0: nacht.
1: Ja, goeienacht.
0: Ja, is het voor jou ook nacht?
1: Ja, het is voor mij midden in de nacht. Ik ben een ochtendmens, dus het is best wel even schakelen.
0: Oh, dit is heel heftig, denk ik.
1: Ja, ik heb het vaker gedaan. Ja. Ik ben vaker bij jullie te gast geweest, dus ik ben het gewend inmiddels. Maar het is niet mijn eerste natuur.
0: Nee, dat snap ik. En je woont nu al een jaar op Mauritius.
1: Ja.
0: Hoe gaat het met de jetlag? Hoe lang ben je al in het land?
1: Nou, ik ben nu een week in het land. Ik woon daar inderdaad een jaar. En dan doen we het zo dat we 3 maanden in Mauritius wonen en dan 2 weken voor werk echt naar Nederland moeten. Het kan niet anders. En onze kindjes die blijven dan in Mauritius. Die gaan daar naar een internationale school. Maar het tijdsverschil is maar 2 uur.
0: Oh, dat is best wel relaxed.
1: Ja, dat valt wel mee.
0: Ja, je zou toch denken, omdat het zo ver weg is, denk je, oh, dan zit je in een hele andere tijdzone.
1: Maar dat ja, maar mee. Het is vooral naar het zuiden.
0: Ja,
1: nou
0: ja,
1: je vliegt vooral naar beneden en dan nog een klein stukje naar rechts en dan is het 2 uur.
0: Ja, nou, ik wil het later uitgebreid met je hebben over jouw leven daar. Maar eerst even de administratie, want jij bent toekomstonderzoeker. En dan kan ik me best wel voorstellen dat jij op feesten en partijen lang bezig bent met uitleggen wat je nou precies doet.
1: Ja, ik weet je, heel vaak denken mensen, en dat is vooral bij trendwatcher denk ik, bij toekomstonderzoeker denken ze vaak aan glazen bollen en dat je de toekomst kan voorspellen of astrologie doet. Nou, dat is het allemaal echt niet. En bij Trendwatcher, hoe je me ook noemde, dat vind ik zelf ook wel een mooi begrip om te gebruiken, denken vaak mensen dat je bezig bent met mode. Of ja, met de kleur van de tijd, of de seizoenen, of het naar herfst is en welke kleuren we dan dragen. Dat is het ook niet.
0: Nee, want dat is ook wat ik dacht. Is van, oh ja, oké, wat moet ik dit najaar aandoen? Is het weer bruin of gaan we toch een spannendere kleur uitkiezen? Maar wat is het dan wel?
1: Ja, toekomstonderzoek is eigenlijk een heel breed begrip. Er vallen een heleboel vormen van toekomstonderzoek onder. Dus je kan bijvoorbeeld backcasten. Dan kijk je naar wat is de meest wenselijke toekomst waar we naartoe leven. En dan kan je terugredeneren. Je kan scenario denken. En trendwatchen is eigenlijk 1 vorm van toekomstonderzoek. En dat is hetgene wat ik voornamelijk doe. En bij trendwatchen, en dat gaf je net zelf eigenlijk heel mooi aan in het intro, denk ik, is dat je kijkt naar de grote trends en ontwikkelingen die op ons afkomen. Dat gaat inderdaad over geopolitieke instabiliteit, vergrijzing, individualisering, technologisering, arbeidsmarktkrapte. Eigenlijk een beetje de grote containerbegrippen, duurzaamheid. Maar doordat je die grote trends en ontwikkelingen op je af ziet komen, zie je ook dat er daardoor nieuwe waarden opkomen in de samenleving. Of dat er nieuw gedrag opkomt, of nieuwe taal. Of dat je nieuwe producten op de markt ziet komen, of mentaliteitsveranderingen. En die verschuivingen maken dat je ziet dat er ook nieuwe concepten op de markt komen. Dat er nieuwe producten op de markt komen. Dat je eigenlijk, als ik een voorbeeld moet geven, dat je bijvoorbeeld als grote trend ziet, er is mentale druk in de maatschappij. We leven in een prestatiemaatschappij. Daardoor willen we minder gaan werken. Zoek je meer naar de balans tussen werk en privé. En dan zie je bijvoorbeeld als signaaltje in de krant de people walker. Dat is een meneer die vroeger bij een grote financiële instelling werkte. Die nu mensen gaat mee uit wandelen neemt. In plaats van dat hij een hondenuitlaatservice heeft, heeft hij mensen uitlaatservice. Zodat je even je hart kan luchten. Dat is hoe een trend wat je naar de wereld kijkt. Dus je probeert die eerste signaaltjes van verandering op te pakken. Die je zomaar in de krant kan tegenkomen. Of die je in nieuwe woorden kan vangen. Of in nieuwe producten of nieuwe diensten. Dat is het werk wat ik doe.
0: Ja, want dat lijkt me best wel lastig. Van hoe begin je dan? Ga je dan achter je laptop zitten en je zoekt iets op met trends of met weet je dat je de koppen van de krant erbij haalt? En ga je dan typen of ga je dan, ik weet, kan je me even meenemen in dat denkproces?
1: Ja, het is eigenlijk een methodologie. En wat ik doe is dat ik, als je een beetje mijn dag ziet, dan snap je denk ik een beetje wat ik doe. Elke ochtend kijk ik zo'n beetje 4 kranten door. Dat is dan bij mij digitaal, maar ik kijk naar bijvoorbeeld het NRC, het FD, het Noord-Hollands Dagblad, want ik woon in Noord-Holland. De Telegraaf bijvoorbeeld. Dus je moet ook wel proberen een beetje breed te kijken. En ik kijk dan niet naar de gewone krantenartikelen. Ik kijk naar, zie ik dingen die ik daarvoor nog niet zag. Dus je kijkt eigenlijk door de headlines heen en door de koppen. En die koppen die zijn vaak het negatieve nieuws en de grote blikvangers. En ik kijk juist naar, hey, er staat een advertentie in van bijvoorbeeld de koffiejongens, dat mannen meer moeten betalen voor een koffieabonnement dan vrouwen. Nou, de grote trend die daaronder zit is de loonkloof, die kennen we. Maar dit is een grappige manier om daarop in te spelen. Ja. Dus je ziet eigenlijk elke keer dat er een grote trend misschien een beetje verlammend werkt. Want als ik aan jou vraag, denk eens over vergrijzing naar en wat dat betekent voor de omroep. Dan denk je, dat is geen leuke trend om over na te denken. Ja. Maar als je dan vervolgens nadenkt over die people walker of over BMW die erover na heeft gedacht dat ze hun lopende bandwerk bijvoorbeeld voor hun medewerkers in de fabrieken juist zouden zo hebben ingesteld dat het beter te doen is voor ze. Dus dat de lopende wat langzamer gaat. Dat ze het licht hebben afgesteld, dat ze de bakken beter konden tillen. Dan hebben ze dus een manier bedacht om in te spelen op vergrijzingen op een positieve manier. En dat is eigenlijk waar je continu naar kijkt. Naar krantenartikelen, naar nieuwe woorden, naar nieuwe producten, naar hoe bedrijven op trends inspelen. En dat zijn die eerste signaaltjes. Dus dat begint bij kranten, dat begint bij die nieuwe woorden. Daar heb ik straks wel wat voorbeelden van. Maar het begint dus ook heel erg kijken naar welke octrooien en patenten worden er aangevraagd. Welke nieuwe producten komen er op de markt? Welke nieuwe concepten zie je voorbij komen?
0: Ja, en dat is eigenlijk het voorbeeld dat je net gaf over de BMW. Dan hebben ze dus eigenlijk daar een trendwatcher voor die dat dan voor hen bekijkt. Van hey, ja. Dit is oké.
1: Ik denk een heel simpel voorbeeld wat iedereen wel kent. Dat is een beetje een oud voorbeeld, maar dat is een makkelijke uitleg. In 2001 kwam de Senseo op de markt. En dat was de periode dat Senseo, Douwe Egberts en Philips de handen ineen hadden geslagen. Die hadden trendwatchers in dienst. En die hadden heel goed door dat er één hele grote trend op dat moment gaande was. Namelijk individualisering. Dat kwam toen net op. Nu zijn we er allemaal een beetje moe van. Maar toen was het nog helemaal hip and happening. En die eenpersoonshuishoudens, mensen wilden dus één kopje koffie in plaats van een hele pot koffie. En daar hebben ze met die trendwatchers gekeken. Oké, wat is nou het moment dat we dat product in de markt moeten zetten dat iedereen het wil hebben? En in het begin is het inderdaad een beetje raar. Wie wil dat ding nou hebben? Vervolgens krijg je de eerste mensen die denken, nou, ik ga het dan toch proberen. Dan ziet iedereen dat bij elkaar. En dan doet je moeder het. En dan doet de buurvrouw het. En dan opeens gaat iedereen mee op die golf van de trend van individualisering. En heeft uiteindelijk bijna iedereen die Senseo gehad.
0: Ja, dat is niet meer weg te denken.
1: Nee. Ja, nu komen de koffiepotten weer op en de filterkoffie.
0: Maar ja, we gaan nu weer die hippe kant op natuurlijk.
1: Precies. Maar dat is eigenlijk, zij hebben inderdaad een trendwatcher in dienst gehad. En Philips werkt sowieso met trendwatchers.
0: Ja, het is eigenlijk ontzettend van, als je kijkt naar, we zoomen nu even in op het bedrijfsleven, is ontzettend van belang om die trendwatchers te hebben.
1: Ja.
0: Zodat je weet wat je next move is.
1: Zeker, ja.
0: En het zijn van een trendwatcher. Kan ik dat bijvoorbeeld ook, en de luisteraars die nu luisteren, kunnen wij ook een trendwatcher zijn? Of wat moet ik daarvoor kunnen? Of...
1: Nou, allereerst nieuwsgierig zijn en een beetje een open blik naar de wereld hebben. Dus proberen, kijk, eigenlijk ben je als mens zo geprogrammeerd dat je binnen laat komen wat je aankomt. En voor de rest doen we oogkleppen. En dat doet iedereen. Omdat je maar zoveel aan kan op een dag. Dus over het algemeen laat je heel veel informatie aan je voorbij gaan. Omdat je denkt, nou, ik heb mijn werk, ik heb mijn gezin, ik heb mijn hobby's, ik heb mijn vrijwilligerswerk misschien. En dan wordt het wel eens wat. En heel veel mensen kiezen er al voor om de krant niet eens meer te lezen. Omdat dat heet tegenwoordig ROMO in plaats van FOMO. Hè? Dus de relief of missing out in plaats van de fear of missing out. En de rest, dat ja, is te veel om binnen te laten komen. En als je wil trendwatchen, moet je juist die filters afgooien. Dus die oogkleppen eraf gaan halen. En juist wel al die informatie op je af laten komen. En wel al dat kranten en al dat nieuwsvergadering op je af laten komen. En dan niet alleen filterloos kijken, maar ook oordeelloos. Ja, want anders kan je je voorstellen, als je bij alles wat je treft ook meteen je oordeel meeneemt, dan raak je een beetje verzwolgen door het nieuws wat je allemaal op je afkrijgt.
0: Ja, en wellicht kan je zien, dan hebben we de mogelijkheden helemaal niet meer. Als we even dat voorbeeld van de Senseo weer eventjes terugpakken. Dat als je al met een oordeel dat bekijkt en denkt van, nou ja, maar wie heeft dat nou nodig? Dan zie je dan ontgaat je die hele trend, toch?
1: Precies, dan mis je de essentie ervan. Ja. Ja. En dat is misschien ook wel het allerleukste achter trend, wat ik het leukste vind. Je hebt die grote trends en ontwikkelingen die iedereen kent, zoals duurzaamheid en vergrijzing. Je hebt die kleine signaaltjes die laten zien, die producten of die nieuwe woorden die je in één keer hoort, of iets wat in één keer heel erg hip is, wat iedereen ook wel ziet. Maar daartussen zit een waardeverschuiving of een mentaliteitsverandering. Dus bijvoorbeeld het voorbeeld over mentale druk en de prestatiemaatschappij en heel hard moeten werken. En het voorbeeld van de people walker die vervolgens een uitlaatservice begint, daar zit onder dat we een andere balans tussen werk en privé zoeken. Ja. En dus waar vroeger het heel normaal was dat je heel hard ging werken en 50, 60 uur per week en dat was eigenlijk het meest hoog haalbare doel, je moest veel geld verdienen, is er nu een hele andere waarde rondom werk natuurlijk voor nieuwe generaties. En die waardeverandering, die mentaliteitsverschuiving, dat is eigenlijk waar je naar als trendwatcher op zoek bent. Want dat kan je op een heleboel dingen loslaten. Als je dat weet, eigenlijk als je weet waar mensen naar gaan verlangen, dan heb je de toekomst in handen. En dat is wat voor mij trendwatcher zo relevant maakt.
0: En is dat ook eigenlijk hoe een trend ontstaat?
1: Ja, bij die waardeverandering. Ja, zeker. Ja. Het is eigenlijk een maatschappelijke trenddrijver, zeggen wij dan. Zorg dat we ergens naar gaan verlangen. Dat we ergens behoefte aan krijgen. Dus bijvoorbeeld ook als je nu die krantenkoppen ziet die jij net even noemde, en die geopolitieke instabiliteit en hybride oorlogsdreiging. En dan krijg je natuurlijk dat er heel veel verlangen komt naar bescherming, naar hoop, naar houvast. En morgen sta ik bij de Protestantse Kerk in Nederland. Ga ik een trendlezing geven. Vind het heel leuk dat zij me ook uitnodigen. Maar voor hen is dat een enorme kans. Want je kan je voorstellen, als je nu klimaatveranderingen hebt en hittestress, En oorlogsdreiging, dat een kerk de plek is waar het cool kan zijn. En waar ze koelte plek hebben. Dus je hebt al kerken in Groot-Brittannië, in Amerika, die de plek bieden als klimaatkerken. Of de koelte aan plek bieden voor als het heel heet is. Of juist warmte bieden als het heel koud is. Ja. He, dus je ziet dan, er komt hoop en behoefte aan bescherming op. En vervolgens kan je daar ook weer op inspelen.
0: Ja.
1: En dat is denk ik ook wel het werk van een trendwatcher, is zorgen dat je dus niet alleen maar de bedreigingen ziet en de grote trends die je een beetje laten verlammen, maar dat je ook probeert de kansen daaruit te halen en zorgen dat je weer een beetje handelingsperspectief voelt en toekomstperspectief.
0: Ja, dat je hem om kan draaien, dat je de positieve zin eruit kan halen.
1: Ja, precies.
0: En welke trends heb je nu op het vizier? Of wat gaat er aankomen, als we het aan jou vragen?
1: Dat is altijd zo'n verjaardagsvraag die altijd heel erg moeilijk te beantwoorden is, omdat je echt alle kanten op kan redeneren.
0: Ja.
1: Maar wij maken met ons team altijd wel trends voor het volgende jaar. En we gaan in november hebben we weer zo'n sessie voor de trends van 2027. En een trend houdt zich totaal niet aan een kalenderjaar, hoor. Die is daar totaal niet op vast te pinnen. Maar dan begin ik altijd wel te verzamelen. Want je ziet vaak altijd wel heel veel dingen tegelijkertijd opkomen in verschillende categorieën. Die probeer je dan te verzamelen. En eentje daarvan is bijvoorbeeld die hang naar nostalgie die je nu heel erg ziet. Dus aan de ene kant zie je dat Hives bijvoorbeeld weer terug is, hè. Dat is dan weer zo'n mooi platform waarvan iedereen denkt toch weer even het oude omarmen. En het gezellige. Je ziet dat de muziek uit de 90's weer een soort herleving hebben. Je ziet dat de Luc Recep-pan opeens helemaal hip en happening is. Maar ook dat we weer een beetje terug zijn gegaan in tolerantie. Dus bijvoorbeeld de cijfers over homo-acceptatie of over emancipatie. De opkomst van de tradwives, wat je ziet. Dus wij hebben dat nu even stop de tijd genoemd. Die trend. Je mag een trend ook altijd zelf een naam geven. Maar dan zie je dus Lekker. Die hang naar vroeger, naar dat nostalgische. Dat is een trend die we nu op zien komen. En een andere, die heb ik een Engelse naam gegeven. Die heet Reclaiming 2027. In 2015 kwam het boek uit van Sherry Turkle. Dat heette Reclaiming Conversation. Dat ging erover dat met de komst van digitale technologie we eigenlijk een beetje het converseren met elkaar verloren. En nu zie je dat reclaiming eigenlijk weer zijn weg terugvindt. Maar nu gaat het over het reclaimen van onze autonomie. Of onze privacy. Dus je ziet dat onze privacy gestolen wordt. Bijvoorbeeld door zo'n metabril. Hè. Daar was nu heel veel over te doen. Dat je overal opgenomen kan worden. En dan komt bijvoorbeeld een appje in de lucht als Zuckoff. Dat is eigenlijk een soort fuck off Zuckerberg, denk ik. Een soort grap daar naartoe. En die zorgt ervoor dat hij waarschuwt op het moment dat zo'n metabril in de buurt is.
0: Okay.
1: Dus dat is een appje om je privacy terug te claimen.
0: Mm.
1: We zijn natuurlijk ook onze dating weer aan het terugclaimen. Dus de digitale platformen die hebben het zwaar in het datingtijdperk. En mensen proberen nu juist weer te daten met PowerPoint-presentaties waar je je vrienden aan elkaar kan aanbieden. Of
0: en gewoon weer even lekker, gewoon menselijk contact. Even weg van die apps.
1: Precies, ja. En zo zie je dat reclaimen van autonomie, van onze privacy, van onze dating, van aandacht, van connectie. Dat zie je nu ook weer heel erg terugkomen. Dus dat is een tweede die ik zo kan noemen.
0: Oh ja, maar dan heb je het dus over, dat is dus 2027. Maar je zei net ook al, een trend heeft geen.
1: Nee.
0: Die wacht niet tot het 27 is. Of nee. Die is er misschien dan nog helemaal niet klaar voor. Maar hoe kan je dan toch altijd ervan een jaar vooruit werken? Het lijkt me dan heel lastig, omdat je dat dus niet echt per se met zekerheid kan zeggen.
1: Nee, eigenlijk kijk je met trendwatch je maximaal ongeveer 5 jaar vooruit. Dat is wel de methode. Dus we hebben een vast voorbeeld in 2018 kwam Holy Fuck uit, mijn eerste boek.
0: Mm-hmm.
1: Heb ik samen met Mabel Numerdor geschreven. En dat ging heel erg over alle veranderingen op het gebied van seks. Dus over gender, over de babymachine, over nieuwe vormen van relaties. En wat we toen heel erg hebben gedaan is dat we ook 2 jaar onderzoek hebben gedaan. Heel erg allemaal dat soort signalen hebben verzameld. Heel veel onderzoek erbij hebben gehaald. We kijken overigens ook heel erg naar cijfers van CBS, naar data. En alles bij elkaar kwamen op een gegeven moment op 7 grote thema's. En we hebben het boek geschreven met een heleboel signalen die erin zaten. En uiteindelijk komen die dan in de loop van de komende 5 jaar allemaal uit. Omdat je die eerste signaaltjes al zag, maar die zie je al in het nu. He, dus het is niet dat je aan het raden bent of dat je gek aan het voorspellen bent met je glazen bol. Je ziet al dingen nu. En als je dat goed genoeg kan volgen, en als je dat, je moet jezelf er ook een beetje in bekwamen dat je dat vaker doet. We hadden bijvoorbeeld bij over de toekomst van relaties zagen we heel erg dat de single aan het opkomen was. Maar ook de polyamoreuze relatie. Dus dat mensen met meerdere mensen relaties hadden. Of dat we veel meer gingen hoppen van de een naar de ander. Dat was in 2018 nog een beetje in de kinderschoenen. Maar daar zag je de eerste signalen al van opkomen. En als je dat een beetje in de gaten houdt. Als je ook altijd een beetje let op de mensen die voorlopen. Een beetje op de koplopers, op de kunstenaars, op de tinkeraars, de peelers. Dan zit je vaak toch wel een beetje bij de signalen waar het als eerste verandert.
0: Ja, is dat?
1: Ja, dat is, ja.
0: Oh, wat grappig. Dus de kunstenaar moet je eigenlijk in de gaten houden om te kijken wat gaan wij over een x aantal jaar misschien ook doen.
1: Ja, want je zag toen ook bijvoorbeeld, dat is ook een ander voorbeeld van Holy Fuck, heel veel artificiële baarmoeders bij kunstenaars. En dat zagen we op meerdere plekken. Dan zag je bijvoorbeeld een artificial womb, was dat, is een heel kunstobject dat je een baarmoeder zag. En een ander project hadden ze ook een soort baarmoeder in die je in de hoek van de kamer zou zetten. En dan zou je kindje daar geboren worden. Dat is natuurlijk allemaal niet echt. Dat is speculatief, dat is droombeelden. Maar toen zagen we ook een biolammetje. Die in een biozak werd geboren. Dus dat was echt een lammetje die geboren werd, die te vroeg uit de ooi was gehaald en op die manier kon blijven voortbestaan. En toen zaten we elkaar ook aan te kijken van holy fuck, want dat zeiden we dan de hele tijd tegen elkaar, daarom heet het boek zo. Zou dat straks echt eraan komen? Ja, dan volg je het vanuit de kunsten, die volgde het dus vanuit de wetenschap. En vervolgens zag je nu dat de TU Eindhoven er eentje aan het ontwikkelen was en dat ze in China al veel verder zijn dan in Japan. En dan kan je dus wel afwachten dat een keer gaat komen. Het is een eng toekomstbeeld, hoor, moet ik erbij zeggen. Maar ja, je ziet het dan op zoveel plekken opkomen.
0: Maar wat is het dan met kunstenaars dat zij... Want dan lijkt het wel alsof zij een soort glazen bol hebben.
1: Ja, maar die zijn maatschappijkritisch. Dus die pakken ook als eerste dit soort gevoelens op. Eigenlijk zit je als trendwatcher en kunstenaar best wel op hetzelfde snijvlak bij aan het zoeken. En een trend heeft altijd eerst de... een beetje de, hoe noemde jij dat in je intro, raar? Dus de
0: ja, de eerst rare. Is alles een beetje raar. Ja. Ja, dat is met kunstenaars ook een beetje hippies of een beetje gekkies.
1: Ja, het zit aan de rafelrandjes. Dus je hebt aan een trend een rafelrandje. En als je die te pakken hebt en je kan volgen of dat steeds groter wordt en of je er steeds meer voorbeelden van gaat zien, dan zie je op een gegeven moment dat zo'n trend gaat hollen.
0: En je zei net ook dat je al dus bijvoorbeeld dat het opviel dat mensen meer het single leven gingen omarmen. Of dat die eerste tekenen hiervan in 2018 waren, dat je toen hebt gespot. Maar hoe zorg je ervoor? Want als je dat dus al, en dan zeg je, ik hou het in de gaten. Dus dan is één onderwerp dat je dan al 8 jaar in de gaten houdt. Maar dan heb je ondertussen ook nog allemaal andere onderwerpen die je in de gaten aan het houden bent. Die misschien ook al sinds 2018 of al ver daarvoor dat je daar al naar kijkt. Ja. Hoe houdt jouw hoofd dit bij? Want ik heb nu al, ik denk van, hoe kan je nou zoveel dingen tegelijkertijd in de gaten houden?
1: Ja, daar krijg je een soort zesde zintuig voor. Allereerst, wat ik net zei, het is filterloos kijken en oordeelloos kijken. Dus ik heb er geen oordeel over en ik verzamel. Ik had op een gegeven moment ook een stapel vanaf 10 jaar geleden of zo, of misschien al wel 15 jaar geleden, van Zwarte Piet. Dus de omslag van Zwarte Piet naar Roetveegpiet, dat heeft ook een looptijd van minimaal 10 jaar gehad. Daar ben ik ook in het begin van gaan verzamelen. En wat ik vaak doe, is dat ik wel verzamel, maar er nog niks mee doe, tot het moment dat ik een lezing moet geven. Dus ik weet bijvoorbeeld over de toekomst van seks, of over de toekomst van de dood, of de toekomst van de kerk. Dus de grote taboe-thema's, daar verzamel ik al heel lang over. Maar daar heb ik mappen vol van liggen. Daar heb ik, mijn computer zit er helemaal vol mee. En op het moment dat ik dan weer een lezing moet geven, bijvoorbeeld nu voor de Protestantse kerk, dan doe ik weer even, oké, wat heb ik eigenlijk de afgelopen periode allemaal verzameld? En dan kijk ik door die stapel heen en denk, oh ja, deze kant gaat het op. Dus ik pak het pas als ik het nodig heb. Maar ik verzamel het wel.
0: Ja, je verzamelt het wel.
1: Ja, maar om niet ten onder te gaan. Want zoals jij het nu schetst, dat kan natuurlijk geen mens aan.
0: Nee, want dat lijkt me, dat dacht ik ook. Ja. Ik denk, jeetje, dat lijkt me wel heel knap. Als je dat heet het allemaal paraat hebt, die kennis.
1: Ja, nee, ik denk stiekem dat ik dat wel een beetje paraat heb, links en rechts, als je me daarna vraagt. Maar ik probeer mezelf niet trommel te laten gaan.
0: Nee, snap ik. Ja, je noemde net allemaal trends met allemaal echt leuke opvallende namen, zoals Reclaiming 2027. Maar hoe kom je op zo'n naam?
1: Ja, je moet ontdekken wat een gemene deler is. Je ziet vaak dus allemaal signaaltjes die ergens op wijzen. En als je erover gaat nadenken, waar gaat het nou eigenlijk over? Wat betekent het? Wat zit eronder? En wij zeggen altijd bij Bureau Soro, eigenlijk ga je van inspiratie naar inzicht naar actie. Dus je haalt heel veel inspiratie op. Je haalt al die signalen proberen te verzamelen als je rondom een thema bezig bent. En vervolgens moet je inzicht eraan ontlenen en denken, oké, wat betekent dit nu eigenlijk? En waarom zie ik dit zo veelvuldig voorkomen? En in die fase kan je er vaak een naam aan geven. En kun je erover nadenken, oké, misschien bijvoorbeeld de langer levende mensen is ook een onderzoek wat we hebben gedaan. Dan zag je dat er op allerlei manieren allemaal mensen bezig waren om zo lang mogelijk te proberen te leven. En dat gaat dan over dat je van curatieve geneeskunde naar preventief zouden moeten bewegen. Of dat we proberen je senolytica uit je lijf te halen. Dat zijn de zombiecellen die zorgen voor ontstekingen in je lichaam. Dus dat een aantal mensen die dan een beetje ook weer de gekkies en de tinkeraars proberen om ons leven op te rekken tot misschien wel 112 jaar bijvoorbeeld. Dan op een gegeven moment ben ik dat allemaal aan het verzamelen. En dan denk ik, wacht even, dit gaat dus over onze levensduur. We zijn dus bezig om een soort cocktail te maken. En die trend die is longevity gaan heten bij ons. Dus je probeert een thema te zoeken. Je probeert te ontdekken waar gaat dit nou precies over? Wat verandert er nu? Wat vinden we dus blijkbaar belangrijk? En daar geef je een naam aan.
0: Ja. En wat is de leukste, of ik weet niet of je dat kan kiezen eigenlijk, maar leukste trendnaam die je ooit hebt bedacht?
1: Nou, ik vind Holy Fuck nog steeds wel een hele goede vondst. Want het begon echt als de naam van het boek, omdat we steeds tegen elkaar zeiden van Holy Fuck, is dit er nu ook al? We hebben verschrikkelijke dingen gezien die ik nu niet ga vertellen. Maar dat ging ook heel erg over dat de holy eigenlijk een beetje uit de fuck aan het sluipen was. Omdat we op allerlei plekken technologie ertussen lieten komen. Of dat nou gaat over daten of over de sexperience, dus online seks hebben. Of over de babymachine, dus dat je een design baby kon maken. En daar kwamen we wel achter, oh, dit is eigenlijk de grote trend holy fuck die eronder ligt. Van dat het echte intieme menselijke contact weg aan het sluipen is als we niet opletten. En toen hadden we eigenlijk gezegd dat door die opkomst van al die technologie, dat de grootste trend die zou op gaan komen huidhonger was. Wij dachten, er komt een huidhongersnood aan. En Holy Fuck is in 2019 verschenen. En vervolgens kwam de grote huidhongersnood op door COVID. En nou is, je kan dus zeker de toekomst niet voorspellen. Hè. Dit was echt, in ons vak noem je dat een zwarte zwaan. Dus een ontwrichtende gebeurtenis die je niet had kunnen voorspellen. Overigens zijn er ook wel mensen geweest die dit wel voorspeld hebben, moet ik erbij zeggen. Die zeiden, er komt een pandemie. En toen kwam in één keer die huidhongersnood op. Dus ik ben wel trots op de naam die we eraan hebben gegeven. Dat wij zeiden, dit gaat eraan komen. Alleen wij dachten dat het technologisch gedreven was. En uiteindelijk was het gedreven door COVID.
0: Wat gaat er dan door je heen op zo'n moment dat je al langer onderzoek doet naar de huidhonger? En dat je inderdaad denkt, oké, het heeft een technologische oorzaak. Maar dat een pandemie het opeens dat veroorzaakt. Maar dat het dus wel gebeurt. Wat gebeurt er dan met jou? Dat je denkt van, wacht even.
1: Ja, nou, ik was niet blij met COVID. Maar ik was ergens wel blij dat dit zo geponeerd werd. Omdat ik toch ook wel dacht, kijk, dit is natuurlijk ook een vak waarin je jezelf ook een beetje moet bewijzen. En waarin je ook altijd wel een beetje bang bent dat je ernaast zit. Dus als je dan redelijk goed zit, denk je wel, oh, dit hebben we toch best wel goed zien aankomen. Ja. En inmiddels durf ik werk natuurlijk veel voor het bedrijfsleven. En de ene keer ben je voor woningbouwverenigingen bezig. Of voor kerken, of voor retail. Of het kan echt in de zorg. Je kan overal voor aan het werk zijn. Maar je wil natuurlijk dat hetgeen wat je doet, dat ze daar daadwerkelijk wat mee kunnen. En dat het klopt wat je ziet. Hè? Dus ja. Dat je als trendwatcher goed werk levert. Dus het gaf mij een soort bevestiging in het werk wat we doen.
0: Ja, van we gingen de goede kant op.
1: Ja.
0: En hoe is het nu met de huidhonger?
1: Ik heb geen huidhonger op dit moment, of bedoel je dat niet?
0: Nee. Maar is dat een trend waarvan je dacht dat die langer aan zou houden? Hebben we dat nu nog steeds? Of is dat na COVID ook weer verdwenen?
1: Nee, ik denk het wel. Ik denk ook dat je dat nu terugziet in dat reclaiming 2027. Hè? Dus dat we weer terug, dat we de attentie terug willen. En dat we het echte daten terug willen. En de echte intimiteit en connectiviteit. Dat komt daar wel vandaan, hoor.
0: Ja.
1: Ja, dus die is er gewoon nog. Mm.
0: En dus eigenlijk, je zei net ook al dat Holy Fuck is jouw lievelingstrendnaam. Heb je een, ik weet niet of dat een vraag is die je eigenlijk kan beantwoorden hoor. Want het is een beetje kiezen tussen je kinderen misschien. Maar heb jij een lievelingstrend die je hebt aanzien komen?
1: De alcoholvrije trend, denk ik dan.
0: Oké. Okay.
1: Ik heb het boek Roes geschreven. Die is in 2022 uitgekomen uit mijn hoofd, denk ik. En ik ben zelf 7 jaar geleden gestopt met alcohol drinken. En toen was ik heel erg bezig met om me heen kijken. En ik dacht, jeetje, die alcoholvrije trend is zo aan het opkomen. Ik zie overal in de schappen al allerlei vervangingen voor alcohol. En ik zag het overal, maar eigenlijk in mijn omgeving werd het nog heel weinig. Dus ik zag het, maar anderen zagen het nog niet. Ja. Ik was dus weer het gekkie wat een beetje voorop liep misschien. En dan was het voor mij een heel goed idee om te stoppen met drinken, hoor, want ik dronk echt te veel. Dus dat was, het was vooral persoonlijk uit een persoonlijke nood geboren dat ik dat onderzoek deed. Maar toen keek ik bij het Trimbos Instituut bijvoorbeeld, waar ze echt de data hebben over wordt er daadwerkelijk minder gedronken. En in de data was het nog niet terug te vinden. En dan zie je dus dat als je terugkijkt, en dat is het leuke aan trendwatchen, dan zie je vaak nog iets niet in de data. Maar als je vooruitkijkt als trendwatcher, kun je het wel al goed om je heen zien. Omdat je die alcoholvrije schappen ziet. Omdat je al die verschillende soorten drank al ziet opkomen. Omdat de sapelier opkomt of de watersommelier. Weet je, dan zie je allemaal hele gekke voorbeelden. Dat je denkt, wacht even, er gebeurt hier iets. Maar dan is het nog niet te vinden in de data. En een aantal jaar later is het wel terug te vinden in de data. Want dan wordt die golf groter. Dan zet de trend door. Dus dan zit je in feite aan het rafelrandje van de trend, waar we het net over hadden. Dan heb je dus eerst die gekkies of de mensen die het nog een beetje raar maken. En dan de early adapters en dan zet het door. Dus misschien is dat hem dan.
0: Ja, Het lijkt me heel bijzonder om dat allemaal mee te maken. Ik heb nu ook van die alcoholvrije raves. Toch in dat zin ochtend. Is dat
1: koffie raves?
0: Ja, is dat iets voor jou?
1: Ja, ja, dat zou ik zeker doen.
0: Ja, dat lijkt me ook erg grappig om daar een keertje aanwezig te zijn. Ik denk dat we eventjes tijd maken of plek maken voor wat muziek. Want jij hebt dat meegenomen voor ons. En dan moet je, ja, ik weet niet of ik het goed uitspreek. Een Pilet met Mauvais Duo?
1: Nou, volgens mij is die laatste die je uitspreekt, weet ik ook niet hoe je dat zegt. Maar dat is volgens mij de artiest. En Pilet is de naam van het nummer.
0: Ja, ja.
1: Ja, en je zei net al zelf dat ik deels op Mauritius woon. Nu in ieder geval een jaar. En dit is een liedje wat je daar heel veel hoort. Het is een Frans nummer, maar je hoort hem ook in Nederland wel vaker. En het gaat er eigenlijk over hoe we aanstekelijk kunnen worden. Dus ze zeggen ook heel vaak, dat zou je straks wel horen. Alu, weet ik ook niet hoe je dat zegt, maar dat is volgens mij de artiest. En Pilet is de naam van het nummer.
0: Ja, ja.
1: Ja, en je zei net al zelf dat ik deels op Mauritius woon. Nu in ieder geval een jaar. En dit is een liedje wat je daar heel veel hoort. Het is een Frans nummer, maar je hoort hem ook in Nederland wel vaker. En het gaat er eigenlijk over hoe we aanstekelijk kunnen worden. Dus ze zeggen ook heel vaak, dat zou je straks wel horen, alu, mee, dus aansteken.

0: Je hoorde hier Mova Dujo met Pile.
1: De nacht van BNN Vara. Debbie de Visser.
0: Je luistert naar de nacht van BNN Vara. Ik ben in gesprek met Janneke Scholtens, toekomstonderzoeker en trendwatcher bij trendbureau Zorro. Ze leest elke ochtend 4 kranten op zoek naar de toekomst. En woont dit jaar op Mauritius en werkt aan een boek over hoe je zelf aanstekelijk wordt. Net zoals het nummer wat we net hebben gehoord. Heb jij nou zelf een vraag voor Janneke? Stel die dan via de gratis NPO Luister app. Dan wil ik eigenlijk met jou eventjes terug naar de trends. Want voordat we aan dit gesprek begonnen, dacht ik bij trends voornamelijk aan hypes. Dus bijvoorbeeld dingen als een laboeboe. Die enge, vreselijke dingen. Gelukkig niet zelf aangestoken door die hype. Maar van die dingen die je aan je tas kon hangen. De Dubai chocolade. Weet je, ineens zijn ze overal. Een half jaar lang kan je er niet omheen. En opeens zijn ze weg. Zo voelde dat vroeger bijvoorbeeld niet toen je die Tamagotchi's had. Of de Furbies. De Flippo's. In mijn herinnering had ik dat mijn hele jeugd. Klopt het ook dat hypes sneller voorbij gaan dan vroeger?
2: Ja, zeker. Ja. Sowieso is een hype is altijd van kortere duur dan een trend. Hè. Het kan wel zo zijn dat er onder een hype nog een langdurige trend zit. Bijvoorbeeld die Pokémon Go is in feite ook een hype. Alleen die komt elke keer terug omdat de trend zo goed werkt. En dat is dat je je omgeving kan, je fysieke omgeving in de virtuele omgeving door elkaar heen lopen. Dus dat is de grotere trend eronder. En dan is eigenlijk de Pokémon Go als voorbeeld een hype. Vroeger was het knikken natuurlijk ook iets wat elk jaar terugkwam. Of de flippo's. En nu zie je het ook heel erg in food fads, noemen ze dat. Dat zijn die hele kortstondige hypes over eten. Dus bijvoorbeeld dat je eerst of drinken, dat je matcha hebt. Dus dan moet alles groen zijn. En nu heb je ube op de markt, dan moet alles paars zijn. En dat zijn vaak hele kortstondige dingen die er maar even zijn, die gehyped worden en door social media en influencers even groot gemaakt worden. Maar het is meer marketing. En daarna zakt het weer weg en dan zoeken we weer iets nieuws. En net zoals dat we in alles een kortere spanningsboog hebben, hebben we dat ook daarin. En dus omdat we op social media alles ook in snippets gevoerd krijgen en dan gaan we opeens met z'n allen in een TikTok-rij staan voor de krompoes of voor, weet ik veel, een croissant of een loempiedel, heb ik ook wel eens gehoord. Die is een beetje die is mislukt, geloof ik. Maar dan zie je dus dat we dat even heel graag willen en daarna zakt het weer weg. En daar worden dan vaak ook influencers voor ingezet om dat even te hypen.
0: Ja, en wat is dan eigenlijk het voornaamste verschil tussen een hype en een trend?
2: Nou, dat een hype dus heel kortstondig en vluchtig is. Dus het is er in de sober weg. En het heeft ook weinig grond of

0: basis om langer te blijven. Behalve dan dat het kleurrijk, tasty, grappig, leuk is, weet je wel zo. En een trend heeft ook echt een verandering in zich, in gedrag of in wat we belangrijk vinden, of in die waardes of die verlangens. Dus daar zit, net zoals onder individualisering, dat noem je dan een trend.
1: Ja.
0: Dus daar zit veel meer gedrag in. Maar je kan je wel voorstellen, sommige hypes hebben wel effect op een trend of een transitie zelf. Dus bijvoorbeeld de Tesla was echt zo'n gehyped product wat heel slim in de markt is gezet. Maar dat heeft wel de energietransitie een boost gegeven. Dus je kan ook niet zeggen dat elke hype betekenisloos is.
1: Nee, en dus dus een hype, dat kan een influencer bijvoorbeeld aanwakkeren, maar een trend zet pas echt door als mensen om je heen er ook in meegaan.
0: Ja.
1: Alleen zijn er ook trends die zo groot zijn dat je buurman bijvoorbeeld ook niks aan kan doen. Denk aan klimaat, oorlog, democratie, verschrikkelijke dingen allemaal. Als ik over die grote trends lees, dan word ik er eigenlijk wel een beetje verdrietig van. En ook, dan krijg je heel erg het gevoel van, wat kan ik er nou aan doen? En jij bent natuurlijk, elke dag zit je in die krant en ben je hiermee bezig. Hoe ga jij daarmee om?
0: Nou, ik probeer dan dus daar doorheen te kijken. En dat is in feite wat ik denk dat een trend wordt. Je moet doen. Je moet die grote bewegingen zien, zeker. Je kan niet zeggen, ik laat het aan me voorbij gaan of ik negeer het alleen maar. Dat zou een beetje hopium zijn, zoals dat tegenwoordig wordt genoemd. Maar ik geloof wel dat we met een hoopvolle bril ernaar moeten kijken en dat je moet proberen het om te draaien naar die kans. En dus dat op het moment dat je een grote ontwikkeling ziet, dat je dan vervolgens er ook over nadenkt, wat zou ik daar wel mee kunnen? En dus het voorbeeld wat we aan het begin gaven over vergrijzing en hoe BMW ermee omgaat, dan kijkt BMW ernaar, hoe kan ik dit toch op een positieve manier voor me laten werken? Of kan ik er in ieder geval op inspelen dat mensen er wat aan hebben, of dat ik voor mijn oudere medewerkers kan zorgen? Dus het omdraaien van is van belang. En bijvoorbeeld een hele grote trend die je nu ook ziet is natuurlijk in onze samenleving is polarisatie. Ik vind het een heel mooi idee dat we eigenlijk in Nederland een soort plein van polarisatie hebben. Dat onze samenleving is. En dat we dat ook naar een plein van hoop kunnen brengen. Door te zorgen dat mensen wel met elkaar in gesprek gaan. En daar zie je allemaal initiatieven van. Want iedereen zit dit soort grote, wat jij nu zegt, trends waardoor je eigenlijk overspoelt en ook een beetje geschrokken bent en misschien bang bent. Maar vervolgens zie je dan ook dat nu bijvoorbeeld de nationale luistercampagne wordt opgezet. Dat mensen weer naar elkaar gaan luisteren, juist met elkaar in gesprek gaan en dat je de democratie daarmee juist nieuw leven inblaast. Of je hebt het initiatief Goede Gesprekken. En dan gaan mensen langs de deuren om met mensen over moeilijke thema's te praten, zoals bijvoorbeeld over abortus of over homoseksualiteit. Om dan wel weer common ground te vinden met elkaar. Dus dat, als ik dat plein van hoop voor me zie in plaats van een plein van polarisatie, dan bedoel ik dat we het niet met elkaar hebben over wat is nou de waarheid of wat is jouw waarheid, maar wat vinden we van waarde allebei. En ik denk dat die omslag, dus van die grote containerbegrippen waar je zelf geen invloed op hebt, draaien naar, maar wat kan ik hier nu wel? En kan het ook een voedingsbodem zijn voor het nieuwe? Kan ik nieuwe ruimte vinden? Dat is denk ik wat ook voor mij als trendwatcher mijn werk deels is. Dus aan de ene kant kijken, inspiratie ophalen. Aan de andere kant begrijpen, dat is een stukje inzicht. Maar dan ook actie en eigenlijk een soort hoopvolle actie om te kijken wat ik daarmee kan.
1: Ja, ik hoor heel veel hoop, ook dat je hoopvol blijft. Maar hoe kan je hoopvol blijven als we bijvoorbeeld hebben over de klimaatcrisis? Wat natuurlijk veel groter is dan Nederland. Hoe kan je dan toch die trend op een andere manier interpreteren?
0: Nou, het voorbeeld wat ik net gaf is, kijk, jij kan de klimaatcrisis zelf niet turnen. Dat kan ik ook niet. Dat is te groot. En je ziet aan de ene kant dat daar een soort verlamming door optreedt. Ook dat bij onder jongeren er steeds meer klimaatverlamming is. Het voorbeeld wat ik net gaf is bijvoorbeeld over de kerken. Dat die de kerken juist openstellen tegen hittestress. Je ziet ook dat hele steden zich aanpassen tegen hittestress. Dus dat er veel meer groen in de steden komt. Parijs doet daar heel veel aan. Je ziet ook bijvoorbeeld water is nu natuurlijk een groot probleem. Hè, dat er steeds meer overstromingen zijn. En dan zie je dat er bijvoorbeeld regenspeeltuinen worden gemaakt. Waarin water wordt opgevangen. En vervolgens kun je in tijden van drinkwatertekort kunnen ze met dat water juist weer mensen water geven. Maar ook kinderen veel meer waterbewustzijn meegeven. Nu al op jonge leeftijd in een regenspeeltuin. Dus ik probeer dat te zoeken om een soort hoopvol perspectief te houden. Maar je mag het natuurlijk niet negeren met negatief nieuws. Het moet wel naast elkaar blijven bestaan. Je kan niet de klimaatcrisis ontkennen. Je kan niet de oorlogsdreiging ontkennen. Zeker niet. Maar ik denk wel dat om te overleven, en om dat hoopvolle perspectief, of in ieder geval een perspectief te houden op de toekomst, dat je dit aan elkaar verplicht bent om het op deze manier te bekijken.
1: Ja, en dat lijkt me lastig om zeg maar op een bepaalde manier ver in de toekomst te kijken als het gaat over dit soort dingen. Hoe kijk jij naar bepaalde trends over, laten we zeggen, 10 jaar?
0: Ja, Kijk, hoe verder je vooruit kijkt, hoe onvoorspelbaarder het wordt, omdat er te veel onzekerheden zijn en omdat er nu ook wel heel veel onvoorspelbare types op het wereldtoneel zitten. Ja, dus ik had het net even heel simpel over huidhonger en dat uiteindelijk COVID dat een versneller heeft gebracht. COVID hebben wij niet kunnen voorspellen. Ja, dus dat is zo'n onvoorspelbare factor die je niet ziet aankomen. Dus je kan nou wel proberen te zeggen, over 10 jaar ziet Nederland er zo uit en er is wel of geen oorlog uitgebroken. Dat kan ik je niet vertellen. Dus ik denk dat we moeten leren omgaan met onzekerheid. Dat is ook een vaardigheid die bij Trendwatch hoort, wat mij betreft. Je kan zeker niet alle grote bewegingen voorspellen. Je kan ze wel volgen. En mij geeft het volgen ervan ook een vorm van grip op de realiteit. Dus het blijven niet negeren, niet wegkijken. Je niet de hele tijd door laten overspoelen, ook niet. Maar het wel als... misschien scenario denken helpt ook wel.
1: Dus dat op wat voor manier?
0: Nou, ik heb net bijvoorbeeld sessies gedaan, en dat zijn dan zwarte zwaan-sessies, waarin je met mensen bijvoorbeeld nadenkt over wat gebeurt er als er wel oorlogsdreiging is? Wat doe je? In Nederland heb je bijvoorbeeld het noodpakket. Hè, dat de overheid heeft gezegd, je moet 72 uur voor jezelf kunnen zorgen, of inmiddels moet je 8 dagen spullen in huis hebben. En toen kwam er als een soort tegenreactie ook van, ja, maar dat is wel weer de hele individualistische blik van, ja, ik moet voor mezelf kunnen zorgen. Je moet eigenlijk je buurman kennen. En je moet weten waar je buurtcentrum is. Of je moet weten waar je kerk is, of waar je moskee is. Of waar. Toen dacht ik, ja, vind ik weer een mooie reactie uit de maatschappij, dat we het ook als gemeenschap en als collectief moeten opvangen. Dus ook hierin denk ik weer, het is niet wegkijken. In scenario's blijven denken. Oh ja, dat wou ik zeggen, dat we het doordenken over zwarte zwanen die op je af kunnen komen en wat voor mogelijkheden er dan zijn, dat is ook iets waar je in moet kunnen oefenen. Dus dat je wendbaar moet kunnen blijven. Dat je moet kunnen nadenken, oké, wat gebeurt er als er hier wel een klimaatramp is? Wat moeten we dan doen? En dat is ook iets waar de overheid natuurlijk mee bezig is, waar de waterschappen mee bezig moeten zijn, dat we droge voeten houden, dat de dijken niet doorbreken. En dat zijn natuurlijk de hele grote veranderingen waar we allemaal continu ook onze blik op moeten richten.
1: Ja. En we hebben het nu eigenlijk het alleen maar over de toekomst gehad, over het toekomstdenken. Maar jij hebt eigenlijk je eigen toekomst ook flink helemaal omgegooid. Want je woont dit jaar dus met je gezin op Mauritius.
0: Ja.
1: Waarom dacht je, nou, dat gaan we doen. Gaan we spullen pakken en ga een jaar die kant op?
0: Nou, ten eerste is het omdat het kan. He, dus ik ben wel heel, het is nou heel fijn dat het kan en dat we deze stap als gezin kunnen maken. Ik kan best wel goed online werken. Ik ben dat ik jong was een keer wezen backpacken op de Seychelles, op de Indische Oceaan. Toen ben ik helemaal verliefd geworden op op het Afrasia-deel van de wereld. Want je zit tegen Afrika aan en ook tegen India aan. En daar middenin in die cultuur leef je. En ik wilde dat heel graag aan mijn kinderen meegeven. Kijk, in Nederland ben ik zelf opgegroeid. In Nederland was het natuurlijk een heel tolerant land. Ik vind het toch iets minder tolerant geworden. En voor mij is de open blik en met een open vizier naar de wereld kijken en met heel veel ruimte voor andermans culturen en andere tradities, vind ik heel erg belangrijk om mijn kinderen mee te geven. En op Mauritius heb je heel veel verschillende tradities en culturen die samenleven. Dus je hebt christenen, je hebt moslims, je hebt hindoestanen, je hebt Creoolse mensen. Alles leeft door elkaar heen en met heel veel respect voor elkaar. En onze kinderen krijgen daar nu al die verschillende feestdagen, zoals Diwali, zoals we hebben net Ganesha Chaturthi gevierd. Dus we zijn naar de Hindoestaanse tempel geweest. Dus ik vind het belangrijk om dat aan de kinderen mee te geven. En ik kan dat een jaar doen. Dus ze zitten nu op een internationale school dat jaar. En wij ondernemen vanaf daar. En over een jaar zijn we gewoon weer volledig terug.
1: En waarom een jaar?
0: Ja, toch wel een beetje heel praktisch. De jongste zit nu in groep 7. En de oudste zit nu in de eerste. En daardoor kon de oudste groep 8 eerst afmaken voordat we weggingen. En als we terugkomen, kan de jongste groep 8 doen in Nederland. En ik wil ze eigenlijk wel dat groep 8 gevoel en de musical. En dus heel praktisch.
1: Oh, het klinkt echt heerlijk. Ik heb het ook even opgezocht, even die plaatjes van Mauritius. Ja, het is gewoon een droombestemming.
0: Ja.
1: Want wat heb je daar, ondanks, zeg maar, naast die verschillende culturen, wat heb je daar tot nu toe gevonden wat je hier heel erg miste?
0: Leven met de natuur. Dus buitenleven. Ik ben daar heel veel op het water. Voor de deur zo'n beetje heb je dolfijnen zwemmen. Dus we zijn heel veel op het water te vinden. Ik heb meer tijd voor gezin. Hier, ik ben een beetje een workaholic. En ik merk dat als ik in Nederland ben, dat ik heel hard aan het werk ben. En dat ik daar toch veel meer verstil en meer ja, gewoon met de tijd ben of zo. Of misschien wel zonder de tijd juist.
1: Ja, ik zag. Ja, dan heb je helemaal alles vergeten.
0: Ja, en toch hou je wel. Kijk, ik blijf trendwatcher, dus ik blijf het werk wat ik doe, kan ik eigenlijk vrij goed ook daar doen. Dat wilde ik wel eerst ontdekken. Dat vroeg ik me ook wel af. Ik denk, oh, kan ik dit eigenlijk wel vanaf daar doen? Maar dat gaat eigenlijk best wel goed. En ik ben ook elk kwartaal hier. Dus dan heb ik ook mijn antennes hier weer nog even uit. Maar ik denk leven met de natuur, leven zonder tijd. Ja, ik denk dat.
1: Ja, klinkt heerlijk. En als je dan daar dus als trendwatcher aan de gang bent, focus je dan ook heel erg op de trends op Mauritius? Of is het toch voornamelijk heel erg dat je de Nederlandse trends blijft volgen?
0: Nee, ik blijf wel hier volgen. Nee, ja? Want misschien zit daar dan toch wel de overkill waar jij het net over had. En natuurlijk ben je wel bezig met geopolitieke. Dus ik lees ook wel buitenlandse kranten, dat hoort er ook wel bij. Ik heb wel echt wel een andere nieuwsvergadering. En sowieso moeten we voor onze trendbronnen heel breed kijken. We werken bij Bureau Soren met een hele brede trendbronnenlijst. En we hebben ook een heel divers team. We hebben trendspotters. Dus we hebben jonge mensen van verschillende leeftijden, maar ook verschillende achtergronden. En daar helpt dit natuurlijk wel bij. Hè? Ik vind al die verschillende global perspectives wel heel belangrijk. Ik vond ook wel mooi, mijn dochter die heeft daar op school geen aardrijkskunde en geschiedenis, maar global perspectives als vak.
1: Denk jij dat? Oké. Okay, en wat verschilt dat heel erg met hoe
0: het
1: wij?
0: Het is alles door elkaar. Het is veel meer, maar ook veel meer focus op die verschillende perspectieven, die verschillende religies en culturen en hoe die naar de wereld kijken.
1: Ja, eigenlijk heel logisch.
0: Ja.
1: Want heel veel gebeurtenissen in de geschiedenis hebben heel erg beïnvloed op de geopolitiek. Nou ja.
0: Ja.
1: Wat stom dat wij dat hier eigenlijk helemaal niet.
0: Nee, maar wij knippen dat nog zo op.
1: Ja, het zijn wel dus echt van die dingen die je nu al merkt. Van daar is het gewoon heel anders. Of daarin dat jij dat voor jou beter werkt dan hoe het hier zit.
0: Ja, nou zal ik ook een heel geromantiseerd beeld hebben. Hè? Want dat kan ik me ook echt wel voorstellen. Dat ik als ik hier een jaar ben geweest en dan nog ontdek je niet zo'n heel land. Maar dat ik er niet toch een rooskleuriger beeld van heb dat het daadwerkelijk is. Dat kan ik me ook wel voorstellen.
1: Ja.
0: Maar ik vind nu bijvoorbeeld dat we naar naar de tempel zijn geweest en naar een hindoeviering, dat je daarvoor wordt uitgenodigd. Zijn we wel allemaal families thuis geweest en we zijn naar een baptische dienst geweest in de kerk daar. En ik ben zelf niet gelovig, maar ik vind juist omdat al die verschillende perspectieven en rituelen mee te maken, vind ik toch ook wel weer een onderdeel van mijn. Nou, ik vind het zelf heel leuk, maar ik vind het ook een onderdeel van mijn vak.
1: Ja, kan ik me wel eens weer voorstellen. En we hebben het natuurlijk net gehad over al die trends die we zien. We hebben bijvoorbeeld ook over klimaatverandering, opwarming van de aarde. Je zit natuurlijk voor een jaar lang zit je aan de andere kant van het land. Ik kan me voorstellen dat sommige luisteraars nu denken van, hey, wacht even, het is zo'n 14,5 uur vliegen. Ze is toch ook even hier. Ga je een beetje met je vliegschaamte, CO2 uitstoot. Is dat iets wat wringt?
0: Ja. Ja, kijk, het is vliegschaamte heb ik zeker. Maar dit is wel het perspectief, het wereldse perspectief wat ik aan mijn kinderen wil meegeven, heeft in dit geval bij mij de overhand gehad om het wel te doen. Maar ik ben en blijf toekomstonderzoeker. En een van de dingen die natuurlijk wel vaker aan me wordt gevraagd van hoe kan je dit nou als toekomstonderzoeker doen? En dat is zeker iets wat bij mij wringt. En waarin je dan toch altijd weer de afweging moet maken tussen belangen en verlangens, noem ik het maar. En dat het verlangen groter is dan de belangen die ik erbij voel. Ik kan het niet mooier maken dan dat het is.
1: Nee, ik vind het een heel duidelijk antwoord. Ik wil even terugkomen op het nummer wat we net hoorden, dat jij had aangevraagd. En wat daarin, genoemd. Want dat is eigenlijk precies waar jouw nieuwe boek over gaat. Van hoe word je aanstekelijk? Wat onderzoek je in dit boek?
0: Ja, tot nu toe, alle boeken die ik heb geschreven gaan natuurlijk heel erg over de tijdgeest ontrafelen. En kijken en ontdekken waar we naatoe onderweg zijn. Dus echt trendwatchen. Dus dat voelt nog een beetje passief. En op een gegeven moment dacht ik, en je gaf net al dat voorbeeld van de laboeboes, opeens overal laboeboes aan een tas. Of opeens dat iedereen een krompoes eet. Of opeens iedereen een senseo. Of in één keer de omslag van Zwarte Piet naar Roetveegpiet. Of we gaan in één keer massaal, wordt alcoholvrij de nieuwe trend. Of roken, de rookvrije generatie. Of nu in één keer gaat iedereen juist weer roken. En toen dacht ik, wat gebeurt daar nou onder? Is het niet zo dat we misschien zelf ook een hype kunnen zetten of een trend kunnen creëren of een transitie in gang kunnen zetten. Dus kunnen we in plaats van het passieve kijken, kan je ook niet het omdraaien en zeggen, hey, maar kan ik nou ook niet iets heel erg groot maken waar ik zelf in geloof? En ik zag de bedenker van de krompoes op een gegeven moment op het podium ook vertellen, dat had ze van tevoren helemaal niet zo bedacht. Maar die krompoes werd heel groot en ze had bedacht dan ook, je moet influencers hebben die dat groot maken. Toen dacht ik, ja zie je, zij is echt heel stiekem gewoon een hype aan het creëren geweest. En dat is er ook vrij goed gelukt.
1: Zeker.
0: Ja, en zo heb je de mensen achter de vegetarische slager zijn natuurlijk eigenlijk een soort gedragsverandering aan het proberen te bewerkstelligen bij mensen en een trend aan het zetten. En de mensen achter de omslag van Zwarte Piet naar Roetveegpiet hebben natuurlijk eigenlijk ook een sociale normverandering in de samenleving gezet. Dus ik was in één keer gegrepen door, wat is nou eigenlijk het mechanisme achter een hype of een trend of een transitie? Kan ik dat mechanisme grijpen? Kan ik dat duiden? Kan ik snappen welke theorie eronder zit? En kan je dan niet een boek schrijven met al die voorbeelden waarin aan het einde van het boek een soort recept staat van oké, zo kun je dat zelf doen als je ergens heel groot in gelooft. Dus dat is het idee van het boek, maar het boek is er nog niet.
1: Nee, dat is nog niet. Maar heb je een klein voorproefje van hoe je nou dan een trendsetter wordt?
0: Ja, als je een sociale norm zou willen kantelen bijvoorbeeld. Hè? Ik moet dan heel erg denken aan roken even. Eigenlijk is het zo dat iets wat eerst... Het was heel normaal dat we rookten. Je had op een verjaardag had je van die glaasjes met sigaretten staan. Dan kon je dat delen. En op een gegeven moment werd bekender dat het ongezond was. Er kwamen allemaal anti-rookcampagnes. Er kwamen reclamecampagnes. Op een gegeven moment kwam een wetgeving dat je niet meer in de horeca mocht roken. En toen werd het op een gegeven moment werd je een soort sociale dissident als je aan het roken was. He, dus als je dan in een restaurant je sigaret zou opsteken, werd je weggehoond. En op een gegeven moment werd je zelfs, als je in je eentje opstond van tafel en naar buiten ging om te roken, zaten mensen je aan te kijken, wat ga jij nou doen? En nu, als je in een restaurant, als ik naast jou een sigaret opsteek, dan word je kwaad. Dan denk je, wat ben jij nou aan het doen? En dan zie je dat iets wat eerst heel normaal was, eigenlijk langzamerhand omslaat naar een heel denormaal gedrag. Dat wordt gedenormaliseerd. En dan ben je eigenlijk bezig in zo'n verandering van mentaliteit, wat dus bij een trend hoort, wat ik dan heel interessant vind. Ik denk, wacht even, er zit dus hier nu een hele sociale normverandering onder. En eigenlijk iets waarvan je dacht dat het onmogelijk was dat het ooit zou veranderen, blijkt 10 jaar later onvoorstelbaar dat we het ooit zo hebben gedaan. Dus bijvoorbeeld vuurwerk, dat is nu natuurlijk aan het veranderen. Nu denken nog een heleboel mensen, wat een betutteling dat ik mijn vuurwerk niet mag afsteken. Ik kan je met zekerheid zeggen, over 10 jaar kijken we terug en denken, we hebben wel ooit met onze kinderen vuurwerk afgestoken. En dat vind ik zo interessant aan zo'n normverandering, zo'n sociale...
1: Kanteling echt.
0: Echt een kanteling, ja.
1: Maar dan wil ik even terug naar dat roken, want dat zei je net ook al.
0: Ja.
1: Dat was helemaal, dat kon nergens meer. Nu komt het weer ontzettend op, voornamelijk op TikTok of in Instagram zie ik het veel. Veel vapes. Was dat... Je zou met sommige dingen denken, die kanteling is geweest. We gaan er door. Ja, toch? We lachen er nu omdat dat eerst genormaliseerd werd. Ja. Hoe kan dat? Is het weer omgekanteld, weer terug?
0: Ja, daar ben ik dus nu nog onderzoek naar aan het doen hoe dat nou werkt. Volgens mij is het geen terugkanteling, maar is het omdat er iets nieuws op de markt komt, waardoor er weer iets naast ontstaat. En een nieuw gedrag ontstaat bij de nieuwe generatie vooral. Ze noemen die influencers hier ook sickfluencers. Hè? Dat is ook weer zo'n nieuw woord, wat dan weer zo'n teken van de tijd is. Ik denk, jeetje, dat vind ik helemaal geen mooi teken van de tijd. Maar ik denk dus dat zo'n sociale kanteling eigenlijk heel veel werk vergt en ook heel veel uithoudingsvermogen, stamina. Dus ik denk ook dat het zomaar kan zijn dat iets weer terugzakt. En dus ook, ik kan me ook voorstellen, ik zag het nu ook met Zwarte Piet naar Roetveegpiet, dat er ook alweer gemeentes zijn waar Zwarte Piet weer terugkomt. Dat je denkt, wacht even, hè, je hebt dus ongeveer 10, 15 jaar nodig voor zo'n sociale kanteling, maar het kan ook weer terugkantelen. Of in ieder geval, er kan weer naast zo'n kanteling nieuw gedrag ontstaan. Of een nieuwe technologie die iets weer oproept. Hè? Dus je ziet nu ook die verandering in smartphone gebruik natuurlijk. Ik kan me voorstellen dat we proberen de smartphone-vrije generatie straks op te gaan voeden. Maar dat dat niet wil zeggen dat er niet aan de andere kant de metabrillen zorgen dat mensen toch weer... Hè, dus nou, dit is het mechanisme wat ik wil onderzoeken. En verder wil uitdiepen wat hier nou achter zit.
1: Het lijkt me echt heel lastig. Voornamelijk omdat je... Er dus nooit, maar je bent van niks eigenlijk zeker, maar dat je dus niet zeker weet of iets echt is gekanteld.
0: Nee, ja, ze zeggen dat een sociaal kantelpunt een kantelpunt bij 25% van de mensen bereikt is. En dat vind ik dan wel weer een heel positief gegeven. Hè, dat je maar 25% nodig hebt om dan die omslag te kunnen maken. En je moet een goed alternatief hebben. En dat vind ik ook wel een mooi voorbeeld van Zwarte Piet dan. Toen het de gekleurde pieten werden, was het verhaal klopte niet bij de Zwarte Piet die door de schoorsteen kwam. Want die komt niet met opeens roze wangen door de schoorsteen of groene wangen. Maar de Roetveegpiet wel, die klopte wel bij het verhaal. Dus toen was er opeens een betere alternatief voorhanden, een goed alternatief. En toen klapte die wel. Ja, dat is dan weer misschien zo'n voorbeeldje wat je misschien aan het zoeken bent van waar zit het hem nou in?
1: Ja,
0: zit het nou in dat soort? En wat ook belangrijk is dat je dus eigenlijk ook voorstanders hebt, of die sociale dissidenten, die rebellen die zeggen het kan anders. Zoals een Jeffrey Fry, ik weet niet of ik zijn naam goed uitspreek, dat heeft gedaan. Maar ook de eerste vegetariërs dat hebben gedaan bijvoorbeeld. Dus je hebt iemand nodig die zegt, ik geloof dat het anders kan. En daar ga ik voor staan. Eigenlijk een beetje activistisch.
1: Ja, zeker.
0: Maar er moet ook sociale steun zijn al. Dus er moet al een grote groep zijn. En wat je vaak ziet, is dat we denken dat we het nog niet steunen. Maar dat eigenlijk de onafgesproken regel er al is. Dus bijvoorbeeld, je bent in een gezelschap waarin racistische grappen worden gemaakt. Ik noem maar wat. En je denkt dat je een beetje besmuikt mee moet lachen. Terwijl eigenlijk iedereen weet, het kan niet. Het mag niet. Dit zouden we niet goed moeten keuren. Maar dan durft niemand wat te zeggen. Totdat één iemand dat wel durft. En dan blijkt dat er eigenlijk al grond is voor de verandering. Dat iedereen zich uitspreekt, nee, dit kan niet. En je had het natuurlijk Black Lives Matter of Me Too. Je hebt altijd iemand nodig die voorop durft te gaan lopen. Waardoor uiteindelijk andere mensen durven te zeggen, ja, ik ook.
1: Ik vind het ook.
0: Me Too.
1: Ja, ja.
0: En dat is die omslag en dat kantelpunt waardoor je in één keer die 25% van de mensen hebt. Nou, dat vind ik dus machtig interessant. En ik denk, hoe kan je dat nou creëren voor iets waar je zelf in gelooft?
1: Ja, mega interessant. Maar daar ben je dus nu naar op zoek. Daar ben je helemaal aan het onderzoeken.
0: Ik zit nu helemaal in de theorie.
1: Maar voor wie schrijf je dit boek? Is het ook voor mij bijvoorbeeld? Of voor de leek om te leren van hoe doe ik dit nou?
0: Het hangt er natuurlijk vanaf wat jij zelf zou willen. Ik kan me voorstellen dat als jij zelf heel erg gelooft dat je alcoholvrij wil leven, dat dit ook een boek is wat interessant voor je is om te kijken waar zit die alcoholvrij kantelpunt bijvoorbeeld. Of de rookvrije generatie of smartphonevrij. Of misschien vind jij juist die foodfats heel erg interessant. Of de laboeboes of de TikTokrij of de ben je kleine ondernemer. Maar het gaat dus niet alleen de ondernemer aan, het gaat ook jou als persoon aan. Dus ik denk vooralsnog even iedereen, maar dat denk ik altijd bij elk boek en zo is het nooit. Want uiteindelijk zegt dan de uitgeverij, en nu moet je kiezen.
1: Oh ja.
0: Maar ik denk vooralsnog voor iedereen.
1: Ja, nou dan gaan we er gewoon vanuit. Dan gaan we er vanuit dat de uitgever daar het ook helemaal mee eens is. Het wordt dus een boek over hoe je aanstekelijk wordt. Heb jij zelf ook iets aangestoken?
0: Nou, ik denk wel dat vuurtje van niet drinken, dat er voor mij wel eentje was waar ik Roes toen over geschreven heb. Een verslavende zoektocht naar genot. Ik denk wel dat ik door dat te schrijven, ik heb in ieder geval heel veel mensen die het hebben gelezen, die dan op de lijn komen bij mij, die zeggen, oh, ik ben door jouw boek echt minder gaan drinken, roken, drugs gebruiken, neuspray sprayen, noem het maar op. Mm-hmm. Allerlei verslavingen en hunkeringen kwamen voorbij. En ook in mijn directe omgeving. En bijvoorbeeld ook mijn uitgeverij, mijn redacteur, die is bijvoorbeeld bewust minder gaan drinken door het lezen. Die is toch bij elk glas dat ze aan de lippen zetten gaan nadenken, oké, moet ik dit echt gaan drinken? Dus ik denk dat er wel eentje is waarin ik aanstekelijk ben geweest. En ik hoop wel meer dingen in het leven dat je aanstekelijk bent. Heb jij zelf iets waar je aanstekelijk in zou willen zijn?
1: Oh, wow. Dat is
0: smettelijk?
1: Dat is echt een goede vraag. Ik weet niet. Ik denk ja, dat we misschien. Oh nee, weet ik eigenlijk niet zo goed.
0: Misschien in liefde.
1: Ja, maar misschien gewoon wel een beetje in positiviteit of zo.
0: Ja. Nou, en daarom denk ik dus dat als je. Ik had dat toen met het schrijven van Roes ook. Dat ik ook zei van ja, dit gaat bij mij over proberen van de alcohol af te blijven. En van de een op de andere dag stoppen. Maar voor een ander die het las, ging het over stoppen. Moeite met bijvoorbeeld overeten. Of inderdaad neuspray spuiten. Of hunkeren naar die ene sigaret. Of het kan echt iets heel klein zijn. Dus bij andere mensen zet het iets anders in werking. Misschien bij jou over waar je besmettelijk in wil zijn. Ja. Dat jij bij het boek aan het lezen bent dat je denkt, nou, de Senseo is niet helemaal mijn voorbeeld. Maar ik zou in positiviteit wel besmettelijkheid willen veroorzaken. En dat je dan door het lezen van het boek uiteindelijk weet, oké, dan is dit het mechanisme wat voor mij relevant is.
1: Ja, het klinkt als een geweldig stappenplan.
0: Ja, maar het moet nog wel
1: ja, het
0: even.
1: Het komt allemaal nog, maar we kunnen het toch alvast doen alsof het er al is. Want zo praten we er wel al over. Dan wil ik eigenlijk nog heel eventjes terug naar naar een boek dat we eigenlijk niet hebben behandeld. De toekomst is fantastisch. Dat is het boek dat je schreef voor het boek wat er nu nog niet is, maar we doen alsof het er wel is. En daarin vraag je om mensen na te denken over hun eigen toekomst. Maar ik denk dat veel mensen nu zoiets hebben van, dat vind ik toch eng om over mijn toekomst na te denken. Omdat het allemaal heel vaag en spannend en voornamelijk in deze tijd heel eng is om daar überhaupt over na te denken. Heb jij voor onze luisteraars misschien een tip hoe je dat wel kan doen op een gezonde manier?
0: Ja, weet je, als je over je toekomstige zelf nadenkt, en dan bedoel ik echt je toekomstige zelf, dus een soort senioren versie, dat je 80 of 90 jaar oud bent, dan wordt dat vaak een soort blinde vlek. Want je weet natuurlijk, je weet niet zeker of je nog leeft. Je weet niet zeker waar je bent. Maar ik denk dat het heel waardevol is om die blinde vlek in te kleuren en niet een waas te laten zijn. Want als je nadenkt over waar je dan woont, met wie je bent, wie er niet meer is, Krijg je uiteindelijk niet alleen een mooiere toekomst, omdat je betere keuzes voor dan maakt, maar ook omdat je dan nu betere keuzes maakt. En dat je bijvoorbeeld gezonder gaat leven.
1: Ja, nou, ik vind het een hele mooie. En ik hoop dat de luisteraar er wat aan heeft en dat ze het ook echt horen. Ik wil je ontzettend bedanken dat je mij te gast was. Toekomstonderzoeker, trendwatcher bij Bureau Zorro en schrijver Sjanneke Scholtens. We kijken ontzettend uit naar je nieuwe boek van Hoe word je aanstekelijk? We weten nog niet wanneer het in de schappen ligt. Nee, niks. Nee, dat horen we allemaal nog een keer. Ik wens je een prachtige nacht en veel plezier op Mauritius.
0: En een mooi positief leven.
1: Zeker, positief leven. Slaap lekker alvast. En zometeen ben ik natuurlijk gewoon weer bij je. En dan is het tijd dat wij samen met elkaar in gesprek gaan doen. Aan de hand van een leuke vraag die Filo en ik voor je hebben bedacht. Maar dat komt allemaal na het nieuws van 3 uur. Dus hou je je vast lekker bij de lijn, je vingers bij de lijn. Want je mag weer inbellen, nummertje uitzoeken. Je kent het wel. Tot zo.

0: NPO Radio 1.
1: 3 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse kustwacht zegt dat het bij Puerto Rico zeker 40 mensen uit het water heeft gered. Op volle zee was een boot omgeslagen. 2 mensen zijn omgekomen en zo'n 20 mensen zijn nog vermist. De drenkelingen lagen meer dan 12 uur in het water voordat ze werden gezien door een passerend schip. Volgens de kustwacht sloeg de boot om na een vechtpartij waarbij opvarenden gestoken werden met een kapmes. Mogelijk gaat het om een groep migranten die een oversteek wilden maken in een geïmproviseerde boot. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn aan het begin van de nacht explosies gehoord. Het is nog onduidelijk wat er is geraakt en of er slachtoffers zijn. Gisteren was Kiev ook al het doelwit van Russische aanvallen. Daarbij kwamen toen zeker 2 mensen om. En ook in Dnipro vielen toen doden en raakten tientallen mensen gewond bij een aanval op een kantoorgebouw. Vanwege ruzie met FBI-directeur Patel is Andrew Bailey, de 2e man van de Amerikaanse Veiligheidsdienst, opgestapt. Volgens Amerikaanse media waren de 2 het regelmatig niet eens en spraken ze elkaar soms maanden niet. Bailey zegt zelf dat hij al na een jaar opstapt om meer tijd met zijn gezin door te kunnen brengen. De Spaanse vrouw van 87 die uit haar huis was gezet mag er toch blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder van het pand in Madrid. De vrouw moest na meer dan 70 jaar haar huis uit omdat ze na een forse verhoging de huur niet meer kon betalen. Ze werd het symbool van de wooncrisis in Spanje. Tienduizenden mensen gingen de afgelopen dagen de straat op omdat ze willen dat huurders beter beschermd worden. Als de vrouw akkoord gaat met het aanbod, mag ze voor een lagere huurprijs nog zeker 8 jaar in het appartement blijven. Het weer. Aan de kust vallen nog buien, maar in de rest van het land blijft het droog. Het koelt vannacht af naar een graad of 16. Ook overdag is het droog met regelmatig zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. PNN VARA.
2: Een hele goede nacht. Welkom terug bij de nacht van BNN VARA. Ik heb net een heel interessant gesprek gehad met de toekomstdenker, onderzoeker, trendwatcher bij Bureau Zorro en schrijver Sjanneke Scholtens. Maar nu is het tijd om met jou in gesprek te gaan. Maar voordat we dat gaan doen, vind ik het tijd voor een lekker nummertje. En dat wordt I'm Gonna Love You Just a Little Bit More van Barry White.

0: Barry White met I'm Gonna Love You A Little More.
1: Betsy de Visser. De nacht van BNN Vara.
0: Ja, een hele goede nacht. Het is weer over drieën, dus dat betekent dat we gezellig met elkaar in gesprek gaan. Maar voordat ik met jullie in gesprek wil ik heel graag in gesprek met Philo.
2: Hallo.
0: Je was je nou aan het nadenken of je iets leuks ging zeggen? Of dat het gewoon Philo?
2: Ja, het is gewoon mijn naam. Nou, dat kan. Hallo.
0: Hallo, lief Philo. Gezellig dat jij er ook weer bij bent. Ik vond het een mega interessant gesprek.
2: Fascinerend.
0: Ja, ik heb nooit zo nagedacht over trends. Ook het voorbeeld met die Senseo.
2: Ja.
0: Dacht ik, nou, wat ja, tuurlijk, iedereen had vroeger gewoon een koffiepot.
2: Maar ook raar dat, daar denk ik niet over na, dat bedrijven dus trendwatchers in dienst hebben om te kijken wat gebeurt en hoe kunnen we daarop inspelen. Echt wel vet.
0: Ja, heel erg.
2: Dat was de NPO ook doen.
0: Ja, maar hebben we dat niet?
2: Oh.
0: Ik denk dus nu, denk ik dat wij dus ook trendspotters hebben. Trendwatchers. Maar wij zijn het niet.
2: Nee.
0: Dat is heel duidelijk.
2: Helaas.
0: We wisten niet eens dat het bestond. Maar ik denk, dat moeten wij hebben.
2: Ja.
0: Ze moeten toch weten welke docu's of welke... Wat willen mensen zometeen gaan zien en horen bij ons?
2: Maar ik wil weten wie deze mensen zijn en met ze in gesprek. Want misschien kunnen we, misschien onze eigen visie op de wereld wat meer.
0: Ja, want ik denk na deze nacht, na dit afgelopen uur, kunnen wij ook gewoon
2: ook
0: op
2: wij
0: ons cv zetten dat wij trendwatchers zijn.
2: Ja, zeker. Ja.
0: Als iemand het weet.
2: Oh, zeker. Wij kunnen ook verandering inzetten.
0: Wij zijn met z'n tweeën al 100% van deze studio. Je hebt maar 25% nodig.
2: Ga je.
0: Oké, okay. Nee, genoeg gelachen. Even serieus.
2: Juist. Nou,
0: Philo. Wat ik een leuke vraag vond, was dat Shanneke zelf aan mij stelde, waarvan ik dacht, oh no, waarin wil jij zelf aanstekelijk zijn? Dus Philo, waarin... Ja, dus nu krijg jij hem ook.
2: Ja, leuk.
0: Waarin wil jij zelf nou aanstekelijk zijn?
2: Ja, jij zei positiviteit.
0: Ja, dat denk ik.
2: Ik denk, ik wil aanstekelijk zijn in wat eigenlijk Shanneke ook zei, oordeelloos met elkaar in gesprek gaan. Dus eigenlijk mensen waarmee je normaal gesproken niet zou praten, omdat je denkt, ja, jij hebt zo verachtelijke denkbeelden of zo.
0: Ja.
2: Ga eens een gesprek aan en probeer eens te achterhalen waar dat denkbeeld vandaan komt.
0: Maar dat doe jij dus?
2: Dat probeer ik te doen. En ik denk ook, nou, kijk, als redacteur van zo'n programma ben je soms in gesprek met mensen waarbij je denkt, ik ben het niet helemaal met je eens, of juist wel. En ik hoop dus dat meer mensen openstaan om inderdaad, ja, misschien een keer een praatje te maken met iemand waarvan je, nou, bijvoorbeeld een zwerver op straat.
0: Mm-hmm.
2: Heel veel mensen lopen daar langs en denken, gatsie, een zwerver. Probeer eens een gesprek te voeren met deze... Proberen.
0: Ja.
2: Soms zijn ze te ver heen. Maar probeer eens een gesprek te voeren met de zwerver en kom erachter van waar komt het vandaan, waarom je op straat bent en leeft.
0: Ja.
2: Ik denk dat dat heel goed zou zijn. Hetzelfde geldt natuurlijk over asielzoekers. Ga eens een keer vragen waarom je nu hier naartoe bent. In plaats van dat je op het Malieveld gaat schreeuwen dat iedereen terug moet.
0: Ja, dus eigenlijk ook gewoon een beetje de mens achter de situatie.
2: Ja, of de cijfer. Ja,
0: vind ik hele mooi. En wat leuk dat je dat ook echt doet al.
2: Ja,
0: nou, vind ik ook wel echt groot voor jou.
2: Oh, dankjewel. Nee, ik ben heel geïnteresseerd.
0: Dat verbaast me eigenlijk niet heel erg.
2: Dus ik wil weten waar mensen, waar ze vandaan komen en waarom ze op die plek zijn gekomen waar ze nu zijn eigenlijk.
0: Ja, dus laten we gewoon daarin mensen aansteken, Philo. Met wie bedoel ik jij? Hartstikke goed. Ik vind het een hele mooie. Maar nu willen we natuurlijk weten waarin onze luisteraars aanstekelijk willen zijn. Dus eigenlijk is de vraag, wat is nou een goede kwaliteit van jezelf? Ik mag hopen dat we alleen de goede kant toch willen, willen
2: positief
0: spreaden.
2: Ja. Mag ook iets klein zijn, hè? Mag ook zeggen, ik wil dat mensen meer katten aaien op straat.
0: 100%. Niet per se op straat, gewoon als ik gewoon
2: overal.
0: Nee, maar inderdaad. Dus wat is iets dat jij nou doet waarvan je denkt, nou, ik zou daar wel aanstekelijk in willen zijn. Dus dat andere mensen mij daarin gaan volgen en nadoen. Nou, dan kunnen ze bellen naar 0800-1121, toch, Philo?
2: Zeker.
0: Of stuur een berichtje in de gratis NPO Luisterapp. Dus, waarin zou jij aanstekelijk willen zijn? En je weet, in ruil voor jouw verhaal mag je een nummertje bij me aanvragen. Voor nu doen we Strangers in the Night van Frank Sinatra.

0: Frank Sinatra met Strangers in the Night.
1: De nacht van BNN Vara. Debussy de Visser.
0: We zijn nu met elkaar in gesprek en dan heb ik het over jij en ik. Jij aan de andere kant van de radio. Over iets waarin jij nou aanstekelijk zou willen zijn. Philo, die zei net al. Nou, ik zou eigenlijk aanstekelijk willen zijn in dat je gewoon een gesprek met mensen aangaat zonder dat je een bepaald vooroordeel hebt. Leer de mens gewoon kennen, de mens achter de cijfers. Ik wil eigenlijk wat meer positiviteit. Ik vind dat ik mezelf eigenlijk best een positief persoon ben. Ik zie eigenlijk altijd wel het licht aan het einde van de tunnel. Je kent dit wel. Dus dat zou ik eigenlijk wel graag mee willen geven aan mensen. Nu wil ik weten wat jij dan zou willen aansteken bij de mensen. Welk lontje is het inderdaad? Een kat? Dat je gewoon elke kat overal aait. Ik weet niet of je dat moet doen. Maar ja, misschien vind jij van wel. Weet je, zo gaan we weer in gesprek. Het kan van alles zijn. Haal eens wat onkruid weg als je op straat loopt bij de buren. Je weet het niet, maar ja, dat hoef ik niet voor je in te vullen. Want jij weet zelf waarin jij aanstekelijk zullen zijn. Ik vind het geweldig, want ik heb al mijn vaste luisteraars die hangen alweer aan de lijn. Maar ik vind het ook wel leuk om nieuwe stemmen te horen, nieuwe verhalen, nieuwe mensen te leren kennen. Dus, en dat kan, we hebben nog alle tijd. Maar bel dan vooral in naar 0800-1121... of stuur een berichtje in de gratis NPO Luister-app. En in ruil voor jouw verhaal krijg jij van mij een liedje.
1: De nacht van BNN Vara. Debussy de Visser.
0: We gaan door naar onze eerste beller. En dat is niemand minder dan John. John, mooie nacht.
2: Hey, goeienacht.
0: Goeienacht, John.
2: Wat leuk dat je Barry White weer...
0: Ik dacht al dat jij dat leuk zou vinden, John.
2: Wat een te gek nummer. Wist je dat? Dit is zijn eerste liedje, hè? Zijn eerste hit is dit. Het was gelijk een hele grote hit. En ik heb wel eens gehoord dat zijn zoon dat hij in het orkest van hem speelde. Een drum.
0: Ah, geweldig. Wat leuk.
2: Ja, leuk, hè? Ja.
0: Maar John, waarin vind jij nou dat jij er... waarin zou jij nou aanstekelijk willen zijn?
2: Nou ja, wat ik dus al een paar... iedere keer met die liedjes doe. Ik heb dus promotie... Of nee, geen promotie. Ik heb reclame gemaakt voor Wilma, weet je wel, toen. Maar ik vind ook de jaren 70 en 80 muziek... die ben ik aan het promoten.
0: Ja, dus...
2: Dat doe ik altijd bij jullie, hè? Dus ik
0: dat doe je altijd.
2: Die jeugd tegenwoordig, die wil ik gewoon niet dat ze verkeerd bezig zijn of wat dan ook, maar dat ze gewoon alsjeblieft weet wat er allemaal gemaakt is in die jaren. Want toen wij de top 40 hadden, weet je, er stonden daar 25, 30 hits elke week.
0: Mm-hmm.
2: En nou wat je nou hoort is die rap rommel. Ik ben er helemaal niet van.
0: Het een hoeft het ander natuurlijk niet in de weg te zitten, hè, John? De muziek van jaren 70 en 80 kan mooi zijn, maar de rap van nu kan ook mooi zijn.
2: Ja, maar ik vind het gewoon heel jammer, want elke keer als ik mijn neef is een goed voorbeeld. Die jongen is in de 30 en een jaar of 20 geleden, toen hij nog maar net puber was, toen heb ik hem, toen zat hij ook allemaal met die nieuwe verhaal, de Nederlandse, de jeugd van tegenwoordig, weet ik het allemaal wat allemaal.
0: Ja.
2: En toen heb ik hem eens een paar, ik had nog een oude cassette recorder, die heb ik hem gebracht en heb ik hem een soortje bandjes bij hem achtergelaten. Ik zei, jochie, luister, ga nou eens even een keer zitten, zet af en toe zo'n bandje op en kijk eens of het... Nou, die jongen die wist niet wat hij hoorde, echt waar. En er waren allemaal muziek waar wij helemaal normaal om liepen.
0: Ja, maar dat is toch goed? Dat de jeugd inderdaad van allebei kan genieten. Maar dus eigenlijk wat ik hoor, John, is dat wij als de jeugd wat meer de jaren 70 en 80 muziek ook moeten omarmen. En dat doe je al heel goed door het elke week natuurlijk hier zo'n nummertje aan te vragen.
2: Niet om te dramen, maar ik merk...
0: Maar een beetje.
2: Ik merk gewoon als ik weer eens een keer zeg maar jochie of een meisje tegenkom van de familie of wat dan ook. Ik zet stiekem plaat op, weet je wel. En dan, wat staat dan?
0: Ja, is goed, John. Ik vind het een mooie, want je doet het hier al. En we hebben al heel veel nummers gehoord.
2: Er zit een grote armoe, eerlijk gezegd, tegenwoordig. Het is allemaal een beetje hetzelfde. En veel covers en zo, weet je wel. Dat zijn wat mooie. En denk van, dat denk je wel hartstikke mooi is. Maar dat hebben ze gejaagd van die en die.
0: Ja.
2: Dus, maar goed, dat daar gelaten.
0: Ik vind het een goeie. En dus je dacht, weet je wat ik aanvraag bij Ben vandaag? Vuile huichelaar.
2: Ja, dat kan omdat ik heb Eva zitten kijken vandaag. Daar zag ik Jort Kelder. En die heeft, hoe heet die, Die man van de FNV,
0: Hans
2: Spekman.
0: Oh, sorry.
2: Die heeft hij zitten beledigen. En dan denk ik, wat ben je toch een vies, vuil, naar mannetje. En dan druk ik me nog zachtjes uit, want het is eigenlijk een smerige hufter, die Jort Kelder.
0: Oké, John, we gaan het hierbij laten. Ik denk dat het nummer voor zich spreekt. Dus we gaan luisteren naar Vuile Huigelaar van René de Haan.
2: Lubach ophouden met die staande ovaties en dat die klapmachine.
0: Maar John, dit komt je ook niet elke week, hè? Met de Lubach, hè?
2: Nee, daar ben ik nou klaar mee.
0: Oké, mooie nacht, John. Bedankt voor het inbellen. Doei. We luisteren naar René de Haan met Vuile Huigelaar.

0: René de Haan met Vuile Huichelaar.
1: De nacht van BNN Vara. Benji de Visser.
0: Ik ben ondertussen met jou, met de luisteraar, in gesprek. Aan de hand van de volgende vraag is: waarin zou jij aanstekelijk willen zijn? Je kan natuurlijk inbellen, dat vind ik ongelooflijk gezellig. Kan je doen via 0800-1121. Maar het kan ook via de gratis NPO Luisterapp. En dat heeft Richard gedaan. Richard zegt: goedemorgen, ik zou graag mensen willen overtuigen om de gave eens te hebben om 50% minder bereikbaar te zijn. Ik bedoel mensen die bellen in de supermarkt, tankstation. Het gaat 9 van de 10 keer nergens over. Daarvan zou ik de mensen willen overtuigen om dat veel minder te doen. Daarom willen mensen toch ook maar 24 tot 30 uur per dag bereikbaar willen zijn. Weet je, ik zeg het zo helemaal groet Richard. Richard, ik vind het een hele mooie. Heb jij nou ook iets waarvan je denkt: hey, daarin wil ik aanstekelijk zijn? Bellen of appen. Ontzettend gezellig. Ik ga door naar de volgende beller, want dat is Twan. Twan, een hele mooie nacht.
2: Goedemorgen, Benji.
0: Goedemorgen, Twan. Jij bent al wakker?
2: Ja, ik ben ook wakker.
0: Oh, nog?
2: Ik ben een Brabanter, die zijn altijd wakker.
0: Je bent altijd wakker. Want sluit dat ook een beetje aan op waarin jij aanstekelijk in zou willen zijn?
2: Nou, daar ben ik al aanstekelijk in.
0: Okay.
2: Het boerendisme.
0: Het bourgondisme. Twan, ik vind dit zo fijn, want ik wil dit dus ook zijn.
2: Ja, dan moet je hier in Brabant komen wonen.
0: Maar ja, want dat is wat ik me net afvroeg, Twan. Ik ben dus een Amsterdammer. Kan ik een bourgondische Amsterdammer zijn? Kan dat? Of moet ik echt naar het zuiden?
2: Het kan altijd, maar je moet je heel erg aanpassen.
0: Oké, vertel. Heb jij een stappenplan voor ons? Hoe word je een bourgondier?
2: Patatje, ja, wij noemen dat een frietjeoorlog. Jullie noemen dat patatjeoorlog.
0: Ja.
2: Ja. Bij ons zit er curry in. Bij jullie niet.
0: Oh, bij ons staat theesaus, ja.
2: Ja, wel theesaus. Dat zit er bij ons ook in.
0: Oh, maar en curry.
2: En curry.
0: Oké.
2: En uitjes en mayonaise.
0: Oké.
2: Ja. Dus dat gaat al fout.
0: Ja, dat gaat al niet goed. Nee.
2: Nee. En jouw redactrice die vroeg al van welk nummertje wil je dan horen? Brabant? Nee, niet Brabant.
0: Ja.
2: Dat is zo afgezaagd.
0: Wat dacht ze wel niet?
2: Ja, ik wil...
0: Nee, maar ik ben eigenlijk nog niet klaar. Ik wil eigenlijk nog iets meer weten over jouw bourgondische bestaan.
2: Hey, ik ben geboren in Tilburg.
0: Ja, en hoe ziet jouw... Als ik een bourgondier voor me zie, hè, Twan, dan zie ik iemand die houdt van goede flessen wijn, goed eten, die lekker lang tafelen, alles
2: nee,
0: op...
2: sowieso geen wijn.
0: Oh, bier.
2: Bier.
0: Oh.
2: Gewoon bier.
0: Okay.
2: Bier en schrobbelair.
0: Schrobbelair, wat is dat?
2: Dat is een kruidenlikeur uit Tilburg. En die is ontwikkeld uit de wevelscultuur. Brabant was, of Tilburg was een textielstad.
0: Mm-hmm.
2: En ja, dat is bier en schrobbelair.
0: Schrobbelair, wat is dat?
2: Dat is een kruidenlikeur uit Tilburg. En die is ontwikkeld uit de wevelscultuur. Brabant was, of Tilburg was een textielstad.
0: Mm-hmm.
2: En ja, daar is schrobbelair uit ontstaan.

0: Ik dacht, nou, het kan niet Bourgondischer dan dit, natuurlijk.
1: Nee, nee, ik heb wel een whiskytje voor gedaan.
0: Ah, ja, dat is ook hetzelfde. Nou ja, ik heb het idee dat ik nog dat ik heel ver weg sta nog van de Bourgondier. Jij?
1: Ja, je moet echt je hart openstellen.
0: Ja.
1: En je gevoelens openstellen. En je eigen openstellen naar andere mensen.
0: Oh, heel mooi. En bier.
1: En curry. Bier of wijn of whisky of liqueur.
0: Of een sappie.
1: Als er alcohol in zit.
0: Oh, oké. Okay. Alles met alcohol. Nou ja, ik vind het hartstikke mooi. En welk nummer wilde jij nou horen?
1: Booker T.
0: Ja, Booker T.
1: Ja, want jouw...
0: ja, wat echt.
1: Zei jou van Brabant.
0: Brabant, nee. Dat.
1: Zo afgezaakt.
0: Nee, dat is de laatste dag hier, hoor. Terwijl, maak je geen zorgen. Daar gaan we meteen korte metten mee maken, natuurlijk.
1: Ja. Nee, Booker T en Tijd is Time.
0: Ja, Time is Tijd. Gaan we luisteren, Twan. Ik ga je ontzettend bedanken. Ik wens je nog een hele mooie nacht. Nou, je gaat hem horen. Booker T met Time is Tijd.

0: Ja, dat was Time is Tijd van Booker T.
1: De nacht van BNN Vara. Debussy de Visser.
0: Ja, ik vond het heel leuk ook om Twan te leren kennen. Zijn nieuwe banner die kenden we nog niet. Mocht jij nou ook met mij willen delen waarin jij aanstekelijk zou willen zijn, dan kan je natuurlijk nog bellen naar 0800 1121 of stuur een berichtje in een gratis NPO.

0: Zo'n luisterapp. Ik vind bellen altijd wel erg gezellig. Maar we gaan door naar de volgende beller, want dat is Roel.
1: Goedenacht, Benji. Ik spreek nog even met Roel zo hier uit de locatie Ermelo.
0: Ja, Roel, hartstikke goed. Hoe is het met je?
1: Nou, het gaat nog steeds goed met mij, hoor.
0: Geweldig.
1: En ik kom de tijd wel door, inderdaad. Dus niks aan de hand.
0: Nou, mogen niet klagen, hoor ik al aan je. Roel,
1: ja, tuurlijk.
0: Waarin zou jij nou aanstekelijk willen zijn?
1: Nou, het is namelijk zo, aanstekelijk willen zijn... Proberen goede contacten met goede mensen te kunnen onderleggen.
0: Oké, en hoe moet ik dat voor me zien?
1: Nou, gewoon dat je gewoon vrienden hebt. Mm. Of dat soort dingen. En dat je daarmee gesprekken kunt voeren. Misschien op bezoek kunt gaan of op bezoek van ze krijgen. Dus het ligt er me net aan, want ik ben nu ook al een beetje aan het voorbereiden voor mijn verjaardag.
0: Oh, wanneer ben je jarig?
1: 8 december aanstaande.
0: Oké, dat duurt nog wel even.
1: Ja, tuurlijk. Maar ik moet het wel op tijd doen. Want als je dat niet op tijd doet, ja, dan vis je achter het net.
0: Ja, klopt.
1: Want mijn verjaardag ligt net 2 dagen naar Sinterklaas.
0: Ja.
1: En een paar dagen voor kerst.
0: Ja, ik heb hetzelfde. Ik ben 13 december jarig, Roel. Ik ken dit probleem helemaal.
1: Ja, precies. Een neef van mij is ook 13-jarig.
0: Nou, wat goed, maar je valt net een beetje ertussen. Maar ik hoor eigenlijk een beetje wat jij zegt, is je gewoon sociaal zijn.
1: Ja, dat is het ook.
0: Ja, ja, volgens mij ben je ook een hele sociale man. Ik vind hem hartstikke mooi. We gaan hem opschrijven, we nemen hem mee.
1: Ja, tuurlijk. Want kijk, ik zeg ook wel eens tegen jou, ook als ik jou wel eens in de uitzending spreek.
0: Ja.
1: Doe je superieuren maar de groeten van mij. Dan bedoel ik de hogerhand van BNN Vara.
0: Ja, dat weet ik.
1: Dus dat heb ik al zo'n paar keer tegen jou
0: gezegd. Ik heb iedereen al de groeten moeten doen van jou binnen ons bedrijf.
1: Ja, tuurlijk.
0: Ja.
1: Nou, maar ik hoop, dat zeg ik wel. Ik hoop dat het daar nog zo lang mogelijk kan blijven bestaan.
0: Ja.
1: Want dan gaat al het een en ander weg bij de BNN.
0: Nee, maar dit komt helemaal goed. Wij blijven gewoon.
1: Ja, precies.
0: Ja. Maar hartstikke dus, goed, Roel. Ik vind hem mooi.
1: Ja.
0: En jij wou een nummertje,
1: dat je het, ondanks de bezuiniging, het nog wel allemaal voor elkaar kan krijgen daar.
0: Ja, daar gaan we wel vanuit. Maar lief dat je daar zo mee bezig bent. En jij wilde een nummertje horen van Nat King Cole, maar ik mocht kiezen, zei je.
1: Ja, jij mocht kiezen.
0: Ja, ik vind deze dus heel toepasselijk. Ik heb Smaal gekozen, want je bent natuurlijk...
1: Nou, dat is ook goed.
0: Ja, met de sociale, weet je wel. Nou, gaan we er naar luisteren, Roel?
1: Ja. Maak ons vandaag.
0: Ja, dankjewel. Ik ga je bedanken. Nog een hele mooie nacht.
1: Daar.
0: Dankjewel. Je hoort het. We gaan luisteren naar Smaal van Nat King Cole.

0: Nat King Cole met Smile. Heerlijk nummer.
1: De nacht van BNN Vara. Benji de Visser.
0: We gaan door naar de volgende beller. Want dat is Lorraine. Lorraine, dit is, wat had jij een geweldig voorprogramma?
2: Had ik een geweldig voorprogramma?
0: Nou, we hebben hier net Nat King Cole gehoord. En daar ben jij naar vernoemd, naar een nummer van hem.
2: Ja, precies, maar Sweet Lorraine. Dat weten mijn ouders op. Als dat nummer kwam, dan gingen ze ogenblikkelijk slijpen met elkaar.
0: Slijpen?
2: Ja, dat is zo heel langzaam met elkaar een beetje slepend dansen.
0: Oh, wat romantisch.
2: Hé, de zin van het leven wou ik even geven. Dat is het gezellig maken onderweg. Zodra je de deur uitgaat, ga je meteen, als je gewoon iemand ziet dat je denkt, hé, daar ga ik een praatje mee maken, ga je open vragen stellen. Hoe, wat, wie, waarom, wanneer.
0: Ja?
2: Nou, en dan komt die ander wel los en die begint dan te vertellen. En dan land je samen en dan begin je dingen te herkennen. En dan heb je even een band met elkaar. En daarna peddel je vrolijk verder. En dan ga je naar de volgende.
0: Ja, oh nou. Ja. Het klinkt heel makkelijk.
2: Nou, dat is het in feite ook. Als je, als je het ontdekt. Want open vragen stellen, dat is dus niet gesloten vragen stellen. Van, ben je getrouwd? Heb je kinderen? Heb je kleinkinderen? Dat is meteen zo ingevuld, word je meteen in hokjes gestopt.
0: Ja, en wanneer heb jij ontdekt hoe je open vragen moet stellen?
2: Open vragen, dan kan iemand gewoon vanuit echt zich of haarzelf vertellen. Of het. Want ik vind alle verschillende mensen vind ik eigenlijk gewoon heel prettig dat het steeds meer naar buiten komt. En dat iedereen er gewoon is. En mag zijn.
0: Ja.
2: Maar open vragen stellen, ja, dat opent mensen. En dat maakt het meteen gezellig onderweg.
0: Ja, zeker. En wanneer heb jij ontdekt hoe je open vragen moet stellen?
2: Bij de humanisten. Want die vinden het heel belangrijk om mens met mensen te zijn. En ook al zit je aan tafel met, weet ik veel, 18 mensen en 18 totaal verschillende karakters. Iedereen luistert toch echt. En zo ziet iedereen iemand helemaal echt als de persoon zelf.
0: Ja, het klinkt geweldig.
2: Heel prettig, ja.
0: En hoe ben je dan bij de humanisten terechtgekomen?
2: Nou, ik was al een tijdje lid van ze, want ik dacht, nou, ze zijn eigenlijk wel goed bezig. Ik heb ook voor het eerst sinds jaren weer gedemonstreerd bij de Rode Lijn demonstratie.
0: Ah, geweldig.
2: En toen kwam ik zo ontzettend veel leuke, diverse, verschillende mensen tegen. Ik ben er helemaal van opgeknapt.
0: Oh ja?
2: Dus allemaal van die mensen niet van, ben je getrouwd? Heb je kinderen? Heb je kleinkinderen? Auto voor de deur? Dat interesseert mij allemaal. Geen ene fluit. En ik heb ook heel leuk op het Museumplein met supposters staan praten over onze favoriete schilderijen in het Van Gogh Museum.
0: Oh, leuk.
2: En dat was ook ontzettend gezellig, want die hielden een rookpauze buiten. En die begon zich eigenlijk ook te bemoeien met alle demonstranten. En het was heel prettig. Ik heb nog nooit zoveel fijne, diverse, verschillende, creatieve mensen bij elkaar ontmoet.
0: Hmm.
2: Echt in alle leeftijdsgroepen. Dat was echt een verademing.
0: Ja, dat kan ik me helemaal voorstellen, ja. Ja, vaker demonstreren, want dan ontmoet je nog eens leuke mensen. En dan, als je eenmaal die mensen hebt ontmoet, open vragen stellen.
2: En ook, je moet een beetje scheid hebben aan het nieuws. Want er zijn maar een paar jongens op deze wereld die getraumatiseerd zijn. En denken de lakens uit te delen. Maar dan moeten al die Amerikanen en die Russen en die Israëliërs en die Gazanen en die Amerikanen zich gewoon helemaal niks van aantrekken. Want het zijn allemaal getraumatiseerde types. Mm. En in het begin is de pers nog een beetje beleefd. Een beetje een portret schilderen van die persoon.
0: Ja.
2: Na verloop van tijd zeggen ze allemaal, omdat ze niet op hun achterhoofd gevallen zijn, of ze nou links, midden of rechts zijn, eigenlijk is die gewoon geschift. En hoe kunnen we de schade beperken?
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, exact. Nou, oké, ik heb hem genoteerd. Je moet gewoon vaak naar demonstraties. Ben je daar mensen op moeten open vragen stellen? Ook naar elkaar luisteren natuurlijk.
2: Precies.
0: Heel belangrijk. En er niet zo voor ingenomen zijn. Ik vind het prachtig, Lorraine. En je hebt ook een nummer aangevraagd bij mij van Doe Maar.
2: Ja, van
0: Tijd.
2: Dat is een heel rustig nummer. En dan zie je ze echt zo'n beetje heen en weer vliegen. En dat je denkt, dat is vrede op aarde.
0: Nou, ik vind het een mooi en prachtig afsluiter.
2: Van, er is haast geen tijd.
0: Oké. Lorraine, we gaan luisteren.
2: Ik hoop dat jullie hem vinden.
0: Ja, ik heb hem al klaar staan. We gaan nu naar luisteren.
2: Wat een verwennerij.
0: Ja, zeker. Nou, geniet ervan en nog een prachtige nacht. Bedankt voor je verhaal.
2: Oké, goeie tijd.
0: Oké. We gaan luisteren naar Doe Maar Met Tijd.

0: Je hoorde hier, doe maar met tijd.
1: De nacht van BNN Vara. Debbie de Visser.
0: We gaan door naar de volgende beller. Maar ik heb eigenlijk nog wat tijd voor één extra beller voordat we naar het nieuws moeten. Dus wil jij nou nog aan mij kwijt waarin jij aanstekelijk zou willen zijn? Laat me nog even weten, zo gezellig. 0800-1121. En dan ga ik nu naar Dammes.
2: Ja, ik heb altijd de vrijheid gezocht. En dat is heel moeilijk. En op een gegeven moment kom ik twee extreme... Althans, de ene is heel goed. Dat is Rosa Luxemburg, marxiste.
0: Ja.
2: Samen met Karl Liebknecht vermoord door de nazi's. En dan Diderot. Dat is een encyclopedist die is van de verlichting.
0: Oké.
2: Die is een beetje hevig. Dus ik begin maar met die fantastische vrouw, die Rosa Luxemburg. Zij zegt, mijn vrijheid is jouw vrijheid om te zeggen wat je denkt. Komt die over?
0: Ja, ik hoor je.
2: Heel mooi, hè, toch? Hè?
0: Prachtig.
2: Mijn vrijheid is jouw vrijheid om te... Zij werd communist genoemd, maar zij is gekomen. Zij is marxist. Van de hang. Okay. Maar in die tijd was het... En Marx zelf had ook gezegd, ik ben geen communist.
0: Oké. Dus... En verder, die volgende?
2: En de volgende is Diderot, een encyclopediste uit de verlichting. En die is een beetje hard voor sommige mensen. Hm. Hij heeft gezegd, we zijn pas vrij als de laatste koning met de darmen van de laatste priester is gewurgd.
0: Oh.
2: Dat is hard, hè?
0: Ja, dat is wat een beetje luguber.
2: Nou, maar jij kent dat toch wel tegen, want dat mensen die...
0: Ja, ik kan overal tegen.
2: Ja, jullie hebben... Jij en Theo zijn ook exemplaren voor de vrijheid.
0: Nou, die nemen we graag aan.
2: Ja, nou, dat is gewoon zo, dat horen kan je praten, reageren en doen. Als je niet functioneert, dat is gewoon goed.
0: Dank je. Maar dus bij jou zit het dan ook voornamelijk echt wel in de acceptatie, denk ik.
2: Ja, ik kan nog, als ik nog wat tijd heb, kan ik nog één voorbeeld geven.
0: Ja, nog even snel dan, dames.
2: Nou, even snel dan. Ik geloof niet meer, ook niet meer naar God, maar dan heb je toch, Jezus is op voor de tempel daar, en dan komen rabbies, en die willen hem vastzetten. Dus ze zeggen, kijk die vrouw, die wordt gebracht, en die heeft gezondigd, overspel.
0: Ja.
2: En dan moet hij volgens de wetten van Mozes zeggen, ja, je moet ze stenigen. Maar dat zegt hij niet. Hij gaat in het zand schrijven wat voor de tempel ligt. En zij kijken over zijn schouders mee en dan schrijven wij op wat zij gedaan hebben. En één voor één gaan ze weg. En dan kijkt hij op en is alleen die vrouw er nog. En dan zegt hij, waar zijn die anderen? Ze zijn weggegaan. En dan zegt hij, nou, dan ga ik je ook niet veroordelen en zondig niet meer.
0: Oké.
2: Prachtig, toch?
0: Ja, ook heel mooi. Nou, wat heb je een mooie voorbeeld gegeven, dames. Dank hiervoor.
2: Ja.
0: En je had een nummertje bij me aangevraagd van Esther van Hees.
2: Ja, dat is heel mooi. Ik vind het wel bijpassen. Daarna zomer. Ze zingt, het is niet zo bekend, prachtig Nederlands liedje.
0: Ja.
2: En het is bijna na zomer, zowel in de natuur als in mijn leeftijd.
0: Oké.
2: Dat vind ik wel mooi.
0: Ja, prachtig, dames. Wat mooie... Nou ja, ik vind het helemaal mooi. Ik ben er stil van. We gaan naar luisteren, dames.
2: Bedankt dat je dat zo op beoordeelt.
0: Ja? Oké, nog een prachtige nacht. Bedankt voor je verhaal.
2: Ja, oké, hartelijk dank.
0: Dag. Je hoort hier, zoals dames al zei, Esther van Hees met het nummer Nazomer.

0: with you.
1: Als je met You Remind Me. Zometeen zijn we terug naar het nieuws van 4 uur. Tot zo.
2: NPO Radio 1.
3: 4 uur, Michiel van der Velde met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn aan het begin van de nacht explosies gehoord. Brokstukken van een raket kwamen neer bij een wooncomplex. Een ander gebouw vloog in brand, zegt de burgemeester van de stad. Gisteren was Kiev ook al het doelwit van Russische aanvallen. Daarbij kwamen toen 2 mensen om en er vielen tientallen gewonden. Ook de stad Dnipro werd toen getroffen. In Frankrijk zijn bij protesten op middelbare scholen meer dan 160 mensen opgepakt. Er raakten 27 scholieren, docenten en medewerkers van de veiligheidsdienst gewond. De protesten begonnen vorige week in Parijs en sindsdien blokkeren leerlingen door heel Frankrijk de ingangen van hun scholen. Ze willen een vuist maken tegen de overvolle klassen, het lerarentekort en een hoge werkdruk. Bij de protesten werd vuurwerk naar de politie gegooid en er werden spullen gesloopt. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de scholieren niets eisen, maar alleen maar geweld plegen. De Amerikaanse kustwacht zegt dat er bij Puerto Rico zeker 40 mensen uit het water zijn gered. Op volle zee was hun boot omgeslagen. 2 mensen zijn omgekomen en zo'n 20 mensen zijn nog vermist. De drenkelingen lagen meer dan 12 uur in het water voordat ze werden gezien door een passerend schip. Volgens de kustwacht sloeg de boot om na een vechtpartij waarbij opvarenden gestoken werden met een kapmes. Mogelijk gaat het om een groep migranten die een oversteek wilden maken in een geïmproviseerde boot. De gemeente Amsterdam zegt dat een proef om asielzoekers aan het werk te helpen succesvol is. Van de ruim 1000 asielzoekers die eraan meededen, heeft bijna een derde een betaalde baan gevonden. Nog eens een derde heeft stappen gezet naar een baan, zoals een sollicitatiegesprek. De meeste asielzoekers vonden een baan in de horeca of in de transportsector. Het weer, aan de kust buien, in de rest van het land blijft het droog. Het is nu een graad of 16. Overdag is het ook droog met regelmatig zon. Het wordt uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: NPO Radio 1. BNN VARA.
1: Een hele goede nacht. Ja, het is alweer het derde en dus de laatste uur van de nacht van BNN VARA van deze week. Ik heb het dit uur nog van alles voor je klaarstaan. Zoals een mooi stuk podcast, een muziek en natuurlijk de nachtkraker. Die komt er, dat komt er allemaal aan.
4: Van BNN VARA.
1: Een hele goede nacht. Ja, het is het laatste uur is aangebroken van de nacht van BNN VARA. Het is over vieren en dat betekent dat het alweer tijd is voor...
2: De nacht van BNN VARA.
4: De nachtkraker.
1: Ja, precies. Het is weer tijd voor de nachtkraker. Want deze nacht staat eigenlijk in het teken van trendsetters. Wat zijn trends? Wat zijn ze nou niet? Wanneer ontdek je ze? Wanneer ontdek je ze nou niet? Nou ja, ik heb natuurlijk in het eerste uur heb ik hier een heel gesprek over gevoerd met een trendwatcher. En we hadden het toen ook nog eventjes over de sigaretten, die vroeger altijd in glazen bakjes op tafel stonden als er een feest was, waarvan iedereen kon pakken. Nou, in deze economie en met de prijzen van een pakje sigaretten kan ik je vertellen dat dat nu echt niet meer kan. Maar ook omdat de kijk op sigaretten heel erg is veranderd. We vinden dat nu eigenlijk allemaal niet meer kunnen, terwijl vapes alweer heel erg populair is. Maar de sigaretten aan zich is gewoon niet meer vet. Maar ik ben op zoek naar iemand. En dat is een icoon in eigenlijk, gewoon een Nederlands icoon. En deze persoon die was, nou ja, kon je eigenlijk met meerdere dingen wel associëren, maar ook met een sigaret. Ik heb hier even een fragment van de persoon die ik zoek. En je weet al wat je te wachten staat. Maar laten we eerst maar even luisteren naar het fragment.
5: Als je nou bedenkt dat er in heel veel bejaardenhuizen heel veel mensen zitten te verpieteren. Hoe worden wij dan zo als jullie?
6: Nou, in het begin geloof ik dat je veel moet roken. Ja. En verder.
5: Ja. En verder? En verder?
6: En verder moet je natuurlijk gewoon dingen leuk blijven vinden.
5: Ja.
6: En niet je huwelijksleven alleen maar verpest aan je man en je kinderen. Maar ook er wat naast blijven doen. Dingen die je leuk vindt en altijd leuk gevonden hebt. Vreemdgaan bijvoorbeeld. Of,
5: ja, wat?
6: Ja, of uitgaan of drinken. Ja,
5: met zo'n lekkere Chippendale.
6: Juist.
1: Ja,
6: ja.
1: Ja, met zo'n lekkere Chippendale. Wie wil dat nou niet? Nou, deze persoon die zag het helemaal zitten. En je weet natuurlijk al wie ik zoek. Het is een Nederlands icoon die ook in de vrije tijd niet vies was van een sigaretje. Dus naar wie ben ik op zoek? Bel nu 0800-1121 of stuur een bericht in de NPO Luister-app.

0: Je hoort hier 7 Days van Craig David.
1: De nacht van PNN VARA.
2: De Nachtkraker.
0: Ja, we zijn bezig met de leukste quiz op Nederlandse radio. Want ik heb je net een fragmentje laten horen. En ik ben natuurlijk op zoek naar wie ik daar hoorde. En er werd volop ingebeld. Dus ik ga gewoon meteen beginnen bij Greetje.
3: Hallo.
0: Hallo, ja. Greetje. Goeienacht. Naar wie ben ik op zoek?
3: Naar Adelheid Rozen.
0: Adelheid Rozen, dat is helaas niet goed. Ik ga je wel ontzettend bedanken voor het meespelen.
3: Oké, graag gedaan. Daag.
0: Dan ga ik door naar de volgende. Die was gewoon het allersnelst. En even kijken of zij het goed heeft, want dat is Marja.
4: Ja, hallo.
0: Goedenacht, Marja. Naar wie ben ik op zoek?
4: Ik dacht Annie M.G. Schmid.
0: Annie M.G. Schmid, ja, dat is hartstikke goed. Vond je dit ook niet een heel leuk fragment?
4: Ik vond het heel leuk. En ja. Ik lees al vanaf mijn 4e tot en met nu nog steeds met plezier haar verhaaltjes en gedichtjes.
0: Ja, nou, daar kan ik me echt alles bij voorstellen. Ik ben ook als klein kind, als kind als hier eigenlijk helemaal groot fan geweest van Annie M.G. Schmid. En gewoon zo'n leuk, echt mens, hè?
4: Ja, en ook een heel kritisch mens. En daar hou ik ook wel van.
0: Ja, de goede kritiek. Nou, ik wil je ontzettend bedanken en feliciteren. Dus blijf nog eventjes hangen, want ik kan Filo zo meteen even de adresgegevens doornemen. Want dan weet ik waar ik de chocoladereep naartoe moet sturen.
4: Nou, lekker. Dank je wel.
0: Ja? Oké, nog een hele mooie nacht. Dank je wel.
4: Hetzelfde dag.
0: Nou, iedereen ontzettend bedankt voor het meespelen weer met de Nachtkraker. Er werd heel veel goede antwoorden hoor. Zag ik ook in de app die het allemaal goed hadden. Ook nog werd gebeld. Menno had het goed, zegt Annie M.G. Schmid. Tineke heeft het goed, Lorraine heeft het goed. Nou, dat is gewoon ontzettend bedankt. En volgende week heb ik weer een nieuwe voor je klaarstaan.
2: De mooiste audioverhalen van NPO Radio 1.
0: We hebben het deze nacht over de toekomst. De gast bij ons tussen 2 en 3 was toekomstonderzoeker Sjanneke Scholten. Dus heb je dat gemist? Nou, niet getreurd. Het gesprek staat nu al te shinen op NPO Luister. En over NPO Luister gesproken. Ik heb nog ruimte om in een mooie podcast te laten horen. We hebben het wel de hele uitzending over de toekomst. Want de toekomst, ja, die is fantastisch. Als we het even door onze rooskleurige bril bekijken. En vergeet dat de wereld toch aardig in de fik staat. Maar het verleden is ook niet mis, hè. We kunnen erover lezen, er films over zien. Maar echt terug in de tijd met de tijdmachine, dat is toch lastig. Of misschien niet. Het NPO Radio 1-programma Vroege Vogels ging die uitdaging aan en maakte de podcast Zo Klonk Nederland van dino tot mensaap. Een audioavontuur die je brengt van stampende spinosaurussen tot vlammende vulkanen. Stap in en ga mee op tijdreis door de Nederlandse natuur. Met Zo Klonk Nederland van dino tot mensaap, aflevering 1... Oog in oog met dino's.
2: Dit is een podcast van NPO Luister en BNN VARA.
5: Hoorde ik nou een scheet van een van die dino's?
6: Ja, er is hier een karkas van Ichthyosaurus aangespoeld. En die ligt hier nu een beetje weg te rotten.
7: En dan kunnen we over de rand in het gat kijken.
8: Ontiegelijk diep!
5: Oh, wat komt er nu al laag overvliegen, Dennis?
8: Ja, duiken.
5: Zo!
9: Zo klonk Nederland. Van dino tot mensaap. Ik ben Menno Bentveld en neem je mee op een tijdreis van geluid. Laat je in deze podcast van Vroege Vogels meevoeren door de fascinerende natuurhistorie van ons land. Zet je koptelefoon op of doe oortjes in en hoor hoe lang vergane werelden tot leven komen. We beginnen bij het begin. 4,5 miljard jaar geleden. De aarde is piepjong, woest en leeg. Gas en ruimtepuin hebben zich onder invloed van zwaartekracht samengebald in een baan rondom de zon. De jonge aarde is een soort hel. Met continue asteroïdeninslagen, zwaar vulkanisme en giftige gassen. Maar dan kalmeert de aarde. En is er leven. Niets uitbundigs. Een dunne laag micro-organismen op de bodem van de oceaan. Miljarden jaren is het vrijwel doodstil. Op wind en regen na. Alleen heel soms horen we iets van leven. Gasbelletjes die vrijkomen bij stofwisseling. Zo'n 500 miljard jaar geleden verandert dat. Terwijl het op land nog stil is, horen we in de oceaan steeds meer geluiden. Onder andere van kaakloze vissen. Nazaten hiervan zullen later aan land kruipen. Het zijn de voorouders van alle amfibieën, reptielen, vogels en zoogdieren. Ook van ons dus. Een van de eerste geluiden die doelbewust wordt gemaakt, hoor je hier. 300 miljoen jaar geleden wrijven de voorouders van krekels en sprinkhanen lichaamsdelen tegen elkaar. Hierbij ontstaat een geluid waarmee ze partners proberen te verleiden. Echt interessant wordt het in de tijd van de dinosauriërs. Het is 150 miljoen jaar geleden. Warm en behoorlijk droog. De omgeving van wat nu Nederland is, is divers. We vinden open savannes, een zee vol leven en dichte moerasbossen met palmvarens en ginkgo's. We horen krekelachtige en de balts van de kikkerachtige Alytidae. Dit krakende geluid, dat is het. De dinosauriërs die rondlopen in dit gebied maken waarschijnlijk diepe en koerende geluiden. Tijd om op pad te gaan met paleontoloog Anne Schulp en verslaggever Gert Elbertsen.
8: Oh, pas op.
5: Het is hier behoorlijk dicht begroeid, Anne.
8: Ja, er is genoeg te eten voor de dinosaurussen. Eens kijken of we er nog eentje tegenkomen.
5: Oh, Gertsie, ik ben er niet gaan staan.
8: Oh ja,
5: wat is dit?
8: Ja, kijk, hier heb je een drol van een grote plantetende dino. En kijk,
5: is wel even, ja, het is zicht bovenop, ja.
8: Ja, kijk, het is wel leuk als je dit zo ziet. Want er zit hier dus... je ziet dat ze verschrikkelijk slordig eters zijn. Ze kauwen hun spul helemaal niet fijn. Je ziet er allemaal nog half verteerde blaadjes in zitten.
5: En, ja, het is een behoorlijke hoop van een aantal tientallen centimeters breed.
8: Ja, ja.
5: En op die plek waar ik het kapot heb getrapt, zie ik allerlei dus
8: het is
5: takjes.
8: Een beetje, ja, het is ook nog lekker. Je voelt ook, het is een beetje warm. Dus ze is nog niet zo lang geleden hier voorbij gekomen.
5: Oké.
8: Dus we moeten kijken of we ze hier nog ergens tegenkomen. Ze moeten hier ergens in de buurt zitten met zo'n warme drol. Misschien hier achter het heuvelruggetje.
5: Even voorzichtig een beetje lopen.
8: Oh, kijk, daar beweegt wat. Daar beweegt wat.
5: Waar?
8: Ah, als je daar zit, achter dat ruggetje. Zie je ze daar? Zie je daar dat?
5: Oh ja, ik zie wat dingen bewegen, wat takken.
8: Ja, die zitten daar het groenvoer te slopen.
5: Oh, er komt er eentje tevoorschijn nu.
8: Ja.
5: Jee, wat een groot beest, joh.
8: Nou ja, het valt wel mee. Kijk, dit zijn de langnekdino's van hier. En dat zijn, een metertje of 5 of zo. Kop tot staart. Dus zover zijn ze ook niet.
5: Oké, ik vind ze toch behoorlijk, hoor.
8: Nee, dit zijn kleintjes. De langnekdino's aan de overkant van de oceaan. Daar kun je wel dingen, beesten van een meter of 30 tegenkomen. Dat zijn echt die giganten. Ik denk Europasaurus. Zie je, er zit er nog eentje. Ze zijn met een groepje.
5: Hoorde ik nou een scheet van een van die dino's?
8: Dat borrelt voortdurend. Dus ik weet niet, misschien kunnen we nog ietsje dichterbij komen. Maar,
5: zullen we proberen?
8: We gaan even kijken of
5: we een beetje achter deze struik blijven, denk ik.
8: Ja, zeker. Nou, je ziet het. Ze zijn hier, die drol die lag daar, maar ze zijn daar ook al langs gekomen. Want je ziet het, daar is het echt helemaal kaal gefroten. Zie je, ze zijn zo die kant. Daar zijn ze geweest. En,
5: ja. Nou, eentje heeft van ons door, volgens mij. Steekt de nek wat omhoog, kijkt ons aan.
8: Ja, ik denk niet dat wij heel gevaarlijk zijn in de beleving op deze afstand. Dus hij gaat ook weer door, hij gaat ook weer doorknabbelen. Dus je ziet, het is een beetje een plomp lichaam met aan de ene kant een lange staart om aan de andere kant de lange nek in evenwicht te houden.
5: Ah.
8: Er zit een klein kopje op, dat stelt allemaal niet zo heel veel voor. En je zag het net ook terug in die drol. dat vertelt eigenlijk al alles over hoe dat lichaam werkt. Hè. Met die kleine bek, daar zitten ook geen kaakspieren of grote kiezen in of zo. Al dat eten, dat wordt blaadje voor blaadje af van de planten afgeritst. En zonder al te veel kauwen, een beetje snoeien, een beetje snipperen. Maar dat wordt dan allemaal hop doorgeslikt. En je ziet hier een enorme buik. Dat is één grote wandelende verteringsvat. Waar het allemaal aan het borrelen en blubberen is.
5: Oh, een eentje poept er ook volgens mij. Je hoort iets naar beneden kletteren. Vind je het mooie beesten?
8: Ik vind ze een beetje koddig, zijn ze. Het is buitengewoon relaxed, zoals je ziet.
10: Aan de kust staan verslaggever Pleun Aerts en paleontoloog Jonathan Wallaert. Want ook onder water leven tal van grote reptielen.
7: Het is weliswaar een warme wind, maar het is een harde wind, hè, Jonathan?
6: Ja, het waait stevig door.
7: Nou, dan moeten we hier maar even gaan wachten. We kijken over de kustlijn uit. Er zijn vanzelfsprekend ook wat golven, maar verder hebben die dieren niet zo'n last van de wind, hè?
6: Nee, ze zitten meestal helemaal onder water. Dus we zijn eigenlijk aan het kijken totdat we hun koppen boven water uit zien komen.
7: Het is een zeereptiel, hè? De plesiosaurus, die zit hier. We kijken uit naar dus een klein hoofdje. Het lijkt dan waarschijnlijk klein, maar het zijn enorme dieren, toch?
6: Nou, ze zijn in totaal een meter of 6, maar het overgrote deel van het dier zit hem in de nek. Want ze hebben een vrij lange nek. Het kopje zelf is, ik denk, 1 centimeter of 30. Dus dat valt heel erg mee eigenlijk.
7: Zijn het er veel? Heb je grote kans om ze te zien?
6: Ja, meestal als ik hier rondloop, dan zie je er wel een aantal.
7: Wat eten ze?
6: Nou, het zijn echt typische viseters. Hè. Ze hebben natuurlijk die flippers, lange nek, kleine kop. Maar vooral hele scherpe, ronde tanden. En daar zit, dat is eigenlijk typisch wat je natuurlijk ziet bij viseters. En dat is ook hun voornaamste prooi.
7: Die plesiosaurus, hè, hoor je die ook? Maken die ook een geluid?
6: Nee, eigenlijk weinig. Jij, je zult misschien een keer het gespetter horen. Ja, volgens mij zie ik daar aan de rechterkant in ieder geval wat verstoring in het water. Mm-hmm. Dus het zou zomaar kunnen dat er daar eentje bezig is.
7: Want ze moeten boven water komen ook, hè, om lucht te happen.
6: Ja.
7: Dus als je iets ziet, dan is de kans wel groot dat hij zo boven komt.
6: Ja, maar ze kunnen wel lang onder water blijven. Maar nee, ik zie daar zijn kop. Zie je daar dat... Dat donkere stipje, ja, hij is nog best wel ver weg.
7: Wow.
6: Maar daar, daar zit hij, schitterend.
7: Toch... Wauw, ja. En dan te bedenken dat er onder dus nog zo'n 5,5 meter aan lichaam zit.
6: Ja, dat is onvoorstelbaar, hè, als je dan zo'n klein kopje ziet.
7: Wat doet hij nou?
6: Nou, volgens mij heeft hij gewoon een vis in zijn bek.
7: Hebben ze veel concurrenten in de zee?
6: Nou ja, ze hebben natuurlijk te maken met ammonieten bijvoorbeeld. Hè? Grote inktvissen die ook jagers zijn, ook viseter. Ja, die concurreren gewoon om hetzelfde voedsel. En daarnaast zitten hier ook ichthyosaurussen. Want meestal zie je die niet zo dicht bij de kust. Want dat zijn echt wel open zeejagers. Ook een zwemmend reptiel. Grote tanden. Langgerekt lichaam. Beest wat echt gebouwd is om ook heel snel te jagen.
7: We hebben gehoord dat hier in de buurt een kadaver ligt, hè? Dus daar gaan we zo naar zoeken.
6: Ja, gaan kijken of we die kunnen vinden.
10: Ongeveer op de plek waar nu Vlieland ligt staat 150 miljoen jaar geleden de Zuidwalvulkaan. Je ziet hem al van veraf opdoemen. Hij spuwde lava. Dus is de tocht die vulkanoloog Elske de Zeeuw van Dalfsen en Merlijn Snijders maken niet zonder gevaar.
11: Oh, prachtig is zo. Met die wolken erbij. Oh.
7: Ja, en de top lijkt nog best wel ver, hè, vanaf hier. Moeten we het nog een eindje klimmen?
11: Is ook ver.
7: Denk ik dat we wel een uur of 2 onderweg zijn. Als jij tenminste een beetje doorloopt.
12: Ik doe mijn best. Ja, jij hebt het natuurlijk vaker gedaan.
7: Ja, ik heb in mijn leven tientallen vulkanen beklommen. En ik ben ook al eerder op de Zuidwalvulkaan geweest. Dus ik ken een goede route.
12: Oh, gelukkig. Dat scheelt. Ik hoor allemaal geluid als ik hier overheen loop. Waar lopen we overheen?
7: We lopen over een oude lavastroom. Die is al hard geworden en als we er overheen lopen, dan breekt die af. En dat geeft een knisperend geluid, het afbreken van die lava. Het klinkt een beetje als het breken van glas. Het is een heerlijk geluid.
12: En we lopen richting die enorme vulkaan. Hoe hoog is die?
7: Ja, we lopen richting een vulkaan van 1000 meter hoogte. Het is een enorme kegelvorm. En je ziet aan de top zie je de krater. Zie je dat?
12: Ja.
7: Nou, daar gaan we naartoe. Hoor je het geluid al?
12: Ik hoor geblub.
7: Ja, plop, plop. Ik denk dat ik de modderpoelen hoor. Zullen we gaan kijken?
12: Graag, ik wil dat wel eventjes zien, die modderpoelen. Ik neem aan dat het een beetje een vieze grijze massa is.
7: Ja, bubbelende modder.
12: Ja. En dat komt dan van helemaal onderin?
7: Ja, niet helemaal van onderin. Dat is vrij oppervlakkig, misschien enkele tientallen meters. Maar door de warmte van de vulkaan krijg je een mengsel van vulkanische as met water. En dat vormt modder. En die modder die wordt heet, die gaat koken. En die bubbelt en die plopt.
12: Kom, niet te dichtbij. Het is ook bloedheet.
7: Het is heel heet. En je wil er niet invallen.
12: Dank je. Nee.
7: En zie je daar die lavastroom?
12: Dat rooie, prachtig, hè?
7: En voel je al de warmte? Want we staan nu op een paar honderd meter maar afstand, maar je kunt de warmte al voelen. Wat we zien is een rivier van lava.
12: Ja.
7: En in het midden van die rivier kan de lava wel een snelheid hebben van 50 kilometer per uur. Het is echt een stroom.
12: Alles wordt meegesleurd, hè?
7: Ja, alles wordt meegesleurd door die lavastroom.
12: Kunnen we dichterbij?
7: Ja, we kunnen dichterbij gaan kijken. Als het nog echt vloeibaar is, dan heb je het over 1000 graden, 900 graden, 800 graden, zoiets. 800 tot 1000 graden.
12: Het klinkt ook een beetje als een rivier gewoon, hè?
7: Het klinkt
12: alsof
7: als
12: het kabbelt.
7: Ja, het is een stromende rivier. Alleen van lava in plaats van water.
10: Verslaggever Henny Radstaak en paleontoloog Dennis Voeten verkennen de kust.
13: We staan op een soort rif of zo, hè?
14: Wij staan inderdaad op een rif. Wat we zien, het sediment hier aan onze voeten, dat zijn allemaal afgebroken stukjes rif. En het feit dat we hier boven het water staan, dat betekent dat het rif zich onder ons heeft opgebouwd. De zeespiegel een klein beetje omlaag gegaan is. En daardoor kunnen we nu uitkijken over de Blauwe Zee.
13: We horen ons kleine golfjes hier tegen het rif aan. En ja, we kijken uit op allemaal eilandjes hier voor dit rif.
14: Ja, een hele streep met eilanden. Dat zijn allemaal losse rifjes. Daartussen is het water verdacht diep hier en daar. En als je wat verder kijkt, dan zie je dat het water daartussen ook iets donkerder is. Dat zijn geen fijne omstandigheden die daar heersen.
13: Nee, wat dan?
14: Omdat het een soort badkuipen zijn, is het water daar heel diep, maar er is bijna geen stroming. Dus dan krijg je een zogenaamd anoxisch milieu. Daar is geen zuurstof, daar kunnen dieren niet goed overleven. Ze vallen er wel eens in. We weten dat er degenkrabben leven. Die denken, we gaan eens even kijken wat daar te zien is. En als ze eenmaal in zo'n diep stuk zitten, dan worden ze helemaal high. Worden ze zo stoned als een garnaal omdat ze te weinig zuurstof krijgen. Dan gaan ze in een rondje lopen en uiteindelijk zullen ze daar ook sterven.
13: Hey, wat kruipt daar nou hier het rif op?
14: Ja, dat bolle ding wat je ziet, dat is een degenkrab. Ik denk dat hij eitjes komt leggen. En als je kijkt, kijk, nu komt hij eruit. Dus je ziet, het is een soort bol lichaampje met een lange staart eraan. Dat is de degen van de degenkrab. En als je ze om zou draaien, dan zie je een aantal vervaarlijke poten. Ze zijn voor de rest onschuldig, maar ze kunnen er wel een beetje spannend uitzien soms.
10: Degenkrabben bestaan nog steeds. Ze zijn al 250 miljoen jaar bijna niet veranderd.
5: Ah, shit. Ah, ik prik maar niet.
8: Oh ja, stekelstruikjes. Stekels zijn altijd een goed idee. Dan word je minder snel opgevreten. En als je stekeltjes hebt, dan ben je een blijvertje.
5: Oh, pas op voor die tak. Ik hou hem wel even vast voor je.
8: Ja, there we go.
5: Hier is de grond een beetje opengewerkt.
8: Oh, kijk.
5: Hé, hey, een klein holletje, of niet?
8: Ja, daar woont iemand. Als je hierbij kijkt, er zitten volgens mij ook wel wat kleine krabbeltjes van de nageltjes. Dat ziet er vers uit, dus ik denk dat die wel...
5: Die tak, ik hou hem wel even vast voor je.
8: Ja, there we go.
5: Hier is de grond een beetje opengewerkt.
8: Oh, kijk.
5: Hé, hey, een klein holletje, of niet?
8: Ja, daar woont iemand. Als je hierbij kijkt, er zitten volgens mij ook wel wat kleine krabbeltjes van de nageltjes. Dat ziet er vers uit, dus ik denk dat die wel thuis is nu. En

0: Enig idee?
1: Nou, zie ik nog even niks. Geen idee. Kijk, volgens mij is dat een... Er komt een snuitpuntje tevoorschijn.
0: Oh ja, ja, er zit nu iets in de opening van dat rondje.
1: Ja, nou, ik denk dat hij ons al lang gehoord heeft eigenlijk. We moeten niet te enthousiast worden. Hij is ook direct weer weg. Daar komt hij naar buiten. Dat is Spitsnuitje. Mijn buitenscharrel. Snuffel, snuffel, snuffel.
0: Ja, ik kan het niet heel goed zien, maar hij lijkt wel donker, hè? Donker behaard.
1: Ja, ze zijn prachtig gecamoufleerd. Hè? Je wil, het zijn nachtdieren, je wil niet gezien worden. En die gaat nu op zoek naar wat zal je tegenkomen? Insecten, misschien wat zaden of andere kleine knabbeltjes.
0: Nou, we zijn hem ook kwijt nu.
1: Nou ja, nee, je ziet daar nog wat. Kijk, het ritselt daar nog een beetje. Maar daar zal die dan wel achter zitten. Nou, hij is weg. Ik denk dat het een multituberculaat is. Ja, daar heb je er hier heel veel van. Die zijn, zitten overal.
0: Maar een multituberculaat. Het is geen dino.
1: Nee, het zijn kleine zoogdiertjes. Zoogdiertjes.
0: Ja.
1: Nachtdieren. Wat heel bijzonder is, dat maakt die multituberculaten en veel van dat je zo goed kunt horen. Veel van bij de dino's zie je en heel veel andere reptielen heb je achterin de onderkaak ook nog allerlei andere losse botjes die daar een heel andere rol hebben. En bij de zoogdieren zijn die botjes veel kleiner geworden. En die hebben een rol gekregen in het oor. En die is een soort hefboompje en een klein frutseltje dat aan het geluid doorgeeft. En daarmee ervoor zorgt dat zoogdieren zoals deze multituberculaten veel en veel beter kunnen horen.
0: Het hamer in aanbeeld.
1: Die dingetjes, ja.
0: Och.
1: Die zoogdieren die leven hier... Ja, bijna letterlijk in de schaduw van de dinosaurussen. De dino's die doen overdag hun ding. En 's nachts is het tijd voor de kleine zoogdiertjes.
0: Oh, daar is hij weer terug volgens mij, hè?
1: Ja, oh kijk, die is een beetje... Het is ongeveer een slordige eter ook weer hier. Dus, volgens mij hangt daar iets half uit zijn bek dat nog een beetje zoemt of ritselt. Ik weet niet meer wat het was, maar hij heeft eten bij zich. Dus het is, dat is lekker, eet smakelijk.
2: Sommige insecten maken geluid wanneer ze in nood zijn, om hun aanvaller af te schrikken. In de loop der tijd is dat geluidenpalet steeds verder uitgebreid. Bijvoorbeeld met baltsgeluiden.
3: Even uitpuff, wat het is. Hebben we nou, denk je, 2 uur gelopen?
4: Ja, ik denk het wel.
3: Ja, nou en dan gaan we nu genieten in de wind. Het is wat winderig. Van dit prachtige uitzicht. Wat zien we hier, Elske?
4: Nou, aan de ene kant zien we de zee. Ja. We kunnen echt heel ver kijken. Het is prachtig, die zee.
3: En nou draaien we ons om. En dan zien wij...
4: een savannelandschap.
3: Uitgestrekt.
4: Prachtig, hè?
3: Ja.
4: En hoe ver we kunnen kijken.
3: Ja, ik heb nog nooit zo hoog gestaan. Fantastisch. Wat een mooi uitzicht. Ik vind het ook zo bijzonder dat je aan de ene kant de zee hebt... en aan de andere kant die savanne.
4: Dat is het ook.
3: Ja, zo mooi. En dan onze vulkaan.
4: Van 1000 meter hoog.
3: Ja.
4: Daarom kunnen we ook zo ver kijken natuurlijk. We staan op 1000 meter hoogte.
3: Maar kan je dan ook over die rand kijken van die krater?
4: Ja, je kunt op de rand van de krater staan. Die is tientallen meters breed. En dan kijk je... in de krater.
3: Hoe ver naar de rand durf jij te gaan?
4: Nou, laten we op een paar meter afstand van de rand blijven. Dan is het zeker veilig.
3: Klein stukje
4: nog.
3: Kom op.
4: Ja, zo. Ja. Nou, hier zou ik stoppen. En dan kunnen we over de rand in het gat kijken.
3: Ontiegelijk diep. En daar leeft het binnenin.
4: Daar leeft het. Dat kun je ook zien. Omdat je ziet bijvoorbeeld, zie je die witte pluimpjes?
3: Ja, ja.
4: Dat zijn vulkanische gassen en waterdamp die naar boven komen. En dat geeft aan dat de vulkaan echt leeft.
3: Fantastisch, hè? Dat zo leeft. En dat je hoort ook allemaal, ja... Nou, dat zal ook wel die stoom zijn die daaruit komt. Die gassen. Fantastisch. Het ruikt flink.
4: Ja, hoe vind je het ruiken?
3: Ja,

0: Nou, een beetje scherp en een beetje... Ja.
1: Naar rotte eieren.
0: Dank u.
1: Ja, ik vind het eerlijk gezegd wel lekker ruiken.
0: Ja, je moet ervan houden.
1: Ik even lekker op. Vulkaanlucht. Lekker toch?
2: Oh ja. Ja, het is wel lekker. Blauw warm.
3: Omdat het vloed wordt. Het water stroomt langzaam deze kant op. Maar dan moeten we doorlopen, want anders dan spoelt straks dat karkas weer mee.
2: Wauw. Enorm karkas, het stinkt. Vertel even, wat is hier gebeurd? Wat zien we?
3: Nou, we zien hier eigenlijk iets wat we vaker op de kust aantreffen. Er is hier een karkas van een ichthyosaurus aangespoeld. Een groot zwemmend reptiel. Maatje groter nog dan die plesiosaurussen die we net zagen zwemmen. Wel een vergelijkbaar dieet, echt een viseter. Maar deze is doodgegaan en aangespoeld. En die ligt hier nu een beetje weg te rotten.
2: En wat ook typisch is voor deze dieren is dat enorme oog. Dat is denk ik ook wel zo'n centimeter of 30, hè?
3: Ja, ze hebben gigantische ogen, zeker in verhouding tot de rest van het lichaam. Zijn ook uitstekende jagers daardoor, hè, want die kunnen gewoon hun prooi heel goed zien. In dat oog zit ook iets wat we een sclerotic ring noemen. Dat is een botje wat ervoor zorgt dat dat oog extra stevigheid heeft. En dat helpt hem waarschijnlijk met duiken op grotere diepte, want dan is natuurlijk de waterdruk heel hoog. En dat zorgt ervoor dat het oog dan niet uit elkaar klapt.
2: Ja, bizar. En er zit ook iets in de maag, toch?
3: Ja, dit is volgens mij als ik even... Ik zal even een stukje aan de kant trekken. Oh, bah. Nee, dit is echt wel vies. Nou ja, het is niet in de maag. Dit is in de baarmoeder. Dit is een vrouwtje en dat vrouwtje was zwanger. Kijk, je ziet hier stukjes zitten van een kleintje.
2: Is dat ook de reden misschien dat ze is overleden? Dat er iets mis is gegaan met het kind, op die zwangerschap?
3: Nou, dat zou kunnen, maar daarvoor moeten we even naar de andere kant. Hè, want hij ligt een beetje op zijn zij en aan de onderkant moeten we dat kunnen zien. Dus we lopen er even omheen. Ja, daar zie je het al. Kijk, je ziet er aan de achterkant hangt een jonkie half naar buiten. En die is waarschijnlijk gewoon vast blijven zitten in dat wow. Geboortekanaal. Dat zal de moeder fataal geworden zijn. Hij zal nu voedsel worden voor alle andere dieren die hier op het strand leven. Dieren die misschien, hè, want straks met de vloed zal die wellicht weer verder spoelen. Dan is het gewoon een voedselbron voor een heleboel andere dieren. En that's the circle of life.
4: Het is trouwens ontzettend warm, hè Dennis?
5: Ja, we zijn ook in de subtropen hier. Het is ook verschrikkelijk droog en als je ruikt... Het ruikt ook zo zilt. Er verdampt hier heel veel water. Dus vandaar dat het water zelf al zout is. En dat in die zoutpoelen heel diep, dat het verschrikkelijk zout is.
4: Maar ik zie daar toch ook nog een heel ander dier. Ja, een beetje wat vliegbewegingen maken, lijkt het wel.
5: Nou, het ziet er niet heel gemakkelijk uit. Dat zou zo'n Archaeopteryx kunnen zijn. Archaeopteryx vliegt een beetje ongemakkelijk. Archaeopteryxen zijn goede renners... Ze eten torretjes, die proberen ze tussen de struiken uit te halen. Maar ja, die eilanden, dat is natuurlijk wel heel aantrekkelijk. Dus ik denk dat hij al proberen is om van het ene naar het andere eiland te komen. Misschien om voedsel te halen, misschien is hij geschrokken van een roofdier. Of misschien gaat hij wel op zoek naar een partner.
4: Wie weet.
5: Ja.
4: Maar hij heeft vleugels, het lijkt wel alsof ze ook bevederd zijn, dat ze veren hebben.
5: Ja, dat klopt. Er zijn veel dinosauriërs met veren, veel vleesetende dino's. En ook al lijkt hij heel klein, het is familie van andere vleesetende dino's. En die veren die hebben een aerodynamische functie. Die veren die zijn asymmetrisch. Die hebben de vorm dat als ze in de lucht tegen de lucht bewegen... dan worden ze een beetje omhoog gezogen. En dat dier dat kan dus vliegen. Maar zoals je ziet, hij heeft er niet heel veel zin in.
4: Het lijkt alsof hij een beetje moeite heeft om de lucht in te komen, inderdaad.
5: Ja, dat klopt. Zoals je ziet, die riffen die maken wat luchtstromingen. En ik denk dat hij die luchtstroom nodig heeft om van de grond te komen. En als hij dan eenmaal een bepaalde hoogte bereikt heeft... dan kan hij zich langzaam naar het volgende eiland laten zweven. Ze zullen het niet altijd allemaal halen. En als ze in dat donkere water daar terechtkomen, dan zou het wel eens snel afgelopen kunnen zijn met de Archaeopteryx.
4: Als het dan niet zo'n handige vlieger is, ondanks die veren, dan zal hij toch, ja, dan zal hij geen vis vangen, denk ik.
5: Nee, hij zal best naar een vis kunnen duiken, maar dan komt hij niet meer omhoog. Zijn vliegvermogen is er echt alleen maar om zich incidenteel door de lucht te kunnen bewegen. Misschien dat er een predator aankomt. Misschien dat hij een obstakel wil overwinnen. Misschien dat hij indruk wil maken op een partner. Dan zal hij een beetje de lucht ingaan. Maar het grootste gedeelte van de tijd rennen ze over de grond en proberen ze daar wat bij elkaar te scharrelen.
4: Hoe groot zou die zijn? 30, 40 centimeter ongeveer?
5: Ja, met staart erbij misschien een centimeter of 50, maar veel meer zal het ook niet zijn. En de staart van de Archaeopteryx is best bijzonder. Er zitten allemaal werveltjes in. Daar kun je ook zien dat het echt een dinosaurus is. Als we de veren eraf zouden strippen, dan zou die heel erg lijken op andere kleine roofdino's die we hier zien rondlopen, maar die niet kunnen vliegen.
4: Oh, wat komt er nu al laag overvliegen, Dennis? Ja,
5: duiken.
4: Zo!
5: Dat is zo'n ramp voor Ringus. Ik denk dat hij mij aanziet voor een vis. Een landvis.
4: dat is geen Archaeopteryx die zo laag overkwam.
5: Nee, die zullen zich niet zo dicht bij ons wagen. Omdat ze natuurlijk niet snel genoeg kunnen vliegen om van ons te vluchten.
4: Het is een prachtige blauwe lagune hier. En hier, kijk eens op dat eerste eilandje hier voor ons. Daar loopt een Archaeopteryx, of niet? Een gigantische klauw heeft
5: hij. Ja,
4: hier.
5: Volgens mij probeert hij dat insectje te verorberen. We zullen zo wel eens kijken of we kunnen zien wat het is. Maar aan zijn vleugels heeft hij ook klauwen zitten. Als je heel goed kijkt tussen de veertjes, er steken er drie uit. Die gebruikt hij waarschijnlijk om een takje omlaag te halen of om ook te proberen om zo'n insect te pakken te krijgen. En het is eigenlijk wel grappig, dat insect wat je daar ziet, dat is volgens mij een libelle. Kijk. Nu stijgt hij op.
4: Oh, wow.
5: En 20 meter verder op landt hij en rent hij weg de struiken in.
6: In de volgende aflevering staan we oog in oog met reusachtige iguanodons, verliefde spinosaurussen en gigantische vliegende reptielen.
5: Je ziet ze vliegen, hè? Zie je?
0: Oh, ja. Daar gaan ze.
5: Enorme vleugelspan, maar een metertje of zes. Er zijn er stukken wat, zie je dat? Yeah. En ze komen deze kant op. Kijk, oh, dan kun je mooi zien hoe ze vissen vangen. Kijk, zie je naar beneden gaan? Ze dippen hun kop in het water. Zie, ze hebben een vis te pakken. En dan klieven ze met de bovenkant van hun kop, waar een grote kam op zit, klieven ze zo uit het water. Zie je hem?
6: Luister ook naar aflevering 2 van Zo klonk Nederland.
7: Ja, je hoorde hier natuurlijk de podcast van Vroege Vogels. Wil je nou meer Vroege Vogels horen? Luister elke zondag van 7 tot 10 uur 's ochtends naar Vroege Vogels op NPO Radio 1.

0: Typhoon met Van de Regen naar de Zon. Ja, dat kon eigenlijk niet anders. We hebben het deze nacht over hypes en trends. Dat komt omdat we toekomstonderzoeker Sjanneke Scholtens te gast hadden. We hadden het over hypes. En in dat gesprek kwam ook de krompoes voorbij. Een hype van een tijdje terug. Wat is dat, hoor ik je nou vragen? Ja, ik heb hem zelf nooit geproefd. Maar het is dus een combi tussen een croissant en een tompoes. Nu weten we, de croissant die heeft iets Frans. Maar waar komt die tompoes nou eigenlijk vandaan? En zo is het nou net dat ik collega's heb die de podcast Alledaagse Vragen maken, waarbij ze elke dag een alledaagse vraag beantwoorden. En dus ook op deze vraag. Want ik wil graag weten, waar komt de tompoes vandaan?
1: Hoi Alledaagse Vragen. Ik zie overal in de winkels weer oranje tompoesen liggen voor het WK. Maar waar komt dit gebakje eigenlijk vandaan?
2: Alledaagse Vragen. NPO Luister.
3: Sophie, bedankt voor je vraag. Ja, Rosa, raad eens wat ik voor je mee heb genomen.
4: Een tompoes?
3: Nou, was maar zo'n feest. Oh. Maar je lust er wel een, denk ik.
4: Zeker.
3: Ja, nou, ik kan soms echt cravings hebben naar een lekker tompoesje van een specifieke winkelketen die ons allen niet onbekend is. Maar waar komt dat heerlijke gebakje eigenlijk vandaan? We bellen erover met onze inmiddels vaste culinair historicus Lisette Kruijf. En voor de mensen die het wel eens eerder hebben gehoord, de verbinding is niet helemaal optimaal.
5: De tompoes komt uit Frankrijk. Misschien niet helemaal in één keer bedacht, maar laten we zeggen, eerst is het VAT-deeg bedacht. Dat is al heel lang geleden. In Dijon, van een rijke markies, die heeft dat VAT-deeg bedacht. Bladerdeeg, al die laagjes. En dat is eigenlijk de basis van de tompoes. Dan op een gegeven moment gaan ze daar natuurlijk iets leuks mee doen. En in de 19e eeuw in Parijs is er een banketbakker geweest. En die heeft echt de tompoes bedacht. Dat heet in Frankrijk mierfuil. Dus naar al die blaadjes van het bladerdeeg met een lekkere vulling.
3: Soortgelijke gebakjes bestaan waarschijnlijk al sinds 1651.
4: Wow.
3: Maar de tompoes als gebakje komt voor het eerst voor in de boeken in 1875. Dat is ook al een hele tijd.
4: Oud, ja.
3: Echt heel oud. En in Frankrijk heet het dus mierfuil, 1000 laagjes naar dat bladerdeeg. Maar onze oer-Hollandse tompoes is dus helemaal niet zo Hollands, maar Frans?
5: Dat is eigenlijk in Frankrijk bedacht. Natuurlijk gaat iedere bakker en iedere patissier iets leuks ermee doen om het een eigen draai te geven. En in Nederland is dat de oranje tompoes geworden. De tompoes met het roze laagje of met een chocoladelaagje of een wit met chocoladelaagje. Ja, die vind je ook in België en in Zweden en in Italië en in Duitsland. En ook al krijgt die wel een beetje een erge naam, maar de tompoes, ja, dat is gewoon een internationaal Europees taartje.
4: Oké, mogen het niet meer zo naar ons toe eigenen dan, die Hollandse tompoes.
3: Nee, het is echt niet zo'n Hollandse tompoes. Ja, zodra je hem oranje schildert is die Hollands.
4: Ja,
3: maar
4: precies.
3: Dat is met alles. Maar het is toch ook wel een versnapering geworden die wij wel nuttigen bij feestjes als Hollanders. Zoals ook dus die oranje varianten bij Koninginnedag of Koningsdag. Dat doen we al, nou, 10 jaar eigenlijk. Hoe is het dan zo gekomen dat een tompoes hoort bij een feestje?
5: Dat is gewoon een heel leuk idee om als wij een feestje vieren, om dan iets specifieks te hebben. En in Nederland is dat de tompoes. En dat had ook een hamburger kunnen zijn. Maar wij vinden gewoon zoetigheid erg lekker. En het is makkelijk te maken, ook voor grote aantallen. Zeker nu het een fabricageproces is en niet meer handmatig. Dus het is betaalbaar, lekker. Het gaat snel naar binnen. Het is een allemansvriend. En je kan het met je vingers eten. Dat vinden we in Nederland ook altijd heel fijn.
4: Snel naar binnen. Ik heb best wel moeite altijd met een tompoes eten.
3: Ja, dat is mijn volgende vraag. Want als jij een tompoes op je bordje krijgt, wat is dan jouw techniek om dat ding enigszins naar binnen te werken?
4: Ja, liefst met mes en vork.
3: Oh ja,
4: eigenlijk.
3: Mooi.
4: Ja,
3: maar hoe snij je dan? Wat doe je dan precies met mes en vork?
4: Door de midden.
3: Oh.
4: Ja, en dan stukjes gewoon, zodat ik van alles in één keer een hapje kan nemen. Maar ik heb later wel, toen had ik geen bestek.
3: Nou,
4: en toen,
3: dan?
4: Toen heb ik eerst de bovenste laag opgegeten en daarna ben ik gaan happen. Maar ik vind het jammer.
3: Want je wil alles tegelijk.
4: Ja.
3: Ja, dat snap ik wel. Ik hou wel de bovenkant eraf.
4: Mm-hmm.
3: En dan probeer ik op een of andere manier zo hap-hap te doen. Dus dat ik zo eerst de bovenkant een hap en dan de onderkant een hap. En dan heb je alsnog tegelijkertijd een beetje. Nou goed, nu we Lisette Kruijf toch aan de lijn hebben, ben ik natuurlijk erg benieuwd wat haar gedachten zijn, hè, als culinair historicus. Hoe je nou op de beste manier een tompoes eet.
5: Nou, ik zal het je heel eerlijk zeggen. Het lekkerste is als je gewoon de bovenkant eraf haalt met dat zoete laagje. En dat lekker afhapt. En dan heb je dan nog zo'n laagje met room erop. Dan kan je daar wel met een vorkje aan prikken. Maar dat kan ook tot riante drama's leiden. Dat het namelijk overrood is. En dan kan je gewoon het ook afhatten. Gewoon met het laagje banketbakkersroom op slagroom erop.
6: Alledaagse vragen.
3: De tompoes is al jaren een begrip in Nederland. Maar waar komt de naam van dit gebakje eigenlijk vandaan? Wat is een tompoes?
4: Ja.
3: Nou, dat heeft ergens te maken met het sprookje van Klein Duimpje. Dat is niet alleen een Nederlands sprookje namelijk. In het Engels noemen ze hem Tom Thumb, Tom Duim. En in het Frans, je raadt het al?
5: Tompoes. Want poes is dus het muis van je hand klein, of je duimpje ook. Dan heet het dus al tompoes. Maar het werd er eerst voor iets heel anders gebruikt. Er zijn sigaren die heten tompoes. Er zijn stoffen die heten tompoes. Want dat sprookje maakte natuurlijk opgang. En daar worden dan als gebruikers van sprookjes ook opera's van gemaakt. En toneelstukken en kindertoneelstukjes. En dat gaat een eigen leven leiden. Dus de naam tompoes werd ook, Napoleon was ook niet zo groot. Al voor bijvoorbeeld Napoleon af en toe als scheldnaam gebruikt. En dan zie je dat er dus in het circus van Barnum en Bailey, een niet al te grote circusartiest, zich verkleedt als Napoleon. En genoemd zichzelf General Tom Thumb. Dat klinkt natuurlijk wat beter dan Tompoes. En die gaat dus Napoleon uitbeelden in het circus. Nou ja, dat is natuurlijk een gigantisch succes. Daar komt een Nederlandse circusartiest van niet al te grote omvang. Die gaat hetzelfde doen. Die noemt zich ook gewoon Tompoes. En dan, waarom dat dan aan dat taartje is blijven hangen. Ja, als je sigaren tompoes kan noemen, dan kan je ook taartjes tompoes noemen.
4: Ja, goed punt.
3: Dus het is gewoon tompoes geworden. Het wordt ook wel eens Napoleon baksel genoemd in de Verenigde Staten. Noemen ze het sowieso een tompoes, een Napoleon. Ook in Zweden, grappig. Noorwegen en zelfs Rusland wordt het een Napoleon baksel genoemd.
4: Mm.
3: Ja, ook om hem dus een soort van te make fun of him eigenlijk.
4: Ja, precies, omdat hij zo klein is.
3: Ja, zeggen ze.
4: Dachten we.
3: Is inderdaad.
4: Niet waar.
3: Dat is allemaal niet. Hè? Dan moet je onze aflevering over Napoleon even opzoeken. Dus, Sophie, waar komt de tompoes vandaan? Nou, uit Frankrijk. Daar noemen ze het een millefeuille. Duizenden laagjes naar de bladerdeeg waar de tompoes mee gemaakt wordt. Een soortgelijk gebakje bestaat al een hele tijd, zo rond 1651, denken we. Maar de tompoes komt voor het eerst in de boeken voor in 1875.
4: Heb je nou ook een vraag? Stuur ons dan een berichtje op Instagram of op TikTok @alledaagsvragen. Of stuur een mailtje naar alledaagsvragen@bnnvara.nl en dan gaan we het voor je uitzoeken.
6: Alledaagse vragen. NPO Luister. BNN Vara.
0: Ja, elke ochtend, elke doordeweekse dag om 6:00 staat er weer een nieuwe alledaagse vraag op NPO Luister. De antwoord aankomende, over een uurtje dus, hebben antwoord op de vraag: waarom moet je sommige smaken leren eten?

Ja, dat was Nina Simone. En het is alweer het einde van de nacht van BNN Vara voor deze week. Zometeen kan je op gaan staan met Vroeg. We gaan het namelijk hebben over toch het geld wat je betaald aan de pomp. Er zijn alleen maar records die worden verbroken. Er zijn opeenlopende geopolitieke spanningen. Dus ik ga erover in gesprek met Ronald de Soete, olie- en gasexpert, en Ruud van der Dol, hoogleraar fiscale economie en fiscalist. Over kijken, wat betekent dit nou voor ons? Maar dat doe ik allemaal na het nieuws van 5 uur. Ik spreek je zo meteen bij Vroeg.

0: NPO Radio 1.
1: 5:00, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht explosies gehoord. Brokstukken van een raket kwamen neer bij een wooncomplex. Een ander gebouw vloog in brand, zegt de burgemeester van de stad. Gisteren was Kiev ook al het doelwit van Russische aanvallen. Daarbij kwamen toen 2 mensen om het leven en er vielen tientallen gewonden. Ook de stad Dnipro werd toen getroffen. In een appartementencomplex in Apeldoorn heeft vannacht een grote brand gewoed. Bewoners van zo'n 30 appartementen moesten hun huis uit. Volgens de veiligheidsregio gaat het vooral om oudere mensen. 7 van hen hadden rook ingeademd, maar er hoefde niemand naar het ziekenhuis. 1 appartement is volgens de veiligheidsregio onbewoonbaar. Bij de brand in Apeldoorn kwam veel rook vrij. Na oneenigheid met FBI-directeur Patel is Andrew Bailey de tweede man van de Amerikaanse veiligheidsdienst opgestapt. Volgens Amerikaanse media waren de 2 het regelmatig niet eens en spraken ze elkaar soms maanden niet. Bailey zegt zelf dat hij al na een jaar opstapt om meer tijd met zijn gezin door te kunnen brengen. Bij protesten op middelbare scholen in Frankrijk zijn 27 mensen gewond geraakt. 1 meisje kreeg zoutzuur aan haar handen en gezicht. De Franse politie pakte 164 mensen op voor geweld en vandalisme. De scholieren eisen dat er iets gedaan wordt aan het lerarentekort en aan de overvolle klassen. Daarom blokkeren ze de schooldeuren. Na dagen van protesten mag een uit huis gezette Spaanse vrouw van 87 toch in haar huis blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder. De vrouw werd vorige week na ruim 70 jaar uit haar huis in Madrid gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Tienduizenden mensen gingen de straat op en eisten dat huurders beter beschermd worden. Het weer. Aan de kust vallen nog wat buien. Overdag is het overal droog met regelmatig zon, maar er zijn dan ook wat wolkenvelden. Het wordt uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. PNN VARA.
2: Ja, ik merk het dus elke dag aan de pomp. De benzineprijs blijft stijgen. De prijzen bereikten gisteren opnieuw een record. De oplopende geopolitieke spanningen, onder meer tussen de Verenigde Staten, Israël en Iran, en natuurlijk door de oorlog in Oekraïne, stuwen de olieprijs omhoog. Oliebedrijven profiteren daarvan met hogere winsten. Meer winst voor de bedrijven dus. Maar ondertussen zien wij de teller bij de pomp steeds verder oplopen.
3: Vroeg.
2: Ja, een hele goede morgen. Dit is Vroeg van dinsdag 29 september. Greenpeace biedt vandaag een petitie aan in de Tweede Kamer. Ze hebben een duidelijke boodschap. Belast de extra winsten van oliebedrijven die ontstaan door de oorlog in het Midden-Oosten. En waar komt die overwinst precies vandaan? Kun je die extra winst überhaupt belasten? En merken wij als consument de gevolgen van geopolitieke verhoudingen direct aan de pomp? Daarover praat ik, Pemsi de Visser, met energie- en olie-expert Ronald de Zoete en hoogleraar fiscale economie Ruud van den Dol. Heren, allebei een hele goede morgen.
4: Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
2: Allereerst wil ik begrijpen wat er gebeurt met die euro die je aan de pomp betaalt. Ronald, laten we beginnen bij die 1 liter benzine. Waar betaal ik eigenlijk allemaal voor?
4: Nou, je betaalt sowieso eerst voor de grondstof, hè, voor de raffinaderijen. Dat is de olieprijs. Daarna moet je dat, die olieprijs gaat die raffinaderij en die heeft kosten natuurlijk om dan daar kerosine, benzine of diesel van te maken. Vervolgens moet het dan nog opgeslagen worden. Moet in vrachtwagens getransporteerd worden naar het tankstation. Daar lopen we natuurlijk weer mensen rond. Hè, dus dat wordt allemaal geëxporteerd. En uiteindelijk dan komt de fiscus nog even langs. En daar moet je belasting en btw betalen. En dan uiteindelijk zie je het bedrag wat jij moet betalen als je gaat tanken.
2: Zo, dat is een lange weg die zo'n liter benzine moet afleggen. Kan je die keten ook letterlijk volgen?
4: Nou, je kunt hem niet letterlijk volgen. Het zit hem vooral in precies wat nou die basisprijs, die olieprijs is die gebruikt wordt. Maar ja, je mag er wel van uitgaan dat zo'n 75% van al die kosten gewoon vast is. Dus dat schommelt helemaal niet mee met die olieprijs. En in zoverre kun je het volgen dat als de benzinemarkt krap is, dan krijg je een hoge benzineprijs. Als de dieselmarkt krap is, krijg je een nog iets hogere dieselprijs. Dus dat maakt het allemaal iets ingewikkelder om te volgen.
2: Ja, nee, dat kan ik me voorstellen. Nou, we gaan het er zo meteen natuurlijk veel meer over hebben. En zit je nou te luisteren en heb jij vragen, stel ze dan in de gratis NPO Luister-app. Vroeg. Ja, Ronald, wie en wat bepaalt op dit moment vooral de prijs die ik aan die pomp betaal?
4: Ja, wat bepaalt het? Dat is met name natuurlijk de oorlog in het Midden-Oosten. Want daar komt de olie vandaan. Daar beginnen we mee als we zeg maar olie moeten raffineren naar brandstoffen. En die olietoevoer die is beperkt. We weten allemaal natuurlijk dat die straat van Hormuz afgesloten is. Daar gaan nu wel degelijk olietankers doorheen. Dus het valt nog redelijk mee op dit ogenblik. Maar daardoor is er minder aanbod. Nou, de vraag die is maar heel weinig afgenomen. We vliegen als nooit tevoren. Op dit ogenblik hebben we ook hoogseizoen met de boeren die al het diesel verbruiken. Wat dat betreft komt het een beetje op een slecht moment. Maar we hebben een paar zaken die eigenlijk belangrijk zijn om in de gaten te houden. Is minder toevoer uit het Midden-Oosten. Veel raffinaderijen die plat liggen, zowel in China als in Rusland. En dat zorgt eigenlijk voor dat we nu een tekort hebben aan brandstoffen in de wereld.
2: En waarom liggen die raffinaderijen in Rusland en China plat?
4: In Rusland liggen ze plat omdat ze door drones worden aangevallen door de Oekraïne. Dat is bijna elke dag. Dus elke dag komt er wel een kleine schade aan een raffinaderij. Maar zo langzamerhand ligt er wel zo'n 40% plat in Rusland. Dus dat is best veel. Want dat was de grootste brandstofleverancier met name van diesel aan Europa. In China liggen de raffinaderijen plat omdat ze eigenlijk die hoge olieprijs voor fysieke echte olie in tankers eigenlijk niet kunnen betalen door die enorme vrachttarieven. Ja. Dus daar wordt ook maar mondjesmaat brandstof gemaakt. Ja, en dat dan bij elkaar opgeteld zorgt er gewoon voor dat we een stuk minder aanbod hebben. En daardoor we geconfronteerd worden met deze hoge prijzen aan de pomp.
2: Ja, dus dan klinkt het voornamelijk alsof wij heel erg de situatie van Rusland en China heel voelen. Maar welke rol speelt de oorlog in Iran en de problemen met de Straat van Hormuz hierin?
4: Nou, de straat van Hormuz speelt erin dat ook olie geraffineerd wordt in het Midden-Oosten. Dus we komen ook brandstoftekort uit het Midden-Oosten. Het is opgeteld dan bij Rusland en China. En het hele grote probleem is dat die hoge olieprijs die we nu hebben betekent dat olieraffinaderijen al beginnen met een hogere grondstofprijs. En er komen al die kosten die ik er net bij verteld van die raffinagekosten, je opslag, je tankpark bij. En daarom betalen wij zoveel aan de pomp.
2: Ja, want het lijkt wel alsof als de olieprijs stijgt, merken wij dat meteen aan de pomp.
4: Ja, nou ja, dat klopt wel. Je kan het niet precies één op één zeggen. Maar ja, het is wel zo dat als die olieprijs stijgt, dat de mensen die dat fabriceren, de brandstoffen, ja, die moeten dat doorberekenen. Ja, en dan krijg je dat dus ook in jouw prijs aan de pomp te zien.
2: Ja, en aangezien wij natuurlijk ook geen eigen voorraad hebben, neem ik aan.
4: We hebben in ieder geval minder voorraad. Bij olie heb je heel veel strategische reserves. Daar kun je maanden, kwartalen kun je daar opteren. Dat gebeurt dus nu ook in de wereld. Alle olie die we tekort nu komen vloeit uit strategische reserves de markt op. Waardoor die olieprijs wat lager is dan dat die anders zou zijn. Maar bij benzine en diesel is dat heel anders. En daardoor merk je ook dat prijseffect daar wat sterker in die markt.
2: En wat verklaart het verschil tussen de olieprijs en de prijs van diesel en benzine? En waarom is het verschil ook zo groot?
4: Ja, dat is een niet heel makkelijke vraag. Maar ik denk dat er wel antwoord voor het. Omdat als je het even nu kijkt, vooral in dit seizoen, dan we zien dat benzine eigenlijk gebruikt wordt met name voor het passagiersverkeer van particulieren. En diesel is eigenlijk meer om boten te laten varen, om vrachtwagens te laten rijden. Het zijn veel meer bedrijven die erachter zitten. Dus wat het probleem is dat je kunt best wel een prijsverhoging hebben en particulieren kunnen bijvoorbeeld minder gaan rijden, et cetera. Maar een boer die zijn graan van het veld moet gaan halen, die wordt echt niet wakker en denkt ik moet 5 cent meer betalen voor mijn diesel, dus blijf maar liggen vandaag. Dus wat dat betreft, die dieselvraag die blijft veel harder nalopen en die kun je ook bijna niet verminderen. En daarom is dat tekort op diesel ook wat groter dan op benzine. Maar allebei kunnen we wel zeggen, is het heel moeilijk om die vraag te reduceren. Dan zal de olieprijs, de benzineprijs, de dieselprijs nog echt een stuk hoger moeten voordat we echt aanzienlijke vraagvermindering gaan zien van de burger of van bedrijven.
2: Ja, precies. En we hadden het net natuurlijk al over de geopolitieke spanningen, zoals rond de straat van Hormuz en de oorlog in Oekraïne. Zorgen die spanningen er daadwerkelijk voor dat oliebedrijven hun producten duurder moeten maken? Of is dat eerder een smoes om meer winst te maken, zoals Greenpeace stelt?
4: Nou, een smoes dat suggereert, zeg maar, dat Dat ze een reden moeten verzinnen waarom ze die benzine en diesel zeg maar duur verkopen.
2: Ja, om het goed te praten op een bepaalde manier.
4: Ja, goed te praten, hè, maar dat hoeven ze helemaal niet, want het is gewoon een vrije markt. En als jij jouw huis hebt en jouw buurman verkoopt hem voor 2 ton... Nou, dan ga je ook niet voor 1 ton verkopen, ook al had je je huis misschien voor 50.000 gekocht vroeger, ja. Toch? Je gaat gewoon verkopen van wat iets waard is. Nou, dat vind ik gewoon, dat zijn handelspraktijken die gewoon prima toegestaan zijn. Dat het zeer doet bij burgers en bedrijven, snap ik heel goed. Maar ik vind het niet een smoes. Ze nemen enorm veel risico's, die oliebedrijven, met het zoeken naar olie. Ze maken ook gewoon verliezen. Hè? Dus ze mogen ook winsten maken. De vraag is alleen, inderdaad, als je heel veel winst maakt op een bepaald moment, en mensen hebben daar heel veel last van, hè, kun je dan een soort oplossing vinden.
2: Ja, want waarin zit die winst dan precies?
4: Nou, de winst zit hem in, je maakt uit een vat olie tegen een bepaalde prijs ook een vat benzine en diesel. Hè, tegen een bepaalde kostprijs. Maar als op een gegeven moment in plaats van 1 koper voor jouw vat diesel er opeens 10 in een rij staan. Ja, dan gaat het eerste vaatje laten we maar zeggen, voor €1 weg. Het laatste vaatje gaat voor €2 weg. En dat is de marktwerking. Als er maar genoeg kopers zijn, ja, dan drukt dat de prijs omhoog.
2: Ja, dus het is inderdaad gewoon een vraag- en aanbod situatie. En als ik dus meer betaal aan de pomp, gaat dat geld dan vooral naar de oliemaatschappijen of de overheid of het tankstation? Want wie verdient hier nou aan?
4: Nou, je moet met name niet het tankstation, maar wel de overheid, door, omdat de accijns over een hogere prijs levert meer accijns op. Dus die krijgt sowieso meer. En de rest is inderdaad voor de oliemaatschappijen die raffinaderijen hebben.
2: Oké, want in de petitie die Greenpeace vandaag aanbiedt aan de Tweede Kamer, stellen zij dat de gewone Nederlander voor deze winsten betaalt. Klopt dat ook?
4: Ja, ze betalen voor die winsten. Ja, dat klopt, want die marktprijs is hoog. Daar profiteert inderdaad de oliemaatschappij van. En die hogere prijzen in de markt. Ja, daar is inderdaad de burger en het bedrijf is daarvan de dupe. Omdat ze een product moeten tanken, hè, of moeten inkopen, wat heel erg schaars is op de markt.
2: Ja, dus wij zijn eigenlijk een beetje de gebeten hond, dat zou je wel kunnen zeggen. Want wat gebeurt er wanneer de olieprijs echt te hoog wordt, hè, en dat er duizenden mensen het niet meer kunnen betalen? Kunnen ze dan deze winst nog steeds of deze prijs nog steeds doorvoeren?
4: Ja, dat is ook een beetje een morele vraag, denk ik, die je stelt.
2: Ja.
4: Want natuurlijk, kijk, laten we even aannemen dat diesel en benzine morgen €10 is per liter. Dan verwacht ik sowieso dat die prijs op een gegeven moment gaat dalen. Omdat alle mensen gaan carpoolen of minder gaan rijden, thuiswerken, et cetera. Als veel mensen in de problemen komen, dan stelt normaal gesproken een overheid een... voor om bijvoorbeeld de accijns te verlagen of een noodfonds in te roepen. Er zijn meerdere mogelijkheden voor.
2: Ja.
4: Maar inderdaad zou het dan wel een soort punt raken dat je zegt als politiek inderdaad, ja, wat er gebeurd is in de wereld, dat is rugwind, zoals we dat dan noemen voor die oliebedrijven. En dat noemen we dan overwinsten. Winst wat veel groter is dan gebruikelijk in een kwartaal. Daar willen wij een stuk extra van belasten. En met dat potje geld kun je natuurlijk rustig accijnzen verlagen voor de burgers en bedrijven. En dan krijg je dat aangevuld door het geld wat je van de overwinsten van oliebedrijven krijgt.
2: Ja, precies. En dan Ruud, wil ik jou er ook even bij betrekken. Hoogleraar Fiscale Economie. Jij hebt natuurlijk meegeluisterd en je weet alles van belastingen. Greenpeace wil deze overwinsten dus extra belasten. Wanneer mag je zo'n hogere winstmarge een overwinst noemen?
3: Dat is bijna de $1 million question,
2: okay,
3: zou ik zeggen. Want de winsten variëren natuurlijk sowieso in de loop van de jaren door prijsontwikkelingen, et cetera, veranderingen in vraag en aanbod die daar weer aan de grondslag liggen. Dus het is heel moeilijk te zeggen wat nu precies de gewone winst is. En vervolgens dus ook heel moeilijk om te weten wat dan die meerwinst of die overwinst is. En daar hebben we allerlei systemen voor bedacht in de praktijk, in de theorie. Nou, wat bijvoorbeeld een veelgebruikte manier is, dat is dat je zegt, nou, we kijken wat is het vermogen wat zo'n bedrijf geïnvesteerd heeft. Daar stellen we dan bijvoorbeeld van vast dat een rendement mag opleveren van 15%. Ik zeg maar even een willekeurig percentage.
2: Ja.
3: En alles boven die 15%, dat vinden we dan overwinst. Dus dan moeten we goed nadenken over de vraag, wat vinden we nu een gewone of een normale winst voor zo'n bedrijf? Nou, dat kun je op die manier doen. Er zijn ook voorstellen geweest om te kijken naar hoe heeft de beurskoers van beursgenoteerde ondernemingen zich nu precies ontwikkeld. En op het moment dat je ziet dat zo'n prijsschok de beurskoers enorm is gestegen, want er is dan dus meer winst. Ja, dan ga je zeggen van dan gaan we een extra belasting heffen waarbij we die gestegen beurskoers als uitgangspunt nemen.
2: Ja.
3: Nou, dat zijn allerlei systemen die hier een beetje op lijken. Dat is heel ingewikkeld en iedere keer komt het weer terug op de vraag van ja, vinden we nu eigenlijk, wat vinden wij dat de normale winst is? En dat is gewoon best ingewikkeld om te bepalen. Dat verschilt bovendien nog per verschillende soorten ondernemingen. Voor de ene onderneming meer nationaal georiënteerd is dat misschien 10%. Voor andere ondernemingen die internationaal actief zijn, heel veel investeren, heel veel ontwikkelen, zijn dat misschien wel hogere percentages die je daarvoor zou moeten tellen. Ja, dan krijg je dus ook allerlei ongelijkheden tussen bedrijven. Dus moet je een wereldwijd percentage hanteren? Moet je dat nationaal doen? Moet je dat misschien per sector doen?
2: Ja, exact.
3: Kortom, heel ingewikkeld.
2: Ja, dat is een hele lastige vraag, maar dat is ook het hele vraagstuk. Want Ronald, zijn de winsten die oliebedrijven vandaag maken echt zo uitzonderlijk?
4: Ja, die zijn uitzonderlijk. Ja, die verdubbelen, dat is echt uitzonderlijk. En dat is mede ook wat heel uitzonderlijk is. De marge die namelijk wordt gemaakt door die raffinaderijen. Want je moet je voorstellen, dat noemen we dan een crack margin. Dat is eigenlijk de winst die wordt gemaakt tussen een ruwe vat olie en een vat diesel en benzine, die ligt normaal op de $20-25 per vat. En om maar een voorbeeld te geven, op diesel ligt dat al boven de $100 per vat. Dus er wordt gewoon 4 keer zoveel winst opgemaakt. En dat tikt natuurlijk enorm door in die winst. Dus we zitten nu echt, en ik denk ook dat oliebedrijven zelf dat niet zullen ontkennen, in een periode van exorbitante winst, om het maar eens mooi te zeggen.
2: Ja, en dan zou je eigenlijk, Ruud, ook wel kunnen denken, nou, is dit dan niet een goed voorbeeld van zo'n situatie waarin de overwinst misschien makkelijker te vast te stellen is? Als zelfs de oliemaatschappijen zelf zeggen, dit is uitzonderlijk?
3: Nou, dat is zeker waar. Kijk, we hebben in 2022 hebben we daar een mooi voorbeeld van gehad. Toen hadden we ook stijgende prijzen. En toen is er vanuit de Europese Unie een zogenoemde solidariteitsbijdrage ingevoerd. En die werd dan geheven over de overwinst. Nou, in Nederland is toen bijvoorbeeld gezegd, we kijken naar de gemiddelde winst van de afgelopen 4 boekjaren, even kort gesteld.
2: Ja.
3: En alles wat je meer maakt dan dat gemiddelde aan winst, ja, dat vinden wij overwinst. En daar gaan we dan belasting over heffen. Dus je hebt op zichzelf genomen, als je gaat kijken in de loop van de tijd, wel een indicatie van wat een gewone winst zou kunnen zijn. Dat moet je niet te strak bepalen, want er zit ook een normale natuurlijke ontwikkeling in die resultaten. Of bedrijven zijn bijvoorbeeld gegroeid door overnames en dergelijke. Maar in ieder geval, als een bedrijf niet groeit door overnames, min of meer hetzelfde blijft, ja, dan kun je iets met de gemiddelde winst van de afgelopen jaren doen.
2: Ja, exact. Nou, ik wil daar zo meteen wel even wat meer over hebben, over die solidariteitsbijdrage. Maar eerst gaan we eventjes naar wat luisteraarsvragen. En mocht jij zelf ook een vraag hebben, stel ze dan in de gratis NPO Luister-app.
0: Vroege vragen.
2: Nou, ik heb al aardig wat vragen binnengekregen. Luc die vraagt, waarom verschilt de benzineprijs eigenlijk zoveel per tankstation? Ik denk dat deze voor jou is, Ronald.
4: Nou ja, het is aan de tankstation om te bepalen wat hun verkoopprijs is. We hebben dan wat verschillende ook kwaliteiten vaak van benzine en diesel. Waardoor je wat slechtere kwaliteit, maar waar je wel goed op kunt rijden, dus wat goedkoper kunt inkomen, kun je ook goedkoper dus aan je klanten bieden. En we hebben natuurlijk ook de onbemande en de bemande tankstations. Dat maakt natuurlijk ook uit. Dus ja, er zijn verschillende redenen waarom je dat hebt. Maar uiteindelijk kun je ervoor kiezen om je prijs wat te verlagen en veel auto's voorbij te zien rijden. Of je stelt je prijs wat hoger en je hebt wat minder auto's die langs rijden.
2: Oké, en dan Marcia die zegt, kan benzine in Nederland opraken als raffinaderijen langdurig minder produceren?
4: Nou, als je dat toevallig heb ik dat gisteren maar eventjes opgezocht. Dat zit ook niet in mijn hoofd.
2: Okay.
4: We hebben ongeveer nog zo'n 200 dagen in voorraad aan diesel. En we hebben zo'n 100 dagen aan voorraad en benzine.
2: Dus, maar dat is niks.
4: Nee, dat is op zich, als opeens echt iets gebeurt, dan is dat niet heel veel. Maar aan de andere kant, we staan nog niet stil.
2: Nee, ze staan nog niet stil. Maar dat is een beetje doemdenken natuurlijk op het moment. Maar wat nou als dat wel opeens gebeurt? Dan zijn we. Waarom zijn wij zo slecht voorbereid?
4: Nou ja, het zijn keuzes die je moet denk ik maken als politiek. Want het is natuurlijk duur om allemaal opslagen overal te bouwen. Daar vol te stoppen met diesel en benzine. Hè, dat is natuurlijk al een behoorlijke last. Ja, en hoe vaak ga je het gebruiken? En die afweging maken ze. En je ziet, het gebeurt wel eens één keer in de zoveel jaar. Hè, we hadden het net al inderdaad over, dacht ik, 2022.
2: Ja.
4: Onder zoveel jaar komt er dan weer een spanning. En dan blijkt toch maar dat weer die voorraden belangrijk zijn. Hè, er zijn gesprekken over aardgasvoorraden aanleggen. Nou, door andere grondstoffen. Ja, en we zien dat het eigenlijk in de wereld steeds geopolitiek spannender wordt. En dus steeds meer van dit soort momenten gaan optreden. Dus ik denk ook dat de politiek echt wel na gaat denken over het aanleggen van noodvoorraden waar mogelijk. Maar op zich, voor diesel en benzine, is die discussie nog niet echt helemaal gevoerd.
2: Oké, en dan de afsluitende vraag van Yara. Is er een kans dat de benzineprijs helemaal niet teruggaat naar het niveau van voor deze crisis?
4: Ja, dat is een goede vraag, omdat dat inzicht geeft in die markt inderdaad. Dat inderdaad gaat gebeuren, dat die als eenmaal die oorlog tussen Iran en VS beslecht is, of er komt een langdurig akkoord, laten we het zo zeggen, dan zul je eerst een soort opluchtingsdaling zien van die olieprijs. En dan zullen we ook zien dat die diesel- en benzineprijs wat gaan dalen. Maar uiteindelijk moeten al die voorraden, met name ook die olievoorraden, allemaal weer aangevuld gaan worden. En dat houdt die olieprijs hoog. En daardoor zullen die diesel- en benzineprijzen niet meer terugkeren naar het niveau van voor het conflict.
2: Oei, dat is een pijnlijk antwoord. Maar wel helaas de waarheid. Nou, ontzettend bedankt voor deze vragen. Mocht je nou nog een vraag hebben, laat het dan. Oh, ik heb eventjes ik krijg nog eentje binnen. Nico die zegt: waarom is de benzineprijs langs de snelweg fors hoger dan in de stad?
4: Ja, ik ben niet echt een expert, maar wat ik van begrijp is natuurlijk dat de exploitatiekosten, hè, dus het geld wat je moet betalen om een tankstation, hè, om de grond te krijgen daar en alles neer te zetten, dat best wel hoog is. En daarom hebben ze ook hogere kosten dan inderdaad ergens in het platteland of in een dorp waar anders een pomp staat. Dus het is met name daar gewoon de hoge kosten om daar een tankstation te kunnen neerzetten. En aan de andere kant doen ze het ook hoog omdat ze weten dat heel veel leaserijders daar zitten en wat minder kijken naar die prijzen.
2: Heel goed. Dank voor deze vragen. Heb je er meer? Stel ze in de NPO Luister-app.
0: Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app.
2: Ja, blijf bij ons, want straks praat ik verder met Ronald de Soete en Ruud van den Dol over de overwinsten van oliebedrijven en de vraag of je die extra zou moeten belasten. Maar eerst muziek, heel toepasselijk. Dit is Geese met Texas.

0: Dat was Geese met Texas. Vroeg. Ja, dit is vroeg van dinsdag 29 september. De prijzen aan de pomp zijn flink gestegen, terwijl oliebedrijven juist grote winsten maken. Dat roept de vraag op of je een deel van die winsten extra zou moeten belasten door een extra winstbelasting. Maar hoe werkt die belasting eigenlijk en wat betekent zo'n extra belasting uiteindelijk voor ons als consument? Daar praat ik, Bemsie de Visser, over. Verder met olie- en gasexpert Ronald de Zoete en hoogleraar fiscale economie Ruud van den Dol. Heren, jullie zijn nog steeds bij me. Zit je nou te luisteren? Heb je vragen? Stel ze in de NPO Luister-app. Ruud, we hadden het net al heel eventjes aangekaart. We hadden het over een wet tijdelijke solidariteitsbijdrage. Dat hadden we in 2022. Wat hield deze wet nou precies in?
1: Die wet hield in dat in Europa is besloten om iets te gaan doen aan die hoge prijs en vooral eigenlijk de hoge winsten die daarmee werden gemaakt. Dat waren eigenlijk twee elementen die in die Europese regeling zaten. Nou, en een van die onderdelen was dus het belasten van de overwinsten. En Nederland heeft daar dan een specifieke solidariteitsbijdrage voor ingevoerd. En die bedroeg dan 33% over die overwinst. En die overwinst die werd dan bepaald door uit te gaan van de gemiddelde winst van de voorgaande kalenderjaren. En als je daar dan boven kwam, er zat nog een marge in, dan was dat meerdere de overwinst waar die 33% over werd geheven.
0: Ja, en hoe heeft dit uitgepakt voor de consument?
1: Nou ja, voor de consument is het een beetje moeilijk te bepalen hoe dat heeft uitgepakt. Want het geld wat zo'n heffing heeft opgeleverd, de laatste getallen is grofweg 6 miljard. Het heeft al meer opgeleverd dan oorspronkelijk werd begroot. Dat was maar 2,5 miljard grofweg. En dat geld wordt natuurlijk gewoon via de begroting verdeeld. En dat kan door bepaalde belastingen minder te verhogen. Dat kan door de accijns tijdelijk te verlagen. Dat hebben we natuurlijk ook meegemaakt. Daar zitten we nog steeds in een tijdelijke accijnsverlaging. Maar dat kan ook bijvoorbeeld door uitkeringen te verhogen, et cetera. Uiteindelijk zijn dat politieke keuzes van wat gaan we precies doen met die opbrengsten die dit soort belastingen opleveren. Net zoals die vraag voor iedere belasting moet worden gesteld.
0: Ja, want deze wet was van tijdelijke aard, toch?
1: Het was een heffing van tijdelijke aard. Die geldt dus inmiddels niet meer. Je ziet dus wel dat op dit moment binnen de Europese Unie weer wordt opgeroepen om opnieuw zo'n tijdelijke heffing in te voeren. Daar gaat kennelijk de Europese Commissie het nu over hebben om daarover na te denken. En ja, je ziet bijvoorbeeld van de week toevallig in Italië dat een grote oliemaatschappij heeft besloten tot een tijdelijk prijsplafond. En dat is kennelijk vooruitlopend op de mogelijkheid dat er zo'n heffing zou komen. Ik weet niet precies wat de politieke omstandigheden zijn, maar misschien is het ook wel een beetje bedoeld om de Italiaanse regering te paaien. En te hopen dat de winsten niet via zo'n speciale heffing deels worden afgeroomd.
0: Ah, ja.
1: Maar goed, dat moeten we zien. Dat is een politieke discussie, niet alleen binnen landen afzonderlijk, maar ook gewoon binnen de Europese Unie.
0: Ja, precies. En dat is nog een beetje toekomstmuziek. Dat gaan we nog meemaken. Maar waarom is deze, want er wordt dus nu weer gesproken om deze wet tijdelijke solidariteitsbijdrage toch weer terug te krijgen. Maar waarom is het in de eerste instantie stopgezet? Want het is niet alsof de energieprijzen niet meer torenhoog waren voor de consument. Waarom werd het stopgezet?
1: Nou ja, het was een noodmaatregel die op dat moment werd ingevoerd. Men wilde gewoon heel snel proberen om iets aan die prijsstijgingen te doen en extra opbrengsten te genereren en ook een maximum te krijgen op de prijzen. Want een van de onderdelen van die Europese regeling was ook om de vraag te beperken. Bijvoorbeeld, het was een noodmaatregel die op dat moment werd ingevoerd. Men wilde gewoon heel snel proberen om iets aan die prijsstijgingen te doen en extra opbrengsten te genereren en ook een maximum te krijgen op de prijzen. Want een van de onderdelen van die Europese regeling was ook om de vraag te beperken, bijvoorbeeld door bepaalde heffingsmethoden.

0: en tegelijkertijd ook goed zou willen nadenken over alternatieven misschien voor de toekomst. Daar wordt ook wel in de theorie over gesproken, van misschien moeten we sowieso over naar een ander systeem. Maar in ieder geval, dit was het. Een noodmaatregel die tijdelijk was bedoeld. Daar was al discussie over of die aanvaardbaar was. Toevallig heeft het Europees Hof van Justitie net geoordeeld voor de Belgische variant van die solidariteitsbijdrage, dat die was toegestaan. Je zag dus ook gelijk dat belastingplichtigen gingen procederen over de vraag of die heffing wel was toegestaan. Nou, en het Hof oordeelde uiteindelijk, omdat het een noodmaatregel was van tijdelijke aard die snel moest worden ingevoerd, dat die was toegestaan in België.
1: Oké. En dat is bij ons nog even, dat bij ons is nog niet duidelijk wat er gaat gebeuren.
0: Nou ja, dat is aan de politiek. En ik kan me best voorstellen dat het Nederlands kabinet zegt van ja, wij gaan dat liever niet nationaal rechtelijk invoeren. Maar als we al iets zouden willen, dan willen we dat gewoon in een breder Europees verband. En misschien zelfs wel in wereldverband doen. Ja. Omdat het risico best groot is als je dat alleen maar in Nederland doet. Ja, effecten zal hebben op bijvoorbeeld de bereidheid van ondernemingen in Nederland te investeren. Slecht is voor het Nederlands ondernemingsklimaat en bedrijven gewoon wegtrekken naar andere landen. Dus ja, in zijn algemeenheid heeft het de voorkeur dit Europees breed te doen.
1: Ja, Europees of wereldwijd. En dan even naar die overwinstbelasting, hè, voor de fossiele energiesector. Want minister van Financiën Eelco Heijnen die heeft laten weten dat het kabinet voorlopig afziet van een nationale overwinstbelasting voor de fossiele energiesector. Dit is wat hij erover deelt.
2: We hebben in het verleden, ook in Nederland, geprobeerd overwinsten te belasten. Maar dat heeft ook geleid tot rechtszaken. En die rechtszaken lopen nog, zowel in Nederland als Europees. Dus het gemak van, oh, belast het maar en het komt goed, zo makkelijk gaat het niet. Ik snap dat het in de politieke retoriek natuurlijk een makkelijke vluchtroute is. Maar in de meer juridische, bedrijfseconomische wereld waarin we ook opereren, is dit gewoon een lastige.
1: Ja, want wij zijn daar dus nog niet aan toe. Ruud, hoe doen andere landen dit?
0: Nou ja, andere landen die worstelen op dezelfde manier met deze problematiek. En er zijn ook landen, bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk, die heeft ook zo'n specifieke heffing ingevoerd. Frankrijk heeft die in het verleden ook gehad. En daar zie je dat het meer of minder succesvol is dan men in eerste instantie dacht. Bijvoorbeeld voor Frankrijk is bekend dat multinationals toch wel de kans grepen om winsten te gaan verschuiven, bijvoorbeeld van het ene naar het andere land. En dus weg uit Frankrijk, ja, dan neemt gelijk de opbrengst van zo'n heffing neemt af. En dat is niet alleen incidenteel, maar dat zou ook wel eens een keer meer permanent kunnen zijn. Want dat is denk ik ook wel de grote angst die er is, dat als je zoiets tijdelijk doet, heeft dat ook wel impact op de investeringsbereidheid. En als je eenmaal een keer voor zo'n tijdelijke heffing hebt gekozen, is er natuurlijk ook een kans dat je die in de toekomst weer opnieuw zult gaan invoeren als land.
1: Ja.
0: Ja, en als je lange termijn investeringsbeslissingen neemt, ja, dan zijn dat risico's die je liever uit de weg gaat.
1: Ja, dat maakt je dat minder aantrekkelijk land om in te investeren.
0: Dat is hem. En dat is ook de reden dat je in zijn algemeenheid ziet dat je dit beter niet alleen wereldwijd of EU-breed kunt doen, maar dat je er dan misschien ook beter over na kunt denken om dat permanent te doen op een bepaalde manier. Want uiteindelijk moet je er ook voor zorgen dat winsten niet te hoog worden belast. Daar zit een bepaald natuurlijk maximum op. Want we weten gewoon dat als je winsten bijvoorbeeld tegen 40-50% gaat belasten, ja, dan worden bedrijven niet blij en die zorgen ervoor dat ze elders gaan investeren. Dat wil je natuurlijk ook niet. Nou, nee. Zo is het een continue spanning tussen aan de ene kant aantrekkelijk bedrijven voor het internationale bedrijfsleven, voor fabrieken, voor banken, voor financiële instellingen, ga zo maar verder. Nou, dat doe je door een wat lager tarief te nemen en ja, dan daartegenover de spanning van ja, hoeveel winst kunnen we uiteindelijk belasten om te verdelen over de maatschappij op een bepaalde manier.
1: Ja, exact. Ja, maar je gaf net ook al het voorbeeld over het Verenigd Koninkrijk. Want die stelde in 2022 een overwinstbelasting. En die bestaat nog steeds. Dat is de zogenaamde windfall tax. Maar merk je dus ook dat heeft dat iets gedaan met de aantrekkelijkheid voor investeerders voor het land?
0: Nou, ik weet eerlijk gezegd niet hoe de precieze situatie in het Verenigd Koninkrijk is naar aanleiding daarvan. Maar ik weet wel dat daar de nodige kritische analyses op hebben plaatsgevonden. En er zijn bijvoorbeeld onderzoeken die zeggen van ja, in totaliteit heeft het de Britse staat 5 miljard aan belastingopbrengsten gekost.

0: Gewoon omdat het minder aantrekkelijk is geworden voor bedrijven en die gewoon wegtrekken. Nou, het is altijd heel ingewikkeld om dat soort getallen goed te kunnen beoordelen. Want het feit dat een bedrijf weggaat hoeft niet per se hiermee te maken te hebben. Dat kan ook andere oorzaken hebben. Maar de invoering van zo'n heffing kan ook de druppel zijn die een bedrijf daadwerkelijk doet besluiten geheel of gedeeltelijk te vertrekken. Mm-hmm. Ja, en dan levert het per saldo minder op.
1: Ja, ja, ja, tuurlijk. Maar dat voelt toch een beetje alsof Nederland, aangezien je dus, oké, misschien is het minder interessant geworden voor investeerders om in het Verenigd Koninkrijk te investeren. Maar ja, er is wel een belasting op overwinsten. En in Nederland voelt het alsof we daarin heel erg achterlopen.
0: Nou, ik denk niet dat dat helemaal terecht is. Kijk, ieder land heeft natuurlijk zijn eigen achtergrond en zijn eigen systeem. In Nederland hebben we ook een mijnbouwwet. Via die mijnbouwwet wordt ook een bepaalde heffing geheven van olie- en gaswinnende bedrijven. Nou, dat levert ook wat geld op. Niet meer zoveel als vroeger toen we natuurlijk nog actief aan gaswinning deden. En als je gaat kijken naar puur de Nederlandse heffingsgrondslag, van wat is nou de winst die toerekenbaar in Nederland is aan dat soort activiteiten, dat laten cijfers van financiën ook zien, dan is de heffing van vennootschapsbelasting plus van die cijns, plus een winstaandeel voor de staat, want dat is er ook nog, is grofweg 70% van de resultaten van die olie- en gasactiviteiten. Ja. Nou, dat is toch best aanzienlijk.
1: Ja.
0: Dus dat, ja, je kunt niet zomaar het ontbreken van een heffing in Nederland zien als dat we achterlopen. We hebben ook andere heffingen die dat weer deels compenseren. Dus dat maakt het internationale vergelijkingen vaak ook best ingewikkeld.
1: Ja, exact. Want daar zou dus eigenlijk één lijn in getrokken moeten worden. Dus hoe zou Europa dit eigenlijk, welke rol zou Europa hierin moeten spelen?
0: Nou ja, ik denk niet. Kijk, uiteindelijk de vraag of je zo'n heffing zou willen invoeren is en blijft een politieke keuze. Dat is één. En als je politieke keuze maakt, dan denk ik dat je dat gezamenlijk zou moeten doen, vanwege het feit dat het anders gewoon weglekeffecten zijn naar andere landen. Nou ja, en dan zou zo'n verordening zoals die in het verleden heeft gegolden, en dus ook zo'n Nederlandse solidariteitsbijdrage, dat zou daarvoor een model kunnen zijn.
1: Ja.
0: Alleen het dilemma is, en dat zie je ook wel, we hebben toen gekozen voor de gemiddelde winst van de voorgaande 4 jaren. Ja, dat lijkt heel eenvoudig, maar zo eenvoudig is het ook weer niet. Want ja, je kunt winsten beïnvloeden. Als je gaat kijken naar de multinationals, en dat zijn ook oliemaatschappijen, dan lijkt het zo te zijn dat de winsten daarvan, laat ik maar even tot Nederland beperken, toch maar beperkt in Nederland neerslaan. Van de totale vennootschapsbelastingafdracht van Shell, die is grofweg 13 miljard per jaar, is 300 miljoen toerekenbaar aan Nederland. Ja, dat is heel beperkt. Ze kunnen winsten dus plannen. Dat weten we uit allerlei gegevens. Nou ja, en dan wordt de winst in Nederland bijvoorbeeld verlaagd. Je zou ook kosten naar voren kunnen halen. Wordt de winst ook lager. Je zou kunnen fuseren met verliesgevende ondernemingen. Als je toch al bepaalde groeiplannen hebt, wordt je winst ook lager. Dus het is ook een manipulatieve grondslag waar je het over hebt. Ja, en daar wordt best wel goed over nagedacht, ook vanuit bijvoorbeeld het IMF. Van hoe zouden we dit nu op de beste manier vorm kunnen geven? Dat is gewoon echt heel ingewikkeld, want het ene land is het andere land niet. Wij hebben tegenwoordig relatief weinig olie- en gaswinning. Noorwegen heeft dat weer veel meer. Nou ja, en dat soort verschillen tussen landen maakt het best ingewikkeld.
1: Ja, ja, het klinkt makkelijker dan dat het daadwerkelijk natuurlijk is. En Ronald, als we de raffinaderijen en oliebedrijven extra zouden belasten, hè, komt die rekening dan niet via een omweg alsnog bij de tanker terecht? Denk aan bijvoorbeeld hogere brandstofprijzen.
2: Dat is ook wel best een lastige vraag. Kijk, als je hier, laat ik het zo zeggen. Wat we willen natuurlijk even los van het geld is dat we ook eigenlijk veel schoner onze producten vervoeren. Dus dat betekent eigenlijk niet met een schip, maar met een pijpleiding. En Europa zou er dus gebaat bij zijn dat aardgas en olie gewonnen zou worden dichtbij.
1: Ja.
2: Dat is, denk ik, de totale prijs die als overheid betaalt is natuurlijk in geld uit te drukken. Maar tegenwoordig denk ik dat je daar ook alle extra boetes en onkosten hebt ten aanzien van het bereiken van jouw klimaatdoelen. Dus als je wilt dat olie en aardgas dicht bij jouw continent gewonnen wordt en dat op een relatief schone manier vervoerd wordt, ja, dan moet je de regels wel zo maken dat het voor hun aantrekkelijk is. En winst is daar natuurlijk, of belasting is daar natuurlijk dan wel een belangrijk onderdeel van. Dus ja, gaat die burger daarvoor meer betalen? Ja, als er niet meer op een goede manier aantrekkelijk olie of gas gewonnen kan worden in de Noordzee of dichtbij, dan moeten we het van verder gaan halen. En dat hoeft niet per definitie te betekenen dat het duurder wordt, maar de kans is natuurlijk wel groter, omdat je een veel grotere logistieke kosten aan jouw product moet hangen.
1: Ja.
2: Dus ja, ik vind eigenlijk dat dat even los, als we het dan hebben over wat de burger betaalt aan de pomp, begrijp ik goed in de geld aan de kwestie, die kijkt alleen naar het geld. Maar als we kijken naar alle accijnen die natuurlijk ook allemaal geheven worden op brandstoffen, die worden ook allemaal voor klimaatdoelen ingezet. Dus misschien moeten we daar ook eens even naar kijken. Van al die accijnzen, wat doet de overheid daarmee? Nou, we weten dat een groot gedeelte daarvan gaat naar het klimaat. Ja, het dichtbij kunnen winnen van olie en gas zal in ieder geval voorkomen dat heel veel van die accijnzen dan in ieder geval richting dat stukje schoonhouden van onze raffinage- en olieindustrie zal leiden. Ik ben op de vraag van, wordt het betaalbaar? Is de rekening neergelegd bij de autorijder of de industrie? Dan denk ik ja, dat is zo. Maar ik denk wel dat een stukje op te lossen is door de regelgeving. En inderdaad door heel kritisch te zijn op alleen maar extra winst heffen. Want zoals Ruud al zei, ja, weet je doet het één keer, dan wordt het altijd. En het is wel degelijk zo, dat weet ik in Europa, dat veel oliemaatschappijen al hun focus al op landen hebben gezet buiten Europa. Omdat het gewoon makkelijk is. Vergeet ook niet dat het niet zo makkelijk is in de Noordzee. Heel veel windparken, het is niet meer zo makkelijk. Veel strengere regels zijn er. Hoge operationele kosten. Veel kleine olievelden, waardoor het ook meer duurder wordt om het te winnen. Dus het is eigenlijk al een beetje in gang.
1: Ja, het is dus eigenlijk een hele onaantrekkelijke plek om olie te winnen.
2: Op dit ogenblik, als je het aan een oliebedrijf vraagt, die gaat ergens anders liever olie winnen, omdat het gewoon makkelijker is. Niet alleen maar makkelijker, maar ook goedkoper. En ook wat zekerder qua politieke klimaat.
1: Ja, en Ronald, wat is dan volgens jou wat de overheid zou moeten doen op dit moment?
2: Nou ja, ik denk dat we uit een periode komen van de afgelopen 5 tot 10 jaar... waarbij oliebedrijven eigenlijk best wel de zwarte piet zijn toegespeeld. Alles moest weg, we moesten van aardgas af, olie moest weg, we moesten allemaal elektrisch gaan rijden. De winstbelastingen, goed, dat zet een bepaalde teneur, om het zo maar te zeggen. Waardoor eigenlijk die oliemaatschappijen een beetje, in plaats van praten met elkaar, is het eigenlijk de politiek aan één kant. En is het de oliebedrijven aan de andere kant geworden. En nu zien we dus in zo'n conflict situatie dat we wel degelijk raffinaderijen nodig hebben. Want elke Europese burger die wil gewoon rijden. We willen allemaal op vakantie en we willen vliegen. En we willen onze spulletjes uit China willen we hebben. Dus dat is nu wel duidelijk. Dus we moeten gewoon veel meer met elkaar gaan praten. En ik snap dat de winstbelasting is, maar ik denk aan de andere kant moet dan ook de overheid het ook wel aantrekkelijker gaan maken voor die oliemaatschappijen om meer in balans te komen. Je kunt niet alleen maar ongestraft elke keer ergens je hand doorheen halen als er winst wordt gemaakt. En aan de andere kant zeggen van nou ja, eigenlijk zijn we liever van die oliemeetjes af. En we prijzen de dag dat waterstof, zon en andere groene energievormen zijn. Want we hebben nog heel wat decennia te gaan dat we die oliemaatschappijen gewoon hard nodig hebben.
1: Ja, en hoe zouden we dat dan kunnen doen? Dat aantrekkelijker maken?
2: Nou, door bijvoorbeeld, wat we weten, wat ze zeggen, is die regelgeving, de belastingdruk, het winnen van olie om dat gemakkelijker te maken. Maar ik denk eerlijk gezegd dat ik niet degene ben die daar die oplossingen voor heeft. Ik denk dat die oliemeetjes heel goed aan de politiek kunnen vertellen wat ze nodig hebben. En als ze iets minder zwart-wit communiceren, zoals Greenpeace stelt dat dan met smoesjes. Maar ik denk, weet je, dat zijn gewoon geladen woorden. Die moet je helemaal niet gebruiken. Bedrijven zijn om producten te maken. Daar maken ze winst op. Wij maken dankbaar gebruik van die producten. Ook al schaadt ze het klimaat. Dat is een ander issue. Ben ik ook niet voor. Maar we kunnen gewoon even niet zonder olie en gas. Dus we hebben die bedrijven nodig. Dus laten we gewoon met de open vizier weer die discussie aangaan. En dan weet ik zeker dat ze daar een uitweg uit kunnen vinden.
1: Ja, nou duidelijk. En Ruud, hoe kijk jij daarnaar?
0: nou ja, Er zijn een paar dingen die bij mij opkomen. Eén, door hogere prijzen betekent dat natuurlijk ook dat mensen misschien inderdaad wel minder gaan rijden of gaan nadenken over alternatieve energiebronnen. Dat hebben we ook gezien bij de crisis in 2022, toen die prijzen ook zo enorm stegen. Ja, dat heeft een enorme impuls opgeleverd om bijvoorbeeld zonnepanelen en dergelijke aan te schaffen. Dus het draagt ook wel bij aan de energietransitie. Dat is één algemeen opmerking. Dus dat kan een reden zijn om misschien helemaal wat minder aan die prijzen te willen doen. En een ander belangrijk aspect waar we het eigenlijk nog niet echt over hebben gehad, dat is een verdelingsvraag. Kijk, je kunt de opbrengsten van zo'n eventuele heffing, die kun je gebruiken om bijvoorbeeld de accijns op benzine en diesel te verlagen. Mm-hmm. Dat betekent dus dat die specifieke groep mensen, die heeft daar voordeel van. Maar we weten tegelijkertijd ook dat die hogere olieprijzen natuurlijk doorsijpelen in de producten die we allemaal in de supermarkt kopen. Dus als je de accijns verlaagt, ja, dan heeft de automobilist daar baat bij. Maar daar heeft misschien de gepensioneerde die weinig rijdt en van een laag AOW'tje moet rondkomen, die heeft daar niet zoveel aan. Want het brood en et cetera in de supermarkt, dat blijft relatief toch wat duurder. Dus ja, je zou ook de politieke vraag moeten stellen van hoe willen we die opbrengsten uiteindelijk gebruiken?
1: Ja, want dat lijkt me ook een lastige. Want Greenpeace stelt natuurlijk in de petitie voor om de extra belastinginkomsten te investeren, hè, in groene energie. Kan de overheid dan belastinginkomsten op die manier een beetje gericht herverdelen?
0: Nou ja, de overheid die kan daar natuurlijk aan bijdragen. Er is net weer een investeringsfonds opgetuigd. Collega's van mij uit Groningen hebben daar weer heel kritisch op gereageerd. Want dan zie je dat bij de vormgeving van dat fonds wordt er gezegd, ja, we willen eigenlijk niet echt in de markt ingrijpen. We vinden wel dat investeringen gewoon economisch rendabel moeten zijn. En pas als ze economisch rendabel zijn, Dan zijn we bereid om daaraan bij te dragen, want we willen de markt niet verstoren. Nou, daar zie je dan dus gelijk het probleem van dit soort initiatieven, dat de overheid in het algemeen niet de meest aangewezen entiteit is om dit soort investeringen voor elkaar te krijgen. Daar heb je uiteindelijk ook bedrijven voor nodig. En die moeten die investeringsbeslissing nemen. Natuurlijk kun je garant staan voor leningen die misschien nodig zijn. En dat zijn vragen waar de politiek zich mee bezig zou moeten houden. Ik denk dat het uiteindelijk beter zou zijn om ervoor te zorgen dat we overal een betrouwbaar investeringsklimaat hebben. Dat klinkt heel abstract. Wat betekent dat? Dat betekent een structureel belastingssysteem waar niet hapsnap iedere keer allerlei wijzigingen in plaatsvinden. En dat betekent ook dat je de hoogte van die heffingen wat moet beperken en niet alle winst moet wegbelasten.
1: Ja.
0: En als je die stabiele factor bent, dan ben je ook aantrekkelijk voor bedrijven om te investeren. Dat levert uiteindelijk ook geld op en daar kun je uiteindelijk weer aan herverdeling naar mensen gaan doen. En de mate van herverdeling en naar wie je dat specifiek gaat doen, dat zijn uiteindelijk allemaal politieke vragen. Ga je bijvoorbeeld specifiek innovatieve bedrijven op het gebied van energie gebruiken? Ik roep nu maar even een willekeurig groepje. Ga je die specifiek ondersteunen? Ja, daar zou best wel wat voor te zeggen kunnen zijn om dat te doen. In plaats van algehele lastenverlichtingen voor iedereen. Maar ja, uiteindelijk moet het gaan om de vraag, wat is de meest efficiënte investering voor de overheid? Is een regeling doelmatig, zoals we dat noemen? Leveren de budgettaire kosten die we daaraan uitgeven, leveren die ook daadwerkelijk de maatschappij iets op? Nou, en je ziet heel veel fiscale regelingen om dingen te stimuleren uiteindelijk niet echt doelmatig blijken te zijn. Dat is dan gewoon gevonden geld voor bedrijven, omdat ze die investeringen anders misschien ook wel hadden gedaan.
1: En hoe denk je dat komt? Dat dat niet zo aanslaat?
0: Nou ja, uiteindelijk zijn het gewoon de markt. Kijk, bedrijven, dat is heel simpel. Die gaan een bepaalde investering aan. Daar zit een bepaald risico op. En dan kijken ze naar de lange termijn. En dan kijken ze of dat het naar hun verwachting het rendement oplevert wat ze nodig hebben om hun financieringskosten te kunnen dekken en om de risico's te kunnen dekken. Dat zijn misschien wel beslissingen die tijdelijk kunnen worden ondersteund met dat soort investeringsvehikels, maar uiteindelijk is het de marktafweging die bedrijven maken. En nou ja, dat sommige regelingen zijn wat effectiever dan andere. En helaas weet je dat soms ook pas achteraf.
1: Ja, dat is altijd jammer.
0: Dat is heel jammer. En ja, nogmaals, dat staat even. Dat is een heel algemeen verhaal natuurlijk. Als we teruggaan naar deze heffing. Kijk, ik kan mij wel voorstellen dat als de overheid zou besluiten tot zo'n speciale crisisheffing, laten we het zomaar even noemen. Dan kan ik me voorstellen dat uiteindelijk de toegevoegde waarde voor de BV Nederland of de BV Europa nog beter. Beter is gediend met investeringsondersteuningen dan dat je dat zou gebruiken om de accijns op benzine en diesel te verlagen. Want dat voegt uiteindelijk niet zo heel erg veel toe aan het verdienvermogen. Maar goed, dat is een puur economische benadering. Er is ook een maatschappelijke benadering. En die zegt misschien wel, ja, we vinden dat we het terug moeten geven aan de mensen met minder dan modaal inkomen. Nou ja, dat zijn hele ingewikkelde politieke vraagstukken.
1: Ja, want dan ga je weer terug naar die herverdeling. En hoe komt deze het beste tot z'n recht? Oké, nou, we gaan heel vroeg naar een stukje muziek. En dan praat ik graag weer met zometeen weer met jullie door, Ronald en Ruud.

0: Neil Young met Heart of Gold. Ja, je luistert nog naar vroeg. Dus we gaan onze laatste 5 minuten in. En dat doen we natuurlijk samen met mijn gasten. Met olie- en gasexpert Ronald de Zoete en hoogleraar fiscale economie Ruud van den Dol. Ja, we hebben natuurlijk net al heet het gehad, heren, over de... hoe lastig het is om dit te bepalen van wat moet er nou wel of niet gedaan worden. Ik heb nog een paar luisteraarsvragen die we wellicht nog even kunnen behandelen. En even kijken, dan had ik Nico en die zegt... Nee, niet Nico, excuus hoor. Je hebt zoveel vragen binnengekregen. Mario die wilde weten hoe het nou kan dat er in België... heeft hij gisteren getankt voor €1,98. Waarom kan het daar wel en waarom kan het hier niet? Aan wie zou ik deze nou best kunnen geven?
1: Ja, dat is een goede vraag inderdaad. Ja, ik kom een aftrap, ik denk dat Ruud er ook wel een mening over heeft. Maar volgens mij is het zo dat elk land heeft natuurlijk een bepaald accijnsbeleid. En Nederland kiest ervoor om veel geld binnen te halen via de heilige koe. Zoals we dat zo mooi zeggen in Nederland. En in België hebben ze bijvoorbeeld minder accijns op brandstoffen, maar die halen dan op andere gebieden hun belasting binnen. Dus ja, het is helaas zo dat elk land zo zijn eigen regels heeft. En kun je goedkoper in Duitsland tanken. Maar aan de andere kant hebben de Duitsers weer andere nadelen. Dus uiteindelijk voor het inkomen maakt het allemaal niet zoveel uit. Dus ik denk dat dat de reden is. Maar dan mag Ruud mij ook op aanvullen of verbeteren zelfs.
0: Ja.
2: Nou, verbeteren zou ik niet durven, maar ik ben het gewoon met je eens. Uiteindelijk is dit gewoon een politieke keuze. En in Nederland hebben we de keuze gemaakt in het verleden al om inderdaad de auto als de melkkoe te behandelen. Laat ik het zomaar eens een keer kort zeggen. En bijvoorbeeld in Duitsland speelt dat veel minder. Daar hebben ze natuurlijk ook een hele grote auto-industrie. Nou ja, dus dat soort afwegingen speelt hierbij een rol. En dat is ook in België het geval dat men de automobilist meer of minder wil pamperen dan bijvoorbeeld in Nederland.
0: Ik begrijpelijk. En dan denk ik dat ik een afsluitende vraag moet stellen die iedereen denk ik nu in zijn hoofd heeft. Ronald, ik ga hem aan jou stellen. Dan moeten automobilisten ervan uitgaan dat tanken de komende maanden nog duurder wordt? Of zijn er ook omstandigheden waarin de prijs snel weer kan dalen?
1: Nou, ik denk het een beetje al gezegd heb van... Kijk, aan elke oorlog komt een eind. Ik durf niet in te schatten hoe lang dat gaat duren tussen de VS en de Iran. Elke dag dat dat langer duurt betekent dat de olievoorraden leeg raken. Dus dat betekent toch heel langzaam toch weer verder opkruipende olieprijzen. En ook een tekort aan benzine en diesel. Ik verwacht dat de dieselprijs wat omlaag kan als het hoogseizoen van de dieselvraag overgaat. En dat houdt in eind november op. Dus in de winter kunnen we een tijdelijke terugval krijgen van de dieselprijs. Uiteindelijk is het allemaal afhankelijk van wat er gebeurt in het Midden-Oosten. We zullen, als er vrede daar komt, of in ieder geval een blijvend akkoord, zullen we een opluchtingsdaling zien in de benzineprijzen. Maar je zult dan toch zien dat die dip eigenlijk een beetje tegenvalt. Heel simpelweg omdat alle olie die we nu uit onze strategische reserves gaan allemaal weer aangevuld moet worden. En zorgt ervoor dat in de komende jaren een veel grotere vraag krijgen naar olie. Namelijk de gewone vraag naar olie. Plus nog gisteren extra olie die gekocht moet worden door overheden om hun strategische olievoorraden op te hogen.
0: Oké, dat klinkt niet als heel goed nieuws. Maar op zich eventjes in november kunnen we misschien even iets goedkoper denken. Maar helpt het dan denk je om zelf een beetje een benzinevoorraad aan te leggen?
1: Nou ja, dat kunnen ze niet meer. Dan zijn ze dan te laat. Want als je nu nog eens extra gaat inkopen, hè, dan drijven die prijzen alleen nog maar verder omhoog. Maar ik weet zeker dat ze in Europees verband ook wel kijken van wat hebben we nou kunnen leren van deze situatie. En hoeveel moet je in reserve hebben. En dan zul je dat ook Europees weer moeten afspreken. Dus dat is nog een lange weg te gaan. Dus ik denk, daar kunnen we nog wel wat uitzendingen aan wijden, denk ik, in de toekomst.
0: Oké, nou laten we dat dan eventjes gaan doen. Voor nu wil ik jullie ontzettend bedanken. Olie- en gasexpert Ronald de Zoete en hoogleraar fiscale economie Ruud van den Dol. Dat jullie vandaag met mij je dag wilden beginnen. Dank heren hiervoor. Je luistert hier naar vroeg van de dinsdag 29 september. Je kunt de uitzending terugluisteren als podcast. Morgenochtend zijn we er met een nieuwe gast en nieuw onderwerp. Maar nu eerst het NOS Radio 1 journaal. Ik wens je een hele mooie dag.
3: NPO Radio 1. 6 uur.
4: Astrid Kersenboom.
3: Het NOS Radio 1-journaal.
5: Goedemorgen, het is dinsdag 29 september. De meeste mensen schatten hun eigen risico op hartziekte te laag in en nemen dus ook geen maatregelen om het in de gaten te houden. En opnieuw stapt een topman van de FBI op. Een overzicht van het nieuws, Thomas Delsing.
6: De tweede man van de FBI stapt op. Daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Hij zegt dat hij meer tijd wil hebben voor zijn gezin, maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die volgens hem in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. De gemeente Amsterdam zegt dat een proef om asielzoekers aan het werk te helpen succesvol is. Ruim 1000 asielzoekers deden mee. Bijna een derde van hen heeft een betaalde baan gevonden. Nog eens een derde heeft stappen gezet naar een baan, zoals een sollicitatiegesprek. De meeste asielzoekers vonden een baan in de horeca of in de transportsector. In het rapport van de gemeente staat dat werkgevers enthousiast zijn. Het kabinet heeft plannen om binnen 4 jaar 75.000 statushouders aan werk te helpen. De Amerikaanse kustwacht zegt dat er bij Puerto Rico zeker 40 mensen uit het water zijn gered. Op volle zee was hun boot omgeslagen. 2 mensen zijn omgekomen. Zo'n 20 mensen zijn nog vermist. De drenkelingen lagen meer dan 12 uur in het water voordat ze werden gezien door een passerend schip. Volgens de kustwacht sloeg de boot om na een vechtpartij waarbij opvarenden gestoken werden met een kapmes. Mogelijk gaat het om een groep migranten die een oversteek wilden maken in een geïmproviseerde boot. In een appartementencomplex in Apeldoorn heeft vannacht een grote brand gewoed. Bewoners van zo'n 30 appartementen moesten hun huis uit. Volgens de veiligheidsregio gaat het vooral om oudere mensen. 7 van hen hadden rook ingeademd. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. 1 appartement is volgens de veiligheidsregio onbewoonbaar. Bewoners van 24 appartementen konden niet terug naar huis en moesten ergens anders slapen. Tegen regionale krant De Stentor zegt de politie dat de brand in Apeldoorn waarschijnlijk is aangestoken. In Frankrijk zijn bij protesten op middelbare scholen meer dan 160 mensen opgepakt. 27 scholieren, docenten en medewerkers van de veiligheidsdienst raakten gewond. De protesten begonnen vorige week in Parijs. Sindsdien blokkeren leerlingen door heel Frankrijk de ingangen van hun scholen. Ze willen een vuist maken tegen de overvolle klassen, het lerarentekort en de hoge werkdruk. Bij de protesten werd vuurwerk naar de politie gegooid en werden spullen gesloopt. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de scholieren alleen maar geweld plegen. Het weer. Aan de kust vallen nog wat buien. Verder wordt het een droge dag met wat wolken, maar ook regelmatig zon. Het wordt uitzonderlijk warm, 25 tot 28 graden.
3: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
5: Veel Nederlanders denken pas aan hun hart als er klachten zijn. Dat blijkt uit een onderzoek onder ruim 3000 mensen dat vandaag op Wereldhartdag wordt gepubliceerd. 2 op de 3 mensen hebben het bovendien nog nooit met hun huisarts gehad over het risico op een hartinfarct. Bas Hamer is cardioloog bij het Meander Medisch Centrum Amersfoort. Goedemorgen.
7: Goedemorgen.
5: Wat is het risico als je pas naar de huisarts gaat wanneer je klachten hebt?
7: Ja, dan kan het natuurlijk al te laat zijn. En als je al klachten hebt, dan volgt wel verwijzing richting een cardioloog en die kan dan verder onderzoek doen. Maar het mooiste is natuurlijk als je het allemaal voor kan blijven.
5: In het onderzoek valt op dat het grootste deel van Nederlanders de belangrijkste risicofactoren eigenlijk wel kent. Hè? Maar dat ze hun eigen risicoproblemen laag inschatten. Hoe komt dat?
7: Ja, er wordt weinig naar gehandeld. Iedereen die weet wel dat roken slecht is, maar roken is nog steeds in de spreekkamer een groot probleem. En overgewicht is een groot probleem. En hoge bloeddruk, daar weet iedereen ook wel van dat dat maar beter laag kan zijn. Maar een heleboel mensen die laten het eigenlijk nooit meten. En hetzelfde geldt voor bloedglucosewaardes en voor cholesterolproblematiek. En dat kan aanwezig zijn zonder dat je daar ook maar iets van door hebt. Een heleboel leken die hebben het idee dat een hoog cholesterolgehalte gekoppeld is aan overgewicht, maar dat is helemaal niet zo. Er zijn mensen die helemaal normaal postuur hebben met een torenhoog cholesterolgehalte en andersom komt ook voor. Dus als je het niet laat meten, dan zou je het ook niet weten.
5: Nee, ja, heel veel mensen denken blijkbaar ook, dat is iets voor later, als ik ouder ben. Wanneer wordt het relevant?
7: Nou ja, als je bij tijds weet dat je een belangrijke risicofactor onder de leden hebt, dan is het nut van effectieve behandeling uiteindelijk prognostisch ook veel gunstiger. Dus als je, kijk, het woordje prognose, en daar gaat het hier natuurlijk om, dat moet je naarmate je ouder wordt wel met steeds dunner potlood gaan schrijven. Dus je kan het maar beter bij tijds weten.
5: Ja, want prognose betekent de kans op.
7: Ja, de kans op. En als je daar echt in geïnteresseerd bent, dan is het sowieso goed dat je nooit met roken start. Dat is echt by far de belangrijkste risicofactor. Maar het is ook belangrijk dat je je cholesterolgehalte weet. Zeker weet dat je geen suikerziekte hebt en dat je weet hoe hoog je bloeddruk is. Want ook hoge bloeddruk is een hele belangrijke risicofactor. En dat kan sluipend aanwezig zijn. Want de momenten waarop hoge bloeddruk of überhaupt bloeddruk wordt gemeten, die zijn op de vingers van een hand te tellen.
5: Maar wat moet er dan dus gebeuren? Moeten mensen het zelf ter sprake brengen? Bijvoorbeeld als ze voor iets heel anders bij de huisarts zijn? Of zou het juist aangeboden moeten worden?
7: Ja, die huisartsen die komen op zich natuurlijk om in het werk.
5: Ja.
7: En dat is natuurlijk ook lastig. Maar als je bij de huisarts bent, dan kan dat zomaar een moment zijn dat je een keertje je bloeddruk laat meten. De Nederlandse Hartstichting heeft overigens ook van die hartcheckpunten. Dat kan je op hun website zien waar dat bij jou in de buurt is. En dan kan je dat ook een keertje laten meten.
5: En zijn die er genoeg? Want blijkbaar driekwart van de mensen zegt wel, uit dat onderzoek bleek dat ze best wel gebruik willen maken van zo'n gratis check op bloeddruk, cholesterol, bloedsuiker.
7: Ja, het is niet dat het op iedere hoek van de straat is, maar in iedere provincie zijn er meerdere punten en soms zijn het ook mobiele punten waar dat gecheckt kan worden.
5: En hoe krijg je mensen zover dat ze dit gaan doen? Zijn daar ideeën over?
7: Ja, dit helpt. En er is natuurlijk nu op Hartendag is er ook wat extra aandacht voor. En wat helpt is voorlichting, voorlichting, voorlichting.
5: Dank. Cardioloog bij het Meander Medisch Centrum Amersfoort, Bas Hamer.
3: Het NOS Radio 1-journaal.
5: 6:07. In Pauw en de Wit aandacht voor overbelasting bij huisartsenposten door AI-adviezen. Huisartsen spoedposten krijgen steeds vaker telefoontjes van bezorgde patiënten die eerst zelf online op onderzoek zijn uitgegaan. Volgens huisarts Shakib Sana heeft dat te maken met een ander probleem.
8: Ik zou ook patiënt zijn als ik mijn huisarts niet kan bereiken vanwege druk op de zorg of op de toegankelijkheid van de huisartsenpost. Want druk staat omdat wij natuurlijk ook heel langer thuis leven, thuis wonen. En er zijn ook weinig huisartsen te vinden op dit moment, die ook voor de vak om voor een heel mooi vak te kiezen. Dan zou ik als patiënt ook in plaats van langer aan de lijn te zitten op een AI-bot gaan zoeken naar de informatie. En dat maakt het, denk ik, dit is meer een symptoom van een onderliggend groter probleem.
5: Ook verandert het gebruik van AI veel van deze doktersbezoeken.
8: En nu komt de patiënt die zegt, dokter, ik heb gegoogeld, maar zou het kanker zijn, zou het een CVA kunnen zijn, zou het een subdural hematoom kunnen zijn, migraine kunnen zijn. Ja. En dan ga je als huisarts eigenlijk over al die waarschijnlijke diagnoses met patiënten in gesprek. En het kost veel meer tijd. Ja. En die tijd die eigenlijk ook al heel schaars is. Want die patiënten worden ook een deel van dat. Er is ook een onderzoek geweest over een bepaalde app waarin bestaat van deel van de patiënten zeggen, oké, ik lees informatie, maar ik twijfel toch, dan ga ik weer bellen. Of een disclaimer staat van, bij twijfel bel de huisarts. En geloof me, heel veel patiënten die twijfelen, die bellen ook de huisarts.
5: In Nieuwsuur ging het over transportbedrijven die het lastig hebben door de hoge brandstofprijzen. Het leidt mogelijk zelfs tot faillissementen, zegt econoom Rika Luman.
9: Als je puur kijkt naar wegtransport in Nederland, dan zijn er 76 faillissementen geweest tot en met augustus. Dat is ongeveer een kwart meer dan vorig jaar, dus het neemt toe. Je ziet ook in september dat het toeneemt. Maar er is nog geen golf van faillissementen. Er is wel een oplopende financiële druk. Veel bedrijven staat het water redelijk hoog aan de lippen. En dus moeten ze uitkijken wat ze doen.
5: En niet alleen de hoge brandstofprijzen zijn een probleem voor de transportbedrijven, zegt bestuursvoorzitter van Transport en Logistiek Nederland, Elisabeth Post.
10: Dat betekent dat ze nog meer last krijgen van onbetrouwbare infra. Die leidt tot onbetrouwbare reistijden. Die leidt tot extra kilometers. Dat is ook niet goed voor het milieu overigens. Die leidt tot extra kosten die ze vaak op niemand kunnen verhalen omdat de afspraken al gemaakt zijn. En ik vind het echt een schande dat in dit land we moeten werken met infrastructuur die volstrekt uitgewoond is.
5: In Renze was AD-columnist Angela de Jong. Dit keer niet over een tv-programma, maar met een waarschuwing voor vrouwen. Na een val van de trap belanden ze zelf bij de huisarts en daar kwam bloedarmoede door ijzertekort aan het licht. Dat vermoedelijk een rol speelde bij die val.
11: Ik weet niet eens dat ik viel. Ik weet alleen dat ik dacht, mijn hemel, wat gebeurt me nu? Wat gebeurt er? Ik hoorde mijn man schreeuwen. En ik dacht alleen maar, ja, maar er moet hier ergens een plant staan waar ik nu straks tegen aanval. Want die staat boven. En toen lag ik uiteindelijk beneden. Daar werd ik wakker.
5: De symptomen hiervan negeerden ze al langer. Volgens de Jong zouden veel meer vrouwen er alert op moeten zijn.
11: Dus dat zou ik zeggen tegen alle vrouwen in Nederland. Als je klachten hebt, als je vermoeidheid... en godzijdank kreeg ik vandaag ook wel echt reacties van vrouwen... die zeiden van, nou, ik voel me al een tijdje niet zo goed. Ik ga het toch maar eens doen. Maar en dat is niet alleen de vrouw in de overgang, hè, zoals ik. Want ik menstrueer echt als een debiel, zo ongeveer. Ook gewoon jonge meiden.
5: En dat was gisteravond op tv.

0: Sweet Goodbyes van Cresip. Steeds meer zorgprofessionals gebruiken AI, maar door het ontbreken van duidelijke richtlijnen nemen de risico's toe, meldt de Telegraaf.
1: Bijna 2/3 van de zorgverleners gebruikt tools zoals ChatGPT. Van de ondervraagden zegt 83% dat training ontbreekt, beperkt beschikbaar is of niet structureel wordt aangeboden. Volgens de krant blijkt uit het onderzoek in opdracht van Philips. AI wordt volop gebruikt, onder meer voor vragen over gevaarlijke medicijncombinaties of het voorstellen van diagnoses op basis van symptomen. Of er ook patiëntgegevens gedeeld worden met de chatbots is niet bekend. De manier waarop in Nederland de rijksbegroting gemaakt wordt is achterhaald, dat schrijft NRC. Experts zeggen in de krant dat er te veel wordt gekeken naar kosten en te weinig naar baten, wat iets oplevert dus. Een euro die gebruikt wordt om de accijnzen op brandstof te verlagen levert niets anders op dan alleen dat doel. Maar een euro die wordt uitgegeven aan een nieuwe brug is een investering. Een gebied kan beter bereikbaar worden, waardoor de reistijd omlaag gaat. Het kabinet wil graag meer van die investeringen doen, maar omdat die in de boeken niet als investeringen gezien worden, worden vaak korte termijn oplossingen gekozen. Nederland weigerde oppositieleider Machado te helpen bij haar terugreis naar Venezuela, dat schrijft de Volkskrant. Machado, de leider van de Venezolaanse oppositie in ballingschap, heeft vorige week dinsdag geprobeerd naar Aruba en Curaçao te vliegen. Beide keren kreeg ze geen toestemming om te landen op de eilanden, waarvoor Nederland het buitenlandbeleid bepaalt. Dat zeggen bronnen tegen de Volkskrant. Machado, die de Nobelprijs voor de Vrede won voor haar inspanningen voor Venezuela, zou via de eilanden naar haar thuisland willen varen. In een reactie zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken dat het niet wil ingaan op mogelijke reisbewegingen van Machado. En er is veel kritiek op de kabinetsplannen voor Schiphol, dat weet Trouw. De plannen beschermen het milieu en de omwonenden onvoldoende, vinden 21 bewonersgroepen en milieuorganisaties. Ook willen zij dat kritiek van de Raad van State, de Commissie voor Milieueffectenrapportage en de Inspectie Leefomgeving en Transport serieus genomen wordt. De omwonenden zijn bang dat er niks wordt gedaan met de gebreken waarop deze instanties wijzen. Een nieuw luchthavenverkeerbesluit moet vastleggen hoeveel geluid, geur en luchtverontreiniging Schiphol mag veroorzaken. Minister Karamans wil Schiphol ook verder laten groeien, omdat het goed is voor de economie. De Tweede Kamer debatteert vandaag over de kwestie.
0: Dat is verkeersinformatie. Mandy van der Plas, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Astrid. Er staat al file op de A15 van Rotterdam naar Europoort. De Zuurhofbrug is daar in slechte toestand en al het verkeer wordt hier via de vluchtstrook geleid. Dat kost je onderweg 15 minuten.
0: De ebola-variant die voor de ergste ebola-uitbraak ooit zorgt in het oosten van Congo, de Bundibugyo-variant, is zeldzaam. Dus geen medicatie of vaccin en het sterftecijfer ligt op dit moment tegen de 50%. Ruim 3800 mensen zijn al overleden. Maar er wordt wel nieuwe medicatie getest en artsen hopen op een doorbraak. Correspondent Alice van Gelder ging kijken in een ebola-kliniek.
3: De monitoren piepen hier in een ebola-behandelcentrum in Bunia, in het oosten van Congo. Je ziet hier vooral jonge artsen die bezig zijn met de behandeling van patiënten. Een van hen is dokter Jacques.
4: I'm a medical physician of DRC.
3: We lopen hier in de groene zone met dokter Jacques. Dat is eigenlijk een pad hier dat door het ziekenhuis heen loopt, waarbij je echt afgeschermd bent van de patiënten aan de andere kant. Aan de andere kant van een oranje hek, daar liggen de patiënten in isolatie. En daar lopen ook de artsen in beschermde pakken rond. Ook dokter Jacques doet dat dagelijks, werkt hier al nachten en weken lang om patiënten te redden.
4: You know, Ebola disease is attacking people.
3: Ebola valt hier mensen aan en veel mensen overlijden.
4: The duty of a doctor or a physician is to save the life. We don't want to lose people, you know.
3: Hij is gefrustreerd dat hij alleen maar de symptomen kan bestrijden. Hij zegt, we hebben meer nodig. We moeten meer mensen kunnen genezen. En er is nu een beetje hoop. Want op een deel van de patiënten hier wordt medicatie getest. Virusremmers. Waarmee ze hopen het sterftecijfer omlaag te krijgen. En wij gaan kijken in het laboratorium waar dit hoogstaande onderzoek gebeurt.
5: Ik kan apporter. Là, c'est pour ne pas.
3: We staan in een tent, maar in die tent zit een high-tech laboratorium. Er staan machines om bloedmonsters te testen, om de virale waarden te testen.
6: Ja, ik ben Hilde de Klerk. Ik ben arts en epidemioloog. En ik ben hier met het Tropisch Instituut van Antwerpen. We zijn hier samen met de collega's van het onderzoekslabo van Kinshasa, het INRB. En samen met hun, onder leiding van Oxford Universiteit, zijn we een studie aan het opstarten, een klinische studie. Waar we twee behandelingen testen tegen de Bundibugyo variant van ebola.
3: Want het is een brute ziekte.
6: Ja, we zien jammer genoeg soms hele gezinnen waar meerdere mensen overlijden. Soms inderdaad het hele gezin of misschien één of twee mensen die overleven, maar die dan de ouders kwijt zijn. Dus de sterfte is zo hoog dat het echt wel drama's aanricht in gezinnen en in dorpen en algemeen in de maatschappijen hier.
3: We hebben jonge artsen gesproken, ook in behandelcentra. En ja, die zeggen, we voelen ons best wel machteloos, want eigenlijk hebben we heel weinig in handen nu.
6: Ja, het klopt. Ik heb zelf heel veel, ook als arts, echt frontlinie, als arts in ebola-epidemieën gewerkt. En je voelt je machteloos. Je ziet soms hele jonge patiënten binnenkomen in blakende gezondheid. Naast dat ze net geïnfecteerd zijn en lichtjes ziek. En toch halen die het niet. En dat is echt, dat is waanzin. Bij de meeste infectieziekten waar behandelingen voor bestaan, bijvoorbeeld bacteriële ziektes waar antibiotica voor bestaat, als je het antibiotica maar vroeg genoeg geeft, dan doe je iets. Maar zolang wij geen antiviraal middel hebben, kun je wel gewone zorgen geven. Maar die blijken heel vaak onvoldoende om een patiënt erdoor te halen. En dat is heel frustrerend voor een arts.
3: Deze medicatie, geeft dat nieuwe hoop aan artsen, aan patiënten?
6: Ja, een specifieke medicatie die echt het virus te lijf gaat. Die echt het virus neutraliseert. Echt wel een van de enige manieren of de enige manier om meer patiënten te kunnen redden. Dus meer patiënten te laten overleven.
4: It will be a success when we get the treatment and we can feel free and we cannot be squared.
3: Dr. Jacques, hij zegt ook, het is niet alleen maar hoop te geven aan onze patiënt om hen te redden, maar ook voor ons. Wij voelen ons ook onveilig. Dus alsjeblieft, we hopen dat er een wetenschappelijke doorbraak komt.
0: Een bijdrage van Afrika-correspondent Alice van Gelder. In Zweden zijn de formatieonderhandelingen onder leiding van de Sociaaldemocraten geklapt. Deze maand won het linkse blok nipt de verkiezingen. Een opvallende overwinning in een Europa waar rechts bijna overal aan terrein wint. Maar het is nu dus de vraag of de Sociaaldemocraten ook daadwerkelijk aan de macht gaan komen. Correspondent Rolien Kreton. Rolien, hoe konden die formatieonderhandelingen zo snel klappen?
7: Nou, dat is omdat er ruzie is binnen het linkse blok tussen de Sociaaldemocraten en de uiterst linkse Wensterpartij. Maar die ruzie gaat nog niet eens over de formatie zelf, want zover waren ze nog niet eens. Het gebeurde al op de eerste dag dat het nieuwe parlement bijeen zou komen. Het gaat om de voorzitter van de Tweede Kamer. Die heeft in Zweden een belangrijke formele rol bij de kabinetsformatie. Begeleidt de formatie en draagt de kandidaat-premier voor. En normaal gesproken levert de grootste partij binnen het winnende blok de voorzitter. Dat zijn dus in dit geval de Sociaaldemocraten. Maar de uiterst linkse Wensterpartij stemde nu mee met de conservatieve kandidaat. En dat is duidelijk een machtsdemonstratie van die uiterst linkse partij. Zij willen regeringsmacht, eisen regeringsmacht. En ze laten zien dat ze ver gaan om dat op te eisen.
0: Ja, dus laten ze het eigenlijk klappen. Maar hoe gaat het dan nu verder met de formatie?
7: Nou, de Sociaaldemocratische partijleider Magdalena Andersson die schuift dit nu bewust snel door, omdat ze weet dat het moeilijk wordt om voor dat rechtse blok om eruit te komen. Het is nu de conservatieve partijleider Ulf Christensen die aan zet is. De verwachting is dat het ook hem niet lukt om een meerderheid te vinden. En de verwachting is dus dat het dan de opdracht dan weer teruggaat naar links. En dan moeten uiterst links en de liberale partij uit het linkse blok elkaar vinden.
0: Gebeurt het vaker in Zweden dat dit soort coalitieonderhandelingen moeizaam gaan verlopen en mislukken?
7: Nou, het opvallende is dat het normaal gesproken juist heel erg snel gaat, omdat ze in heel Scandinavië wat ze blokpolitiek noemen hebben. Dus partijen geven voorafgaand aan de verkiezingen aan bij waar ze zich aansluiten, bij het linkse of het rechtse blok. En dat geeft duidelijkheid voor de kiezers. Omdat die weten niet dus wat voor partij ze kiezen, maar ook op wat voor regering ze stemmen. Dus formeren gaat normaal gesproken snel.
0: Maar partijen hebben zich na de verkiezing eigenlijk toch ook weer aangesloten bij of een linksblok of een rechtsblok. Dus waarom werkt het dan nu niet?
7: Ja, het probleem is dat er in het linkse blok twee partijen zijn die erg ver uit elkaar staan. Dat zijn de uiterst linkse Wensterpartij en de liberale Centrumpartij. En die liberale partij hoort eigenlijk op economisch gebied bij het rechtse blok, kun je zeggen. Maar die liberale partij die weigert om met de radicaal rechtse Zweden-Democraten samen te werken. Bij de vorige verkiezingen was het voor het eerst dat die Zweden-Democraten macht kregen in Zweden. Die werden toen de gedoogpartij van de rechtse regering. Dit keer zouden die Zweden-Democraten zelfs regeringsmacht krijgen. En die liberale partij die weigert dat te accepteren. Ze zeggen, we sluiten ons liever aan bij het linkse blok dan radicaal rechts macht te geven. En dat maakt de verschillen in dat linkse blok heel groot. En ja, dat maakt het ook moeilijk om te formeren. En daarbij komt, kun je zeggen, dat de uiterst linkse partij een historisch sterke uitslag heeft gekregen. En de Sociaaldemocraten, die zijn nog steeds de grootste partij, maar die hebben het slechtste verkiezingsresultaat ooit gehaald. Dus dat betekent dat die uiterst linkse partij veel kan eisen en regeringsmacht eist. En dat is onacceptabel voor de liberale partij. Dus dit kan nog wel even duren. En ja, als ze er niet uitkomen, dan komen de nieuwe verkiezingen.
0: Rolien, dankjewel. Correspondent Rolien Creton. Het is 6:54. Songs in the Key of Life van Stevie Wonder kwam 50 jaar geleden uit. Een nog altijd iconisch album. En speciaal voor die gelegenheid voegde Wonder gisteren op de verjaardag van het album 4 extra nummers toe. In 1976 wel opgenomen, maar er was geen plek meer voor op het dubbelalbum. Nou, digitaal heb je daar geen last van, dus kunnen we ze nu horen. Een van die nummers is My Life Story of Love.

0: NPO Radio 1.
1: De hoofdpunt van het nieuws, Thomas.
2: Het aantal mensen dat is omgekomen door een val is vorig jaar flink gestegen. In 2025 kwamen 7800 mensen om. Dat zijn er 500 meer dan een jaar eerder. Vooral 80-plussers overleven een val niet, blijkt uit cijfers van het CBS. De gemeente Amsterdam heeft ruim 300 asielzoekers aan een baan geholpen. Ze zijn vooral gaan werken in de horeca- en transportsector. De gemeente noemt de proef met zo'n 1000 asielzoekers succesvol. Nog eens 300 van hen hebben de eerste stappen gezet naar een baan, zoals het voeren van een sollicitatiegesprek. Na dagen van protesten mag een uit huis gezette Spaanse vrouw van 87 toch in haar huis blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder. De vrouw werd vorige week na ruim 70 jaar uit haar huis in Madrid gezet, omdat ze de huur niet meer kon betalen. Tienduizenden mensen gingen de straat op en eisten dat huurders beter beschermd worden. Een Brits schaakwonder van 11 jaar heeft als jongste ooit de titel vlug toch in haar huis blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder. De vrouw werd vorige week na ruim 70 jaar uit haar huis in Madrid gezet, omdat ze de huur niet meer kon betalen. Tienduizenden mensen gingen de straat op en eisten dat huurders beter beschermd worden. Een Brits schaakwonder van 11 jaar heeft als jongste ooit de titel vrouwelijke grootmeester behaald.

0: maar er zijn ook wat wolkenvelden. Het wordt uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden.
1: En er is verkeersinformatie, Mandy van der Plas.
2: De ochtendspits is begonnen. Het rijdt onder andere langzaam op de N207 van Bergambacht naar Alphen aan de Rijn door wegwerkzaamheden bij de Julianasluis. 20 minuten vertraging hier. Op de N211 hoek van Holland richting Den Haag bij Wateringseveld 30 minuten oponthoud. En op de A15 van Rotterdam naar Europoort rijdt het langzaam bij de Zuurhofbrug. Hier is de vertraging 10 minuten.
1: Om het vertrouwen in de politiek te herstellen is er een nieuw online platform waar je vragen kunt stellen aan politici. Onze verslaggever was bij de lancering. Ster.
3: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
4: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
5: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
4: Nu bij Dirk, Jan American Pancakes of poffertjes choc chip 1,69.
6: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
7: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
8: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
7: Sterker staan bij verzuim? Bereken nu je premie op sasas.nl/effect.
9: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
10: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: Herstel je het vertrouwen in de politiek en welke rol spelen Kamerleden daarbij? Die vraag stond centraal in Pakhuis De Zwijger in Amsterdam tijdens de lancering van Vraag het ze, een nieuw online platform waar burgers openbaar vragen kunnen stellen aan Kamerleden. Verslaggever Josephine Trehi was erbij.
11: Op het podium wordt uitgelegd hoe het nieuwe platform werkt.
12: Ik heb dus net mijn vraag ingetypt. En dan kom je nu bij het overzichtje van de
11: Kamerleden. Mensen uit de zaal kunnen voor één keer ook live vragen stellen aan de aanwezige politici.
13: Een heel groot applaus voor Lisa Westerveld en Jelte Straatman.
14: Oké, dan kom ik naar je toe met mijn microfoon.
15: Ja, ik studeer nu rechten, dus we hebben het ook over gelijkheid. En ik zag laatst in het nieuws dat vrouwelijke rechters minder geld krijgen van mannelijke rechters.
14: Uitstekende vraag, dankjewel.
15: Even kijken, want dit is een hele lange vraag. Het gaat over de motie van BBB-Kamerlid Van der Plas om Extinction Rebellion-activisten langs de terroristische meetlat te leggen.
14: Ik heb een hele goede vraag. Wil je nog toelichten?
11: En dan wordt het platform officieel gelanceerd.
14: Hij is er.
11: Na afloop loop ik even naar Marlinde Wehner. Zij is van Open State Foundation die dit bedacht hebben.
16: Je ziet nu eigenlijk dat een heel groot deel van het politiek debat op sociale media plaatsvindt. En sociale media, die staan natuurlijk bekend om hun polariserende dynamieken. Extreme content wordt beloond. En je ziet dat dat ook gewoon iets doet met dat politiek debat dus, die op het moment weinig constructief is. Er zit weinig diepgang in. En

0: er is eigenlijk ook weinig verbinding in dat gesprek. Dus wij hopen met dit platform, waar we ook de vragen gaan modereren... hopen...
1: Dat betekent dat niet alle vragen erdoor komen?
0: Ja, dat klopt. Ja, we gaan vragen niet doorlaten die bijvoorbeeld scheldpartijen bevatten. En... op die manier hopen we echt een plek te bieden waar we meer de diepgang weer kunnen vinden.
1: Ja, en mensen kunnen ook zien wat andere mensen hebben gevraagd en de antwoorden. Het is allemaal openbaar.
0: Ja, het is inderdaad allemaal openbaar. En gebruikers kunnen ook andere vragen volgen die zij interessant vinden. En dan krijgen zij dus ook het antwoord.
1: Gaan alle politici hier ook aan meedoen eigenlijk?
0: Nou, we hopen natuurlijk van wel. We hebben best wel wat Kamerleden gesproken al. Daar zitten heel veel positieve reacties tussen, gelukkig. Zijn natuurlijk ook wat Kamerleden die liever niet meedoen. Dan staat dat ook aangegeven op het platform. Maar tot nu toe is het overwegend positief. Uiteindelijk is het succesvol natuurlijk als gebruikers ons weten te vinden. En als Kamerleden natuurlijk ook gaan reageren.
1: Ja. En twee mensen die dat moeten gaan doen zijn de Kamerleden Lisa Westerveld van Pro en Jeltje Straatman van de CDA.
2: Ja, ik denk dat iedere connectie die een burger kan hebben met de politiek of met de politicus kan helpen om te zien van het zijn ook mensen. Mensen die mijn zorgen zien en daarna luisteren en daar een inhoudelijk antwoord op formuleren. En vaak is het toch inderdaad, heel veel mensen willen gewoon gehoord worden, gezien worden. En dat kan helpen.
3: Ja, en ik denk inderdaad alleen al het feit dat je vragen kan stellen, dat die mogelijkheid er is. En dat je ook weet dat politici hun best gaan doen om die te beantwoorden. Dat al kan bijdragen in het krijgen van meer vertrouwen.
1: Want hoe gaat het nu, het contact met burgers of als mensen vragen willen stellen?
3: Nou, heel veel via de mail. Facebook, je hebt Blue Sky, je hebt al die andere platforms waarop heel veel mensen gewoon vragen stellen. Maar nu, als het goed is, kan je dat ook via dit platform straks doen. En ook zien of iemand anders die vraag al heeft gesteld. Hopelijk dat naar ons tijd scheelt en meer mensen bereikt. Dan zou het echt een win-win situatie zijn.
1: En geen narigheid, want gebeurt dat ook nu wel?
2: Helaas wel, zeker. Ja.
1: Wat zou nou echt een leuke vraag zijn?
3: Een hele leuke vraag. Een keer van een heel klein jongetje. En die vroeg, mag je tijdens een kamerdebat ook naar de wc?
1: Mag dat?
3: Ja, dat mag zeker. Dan mis je misschien wel een deel van het debat. Maar je mag wel gewoon naar de wc tussendoor.
2: En ik krijg heel veel vragen over, nou eigenlijk gewoon over voetbal. Ik ben heel fanatiek voor PSV.
1: Wat is dan een goede vraag voor PSV?
2: Nou, hoe snel we kampioen worden.
1: En?
2: Nou, net na de winter.
4: Een verslag van de Josephine Trehi over dat nieuwe platform Vraag het ze.
5: Een reactie aan de redactie over dit NOS Radio 1-journaal?
6: Mail naar r1jn@nos.nl.
5: Een bericht inspreken doe je via de NPO Luister-app.
6: Reactie aan de redactie.
5: Tussen 9 en half 10.
4: De 87-jarige Mari Carmen, die vorige week uit haar Madrileense woning werd gezet, mag volgens haar advocaat terug naar huis. De verontwaardiging die de uitzetting losmaakte is groot. Sinds zaterdag wordt Puerta del Sol, het centrale plein in de Spaanse hoofdstad, bezet met honderden tentjes. Mensen kamperen er uit protest tegen te dure huurwoningen en huizenprijzen. Correspondent Miral de Bruyne sprak demonstranten op het plein.
7: Sol, het iconische Madrileense plein, wat normaal vol toeristen staat. Ja, daar zijn nu eigenlijk alleen maar tentjes te zien. Allemaal tentjes onder één groot doek. Of in elk geval allemaal doeken die aan elkaar geknoopt zijn. Het is improviseren, want ja, het regent hier. Het heeft weken niet geregend hier in Madrid. Bijna de hele zomer was het droog en nu regent het. Nu al die tentjes hier op het plein staan. Om te zien wie hier spreekt, moeten er heel wat mensen paraplu's heen wurmen.
8: We hebben vandaag de dat Mari Carmen niet alleen in het retiro is, dat Mari Carmen in cada rincón de esta ciudad.
7: Wat er met Mari Carmen is gebeurd, dat staat niet op zichzelf, is eigenlijk wat ze zegt. Wat wel duidelijk is, is dat de leeftijd, ja, de gemiddelde leeftijd, die ligt hier erg laag. Het zijn vooral jongeren die hier op het plein bivakeren. En het is zo druk dat je eigenlijk tussen de tenten door niet eens goed van A naar B kunt lopen. Probeert ze, pardonne. Hier, je moet soms bukken om onder de doeken door te lopen. Die hier omhoog worden gehouden met stokken door mensen. Om de regen, dus vele regen van vandaag, tegen te houden. Voor een paar van de tentjes zitten vier meiden hier samen, vriendinnen in de 20. En ze hebben hier ook boven hun tent een paar bordjes hangen. Woningen, educatie, gezondheidszorg voor iedereen staat erboven.
9: I'm Celia. I'm 21 years old. Everyone's getting fucked. As you can see, the elderly are getting fucked.
10: Ja, wat ze eigenlijk zegt is, iedereen is de pineut. Jongeren die moeten bijvoorbeeld weer thuis gaan wonen als hun ouders zelfs nog een huis hebben, beweert ze. En je ziet het probleem. Kijk maar hoeveel mensen hier nu zijn. Dit gebeurt niet
9: zomaar. So there's a lot of people who from outside of the country that really.
10: Een van de oorzaken van het probleem, denkt Celia, dat zijn de buitenlanders die met hun salaris van buiten Spanje de woningmarkt verpesten. Iets wat volgens haar door sociale media erger wordt, omdat mensen elkaar motiveren naar Spanje te komen. En dus heeft ze een boodschap voor ze.
9: En dan hun locals cannot pay for their houses in the city they've lived for their whole lives. So please don't come here.
7: Het probleem rond het tekort aan betaalbare woningen, dat speelt al langer. Maar werd dus politiek gezien vooruitgeschoven, omdat de partijen het maar niet eens konden worden over een oplossing. Tot Mari Carmen, de bejaarde vrouw die haar huis vorige week werd uitgezet. Het ontketende een enorme beweging met de huurdersvakbonden vooraan. Er staat hier een bus met allemaal glitters en daar staat op cartas para Mari Carmen, dus kaarten voor Mari Carmen. En als je naar binnen kijkt, zitten er tekeningen in. Son dibujos de niños, no?
11: Hay dibujos de niños, hay cartas de personas.
7: Ze verzamelen hier dus kaarten voor Mari Carmen. Er zitten tekeningen, kaarten. Mensen kunnen ze hier schrijven en die gaan in de bus. En zij gaan bij haar op bezoek om die kaarten ook te geven.
11: Mi nombre vale es Lucía Gómez.
10: Lucia is lid van de huurdersvakbond, vertelt ze.
11: Dentro del sindicato de inquilinas de Madrid, también soy inquilina. Cada vez es mucho más difícil dentro de lo que es Madrid encontrar un alquiler para una persona.
10: In Madrid is het eigenlijk onmogelijk een appartement te vinden voor één persoon. Dus moet je huizen delen, vertelt Lucia.
11: Que atraviesa a toda la sociedad en España.
7: Ze zegt, het is eigenlijk een probleem van de hele maatschappij hier. Het is niet alleen een probleem van jonge mensen. In hun vakbond zitten ook wat oudere mensen. En hier staan ze dus allemaal samen om daar wat tegen te doen.
4: En premier Sanchez die presenteert vandaag een oplossing voor de miljoenen Spanjaarden in woningnood. Een decreet namens de regering. Want hij noemt het geen kwestie van ideologie, maar van menselijkheid. Miral, we horen het ook, die mensen zeggen, de nood is dus wel echt hoog.
12: Ja, dit is zeker wel een groot probleem hier in Spanje. Een probleem dat echt een groot deel van de bevolking raakt. Iets waar Spanjaarden wel vaker over klagen, maar dat nu zeker het gesprek van de dag is. Het heeft zich de afgelopen jaren dan ook echt enorm opgebouwd. Als je bijvoorbeeld kijkt naar wat cijfers, sinds 2020 zijn de huizenprijzen heel hard gestegen. Als je naar heel Spanje kijkt, zie je dat koopwoningen met 35% duurder zijn geworden dan voor de coronapandemie. En de huur die is maar liefst met 45% gestegen. Nou ja, er zijn niet genoeg huizen in Spanje. Dat is eigenlijk het algemene probleem. Er worden niet genoeg huizen gebouwd. En de huizen die er zijn, die komen niet echt in de handen van de mensen die ze nodig hebben. En dat raakt vooral, je hoorde het net al, jongeren en ook mensen met lage inkomens. Die hebben heel veel moeite met het huren van een huis, een huurhuis vinden. En dan hebben we het niet eens over koophuizen gehad. Dat is voor velen echt onmogelijk.
4: Premier Sanchez belooft dus dat het gaat worden opgelost. Maar wat is dan de oplossing?
12: Op korte termijn wordt vandaag dus door de ministerraad gestemd over een decreet dat wat regels en afspraken rond de woningmarkt moet gaan tackelen. Wat het precies gaat inhouden, dat moet nog überhaupt bekend worden gemaakt. Maar het lijkt er in elk geval een soort van begin te worden van een aanpak tegen dus die woningcrisis. Iets wat al langer, waar heel lang eigenlijk over wordt gesproken. Maar ik zei het net al, waar partijen dus niet echt uit konden komen samen. Wat het plan nu lijkt te gaan inhouden is iets dat ja, uitzettingen zoals dus bij Marie Carmen moet gaan voorkomen. Of in elk geval een stuk minder makkelijk gaat maken. Huurcontracten moeten stabieler worden. En de positie van huurders zou dus ja, meer beschermd moeten worden. Dat is het plan. En er wordt ook gekeken naar strengere regels voor investeringsfondsen en vakantieverhuur bijvoorbeeld. Nou, de hoop is in elk geval dat dit een eerste stap is. Maar ja, op lange termijn lost het probleem zichzelf niet op. En ook niet dit soort dingen. Er moet simpelweg in Spanje toch wel meer betaalbare woningen komen. En dan moet er bijvoorbeeld worden bijgebouwd. En dat gaat niet op zo'n kort termijn. Ja. En de mensen die ik gisteren sprak, ja, die zien in elk geval niet, ja, dit niet als definitieve oplossing, zeg maar.
4: Nee, en Sanchez staat natuurlijk wel onder grote politieke druk, hè, op meerdere dossiers. Hij wil graag herkozen worden. Is dit ook een manier voor hem om zijn profiel op te poetsen?
12: Ja, dat is zeker iets dat wordt gezegd. Hij staat er op dit moment niet heel erg goed op. Denk aan de migratiecrisis in Ceuta, waar hij deels de schuld van krijgt. Wat corruptiezaken die nog lopen. Ja, en dit is dan toch wel iets waar de regering in één keer wel goede sier mee kan gaan maken. Als ze dus die eerste stappen kunnen zetten op zo'n belangrijk dossier. Ja, daar maak je dus natuurlijk als regering wel goede sier mee. Maar ja, zover zijn we nog niet. Eerst afwachten wat er vandaag gebeurt. Of het decreet überhaupt langs de ministerraad komt. En dan is ook maar de vraag of die mensen die op Solbaf bivakeren, of die dan ook weg zullen gaan. Want ja, er is ook natuurlijk een kans dat zij zeggen, nee, wat jullie doen of wat jullie hebben besloten, dat vinden wij niet genoeg. Wij willen meer, dus blijven we hier. En ja, dat kan weer niet zo heel goed voor hem uitpakken als dat gaat gebeuren.
4: Miral, dankjewel. Correspondent Miral de Bruyne. Het aantal Nederlanders dat het oké vindt dat een man zijn vrouw slaat is licht gestegen, schrijft RTL Nieuws.
13: De universiteiten van Amsterdam en Tilburg keken naar een internationaal onderzoek. Daar deden in Nederland 2500 volwassenen aan mee. Bijna 16% van hen vindt het in sommige gevallen te rechtvaardigen dat een man zijn vrouw of vriendin slaat. 15 jaar geleden was dat nog 12%. Ook vinden meer Nederlanders het een probleem als een vrouw meer verdient dan haar mannelijke partner. Jongeren keuren huiselijk geweld minder vaak af dan ouderen. Onderzoekers denken dat het komt door veranderingen in de maatschappij. Zo worden jongeren steeds conservatiever en worden ze beïnvloed door de manosfeer.
4: Ik ga even heel hard zuchten nu. Ja, ga maar door.
13: Nederlandse gemeenten gaven afgelopen jaar zo'n 185 miljoen euro uit aan producten van Microsoft. Dat blijkt uit onderzoek van het AD en Binnenlands Bestuur. Overheidsorganisaties gebruiken nog altijd volop Amerikaanse software. Zo mag een partij uit de VS een nieuw systeem voor de Belastingdienst leveren. Dat maakt Nederland digitaal afhankelijk en ook vloeit er veel belastinggeld weg. De gehele overheid zou jaarlijks tot 3 miljard euro betalen aan Microsoft. Dat schatten experts. Kamerleden proberen te achterhalen hoeveel geld het precies is, maar krijgen daar vaak geen antwoord op. Schandalig, want wij zijn volksvertegenwoordigers, zegt een pro-Kamerlid in de krant. Hoeveel pensioen zijn we bereid in te leveren als ons pensioenfonds daardoor groener of impactvoller belegt? Die vraag stelt het FD in de podcast Dagkoers. Veel pensioenfondsen kiezen voor een duurzamer beleggingsbeleid, ook als dat minder oplevert. Deelnemers willen dat, zeggen tenminste de fondsen. Maar volgens deze redacteur is de manier waarop dat uitgevraagd wordt niet waterdicht.
14: Je kunt wel vragen stellen bij hoe betrouwbaar nou die uitkomsten zijn van zo'n enquête. Volgens onderzoekers blijkt dus wel dat mensen toch wel heel graag een sociaal wenselijk antwoord invullen. Dat is één. En twee is dat hoe eerlijk is de vraagstelling eigenlijk? Want heel veel pensioendeelnemers hebben geen idee wat het nou eigenlijk voor hun rendement betekent als ze juist die duurzamere koers gaan varen.
13: Groene investeringen leverden de afgelopen jaren vaak minder op dan investeren in bijvoorbeeld fossiele brandstoffen. Sinds vrijdag zijn 4 honden overleden nadat ze waren uitgelaten in een park in Schiedam. Dat meldt Hart van Nederland. De politie houdt er rekening mee dat de dieren iets hebben gegeten, waardoor ze ziek zijn geworden. De angst onder de baasjes in de buurt is groot.
15: Ja, ik durf nou natuurlijk niet het park in, omdat ik natuurlijk zie dat er zoveel hondjes nu overleden zijn. En ook honden van vrienden uit het park die nu in het ziekenhuis liggen.
13: De doodsoorzaken van de honden staan nog niet vast. Deze week worden hun lichamen onderzocht.
4: Verkeersinformatie, Mandy van der Plas.
16: Het rijdt langzaam op de A58 van Bergen op Zoom naar Vlissingen door bergingswerkzaamheden bij afrit Ierseke. De vertraging is hier ruim 20 minuten.

0: Kate Nash, Foundations. Grote onrust op de Waddeneilanden over plannen van Rijkswaterstaat om delen van de natuur mogelijk het hele jaar af te sluiten. Die plannen zijn nog niet definitief, maar eilanders zijn bang dat het wel heel drastisch is en eisen inspraak. Een petitie, inmiddels 50.000 keer ondertekend, wordt vandaag overhandigd in Den Haag. Aant Dirk van der Veen is initiatiefnemer van de petitie. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Wat hopen jullie ermee te bereiken?
1: Nou, we hopen dat dat in ieder geval de maatregelen zoals ze voorliggen, dat die herzien worden. En we hopen ook dat we eigenlijk als de eilandbewoners, waddengebiedbewoners, op een veel vroeger stadium meegenomen worden. In plaats van als er een maatregel is, dan zeggen van nou ja, dit gaan we doen. En dan kan iedereen er tegenin. Hopen wij eigenlijk dat we op voorhand meegenomen worden bij het probleem.
0: Want er worden dan delen van de eilanden helemaal afgesloten?
1: Ja, ze willen echt grote delen gewoon helemaal afsluiten. En dat is dan deels voor het broedseizoen of even langer. En hele grote delen gewoon echt helemaal permanent afsluiten.
0: En wat is daar het grote probleem van? Waarom zijn jullie daar tegen?
1: Nou, het is natuurlijk ons eiland, zeg maar. En op het moment dat ik kom van Vlieland. En op Vlieland zou 1/3 van het eiland gewoon dicht mogen. En daarnaast, zeg maar, willen ze ook het hele natte gedeelte van het wad verboden toegang maken. Ja, en dat doet een heel deel van de belevenis van het eiland teniet. En daar zijn we echt bang voor.
0: Maar die maatregelen worden genomen omdat de natuur blijkbaar onder druk staat. Of bent u het daar dan ook niet mee eens?
1: Nou, ik begrijp wel dat er met de natuur wat aan de hand is. En wij zijn, zeg maar, allemaal hier op de eilanden. Zijn wij allemaal, nou, naast dat we hier bewoners zijn, zijn we ook een deel gewoon echt natuurbeschermers. We leven met de natuur, zo zijn we weer opgegroeid. En we zien ook dat de natuur verandert. Alleen, om nou te zeggen van, nou, we moeten een derde van het eiland dicht gaan doen, omdat we hopen dat het beter gaat met een vogel. Dat werkt in onze ogen niet. Wat veel beter werkt is, als je gewoon een maatwerkoplossing doet. Van nou, hier zit een hele groep vogels te broeden. En je zet daar borden omheen en je zegt van nou, hier kom je niet. En je legt ook uit waarom je er niet mag komen. Ja, dan krijg je een veel betere oplossing. Die ook veel beter gedragen wordt door de mens. In plaats van te zeggen, nou ja, we doen het maar dicht en dan kijken we wel.
0: Is er angst dat de economie van de eilanden daardoor onder gaat leiden? Dus dat toeristen minder gaan komen? Is dat de grootste angst?
1: Nou, het is niet de grootste angst. Ik bedoel, natuurlijk gaat de economie daar een klap van krijgen. Want het is niet alleen het afsluiten van gebieden. Het is ook, wij noemen dat ons cultuurhistorisch medegebruik. Dat staat ook onder druk. En daar staan hele simpele dingen in. Alle dingen die voor ons belangrijk zijn op het eiland, die zijn niet meer vanzelfsprekend. En dat gaat ook over het droogvallen van schepen op het Waddengebied. Pieren steken, wadlopen. Het beleven van het gebied. En op het moment dat dat eruit gaat, ja, dan zal dat ook wel zijn naslag hebben op het toerisme.
0: U zegt, het allerbelangrijkste is, wij willen gewoon meepraten. We zien echt wel dat de natuur onder druk staat. Maar wij willen meepraten over wat je wel en niet meer kunt op onze eilanden.
1: Ja, zeker. En wat wij ook heel erg vinden, zeg maar, en daar zijn we een beetje bang voor. Er staan zoveel grote projecten die zijn in het Wad, zijn er nu aan het gang in het Waddengebied. Van een stroomkabel die door het Waddengebied heen getrokken wordt, tot zoutwinning, tot zelfs het mogelijke bouw van een kerncentrale. Wij zijn een beetje bang dat wij straks het wisselgeld worden om dat soort projecten wel doorgang te geven. En dat wij daar de dupe van zijn.
0: Duidelijk. Dank u wel. Initiatiefnemer van deze petitie, Aant Dirk van der Veen.
2: NPO Radio 1. Podcast.
3: Deze zien ons ook zitten, hoor.
4: De gans stierf in Nederland bijna uit door de jacht. Waarna alles op alles werd gezet om het dier terug te brengen.
5: Dus wend er maar aan die ganzen.
4: Tot het punt dat de ooit geliefde vogel uitgroeide tot een plaagdier.
5: Flauwekul, er zijn veel meer Amsterdammers dan ganzen. Moeten we ook nodig afschieten.
4: En een probleem dat niemand meer kon oplossen.
5: En dat is alleen maar omdat boeren dat roepen, dat ze last hebben.
4: Polderen in ganzenland.
3: Dus zeg in Nederland een domme gans. Dat is niet goed dan, hoe je het goed spreekwoord.
4: Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
6: Ster. Gun jezelf. jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
2: Ik ben Kees Kwakman. Wedstrijden analyseren kan ik als geen ander. Maar beleggen, dat laat ik over aan Accento. Uitgeroepen tot vermogensbeheerder van het jaar door IEX. Blijf niet aan de zijlijn staan en laat je geld ook beleggen bij Accento.
3: Beleggen kent risico's. Je kunt je inleg verliezen.
4: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
5: Interessant. Wat verdien jij dan?
4: Zo open bedoelen ze vast niet.
6: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
2: Ook je geld laten beleggen? Ga naar accento.nl. Accento met een X.
6: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
7: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
8: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
9: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
10: NPO Radio 1. 7 uur.
11: Astrid Kersenboom.
10: Het NOS Radio 1-journaal.
12: Goedemorgen. De laatste Amerikaanse militairen vertrekken uit Irak. En flink meer Nederlanders komen onder een val. Een overzicht van nieuws, Thomas Delsing.
13: Gemiddeld overlijden elke dag 21 mensen door een val, blijkt uit cijfers van het CBS. Vorig jaar ging het om 7800 mensen. Dat is een toename van bijna 500 in vergelijking met een jaar eerder. Ruim 3/4 van de doden door een val is ouder dan 80 jaar. Het gaat alleen om mensen die struikelen, vallen of uitglijden. Slachtoffers die vallen in het verkeer met bijvoorbeeld een fiets zijn niet in de cijfers meegenomen. Gisteren startte een valpreventieweek waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. In een appartementencomplex in Apeldoorn heeft vannacht een grote brand gewoed. Bewoners van zo'n 30 appartementen moesten hun huis uit. Volgens de veiligheidsregio gaat het vooral om oudere mensen. 7 van hen hadden rook ingeademd. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. Bewoners van 24 appartementen konden niet terug naar huis en moesten ergens anders slapen. 1 woning is volgens de brandweer onbewoonbaar. Tegen regionale kranten Stentor zegt de politie dat de brand in Apeldoorn waarschijnlijk is aangestoken. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn aan het begin van de nacht explosies gehoord. Brokstukken van een raket kwamen neer bij een wooncomplex. Een ander gebouw vloog in brand, zegt de burgemeester van de stad. Gisteren was Kiev ook al het doelwit van Russische aanvallen. Daarbij kwamen toen 2 mensen om en er vielen tientallen gewonden. Ook de stad Dnipro werd getroffen. De Amerikaanse kustwacht zegt dat er bij Puerto Rico zeker 40 mensen uit het water zijn gered. Op volle zee was hun boot omgeslagen. 2 mensen zijn omgekomen. Zo'n 20 mensen zijn nog vermist. De drenkelingen lagen meer dan 12 uur in het water voordat ze werden gezien door een passerend schip. Volgens de kustwacht sloeg de boot om na een vechtpartij waarbij opvarenden gestoken werden met een kapmes. Mogelijk gaat het om een groep migranten die een oversteek wilden maken in een geïmproviseerde boot. In Frankrijk zijn bij protesten op middelbare scholen meer dan 160 mensen opgepakt. Er raakten 27 scholieren, docenten en medewerkers van de veiligheidsdienst gewond. De protesten begonnen vorige week in Parijs. Sindsdien blokkeren leerlingen door heel Frankrijk de ingangen van hun scholen. Ze willen een vuist maken tegen de overvolle klassen, het lerarentekort en hoge werkdruk. Bij de protesten werd vuurwerk naar de politie gegooid en werden spullen gesloopt. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de scholieren niets eisen, maar alleen maar geweld plegen. Het weer droog en geregeld zon, al is er ook wat hoge bewolking. Het wordt uitzonderlijk warm met maxima van 25 graden in het westen, 28 graden in het zuidoosten.
12: Verkeersinformatie, Mandy van der Plas.
14: Het is al vroeg druk op de weg. De meeste files staan in Zuid-Holland, Gelderland en in Noord-Brabant. Wat onder andere opvalt is een ongeluk op de N211 van Hoek van Holland naar Den Haag. Het ging daar mis bij Wateringse Veld en de vertraging is hier ruim 30 minuten. Op de A58 van Bergen op Zoom naar Vlissingen staat een kapotte vrachtauto bij afrit Ierseke. De rechterrijstrook is hier dicht, dat kost je ruim 20 minuten. En verder rijdt het langzaam op de A15 van Rotterdam naar Europoort. Bij de Zuurhofbrug wordt al het verkeer over de vluchtstrook geleid en hier is de vertraging ruim 20 minuten.
12: Zo onze correspondent over het terugtrekken van alle Amerikaanse militairen uit Irak.
15: Ster. Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
16: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
9: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private banking.
7: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
17: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
18: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
19: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
20: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
12: Morgen loopt de deadline af voor de terugtrekking van de laatste Amerikaanse militairen uit Irak. Amerika en Irak hadden de afspraak dat die troepen uiterlijk 30 september vertrokken moesten zijn. En daarmee komt een einde aan de Amerikaanse militaire aanwezigheid. Midden-Oosten-correspondent David Poort in Doha. David, de Amerikanen die zich terugtrekken, vinden Irakezen dat goed nieuws?
21: Ja, ja, zeker. Dit wordt gevierd in Irak als een onafhankelijkheidsdag. Officieel de dag van soevereiniteit. En ze hebben daar ook meteen 4 feestdagen aan vastgeplakt. Dus alle overheidsinstanties die zijn de komende 4 dagen dicht. Zodat die ambtenaren dit allemaal kunnen vieren. Je moet je voorstellen dat, dat natuurlijk een heel groot deel van Irak al jaren heeft geëist dat die Amerikanen daar weggaan. Dus dat is nu eindelijk het geval.
12: Want deze keer zaten ze er sinds 2014?
21: Ja, precies. Dus in het kader van het gevecht tegen IS, de Islamitische Staat. Nou, dat kalifaat bestaat natuurlijk al lang niet meer. Maar er zijn natuurlijk nog wel heel veel van die cellen die actief zijn. Vooral in die hele afgelegen gebieden tussen Irak en Syrië op dat grensgebied. De Amerikanen die vinden dus nu dat Iraakse leger dat inmiddels wel zelf aan moet kunnen. Die hadden natuurlijk nog maar een heel kleine Amerikaanse aanwezigheid in Irak. Zo'n 2.500 militairen. En de meeste van hen die zijn in de loop van de tijd al vertrokken. Maar volgens de Iraakse regering zijn dus de laatste afgelopen zondag, dus eergisteren, zijn de laatste daar weggegaan. Dus zo'n 3 dagen dus voor de deadline van morgen.
12: En daarmee hebben ze de deadline dus gehaald?
21: Ja, ja. Ze hebben het gehaald. En het is wel heel opvallend natuurlijk dat we helemaal niks van de Amerikanen hebben gehoord hierover. Misschien dat we daar morgen, als die deadline dus officieel afloopt, misschien nog wel wat over horen. Het was een deal die is beklonken door Joe Biden in 2024. In dus zijn laatste jaar als president. En Trump, ja, die voert hier dus eigenlijk iets uit wat Biden heeft bedacht. En ja, Trump die heeft natuurlijk in de afgelopen 2 jaar zo'n beetje alles proberen ongedaan te maken wat Biden heeft neergezet. Maar het komt hem nu dus wel electoraal goed uit natuurlijk, dat de Amerikanen daar weggaan. Want dat heeft natuurlijk beloofd, hè, in zijn campagne. Geen forever wars meer in het Midden-Oosten. Dat is in het geval van Iran natuurlijk niet zo goed gelukt. Maar hij kan dus nu wel wijzen naar Irak, waar de Amerikanen nu echt weg zijn.
12: Ja, maar wel, er staat in die afspraken die gemaakt zijn, de Irakezen met de Amerikanen, dat alle milities hun wapens moeten inleveren. Die milities die door Iran worden gesteund. Gaan die dat dan doen? Of hebben ze dat al gedaan?
21: Nee, ja, de afspraken inderdaad zouden ze dat al gedaan moeten hebben. Maar er is echt nog maar heel erg weinig van terechtgekomen in de afgelopen tijd. Dus die plannen die zijn officieel uitgesteld naar de zomer van volgend jaar. Maar je kan je nu al bedenken dat zo'n club als Kataib Hezbollah, een echte hardline pro-Iraanse militie, zich niet zomaar gewonnen gaat geven en zich niet laat opgaan in dat Iraakse leger. Dus dat is nu de grootste vraag. De echte test die begint nu met dat Amerikaanse vertrek, met de grote vraag of Bagdad inderdaad met de regering daar het monopolie op geweld gaat krijgen in Irak. En dat wordt heel spannend in de komende tijd.
12: Nou, sowieso, Amerika en Iran zijn nog steeds in conflict met elkaar. En Irak is natuurlijk het buurland van Iran. Dus is het ook niet gevaarlijk voor de Amerikanen om nu weg te gaan?
21: Nou, kijk, die Amerikaanse basis, die zijn ook, die Amerikanen nog hadden daar. Dus dat was een basis in Erbil, in het Koerdische gebied. En een basis bij de luchtmacht, dus bij de luchthaven van Bagdad. En in Bagdad zelf, in die groene zone. Die zijn in de oorlog van de afgelopen maanden ook een paar keer flink te grazen genomen door Iran. Dus je zou ook kunnen zeggen dat het een opluchting is eerder voor de Amerikanen dat ze daar weg zijn. En het past ook een beetje in het beeld, hè, van wat de Amerikanen nu aan het doen zijn. Waarbij dus de echte grote strategische pluk van het materiaal wat de Amerikanen in het Midden-Oosten hebben eigenlijk een beetje weggehaald worden van de Iraanse grens, omdat ze dus zo ontzettend gebombardeerd zijn met die ballistische raketten en drones. Dus het wordt een beetje het komt de Amerikanen goed uit op dit moment om weg te blijven van de grenzen van Iran.
12: David, dankjewel. Correspondent David Poort. Het is 7:11. Chatten met Veilig Thuis om advies te vragen over huiselijk geweld of over kindermishandeling kan nu dag en nacht. Het meldpunt was al 24/7 te bellen, maar de chatfunctie die was alleen tijdens werktijden te gebruiken. Vorige maand is de bereikbaarheid uitgebreid en het aantal chatgesprekken sindsdien meer dan verdubbeld. Vandaag wordt de uitbreiding van die bereikbaarheid officieel bekendgemaakt. Elijah Sanchez is de vertrouwensarts en chatmedewerker bij Veilig Thuis. Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Astrid.
12: Waarom is het nodig om ook buiten werktijden te kunnen chatten?
0: Omdat geweld niet stopt bij 5 uur. We merken heel duidelijk dat mensen ook na 5 uur behoefte hebben aan een plek waar ze hun zorg kunnen uiten, waar ze hun twijfels met ons kunnen bespreken. En de ervaring leert, kijken naar de afgelopen maand, dat heel veel mensen ons weten te vinden, ook na 5 uur in het weekend.
12: En chatten is dan een voor veel mensen een betere manier dan bellen?
0: Nou, ik denk anders. Laagdrempelig voor sommige mensen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de jeugd. Er is een deel van de jeugd die het spannend vindt om te bellen. En sommige mensen zitten in een situatie waar ze niet kunnen bellen. Als jij in een heftige relatie zit en je partner mag je niet horen, omdat hij anders geweld naar jou gaat gebruiken, dan kan een chatfunctie daarin uitkomst bieden. Dus een aanvulling op het pakket wat we al hebben.
12: Ja. Wat voor vragen krijgt u op die chat?
0: Ja, het is heel gevarieerd. Het kan zijn dat de buren om 11 uur 's avonds een berichtje sturen. Hey, ik hoor iemand huilen bij mijn naaste buren. Maar het kan ook hele heftige dingen zijn. Iemand die jarenlang mishandeld wordt. En die op dit moment vraagt van, hey, hoe moet ik hieruit? Of ik sta nu buiten met mijn twee kinderen. Waar kan ik me melden? Dus het is heel gevarieerd. En we zeggen ook, we zijn er voor iedereen. Dus als je hele heftige zorgen hebt, kunnen we je via chat adviseren. Maar ook als je twijfelt of het überhaupt iets is voor veilig thuis, kunnen we je adviseren. Want we zijn volledig anoniem. En jij bepaalt altijd zelf of je het wil doorzetten of niet.
1: En zijn de vragen dan nu 's avonds en 's nachts anders dan overdag? Merkt u dat?
0: Ja, je merkt wel een verschil. Dus we hebben een paar piekmomenten. Tussen 5 en 9 zie je een piek, dus in de avond. Maar ook tussen 11 en 1 s'nachts. En dan tussen 11 en 1 s'nachts zie je voornamelijk dat mensen zeggen van, hey, ik hoor toch heel veel geschreeuw bij de buren. Moet ik er nu wat mee doen? Of ik ben van plan nu weg te gaan. Waar kan ik me melden? Dus er zijn veel meer vragen die mogelijk iets acuter zijn dan de vragen die je tussen 9 en 5 krijgt.
1: Nou staat bij het maken van een melding in de wet dat Veilig Thuis binnen 5 dagen een beoordeling moet maken van het risico, hè, dat er is in zo'n situatie. Nou is dat de afgelopen jaar in heel veel gevallen, 40% tot 60% zijn ongeveer de getallen, niet gelukt. Duurde het langer. Kan zo'n chatfunctie hier een rol in spelen om dat beter te krijgen?
0: Zeker. Kijk, we hebben gewoon heel veel rapporten natuurlijk van de inspectie gehad. Heel veel adviezen, heel veel feedback vanuit de maatschappij. Dat dingen beter en anders moeten. Dus we proberen op verschillende manieren te kijken hoe we het traject wat we bij Veilig Thuis hebben kunnen versnellen. En de chat is een middel daarvan wat we hebben bedacht en wat we nu uitrollen. Het idee van een chat is dat mensen dus advies kunnen vragen. Het zijn geen meldingen. Maar sommige meldingen die we binnenkrijgen hadden ook in advies afgehandeld kunnen worden. Bijvoorbeeld iemand die vraagt aan ons, hey, ik zit in een situatie die vervelend is. Welke hulpverlening is passend? Dan hadden we het in de chat kunnen afhandelen. Kan de persoon zich meteen aanmelden bij de hulpverlening. En er hoeft daar geen melding voor te komen. Dus we hopen dat we met de chat heel veel van dit soort dingen weg kunnen vangen, zodat de meldingen bij onze collega's beter en sneller kunnen worden opgepakt.
1: Ik denk dat veel mensen inmiddels de ervaring hebben dat als je gaat chatten, dat je dan met een computer aan het chatten bent. Hè?
0: Ja, herkenbaar. Heb ik soms ook irritatie over. Maar we vinden het heel belangrijk dat het menselijk contact blijft. Als jij midden in de nacht met twee kinderen buiten staat, zit je niet te wachten op de AI-assistent van Veilig Thuis. Waar je op zit te wachten is adequaat, snel antwoord van de Veilig Thuis-medewerkers. We hebben nu tussen 5 uur 's avonds en de volgende ochtend hebben we een responstijd onder de 20 seconden. En binnen 20 seconden krijg je een medewerker die kennis van zaken heeft en die met jou verder gaat denken. We zijn zeker aan het kijken naar een AI mogelijk als aanvulling. Maar het menselijk contact is essentieel in de zorg die wij leveren.
1: Bij Veilig Thuis weet je zeker dat er aan de andere kant een mens zit.
0: 100%.
1: Dank. Elijah Sanchez, vertrouwensarts en chatmedewerker bij Veilig Thuis. De grootste Franse natuurbrand sinds 1949 is na 2 maanden helemaal uit, meldt France Info.
3: Het vuur in de buurt van Bordeaux begon op 22 juli... en legde in totaal 42.000 hectare land in de as. Dat is bijna 2 keer heel Amsterdam. De prefectuur Gironde maakte gisteren bekend dat het vuur nu helemaal geblust is. In augustus was het al onder controle. In totaal werden 22.000 mensen tijdelijk geëvacueerd. 3.300 brandweerlieden uit heel Frankrijk trokken de afgelopen 2 maanden op met militairen, boswachters en vrijwilligers om die brand te blussen. President Trump ligt onder vuur nadat hij was te zien in tv-spotjes die door de Amerikaanse overheid werden betaald. Dat meldt de BBC. Overheidsgeld inzetten voor politieke reclame is verboden. Het mag alleen voor mededelingen over bijvoorbeeld rampen, zegt deze verslaggever.
22: The federal government has funded adverts in the past, but legal experts say these are typically about public health or national emergencies. That's not what they say Trumps are. It's difficult to see what legitimate government purpose is served by spending taxpayer dollars on ads whose only apparent purpose is to promote the president, one told us.
3: De spotjes zijn bedoeld om de president te promoten en dienen niet het algemeen belang van Amerikanen, zegt hij. Gisteren vertelde ik al dat er in Vlaanderen een nacht lang is vergaderd over de begroting. Ook vandaag gaat het daarover bij de VRT. Er is kritiek op overleggen tot diep in de nacht nadat 2 onderhandelaars onwel werden. Belgische premier De Wever vindt ook dat het niet gezond is en zegt dat er niet altijd de beste akkoorden worden gesloten in de late uurtjes.
23: Meestal in die laatste eindjes, in die laatste nacht, knoop je akkoorden aan elkaar, maar dat is meestal met losse draadjes. En in de weken daarna vallen daar meestal een paar draadjes af of heb je een kameel op het veld gezet die te hard stinkt en dan dood neervalt. En dat is elke keer zo.
3: Een kameel op het veld gezet die te hard stinkt en dan dood neervalt. Mogen duidelijk zijn wat hij daarmee bedoelt. De Wever zei ook dat nachtelijk onderhandelen er wel bij hoort, omdat België nou eenmaal een moeilijk te besturen land is.
13: Een peuter heeft in het zuidoosten van de Amerikaanse staat Michigan een geladen pistool tevoorschijn getoverd op een kinderdagverblijf. Dat weet persbureau AP. Niemand raakte gewond. Een van de ouders van het kind is politieagent, maar het wapen was geen dienstwapen. Een ouder is opgepakt. Volgens een lokale nieuwszender is dat niet de agent. Politiechef Joseph Bialy prees tijdens een persconferentie het personeel van de opvang dat snel handelde om de veiligheid van alle kinderen te waarborgen.
1: Verkeersinformatie, Mandy van der Plas.
2: Er staat file op de A58 van Bergen op Zoom naar Vlissingen. Bij afrit Ierseke staat namelijk een kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook is hier dicht en de vertraging is bijna 30 minuten.
20: NPO
4: Radio 1. Dit is tot half 10.
20: Het NOS Radio 1-journaal.
1: Opnieuw een vol Nations League-programma gisteravond. Op voorhand was de interessantste wedstrijd het duel van België tegen Frankrijk. Met twee aansprekende bondscoaches die net aan het roer staan. Mark van Bommel tegen Zinedine Zidane. Invaller Olise besliste het duel op een fraaie manier.
5: En Olise met de schouder. De Kuiper moet proberen volgen. Olise is er langs. Olise! Ai. Maar wat had hij dan gedacht? Wat had hij dan gedacht? Misschien wel de beste van de wereld van het moment. Michael Olise. Gaat het hier dan toch over de streep trekken voor Frankrijk?
1: Sportcommentator Suze van Kleef. Suze, was het inderdaad een mooi slot van het duel?
6: Ja, onderhoudende en ook open wedstrijd die lang in 0-0 leek te eindigen. Maar door die late goal trok Frankrijk dus uiteindelijk aan het langste eind. En wat voor doelpunt ook was het, hè, van Olise. Die dus al zo vaak weer zorgt voor een hoogtepunt in de wedstrijd. Vlak voor tijd pikte hij de bal op eigen helft op. Zette het op een rennen naar de andere kant van het veld. En had ook nog genoeg over, genoeg energie om die solo met een beheerst doelpunt af te ronden. Sprint van 70 meter, 7-8 balcontacten later. En de bal ligt achter de doelman van België. Dus dat deed hij weer galoos. België won een paar dagen geleden wel al van Italië, waardoor deze wedstrijd tegen Frankrijk toch wel gezien werd als toch een echte test voor de ploeg van Bommel. En ondanks het late verlies slaagde België, denk ik, grotendeels wel voor die test. Want de ploeg kwam prima voor de dag tegen het toch al jarenlang ijzersterke Frankrijk. Het deed in fases niet onder voor de tegenstander. Beide ploegen creëerden een hoop kansen. Van Bommel analyseerde na afloop dat hij tegen de jongens had gezegd dat hij ze niks kon verwijten. Het zijn de details die bepalen of je wint of verliest. We zijn op de goede weg en aan de ene kant ben ik dus tevreden. En anderzijds verlies je de wedstrijd wel. Hij zei ook, ja, Frankrijk is misschien nog wel wat beter en wat verder dan zijn eigen ploeg. Nou, zijn collega Zinedine Zidane die heeft zijn eerste VAR-moment als bondscoach van Frankrijk alweer te pakken. Zijn reactie na de winnende goal van Olise die gaat de wereld over. Want Zidane sprint juichend naar een bal die langs de zijlijn op een trainingshoedje ligt. En ramt die bal uit pure ontlading, blijdschap, euforie en eind weg. Hij raakt hem best wel lekker ook nog. Zijn geestige beelden, ik zie dat ze overal op social media gedeeld worden. Zidane zei na afloop, misschien een beetje belachelijk, maar ik ben heel blij.
1: Zijn trap, die blijft bij hem.
6: Die was hij niet verleerd, heel duidelijk.
1: Het zijn volop internationale wedstrijden op dit moment. Ook Oranje komt donderdag weer aan de bak. Tegen Griekenland. En nou, Griekenland, daar zijn ze in de wolken. Na de spectaculaire overwinning op Duitsland. Dus hoe leven ze dan toe naar Oranje?
6: Nou, vol enthousiasme inderdaad. Ja, zondag werd er dus voor het eerst in de geschiedenis gewonnen van Duitsland. Historische wedstrijd. Vorige week werd Servië al verslagen. En dus gaat Griekenland met 6 punten uit 2 wedstrijden tot zijn kop in de Nations League groep van Oranje. Griekse media die spreken alweer van een gouden generatie. Elftal vol talenten. En ook al van plaatsing voor het EK over een kleine 2 jaar. Dus nou, jubelstemming daar in aanloop naar dat duel met het Nederlands elftal overmorgen. Het enthousiasme is zelfs zo dat nog voordat de kaartverkoop van dat duel was begonnen, er een digitale wachtrij is ontstaan. Ik ben benieuwd. Toch enigszins troosteloze ambiance waar Nederland afgelopen zondag tegen Servië speelde in Belgrado. Nou, die gaat worden ingewisseld voor iets totaal anders, denk ik. Dus een stadion vol dol enthousiaste Grieken in Thessaloniki.
1: Ze moeten het wel trouwens doen, het Nederlands elftal, zonder Cody Gakpo, want die is afgehaakt met een blessure. Maar Xavi roept geen vervanger op. Zou dat kunnen betekenen dat Ruben van Bommel voor het eerst in de basis staat?
6: Nou, daar wijst alles wel op. Het kan snel gaan, dat blijkt. Na die korte invalbeurt met een beslissende, briljante paas tegen Duitsland kregen Van Bommel, andere Van Bommel, Ruben dus, een veel langere invalbeurt als invaller, hè, van de geblesseerd geraakte Cody Gakpo tegen Servië. Nou, weer speelde hij goed, dus dan is het wel heel logisch om hem te laten starten als linksbuiten donderdag. Ik verwacht overigens niet dat de bondscoach Xavi Hernandez morgen uit de doeken doet met wie hij gaat spelen. Geeft een persconferentie, maar dan geeft hij behoorlijk vage antwoorden in de media optredens en houdt de kaarten behoorlijk tegen de borst. Zeker ook als het over de opstelling gaat. Zelfs de spelers die horen pas een uur of twee voor de wedstrijd of ze gaan spelen of niet. Dat is wel anders dan heel veel andere coaches het aanpakken. Die melden meestal een dag voor de wedstrijd wel wie er in de basis staat en hoe er gespeeld gaat worden. Nou, dat doet Xavi dus anders. Frisse wind, et cetera. Tot nu toe werkt het, want Oranje maakt een prima indruk in de eerste wedstrijden onder hem. Donderdag dus meer.
1: Suze, dankjewel.

0: Teddy Swims, Mr. Know-It-All.
1: Wintersport, vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb.
2: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
3: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
4: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
5: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
6: Van het bos tot in de tuin.
5: Zagen.
6: Snoeien.
5: Blazen.
6: Maaien.
5: Meer maaien.
6: En nog meer maaien.
5: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
6: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
5: Stiel. Sterk werk.
7: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
8: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
9: Ja.
8: En nu?
9: Domeinnamen kopen.
8: Voor je bedrijf?
9: Ja.
8: Welk bedrijf?
9: Ja, dat weet ik nog niet.
8: Welke domeinen dan?
9: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
8: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
9: Ja, €7.000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
10: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID.Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
11: NPO Radio 1.
12: De hoofdpunt van het nieuws, Thomas.
13: Na oneenigheid met FBI-directeur Patel is Andrew Bailey, de tweede man van de Amerikaanse Veiligheidsdienst, opgestapt. Volgens Amerikaanse media waren de twee het regelmatig niet eens en spraken ze elkaar soms maanden niet. Bailey zegt zelf dat hij al na een jaar opstapt om meer tijd met zijn gezin door te brengen. De gemeente Amsterdam heeft ruim 300 asielzoekers aan een baan geholpen. Ze zijn vooral gaan werken in de horeca en transport. De gemeente noemt de proef met zo'n 1000 asielzoekers succesvol. Nog eens 300 van hen hebben de eerste stappen gezet naar een baan, zoals het voeren van een sollicitatiegesprek. Het aantal mensen dat overlijdt door een val is vorig jaar flink gestegen. In 2025 kwamen 7800 mensen om. Dat zijn er 500 meer dan een jaar eerder. Vooral 80-plussers overleven een val niet, blijkt uit cijfers van het CBS. In Apeldoorn moesten bewoners van zo'n 30 appartementen vannacht hun huis uit. In een van de appartementen was brand ontstaan. Daarbij kwam veel rook vrij. Niemand raakte gewond. Wel werden 7 mensen nagekeken door ambulancepersoneel omdat ze rook hadden ingeademd. De politie zegt tegen de krant De Stentor dat de brand is aangestoken. Bij protesten op middelbare scholen in Frankrijk zijn 27 mensen gewond geraakt. Een meisje kreeg zoutzuur aan haar handen en gezicht. De Franse politie pakte 164 mensen op voor geweld en vandalisme. De scholieren eisen dat er iets gedaan wordt aan het lerarentekort en aan de overvolle klassen. Daarom blokkeren ze de schooldeuren.
12: Bij Weerplaza, Marco Wolf. Marco, je beloofde het gisteren warm en zonnig.
14: Ja. Zeker. Nou, zonnig, dat is nog even wachten. Gaat wel gebeuren, hoor. Er komt meer zon. Maar op dit moment is het nog tamelijk bewolkt. Wegtrekkende regen ook. In het uiterste noorden op de Wadden valt de laatste spat. Zat allemaal in de verwachting, is netjes gevolgd. Er is wel veel regen gevallen in het noorden
12: altijd
14: vannacht,
12: fijn,
14: hoor.
12: Hè?
14: Ja, zeker. Is altijd fijn. Maar op sommige plaatsen 20 mm. Dus ja, dan heb je het wel over een flinke plons water. Nou, dat is vandaag niet meer aan de orde. Het blijft droog. De zon breekt geleidelijk dus steeds meer door. En met een zuidoostenwind wordt dan heel zacht de lucht aangevoerd. Extreem voor de tijd van het jaar. 23 tot 28 graden wordt het.
12: En morgen ook zo warm?
14: Ja, inderdaad. Morgen ook weer zo warm. Na een nacht met heel hoge temperaturen ook. Zo'n 14 tot 18 graden de minimumtemperatuur. Nou, 18 is ongeveer gebruikelijk voor een maximumtemperatuur deze tijd van het jaar. Daar zitten we morgen weer heel dik boven. Het wordt 23 tot opnieuw 28 graden. Het warmst in het oosten en zuidoosten van het land. Daar blijft de zon ook het langst schijnen. In het westen van het land beginnen we wel met geregeld zon. Maar in de loop van de middag komt er meer bewolking. En tegen de avond neemt dan de kans op wat regen of een bui ook toe. 18 is ongeveer gebruikelijk voor een maximumtemperatuur deze tijd van het jaar. Daar zitten we morgen weer heel dik boven. Want het wordt 23 tot opnieuw 28 graden. Het warmst in het oosten en zuidoosten van het land. Daar blijft de zon ook.

0: En donderdagmiddag breekt de zon ook weer af en toe door.
1: Marco, dankjewel. En Mandy, hoe gaat het op de weg?
2: Het is behoorlijk druk, zoals gebruikelijk eigenlijk op dinsdagochtend. Er staan vooral lange dagelijkse files in Zuid-Holland, Gelderland en ook in Noord-Brabant. Wat nu onder andere opvalt is een lange file op de A58 van Bergen op Zoom naar Vlissingen. Bij Ierseke staat een kapotte vrachtauto en dit kost je onderweg 30 minuten. De rechte rijstrook is hier dicht. Op de N211 hoek van Holland richting Den Haag, daar is een ongeluk gebeurd bij Wateringen. Hier is de vertraging ongeveer 25 minuten. Op de A15 van Rotterdam naar Europoort een kwartier vertraging bij de Zuurhofbrug. Al het verkeer gaat daar over de vluchtstrook. En verder nog file op de N34 van Emmen naar Zuidlaren. Bij de aansluiting met de N33 is het oponthoud 15 minuten.
1: Ierland stelt voor dat grote techbedrijven toegang krijgen tot alle Europese persoonsgegevens om AI-systemen verder te trainen. Straks volgt leider Laurens Dassen en Europarlementariër Kim van der Sparretak erover.
3: Ster. Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
4: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
5: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
6: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
8: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
9: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
1: Grote techbedrijven krijgen toegang tot alle Europese persoonsgegevens om AI-systemen verder te trainen. Dat voorstel doet Ierland in de Raad van Europa, zegt voorzitter Laurens Dassen. In een opiniestuk in de Volkskrant doet hij vanochtend een oproep aan het kabinet om dat voorstel te blokkeren. Laurens Dassen, goedemorgen.
10: Goedemorgen.
1: Waarom doet Ierland dit voorstel?
10: Nou, je ziet dat er wereldwijd natuurlijk een enorme race is om de AI-industrie op te bouwen. Vooral Verenigde Staten en China zijn daar nu koplopers in. Europa loopt ver achter. En vanuit Ierland wordt denk ik gedacht van, nou, als wij nu gaan zorgen dat we die Europese AI-industrie opbouwen, dan moeten we ook persoonsgegevens vrij gaan geven, zodat die modellen getraind kunnen worden. Ja, wat er natuurlijk gebeurt is dat de grote Amerikaanse bedrijven hiervan gaan profiteren en dus met onze gegevens dadelijk hun modellen gaan trainen. En dat lijkt me precies het tegenovergestelde van wat we zouden moeten willen.
1: Maar hoezo gaan dan de Amerikaanse AI-bedrijven dat doen?
10: Nou, omdat in het voorstel staat dat Big Tech, die de afgelopen jaren die persoonsgegevens hebben verzameld, die kunnen ze ook gaan gebruiken zolang het maar in de context van AI gebeurt. Nou ja, welke grote Big Tech is er op dit moment? Dat zijn de Googles, dat zijn de Facebooks, dat zijn de Amazons. Dat zijn de bedrijven die jarenlang onze data hebben verzameld en die nu in één keer door dit voorstel ook gebruikt zou mogen gaan worden. Terwijl we jarenlang natuurlijk in Europa hebben gezegd, nou ja, de privacy van mensen, van Europeanen, die moeten we goed beschermen met elkaar. Dus er is geen Europese Big Tech. En ook al zou die er op deze manier wel komen, ik denk dat we niet Europa of Amerika

0: moeten gaan nabouwen. Maar dat we onze eigen Europese AI-industrie moeten opbouwen. Maar wel gebaseerd op onze Europese normen en waarden. Dus ook met oog voor privacy van mensen.
1: Maar die Europese AI-bedrijven, als die het alleenrecht zouden hebben om toegang te hebben tot die persoonsgegevens, vindt u dat dan wel goed?
0: Nee, nog steeds niet. Kijk, ik ben wel van mening dat we goed moeten kijken hoe kun je bepaalde Europese data ontsluiten, zodat ook Europese AI-bedrijven en de AI-industrie hier opgebouwd kunnen worden. Maar dat moeten we wel op de Europese manier doen. En we moeten niet Amerika proberen na te bouwen. En dat betekent dus dat we ook het oog en het recht wat we hebben op privacy, dat we dat moeten waarborgen met elkaar. En dit voorstel ziet daar heel eigenlijk makkelijk overheen. En ik begrijp dat de brede consensus al is binnen de lidstaten dat dit oké is. En daarom roep ik het kabinet ook op om te zorgen dat dit zo snel mogelijk van tafel moet.
1: Ja, want wat voor persoonsgegevens zijn dan beschikbaar wanneer het door zou gaan?
0: Ja, dit gaat over persoonsgegevens die jarenlang door Big Tech is verzameld. Dus dat gaat van mailadressen tot aan persoonlijke voorkeuren. En dat kan bijvoorbeeld ook gebruikt worden van als je gerichte reclame wil maken. Nu is dat verboden, tenzij er toestemming wordt gegeven. Ja, en als dit voorstel er doorheen komt, dan mag zodra er AI gebruikt wordt voor die reclame, dan mag je dat in één keer wel gebruiken. En dat zouden we, ja, dat zouden we volgens mij niet moeten willen met elkaar.
1: Ja. Of is dit voorstel gewoon iets wat je eigenlijk sanctioneert, wat in de praktijk al gebeurt?
0: Nou, kijk, laten we de illusie niet hebben dat Big Tech zich aan onze privacyregels houdt. Nee. Maar we hebben nu wel die regels, al 45 jaar lang. En volgens mij moeten we die juist gaan handhaven om te zorgen dat onze privacy gewaarborgd wordt. En niet nu onszelf overleveren aan die grote Big Tech bedrijven door te zeggen van, ja, weet je, ze hebben ze al, ze hebben een grote machtige AI-industrie. Laten we ze nog maar verder gaan voeden. Want daarmee wordt onze afhankelijkheid van die Amerikaanse Big Tech wordt alleen maar groter. Ja, en daarmee onze welvaart en onze sociale zekerheid komt ermee op de tocht te staan.
1: Kim van Sparretak is Europarlementariër voor Pro. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: En eerder nauw betrokken bij onderhandelingen over de Europese AI Act. Hè. Deelt u de zorgen van Laurens Dassen?
2: Absoluut, absoluut. Dit is eigenlijk een vervolgvoorstel op een voorstel dat in november onder heel veel druk van de techlobby al is uitgekomen. Daarin wordt eigenlijk gewoon de privacyregels die we hebben, wordt aan diggelen gebroken. Om er maar voor te zorgen dat we kunstmatige intelligentie, bedrijven vooral, onze data kunnen geven. En dit is een overduidelijke win voor specifiek Meta. Meta heeft namelijk vorig jaar september, als ik het goed heb, gedreigd dat hun model niet in Europa zou worden losgelaten. Want zij konden niet bij onze data, daar waar ze allemaal op zitten. En toen een paar maanden later zei de Europese Commissie, ach, wat vervelend voor Meta. En hebben ze al gezegd, dan zeggen we wel dat dat in principe legitiem gebruik is. En Ierland, die bomvol zit van de techlobby, die zegt nu, ja, het kan sowieso als je kunstmatige intelligentie gebruikt.
1: Ja, er zitten inderdaad natuurlijk heel veel van die techbedrijven in Ierland. Die hebben daar of een hoofdkantoor of een heel belangrijk satellietkantoor. En Ierland is op dit moment dus voorzitter van de Raad van de Europese Unie. Dus verrast het u wat dat betreft niet dat ze nu met dit voorstel komen?
2: Nee, ja, kijk, je hoopt toch altijd weer dat ze zich gewoon als een fatsoenlijk, rechtsstatelijk entiteit laten zien. Dit is eigenlijk wel datgene waar we heel erg bang voor waren. Specifiek ook omdat specifiek deze wet nu besproken wordt onder de Ieren. Ik had toch gehoopt van niet. Maar goed, als je ziet dat deze week ook weer het voorzitterschap van de Ieren wordt gevierd met een grote receptie georganiseerd door Google in Brussel, dan verbaast het je ook weer niet.
1: We horen Laurens Dassen net zeggen dat het erop lijkt dat veel lidstaten hier ook best wel voor voelen. Is dat ook uw inschatting?
2: Ik hoop eigenlijk dat we daar nog wel wat aan kunnen doen. We zijn ook druk bezig met toch wel die druk opbouwen. Ook vanuit het Europese parlement proberen we dus ook weer andere parlementen, zoals Laurens nu doet in Nederland, ook wel te mobiliseren en zeggen, wow, dit gaat wel heel erg ver. We hopen dat we dat nog kunnen veranderen. Want dit is natuurlijk niet iets wat je wil. Dit is echt het begin van elke foute sci-fi film waar uiteindelijk mensen totaal geen privacy meer hebben en niks meer kunnen bepalen omdat de AI het heeft overgenomen.
1: En want hoe zou je die Europese AI bedrijven wel kunnen ondersteunen?
2: Nou, er zijn een heleboel manieren om die wel te ondersteunen. Sowieso werken de meeste goede AI-bedrijven in Europa, die echt al heel succesvol zijn, die werken juist met veel kleinere datasets. En die zijn niet zo roekeloos en gooien niet gewoon alle data die ze maar kunnen vinden in hun systeem. Ook omdat dat duurzamer is en omdat dat veel efficiënter werkt. Hen kan je juist helpen door hele kwalitatief hoge datasets te doen. En een van de voorstellen die bijvoorbeeld ook in dit voorstel zit, is om dan te zeggen, kijk, als er nou bijvoorbeeld, of in het originele voorstel, niet in het voorstel van de Ieren, nee. Stel nou dat iemand een zeldzame ziekte heeft, nou, dan kan je daar consent op geven als je dat geanonimiseerd, die data deelt. Want dan kunnen bedrijven daadwerkelijk er ook voor zorgen dat ze daar wat mee kunnen met kunstmatige intelligentie. Maar dat het altijd is op basis van consent. En dus op geanonimiseerde data. Ja. En uiteindelijk is dat gewoon ontzettend belangrijk. En dat hopen we in ieder geval nog voor elkaar te krijgen, dat het meer die kant op gaat. Want ja, dit cijfer verhaal waarin we een soort van zeggen, oh, we kunnen alleen maar kunstmatige intelligentie hebben als mensen geen grondrechten meer hebben. Dat is natuurlijk klinkklare onzin.
1: Nee, dat bent u duidelijk met elkaar eens. En samen trekt u op wat dat betreft tegen dit Ierse voorstel. Kim van Sparretak en Laurens Dassen van Volt. Woonwagenbewoners moeten in Gelderland nog altijd te lang wachten op een standplaats.
3: Dat schrijft Omroep Gelderland op basis van onderzoek. 8 jaar geleden kregen gemeenten de opdracht om woonwagenbewoners perspectief te bieden op een standplaats. Sindsdien zijn er in de provincie maar 28 plaatsen bijgekomen. Het wachten op zo'n standplaats kan erg lang duren. In de gemeente Oldebroek staat iemand al 35 jaar op de wachtlijst. Eerder is vastgesteld dat gemeenten de mensenrechten schenden door niet bij te bouwen. Minister van Volkshuisvesting, Boekholt O'Sullivan, erkent dat de groei van het aantal standplaatsen achterblijft en noemt dat voor woonwagenbewoners zeer teleurstellend. De afgelopen week zijn er in het natuurpark Lelystad meerdere kunstwerken vernield. Dat weet Omroep Flevoland. In het park zijn uit de grond gerukte stenen, vernielde doosjes en andere delen van de kunstwerken gevonden. De maker snapt er niks van.
4: En eigenlijk ook heel erg verdrietig, omdat je denkt van, ik geloof nog altijd aan het positieve van de mens. En dat is ook wat ik iedereen toewens. Dit is wat ik mensen toewens. Echt, echt, echt erg.
3: De meeste kunstwerken zijn inmiddels zo goed als mogelijk weer gerepareerd. In Enschede wordt volgens RTV Oost het meeste vuurwerk ingeleverd. De overheidscampagne waarbij mensen vuurwerk naar ophaalpunten kunnen brengen heeft volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid inmiddels meer dan 4000 kilo opgeleverd. In Enschede werd tot nu toe bijna 690 kilo ingeleverd. En dat is het meeste van heel Nederland. De campagne is bedoeld om mensen te motiveren om anoniem en zonder boete hun vuurwerk weg te doen. Vanaf deze jaarwisseling is het afsteken van vuurwerk verboden. En buurtbewoners van de wijk in Venlo zijn helemaal klaar met alle hondenpoep op de stoep. Een 20-tal wijkbewoners heeft daarom iets bedacht tegen die grote ergernis. Een hondenpoep-spaarkaart. Voor elke opgeruimde drol krijg je een zegel, vertelt een initiatiefnemer tegen Omroep L1.
5: We hebben gemerkt dat als ze de mensen aanspreekt van, hey, ruim dat eens op, werden ze wat boos, vinden ze niet leuk. Dus we hebben nu gekozen, laten we dus positief insteken. Die plak je op de kaart en als je er 4 hebt, dan verdien je een cadeaukaart van de supermarkt van €50.
3: Nou, 4 drollen, €50, dat is toch best wel snel verdiend.
1: Zo? Ja, bovendien, als ik dan met mijn hond daar loop en ik raap zijn drollen op,
3: dan verdient hij zichzelf nog een keer terug.
1: Zo, nogal.
3: Nogal, ja. De actie lijkt ook al effect te hebben. Volgens buurtbewoners ligt er minder hondenpoep op straat.
1: Mandy, nog steeds zo druk?
6: Ja, zeker. Ruim 550 kilometer file op dit moment. De meeste kilometers staan in Zuid-Holland, Gelderland en in Noord-Brabant. Ook staat er nu een lange file op de A7 vanuit Duitsland naar Groningen. En dat komt door een kapotte auto bij afrit Westerbroek. Hier is de vertraging ruim 20 minuten.
7: Een reactie aan de redactie over dit NOS Radio 1-journaal?
8: Mail naar r1jm@nos.nl.
7: Een bericht inspreken doe je via de NPO Luister-app.
8: Reactie aan de redactie.

0: De Bee Gees, Jive Talking. Ruim 300 jongeren die door het toeslagenschandaal van hun ouders en andere familieleden zijn gescheiden, vragen de Tweede Kamer om een onafhankelijk onderzoek. Ze willen weten wat er in hun gezinnen is gebeurd en welke rol die toeslagenaffaire speelde bij hun uithuisplaatsing. Vanmiddag overhandigen ze daarover een brief aan de Tweede Kamervoorzitter, Tom van Kampen. Karima Ouaddit is oprichter van Color for Dreams. Dat is een stichting die zich inzet voor jongeren die vastlopen en die deze 300 jongeren begeleidt. Karima Ouaddit, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat is het belangrijkste doel van de brief?
1: Het belangrijkste doel is voor ons dat de jongeren zich gezien en gehoord voelen. En zich ook serieus genomen voelen. Omdat er vaak in hun leven heel veel over hun is gesproken eigenlijk, maar niet met hun. En daar is nu dan eigenlijk wel de eerste stap in gezet.
0: Want welke rol speelt dat dossier daarin?
1: En welke dossier bedoelt u?
0: Nou, de dossiers die zij willen inzien.
1: Er is natuurlijk, die jongeren zijn natuurlijk uit het huis geplaatst toen en een hele hoop nog steeds. En zij willen eigenlijk weten van hoe dat is gebeurd. Hè? En dan met name door het toeslagenschandaal, want daar zit echt wel een overlap en een verband in. En daardoor lopen ze eigenlijk best wel vast, zowel in het leven, maar ook de relatie naar hun ouders toe. En door het inzien van het dossier, zeg maar, ik heb ook met heel veel jongeren gesproken, en dan merk je gewoon dat als ze weten wat er is gebeurd, dat er gewoon veel meer begrip komt, ook naar de ouders toe. Omdat die relaties natuurlijk heel erg verstoord zijn. Dus vandaar.
0: Want zij hebben dus ook zelf vragen over hoe het allemaal gegaan is in die tijd?
1: Ja, zeker. En of die uithuisplaatsing dan terecht was. Zeg maar. Want nu, wat je heel vaak ziet, is dat toch de ouders eigenlijk de schuld krijgen door de situatie die toen op tijd, als je uit huis wordt geplaatst, dat de ouders daarop aan worden gekeken. En zij willen nu dus eigenlijk weten van, was dat echt de schuld van onze ouders? Dat willen ze ook inzien. Maar met name ook van wat er eigenlijk ook allemaal in staat. Je ziet ook dat, het zijn natuurlijk heel veel jongvolwassenen al, tegen dingen aanlopen dat ze niet vooruit kunnen. Bijvoorbeeld een VOG of een telefoonabonnement. Heel veel dingetjes die in het dagelijks leven heel normaal zijn voor heel veel jongeren. Wat zij niet voor elkaar kunnen krijgen.
0: Maar je zou zeggen, het gaat over hen, het is hun dossier. Dus waar mogen ze dat niet zien?
1: Ja, dat is dus de vraag van ons allemaal. Maar met name ook de vraag van de jongeren.
0: Maar er wordt toch wel een reden voor gegeven waarom ze er niet in mogen?
1: Nou, ze zeggen dat het heel complex is. Hè, want er zijn natuurlijk meerdere instanties bij zo'n uithuisplaatsing die daarbij betrokken waren. En ze geven nu dan ook een reden als AVG technisch, et cetera.
0: De privacywet.
1: Dat allemaal,
0: Maar hoezo privacywet? Het gaat toch over hen?
1: Ja, precies. En dat vragen zij dus ook. En wij ons ook van op privacy. Zij vragen zelf een dossier op. En laten we eerlijk zijn, in het hele toeslagenschandaal heeft helemaal niemand rekening gehouden met privacy. Want alles ligt gewoon overal op straat. Dus. En de datakluizen, daar zitten natuurlijk ook nog heel veel dingen in. Dus die snappen we niet helemaal. Dus dat is ook een van de redenen dat jongeren daar antwoord op willen.
0: Ja, want mag een jongere wel een dossier inzien wanneer ouders toestemming geven?
1: Nee, blijkbaar
0: ook
1: niet.
0: Daar heeft het helemaal niks mee te maken.
1: Nee, want we hebben het ook voornamelijk ook over heel veel jongeren die nu al volwassen zijn. Hè? Dus die zouden dan hun eigen dossier kunnen opvragen.
0: Meegeluisterd heeft Jelle Opoku, een van de 300 jongeren die dus vraagt om inzage en om zo'n onafhankelijk onderzoek. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Jij werd bijna uit huis geplaatst, hè? En bent toen gevlucht naar het buitenland. Hoe zat dat?
2: Ja, klopt inderdaad. Mijn moeder die had al een tijdje schuldsaneringen en zo verder. En op een gegeven moment mocht ze niet eens meer een schuldsanering. Dus we waren al een aantal jaren arm. En het was al moeilijk om rond te komen. En toen was er dus een dreiging van uithuisplaatsing, omdat ze dus niet rond kon komen. En meteen na de eerste signalen hiervan heeft zij diezelfde nacht nog gezegd van, hey, pas alles in een tas wat je kan passen. En we gaan weg. En diezelfde nacht zijn we weggegaan.
0: Jij weet wel hoe het allemaal gegaan is, of heb je ook veel vragen?
2: Ja, ik had natuurlijk heel veel vragen, want ik snapte het niet. We zijn toen ook 23 keer verhuisd door verschillende landen. Het was altijd armoede, altijd niet rondkomen. Voor echt een hele lange periode. Dus ik had wel altijd vragen hoe het kon. Maar ik accepteerde ook gewoon hoe het was. En het is niet dat mijn moeder mij daar heel veel verduidelijk in gaf op dat moment. Ze hield het bij haarzelf wat er aan de hand was.
0: Ja. Dus wil jij ook meer weten of gaat het jou om andere dingen in dat onderzoek?
2: Ja, ik vind gewoon dat het recht eigen is aan alle jongeren en ook alle ouders om precies te zien welke instanties welke beslissingen hebben gemaakt, waar het mis is gegaan en wat voor invloed dat heeft gespeeld en welke rol dat heeft gespeeld binnen ons gezin. Zodat we ook gewoon begrijpen wat ons is overkomen, waarom onze ouders de keuzes hebben gemaakt die ze hebben gemaakt. Want heel veel families die worden uit elkaar getrokken. Ik had ook heel veel complicaties in mijn familie. En dat komt dus ook door de gevolgen van de toeslagenaffaire destijds.
0: Hoe zit dat? Waar loop je dan? Waar liep je tegenaan?
2: Ja, heel veel spanning in het gezinssysteem. Bepaalde rollen die worden overgenomen door jongeren. Net zoals ik destijds en mijn zusje. Omdat onze moeder telkens moest werken. Telkens niet aanwezig kon zijn. Veel conflict. En dat gebeurt allemaal door de toeslagenaffaire. En uiteindelijk heeft dat wel impact op hoe je gezinssysteem verloopt. En de banden die er vandaag de dag zijn.
0: Wat zou het voor jou betekenen wanneer dit onderzoek er komt?
2: Het zou voor mij betekenen dat er verduidelijking is. Dat we ook ons verhaal kennen. Maar niet alleen wat voor ons de gevolgen en de consequenties waren. Maar ook hoe het komt. Dus waar de oorzaak lag van bepaalde beslissingen. Wie de beslissing heeft genomen en gebaseerd waarop. Maar het allerbelangrijkste, gewoon herbeoordeling. Er zijn heel veel jongeren die kunnen geen VOG aanvragen. Heel veel jongeren zijn uit huis geplaatst. En die kunnen nu alleen teruggeplaatst worden door de standaardprocedures. Maar eigenlijk moet er een aparte procedure zijn voor de toeslagenaffaire kinderen die uit huis zijn geplaatst. Om te herbeoordelen van, hey, was dit de juiste keuze? En zo niet, kunnen we dat herstellen? En niet gewoon via de standaardprocedures die er zijn, want ze zitten in een speciale situatie.
0: Ik hoor jou zeggen, veel jongeren kunnen geen VOG krijgen. Dus een verklaring van goed gedrag, waardoor je bepaalde banen of opleidingen kunt doen. Waarom niet?
2: Heel veel jongeren zijn criminaliteit ingegaan. In het theaterstuk Toegeslagen wordt dat ook een beetje belicht, hoeveel jongeren eigenlijk die keuze hebben moeten maken om toch de criminaliteit in te gaan. Om bijvoorbeeld de huur te kunnen betalen voor hun ouders. Of rond te komen met eten. Word je toch wel die kant op geduwd. En dan kan je gewoon een strafblad krijgen. Maar niet alleen VOG, ook BKR-registraties. Op namen van jongeren waar ze niet eens van afwisten. Omdat de ouders dat hebben gedaan. Gewoon heel veel gevolgen. Die toch wel heel veel impact hebben op je toekomst. Waar gewoon opnieuw naar gekeken moet worden. Waarom we zijn geduwd. Want we hebben niet hetzelfde pad belopen. Net zoals elke normale jongere in Nederland. We hebben niet dezelfde kansen gehad en worden er heel erg beperkt. Dus ja, dat vind ik gewoon belangrijk, dat daarnaar wordt gekeken en hoe dat systematisch eigenlijk ons heeft benadeeld en waar alle gevolgen liggen.
0: Dank voor je verhaal, Jella Opoku, en ook dank Karima Ouadit.
3: NPO Radio 1.
4: BNN VARA. De Rode Draad. Knoopt de losse eitjes aan elkaar.
5: Lid van de kindergemeenteraad in Hoorn. Goedenavond, Elise. Ik dacht, jij hoort al lang op bed te liggen.
6: Nee, zeker niet voor dit telefoontje.
5: Kijk, zo verkoop je dat.
7: Ik wil niet mensen inderdaad helemaal de put in praten. Nee. Dat ga ik zo meteen wel doen. Maar... Okay.
8: Of iemand zegt, hallo, ik vind je knap, ik wil met je zoenen.
5: Vind ik naardig heel vinden. Heftig, hoor. Als iemand zo direct naar je toe komt en zegt, ik vind je knap, ik wil... Nou...
8: Ja.
4: Sport, kunst, cultuur en politiek. De Rode Draad. Met Natasha Gibbs en Stefan Komduur. Maandag tot en met donderdagavond van 7 tot 9. En vrijdagmiddag van 2 tot 4.
3: NPO Radio 1.
4: Wie luistert, weet meer.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Hans, waar liggen de regenjassen?
2: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe
3: geeft ruimte.
4: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
5: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
6: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
7: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
9: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
9: Nu bij Dirk, Blue Band Goede Start of Halverine, 1,39. Mooie prijs.
10: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
11: NPO Radio 1. 8 uur. Het NOS Radio 1-journaal.
12: Goedemorgen. 1000 banen worden geschrapt bij het Nederlandse ingenieursbureau Arcadis. En de aanpak van huiselijk geweld moet versneld worden door een nieuwe chatfunctie. Een overzicht van het nieuws, Thomas Delsing.
13: Om huiselijk geweld en kindermishandeling sneller op het spoor te komen, is de chatfunctie van Veilig Thuis uitgebreid. Met het advies en meldpunt kan voortaan dag en nacht worden gechat. Tot vorige maand kon dat alleen tijdens kantooruren. De uitbreiding is nu bekendgemaakt, maar werd een maand geleden al ingevoerd. En kennelijk is de behoefte eraan groot. Inmiddels zijn er meer chatgesprekken buiten kantoortijd dan daarbinnen. Vooral in de vooravond en voor het slapen gaan maken mensen er gebruik van. Het Nederlandse ingenieursbureau Arcadis gaat ongeveer 1000 banen schrappen. Het bedrijf dat onder meer ontwerpen maakt voor bouwprojecten en milieubescherming gaat ook stoppen met zijn architectuuractiviteiten. Daarnaast worden alle werkzaamheden in China gestopt. Bij Arcadis werken ruim 34.000 mensen in zo'n 30 landen. Het is niet duidelijk waar de banen gaan verdwijnen. In de Oekraïense hoofdstad Kiev zijn aan het begin van de nacht explosies gehoord. Brokstukken van een raket kwamen neer bij een wooncomplex. Een ander gebouw vloog in brand, zegt de burgemeester van de stad. Gisteren was Kiev ook al doelwit van Russische aanvallen. Daarbij kwamen toen 2 mensen om en er vielen tientallen gewonden. Ook de stad Dnipro werd getroffen. De tweede man van de FBI stapt op. Daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Hij zegt dat hij meer tijd wil hebben voor zijn gezin, maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd zouden zijn met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. Eind vorig jaar vertrok ook al de plaatsvervangend directeur van de FBI. Een Spaanse vrouw van 87 die haar huis uit was gezet mag er toch blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder van het pand in Madrid. De vrouw moest na meer dan 70 jaar haar huis uit omdat ze na een forse verhoging de huur niet meer kon betalen. De vrouw werd het symbool van de wooncrisis in Spanje. Tienduizenden mensen gingen de afgelopen dagen de straat op, omdat ze willen dat huurders beter beschermd worden. Als de vrouw akkoord gaat met het aanbod, mag ze voor een lagere huurprijs nog zeker 8 jaar in het appartement blijven. Het weer droog en geregeld zon, al is er ook wat hoge bewolking. Het wordt uitzonderlijk warm, met maxima van 23 graden op de Wadden en 29 graden in het zuidoosten. Ook morgen warm nazomerweer met veel zon.
12: Verkeersinformatie, Mandy van der Plas.
14: We gaan nu snel richting het hoogtepunt van deze ochtendspits. Er staat bijna 600 kilometer file en daarmee is het behoorlijk druk, zoals gebruikelijk op dinsdagochtend. Het rijdt onder andere langzaam op de A58 van Bergen op Zoom naar Vlissingen. Bij Ierseke is de rechterrijstrook dicht door opruimwerkzaamheden. Hier stond een kapotte vrachtauto. De vertraging is bijna 40 minuten. Op de N211, hoek van Holland richting Den Haag, wordt aan de weg gewerkt bij Wateringseveld. Hier is de vertraging ruim 30 minuten. Op de A58 van Breda naar Eindhoven bij Oorschot een kwartier vertraging door bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is daar dicht. En op de A7 vanuit Duitsland naar Groningen staat een kapotte auto bij afrit Westerbroek. Hier is de vertraging 20 minuten.
12: Ingenieursbureau Arcadis schrapt 1000 banen en stopt met een groot deel van de activiteiten in China. Zo onze economieverslaggever.
15: Ster.
6: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
7: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
16: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
17: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Just Born en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
18: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij Sazas krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het Sazas-effect. Kijk op sazas.nl/effect.
19: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb.
18: Sterker staan bij verzuim? Bereken nu je premie op sazas.nl/effect.
20: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt die zeker weer.
21: Zeker weten.
20: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
22: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
23: Tuurlijk wel.
22: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
24: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
25: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
26: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
25: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
27: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
12: Het Nederlandse ingenieursbureau Arcadis schrapt 1000 banen en gaat ook stoppen met zijn architectuuractiviteiten. Het bedrijf presenteert vandaag de plannen voor de komende jaren. Roland Muller van de Economie-redactie. Waarom doet Arcadis dit nu?
28: Ja, Arcadis heeft het idee dat de bedrijfsvoering moet worden versimpeld. Het bedrijf wil kosten besparen. En dus schrappen ze dus voltijdsbanen. 1000 banen gaat het om. Inderdaad ook de architectuuractiviteiten. Die worden grotendeels geschrapt. En ze hebben grote klussen in China waar ze ook mee stoppen. De bestuursvoorzitter Heather Polinsky die laat in een persbericht weten dat deze ingreep nodig is. Zij heeft het over het aanbrengen van focus. Markt waar de vraag nog wel groot is. Daar willen ze zich nu echt op richten. En dus moet er heel duidelijk gekozen worden. worden. En ja, China past er dan kennelijk niet meer bij. En ook het architectonische, dat valt daar buiten. Dus echt meer het technische, dat blijft nog wel gewoon gebeuren. Maar echt meer het uiteindelijke architectonische ontwerpen, dat zien ze dan ook kennelijk niet meer in een portfolio passen. Ja, en er worden dan 200 managers aangewezen binnen het hele bedrijf. En die moeten gaan kijken waar er bespaard kan worden, hoe het efficiënter kan, hoe er meer geld verdiend kan worden. Het bedrijf laat nog wel weten dat ondanks die ontslagen die dan ook zullen gaan vallen, dat er dus ook nog wel mensen aangenomen kunnen worden voor juist die onderdelen waar het bedrijf nog wel groeit.
12: Ja, dan zullen de luisteraars zijn die er niet iedere dag met Arcadis bezig zijn. Wat doet het bedrijf?
28: Ja, het is een ingenieursbureau. Zij ontwerpen hele grote bouwprojecten. Denk ook bijvoorbeeld aan grote waterbeheersingssystemen. Of als een bedrijf of een land problemen heeft met milieuverontreiniging, dan kunnen ze daarbij helpen bij het ontwerpen om dat tegen te gaan. Zij hebben echt wereldwijd opdrachten. Het bestaat al hartstikke lang, sinds 1988. Een Nederlands bedrijf dus. Inmiddels is het bedrijf in zo'n 30 landen actief. En heeft het ruim 34.000 mensen in dienst. Sinds 1995 is Arcadis ook aan de Amsterdamse beurs genoteerd. En bijvoorbeeld in Nederland moet je denken aan de renovatie van het Rotterdamse Centraal Station. Echt een iconisch gebouw, daar hebben ze een belangrijke bijdrage aan geleverd. Maar bijvoorbeeld ook in Amsterdam, het Rijksmuseum. Maar denk ook bijvoorbeeld aan de waterkeringen bij New Orleans, die moesten gemaakt worden. Iedereen weet nog wel de enorme orkaan Katrina, waar heel veel doden bij vielen. Zij hebben daar een zeer belangrijke rol bij gespeeld om die waterkeringen aan te brengen.
12: Nou was Arcadis deze zomer ook al in het nieuws. Toen, ja, omdat ze misschien wel overgenomen gingen worden. Hoe staat het daarmee?
28: Ja, vorige week werd bekend dat het belangrijkste overnamebod wat zou komen van het Canadese WSP Global, dat waarschijnlijk toch niet meer doorgaat. Eerder hebben zij al meerdere pogingen gedaan om het bedrijf over te nemen. Er is ook wel meerdere keren interesse ook van andere buitenlandse concurrenten geweest. Maar dat bedrijf ziet daar dus toch van af. Het is nu een beetje de vraag van, is dit dan een antwoord daarop? Hè? Dat het bedrijf zegt, we willen dus toch niet overgenomen worden en we gaan nu het bedrijf zelf maar helemaal onder handen nemen om toekomstbestendig te zijn. We weten in ieder geval dat ook wel een belangrijke rol in die hele overnameperikelen is weggelegd geweest voor de Lovinklaan Stichting. Dat is een stichting waar de ingenieurs zelf in zitten. Die hebben een belangrijke rol binnen het bedrijf. Het schijnt dat zij ook wel ervoor hebben gezorgd dat die overname niet door heeft kunnen gaan.
12: Want die willen liever zelfstandig blijven.
28: Die willen liever zelfstandig blijven. Het is echt een bedrijf wat ook nog hamert op het karakter en ook het belang van de ingenieurs en daar een belangrijke rol weggelegd heeft. Ja, en kennelijk hebben ze dat voor elkaar gekregen en is die overname vooralsnog van de baan.
12: Roeland, dankjewel. Roeland Müller. Het is 8:11. De Britse Labour-partij is bij elkaar voor het jaarlijkse partijcongres in Liverpool. Een belangrijk congres na een roerige zomer waarin Keir Starmer het veld moest ruimen en Andy Burnham het premierschap overnam. Vandaag is het moment voor Burnham om zijn eigen koers neer te zetten voor zijn partijgenoten. In zijn eerste congrestoespraak als premier presenteert u dus zijn plannen voor Groot-Brittannië. Correspondent Fleur Launsbach, jij bent in Liverpool bij dat congres. Hoe is het daar?
0: Mm-hmm. Nou, ik kan niet anders zeggen dan dat hier echt in hun nopjes zijn, eigenlijk. Je ziet ook overal de billboards staan, hope again. Weer kunnen hopen, dat is het thema van deze bijeenkomst. En er is heel veel gewoon positieve, hoopvolle sfeer. En eigenlijk zitten ze natuurlijk ook op een heel gek punt, want ze hebben net hun onpopulaire partijleider Keir Starmer, die echt laag stond in de peilingen, die hebben ze eruit gegooid eigenlijk. En ze hebben een nieuwe geïnstalleerd, maar die heeft nog niet eens tijd gehad om onpopulair te worden, eigenlijk. Dus die heeft nog bijna niks kunnen. Die heeft nog niks kunnen presenteren, de nieuwe premier. Maar ondertussen staat de partij gewoon weer hoog in de peilingen. Dus dat is wel echt anders dan dat het was. Hij heeft nu 2 maanden is Burnham de premier geweest. En hij heeft eigenlijk alleen nog maar kleine, dicht bij de mens aankondiging gedaan. Zoals de buskaartjes op een goed prijsniveau houden. Belastingvoordelen voor de pubs, zodat de pubs betaalbaar zijn. Maar nu moet hij natuurlijk wel met wat substantie gaan komen.
12: Ja, dus ze hebben nu in ieder geval iemand met charisma aan de leiding.
0: Ja.
12: Maar nu zijn plan. Is daar dan al iets over duidelijk?
0: Nou, we hopen dus dat hij vandaag in die partijspeech, wat hij vandaag houdt, dat is echt een belangrijk moment. Die heeft hij ook helemaal zelf geschreven. Daar zou volgens de geruchten die ik hoor ook echt helemaal chockvol met beleid zitten. En de, bijvoorbeeld dingen die hij wil gaan aanpakken, dat ouderenzorg. Nou, dat klinkt saai, maar dat is hier echt een groot onderwerp. En dat is ook een onderwerp waar vorige regeringen echt op zijn vastgelopen. Ouderenzorg is ontzettend duur hier. Dus sommige mensen die kunnen het gewoon niet betalen. Andere mensen moeten hun huis verkopen om hun ouders in de zorg te kunnen hebben. En het is ook zo dat veel mensen in het ziekenhuis blijven, omdat er niet genoeg ruimte is bij de ouderenzorg. En daardoor zitten de ziekenhuisbedden weer vol. Dus het is echt een maatschappelijk probleem. En dat heeft verbetering nodig. Nou, dat wil hij gaan aanpakken. Hij heeft ook bijvoorbeeld plannen voor de jeugdwerkloosheid. Dat is ook een onderwerp wat je hier veel hoort. Dat er zijn tussen de 16 en 24 jaar die niet werken en niet in opleiding zijn. Die zijn hartstikke jong en die zouden dan eigenlijk echt op dat moment iets moeten doen. Maar die vallen een beetje tussen wal en schip. En daarvoor is hij in Nederland gaan kijken naar meer praktisch onderwijs. Dus voor studenten die niet universitair of hbo, maar juist meer mbo kunnen doen. Nou, daarvoor heeft hij plannen. En hij heeft dus veel plannen, dat weten we al, want dat was ook toen hij aantrad, over dat hij de steden en de burgemeesters veel meer macht wil geven. Dus dat heet decentralisatie. Dus dat hij meer regio's zelf kan laten bepalen van dit is goed voor onze regio, we willen dit kapitaal aantrekken, et cetera. En op die manier hoopt hij dat het land ook ietsje welvarender wordt, behalve alleen Londen.
1: Nou, wat dat betreft hebben ze natuurlijk echt wel problemen. Waar gaat hij dan tegenaan lopen als hij dat probeert op te lossen?
0: Nou, ik liep gisteren op die partijconferentie en toen liep ik naast een collega en toen zaten we naar die banners te kijken waarop staat Hope Again. En toen zeiden we tegen elkaar, ja, hoop heeft wel een prijskaartje. Want ja, hoop is natuurlijk een mooi gegeven, maar er moet wel financiële ruimte voor zijn, voor deze plannen. En de economie groeit wel weer iets meer nu, de Britse economie. Maar er is eigenlijk heel weinig financiële ruimte. Daar liep natuurlijk zijn voorganger Keir Starmer ook tegenaan. En de uitgaven aan defensie, die lopen op. Maar ook bijvoorbeeld sociale kosten, dus bijstand en zo. Steeds meer mensen hebben een uitkering, die kosten lopen op. En de overheid moet steeds meer lenen. Dus de lening van de overheid staat nu op 18 miljard pond. En daarover moeten ze ook heel veel rente betalen. Dus die rente loopt ook op. Dus oftewel, de vraag is, hoe gaat hij alles betalen? En dat is eigenlijk ook de grote vraag die we waarschijnlijk vandaag niet gaan horen. Maar wel in oktober, als de begroting, de staatsbegroting, wordt gepresenteerd. Dus vandaag zal het eigenlijk meer gaan over zijn plannen. En ook heel erg over Burnham zelf, over deze nieuwe premier. Wat is zijn visie voor het land? En dan het prijskaartje, daar hopen we dan wat meer informatie over te krijgen in oktober bij de staatsbegroting.
1: Fleur, dankjewel. Correspondent Fleur Lansbach. Het aantal Nederlanders dat het oké vindt dat een man zijn vrouw slaat is licht gestegen, schrijft RTL Nieuws.
2: De universiteiten van Amsterdam en Tilburg keken naar een internationaal onderzoek. Daar deden in Nederland 2500 volwassenen aan mee. Bijna 16% van hen vindt het in sommige gevallen te rechtvaardigen dat een man zijn vrouw of vriendin slaat. Zo'n 15 jaar geleden was dat volgens RTL nog 12%. Steeds meer zorgprofessionals gebruiken AI, maar duidelijke richtlijnen zijn er niet. Daardoor nemen de risico's toe, meldt de Telegraaf. Bijna 2/3 van de zorgverleners gebruikt tools als ChatGPT, onder meer voor vragen over medicijncombinaties of symptomen. Philips heeft het laten onderzoeken en zegt dat 83% van de ondervraagden aangeeft dat training ontbreekt, beperkt beschikbaar is of niet structureel wordt aangeboden. De grootste Franse natuurbrand sinds 1949 is na 2 maanden helemaal uit. Dat meldt France Info. Het vuur in de buurt van Bordeaux begon op 22 juli... en legde in totaal 42.000 hectare land in de as. Dat is bijna 2 keer heel Amsterdam. De prefectuur Gironde maakte gisteren bekend dat het vuur nu helemaal geblust is. In augustus was de brand al onder controle. In totaal moesten 22.000 mensen hun huis tijdelijk verlaten. Nederlandse gemeenten gaven afgelopen jaar zo'n 185 miljoen euro uit aan producten van Microsoft. Dat blijkt uit onderzoek van het AD en Binnenlands Bestuur. Overheidsorganisaties gebruiken nog altijd volop Amerikaanse software. En Nederland is daardoor digitaal afhankelijk van de Amerikanen en ook vloeit er veel belastinggeld weg. De gehele overheid zou jaarlijks tot 3 miljard euro betalen aan Microsoft, schatten experts in.
3: Bij de VRT aandacht voor kritiek op nachtelijk vergaderen nadat twee Vlaamse begrotingsonderhandelaars onwel werden. Premier De Wever vertelt dat er in de late uurtjes niet altijd de beste akkoorden worden gesloten.
4: Meestal in de laatste eindjes, in de laatste nacht, knoop je akkoorden aan elkaar, maar dat is meestal met losse draadjes. En in de weken daarna vallen daar meestal een paar draadjes af, of heb je een kameel op het veld gezet die te hard stinkt en dan dood neervalt. En dat is elke keer zo.
3: Nou, dat van die kameel vroeg wel om wat uitleg. Heb ik even opgezocht. Dat is een verwijzing naar een eerdere uitspraak van hemzelf. De Wever noemde een btw-plan geen raspaard, maar een heel lelijke kameel. Nuttig, maar ze zijn wel lelijk en ze stinken.
1: Verkeersinformatie, Mandy van der Plas.
14: Door wegwerkzaamheden rijdt het langzaam op de N211, hoek van Holland richting Den Haag. De vertraging bij Wateringse Veld is ongeveer 30 minuten.
27: Het NOS Radio 1-journaal.
1: 87-jarige Marie Carmen, die vorige week uit haar Madrileense woning werd gezet, mag volgens haar advocaat terug naar huis. De verontwaardiging die de uitzetting losmaakte is groot. Sinds zaterdag wordt Puerta del Sol, het centrale plein in de Spaanse hoofdstad, bezet met honderden tentjes. Mensen kamperen er uit protest tegen te dure huurwoningen en hoge huisprijzen. Correspondent Miral de Bruyne sprak demonstranten op het plein.
5: Sol, het iconische Madrileense plein, wat normaal vol toeristen staat. Ja, daar zijn nu eigenlijk alleen maar tentjes te zien. Allemaal tentjes onder één groot doek. Of in elk geval allemaal doeken die aan elkaar geknoopt zijn. Het is improviseren, want ja, het regent hier. Het heeft weken niet geregend hier in Madrid. Bijna de hele zomer was het droog en nu regent het. Nu al die tentjes hier op het plein staan. Te zien wie hier spreekt, door heel wat mensen heen, paraplu's heen, wormen.
8: We hebben vandaag dat Marie Carmen niet alleen in het retiro is, dat Marie Carmen in cada rincón de esta ciudad.
5: Wat er met Marie Carmen is gebeurd, dat staat niet op zichzelf, is eigenlijk wat ze zegt. Wat wel duidelijk is, is dat de leeftijd, ja, de gemiddelde leeftijd, die ligt hier erg laag. Het zijn vooral jongeren die hier op het plein bivakeren. En het is zo druk dat je eigenlijk, ja, tussen de tenten door niet eens goed van A naar B kunt lopen. Probeert je dat, pardon. Hier, je moet soms bukken om onder de doeken door te lopen. Die hier omhoog worden gehouden met stokken door mensen. Om de regen, dus de vele regen van vandaag, tegen te houden. Voor een paar van de tentjes zitten vier meiden hier samen, vriendinnen in de 20. En ze hebben hier ook boven hun tent een paar bordjes hangen. Woningen, educatie, gezondheidszorg voor iedereen staat erboven.
9: I'm Celia, I'm 21 years old. Everyone's getting fucked. As you can see, the elderly are getting fucked. Everyone's getting fucked.
10: Ja, wat ze eigenlijk zegt is, iedereen is de pineut. Jongeren die moeten bijvoorbeeld weer thuis gaan wonen als hun ouders zelfs nog een huis hebben, beweert ze. En je ziet het probleem. Kijk maar hoeveel mensen hier nu zijn. Dit gebeurt niet zomaar.
9: It's really, really shocking to see all of these people, because it makes you think about how it's really, really a huge problem. So there's a lot of people who from outside of the country that really.
10: Ja, een van de oorzaken van het probleem, denkt Celia, dat zijn de buitenlanders die met hun salaris van buiten Spanje de woningmarkt verpesten. Iets wat volgens haar door sociale media erger wordt, omdat mensen elkaar motiveren naar Spanje te komen. En dus heeft ze een boodschap voor ze.
9: En dan de locals cannot pay for their houses in the city they've lived for their whole lives. So please don't come here.
5: Het probleem rond het tekort aan betaalbare woningen, dat speelt al langer. Maar werd dus politiek gezien vooruitgeschoven, omdat de partijen het maar niet eens konden worden over een oplossing. Tot Marie Carmen, de bejaarde vrouw die haar huis vorige week werd uitgezet. Het ontketende een enorme beweging met huurdersvakbonden vooraan. Er staat hier een bus met allemaal glitters en daar staat op cartas para Marie Carmen, dus kaarten voor Marie Carmen. En als je naar binnen kijkt, ja, zitten er tekeningen in. Son dibujos de niños, no?
15: Hay dibujos de niños, hay cartas de personas.
5: Ze verzamelen hier dus kaarten voor Marie Carmen. Er zitten tekeningen, kaarten. Mensen kunnen ze hier schrijven en die gaan in de bus. En zij gaan bij haar op bezoek om die kaarten ook te geven.
15: Mi nombre, vale, es Lucía Gómez.
10: Lucia is lid van de huurdersvakbond, vertelt ze.
15: Ik ben lid van de inquilinas de Madrid, también soy inquilina. Cada vez es mucho más difícil dentro de lo que es Madrid encontrar un alquiler para una persona.
10: Madrid is het eigenlijk onmogelijk een appartement te vinden voor één persoon. Dus moet je huizen delen, vertelt Lucia.
15: Que atraviesa a toda la sociedad en España.
5: Ze zegt, het is eigenlijk een probleem van de hele maatschappij hier. Het is niet alleen een probleem van jonge mensen. In hun vakbond zitten ook wat oudere mensen. En hier staan ze dus allemaal samen om daar wat tegen te doen.
1: En premier Sanchez die presenteert vandaag een oplossing voor de miljoenen Spanjaarden in woningnood. Het is een decreet namens zijn regering. Hij noemt het geen kwestie van ideologie, maar van menselijkheid. Correspondent Miral de Bruin vertelt hoe hoog de nood is.
6: Ja, dit is zeker wel een groot probleem hier in Spanje. Een probleem dat echt een groot deel van de bevolking raakt. Iets waar Spanjaarden wel vaker over klagen, maar dat nu zeker het gesprek van de dag is. Het heeft zich de afgelopen jaren dan ook echt enorm opgebouwd. Als je bijvoorbeeld kijkt naar wat cijfers, sinds 2020 zijn de huizenprijzen heel hard gestegen. Als je naar heel Spanje kijkt, zie je dat koopwoningen met 35% duurder zijn geworden dan voor de coronapandemie. En de huur die is maar liefst met 45% gestegen. Nou ja, er zijn niet genoeg huizen in Spanje. Dat is eigenlijk het algemene probleem. Er worden niet genoeg huizen gebouwd. En de huizen die er zijn, die komen niet echt in de handen van de mensen die ze nodig hebben. En dat raakt vooral, je hoorde het net al, jongeren en ook mensen met lage inkomens. Ja, die hebben heel veel moeite met het huren van een huis, een huurhuis vinden. Nou ja, en dan hebben we het niet eens over koophuizen gehad. Dat is voor velen echt onmogelijk.
1: Premier Sanchez belooft dus dat het gaat worden opgelost. Maar wat is dan de oplossing?
6: Ja, op korte termijn wordt vandaag dus door de ministerraad gestemd over een decreet dat wat regels en afspraken rond de woningmarkt moet gaan tackelen. Wat het precies gaat inhouden, dat moet nog überhaupt bekend worden gemaakt. Maar het lijkt er in elk geval een soort van begin te worden van een aanpak tegen dus die woningcrisis. Iets wat al langer, waar we heel lang eigenlijk over wordt gesproken. Maar ik zei het net al, waar partijen dus niet echt uit konden komen samen. Wat het plan nu lijkt te gaan inhouden is iets dat uitzettingen zoals dus bij Mari Carmen moet gaan voorkomen. Of in elk geval een stuk minder makkelijk gaat maken. Huurcontracten moeten stabieler worden. En de positie van huurders zou dus meer beschermd moeten worden. Dat is het plan. En er wordt ook gekeken naar strengere regels voor investeringsfondsen en vakantieverhuur bijvoorbeeld. De hoop is in elk geval dat dit een eerste stap is. Maar op lange termijn lost het probleem zichzelf niet op en ook niet dit soort dingen. Er moet simpelweg in Spanje toch wel meer betaalbare woningen komen. En dan moet er bijvoorbeeld worden bijgebouwd. En dat gaat niet op zo'n kort termijn. Nee. En de mensen die ik gisteren sprak, die zien in elk geval niet, dit niet als definitieve oplossing, zeg maar.
1: Zijn correspondent Miral de Bruyne. Roos Hameman is er, want over een uur is er Stand.nl, Roos.
7: Ja, zo is het. Een hele goede morgen, Astrid. Er overlijden zo'n 21 mensen per dag nadat ze zijn uitgegleden of gestruikeld. Blijkt uit de cijfers van het CBS. En dat stijgt al jaren. Het aantal mensen dat overlijdt na een val. Het gaat dan om ouderen, 60-plussers, waarvan het overgrote deel dat sterft na een val. Ze rekenen dat ongeveer 30 dagen na de val 80-plus is. In totaal overleden 78 en 110 mensen na te zijn gevallen. 500 meer dan het jaar daarvoor. We gaan het erover hebben aan de hand van de stelling: alle ouderen moeten een valpreventiecursus volgen. Ik ben heel erg benieuwd naar uw ervaring hiermee. Heeft u zelf ervaring met vallen? Wat is er gebeurd? Wat waren de gevolgen bij u? Kent u mensen op leeftijd die gevallen zijn? Is de verplichting van zo'n cursus nou de oplossing? Of zouden er andere maatregelen kunnen zijn die kunnen helpen om te voorkomen dat ouderen vallen? Je kunt bijvoorbeeld ook naar de sportschool gaan en daaraan een andere vorm van preventie doen. Moeten ouderen ook vooral zelf meer actie ondernemen? Hoe ziet dat er dan uit? Kortom, praat mee hierover. Bel 0800 1101 of reageer via de NPO Luister-app.
11: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
13: Van het bos tot in de tuin.
11: Zagen.
13: Snoeien.
11: Blazen.
13: Maaien.
11: Meer maaien.
13: En nog meer maaien.
11: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
13: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
11: Stiel. Sterk werk.
16: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
25: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
17: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
18: Interessant. Wat verdien jij dan?
17: Zo open bedoelen ze vast niet.
19: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
25: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
19: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
20: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
21: Tuurlijk wel!
20: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
22: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
26: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
22: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
23: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor 7 euro. En 2 pak herenboxers 2 voor 10 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
24: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
29: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
27: NPO Radio 1.
30: De hoofdpunten, Thomas.
3: Nederland dreigt samen met 5 andere landen de volgende 7-jaren begroting van de EU niet te steunen, tenzij Brussel het budget met honderden miljarden euro's verlaagt. Dat staat in een brief van de leiders van die landen, schrijft de Financial Times. De leiders willen dat er scherpere keuzes worden gemaakt. Ze willen dat er minder geld gaat naar boeren en arme regio's binnen de EU. Met Veilig Thuis kan voortaan dag en nacht worden gechat, niet meer alleen tijdens kantooruren. Door deze uitbreiding hoopt het advies en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling sneller op het spoor te komen. De behoefte aan het dag en nacht kunnen chatten lijkt groot. Inmiddels zijn er meer chatgesprekken buiten kantoortijd dan daarbinnen. In Apeldoorn moesten bewoners van zo'n 30 appartementen vannacht hun huis uit. In een van de appartementen was brand ontstaan. Daarbij kwam veel rook vrij. Niemand raakte gewond. Wel werden 7 mensen nagekeken door ambulancepersoneel omdat ze rook hadden ingeademd. De politie zegt tegen de krant De Stentor dat de brand is aangestoken. En voor de kust van Puerto Rico is een boot met tientallen opvarenden omgeslagen. Dat gebeurde volgens de Amerikaanse kustwacht nadat iemand met een kapmes om zich heen was gaan steken. Zeker 2 mensen zijn omgekomen en er zijn nog ongeveer 20 vermisten. 40 opvarenden zijn gered. Het Nederlandse ingenieursbureau Arcadis gaat ongeveer 1000 banen schrappen. Bij Arcadis werken ruim 34.000 mensen in zo'n 30 landen. Het is niet duidelijk waar de banen gaan verdwijnen.
31: Bij Weerplaza, Marco Wolf. Marco, het is toch best wel bewolkt eigenlijk hier?
32: Het is nog bewolkt, maar de laatste druppels zijn inmiddels ook over Ameland getrokken. En dat betekent dat het nu in het hele land droog is. En dat blijft het de rest van de dag waarschijnlijk ook wel. En die wolken die er zijn, laten toch ook al wel wat gaten zien. Als ik hier naar buiten kijk, zie ik al wat blauw tussendoor. Nou, dat blauw gaat meer en meer aanwezig zijn. Dat betekent dat de zon dus vaker gaat schijnen. En met een zuidoostelijke wind, zwak tot mate van kracht, wordt ook heel zachte lucht onze kant opgevoerd. Sterker nog, we zouden best wel eens een keer een dagrecord kunnen gaan halen. Dat staat op 25,4 graden in de beeld uit mijn hoofd. Nou, ik heb nu 26 in mijn verwachting staan, dus dan gaan we eroverheen. En in het zuidoosten is het nog warmer. Oosten trouwens ook. 28 graden kan het daar worden.
31: En de komende dagen?
32: Ja, morgen nog een keer zo'n 28 graden mogelijk in het oosten van het land. We beginnen de dag nog met flink koor kunnen gaan halen. Dat staat op 25,4 graden in de beeld uit mijn hoofd. Nou, ik heb nu 26 in mijn verwachting staan, dus dan gaan we eroverheen. En in het zuidoosten is het nog warmer. Oosten trouwens ook. 28 graden kan het daar worden.
31: En de komende dagen?
32: Ja, morgen nog een keer zo'n 28 graden mogelijk in het oosten van het land. We beginnen de dag nog met flink wat zon. Houdt het in het oosten ook het

0: temperatuur. Nou, daar komen we donderdag ook nog wel boven. Het wordt dan 20 graden, maar het is duidelijk minder warm dan vandaag en morgen. De regen trekt langzaam weg. In de middag komt er meer ruimte voor de zon. En vrijdag en in het weekeinde hebben we dan weer meest droog weer. Zon erbij, 20 graden is nog steeds te zacht voor de tijd van het jaar. Maar die extreme warmte zijn we dus inderdaad wel kwijt.
1: Marco, dankjewel. En Mandy, nog steeds zo druk op de weg?
2: Ja, zeker. Al ligt het hoogtepunt van de ochtendspits inmiddels wel weer achter ons. De meeste dagelijkse files veroorzaken nu nog maximaal 10 minuten vertraging. Al zijn er natuurlijk wat uitzonderingen. Het rijdt bijvoorbeeld nog langzaam op de A7 vanuit Duitsland naar Groningen. Bij afrit Westerbroek is het oponthoud nog bijna 20 minuten. Op de N211 van Hoek van Holland naar Den Haag wordt aan de weg gewerkt bij Wateringseveld. Hier is de vertraging 30 minuten. Op de N325 knooppunt Velperbroek richting Nijmegen bij het Gelderdom 3 kwartier oponthoud. En op de A2 van Utrecht naar Den Bosch veroorzaakte een kapotte autovertraging bij Zaltbommel. De rechte reisrook is daar dicht en dit kost je 20 minuten.
1: Mensen schatten hun eigen risico op hartziekte te laag in, zo een cardioloog erover.
3: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
4: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
5: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
4: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
6: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
7: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
8: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
9: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
10: doei doei
9: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
11: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
9: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
12: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
1: Veel Nederlanders denken pas aan hun hart als er klachten zijn. Dat blijkt uit een onderzoek onder ruim 3000 mensen dat vandaag op Wereldhartdag wordt gepubliceerd. 2 op de 3 mensen hebben het bovendien nog nooit met hun huisarts gehad over het risico op een hartinfarct. Bas Hamer, cardioloog bij het Meander Medisch Centrum Amersfoort, legt uit wat het risico is als je pas naar de huisarts gaat wanneer je klachten hebt.
13: Dan kan het natuurlijk al te laat zijn. En als je al klachten hebt, dan volgt wel verwijzing richting een cardioloog en die kan dan verder onderzoek doen. Maar het mooiste is natuurlijk als je het allemaal voor kan blijven.
1: In het onderzoek valt op dat het grootste deel van Nederlanders de belangrijkste risicofactoren eigenlijk wel kent. Hè? Maar dat ze hun eigen risicoproblemen laag inschatten. Hoe komt dat?
13: Ja, er wordt weinig naar gehandeld. Iedereen die weet wel dat roken slecht is. Maar roken is nog steeds in de spreekkamer een groot probleem. En overgewicht is een groot probleem. En hoge bloeddruk, daar weet iedereen ook wel van dat dat maar beter laag kan zijn. Maar een heleboel mensen die laten het eigenlijk nooit meten. En hetzelfde geldt voor bloedglucosewaardes en voor cholesterol.

0: problematiek. En dat kan aanwezig zijn zonder dat je daar ook maar iets van door hebt. Een heleboel leken die hebben het idee dat een hoog cholesterolgehalte gekoppeld is aan overgewicht, maar dat is helemaal niet zo. Er zijn mensen die helemaal normaal postuur hebben met een torenhoog cholesterolgehalte en andersom komt ook voor. Dus als je het niet laat meten, dan zou je het ook niet weten.
1: Nee, ja, heel veel mensen denken blijkbaar ook, dat is iets voor later, als ik ouder ben. Wanneer wordt het relevant?
0: Nou ja, als je bij tijds weet dat je een belangrijke risicofactor onder de leden hebt, dan is het nut van effectieve behandeling uiteindelijk prognostisch ook veel gunstiger. Dus als je, kijk, het woordje prognose, en daar gaat het hier natuurlijk om, dat moet je naarmate je ouder wordt wel met steeds dunner potlood gaan schrijven. Dus je kan het maar beter bij tijds weten.
1: Ja, want prognose betekent de kans op.
0: Ja, de kans op. En als je daar echt in geïnteresseerd bent, dan is het sowieso goed dat je nooit met roken start. Dat is echt by far de belangrijkste risicofactor. Maar het is ook belangrijk dat je je cholesterolgehalte weet. Zeker weet dat je geen suikerziekte hebt en dat je weet hoe hoog je bloeddruk is. Want ook hoge bloeddruk is een hele belangrijke risicofactor. En dat kan sluipend aanwezig zijn. Want de momenten waarop hoge bloeddruk of überhaupt bloeddruk wordt gemeten, die zijn op de vingers van een hand te tellen.
1: Maar wat moet er dan dus gebeuren? Moeten mensen het zelf ter sprake brengen? Bijvoorbeeld als ze voor iets heel anders bij de huisarts zijn? Of zou het juist aangeboden moeten worden?
0: Ja, die huisartsen die komen op zich natuurlijk om in het werk.
1: Ja.
0: En dat is natuurlijk ook lastig. Maar als je bij de huisarts bent, dan kan dat zomaar een moment zijn dat je een keertje je bloeddruk laat meten. De Nederlandse Hartstichting heeft overigens ook van die hartcheckpunten. Dat kan je op hun website zien waar dat bij jou in de buurt is. En dan kun je dat ook een keertje laten meten.
1: En zijn die er genoeg? Want blijkbaar driekwart van de mensen zegt wel, uit dat onderzoek bleek dat ze best wel gebruik willen maken van zo'n gratis check op bloeddruk, cholesterol, bloedsuiker.
0: Ja, het is niet dat het op iedere hoek van de straat is, maar in iedere provincie zijn er meerdere punten en soms zijn het ook mobiele punten waar dat gecheckt kan worden.
1: En hoe krijg je mensen zover dat ze dit gaan doen? Zijn daar ideeën over?
0: Ja, dit helpt. En er is natuurlijk nu op Hartendag is er ook wat extra aandacht voor. En wat helpt is voorlichting, voorlichting, voorlichting.
1: Zei Bas Hamer, cardioloog bij het Meander Medisch Centrum Amersfoort. Een primeur, want in de polder van Land van Ons bij Oud-Aden wordt vandaag voor het eerst op grote schaal rijst geoogst als mogelijke oplossing voor bodemdaling en CO2-uitstoot. Verslaghebber Matthijs van der Wiel. Dus rijst in Nederland?
2: Ja, rijst in Nederland. Rijst naast de koeien die hier staan te grazen, zoals ze al eeuwen staan te grazen hier in het Groene Hart. In dit geval boven Leiden in het prachtige plaatje, Hollandse plaatje met molens om ons heen. Maar recht voor me staat dus rijst en dat is Japanse rijst.
3: Het is japonica. Ja, je hebt japonica en indica waar het uiteindelijk allemaal vandaan komt. En dit is een japonica.
2: En dit is Sander Roeleveld, die hier al jaren bezig is met eerst experimenteren, proberen, mislukkingen, opnieuw proberen. Maar het is gelukt. Na jaren pionieren hier in de polder staat hier hoeveel rijst, hoeveel kilo moet het zijn aan het einde van de oogst?
3: Nou, we staan in een veld van iets meer dan een half hectare. Ik heb laatst een klein stukje al geprobeerd, want ik heb een nieuwe machine. We hebben berekend dat er kan, als het allemaal een beetje mee zit, 2000 kilo vanaf komen. En dan hebben we het wel over zeg maar de paddy-rijst, dus net gedorste rijst.
2: Ja, daar zit het viesje nog omheen. Het zijn dus mooie planten van ongeveer 80, 90 centimeter hoog, met van die aren. En beschrijf het eens, waarom ziet u dat hij klaar is om te oogsten?
3: Nou, hij is mooi bruin, hè? Goud. Het is nieuwe goud, zeggen we ook wel eens. Maar,
2: die korreltjes, heel veel korreltjes op iedere spriet, heel veel korreltjes.
3: En als het dan 80% bruin is en ook wit van binnen,
2: dan kan het gebeuren.
3: Hij gaan dorsen.
2: Ja. Ja. Ik ben hier eerder geweest, we kennen elkaar. Ik ben ook geweest toen het een keer mislukt was. Hè. Toen had u risotto-rijst geprobeerd. Toen beloofde u me een bord risotto. Het wordt een soort sushi dus, ook prima.
3: Ja, maar de sushi, het mooie van sushi-rijst kun je ook gewoon risotto van maken. Okay.
2: Dus nou, kijk eens aan. En er zijn al restaurants geïnteresseerd.
3: Ja.
2: Waarom gebeurt dit allemaal? Dit is niet omdat het zo belangrijk is of zo dringende noodzaak om ook in Nederland rijst te telen. Het gaat om de bodemdaling in het veenweidegebied. Dat is heel veel gebied in Nederland wat gebruikt wordt dus voor de melkveehouderij. De melkveehouders die halen het water, dat pompen ze weg, omdat anders het land te nat is. Ik zeg het goed, hè? Er komt veel CO2-uitstoot bij.
3: Ja, met name zomer zakt de grondwaterstand ver weg, omdat het ook weinig regent. Er is veel verdamping, de sloten worden laag gehouden en dan komt het in het midden van het veld, zakt het zo ver weg dat het veen, dus de koolstof, daar komt met zuurstof en dan krijg je CO2-uitstoot. En die is behoorlijk groot.
2: Ja, en u zocht een oplossing om dat tegen te gaan, maar tegelijkertijd...
3: Maar we doen het natuurlijk niet alleen.
2: Nee, dus maar u heeft het wel hier jarenlang geploeterd om hier die reis te...
3: Ik doe het, ik pionier voor de wetenschap en voor de mensen die allemaal meedoen, het land van ons en allemaal organisaties.
2: Om te zoeken naar een manier om dan toch iets hier te verbouwen, waardoor het toch interessant wordt voor boeren. Ja. En dat moest dus rijst zijn en dat is een paar keer mislukt, maar nu is het gelukt en nu gaat u het oogsten. En wat is het dan uiteindelijk gelukt? Wat is het grote succes van deze dag?
3: Nou, het succes van deze dag is eigenlijk ook dat we kunnen laten zien dat verandering best wel snel mogelijk is. Ja. Dat er iets is voor boeren met plasbrassengebieden waar ze misschien eens anders mee kunnen.
2: En dat zijn
3: is
2: ze
3: eigenlijk
2: daar...
3: het grote succes. Zijn en ze dat daartoe... er dan ook nog rijst vanaf komt die gewild is bij restaurants in de buurt, is natuurlijk een enorme meevaller. Ja.
2: En die boeren hieromheen, die al eeuwenlang melkveehouder zijn die er ontvankelijk voor?
3: Zeker, want ze zijn al, die werken ook mee, de boeren hier in de buurt. We hebben ook teststrookjes en die zijn allemaal geïnteresseerd. Want er zijn er echt wel een paar bij die begrijpen dat ze met minder koeien moeten. En iedereen heeft wel natte plekken in zijn land ergens waar er niks mee kan.
2: De oogst kan beginnen en daarvoor heeft hij een heel mooi apparaat. Ja. Met allemaal Japanse tekens, want wat is dit voor een apparaat?
3: Dit is een maaidorsmachine en die gaat Japan. Dat is een van de kleinste die er is. Die
2: op
3: is,
2: rupsbanden die is, om in die drassige grond. Voor sushi-rijst of voor rijst.
3: Voor onherbergzame gebieden in bergen en moeilijke plekjes. Dus het is een kleintje, het is heel licht.
2: Ja, en u gaat ook, zet hem maar aan. Dan gaat het beginnen vandaag.
3: Ja, daar gaan we.
2: Succes met de oogst van de eerste Nederlandse polderrijst.
3: Gaat lukken. Hoi.
1: Rijstoogst in Oud-Aden. In het AD slaan de oogartsen alarm vanwege het stijgende aantal oogblessures door padel.
4: De sport is de afgelopen jaren razend populair geworden in Nederland. En vooral de laatste maanden is er sprake van veel ongelukken, schrijft de krant. 2 à 3 keer per week moeten ogen worden behandeld nadat ze zijn geraakt door een padelbal. Zo'n bal haalt snelheden van 100 km per uur, kan oogbloedingen en beschadigde hoornvliezen veroorzaken. In sommige gevallen raakt het zicht blijvend beperkt. Artsen noemen het zorgwekkend en roepen op tot het dragen van een veiligheidsbril. Een Brits meisje van 11 is sinds gisteren de jongste vrouwelijk grootmeester in het schaken ooit. Dat is een van de hoogste titels in de schaaksport. Odana Sivanandan verbrak afgelopen jaren al meerdere records. Vorig jaar versloeg ze als jongste speler ooit een grootmeester. Op de social media kanalen van de Internationale Schaakbond reageert ze koeltjes.
5: I'm happy to do it, but I want to keep going and keep making history as well instead of just stop here.
4: Ik ben blij dat ik het gehaald heb, zegt ze, maar ik wil hier niet stoppen en gewoon doorgaan met geschiedenis schrijven.
1: Ze gaat gewoon op voor echt grootmeester worden.
4: Nou ja, dat kan ook. We hebben het net even uitgezocht. Moet ze nog een paar toernooien, moet ze goed presteren en dan is ook die allerhoogste titel echt binnen bereik. Bezoekers van het World Grand Prix darttoernooi in Leicester moesten gisteren even goed met de ogen knipperen. Na 1 ronde lagen de 2 grootste sterren er zo'n beetje uit. Wereldkampioen Luke Littler en Michael van Gerwen. Beide verloren van spelers die een stuk lager staan op de wereldranglijst. Sportza schrijft dat het voor Littler de eerste keer in 2 jaar tijd was dat hij werd uitgeschakeld in de eerste ronde van een televisietoernooi. Nederlander Danny Noppert is wel door naar de volgende ronde. Hij won van de Duitser Nico Springer. En voor veel mensen, hier zit er eentje, is 5 of 10 kilometer hardlopen al een hele opgave. Sommige mensen lopen marathons. En dan heb je ook nog mensen als Rick van der Burg. Hij liep de Spartathlon, een hardloopwedstrijd over 246 kilometer van Athene naar Sparta. Hij deed er 31 uur en 54 minuten over zonder te slapen. De laatste uren liep hij met gezwollen enkels, vertelt hij in Langs de Lijn en Omstreken.
6: En dat was in de nacht en het ging omhoog en het ging regenen. En het was koud en toen dacht ik echt zo. Van, toen zei ik ook tegen mijn vrouw van, nou, misschien is het wel gewoon beter om te stoppen. Ja, dan, dat was wel echt het allerzwaarste punt.
4: Ja, maar goed, dan heb je al bij wijze van spreken 200 kilometer erop zitten. Dus.
1: Dat kan toch niet gezond zijn dit?
4: Nee, dat lijkt me niet. Maar goed, hij zette wel door en haalde het toch, Rick. En hij is niet van plan om die wedstrijd nog een keer te lopen.
1: Dat lijkt me dan weer heel verstandig.
4: Ja.
1: Verkeersinformatie, Mandy van der Plas.
7: Er is een ongeluk gebeurd op de N325 van knooppunt Velperbroek naar Nijmegen. Bij het Gelderdom is het oponthoud 3 kwartier.

0: Michael Austin, kijk je, hoe spreek ik dat uit, joh? Nevada Michael, Michael Nevada? Ik heb geen idee eigenlijk. Gimme, gimme, gimme heet het nummer in ieder geval. Het staat hier heel raar genoteerd, vandaar. Anderhalf jaar lang is amateur-astronoom Cornelis van Zuylen bezig geweest met het vastleggen van 110 sterrenstelsels, nevels en andere kosmische objecten. Dat deed hij vanaf zijn balkon in Heilo of vanuit een weiland. Daarmee volgde hij de catalogus van een Franse astronoom uit 1771. De Volkskrant schrijft erover. Cornelis van Zuylen, goedemorgen.
1: Hi, goedemorgen.
0: Wat voor catalogus is dat van die Franse astronoom?
1: Ja, Messier, dat was eigenlijk kometenjager. Dus hij zocht eigenlijk elke nacht naar kometen. Alleen, hij kwam telkens vlekjes tegen in de lucht waarvan hij niet wist wat het was. En ja, dat was een beetje verwarrend, want dan moest hij telkens de volgende dag weer checken of het een komeet was of dat het geen komeet was. En toen heeft hij een lijst opgesteld met al deze objecten, met de coördinaten erbij. En die heeft hij gepubliceerd voor andere astronomen, zodat zij ook niet in de verwarring zouden raken met deze objecten. Nou ja, deze objecten blijken zo fel te zijn dat wij amateur-astronomen met onze telescopen deze gewoon kunnen zien. En het leek mij heel gaaf om dat vanuit Nederland te kunnen doen.
0: Ja, hoe deed hij het dan? Hoe zag hij het?
1: Ja, nou ja, hij werkte als astronoom en hij deed het dan visueel. Dus hij keek dan door zijn eigen telescoop heen. Volgens mij had hij er uiteindelijk over zijn hele leven verspreid 12. En dat zijn natuurlijk een stuk slechtere telescopen. Ja. In ieder geval de kwaliteit is een stuk minder dan hoe ze nu zijn. Ja, en daarom is het voor beginners vooral, je kan een telescoop buiten zetten, je pakt de lijst erbij en je kan op zoek naar de objecten.
0: Daar kun je er naar kijken, maar je kunt dus ook, zoals u hebt gedaan, de hele verzameling willen hebben.
1: Ja, klopt. Ik ben een amateur astrofotograaf, dus ik heb ook een camera op mijn telescoop zitten. En daarmee maak ik dus foto's van dit soort objecten. En dat is een beetje mijn hobby, dat is mijn passie. Dat kan ik wel veilig zeggen. Ik was heel benieuwd, kan dit echt vanuit Nederland gedaan worden of niet? Maar, want Messier woont natuurlijk in Parijs. En daar staan de objecten die hij zag een stuk hoger boven de horizon dan hier. Ja, de laagste objecten die ik op de foto zette, daar zag ik letterlijk de boomtoppen op de foto verschijnen. Ik zag een boerderij in de verte. Dus die stonden echt heel laag. Die kwamen net boven de horizon uit.
0: Ja, want wij zitten natuurlijk hoger op de planeet. Ja.
1: Ja, precies. Klopt.
0: Sowieso, wat sterrennevels. Het zijn dus foto's geworden met ook allerlei kleuren erin, hè?
1: Ja, klopt, ja. Bijvoorbeeld voor sterrenstelsels, daar doe ik eigenlijk bijna niks aan de kleuren, omdat sterren die stralen het hele kleurenspectrum uit. Maar bijvoorbeeld voor de emissienevels, dat zijn ik noem het altijd de kraamkamers van sterren, want dat zijn stofwolken en gaswolken waar sterren uit gevormd worden. Die bestaan bijvoorbeeld uit waterstof. Waterstof dat straalt in de kleur rood. En zuurstof wat daar ook in zit, straalt in de kleur blauw. En zo kan ik die kleurenpaletten toepassen op mijn foto's, zodat ik kan zien wat waterstof is en wat zuurstof is en wat bijvoorbeeld zwavel is. Dus ja, dat doe ik voornamelijk met nevels.
0: Ja, dus dat is niet iets wat je met het blote oog ziet. Dat is wel echt inkleuring.
1: Camera's die kijken een heel stuk beter dan dat wij mensen kunnen. Bijvoorbeeld als we naar de Orionnevel kijken, kunnen we hier en daar wel een klein beetje roze zien. Maar het is voornamelijk wel een beetje grijzig. En dat komt pas echt naar voren, die kleur, op het moment dat ik er een foto van maak.
0: Ja. En, nou is er in Nederland altijd heel veel licht. Dus is het moeilijk om deze foto's te maken?
1: Ja, het was wel een flinke uitdaging. Ik gebruik wel verschillende soorten filters die de lichtvervuiling een beetje onderdrukken. En met het bewerken van mijn foto's, wat ik op het einde doe, dan probeer ik zoveel mogelijk van de lichtvervuiling eruit te halen. Maar ja, het mooiste zou natuurlijk zijn als ik midden in een woestijn woon, waar geen lichtvervuiling is en dat ik daar dan de foto's kan maken. Maar ja, dat is weer zover van huizen.
0: Ja, en dan nog, het is niet een kwestie van de camera erop richten en afknippen, hè? Afdrukken.
1: Nee,
0: het is een stuk lastiger,
1: hè? Ik maak verschillende belichtingen. Bijvoorbeeld, mijn camerasluiter staat open voor bijvoorbeeld 3 minuten. Dus 3 minuten lang komen de fotonen binnen en die vallen op mijn camerasensor. Dus wat ik ook zei, wij mensen kijken een stuk slechter dan de camera kan. En dan maak ik bijvoorbeeld 100 foto's. En die stapel ik en dan sla ik ze allemaal plat tot 1 foto waar meer detail in zit, waar meer kleur in zit en minder ruis. Ja, dus dat zijn soms nachten aan werk.
0: Waar kunnen we ze zien?
1: Op mijn website www.cvz, cvastro.com. En ik heb ook een Instagram en dat is cvz-astro.
0: Nou,
1: daar post ik alles.
0: En ja. ik zou tegen mensen willen zeggen, ik ga even kijken, want we kunnen erover praten op de radio, maar je moet ze even zien. Dank, Cornelis van Zijlen.
2: NPO Radio 1. Boont. Goed ingelichte kring. Met Patrick Lodiers.
3: Waarin we elke zaterdag de scherpe randjes van het nieuws opzoeken.
4: We zien een soort Instagram-premier en wanneer neemt hij nou eens een keertje het voortouw? Dat deed hij in New York dus wel.
3: Moeten we niet een keer onze grens aangeven en moet NAVO ook niet een keer laten zien van ja, tot hier en niet verder?
4: Waar zit ik nu dan daadwerkelijk naar te kijken? En ik vind dat eigenlijk een democratisch tekort. Je moet echt opletten wat je doet, want voordat je het weet word je weggestuurd.
2: Goed ingelichte kring. Zaterdagmiddag om 4 uur.
3: En we beloven, die wordt pas goed.
2: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
5: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
6: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
8: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
9: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
10: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
11: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
12: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
13: geeft ruimte.
14: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
15: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
16: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
17: Tuurlijk wel.
16: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
18: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
19: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
20: NPO Radio 1. 9 uur.
2: Astrid Kersenboom.
20: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. Uit onderzoek blijkt dat er een lichte stijging is van mensen die begrijpen dat een man zijn vrouw slaat. En het bedrijf achter ChatGPT zegt sorry. Een overzicht van het nieuws, Thomas Delsing.
21: OpenAI heeft excuses aangeboden voor het inbreken bij websites en systemen van de Australische overheid. Dat gebeurde in juni en werd vorige week bekendgemaakt door de Australische premier Albanese. OpenAI had 2 weken daarvoor pas de regering op de hoogte gebracht. Albanese noemde dat onacceptabel. Het AI-bedrijf ontdekte de inbraken half augustus en geeft toe dat het de Australische overheid eerder had moeten informeren. OpenAI gaat de getroffen instanties helpen en meebetalen aan het versterken van de cyberverdediging. Om huiselijk geweld en kindermishandeling sneller op het spoor te komen is de chatfunctie van Veilig Thuis uitgebreid. Met het advies en meldpunt kan voortaan dag en nacht worden gechat. Tot vorige maand kon dat alleen tijdens kantooruren. De uitbreiding is nu bekendgemaakt, maar werd een maand geleden al ingevoerd en kennelijk is de behoefte eraan groot Inmiddels zijn er meer chatgesprekken buiten kantoortijd dan daarbinnen. Vooral in de vooravond en voor het slapen gaan maken mensen er gebruik van. Gemiddeld overlijden elke dag 21 mensen door een val. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Vorig jaar ging het om 7800 mensen. Dat is een toename van bijna 500 in vergelijking met een jaar eerder. Ruim driekwart van de doden door een val is ouder dan 80 jaar. Het gaat alleen om mensen die struikelen, vallen of uitglijden. Slachtoffers die vallen in het verkeer met bijvoorbeeld een fiets zijn niet in de cijfers meegenomen. Gisteren startte een valpreventieweek waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. In Frankrijk zijn bij protesten op middelbare scholen meer dan 160 mensen opgepakt. Er raakten 27 scholieren, docenten en medewerkers van de veiligheidsdienst gewond. De protesten begonnen vorige week in Parijs. Sindsdien blokkeren leerlingen door heel Frankrijk de ingangen van hun scholen. Ze willen een vuist maken tegen de overvolle klassen, het lerarentekort en hoge werkdruk. Bij de protesten werd vuurwerk naar de politie gegooid en werden spullen gesloopt. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de scholieren niets eisen, maar alleen maar geweld plegen. Het Nederlandse ingenieursbureau Arcadis gaat ongeveer 1000 banen schrappen. Het bedrijf dat onder meer ontwerpen maakt voor bouwprojecten en milieubescherming stopt met zijn architectuuractiviteiten. Daarnaast komt er een einde aan de werkzaamheden in China. Bij Arcadis werken ruim 34.000 mensen in zo'n 30 landen. Het is niet duidelijk waar de banen gaan verdwijnen. Het weer droog en geregeld zon, al is er ook wat hoge bewolking. Het wordt uitzonderlijk warm, met maxima van 23 graden op de Wadden, 29 graden in het zuidoosten. Ook morgen warm nazomerweer met veel zon.
0: Verkeersinformatie, Mandy van der Plas. De ochtendspits lost nu geleidelijk op. Het is vooral nog druk in Zuid-Holland, Noord-Brabant en Arnhem. Op de A12 vanuit Duitsland naar Utrecht is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Grijsoord. De linkerrijstrook is dicht en dit kost je 20 minuten. En ook op de A4 van Den Haag naar Rotterdam ging het mis bij Den Hoorn. De rechterrijstrook is dicht door een ongeluk. Hier is de vertraging 3 kwartier. Een alternatief is omrijden. Dat kan dan via de A13 en de A20.
1: Uit onderzoek naar vrouwenemancipatie blijkt dat iets meer mensen het oké vinden dat een man zijn vrouw slaat. We spreken zo de onderzoeker. Ster.
17: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
22: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
23: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
24: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
25: Van het bos tot in de tuin.
24: Zagen.
25: Snoeien.
24: Blazen.
25: Maaien.
24: Meer maaien.
25: En nog meer maaien.
24: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
25: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
24: Stiel. Sterk werk.
26: Ik ben Kees Kwakman. Wedstrijden analyseren kan ik als geen ander. Maar beleggen, dat laat ik over aan Accento. Uitgeroepen tot vermogensbeheerder van het jaar door IEX. Blijf niet aan de zijlijn staan en laat je geld ook beleggen bij Accento.
27: Beleggen kent risico's. Je kunt je inleg verliezen.
28: Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
26: Ook je geld laten beleggen? Ga naar accento.nl. Accento met een X.
28: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
29: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
30: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
31: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
30: Nu bij Dirk, Jan American Pancakes of poffertjes Choc Chip 1,69.
20: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
1: De meeste Nederlanders zijn voorstander van vrouwenemancipatie. Maar tegelijkertijd is een deel traditioneler gaan denken over bepaalde aspecten van die emancipatie. Zo is het aantal mensen dat het geen probleem vindt dat een man zijn vrouw slaat, gestegen. Dat blijkt uit onderzoek onder leiding van de Universiteit van Amsterdam. RTL Nieuws schrijft erover. Communicatiewetenschapper Mark Boukes van de UvA, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Het is dus een breder onderzoek dan alleen maar naar dat slaan van vrouwen. Welke punten van vrouwenemancipatie zijn onderzocht?
3: Ja, we hebben inderdaad 8 verschillende dimensies onderzocht, waarvan eentje zich richt op dat huiselijke geweld. We hebben verder gekeken naar de rol van meisjes in het hoger onderwijs. De rol van vrouwen als topmanagers in het bedrijfsleven of als politiek leiders. Hoezeer het een probleem zou zijn wanneer een vrouw meer geld verdient dan haar man, of een werkende moeder ten koste gaat van haar kinderen. En de houding ten opzichte van abortus.
1: En jullie hebben dat onderzoek eerder uitgevoerd. Zijn er afwijkingen te zien dus?
3: Ja, wat eigenlijk het interessante is, is dat tot nu toe, dus we hebben eigenlijk de periode van 2012 tot nu vergeleken op 3 of 4 verschillende meetmomenten. En tot nu toe ging voor de meeste van die dimensies ging de lijn omhoog. Dus mensen kregen meer steun voor vrouwenemancipatie. Maar in de afgelopen 4 jaar zien we een lichte knik naar beneden. Dus dat is wel een opmerkelijke observatie.
1: En is het te verklaren?
3: Ja, dat vinden wij heel lastig. Omdat ons onderzoek richt zich niet per se op de verklaring. We richten zich er vooral op van wie ze denken nou precies op een meer traditionele of juist een meer moderne manier over vrouwenemancipatie. Het is natuurlijk wel iets wat we ook zien in de maatschappij meer breed. Vorige week kwam er van collega's een rapport uit over homoacceptatie, waar het niet per se de positieve kant op mee gaat. Vorige week was er ook een rapport van de Gender Gap Index, waarin het blijkbaar minder goed gaat met de rol van vrouwen in de maatschappij. Dus het lijkt iets te zijn dat in bredere zin in de maatschappij leeft.
1: Ja, dat een deel van de Nederlands conservatiever wordt.
3: Ja, wij noemen dit rapport het traditioneler denken.
1: Ja. Bijvoorbeeld het slaan, dat is dan een lichte stijging, maar het is nu iets van meer dan 16% van Nederlanders die zegt, ja, ik kan me dat in sommige gevallen best voorstellen.
3: Ja, die bevinding wordt een beetje uit zijn context gehaald. Dus we hebben eigenlijk gekeken hoezeer mensen het nooit te rechtvaardigen vindt wanneer een man zijn vrouw slaat. En dit hebben we op een 10-puntschaal uitgevraagd. En de mensen die nooit aanklikken, dus op een schaal van 1 tot 10... dat percentage is met 2 of 3% gedaald. Maar we zien nog steeds dat het overgrote deel, of eigenlijk de helft van de mensen die dan van 2 tot en met 10 klikt, nog steeds op de 2-optie klikt. Dus dat eigenlijk bijna nooit gerechtvaardigd is. Ja. Maar we zien wel dat inderdaad die nooit-optie ietsje minder wordt gekozen door mensen.
1: Ander aspect was dat als een vrouw meer verdient dan haar man, wat voor vragen kregen ze daarover?
3: Ja, de vraag was wanneer een vrouw meer geld verdient dan haar man, dan levert dat problemen op. Dus waarschijnlijk in de relatiesfeer of in hoe het in de familie dan gaat. En dit is wel de dimensie die wij eigenlijk zien waar de minste steun voor is. Dus dat mensen dat wel in toenemende mate als een probleem zien. En dit is ook eigenlijk de enige indicator die consistent is gaan dalen in de afgelopen 14 jaar. Dus mensen zien in toenemende mate of denken dat het een probleem gaat opleveren wanneer een vrouw meer geld verdient dan haar man.
1: Dus meer mensen denken dat het een probleem oplevert?
3: Klopt, ja.
1: Ja.
3: Ik wou dat het zo was.
1: Oké. U bent communicatiewetenschapper. Dat zat ik me nog eventjes af te vragen. Waarom communicatiewetenschapper die zich met dit soort gevoelens eigenlijk binnen de samenleving bezighoudt?
3: Ja, dat is een heel goede vraag. De achtergrond daarbij is dat dit een breder onderzoek is, waar ook veel vragen over media worden gemeten. En dat onderzoek richt zich onder andere ook op de rol die sociale media heeft op deze attitudes en nieuwsconsumptie. Verder is het dus onderdeel van de World Value Survey. Dat is eigenlijk een hele brede survey die in 60, 70 landen wordt uitgerold. En daarbinnen zijn die vragen over vrouwenemancipatie spelen daar een grote rol. Maar ook heel veel vragen over media en hoe je denkt over mediavertrouwen. Dus zo kwamen die twee eigenlijk tezamen.
0: Ja, en daar komt dus Nederland wordt iets traditioneler. Dank, Mark Paukes, communicatiewetenschapper dus aan de Universiteit van Amsterdam. De ebola-variant die voor de ergste ebola-uitbraak ooit zorgt in het oosten van Congo, de Bunibugyo-variant, die is zeldzaam. Er is geen medicatie of vaccin en het sterftecijfer dat ligt op dit moment tegen de 50%. Ruim 3800 mensen zijn al overleden. Maar er wordt wel nieuwe medicatie getest en artsen hopen op een doorbraak. Correspondent Ellis van Gelder ging kijken in een ebola-kliniek.
4: De monitoren piepen hier in een ebola-behandelcentrum in Bunia, in het oosten van Congo. Je ziet hier vooral jonge artsen die bezig zijn met de behandeling van patiënten. Een van hen is dokter Jacques.
5: I'm a medical physician of DRC.
4: We lopen hier in de groene zone met dokter Jacques. Dat is eigenlijk een pad hier dat door het ziekenhuis heen loopt, waarbij je echt afgeschermd bent van de patiënten aan de andere kant. Aan de andere kant van een oranje hek, daar liggen de patiënten in isolatie. En daar lopen ook de artsen in beschermde pakken rond. Ook dokter Jacques doet dat dagelijks, werkt hier al nachten en weken lang om patiënten te redden.
5: You know, Ebola disease is attacking people.
4: Ebola valt hier mensen aan en veel mensen overlijden.
5: The duty of a doctor or a physician is to save the life. We don't want to lose people, you know.
4: Hij is gefrustreerd dat hij alleen maar de symptomen kan bestrijden. Hij zegt, we hebben meer nodig. We moeten meer mensen kunnen genezen. En er is nu een beetje hoop. Want op een deel van de patiënten hier wordt medicatie getest. Virusremmers. Waarmee ze hopen het sterftecijfer omlaag te krijgen. En wij gaan kijken in het laboratorium waar dit hoogstaande onderzoek gebeurt. We staan in een tent, maar in die tent zit een high-tech laboratorium. Er staan machines om bloedmonsters te testen, om de virale waarden te testen.
6: Ja, ik ben Hilde de Klerk. Ik ben arts en epidemioloog. En ik ben hier met het Tropisch Instituut van Antwerpen. We zijn hier samen met de collega's van het onderzoekslabo van Kinshasa, het INRB. En samen met hun, onder leiding van Oxford Universiteit, zijn we een studie aan het opstarten, een klinische studie. Waar we twee behandelingen testen tegen de Bunibugyo variant van ebola.
4: Want het is een brute ziekte.
6: Ja, we zien jammer genoeg soms hele gezinnen waar meerdere mensen overlijden. Soms inderdaad het hele gezin of misschien één of twee mensen die overleven, maar die dan de ouders kwijt zijn. Dus de sterfte is zo hoog dat het echt wel drama's aanricht in gezinnen en in dorpen en algemeen in de maatschappijen hier.
4: We hebben jonge artsen gesproken, ook in behandelcentra. En ja, die zeggen, we voelen ons best wel machteloos, want eigenlijk hebben we heel weinig in handen nu.
6: Ja, het klopt. Ik heb zelf heel veel, ook als arts, echt frontlinie, als arts in ebola-epidemieën gewerkt. En je voelt je machteloos. Je ziet soms hele jonge patiënten binnenkomen in blakende gezondheid. Naast dat ze net geïnfecteerd zijn en lichtjes ziek. En toch halen die het niet. En dat is echt, dat is waanzin. Bij de meeste infectieziekten waar behandelingen voor bestaan, bijvoorbeeld bacteriële ziektes waar antibiotica voor bestaat, als je het antibiotica maar vroeg genoeg geeft, dan doe je iets. Maar zolang wij geen antiviraal middel hebben, kun je wel gewone zorgen geven. Maar die blijken heel vaak onvoldoende om een patiënt erdoor te halen. En dat is heel frustrerend voor een arts.
4: Deze medicatie, geeft dat nieuwe hoop aan artsen, aan patiënten?
6: Ja, een specifieke medicatie die echt het virus te lijf gaat, die echt het virus neutraliseert. Echt wel een van de enige manieren of de enige manier om meer patiënten te kunnen redden. Dus meer patiënten te laten overleven.
5: It will be a success. When we get the treatment and we can feel free and we cannot be squared.
4: Dr. Jacques, hij zegt ook, het is niet alleen maar hoop te geven aan onze patiënten om hen te redden, maar ook voor ons. Wij voelen ons ook onveilig. Dus alsjeblieft, we hopen dat er een wetenschappelijke doorbraak komt.
0: Een reportage van Afrika-correspondent Ellis van Gelder. Mandy, nog verder afgenomen de files? Ja, gelukkig wel. De spits lost nu geleidelijk op. De meeste vertraging heeft het verkeer op de N211 van Hoek van Holland naar Den Haag. En dat komt door wegwerkzaamheden bij Wateringse Veld. De vertraging is hier ongeveer 40 minuten.

0: heatwaves, glass animals. Rijst verbouwen in de Hollandse polder, dat is niet meteen waar je het eerst aan denkt, maar er wordt wel mee geëxperimenteerd bij Oud-Aden in het Groene Hart. Vandaag wordt voor het eerst op grotere schaal rijst geoogst van een proefveld van zo'n 6000 vierkante meter. De onderzoekers hopen dat rijstteelt een oplossing kan zijn voor bodemdaling en CO2-uitstoot uit de veengrond. En uiteindelijk een alternatief kan bieden ook voor boeren. Verslaggever Matthijs van der Wiel, jij staat bij dat rijstveld met een van de betrokken wetenschappers. Zijn ze een beetje tevreden over die eerste oogst?
1: Ik geloof het wel, maar we gaan kijken. Ik sta hier samen met Tom Schut, universitaire hoofddocent plantproductiesystemen aan de Wageningse Universiteit. Aan de rand van deze Hollandse Sawa, om het zo maar te noemen. Ja, en het ziet er heel drassig uit, maar we hebben laarzen aan. Dus we gaan er naartoe en dan stap ik erin en dan is het... Ja, nou gelukkig, we zakken niet helemaal weg. En pakt u eens eventjes zo'n aar in de hand om te zeggen of u tevreden bent over deze rijst.
2: Ja, dit zijn echt hele mooie rijstkorrels, goed gevuld. En ze zijn ook hard, dus ondertussen kunnen we ze heel goed oogsten. De planten zijn nog wel enigszins groen, maar ja, het staat er vol en dicht bij. Dus we zijn echt heel tevreden voor dit jaar.
1: Ja, we hadden het er net over. Het is een experiment. Het is bedoeld als een mogelijke oplossing voor de verzakking van het veenweidegebied. Want, en die oplossing zou eigenlijk meerdere oplossingen zijn. Laten we ze even doornemen. Het zakken van de grond. De boeren willen hem droog, hè? Anders kunnen de koeien niet op en de machines er niet op. Waarom is dat een probleem en hoe kan de rijst dat oplossen?
2: Ja, nou, om met die machines op het land te gaan heb je draagkracht nodig. En daarvoor moet je het water wat lager hebben. En het punt is dat het in de zomer, gedurende een warm jaar zoals dit, veel water verdampt en dat grondwaterpeil dus zakt. En dat wil je eigenlijk tegengaan, want op het moment dat die bodem droog valt, gaat die oxideren, gaat die verbranden.
1: Dan komen we bij de CO2.
2: En dan krijg je CO2-uitstoot. En door te vernatten stop je dat proces. En wij denken dus dat zo'n natte strook in een droog perceel enorm helpt om die bodemdaling te stoppen en de CO2-uitstoot emissie te beperken.
1: Nou, dan hebben we twee gehad. Er zijn er nog twee andere successen. De biodiversiteit stijgt, want het was overal alleen maar gras. En wat is er gebleken hier tussen de rijstplanten?
2: Nou, wij vinden dus dat er hier hele andere soorten voorkomen in dat rijstveld. Dus,
1: tijdens het experiment al?
2: Tijdens het experiment al, omdat de zaak nat is. Ja. En er komen ook andere soorten voor dan hier in de sloten.
1: Nou, kijk
2: dus
1: aan.
2: Je hebt echt nieuwe biodiversiteit.
1: En dan was er ook nog de vraag van wat moet je met de rijst? En die wordt ook elders verbouwd. Natuurlijk heel goed, overal in de wereld. Maar ja, dat is natuurlijk ook weer uitstoot, het vervoer.
2: Ja, onze rijst die we eten komt vaak van ver. Of Italië voor de risotto. Maar de standaardrijst komt eigenlijk uit Zuidoost-Azië. En eigenlijk voor circulariteit moet je eten wat, wat het land om je heen produceert. Dus waarom produceren we niet rijst wat we eten?
1: Voor allerlei problemen een oplossing. Maar eventjes om maar meteen even het misverstand uit de weg te helpen. Wilt u nou dat alle melkveehouders in Nederland rijsttelers worden?
2: Nou, wij zien rijst echt als een extra soort businessmodel. Dus nooit een landschap vol met alleen rijst. Dat is niet zoals wij het zien. Het is juist een combinatie die sterk kan zijn. En het zou echt een extra inkomstenbron kunnen zijn voor boeren hier in het landschap.
1: Om even aan te geven hoe groot dat CO2-probleem van dat veenweidegebied wat verdroogd is. Waar, als je dat vergelijkt met auto's?
2: Ja, dat zijn echt miljoenen auto's die je kunt laten rijden in plaats van het droogleggen van het veengebied hier.
1: En wat is hier aangetoond vandaag?
2: Als we de zaak vernat, dan stoppen we dat de oxidatieproces. En, daarmee
1: en het lukt om eetbare rijst te verbouwen.
2: We hebben het nog niet geproefd, maar het gaat goed lukken. Dit jaar is goed, is eigenlijk een vooruitblik op 2050. Want dat is ongeveer het jaar wat de gemiddelde temperatuur zoals dit jaar zou zijn geweest. En dat geeft aan dat in dat nieuwe klimaat rijst heel goed past in Nederland.
1: En dat is vandaag aangetoond. En die rijst die wordt vandaag geoogst hier in Oud-Aden.
0: Verslaggever Matthijs van der Wiel.
3: Reactie aan de redactie.
4: Er is onrust op de Wadden. Rijkswaterstaat wil delen van de eilanden mogelijk het hele jaar afsluiten om de natuur te beschermen. De plannen zijn nog niet definitief, maar volgens eilandbewoner Aan Dirk van der Veen kunnen de gevolgen groot zijn.
5: Ik kom van Vlieland en op Vlieland zou 1/3 van het eiland zou gewoon dicht mogen. En daarnaast zeg maar, willen ze ook het hele natte gedeelte van het wad verboden toegang maken. Ja, en dat doet een heel deel van de belevenis van het eiland teniet. En daar zijn we echt bang voor.
4: Daarom is hij samen met mensen uit het Waddengebied een petitie gestart. Die is inmiddels 50.000 keer ondertekend. Vandaag wordt die overhandigd in Den Haag. Luisteraar Janna denkt graag mee over een oplossing. Zij vraagt zich af of het is overwogen om eilanders een toegangspas te geven. Daarmee zouden zij dan wel het gebied inmogen buiten het broedseizoen. Toeristen niet.
0: Nou, Dirk van der Veen heeft er even over nagedacht en vertelt wat hij daarvan vindt.
6: Ik denk niet dat het heel erg handig is om met toegangspassen te gaan werken. Je loopt meteen tegen het probleem dat je straks dan krijgt, nou, jij mag er wel in, jij krijgt er niet in. Dus dan moet er bijvoorbeeld ook toegangspoortjes komen. Nou, dat lijkt me niet dat dat haalbaar is. En wat ik veel beter vind is dat het draagvlak gecreëerd wordt voor het probleem wat er ligt. Dus als je nou in een gebied gewoon in plaats van een heel stuk van het eiland af te sluiten, gewoon alleen het gebied pakt waar bijvoorbeeld de vogels broeden en daar op natuurlijk een veilige afstand borden zet met foto's erop en zegt, nou kijk, hier zitten deze vogels en doordat we hier niet komen beschermen we ze. Dan krijg je draagkracht en dan begrijpt ook iedereen waarom je er niet moet komen. En dan, ja, dan krijg je eigenlijk meer een soort verbintenis met de natuur dan met een verplicht toegangsbord of met een toegangsikje.
4: Nou, Dirk heeft er in ieder geval zelf wel ideeën bij. In de Spaanse hoofdstad Madrid gingen de afgelopen dagen tienduizenden mensen de straat op om te protesteren tegen stijgende huren en de macht van huisbazen. Aanleiding was de uithuiszetting van een vrouw van 87. Zij moest na meer dan 70 jaar haar huis uit omdat ze de huur niet meer kon betalen en werd het symbool van de wooncrisis in Spanje, vertelde correspondent Miral de Bruyne. Een luisteraar hoorde dat en vroeg zich af of en hoe het onze correspondent is gelukt om zelf aan een huis te komen.
0: Nou, Miral, hoe is dat gelukt?
7: Nou, een jonge vrouw in de reportage die noemde het al even. Die buitenlandse mensen die met hun hogere lonen de markt hier in Spanje verpesten. En ik ben toch wel bang dat ik een van die mensen ben. Het probleem is natuurlijk de prijzen in Madrid. Die zijn zo hoog als Amsterdam ongeveer. Dus ja, en de mensen verdienen hier echt heel veel minder dan in Nederland. Dus dat is eigenlijk het probleem. Dus ja, ik ben uiteindelijk een midweek naar Madrid gegaan. Heb echt 10 afspraken met makelaars moeten maken om dus uiteindelijk een huurhuis te kunnen vinden. Want het probleem blijft wel, hè. Er zijn ook echt te weinig woningen. Dus ook als je dus inderdaad wel een woning kunt krijgen, dan kan het wel eventjes duren. Het was eventjes spannend, maar het is ons dus wel gelukt.
0: Die vraag ook weer beantwoord. Dank je wel, Miral.
4: En luisteraar Ed heeft nog een vraag over onze verkeersinformatie. Want heel vaak horen we dit.
8: Op de N211 hoek van Holland richting Den Haag bij Wateringseveld 30 minuten oponthoud. En op de A15 van Rotterdam naar Europoort rijdt het langzaam bij de Zuurhofbrug. Hier is de vertraging 10 minuten.
4: Even voor de duidelijkheid, het was een herhaling. Dus het kan zijn dat het afwijkt van de actuele situatie. De ANWB vertelt in elk geval hoeveel minuten je in de file staat. De vertragingstijd dus. Luisteraar Ed wil graag weten hoe de ANWB aan die tijden komt. Want hij schrijft, ja, net hoor ik 10 minuten file bij de N15. Maar wanneer ik het hoor, sta ik al 10 minuten vast. En voor zover ik kan kijken, om mij heen, ook zo. Met andere woorden, die tijd klopt echt nooit. En ik doe er gemakshalve altijd meteen 20 minuten bij.
0: Nou, dat vraag ik meteen even aan de vrouw die we net hoorden, Mandy van der Plas. Hoe berekenen jullie dat?
9: Ja, dat is een heel goede vraag. Wij krijgen eigenlijk informatie binnen vanuit TomTom, zogenoemde floating car data. En hè, wat Ed ook heel terecht schetst, het kan heel goed zijn dat die vertraging die jij hoort anders is dan jouw ervaring. De exacte vertraging vaststellen is ook eigenlijk onmogelijk, omdat de extra reistijd vooraan in de file anders is dan achteraan. En de vertraging die wij lezen is dus eigenlijk een gemiddelde van alle auto's in die file. Stel, er gebeurt vlak voor jouw neus een ongeluk. Nou, met een beetje geluk kun jij er nog langs en doe je er maar 5 minuten langer over. Maar ja, auto's een kilometer achter jou hebben misschien wel een uur extra reistijd. In dit geval gebeurde eigenlijk het tegenovergestelde. De file achter Ed, die loste eigenlijk op. En dan is het heel frustrerend om te horen. Maar die 10 minuten is dan een gemiddelde voor de rest van de file die nog achter hem stond.
0: Dank voor de uitleg, Mandy.
3: 3 voor de dag.
0: De Hoge Raad doet uitspraak in de zaak tegen viruswaardvoorman Willem Engel. Hij is in hoger beroep veroordeeld tot een taakstraf van 60 uur voor opruiing in coronatijd. De advocaat-generaal heeft geadviseerd dat de zaak voor een deel opnieuw moet worden behandeld. In Liverpool spreekt de Britse premier Andy Burnham voor het eerst als premier dus zijn partij toe op het jaarlijkse Labour-congres. Correspondent Fleur Launsbach proeft alvast de sfeer in Liverpool.
10: Weer kunnen hopen, dat is het thema van deze bijeenkomst. En er is heel veel gewoon positieve, hoopvolle sfeer. En eigenlijk zitten ze natuurlijk ook op een heel gek punt, want ze hebben net hun onpopulaire partijleider Keir Starmer, die echt laag stond in de peilingen, die hebben ze eruit gegooid eigenlijk. En ze hebben een nieuwe geïnstalleerd, maar die heeft nog niet eens tijd gehad om onpopulair te worden, eigenlijk. Dus die heeft nog bijna niks kunnen. Die heeft nog niks kunnen presenteren, de nieuwe premier. Maar ondertussen staat de partij gewoon weer hoog in de peilingen.
0: Uit huis geplaatste kinderen die slachtoffer zijn geworden van het toeslagenschandaal overhandigen een open brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer. Ze willen dat er onafhankelijk onderzoek komt naar wat er in hun gezinnen is gebeurd. Jelle Opoku, een van de 300 jongeren die vragen om dat onderzoek, vertelt waarom ze het belangrijk vindt.
11: Ik vind gewoon dat het recht eigen is aan alle jongeren en ook alle ouders om precies te zien welke instanties welke beslissingen hebben gemaakt, waar het mis is gegaan en wat voor invloed dat heeft gespeeld en welke rol dat heeft gespeeld binnen ons gezin. Zodat we ook gewoon begrijpen wat ons is overkomen, waarom onze ouders de keuzes hebben gemaakt die ze hebben gemaakt. Want heel veel families die worden uit elkaar getrokken.
0: Zometeen, Spraakmakers Roos.
12: Ja, gaan we het hebben over ouderen die vallen. Er overlijden zo'n 21 mensen per dag nadat ze zijn uitgegleden of gestruikeld, blijkt uit cijfers van het CBS. De stelling is vandaag: alle ouderen moeten een valpreventiecursus volgen. Praat mee, bel 0800 1101.
0: Na de hoofdpunten van het nieuws, die komen nog van Thomas. Heel fijne dag.
13: NPO Radio 1, het NOS-journaal.
4: Het bedrijf achter ChatGPT heeft excuses aangeboden voor het inbreken bij systemen van de Australische overheid. Dat gebeurde in juni en OpenAI informeerde de Australische regering pas vorige maand. Dat had veel eerder moeten gebeuren, zegt het bedrijf nu. 6 EU-landen, waaronder Nederland, dreigen de volgende meerjarenbegroting van de EU niet goed te keuren. Dat blijkt uit een brief die de Financial Times heeft ingezien. De leiders van die 6 landen zijn het eens met extra uitgaven voor defensie, maar willen dat er minder geld gaat naar boeren en arme regio's binnen de EU. Met Veilig Thuis kan voortaan dag en nacht worden gechat, niet meer alleen tijdens kantooruren. Door deze uitbreiding hoopt het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling sneller op het spoor te komen. De behoefte aan het dag en nacht kunnen chatten lijkt groot. Inmiddels zijn er meer chatgesprekken buiten kantoortijd dan daarbinnen. En Arcadis schrapt ongeveer 1000 banen. Het ingenieursbureau stopt met architectuuropdrachten. Ook komt er een einde aan de activiteiten in China. Bij Arcadis werken wereldwijd ruim 34.000 mensen. Het is niet duidelijk waar de banen gaan verdwijnen. Het weer droog en geregeld zon, al is er ook wat hoge bewolking. Het wordt uitzonderlijk warm met maxima van 23 graden op de Wadden, 29 graden in het zuidoosten. Ook morgen warm nazomerweer met veel zon.
9: Dit is de ANWB met de verkeersinformatie. De ochtendspits lost nu snel op. Er staat nog wel een lange file op de A7 vanuit Duitsland naar Groningen door bergingswerkzaamheden bij afrit Westerbroek. De rechterrijstrook is daar dicht en de vertraging is hier ruim 10 minuten. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel 10 minuten extra reistijd. Ook op de A12 vanuit Duitsland naar Utrecht rijdt het langzaam. Bij knooppunt Grijsoord is de weg net weer vrij na een ongeluk. Wel is de vertraging hier nog zo'n 25 minuten. En op de A16 van Breda naar Rotterdam rijdt het langzaam bij Dordrecht. Hier zo'n 10 minuten vertraging.
13: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers.
12: Roos Abelman. Goedemorgen en welkom. Spraakmaker is op deze Wereldhartdag cardioloog Shahinda Gossein. Goedemorgen.
14: Goedemorgen.
12: Fijn dat je er bent. Meer dan 1,5 miljoen Nederlanders heeft last van hart- en vaatziekten. En nog weten we er heel weinig van. Dus u kunt straks na 10:30 bellen met uw vragen hierover. Bas van Sluis is hier ook, journalist bij Dagblad van het Noorden. Hoi Bas.
15: Goedemorgen.
12: Hier voor het Mediaforum. Daarin bespreken we het 10-jarig bestaan van Boos.
16: Je gaat kijken naar een uitzending over vermeend seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik, gekoppeld aan talentenshow The Voice of Holland.
12: Ja, ontstond tegen de wens van de NPO in en wordt nu gezien als een groot journalistiek succes. We beginnen met vallende ouderen in Stand.nl. Elke dag overlijden er gemiddeld 21 mensen aan de gevolgen van een val. En bijna al die mensen zijn ouder dan 60. De stelling is vandaag: alle ouderen moeten een valpreventiecursus volgen.
13: Deel uw ervaring
17: op 0800 1101.
12: Elke 4 minuten. Nu gezien als een groot journalistiek succes. We beginnen met vallende ouderen in Stand.nl. Elke dag overlijden er gemiddeld 21 mensen aan de gevolgen van een val. En bijna al die mensen zijn ouder dan 60. De stelling is vandaag: alle ouderen moeten een valpreventiecursus volgen.
13: Deel uw ervaring
17: op 0800 1101.
18: Elke 4 minuten landt er in Nederland een 65-plusser

0: Niet zo handig, denk ik, en heupje breken en zo.
1: En adviseert mensen hoe je een val kunt voorkomen. Bijvoorbeeld door vaker kracht- en balansoefeningen te doen.
2: Ook fitte mensen zouden daar baat bij hebben.
3: Wij leren dan hoe de mensen zelf overeind kunnen komen.
4: Doordat dit nu is aangeleerd, denk ik kan het wel.
5: Spraakmaker, cardioloog Shahinda Gosain. Shahinda, wat denk je? Alle ouderen op les?
6: Ja, daar ben ik een grote voorstander van. Hè. Preventie in algemene zin. En zeker ook als het gaat om valpreventie. Voor de ouderen, kwetsbare ouderen. Liefst voordat ze kwetsbaar worden.
5: Ja, wanneer begin je dan het liefst?
6: Ja, nou eigenlijk het liefst houdt het gewoon nooit op. En van jongs af aan werk je aan je conditie, aan je stabiliteit, aan spieropbouw. En daarmee maak je de kans ook groot dat je dat op latere leeftijd ook kunt handhaven. Oh ja. En dan hoef je niet van ver te komen.
5: Ja, dus ook aan alle jongeren die luisteren.
6: Juist, dit is ook blijf voor in beweging.
5: Ja. Bas, net als veel mensen die ons bellen, ga jij meteen aan op het woord moeten. Dat doen we natuurlijk expres, om die reden.
7: Bedankt daarvoor.
5: Graag gedaan. Ja.
7: Ja, ik hou niet van. Ik vind het ongelooflijk belangrijk, hoor. Begrijp me niet verkeerd. En het is ook heel goed, het is helemaal niet een sexy onderwerp. Dus het lijkt me heel goed dat alle mensen zich aanmelden voor een dergelijke cursus. Mm-hmm. Maar ik moet op valpreventiecursus. Ik weet dat. Ik weet dat niet of ik dat moet.
5: Nee. Zou je vrijwillig gaan als het aangeboden zou worden?
7: Ik denk als ik een bepaalde leeftijd heb bereikt en dat zou aangeboden worden in het buurthuis, dan zou ik dat wel doen. Ook vanuit interesse of nieuwsgierigheid, vanuit mezelf natuurlijk. Ik denk, wat jij net ook zei, van misschien nog veel eerder sporten. Zorg dat mensen sporten, dat kinderen weten hoe het is om te bewegen en dat bewegen ook leuk is. Mm. Ik denk dat je daar heel veel mee hebt. Ja. En ik zou ook vooral focussen op de elektrische fiets, want ik zie heel veel oudere mensen. En ik gun ze de elektrische fiets. Maar het gaat af en toe met een gangetje dat ik denk van maar niet.
6: Nou, ik denk, ik snap ook wel de terughoudendheid rondom het woordje moeten. Ik denk dat niemand voorstander is om er een wetvoorstel van te maken. Om iedereen verplicht op valpreventie te zetten. Maar ik denk dat wel de noodzaak weergeeft in zo'n stelling, wat het belang daarvan is. Hè?
5: Ja.
6: Overlijden is één ding, maar ook de consequenties van als je er niet aankomt te overlijden is ook groot.
5: Ja, en het vallen waar we het vandaag over hebben, Bas, dat zijn dus mensen die struikelen of uitglijden. De verkeersongelukken met elektrische fietsen zijn hierbij niet meegerekend.
7: Oh, moet je
5: nagaan. Dat is een andere vorm van vallen, zal ik maar zeggen.
7: Kijk, maar het zou ongelooflijk veel schelen als mensen weten hoe ze zouden moeten vallen.
5: Ja.
7: Ik bedoel, hoe je weer omhoog komt.
5: Ja.
7: Maar,
5: Nou, dat kun je misschien leren. We gaan naar Frans van Kanthout. Goedemorgen.
8: Goedemorgen.
5: U heeft samen met uw vrouw zo'n cursus gevolgd.
8: Ja.
5: Ja, hoe heet die cursus?
8: 74.
5: Ja.
8: Dat was ook valpreventie in Oosterwijk, in Brabant. We zijn 74 en uit nieuwsgierigheid hebben we deelgenomen. Maar ook omdat ik inderdaad ook uit publicaties had gelezen dat zo ongelooflijk veel mensen vallen. En ook met ongelooflijk veel pijn en herstel, maar ook door sterven. Mm-hmm. En dat in mijn familie twee neven en nicht rond de 85, die waren een maand na het vallen, zijn ze gestorven. Nou, dat was de reden om het te doen. Ik ben het eens met de vorige spreker. Tuurlijk, sporten is goed en dergelijke. Maar het gaat verder dan weten hoe te vallen. En ik wilde eigenlijk twee punten aanduiden. Eerst zo'n circuit waar we aan deelgenomen hebben. Zo'n training is 8 à 10 keer van 1,5 uur. Je doet het met 10 mensen. Je krijgt een loopcircuit, dus je krijgt een aantal hindernissen waar je op moet lopen. Nou, dat is prima. Je krijgt daarnaast ook leer je op verschillende manieren te vallen. Op het algemeen, onze eerste reflex is een verkeerde. Je moet je lichaam lang maken als je valt en dergelijke. Dus dat is een stuk techniek die je krijgt. Maar ik wilde eigenlijk vooral ook het op de focussen wat we leren en de preventie. Als je ouder wordt, kun je niet twee dingen tegelijk. En wat wij bijvoorbeeld tijdens het circuit deden, dan werd er muziek gedraaid. En dan moet je een verhaal navertellen of de muziek navertellen. Dat kun je niet meer. Dus je raakt in verwarring. En een van de belangrijke boodschappen bij die training was: focus je op oudere leeftijd op één ding. Dus loop niet met een kop koffie door je kamer en onderwijl nog eventjes de spulletjes rechtzetten en dergelijke. Dus focus. Dus het gaat niet alleen dus bij die training om alleen maar hoe leer je te vallen, maar ook focus je op één ding.
5: Dat lijkt me best ingewikkeld nog. Als je in het dagelijks leven dat zo gewend bent, hè, of altijd gewend bent geweest in je leven. Kijk even naar mezelf. Ik doe altijd 5 dingen tegelijkertijd als ik op weg ben ergens naartoe.
8: Nou, begin alvast met 3, mevrouw.
5: Ja, ik hoor het. Ja.
8: Dat was een belangrijke boodschap. Daar hebben we nooit aan gedacht. En dan merken we nu in de tuin. Ga niet op het ene moment even de tuin snoeien, maar nog even iets pakken of zo.
5: Oh ja, en lukt dat?
8: Dat soort dingetjes. Dat lukt. Nou, ja, een vriend van ons die vorig jaar nog even de heg snoeit en nog even goud blad wil.

0: wilden pakken en die sneden hun vingers met elektrische heggenschapen. Wij spreken als voorbeeld.
1: Ja.
0: Nou, het is, maar misschien de preventie is ook een belangrijk punt. Doe de matjes weg, laat je kinderen de dorpels weghalen en kijk eens naar de trapleuningen. Ik had een vrouw in onze cursus en die brengt al jarenlang een kop koffie naar boven. Ja, zegt ze, ik heb maar één trapleuning, want ik heb een speeltrap. Ik zeg, mevrouw, voor €28 kunt u een beugel kopen aan de speeltrap.
1: Oh ja.
0: En God, had ze nog nooit over nagedacht. Ik zeg, je kunt je afvragen of je nog een kop koffie naar boven moet brengen, als je dat ook echt wil doen.
1: Ja.
0: Dus
1: ja.
0: Doe iets aan preventie, doe aan verlichting, doe die rottige matjes weg, let op dorpels. En die preventie is ook een hele belangrijke. Ja. En dat leer je natuurlijk ook, niet alleen in die cursus, maar je praat ook met andere mensen. Want het zijn natuurlijk allemaal mensen boven de 65 of de 70. En nou, dan hebben er heel wat zijn al wel eens gevallen, hoor. Op de bij de caravan, op de camping, bij het boodschappen doen en dergelijke.
1: Ja. Het zit in een klein hoekje, ja. Maar interessant, want u zegt, doe dus één ding en zorg ervoor dat je huis ook daarop goed is ingericht, op het feit dat je gewoon wat ouder wordt. Dank, Frans van Kanthard, voor het delen van uw ervaring. Ilse Simon, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: U bent 83 en ik lees onlangs zelf gevallen.
2: Ja, precies. Ja. Dat was een puur pechgeval.
1: Is het niet altijd pech?
2: Ja, dat is wel zo. Ja. Nee, ik ben opgestaan van de bank. En wat ik nooit doe, ik zeg altijd van, maak eerst aarde, hè, op mijn leeftijd, en ga dan pas lopen. Maar dit was een moment, ja, en wanneer gebeurt er wat, wanneer je er niet bij nadenkt.
1: Mm-hmm.
2: En ik sta op van de bank en ik sta niet recht en ik een beetje krom en ik zwik op mijn schoen. Ja, en toen heb ik me nog willen staande houden. Mm-hmm. Maar door mijn valpreventie laat ik me altijd vallen op de zijkant. En dus dat is mijn geluk geweest. Want anders was ik finaal van voren helemaal plat gegaan.
1: Oef.
2: En net wat die meneer, dus die Frank, vertelde, daar ben ik het helemaal mee eens. Dat heb ik ook doorgemaakt. Mijn man had een spierziekte. En toen ben ik met hem dus meegegaan.
1: Mm-hmm.
2: En daar ben ik achteraf zo blij mee. Want ik heb ook een ander probleem. Ik heb 2 jaar heel veel last van mijn rug gehad. En dan ga je naar de fysio, je gaat alles ondernemen.
1: Mm.
2: Dat lukt allemaal niet. En ik was een paar keer met de hond in het bos gevallen. In die zin, dan zwikte je en dat andere been kon het niet opvangen.
1: Oh ja.
2: En na 2 jaar lijden, eigenlijk kan ik wel zeggen, ben ik bij de geriater terechtgekomen. Toen bleek ik dus spondylodose te hebben.
1: Wat is dat?
2: En dat is een spondylodese.
1: Ja.
2: En dat is een vernauwing van je ruggenmerg. Dus je rugwervels gaan naar elkaar toe. Waardoor mijn linkerbeen dus niet meer goed functioneerde. En dat wist ik nooit.
1: Ja. Ja.
2: En daar ben ik dus bij de geriater terechtgekomen. En daar hoorde ik ook dat heel veel mensen, dat merk ik nu ook, daar ook last van hebben. Dat is een tinteling in je been en dergelijke.
1: Okay.
2: Ja, dan zou ik toch willen aanraden, doe daar iets mee. Want ik ben nu geholpen, ik ben geopereerd.
1: Ja.
2: Wat dat er gaat, ben ik enorm opgeknapt.
1: Okay.
2: En ik heb er ook geen pijn meer aan.
1: Nee. En u heeft dus voor mij zo'n valpreventiecursus gevolgd. En u zegt, daardoor ben ik wel anders gevallen. We hoorden net Frans zeggen, je moet je lang maken. En ik hoor u zeggen, ik viel op mijn zij. Is dat?
2: Ja, maar dan een beetje lang maken. Dat op dat moment, je ziet een muur. Hè? Dat was bij mij ook. Dus ik heb mijn hoofd een beetje ingetrokken.
1: Mm-hmm.
2: En toen op mijn zij laten vallen. Dus ja, ik ben wel gestrekt gevallen.
1: Ja.
2: Maar wel met mijn hoofd tegen de deur aan.
1: Oh,
2: dus dat was dan toch wel weer een probleem.
1: Maar dat leer je wel een beetje op zo'n cursus ook. Van hoe je dan dat oefen je op een mat of zo. Van zo val je het beste.
2: En ook vooral het opstaan. Dat is bij oudere mensen. Dat merk ik zelf ook. Dan staan ze op en dan wankelen ze. En eigenlijk moet je altijd ook uit bed eerst gaan staan. Aarde maken, zeg ik altijd. En dan pas gaan lopen.
1: Ja, ook een goede tip. Dank, Ilse Simon, voor het delen van uw ervaring. Gaan we naar Nathalie van der Velde. Welkom in uitzending.
3: Dank je.
1: U bent hoogleraar ouderengeneeskunde bij het Amsterdam UMC. Met als specialisatie valpreventie. We lezen dus nu uit die cijfers van het CBS dat zo'n gemiddeld 21 mensen per dag overlijden na een val. En ze kijken dan tot 30 dagen na zo'n val. Hè, of mensen dan nog overlijden, die tellen mee. Kunt u ons even helpen? Stel, je valt, je breekt een heup. Hoe leidt dat dan uiteindelijk tot overlijden?
3: Ja, we zien als we in die eerste maand na de gebroken heup kijken dat ongeveer 10% komt te overlijden. En dat kunnen de directe gevolgen zijn van de val. En bijvoorbeeld nog hoofdletsel zou er ook mee kunnen spelen, hersenletsel. Maar vaak zijn het ook de complicaties die ontstaan naar aanleiding van zo'n breuk. Mensen kunnen door de operatie verder verzwakken en problemen krijgen. Maar ook gewoon door in bed liggen, spierverlies, er kunnen ontstekingen ontstaan, trombose en zo kan dat leiden tot overlijden. Dus je moet het eigenlijk zien als een negatieve spiraal, mm-hmm, die het liefst wil voorkomen.
1: Ja, en ik kan me voorstellen bij een breuk van de heup, ja, dan ga je naar het ziekenhuis, hè? Mm-hmm. Dat is vrij duidelijk. Maar zijn er ook nog valpartijen die onschuldig lijken, ook hè, direct na de val, waardoor mensen niet per se naar de huisarts of naar het ziekenhuis gaan en die toch tot ernstige problemen kunnen leiden?
3: Zeker, ook daar moet je weer denken aan die negatieve spiraal. Ook als er geen letsel is, dan is de kans op herhaald vallen juist in die eerste weken tot maanden het grootst. En dan heb je een grote kans dat je uiteindelijk wel letsel oploopt. Ernstig dan wel minder ernstig. En in die zin bijvoorbeeld kwetsbaarder wordt, minder zelfredzaam wordt. En vandaar weer in de problemen kan raken. Dus ja, het is belangrijk om onderliggende oorzaken tijdig op te sporen en mee aan de slag te gaan. Ja. Dus meld je direct, zou ik zeggen.
1: Ja, kan een valpartij zelf ook een symptoom zijn, zal ik maar zeggen? We hoorden het net ook een beetje van mevrouw Simon. Die zei, ja, ik leed uiteindelijk ergens aan. Ik kan het niet herhalen, excuses daarvoor wat ze heeft. Maar
3: Ja, die ruggenwervelvernauwing. Ja. Nee, precies, dat is exact wat ik wilde zeggen. Vaak is het, spieren, balans, dat is een heel belangrijk ding. En daar zou iedereen mee aan de slag moeten. Maar vaak zijn er ook andere onderliggende problemen. Bijvoorbeeld hart- en vaatziektes of niet herkende infecties. We hebben ook in de COVID-tijd gezien dat mensen zich dan met vallen en zwakte, mm-hmm, presenteerden. Maar ook bijvoorbeeld neurologische zenuwaandoeningen, zoals zo'n wervelvernauwing, kan heel goed. Ja. Of medicatiebijwerkingen.
1: Ja, dus dan zeg je, zo'n valpartij moet je eigenlijk altijd serieus nemen.
3: Moet je zeker serieus nemen en je realiseren dat we een groot deel van de valpartijen kunnen voorkomen als we dus tijdig uitvinden wat er aan de hand is. Dus meld je bij een zorgverlener, laat kijken naar onderliggende ziektes, naar eventuele medicatieproblemen. Ja. En ga natuurlijk zelf aan de slag.
1: Dank, Nathalie van der Velde, hoogleraar valpreventie. Anneke Sipkes, welkom in de uitzending.
4: Ja, goedemorgen.
1: U bent van AMBO PCOB, de Landelijke Seniorenvereniging, zeg maar. Ja. Gemiddeld zo'n 21 doden per dag, dus door een val. Het aantal is enorm gestegen. Schrok u nog van deze cijfers van het CBS?
4: Ja, uiteindelijk wel. We weten natuurlijk dat het een belangrijk probleem is en dat er veel mensen vallen. En wat ook vorige sprekers zeiden, er kan kwetsbaarheid zijn. Mensen worden brozer, hebben het niet allemaal zo in de gaten. Maar dat het echt leidt tot de dood, dat is echt wel heel treurig. Ja. En ook echt heel verdrietig.
1: Ja. Is er ook voldoende bewustzijn bij uw leden?
4: Nou, ik denk dat mensen wel zich bewust zijn dat ze kunnen vallen. Ze kennen natuurlijk ook verhalen van hun omgeving, familie, vrienden. Maar dat het ook echt tot de dood leidt, is denk ik niet echt iets wat mensen zich realiseren. En het is daarom denk ik belangrijk om hier aandacht aan te geven. Het feit dat er cijfers er zijn en dat er ook publiciteit komt. Wij geven ook heel veel informatie aan onze leden. Mm-hmm. Om toch te wijzen van probeer er wat aan te doen. En wees je bewust dat het fataal kan zijn.
1: Ja, zo'n valpreventiecursus, even naar onze stelling, zou die verplicht moeten worden?
4: Nou, ik denk dat het moeilijk is om in Nederland zoiets te verplichten. Mm-hmm. Ik denk dat het belangrijk is om ook een onderscheid te maken tussen ouderen. Hè. De ene ouder, mm-hmm, is, de andere niet.
1: Nee.
4: Maar wat wel echt heel belangrijk is, is dat mensen zich bewust zijn dat ze zelf ook een heleboel dingen kunnen doen om het vallen te voorkomen. Dus dat is een cursus, maar dat is, mm-hmm, ook dat je zo'n risicotest doet. Dat kan je gewoon zo bij je huisarts aanvragen.
1: Okay.
4: Een valrisicotest. Maar dat is ook gewoon even kijken in je huis, maar ook bijvoorbeeld naar je schoenen. Heb je de goede schoenen aan?
1: Ja.
4: Een andere suggestie die al werd gedaan is zorg dat je focus houdt, niet alles, mm-hmm, tegelijkertijd doen.
1: Ja, ja, allemaal goede tips. Dank daarvoor ook Anneke Sipkes van AMBO PCOB. De stelling is dus vandaag: alle ouderen moeten een valpreventiecursus volgen. In ons collectief reageert onder andere Mo. Hij heeft een suggestie. Waarom wordt er tijdens de griepprikvaccinatie geen folletje meegegeven met uitleg en instructies hoe je zelf aan valpreventie kunt doen? Monique Amse belde ons vanmorgen. Haar vader is 10 jaar geleden overleden door een val. Haar moeder is nu heel bewust bezig met haar lijf en nog altijd flexibel genoeg om zichzelf op te vangen bij een val. En Jan Slachter appt: ik ben in Alphen aan de Rijn een petitie gestart voor betere trottoirs in verband met veel valpartijen door oudjes, omdat de straten bar slecht zijn. Dit is denk ik niet onze eigen Jan Slachter die zo aanschuift voor het Mediaforum, want die woont bij mijn weten in de buurt van Scheveningen en Den Haag. We gaan naar Lisbeth van den Haak. Goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen.
1: U belde ons vanmorgen en u bent helaas ook ervaringsexpert als het gaat om vallen, hè?
5: Ja, dat klopt. 2 jaar geleden maakte ik mijn rondje door het Padbos. Een heel zachte ondergrond, niks aan de hand, geen obstakels. En ineens lag ik en dacht ik, oh, het is mis, mijn arm is gebroken.
1: Oh jee.
5: En dat bleek ook zo te zijn.
1: Ja.
5: Dat heeft heel veel gevolgen. Het is ook heel vervelend om je arm te breken. Ik had dat bij mijn bejaarde moeder eigenlijk al meegemaakt. Die was ook een keer gevallen en had haar bovenarm gebroken.
1: Ja.
5: Dat kan dan niet in het gips. En dat, je bent heel lang, kan je eigenlijk niks.
1: Nee.
5: Dat is ontzettend vervelend. En naar aanleiding daarvan kreeg ik een valpreventiecursus aangeboden van de gemeente.
1: Mm-hmm.
5: En dat bleek eigenlijk helemaal niet op mij afgestemd. Je zat op een stoel en je moest met je benen trappelen. Je moest proberen uit je stoel omhoog te komen. Dat was niet helemaal mijn niveau, zeg maar.
1: Waarom niet?
5: Nou ja, dat kon ik allemaal wel. Wat ik wou is hardlopen en ik wou weer aan mijn arm kunnen hangen.
1: Ja.
5: Dat.
1: Ik snap het. Het was wat te weinig uitdagend.
5: Het was helemaal niet uitdagend.
1: Nee.
5: Maar wel, je zag wel hoe in de loop van je leven toch allerlei dingen minder worden. En
1: mm-hmm.
5: Ik werd me er ook veel meer van bewust. In mijn hardloopgroepje zag je dat mensen die wat ouder zijn,
1: ja,
5: dat die als ze vallen meteen wat hebben.
1: Ja, heeft u uw levensstijl een beetje aangepast wel sinds uw val?
5: Jazeker, want ik doe ontzettend mijn best. Mijn botdichtheid is beneden alle peil blijkt.
1: Mm.
5: Dus ik doe ontzettend mijn best om dat op peil te brengen door onder andere dieet. Heb ik het een en ander aan veranderd. En ook op aanraden van de internist ben ik naar een sportschool gegaan om krachttraining te doen.
1: Ja.
5: Ik vond de sportscholen heel vervelend, daar leek me niks aan. Maar dit blijkt heel leuk te zijn. Er zijn allerlei senior fitnessgroepen die heel veel effect sorteren.
1: Ja, ja. Dank, Lisbeth van den Haak. Anita Groeneveld, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
1: U belde ons vanmorgen ook, aangezien we het hebben over iets waar u in uw werk mee bezig bent. Want ik begrijp, u geeft zo'n valpreventiecursus.
6: Ja, ik ben docent valpreventietraining in balans. Ben ook fysiotherapeut. En ik geef, ja, ook deze week ben ik ook weer begonnen met een nieuwe cursus.
1: Oké.
6: Okay.
1: Hoe ziet uw training eruit? Want ik hoorde net Lisbeth van den Haak zeggen, ik moest op een stoel zitten en een beetje met mijn benen wiebelen. Maar Frans van Kalmthout, die moest echt parcoursjes lopen. Wat doet u?
6: Je hebt natuurlijk altijd te maken met heel veel verschillende niveaus van bewegen in de groep. Hè. Sommige mensen die komen binnen met een rollator en die hebben moeite met lopen. En andere mensen die komen inderdaad, zoals die mevrouw van zo net, van de hardloopclub.
1: Ja.
6: Dus er is altijd wel een groot verschil tussen de mensen. Maar het is bij mij niet dat ze alleen maar op de stoel zitten. Zeker niet. Nee, er wordt ook veel gedaan aan krachttraining en aan zorgen dat je inderdaad je beide benen goed kunt gebruiken. Je wordt wat leniger, maar ook sterker in de benen. Dat is een ontzettend belangrijk natuurlijk, mm-hmm. hè, dat je sterke benen krijgt. Dat je ook wat bewustzijn in je benen krijgt. Hè, dat je, de meeste mensen hebben geen idee meer hoe hun voeten eigenlijk voelen.
1: Oh ja?
6: Nou, dus dat is gewoon zo.
1: Ja?
6: Ik bedoel, de meeste mensen leven boven de middenrift en in het hoofdkantoor. En die hebben weinig meer te maken met hun benen en het voeten.
1: Maar dus, niet meer weten hoe je voeten voelen. Wat moet ik me daarmee voorstellen dan?
6: Nou, kijk, als je mensen hebben het idee vaak dat het lichaam gewoon maar wel doet wat ze zeggen. En dat is ook het grote risico. Hè? Ook bij mensen die eigenlijk nog niet denken dat ze nog niet oud genoeg zijn om mee te doen aan een cursus valpreventie. Mm. Maar ik bedoel, je kan echt vanaf je 65 beginnen, juist misschien als je al een beetje fit bent, om wat bewuster te worden van hoe je benen voelen, hoe je voeten voelen, hoe je je voeten neerzet en hoe je in je dagelijks leven beweegt. En mensen doen het vanuit een automatisme. Oh, en dat is vaak een groot gevaar.
1: Ja. Zoals we net, volgens mij was het Ilse Simon die zei, als ik op ga staan, ga ik altijd eerst even aarden. Eerst even die voeten goed neerzetten. Staan ze goed?
6: Ja. Ja, dat is hartstikke verstandig. Ja, ik heb het niet gehoord, want ik geef nu zelf ook een groepje.
1: Oké.
6: Dus ik kon niet luisteren. Nee, maar
1: je moet je heel bewust zijn dus eigenlijk. En iets meer de tijd nemen misschien wel voordat je gaat bewegen.
6: Ja, en ook een beetje zakken in je ademhaling. Het is ook die valpreventietraining, die balanscursus, die is ook wat geënt op tai chi. En dat is dus ook, daar ben je ook veel mee bezig met balans, met bewustzijn, met de energiestromen in je lichaam. Dus dus dat is waar heel veel aandacht aan wordt besteed.
1: Dank.
6: Het is een ontzettend leuk. Mensen vinden het leuk.
1: Ja.
6: Om te doen.
1: Ja.
6: En het is intensief. Het is 2 keer in de week een training.
1: Maar goed, als het leuk is en het is goed voor je, dan het is een win-win situatie. Dank Anita Groenevelde. Succes met het geven van de cursus ook nu. Tineke Abma, welkom.
7: Goedemorgen, Adoos. Hallo.
1: Hi, hoogleraar ouderenparticipatie. Ja, we hoorden net dus al een paar mooie praktijkvoorbeelden. Praktijkvoorbeelden van ouderen die hard hun best doen om fysiek mee te blijven draaien en weerbaar blijven. Helaas soms dus ook na een val. En ik begreep, u ziet het als hoogleraar ouderenparticipatie ook, want de samenleving is eigenlijk niet goed ingericht op een grote groep ouderen, begreep ik.
7: Nou, kijk, we hebben te maken met een vergrijzing waarbij straks 1 op de 4 67 plus is. En inderdaad zouden we ons nog veel meer bewust kunnen zijn van hoe we de fysieke ruimte zo kunnen inrichten dat die ouderenvriendelijk is. Hè. Denk aan meer bankjes, bredere stoepen, bredere fietspaden. Maar ook sociaal gezien dat mensen het idee hebben van ik kan nog blijven meedoen. Dat is eigenlijk de beste manier om vitaal te blijven. En daar is echt nog een wereld te winnen.
1: Ja, ja, goed. Dus je kunt naar het straatbeeld kijken tegelijkertijd. Ouderen worden nog wel eens afgeschilderd als broze, kwetsbare mensen. Hè? Zo van, die kunnen nauwelijks rechtop blijven zitten.
7: Klopt.
1: Dit nieuws helpt dan ook niet echt?
7: Nee, dus je zou eigenlijk naast oog voor de kwetsbaarheid juist ook oog moeten hebben voor de talenten en de vitaliteit van ouderen. En ook de wil van ouderen om te blijven bijdragen. Mm. En ik hoor zoveel mensen die zeggen van ja, dan ga ik naar een vrijwilligersbank en de enige vacatures die ik daar vind is koffie schenken. Ja. Of iets doen voor ouderen. Maar ik wil ook verbonden blijven met jongere generaties.
1: En in beweging blijven misschien
7: talenten.
1: Wel.
7: Ja, en ik heb nu op dit moment ook als werkgever meerdere mensen van boven de 67 bij mij werken. En dat gaat van een oud journalist die zegt van ik wil nog schrijven, die nu gastblogger voor ons is, tot aan een fysiotherapeut die begon als facilitair medewerker en die nu bij mij de Vitality Clubs organiseert, omdat hij daar een talent voor heeft. Dus ja, eigenlijk als werkgever zou je veel meer gebruik kunnen maken van de talenten en de krachten van mensen. En dat is voor mensen zelf heel fijn. Het is voor organisaties fijn en het levert de samenleving wat op.
1: Ja, dank Tineke Abma, hoogleraar ouderenparticipatie. Tot zover Stand.nl, ook hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de stelling, alle ouderen moeten een valpreventiecursus volgen. Het is een onderwerp, zien we, dat enorm leeft. De telefoon stond de hele uitzending roodgloeiend. Gelukkig kunt u nog verder discussiëren met onze spraakmakersleden in ons collectief. Bertus vindt een cursus gedoe. Met informatie en gezond verstand kom ik wel ver, zegt hij. Stel dat iedereen gratis zou mogen, dan zou Charlotte zo'n valpreventiecursus een excellent idee vinden.
8: NPO Radio 1
9: Podcast De Wit en de Wereld. Tim de Wit en Arend-Jan Boekenstein gidsen je langs alle geopolitieke brandhaarden en ruziënde wereldleiders. Met elke week een spraakmakende gast.
10: Die corruptieschandalen rond hem heen hebben hem ook wel flink zijn reputatie aangetast.
11: Als ik die beelden zie, word ik gewoon boos.
12: Allemaal oude politici zitten daarin die heel weinig stemmen eigenlijk krijgen.
13: Wat ik echt hoop, is dat dit nu een wake-up call wordt voor de grote volkspartijen.
14: Laten we toch een beetje proberen om met een vrolijke noot mensen het gevoel te geven dat er nog wel wat mogelijk is in deze wereld, Arend-Jan.
9: De Wit en de Wereld. Een podcast van BNN VARA. Nu op NPO Luister.
15: Ster. Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
16: Je merkt het vaak niet als je darmkanker hebt. Daarom is het meedoen aan het bevolkingsonderzoek zo belangrijk. Want onderzoek kan darmkanker vroeg opsporen of afwijkingen ontdekken voordat ze kanker worden. Meedoen aan het bevolkingsonderzoek darmkanker is gratis en eenvoudig met de zelftest. Ga voor meer informatie naar bevolkingsonderzoeknederland.nl.
17: Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. Dan wil je een duurzame oplossing. Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
18: Ik ben Kees Kwakman. Wedstrijden analyseren kan ik als geen ander. Maar beleggen, dat laat ik over aan Accento. Uitgeroepen tot vermogensbeheerder van het jaar door IEX. Blijf niet aan de zijlijn staan en laat je geld ook beleggen bij Accento.
19: Beleggen kent risico's. Je kunt je inleg verliezen.
17: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.
18: Ook je geld laten beleggen? Ga naar accento.nl. Accento met een X.
20: Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglaseren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
15: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennis maken.
20: iScan. Jouw zicht. Onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
21: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
22: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
9: NPO Radio 1, 10 uur.
23: Roos Abelman.
1: Nou, Jan Slachter loopt binnen voor het Mediaforum. Goedemorgen, Jan.
24: Goedemorgen.
1: Jij zit dus niet achter die petitie tegen slechte trottoirs in Alphen aan de Rijn, hè?
24: Nee, maar ik ben het er wel mee eens. Want het is niet alleen in Alphen aan de Rijn zo, maar er zijn heel veel steden zo waar die klinkers en die stoeptegels omhoog komen.
1: Ja.
24: Ja, en daar struikel je over. Dus ik ben het eens met Jan Slachter uit Alphen aan de Rijn.
1: Ja, heel goed. Journalistenvakbond NVJ voert op dit moment actie tegen AI-bedrijven die creatief werk gebruiken zonder toestemming. We nemen zo in het Mediaforum een kijkje bij dit protest bij het hoofdkantoor van Facebook Nederland. Maar nu eerst de NOS-journaal met Dorald Megens.
25: OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, heeft excuses aangeboden voor het inbreken bij websites en systemen van de Australische overheid. Dat gebeurde in juni en werd vorige week bekendgemaakt door de Australische premier Albanese. OpenAI had 2 weken daarvoor pas de regering op de hoogte gebracht. Albanese noemde dat onacceptabel. Het AI-bedrijf ontdekte de inbraken half augustus en geeft toe dat het de Australische overheid eerder had moeten informeren. OpenAI gaat de getroffen instanties helpen en meebetalen aan het versterken van de cyberverdediging. Met Veilig Thuis kan voortaan dag en nacht worden gechat, niet meer alleen tijdens kantooruren. Door die uitbreiding hoopt het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling sneller op het spoor te komen. De meldingen die binnenkomen zijn gevarieerd.
26: Het kan zijn dat de buren om 11 uur 's avonds een berichtje sturen. Hey, ik hoor iemand huilen bij mijn naaste buren. Maar het kan ook hele heftige dingen zijn. Iemand die jarenlang mishandeld wordt en die op dit moment vraagt van hey, hoe moet ik hieruit? Of ik sta nu buiten met mijn 2 kinderen. Waar kan ik me melden? Dus het is heel gevarieerd. En we zeggen ook, we zijn er voor iedereen. Dus als je hele heftige zorgen hebt, kunnen we je via chat adviseren. Maar ook als je twijfelt of het überhaupt iets is voor Veilig Thuis, kunnen we je adviseren. Want we zijn volledig anoniem. En jij bepaalt altijd zelf of je het wilt doorzetten of niet.
25: De behoefte aan het dag en nacht kunnen chatten lijkt groot. Inmiddels zijn er meer chatgesprekken buiten kantoortijd dan daarbinnen. Gemiddeld overlijden elke dag 21 mensen door een val, blijkt uit cijfers van het CBS. Vorig jaar ging het om 7800 mensen. Dat is een toename van bijna 500 in vergelijking met een jaar eerder. Ruim driekwart van de doden door een val is ouder dan 80 jaar. Het gaat alleen om mensen die struikelen, vallen of uitglijden. Slachtoffers die vallen in het verkeer met bijvoorbeeld een fiets zijn niet in de cijfers meegenomen. Gisteren begon een valpreventieweek waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. In Apeldoorn moesten bewoners van zo'n 30 appartementen vannacht hun huis uit. In een van die appartementen was brand ontstaan. Daarbij kwam veel rook vrij. Niemand raakte gewond. Politie zegt tegen de krant De Stentor dat de brand is aangestoken. Bij protesten op middelbare scholen in Frankrijk zijn 27 mensen gewond geraakt. Scholieren eisen dat er iets gedaan wordt aan het lerarentekort en aan de overvolle klassen. Daarom blokkeerden ze de schooldeuren. De Franse politie pakte 164 mensen op voor geweld en vandalisme. Bewoners van de Waddeneilanden maken zich zorgen over plannen van Rijkswaterstaat om delen van de natuur op de eilanden het hele jaar af te sluiten. De plannen zijn nog niet definitief, maar eilanders zijn bang dat het te drastisch wordt en eisen inspraak. Inmiddels hebben al 50.000 mensen een petitie ondertekend. Na dagen van protesten mag een uit huis gezette Spaanse vrouw van 87 toch in haar huis blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder. De vrouw werd vorige week na ruim 70 jaar uit haar huis in Madrid gezet, omdat ze de huur niet meer kon betalen. De woningnood in Spanje is groot, zegt correspondent Miral de Bruyne.
0: Er zijn niet genoeg huizen in Spanje. Dat is eigenlijk het algemene probleem. Er worden niet genoeg huizen gebouwd. En ja, de huizen die er zijn, die komen niet echt in de handen van de mensen ja, die ze nodig hebben. En dat raakt vooral jongeren en ja, ook mensen met lage inkomens. Ja, die hebben heel veel moeite met het huren van een huis, een huurhuis vinden. Nou ja, en dan hebben we het niet eens over koophuizen gehad. Dat is voor velen echt onmogelijk.
25: Tienduizenden mensen gingen gisteren de straat op in Spanje en eisen dat huurders beter beschermd worden. Arcadis schrapt ongeveer 1000 banen. Het ingenieursbureau stopt met architectuuropdrachten en ook komt er een einde aan de werkzaamheden in China. Arcadis wil de bedrijfsvoering versimpelen en kosten besparen, zegt Roland Müller van de economieredactie.
2: Er worden dan 200 managers aangewezen binnen het hele bedrijf en die moeten gaan kijken waar er bespaard kan worden, hoe het efficiënter kan, hoe er meer geld verdiend kan worden. Het bedrijf laat nog wel weten dat ondanks die ontslagen die dan ook zullen gaan vallen, dat er dus ook nog wel mensen aangenomen kunnen worden voor juist die onderdelen waar het bedrijf nog wel groeit.
25: Bij Arcadis werken ruim 34.000 mensen in zo'n 30 landen. Het is niet duidelijk waar de banen gaan verdwijnen. Het weer droog en geregeld zon, al is er ook wat hoge bewolking. Het wordt uitzonderlijk warm vandaag, maxima van 23 graden op de Wadden en 29 in het zuidoosten. En ook morgen warm nazomerweer met veel zon.
1: Gaan we naar de ANWB, daar zit Tim Schaap. Tim, goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen Roos.
1: Hoe is het op de weg nu?
3: Ja, op de meeste plekken gelukkig weer rustiger dan eerst. Wel nog viel op de A12, Duitse grens Utrecht, voor knooppunt Grijshoort. 4 kilometer, een kwartiertje extra. De weg is daar weer vrij na een ongeluk. En de A1 richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. 4 kilometer en 5 minuten.
4: Ster. Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. En toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van haar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
5: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
6: Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
5: Bezoek onze zorgvilla's tijdens de open dag op 3 oktober. Kijk op domusvaluas.nl.
7: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
27: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
28: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO. Mees Pierson.
8: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennis maken.
10: Je merkt het vaak niet als je darmkanker hebt. Daarom is het meedoen aan het bevolkingsonderzoek zo belangrijk. Want onderzoek kan darmkanker vroeg opsporen of afwijkingen ontdekken voordat ze kanker worden. Meedoen aan het bevolkingsonderzoek darmkanker is gratis en eenvoudig met de zelftest. Ga voor meer informatie naar bevolkingsonderzoeknederland.nl.
11: NPO Radio 1. KRO NCRV.
23: Roos Abelman.
11: Spraakmakers.
23: Met nu het Mediaforum.
1: Journalisten in actie tegen AI. Max Meerdink als nieuwe held van Oranje. Juridische procedures tegen journalisten en Boos bestaat 10 jaar. Daarmee gaan we kwartetten vandaag in het Mediaforum. Met Bas van Sluis, onderzoeksjournalist bij Dagblad van het Noorden. Jan Slachter, directeur van Omroep Max. En spraakmaker is cardioloog Shahinda Ghazei. Ja, op dit moment staat er een bond gezelschap te demonstreren voor het hoofdkwartier van techbedrijf Meta in Amsterdam. Journalisten en publicisten willen dat Meta hun beter compenseert voor de artikelen en boeken die steeds vaker als input dienen voor het trainen van vooral AI-taalmodellen. Ja, Jan, wederom een hoofdstuk in de moeizame relatie, hè, tussen journalistiek en AI, zou je kunnen zeggen. Zometeen bespreken we inhoudelijk deze actie. Maar steun jij dit soort acties?
24: Ja, het lijkt me niet meer dan normaal dat we dit ondersteunen. Omdat ja, met het werk wat zij hebben gepubliceerd, waar ze misschien jaren mee bezig zijn geweest, gaat AI. Is het nou Meta of Meta?
1: Ja, het mag allebei, denk ik.
24: Het mag allebei, oké.
1: Volgens mij zegt in Amerika Meta.
24: Oké, nou, Meta, die gaat ermee aan de haal. Ja. En die traint haar modellen daarmee. Dus ik zou er ook echt wel enorm pist over zijn als dat met jouw werk gebeurt. Kijk, je mag citeren, je mag. Maar je moet altijd zo met bronvermelding. Kijk, dat hebben jullie ook wel eens gehad, dat je een foto neemt ergens van en dat je erachter komt dat het niet rechtenvrij was. En die fotograaf klopt dan bij ons aan de deur en zegt, joh, ik wil er geld voor hebben. Ja. En dat geldt natuurlijk ook voor dit. Maar dit is zo schimmig allemaal dat we niet precies weten hoe dat nou in elkaar steekt. Dus ik snap heel goed dat zij gaan demonstreren.
1: Bas, altijd onwennig, denk ik, hè, voor journalisten om te protesteren.
12: Ik hou helemaal niet van staken, van protesteren niet. Maar in dit geval toch wel.
1: Ja?
12: Ja, het voelt heel ongemakkelijk. Maar kijk, het werd net al aangehaald, de foto's. Als wij ergens een foto van willen gebruiken, dan vragen we dat altijd netjes. En soms zegt iemand, oh, wat fijn dat u een foto van ons wil gebruiken. Of ze zeggen, we willen graag €5 voor of €500. En dat is dan aan ons om te bepalen, gebruiken we dat. Datzelfde geldt natuurlijk ook voor teksten. Natuurlijk mag je citaten gebruiken of stukken tekst als je maar aan bronvermelding doet. Maar het ordinair wegkapen van teksten waar ik ook mee bezig ben geweest.
1: Ja, want weet jij in hoeverre jouw teksten ooit wel eens gebruikt zijn?
12: Ik heb geen idee, maar volgens mij kun je ChatGPT of hoe heet dat allemaal, kun je vragen, schrijf een nieuwsverhaal zoals Bas van Sluis het zou schrijven. Nou, dan krijg je een prachtig mooi nieuwsverhaal.
1: Ja.
12: Hoe ze dat trainen, geen idee.
1: Maar jij weet dus ook niet, jij kunt nergens achterhalen of jouw artikelen ooit gebruikt zijn om een AI-model mee te trainen.
12: Nee, maar ik weet wel dat als je het vraagt aan het apparaat van doe mij verhalen van Bas van Sluis, dan krijg je het. En je kunt het dus ook vragen, doe het in de stijl van Bas van Sluis, en dan krijg je het op een bepaalde manier.
1: Ja.
12: Ik kan niet checken of dat één op één een kopie van mijn teksten zijn, of dat het de manier waarop ik schrijf, I don't know.
1: Nee.
12: Ze blijven daar natuurlijk ook heel erg schimmig over, dergelijke bedrijven. Dus ik vind het eigenlijk goed dat er nou gewoon een punt gemaakt wordt. Jongens, dat kan niet.
1: Laten we even naar die demonstratie toe gaan, want daar ook aanwezig is Laurens Vreekamp, ook lid van ons Mediaforum en schrijft veel over AI en aanverwante zaken. Laurens, goedemorgen.
13: Ja, goedemorgen, Roos.
1: Ja, ik hoor allemaal rumoer en geroezemoes bij jou op de achtergrond. Vertel even, hoe is de opkomst, was de sfeer?
13: Ja, de opkomst is, nou, er zijn volgens mij wel minstens 100 mensen. Schrijvers, vertalers, auteurs, journalisten. En er zijn net wat toespraken geweest van de drie organisaties. Van de NVJ, de Nederlandse Vereniging van Journalisten. Lira en de Auteursbond. En we hebben nog zelfs gescandeerd. Handen af van ons werk.
1: Oh ja.
13: Dus we met een megafoon. Het is ook mijn eerste demonstratie.
1: Zo klinkt het ook, Bas zegt. We hebben zelfs gescandeerd,
13: We doen dat als journalisten niet liever niet. En ook niet graag natuurlijk, zeker in dit geval. Maar nu broodnodig, denk ik ook. Daarom ben ik ook hier.
1: Ja, want vertel even kort en bondig. Ik weet niet of dat kan, want het is natuurlijk best wel een grote zaak. Maar waarom hebben jullie ervoor gekozen om in protest te komen?
13: En we zijn in protest gekomen omdat een aantal AI-bedrijven ons werk ongeoorloofd gebruikt. Dus ze vragen niet om toestemming, gebruiken geen naamsvermelding en hebben ook geen compensatieregeling voor ons. Mm-hmm. En daar willen we eigenlijk wel een collectieve regeling voor. En dat je niet bij ieder nieuw werk hoeft aan te geven, dit werk mag wel of niet door AI gebruikt worden voor trainen van modellen. Maar dat wij zelf bepalen wat er met ons werk gebeurt, door wie en op welke manier dat wordt gebruikt. Dat willen we.
1: Ja. En hoe weet je dat ze dat doen, dat ze jouw werk daarvoor gebruiken?
13: Nou, er zijn allerlei soorten datasets of shadow libraries, dus schaduwbibliotheken met werk wat illegaal van het web is afgehaald. Ik heb daar vanochtend naar gekeken. Er is zo'n database die heet LibGen, dus dat is een library voor generative AI. Mm-hmm. En daar zocht ik bijvoorbeeld op Carrie Slee of Connie Palmer. Dan krijg je IM te zien, Lieke Marsman, al dit soort schrijvers, maar ook van journalisten. Staat er werk in die dataset en we weten dat dat een van de datasets is waar onder andere Meta haar AI-modellen mee traint.
1: Oké, want dat was mijn volgende vraag. Waarom sta je voor het hoofdgebouw van Meta. Maar dat is dus om die reden. Zij trainen hun taalmodellen met boeken die zij dus illegaal gekopieerd hebben. Zeg ik het zo goed?
13: Ja, dat klopt. Zonder toestemming, zonder naamsvermelding, illegaal. En zonder vergoeding, ja.
1: Ja. We horen ook dingen als, dit zorgt voor de uitholling van de journalistiek. Zelfs van de maatschappij. Hoe zit dat?
13: Nou, je moet je voorstellen dat als wij verhalen schrijven die origineel zijn, waarin we verbeelding gebruiken, of waarbij we schrijven over een datacentrum wat bij jou in de buurt komt als journalisten bijvoorbeeld, dan wil je dat dat onafhankelijk gebeurt en dat er niet de AI-bedrijven eigenlijk bepalen wat mensen te lezen en te zien krijgen. En dat is nu wel het geval. Want zij nemen eigenlijk ook alle kranten en boeken inhoud op. En mensen gaan steeds vaker naar chatbots om dit soort antwoorden te krijgen. Maar ja, als mensen niet meer betaald krijgen om dat werk te doen, om boeken te schrijven, fictie of non-fictie of onafhankelijke journalistiek, ja, dan drogen die chatbots ook op. Dus die geven op een gegeven moment ook geen antwoorden meer.
1: Ja.
24: Hoe zit dat juridisch, als ik maar even mag inbreken?
13: Ja, ik ben geen jurist. Volker Jensma had gisteren een stuk in NRC geschreven over wat er dan precies allemaal gaat gebeuren. Want we hebben al gevraagd, de NVJ en de Auteursbond en de Lira, om in gesprek te gaan met Meta. Dat geven ze niet thuis. Dus er worden volgens mij meerdere procedures gestart om dan bijvoorbeeld een schadevergoeding te eisen. Maar uiteindelijk gaat het ons niet om geld, maar om onze eigen rechten, om te bepalen wat er gebeurt met onze eigen verhalen. Dat we dat in eigen hand houden.
1: Je wilt dus vooral de mogelijkheid creëren om te kunnen zeggen ja of nee, op zijn minst.
13: Precies, ja, nee en hoe en wie. Wie er wel en niet wat mee mag. Ja,
1: ja, ja. Bas, wat zou het betekenen, denk je, als taalmodellen niet worden gevoed met kwaliteitsproducten?
14: Als ze niet worden gevoed met kwaliteitsproducten?
1: Ja, dus stel dat iedereen straks gewoon nee zegt.
14: Ja, dan droogt het op.
1: Ja?
14: Ja, en dan gaan ze weer kranten kopen. Ja? Maar uitstekend.
1: Ja? Is dat, denk je, één op één en kan het daar een gevolg voor zijn? Of wordt
14: nee,
1: het gewoon...
14: kijk, je moet het even omdraaien. Als het gewoon doorgaat, dan blijven er minder journalisten over om op pad te gaan. En dat is volgens mij funest voor democratie.
1: Ja. Laurens, wat denk jij zijn de gevolgen? Als stel dat alle journalisten en schrijvers zeggen, nou, wij zeggen gewoon eigenlijk altijd nee. Als het gaat om het trainen van taalmodellen. Het gebruik van ons materiaal. Maar wat zou dat betekenen?
13: Dat zou betekenen dat er dus eigenlijk alleen nog maar open bronnen en misschien van mindere kwaliteit of minder afhankelijk in die datasets terechtkomen. Maar wat ik belangrijker vind is om de menselijke kant te laten zien. Je kunt dan ook als lezer, als kijker van een programma, op welke streamer dan ook, kan je ook de makers geen compliment geven. Want je hebt je geraakt met mijn tekst. Of ik kom helemaal inleven in het verhaal.
1: Ja.
13: Dus dat nemen we dan ook weg. En dat is misschien nog wel erger dan dat de chatbots het niet doen.
1: Ja, ja, ja. Jan, we horen dus naast de protesten gaan de demonstranten dus ook naar de rechter. Goed dat ze all the way gaan?
24: Ja, zeker. Ik denk wel dat het onomkoombaar is dat ChatGPT en al die andere AI-modellen, dat ze er gebruik van blijven maken. Maar dat zij opkomen voor hun rechten, dat er betaald moet worden. Want het is toch eigenlijk een soort van diefstal.
1: Mm-hmm.
24: Maar aan de andere kant het is het ook een beetje naïef om te denken, nou, dan droogt het wel op. Zij gaan gewoon door.
1: Ja?
24: En dan denk ik dat er, als er een soort convenant kan komen, een overeenkomst waarin je gewoon afspraken maakt. Hè, van wat, want het is aan de andere kant natuurlijk ook wel weer mooi. Wanneer er bronvermelding is, wanneer gewoon juist ook wordt vermeld van wie en wat het heeft geschreven. Dat gegeven wordt gebruikt in die AI-modellen.
0: Ja.
24: Maar dan moet je ook wel weten waar het vandaan komt.
0: Ja.
24: Dus, en ik denk dat, dat met de tijd waar we nu in leven, dat ja, die gaan echt niet opdrogen. Dat,
0: nee. Lauwens, hoe luister jij ernaar? Naar wat Jan zegt? Ja, ze gaan gewoon door.
13: Ja. Nou, ik kan er wel iets aan toevoegen, want wat we nu de laatste weken horen, waar we achterkomen, is dat die grote AI-bedrijven nu allerlei antiquariaten en tweedehands boekhandels aanschrijven om heel ja, echt oude titels of hele ja, specifieke boeken opvragen. En daar snijden ze de kaf van af en die scannen ze in. Want de AI-bedrijven geven eigenlijk daarmee toe dat ze heel veel origineel werk nodig hebben. Want hun modellen worden niet beter als ze dat trainen op het materiaal dat nu beschikbaar is. Dus ze hebben nog meer materiaal nodig en dan blijkt dus dat heel vaak over de ouderwetse uitgegeven boeken daartoe dienen. Daarbij gaan helpen. Dus ze hebben wel degelijk originele inhoud nodig.
0: Lauwens, dankjewel dat je tijd voor ons in wilde maken. Succes daarbij het protest in Amsterdam.
13: Graag gedaan.
0: We gaan nu naar mediamomenten. Jan, ik begin bij jou.
24: Ja.
0: Daarvoor pakken we de sportkaterne van de kranten erbij en de voetbalprogramma's op radio en tv. En daarin zien we vooral de karakteristieke sik van Max Meerdink.
9: Dit is een geweldige doorbraak voor hem. Duitsland als invaller, vanavond weer 2 keer scoren. Een geweldige doorbraak van Max Meerdink.
15: Ja, dan belooft dat veel goeds voor het Nederlands elftal.
16: Voetbal. Zelfverzekerd, maar ook weer bescheiden. Maar wel donders goed weten dat hij gewoon heel goed is. En echt in mijn ogen de perfecte wedstrijd gespeeld.
17: Dat Meerdink goed inviel, dus ja, dat geeft wel hoop ook voor een bondscoach.
18: Dus ik zie Meerdink bijvoorbeeld in de Serie A straks gewoon 35 goals maken. Als Bobby dan op 6 of 8 blijft hangen, kies maar. Ik zie Meerdink ook gewoon de top halen.
19: Weer Max Meerdink en dit is een doelpunt van grote klasse.
0: Ja, Jan, aan de Telegraaf, als je die opent vanmorgen. De kop is met Max Meerdink de oranje spits gevonden. Waarom wil je dit nieuws?
24: Nou ja, gewoon, ik vind het wel mooi dat aan de ene kant, we hebben nu een nieuwe lichting, lijkt er aan te komen. Hè, met de keuze van Xavi, dat hij toch ook van Bommel en andere spelers heeft opgesteld. Ja, dat de oude generatie nu toch wel een beetje naar de achtergrond wordt gedreven. En dat die Max Meerdink nu de sterren van de hemel speelt. El Salvador. Maar zover is het nog lang niet natuurlijk. Ik bedoel, hij heeft 2 doelpunten gemaakt.
0: Ik wil net zeggen, hij heeft 2 doelpunten
24: daarom,
0: gemaakt.
24: Dus
0: de
24: we
0: druk
24: ook,
0: is wel meteen heel groot.
24: En hij moet ook natuurlijk niet naar zijn schoenen gaan lopen. Niet ineens weer straks met Louis Vuitton tassen naar de training komen met een band om. Gewoon lekker normaal blijven.
0: Yeah.
24: Maar kijk, je ziet wel, ook met Van Bommel, weet je wel, dat talent, dat nu wel plaats gaat nemen in het oranje elftal. En dat het ook effect sorteert.
0: Ja.
24: Dus we mogen er ontzettend blij mee zijn. En we gaan het donderdag zien wat hij dan weer klaar speelt.
0: Ja.
24: Maar het feit dat er nu keuzes worden gemaakt van we gaan de jonge generatie naar voren schuiven. Ja. De oude nemen een stapje terug. Dat juich ik alleen maar toe.
0: Ja, maar we zitten nu in het mediaforum. Hoe vind je dan dat media hiermee mee omgaan? Zijn ze iets hard op zoek naar de nieuwe verlosser?
24: We zijn op zoek naar El Salvador. En we zijn eindelijk blij dat we nu iemand hebben gevonden die ons een beetje naar een hoogte brengt waar het oranje elftal hoort.
0: Ja.
24: En wellicht dat deze generatie.
0: En jij voelt wel mee met die emoties.
24: Ja, ik vind dat wel mooi. Toch prachtig om te zien dat zo'n jonge gast gewoon even 2 doelpunten erin schiet. Nou, dat jaag ik alleen maar toe.
0: Bas?
20: Ja, nuchtere Noordeling, hè? Rustig aan, jongens. 2 wedstrijden. Hij speelde hartstikke goed, hoor. Geweldig.
0: Mm-hmm.
20: En kijk, als je mij als journalist zou vragen, en ik ben geen sportverslaggever, hoor, en ik volg het voetbal absoluut, maar dan heb ik veel meer met zo'n jongen als Ruben van Bommel, die ik met PSV tegen FC Groningen heb zien spelen. Ja, ik ben erg voor FC Groningen, maar hij heeft Groningen helemaal kapot gespeeld.
0: Ja.
20: Hoe hij nu die basis
24: ook, absoluut, absoluut.
20: En met de voorgeschiedenis van zijn opa, Bert van Marwijk, en met zijn eigen vader natuurlijk, die al heel lang bij het Nederlands elftal heeft gevoetbald, waar ik zelf dan, als tiener naar heb gekeken. Nou ja, daar heb ik meer mee.
0: Ja, maar snap je wel dat media zo juichend over hem verslag doen, over die Max Meerdink?
20: Ja, je wilt ook gewoon fijne verhalen. En dat is hartstikke goed. En hij deed het ook echt hartstikke goed. Dus ik wil het ook zeker niet downplayen. Maar dan komt een Drent toch een beetje in mijn boven.
24: We gaan het zien.
20: Rustig aan.
24: Ja.
0: Bas, jouw mediamoment gaat over een artikel in de Leeuwarden Courant van eerder dit jaar. Waarom wil je dit aanhalen?
20: Ja, er heeft wel een voorgeschiedenis. Het gaat over een snackbarhouder en de snackbar is failliet gegaan. Daar hebben collega's van mij over geschreven, 2 collega's. En die werden al voordat ze een letter op papier hadden staan, werden ze al door een advocatenkantoor aangeschreven van je moet ermee stoppen, anders slepen je voor de rechter, gedreigd met een kort geding.
0: Mm-hmm.
20: Nou, zij hebben 14 mensen gesproken, als ik dat zo goed heb gezegd. Van mensen die hun salaris niet kregen, rekeningen die niet werden betaald. En deze man is daar heel erg boos over. Begrijp me niet verkeerd. Als je vindt dat je onrecht is gedaan door journalistiek, dan heb je gewoon recht op om je daarin te verweren. Alleen, ik merk dat zelf ook in de praktijk. Er wordt de laatste jaren heel snel gegrepen naar de stap naar de rechter, advocaat, kort geding. Ik heb het zelf recent nog meegemaakt. Ik was nog bezig, ik zat in de hoor- en wederhoorfase. En gelijk al het dreigen met kort geding.
2: Dus was dat eerder dan later in het proces, maar na het verschijnen van een artikel?
20: Nee, voor het verschijnen van het artikel.
2: Ja, dat is nu zo, maar want je zegt ik zie dat erger worden.
20: Oh ja, altijd... je bedoelt in de jaren? Ja, ja. Zeker. Okay. Ik bedoel, ik heb een hele, tof kort een hele fijne werkrelatie met NRC-verslaggevers gehad. En die vertelden dat ook, dat zij gewoon bijna wekelijks, nou ja, of al maandelijks, te maken hebben met juridische druk.
2: Ja, mijn vraag was eigenlijk, wanneer ontvang je die juridische druk? Zie je ook dat dus veel eerder in het proces al komt?
20: Zo bedoel je. Ja, ja, absoluut. Ja? Want mijn ervaring is, gooi je schrijft iets en dat vindt iemand heel erg vervelend. En die stapt naar de Raad voor de Journalistiek, belt boos op. En zegt van ja, maar we hebben toch hoor en wederhoor gedaan. Nou ja, et cetera. Ga naar de Raad voor de Journalistiek. En heel soms kort geding of rechtbank. Nu, voordat er überhaupt iets is geschreven, wordt er al een duur advocatenkantoor uit Amsterdam gezet op deze verslaggevers. Van wij willen geen publicatie. En dat vind ik een zorgelijke ontwikkeling. Let wel, ik vind nog steeds, iedereen heeft recht op een advocaat en om daar tegen te gaan. Maar ik zie dit ook gebeuren.
2: Ja, en jij zegt, doe dat dan gewoon als het artikel is verschenen. En als je dan vindt dat je grond hebt, is dat dan...
24: Nou ja, met die snackbar afgelopen. Je begon dat artikel is toen wel of niet verschenen?
20: Hoe? Het artikel is gewoon verschenen en ze gaan nu... Volgens mij 2 oktober treffen ze elkaar alsnog bij de rechtbank. Mm-hmm. Deze meneer heeft ook een ervaring met het aanklagen van media. Wel nadien, geloof ik.
2: Oh, ja.
20: Dat mag, hè. Laat duidelijk zijn. Maar ik vind het gewoon een vervelend...
2: Een zorgelijke ontwikkeling.
20: Ja, ik ben een grote jongen, weet je wel. En ik kan er wel tegen. Maar toch, het houdt je wel bezig als journalist. En dat is een soort chilling effect.
2: Ja.
20: Nou ja, volgens mij komt dat steeds vaker voor. En ik denk dat het goed is dat mensen dat wel... zich realiseren ook.
2: Ja, ja. Ik las ook dat de advocaat in dit geval zich afvraagt of het verhaal voldoende maatschappelijk belang heeft.
20: Ja, dat zag ik ook, ja.
2: Ja.
20: Vind ik interessant.
2: Ja. Wat kun je daarmee? Want je zou zeggen, ja, natuurlijk, want anders publiceer je het niet.
20: Ja, nou ja, dat is wel iets te gemakkelijk. Ik denk wel dat je een spade dieper moet gaan wat dat betreft. Maar als zij bewijzen opvoeren in een journalistieke productie dat iemand verzuimt om te betalen, dat mensen daar zelf door in de problemen raken, dan is er een maatschappelijk belang. Ik zie het wel zo. Kijk, vroeger kocht je een krant en dan smeet je er in de kattenbak nadien. En dan deed de kat ermee wat hij wilde. Nu staat het online.
2: Ja.
20: Dus je bent altijd vindbaar. Dat is wel een ding, denk ik, voor de andere kant van het verhaal. Dat geloof ik wel. Maar ja, als het maatschappelijk belangrijk is, gewoon blijven brengen, journalisten.
24: Dat had je oorlog, hè?
20: Ja.
2: Morgen viert het journalistieke platform Boos van Binnen en Vara zijn 10e verjaardag. Dat werd vandaag al gevierd met een groot stuk in de Volkskrant. Inmiddels is Boos niet meer weg te denken uit het Nederlandse journalistieke landschap.
3: Vrienden, welkom bij een nieuwe Boos, waarin wij deuren opentrappen, moeilijke vragen stellen en alles uit de kast halen om jouw probleem op te lossen.
4: Komen we terug met een lichtgewonnen cameraman, een student met wat wonden op haar arm en een andere student met een hersenschudding en een gekneusde rib.
5: Misschien heb je het al gezien in de pers. Afgelopen 6 september kwam er een man naar het Mediapark met de mededeling mij om het leven te willen brengen.
6: Afgelopen 20 januari maakten we met Boos een aflevering over seksueel grensoverschrijdend gedrag rondom The Voice of Holland. Je hoorde daar veel vermeende slachtoffers van verscheidene mannen aan het woord.
2: Ja, we hebben het dus over Boos, inmiddels 10 jaar ooit begonnen, een van de eerste door op YouTube uit te zenden. Het waren een beetje de rebellen van de publieke omroep. Is het goed dat daarbij stilgestaan wordt? Dat zij nu hun 10e verjaardag vieren, Bas?
20: Ja, vind ik wel. Ik bedoel, ze zijn in 10 jaar tijd enorm gegroeid. Ze zijn van irritant neefje zijn ze naar een volwassen vent gegroeid. Als zijnde journalistiek medium. Dus ik vond het hartstikke fijn.
2: Ja, Shahinda Gozijn, ik begrijp fan van Boos.
21: Ik heb ze nooit als irritant neefje beschouwd. Dus ik ben een groot fan. En te meer omdat ze toch een geluid laten horen die ik en heel veel mensen denk ik die op op mij lijken, misten de afgelopen decennia. Het transparante werk gaan, kritisch ook reflecteren op zichzelf en naar het publieke debat. Ik voel me gehoord en ik voel mijn stem vertegenwoordigd.
2: Hoe doen zij dat anders dan andere media?
21: Nou, wat ze durven te benoemen zijn denk ik de pijnpunten in een biculturele samenleving, multiculturele samenleving, verhardende, polariserende samenleving. Mm-hmm. En dat op een zodanig constructieve manier, wat mij betreft, dat na het beluisteren van fragmenten of opnames, dat het jezelf wel echt aan het denken zet. En ook aangrijpingspunten geeft om daar wat mee te doen. En in begrijpelijke taal. Dus ze spreken ook wel de taal van de jongeren. En dus dat kan ik ze echt wel meegeven.
2: Ja. Ja, Jan, we horen Tim Hofman net ook vrienden zeggen. Het succes van Boos komt ook doordat ze dus echt connectie maken met het publiek.
7: Ja, nou, dat is ongelooflijk. Ik kijk er zelden of nooit naar, maar het is ook voor een jonger publiek. Het is niet voor mij. Mm-hmm. Natuurlijk, ik heb wel die hele affaire toen gevolgd met The Voice. Dat heeft, denk ik, miljoenen mensen hebben dat toegezien. Ja, hij is spraakmakend. Hij voelt zich ook af en toe wel een beetje verheven boven iedereen. Dat denken mensen misschien af en toe ook wel van mij, hoor. Dus ik heb hem één keer persoonlijk gesproken. Hij is een hartstikke aardige man. Maar hij heeft wel een attitude, een manier van werken die vermoedelijk jonge mensen zal aanspreken. En vind ik allemaal prima.
21: Daar ben ik het absoluut niet mee eens. Ja. Ik vind hem juist ook, als je zijn zomerpodcasts beluistert, vind ik hem ontzettend bescheiden in eigen reflectie op zijn eigen denken. Ook door collega-journalisten laat hij zich ook wel corrigeren.
2: Hij maakt ook een podcast inmiddels, hè? Radio Boos.
21: Ja, fantastisch. Dat doet. Ik heb genoten deze zomer. Ja,
2: ja, ja. Jan?
7: Nou, we hebben hier een fan aan tafel. En ik ben zeker niet anti of zo. Ik vind het hartstikke goed wat hij doet, hoor. Laat er geen misverstand over bestaan.
2: Ja.
7: Maar goed, je kunt verschil van mening hebben hoe mensen bepaalde dingen brengen. Maar ik hou mezelf ook een spiegel voor. Ja. Je hebt ook mensen die vinden dat ik weet ik wel niet wat ben. Dus daar gaat het ook helemaal niet over. Het gaat om wat hij doet via YouTube, tegen de stroom in. NPO wilde het niet hebben. Inmiddels is het een gigagroot succes.
2: Mm-hmm. Ja.
7: Want YouTube is natuurlijk niet van de NPO. Die hadden liever gehad dat hij dat bij hen had ondergebracht. Want hij nooit dat bereik gehad.
2: Nee.
7: Dus van harte gefeliciteerd.
2: Je zou kunnen zeggen, hij heeft op tijd gezien dat er een markt was. Niet alleen op YouTube en een doelgroep, maar ook dat misschien wel consumenten een andere vorm van journalistiek wilden hebben. Namelijk een wat persoonlijker journalistiek. Tim Hofman spreekt Shahin daar heel erg aan. Dus je kijkt voor hem.
20: Absoluut. En ik vind ook wel dat ze heel erg doorontwikkelen. En dat bedoelde ik van irritant neefje naar volwassen kerel. Want eerder was het een beetje belletje trekken journalistiek. En nu zijn het gewoon serieuze journalistieke programma's waarbij ze ook onderzoeksjournalisten van NRC en Investico vragen van, goh, kijk eens met ons mee, denk eens met ons mee. Ja. Dus ik bedoel, ze vinden zichzelf de hele tijd opnieuw uit. Dus ik vind dat er gewoon absoluut ruimte is en moet zijn voor Boos. Dus
21: daar ben ik het ook wel. Nee, daar ben ik het ook wel heel erg mee eens. En ik vraag me ook af of in hun beginperiode ze heel erg bezig waren met de marketing of juist bezig waren met zo onafhankelijk mogelijk hun verhaal vertellen. En dat het op deze manier zo uitgegroeid is, is wat mij betreft denk ik wel een succesverhaal.
2: Mm-hmm.
21: En ik denk ook dat het niet, ze bereiken wel heel veel jongeren, maar ik denk dat ook heel veel niet-jongeren daar best wel veel van aan kunnen hebben. En, het beluisteren van de fragmenten eigenlijk het maatschappelijk debat alleen maar verder kan brengen.
2: Ja,
21: dus ik denk niet dat het alleen behouden is voor de jongeren.
2: Nee, het wordt ook uitgezonden op NPO Start. Dus daar kan eigenlijk, als je niet op YouTube zit, kun je het daar dan vinden. Maar over YouTube gesproken, Bas, in hoeverre schuilt daar nog gevaar in dat je toch ook daar vooral je volgers hebt zitten en dat zo'n platform ook zijn eigen algoritmes heeft waar je geen zicht op hebt, een andere eigenaar kan krijgen?
20: In dit geval kan ik alleen maar zeggen, de wereld is in 10 jaar tijd gewoon zo ongelooflijk veranderd. Dus ik kan niet zeggen van, goh, daar heb ik nou een pasklare antwoord op voor je. Dat, ik zie hier de problematiek. Maar 10 jaar geleden hadden we allemaal gezegd, wauw, YouTube, yes, dat snappen we allemaal.
2: Ja.
20: Het ziet er allemaal zo anders uit.
2: Jan?
7: Ja, wat ik goed vind is dat, dat wij maken content in zijn algemeenheid, publieke omroep, alle omroepverenigingen, de taakorganisaties, dat zenden we uit op NPO 2, 3 en op Start, et cetera. Maar eigenlijk zouden we dit overal moeten laten zien. We zijn al heel erg van een hekje eromheen, van dit is van ons. Laat het overal zien, het is al betaald. Dus als dat YouTube is of Instagram, als we daarmee een publiek bereiken,
24: en daarmee een boodschap kunnen vertellen of mensen kunnen amuseren.
2: Zoek het publiek actief op eigenlijk.
24: Juist, ja. Dat moet je doen. En we zitten af en toe in een heel klein stadion te spelen, terwijl het grote stadion aan onze voeten ligt.
2: Ja. Dank, dit was het Mediaforum. Ik tel dus 3 keer, denk ik. Hè. Felicitatie voor Boos.
24: Absoluut.
2: Bas van Sluis, dankjewel van Dagblad van het Noorden en Jan Slachter van Omroep Max. Voor jullie komst aan de studio. Zometeen na het nieuws in onze rubriek Zijn er nog vragen? Gaat het vandaag over hart- en vaatziekten? Heeft u er vragen over, bel 0800 1101. Gaan wij naar Dorald Megens met de hoofdpunten van het nieuws.
8: NPO Radio 1. 6 EU-landen, waaronder Nederland, willen dat het budget in de volgende meerjarenbegroting van de EU omlaag gaat, blijkt uit een brief aan de voorzitter van de EU. De leiders van die 6 landen zijn het eens met extra uitgaven voor defensie, maar willen dat er minder geld gaat naar boeren en arme regio's binnen de EU. Het bedrijf achter ChatGPT heeft excuses aangeboden voor het inbreken bij systemen van de Australische overheid. Dat gebeurde in juni en OpenAI informeerde de Australische regering pas vorige maand. Dat had veel eerder moeten gebeuren, zegt het bedrijf nu. Het aantal doden als gevolg van het noodweer in Thailand is opgelopen tot 23. In de hoofdstad Bangkok zijn zeker 4 mensen omgekomen. Gisteren begon het water langzaam te zakken nadat het vrijwel het hele weekend fors had geregend. En bewoners van de Waddeneilanden zijn bezorgd over plannen van Rijkswaterstaat om delen van de natuur op de eilanden het hele jaar af te sluiten. Eilanders zijn bang dat het te drastisch wordt en ze eisen inspraak. Inmiddels hebben al 50.000 mensen een petitie ondertekend.
10: Tot 11:30, Roos Abelman.
2: De Nederlandse Robert in den Bosch is ontwapeningsambassadeur voor Nederland bij de VN. En hij kreeg het voor elkaar om 128 landen afspraken te laten maken over zogenaamde killer robots. We spreken hem zometeen vanuit Genève. Het komend half uur hebben we het over hart- en vaatziekten. Meer dan 1,5 miljoen Nederlanders hebben er last van en 100 mensen per dag overlijden er zelfs aan. En daarmee is het doodsoorzaak nummer 1 in Nederland. We weten alleen nog altijd niet genoeg over deze problematiek. En daarom is het vandaag, ja, Wereldhartdag om daar aan te botsen. We spreken hem zometeen vanuit Genève. Het komend half uur hebben we het over hart- en vaatziekten. Meer dan 1,5 miljoen Nederlanders hebben er last van en 100 mensen per dag overlijden er zelfs aan. En daarmee is het doodsoorzaak nummer 1 in Nederland. We weten alleen nog altijd niet genoeg over deze problematiek. En daarom is het vandaag, ja, Wereldhartdag om daar aandacht voor te vragen. Dat doen

0: over 100 doden aan hart- en vaatziekten in Nederland per dag. Mm-hmm. Zijn er veel van te voorkomen eigenlijk?
1: Nou, er is een reden waarom we deze dag hebben. Hè? En 80% van het risico op hart- en vaatziekten is te wijten aan voorkombare risicofactoren. Ook risicofactoren waar je ook met leefstijl heel veel aan kunt doen. En wanneer je met leefstijl er niet uitkomt, met behulp van medicatie. Mm-hmm. En die risicofactoren die kennen we over het algemeen. Dus roken, hoge bloeddruk, hoog cholesterol, zwaarlijvigheid, te weinig lichaamsbeweging, onder andere. Maar laten we ook niet vergeten, stress bijvoorbeeld, slaapgebrek en vrouwspecifieke risicofactoren. Dus
0: wat zijn vrouwspecifieke risicofactoren?
1: Ja, wat zijn die vrouwspecifieke risicofactoren? Hart- en vaatziekte is een aandoening die chronisch is en begint zo van jongs af aan begint het ontwikkelen ervan. Dus de meeste vormen van hart- en vaatziekten. Natuurlijk heb je nog de aangeboren hart, maar daar hebben we het op dit moment niet over. En in de levensloop van een vrouw zijn er een aantal momenten waarop haar lichaam extra kwetsbaar is. Dat is rondom de zwangerschap en dat is rondom de menopauze. Wanneer een zwangerschap gecompliceerd raakt, door hoge bloeddruk bijvoorbeeld, geeft dat een hoger risico op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten. Oh. En rondom die menopauze zien we ook een piek. En hoe eerder die menopauze plaatsvindt, hoe hoger dat risico. Omdat je heel lang, een vrouw wordt heel lang beschermd door dat vrouwelijke hormoon, de oestrogenen, ja, tegen die risicofactoren. En dan tegen die menopauze valt dat weg en neemt dat toe.
0: Ja, maar ja, wat doe je eraan? Vrouwen krijgen kinderen en vrouwen raken de menopauze.
1: Ja, als we even teruggaan naar de algemene risicofactoren, omdat die eigenlijk wel voor het grootste publiek van belang zijn. Wat je daar aan kunt doen is 1, bewustwording. Mm-hmm. Ja, je bewust zijn van dat zo vroeg mogelijk beginnen met zo'n gezonde leefstijl baat heeft op latere leeftijd. Je voelt er misschien op jonge leeftijd niks van, maar het heeft wel effect daarop. Stoppen met roken, bewegen, gezonde leefstijl. Okay. En dan als het gaat om die vrouwspecifieke risicofactoren, geldt dat dat meewegend en op die momenten dat dat lichaam kwetsbaar is, een extra APK-keuring doen voor je lichaam. Ja. Maakt dat je dat eerder in de gaten hebt.
0: Ja. Zometeen dus nog meer hierover. En u kunt uw vragen dus stellen. 0800 1101 of stel ze weer de NPO Luister-app. Kies daar Radio 1, daar kunt u een bericht achterlaten. Gaan wij naar
2: het Spraakmakers Uitzendbureau.
0: Vandaag bemand door Anne van der Veen. Anne, goedemorgen, je bent in Rotterdam.
3: Ja, bij Game Galaxy. Dat is een gamewinkel op het Zuidplein hier in Rotterdam. En ik kijk naar de wand vol Pokémon-kaarten. En ja, mijn mond valt open, want de ene is 4 euro waard. Daar zie ik er een met Pikachu. Die is ook nog 4 euro waard. Maar aan de overkant zijn ze opeens 200 euro waard. Ja. Wat een wereld.
4: Ja, inderdaad, hè. Ja, het is een wereld van nostalgie van vroeger en verzamelen en de kick om een pakje open te maken en het verrassingseffect daarvan. En misschien kunnen we het vergelijken met de postzegelverzameling van een oom of van een opa.
3: Ja, Pokémon bestaat dit jaar 30 jaar. En Shahinda, jij hebt er een vraag over.
1: Ja, ik heb daar een vraag over. 30 jaar geleden was mijn broertje superfan. En nu, meer dan 30 jaar later, heb ik een zoontje van 12 die ook superfan is en helemaal meegaat in die hype. Hoe kan dat nu 30 jaar later het allemaal nog steeds zo populair is?
3: Ja, Tom van der Steen, jij bent de eigenaar hier. Jij ziet het ook, hè? Pokémon is onverminderd populair. Hoe kan dat nou?
4: Ja, dat zei ik net al een beetje. Het is veel nostalgie en het verrassingseffect van een pakje te openen. En ook wel een beetje dat het allemaal ook best wel spannend is. Want het kan ook echt wel veel geld waard zijn. Een beetje crypto-achtig doet het ook af en toe aan. Die vormen neemt het af en toe aan. Dus maar daaronder ligt natuurlijk gewoon het belangrijkste. Dat is het verzamelen. En iedereen verzamelt wat anders. Sommigen verzamelen sets. Dus een set komt om de 3 maanden zo ongeveer uit. 4 sets per jaar, soms zelfs meer. En of sommigen sparen een bepaalde Pokémon die in elke set wel weer te vinden is. Ja, op zo'n manier een beetje.
3: Ja, laten we het even afbellen. Want Shahinda heeft een zoontje van 12. Die komt gewoon voor de losse pakjes. Ja. Hè? Je koopt een pakje, die liggen hier ook. Hoe duur zijn die?
4: Nou ja, 7 euro, 8 euro, 10 euro. Ja.
3: En daar zitten kaartjes in en dat is leuk. En die kan je in een album doen of je kan er een spelletje mee spelen.
4: Ja, precies.
3: En dan gaan we verder. Bijvoorbeeld mensen die dit 30 jaar geleden al hadden. Die

0: Misschien ook voor de schattige plaatjes, de grote ogen. Maar die hebben kaarten en die zijn nu heel veel geld waard.
1: Ja, inderdaad. Ja, dat klopt. Ja, en dan wordt het natuurlijk ook, dan wordt het links of rechts om. Het blijft niet alleen maar meer een verzameling, maar dan is het ook een serieuze investering waar je echt zaken mee kan doen.
0: Want elke dag stappen hier mensen, vooral mannen of ook vrouwen?
1: Allebei wel hoor. Ja.
0: Stappen hier naar binnen en die willen hier gewoon hun kaarten verkopen, toch?
1: Ja, klopt.
0: En die koop jij dan in?
1: Ja, die koop ik in. Dus dan af en toe hebben we een verbaasde moeder. En die komt hier dan naar binnen. Ja, mijn zoon zegt dat deze kaart wat geld waard is. En dan laat hij die zien en dat klopt dan ook. Dus dan zeggen we, ja mevrouw, dat klopt. Hij is een beetje beschadigd, maar we geven er €350 voor. En dan zie je inderdaad de mond openvallen van iemand die er niet zoveel van af weet. Maar het zoontje had dus gelijk.
0: Jullie hebben ook een winkel in Amsterdam. Die is een paar jaar geleden geopend. En in de eerste week ging dat ook meteen mis. En dat kwam ook door Pokémon. Wat gebeurde daar?
1: Ja, klopt. In de eerste maanden dat we daar zaten, hadden we gelijk een overval te pakken. En dat is niet een op zichzelf staand feit. In Rotterdam hebben we het gelukkig nooit meegemaakt. We hebben ook niet zo erg veel voorraad liggen altijd. Dus we zijn ook niet zo erg interessant voor grote inbraken of zo. Maar je ziet echt een hele inbrakengolf van professionals die echt loeren op Pokémon-zaken. Een beetje zoals juweliers eigenlijk. Want ja, je pakt gewoon hoge marktwaarde. En je kan het eigenlijk direct kwijt voor 70%, 80%, 90% van de marktwaarde.
0: Ja, want we draaien ons even om. Daar staat de vitrine, daar gaan ze tot een euro of 200. Als we in Amsterdam zouden staan, dan zou er €10.000 staan.
1: Ja, daar hebben we soms wel kaarten liggen die richting die prijs gaan, inderdaad. Ja. Ja. Dus daar hadden we een overval te pakken, gelukkig. Was hij wat zenuwachtig, die jongen. En is hij ook snel opgepakt. En de buit voor hem was niet heel erg groot. Maar die risico's brengt het wel met zich mee. Elke Pokémon-shop die nu opent, die moet ook echt investeren in het beveiligen van zijn pand. En maatregelen nemen.
0: Het is dus een combinatie van vele factoren. Hè? Want we proberen een beetje te analyseren. 30 jaar lang vinden we Pokémon leuk. Het is ook leuk. De kinderen vinden het leuk. We hoeven er niet alleen maar een geldkwestie van te maken. Zeker. Maar postzegels zijn uit en de Pokémon is de nieuwe postzegel.
1: Ja, misschien wel. En over het algemeen is er ook wel een hele verzamelingscultuur op gang gekomen. En een beetje een geekcultuur. En daar is het ook gelieerd mee. Dus je ziet ook veel beeldjes en andere dingen wat ook erg verzameld wordt. Dus dat eigenlijk.
0: Het past in deze tijd. Tom vindt er zelf trouwens niks aan. Ja. Dan weten jullie dat. Maar doe er wat mee met dit feitje. Shahinda, ik hoop dat ik een beetje duidelijkheid heb kunnen brengen. Het is eigenlijk de postzegel van nu en je kan er rijk mee worden. En voor kinderen is het gewoon hartstikke leuk.
2: Ja. Ja, nou dat het leuk is, dat merk ik inderdaad thuis ook. Ik heb mijn vinger er nog niet op kunnen leggen wat nou de waarde maakt van een kaart en waarom er zoveel waarde aan mee gepaard gaat. Maar dat is dan verder zoekwerk, denk ik.
3: Ja, maar jij bent niet langer een moeder die zomaar een winkel binnenloopt en zegt, klopt het, kost dit geld? We weten nu.
2: Ik weet dat inmiddels. En er wordt met veel aandacht Pokémon kaartjes in hoesjes geplaatst.
3: Ja, heel goed. Dankjewel, Anne van der Veen.
4: Spraakmakers.
3: In Zijn er nog vragen gaat het vandaag over hart- en vaatziekten. Want vandaag is het Wereldhartdag. En roepen artsen op tot meer bewustwording.
5: Zorg voor een gezond hart.
6: Een rechterboezem, een linkerboezem. Een rechterkamer en een linkerkamer.
7: Iedereen een gezond hart. Voor nu en later.
8: Je mankeert niks. Je hebt een hartstikke gezond hart.
9: Ik ben zelf hartpatiënt.
10: Zoals hopelijk bekend is een goede nachtrust van levensbelang voor een gezond hart.
11: Verantwoord eten. Dus vette vis en volkoren producten. En
12: ten tweede kun je aan je conditie werken. Ook dat is heel goed voor een gezond hart.
13: Wat heb ik?
14: Ja.
13: En dat was eigenlijk mijn eerste hartinfarct.
15: Het zo vroeg mogelijk opsporen van hart- en vaatziekten.
16: Er zijn op dit moment 1,7 miljoen hart- en vaatpatiënten.
3: Ja, Shahinda Gosijn is cardioloog en beantwoordt dus al onze vragen hierover. Ja, Shahinda, zoals ik zei, de Hartstichting roept op tot bewustwording. Dat doen ze vaker. We willen ons er maar niet voldoende van bewust zijn. Terwijl zoveel mensen het hebben.
2: Ja, de Hartstichting doet ook meer dan dat. Hè? Dus oproepen voor bewustwording is één ding. Maar ook echt met de voet in de modder gaan staan. En de hartcheckpunten die er inmiddels zijn. Meer dan 150 hartcheckpunten verdeeld over heel Nederland. Voor in buurthuis ze op plekken waar veel mensen komen, waar de kennis moeilijk bereikt wordt. Daar zijn van die checkpunten om de getallen eigenlijk aan het licht te laten komen over die risicofactoren.
3: We gaan naar onze eerste beller van vandaag. Dat is Maarten van Veen. Goedemorgen, Maarten.
9: Ja, goedemorgen.
3: Vertel.
9: Ja, ik ben pianist en dirigent en op mijn werkvloer een aantal jaar geleden viel iemand van de stoel af. En ik had DHV gelukkig gedaan. Dus ik heb geen moment getwijfeld en meteen begon met reanimatie. En bleek achteraf ook wel nodig, dus ik kreeg daar complimenten voor. Na afloop, ook van de patiënt zelf. Ja, en dat is goed gekomen. Dus deze persoon speelt gewoon nog in het muziekleven.
3: Ja, mooi.
2: Nou,
3: ja. En wat is je vraag nu aan Shahinda?
9: Mijn vraag is eigenlijk, als je begint met reanimatie, dan heb je dus, je luistert eerst even naar de adem, komt er niks uit, dan kijk je naar de pols, dan ben je toch eventjes een paar minuten bezig.
2: Mm-hmm.
9: Hoe lang kan eigenlijk je lichaam zonder zuurstof door die hartfunctie die stopt?
3: Oh, ja.
2: Ja, nou dat is een lastige vraag. Binnen de cardiologie zeggen we elke seconde telt, hè? Time is muscle. Dus ik zou op dat moment echt niet bezig zijn met hoe lang je lichaam zonder zuurstof kan voordat organen gaan falen, maar echt meteen maar de zaken die je genoemd hebt controleren. Kijken of een patiënt ademhaalt of er sprake is of de patiënt reageert. En als dat niet zo is, meteen aan de slag met wat je geleerd hebt. Ook weten we dat je kunt het trainen. Mensen bijvoorbeeld die hun adem kunnen inhouden. De een kan dat wat langer dan de ander. Dat heeft ook weer te maken met de ademprikkel. Het heeft ook te maken met de bouw van een patiënt. Dus dat varieert enorm. En om daar nu een getal aan te plakken, dat moeten we nu even niet gaan doen. Ik denk dat het belangrijkste is dat met het behalen van je BHV, dat is ook iets waar de Hartstichting NOM in heeft geïnvesteerd. Aan de ene kant preventie, voorkomen dat dit soort zaken kunnen gebeuren door die risicofactoren aan te pakken. Maar aan de andere kant, wanneer er sprake is van een reanimatiesetting, dat er zoveel mogelijk mensen kunnen gaan reanimeren, dat er zoveel mogelijk AED's overal beschikbaar zijn waar je makkelijk aan kunt komen. Dus ook aan de andere kant van het spectrum meteen kunnen ingrijpen.
3: Ja, wel spannend lijkt me toch. Maarten, als je dus iemand moet gaan reanimeren en je weet dat elke seconde telt, maar je wilt het ook goed doen.
9: Ja, en achteraf was er toch één rib gebroken, dus daar was ik niet zo blij mee. Maar ja, dat kan gebeuren. Maar ik heb toch meteen ingegrepen. Wat ik nog wil zeggen is dat ook de broeders aan de telefoon enorm helpen.
2: Ja.
9: Dus ook al weet je het niet, bel gewoon 112, vertel wat er is. En dan helpen ze er doorheen. Ze vertellen precies wat je moet doen.
2: Ja, precies.
9: Met het tempo erbij.
2: En hoe ben jij nadien? Hè? Want de patiënt heeft je bedankt. En hoe was jij nadien? Hè? Het is toch wel ingrijpend.
9: Ja. Het gekke is, ik vond het ingrijpend, maar ik voelde me eigenlijk ook heel stoer. Ik dacht zo, je kunt gewoon een mensenleven redden. Wauw. Ja. Dat is fantastisch.
3: Ik kan me voorstellen, ja. En dat je ook weet, je hebt zo'n cursus gevolgd, maar je weet natuurlijk niet, wat doe ik eigenlijk echt in zo'n situatie. Maar achter alles voor jou een vinkje in ieder geval. Ja. Dankjewel voor het delen van je ervaringen, Maarten van Veen. En u kunt ook bellen als u een vraag heeft voor Shahinda 0800 1101. Ik heb hier wel Gerrit Schoneveel, die is dit van ons collectief. Die is niet aan de lijn, maar ik heb een geschreven vraag. Waarom zijn er op het ogenblik zoveel mensen, jong en oud, met hartritmestoornissen? Hij lijkt dat te zien. Klopt dat? Zijn er meer dan eerder?
2: Ja, er zijn nu geen onomstotelijk bewijs dat dat nu veel meer voorkomt. En hartritmestoornissen kunnen we ook onderverdelen in verschillende vormen. Die wat uit de boezems komen, uit de kamers en andere plekken in het hart.
3: Mm-hmm.
2: Ik denk dat het hiermee, als er gedoeld wordt op hartritmestoornissen die heel gevaarlijk zijn, waar mensen ook aan kunnen komen te overlijden. Er zijn jongere mensen waarbij het meer gerelateerd is aan genetische afwijkingen, dus de DNA-afwijkingen. We zien ze op de sportvelden, hebben we daar verhalen over. Je hebt ze die te maken hebben met het doormaken van een hartinfarct. Dat is meestal op latere leeftijd. En je hebt de ritmestoornissen die uit de boezems komen. Dat is dat boezemfibrilleren.
3: Ja.
2: Dat heeft meer te maken met allerlei andere risicofactoren. Zoals ook weer overgewicht en hoge bloeddruk.
3: Mm-hmm.
2: Ik denk niet dat het veel meer voorkomt, die ritmestoornis die te maken heeft met de jongere populaties en de sporters en dergelijke.
3: Ja, want daar lees je wel veel over. Ik bedoel, Daily Blind, Christian Eriksen, maar even twee te noemen.
2: Ja, nou, wat wel speelt is dat wij ze tegenwoordig veel meer in het vizier hebben. Dat de media-aandacht daar groot om is. Mm-hmm. En dat filmpjes dan ook in omloop blijven zijn. En we kunnen ze beter detecteren.
3: Okay.
2: We hebben de AED's, waardoor we ook veel sneller kunnen zien dat er sprake is van zo'n ritmestoornis.
3: Ja. Nu las je ook wel dat een zeldzame bijwerking weliswaar van een vaccinatie na corona ook een ontsteking van de hartspier of een hartzakje kan zijn. Ja. Zie je dat terug in de cijfers? En dat daar toch, want het wordt een zeldzame aandoening genoemd. Dat er toch meer van zijn dan we dachten aanvankelijk?
2: Nou, in de beginperiode van de COVID na de eerste golf zagen we daar veel cijfers over terugkomen. Ook publicaties over terugkomen. Dat wel veel vaker een ontsteking geeft van de hartspier. Mm-hmm. In de latere golven leek dat minder en genuanceerder te liggen. En wat we ook zagen is dat veel vaker voorkwam wanneer er al sprake was van risicofactoren bij deze patiënten. Hm. En dus als ze van tevoren al meer risicofactoren hadden, was de kans groter dat je dat ook terugzag in MRI's van die harten. Die dan.
3: En was dat vaak snel na vaccinatie of kun je dat nu ook nog ervaren?
2: We hadden het niet over vaccinatie, we hadden het over COVID zelf. Tenminste, ik heb het over COVID, niet over de COVID-vaccinatie.
3: Oh, en ik las dat daar ook een zeldzame bijwerking van kan zijn.
2: Ja, nou, dat lijkt wel echt mee te vallen.
3: Okay. Dus de risico is groter als je COVID
2: als je COVID zelf gehad hebt dan wanneer je gevaccineerd wordt. Vaccineren is iets wat we onze patiënten echt aanbevelen. Want met het vaccineren verklein je juist de kans op hartproblemen. En niet alleen de COVID-vaccinatie, maar ook de griepprik. Dus wij adviseren onze patiënten dat echt wel te gaan doen.
3: Oké. Clara stuurt via de luisterapp nog een vraag. Ik lees toevallig vanmorgen over de invloed van 8 conserveermiddelen die in voedsel zitten en goedgekeurd zijn door de Europese keuringsdiensten. Die zijn gelinkt aan hartproblemen. Het stond in een bericht over artrose en betreft een grote Franse studie over meer dan 10 jaar. Langs 12.000 mensen. Is dit bekend?
2: Nou, kijk, het is wel heel goed om hier met aandacht naar te kijken natuurlijk. Hè. Al die aanvullende zaken die de invloed op hart- en vaatziekten beïnvloeden. Maar ik denk dat het niet de grote risicofactoren moet gaan ondersneeuwen. Hè. Dus de zaken waar we het net over gehad hebben, dat bepaalt al 80% van je risico. Natuurlijk is het zo, een groot gedeelte van al die factor heeft ook te maken met bewerkt voedsel. En in bewerkt voedsel zitten heel wat producten, maar ook zout, bepaalde vetten.
3: Ja. Dat vraagt Jeroen zich af, zie ik ook. Wat is de invloed van ultra-processed voedsel? Ja. Daar hebben we het dan over.
2: Dat is toch echt wel gewoon echt een groot probleem van onze tijd op dit moment.
3: Het is gewoon niet goed voor je.
2: Het is absoluut niet goed voor je.
3: Nee. We gaan naar meneer Groeneveld. Goedemorgen.
14: Goedemorgen, ik ben al een oudere man, maar mijn vrouw is gereanimeerd. En die kwam er veel, veel slechter uit als dat ze erin gegaan is. En die medische wereld die heeft altijd de neiging om het allemaal leuk en vrolijk voor te stellen. Mm. Maar dit onderdeel hoort er ook bij, want ik heb onderzoek gepleegd. En bij oudere mensen is reanimatie een proces dat kan slecht uitpakken.
3: Ja, maar hoe is uw vrouw eruit gekomen?
14: Nou, ze had geen begrip. Ze moest de taal weer leren. Ze wist niet wie ik was. Ze kon niet lopen. Ze is eigenlijk altijd een wrak gebleven. Hmm. En na 2 jaar toch helaas doodgegaan.
3: Ach, ja.
14: Nou, dat.
3: Ja, ja. En had u dan graag eerder willen weten dat dit ook het gevolg zou kunnen zijn van reanimatie?
14: Ik ben nu zelf 83 al, hij was jonger. En ik draag een kettingje niet reanimeren. Want als je er slechter uitkomt in deze tijd, niemand gaat je helpen. Dan zit je alleen in een huis met een enorm handicap. Ja, dat kan nooit de bedoeling zijn.
3: Ja, goed.
14: Ja, meer kan ik er niet over zeggen.
2: Nee. Nou, heftig dat dit zo heeft gespeeld bij u. En ik merk het ook wel aan uw stem. Kijk, wat ik daarover kan zeggen is dat lang leven is een ding. Maar kwaliteit van leven is natuurlijk nog vele malen belangrijker. En dat is heel belangrijk ook voor preventie. Om de tijd dat je hebt in zo goed mogelijk kwalitatieve situatie door te brengen. Reanimeren of het niet doen ervan is iets wat we steeds meer ook in de spreekkamer bespreken. Op het moment dat er sprake is van een bepaalde ziekte, hart- en vaatziekte is ook een chronische aandoening. Mm-hmm. We weten hoe het beloop eruit kan gaan zien. Is het heel belangrijk om op tijd het gesprek met de patiënten aan te gaan. Van nou, wat wilt u als u in die setting terechtkomt dat we zouden moeten gaan reanimeren?
3: Ja,
2: en dat dus doen we steeds vaker. En het is wel heel goed dat er van beide kanten eigenlijk aandacht voor komt.
3: Ja, goed ook dus dat u hierover aandacht voor vraagt, meneer Groeneveld. Dank u wel dat u in de uitzending wilde komen met uw verhaal. Gaan we naar Jan Flippo. Goedemorgen.
17: Goedemorgen.
3: Zeg het maar.
17: Ik ben 2 jaar geleden ging naar het ziekenhuis. Ik had pijn in mijn keel. En toen werd keelkanker ontdekt. Maar dan moet ik zoek. Ze zei, je hebt 3 keer een infarct gehad.
3: Mm-hmm.
17: Een stille... Mm. Ja, dat noemen ze dan een stille infarct. Dat ik zelf het nooit gemerkt heb.
3: Oh, ja.
17: Nu zit ik aan een heleboel pillen.
3: Ja. En uw vraag is?
17: De kanker is weg. Maar waarom... hoe kunnen ze zien eigenlijk... dat je aan je hart iets... dat het 3 keer gebeurd is?
3: Oh ja, goede vraag, meneer Flippo.
2: Ja. Nou, een stil infarct kunnen we zien op basis van bijvoorbeeld het hartfilmpje. Dan kun je op zien dat er een doorgemaakt infarct is. Of op de echo, dat er bepaalde delen van het hart minder bewegen. Oh, en de MRI is daar wel echt een belangrijke in. Omdat je dan echt kunt zien of er sprake is van verlittekening.
3: Oh ja. Maar je kunt er zelf dus helemaal niks van merken.
2: Ja, en er zijn gevallen waarbij je daar niks van merkt. Dat zijn bijvoorbeeld patiënten met diabetes. Die hebben vaker dat ze op een andere manier de klachten hebben van een hartinfarct. Of bij vrouwen, die kunnen ook wel andere soortige klachten hebben daarvan. Dus het komt wel eens voor dat zo is. En op die MRI kun je dan zien op welke plekken die littekens aanwezig zijn. Oh ja. En als dat op verschillende stroomgebieden is, zoals wij dat noemen, dan kun je wel bedenken van nou dat er 3 infarcten geweest zijn.
3: Ja, dus op de foto kun je dat terugzien. En zelf kun je het
2: MRI
3: weten. Ja. Ik heb het een beetje plat geslagen. Maar goed, en zelf kun je het weten door een aantal symptomen.
2: Ja, nou ja, als het een stil infarct is, dan heb je daar vaak op dat moment geen last van. En we kennen de klachten van een hartinfarct. Mm-hmm. De druk op de borst uitstralen naar de linkerarm, zoals dat in klassieke patronen gebeurt. Mm-hmm. Maar het kan ook op een atypische manier, zoals we dat noemen. Of eigenlijk mogen we het niet meer atypisch noemen, maar gewoon een minder klassieke manier. Mm-hmm. En dat kan een opgeblazen gevoel, vermoeidheid, duizeligheid. En dan vaak is er dan sprake van andere vormen van die klassieke hartinfarcten.
3: Dank nog daarvoor, cardioloog Shahinda Gosain. Ook voor het beantwoorden van al onze vragen. Tot zover dus deze editie. Morgen is er een nieuwe. Dan gaat het over hacken en AI-agents. Heeft u er vragen over, bel 0800 1101.
18: NPO Radio 1.
19: Er is een soort sfeer ontstaan in Nederland, dus alles is kut.
20: Ja, nee, dat is
19: dat
20: echt
19: wel zo.
21: Dr. Keldrenko.
19: En iedereen schijnt boos te zijn. Ik snap niet waar het vandaan komt.
21: Radiotherapie tegen hypes en hysterie.
22: Het probleem met het opheffen van de Eerste Kamer is dat zelfs Thorbecke dat 180 jaar geleden al wilde.
19: Ja.
22: Om de Eerste Kamer op te heffen, moet 2/3 van de Eerste Kamer vinden dat ze overbodig zijn.
21: Jort Kelder fileert de hypes van het nieuws met professoren en promovendi.
19: Waar plaatsen we Mona Keijzer in de parlementaire geschiedenis?
23: In een lange reeks van plofkippartijen.
24: Avrotros.
21: De wetenschap aan tafel in Dr. Kelder & Co. Elke zaterdag van 1 tot 2.
24: Op NPO Radio 1.
21: Wie luistert, weet meer.
25: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
26: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
27: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd. Niet meer uit mogen gaan.
25: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
27: En nu denk ik, ach man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
28: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
29: Ster. Brilbeu? Lenzenzat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglaseren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
2: Oma!
3: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
4: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
5: Hans, waar liggen de regenjassen?
6: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe
7: geeft ruimte.
8: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
9: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Ik ben Kees Kwakman. Wedstrijden analyseren kan ik als geen ander. Maar beleggen, dat laat ik over aan Accento. Uitgeroepen tot vermogensbeheerder van het jaar door IEX. Blijf niet aan de zijlijn staan en laat je geld ook beleggen bij Accento.
13: Beleggen kent risico's. Je kunt je inleg verliezen.
14: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliquemuseum.nl.
12: Ook je geld laten beleggen? Ga naar accento.nl. Accento met een X.
15: NPO Radio 1, 11 uur.
16: Roos Abelman.
17: Robert in den Bosch is ambassadeur ontwapeningszaken in Genève. Aan hem de taak om oorlogsvoering aan regels te binden. Het lukte hem om afspraken te maken over killer robots. Daar gaat hij zo over vertellen. Nu is de internationale Dorot Megens.
18: Het aantal mensen dat het geen probleem vindt dat een man zijn vrouw slaat, is gestegen. Dat staat in een onderzoek over vrouwenemancipatie van de universiteiten van Amsterdam en Tilburg. Over het algemeen denken Nederlanders nog altijd positief over vrouwenemancipatie. Maar het aandeel Nederlanders dat partnergeweld altijd afkeurt, is gedaald, zegt deze onderzoeker.
19: We hebben eigenlijk gekeken hoezeer mensen het nooit te rechtvaardigen vindt wanneer een man zijn vrouw beslaat. En dit hebben we op een 10-puntschaal uitgevraagd. En de mensen die nooit aanklikken, dus op een schaal van 1 tot 10... dat percentage is met 2 of 3% gedaald. Maar we zien nog steeds dat het overgrote deel, of eigenlijk de helft van de mensen die dan van 2 tot en met 10 klikt, nog steeds op de 2-optie klikt. Dus dat eigenlijk bijna nooit gerechtvaardigd is. Maar we zien wel dat inderdaad die nooit-optie ietsje minder wordt gekozen door mensen.
18: Volgens de onderzoekers worden mensen traditioneler in hun opvattingen. Dat heeft deels te maken met religie, maar mogelijk ook met de invloed van de manosfeer op sociale media. Nederland en 5 andere landen willen dat het budget in de volgende 7 jaren begroting van de Europese Unie wordt verlaagd. Dat schrijven ze in een brief aan de voorzitter van de EU. De leiders van de landen zeggen dat het ophogen van budgetten niet past bij de bezuinigingen die in sommige landen spelen. Ook willen ze dat er scherpere keuzes worden gemaakt. Ze zijn het eens met extra uitgaven voor defensie, maar willen dat er minder geld gaat naar boeren en arme regio's binnen de EU. Landen als Spanje en Italië willen juist dat daar meer geld naartoe gaat. In Thailand is het dodental door het noodweer gestegen tot 23. Grote delen van het land hebben al dagenlang te maken met veel regen, waardoor gebieden zijn overstroomd. In Bangkok zijn meer dan 700.000 mensen getroffen door het hoge water. Inmiddels lijkt het water in de Thaise hoofdstad te dalen, omdat het beter afgevoerd kan worden. Toch staan nog veel belangrijke wegen blank. De komende dagen gaat het naar verwachting minder regenen in Thailand. Met Veilig Thuis kan voortaan dag en nacht worden gechat. Niet meer alleen tijdens kantooruren. Door deze uitbreiding hoopt het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling sneller op het spoor te komen. De behoefte aan het dag en nacht kunnen chatten lijkt groot. Inmiddels zijn er meer chatgesprekken buiten kantoortijd dan daarbinnen. Het aantal mensen dat overlijdt door een val is vorig jaar flink gestegen. In 2025 kwamen 7800 mensen om en dat zijn er 500 meer dan een jaar daarvoor. Vooral 80-plussers overleven een val vaak niet, blijkt uit CBS-cijfers. 4 honden zijn ziek geworden en overleden nadat ze in een stadspark in Schiedam iets hadden gegeten tijdens het uitlaten. Wat is niet bekend, dat gaat de politie de komende tijd onderzoeken. In het park staan waarschuwingsborden. Het advies aan hondeneigenaren in Schiedam is om hun huisdier voorlopig ergens anders uit te laten. Een petitie voor inspraak over de natuur op de Waddeneilanden is al 50.000 keer ondertekend. Bewoners maken zich zorgen over plannen van Rijkswaterstaat om delen van de natuur op de eilanden het hele jaar af te sluiten. Het gaat niet goed met delen van de natuur. Maatregel zou kunnen zijn om gebieden meer rust te geven. Maar eilanders zijn bang dat het te drastisch wordt.
20: En dat is natuurlijk desastreus.
21: En op het moment dat de beleving verdwijnt, verdwijnt eigenlijk ook verbondenheid met het gebied.
22: Kijk, als er een probleem is dat broedvogels niet goed kunnen fourageren in de Waddenzee, dan kan dat ook door bodemdaling komen, door de zoutwinning. Maar niet door die wat-excursie die gegeven wordt aan een schoolklas als natuurbeleving voor onze toekomst.
18: Ook inwoners van Schiermonnikoog vinden het niet eerlijk.
20: Dat betekent dat ik eigenlijk net zo goed naar de Randstad kan gaan wonen. Die eilanders hebben altijd al een gevoel van vrijheid. Die vrijheid moet je gewoon koesteren. Enerzijds wil men de gebieden afsluiten om het te beschermen. En anderzijds laat men activiteiten toe in het Waddengebied die er totaal niet mee stroken.
18: De plannen voor de Wadden zijn nog niet definitief. De petitie wordt vandaag in Den Haag overhandigd. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, heeft excuses aangeboden voor het inbreken bij websites en systemen van de Australische overheid. Dat gebeurde in juni en werd vorige week bekendgemaakt door de Australische premier Albanese. OpenAI had 2 weken daarvoor pas de regering op de hoogte gebracht en Albanese noemde dat onacceptabel. Het AI-bedrijf ontdekte de inbraken half augustus en geeft nu toe dat het de Australische overheid eerder had moeten informeren. OpenAI gaat de getroffen instanties helpen en meebetalen aan het versterken van de cyberverdediging. Het weer op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Bij weinig wind wordt het erg warm voor eind september. 23 graden aan zee, mogelijk 29 graden in Limburg. En ook morgen warm nazomerweer met veel zon.
17: Ja, en dan gaan we voor de laatste keer live hier op zender naar Tim Schaap van de AWB.
23: Zeker.
17: Tim, het is je laatste.
23: Ja, klopt. Ja, mijn laatste werkdag bij de verkeersinformatie. Ja. Ik ga stoppen op deze afdeling. En, dat is wel gek na 5 jaar.
17: Ja, vind ik eigenlijk ook wel. Ja, want ik heb jou dus bijna dagelijks zo... Spreek ik jou. Wat ga je doen?
23: Zeker. Ik ga 2 etages naar boven. Ik blijf bij de ANWB. Ik ga op de alarmcentrale. Ga ik de communicatieafdeling versterken. Dus ook heel leuk. Nog steeds ANWB, maar wel anders.
17: Blijf je toch nog een beetje in de buurt voor mijn gevoel, Tim. Gezellig. Nou, dankjewel voor ruim 5 jaar vrolijkheid achter de schermen.
23: Zeker.
17: Nou,
23: dankjewel voor de gezelligheid. Voelde ook heel leuk.
17: Ja. Ja,
23: sluit ik wel af met minder nieuws, namelijk toch een file nog. De A15 richting Maasvlakte.
17: Ja, zeker.
23: Vanuit Rotterdam file voor de Zuurhofbrug. 3 kilometer en nu 10 minuten. Je moet daar uiteraard erlangs over de vluchtstrook.
17: Tim, dankjewel.
23: Yes, doeg. Ster.
24: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
25: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. 1 uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
26: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
25: Een initiatief van Pfizer.
27: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij Digidentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
28: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
29: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
30: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
31: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Oma altijd dichtbij met Vodafone.
0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
2: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
1: Nu bij Dirk, Vivera. Diverse varianten, 1,69. Plantaardig voordeel.
15: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers.
16: Roos Abelman.
17: Het is 9:09. We gaan zo meteen zoals altijd natuurlijk ook de Nationale Nieuwsquiz spelen. Eén aanwijzing geef ik nu alvast. Dat is een vraag die voorbij komt in de tweede ronde. Die vraag is vandaag. Volgens de Autoriteit Consument en Markt worden de online prijzen van wat tot wel 35 keer aangepast.
3: De grotere handbagage, die krijgt zo meteen een label. Die kan je dan ophalen op de band. Hopelijk op de plek van bestemming. Anders wordt die 2 dagen later geleverd op het vakantieadres. Nee, joh, geintje. Dan is het geen zoek. Hoe denk je dat Depp aan die haarband komt?
17: Tegen 11:30 het antwoord. Wilt u zelf een keer meespelen? Bel dan met 0800 1101. Nu, ik probeer iedereen ontevreden te maken, maar niet zo ontevreden dat ze weglopen. Dat zei Robert in den Bosch, onze gast van vandaag, over het bereiken van overeenstemming bij de onderhandelingen over zogenaamde killerrobots. Hij is namelijk voorzitter van de commissie die het voor elkaar kreeg om begin september 128 landen op 1 lijn te krijgen met betrekking tot autonome wapensystemen. Meneer in den Bosch, goedemorgen.
4: Ja, een heel goedemorgen vanuit Genève.
17: Ja, fijn dat u bij ons bent vanuit de studio dus in Genève. U bent ook nog ambassadeur ontwapeningszaken daar, hè? Een speciale dag, zou je kunnen zeggen. Want vandaag wordt er op hoog niveau gepraat over totale uitbanning van kernwapens. Het thema zit ook in uw portefeuille, begreep ik. Ja, wat dat betreft, we beginnen een beetje pessimistisch. Zijn we als wereld nog niet echt opgeschoten, hè?
4: Dat is waar en ook niet waar. Want we moeten wel beseffen dat sinds de jaren 80 het aantal kernwapens in de wereld met meer dan 80% is gereduceerd. Van over de 60.000 tot ongeveer 13.000. Maar dat zijn natuurlijk nog steeds 13.000 te veel. En ja, dat is een terecht punt.
17: Ja, en ik heb ook al het idee dat er nog steeds wel heel veel landen bezig zijn met het ontwikkelen van kernwapens. Hoe zit dat? Klopt dat?
4: Daar moet ik toch een kanttekening bij plaatsen. Toen het non-proliferatieverdrag werd gesloten, was er een verwachting dat misschien wel 20 landen op aarde kernwapens zouden ontwikkelen. Op dit moment hebben we onder het non-proliferatieverdrag 5 kernwapenstaten. De P5 in de permanente leden van de Veiligheidsraad. Mm-hmm. En nog 4 landen daarbuiten. Dus wat dat betreft heeft het wel degelijk gewerkt om de verspreiding van kernwapens tegen te gaan.
17: Oké. En het nieuws over Iran bijvoorbeeld, hè? Noord-Korea. Dat zijn dan kleine druppels eigenlijk?
4: Dat zijn kleine druppels. Dat zijn serieuze zorgen zijn daar natuurlijk over. En die hebben we ook eerder dit jaar besproken tijdens de toetsingsconferentie van het non-proliferatieverdrag in New York. En dat komt ook weer aan de orde over een paar weken in New York, als we in de eerste commissie van de algemene vergadering praten over ontwapening en internationale veiligheid.
17: Ja, staan we dan een beetje stil als het gaat om die kernwapens?
4: Of nou, dat achteruit? Daar zit, ja, gingen we maar achteruit. U bedoelt waarschijnlijk achteruit wat betreft het terugdringen van kernwapens. Mm-hmm. Nee, er zijn zorgen. China is op dit moment bezig met een fors kernwapenprogramma waarvoor ze tot nu toe nog geen redelijke uitleg hebben gegeven. En dat is zeker een van de dingen die wij aan de orde gaan stellen in New York.
17: Ja. De vergelijking tussen het overleg over kernwapens en autonome wapensystemen is misschien wel te trekken, hè? Namelijk veel belangen, staten die niet afspraken mee willen doen. En vooral het is een heel lang traject. Nog even, dan weet iedereen waar we het over hebben. Wat verstaat u onder autonome wapensystemen?
4: Ja, dat is goed om dat misschien even uit te leggen. Want vaak wordt inderdaad een link gelegd met zogenoemde killer robots. Die kan er zijn, maar die hoeft er niet te zijn. Killer robots zijn natuurlijk systemen die dood en vernietiging kunnen zaaien. Maar die kunnen in bepaalde gevallen ook gewoon op afstand worden bediend. Of via een glasvezelkabel worden aangestuurd. We praten over autonome wapensystemen als het systeem op een gegeven moment zelf doelwitten kan identificeren, selecteren en aangrijpen zonder nog menselijke tussenkomst.
17: Oké. Okay. En het goede nieuws is dus, als het daarom gaat, is dat er begin deze maand een eerste stapje werd gezet. 128 landen kwamen iets overheen. En dat iets zit hem nu nog vooral in het definiëren van de systemen, hè?
4: Ja, we hebben drie dingen eigenlijk bereikt. Het eerste, en dat is zeker belangrijk, is een wat wij noemen karakterisering. Dat is toch iets anders dan een definiëring. Bij een definiëring lijkt het heel erg dat je bepaalde systemen gaat aanwijzen. Bij een karakterisering is het meer algemeen. Dan gaat het om de eigenschappen. En dat maakt die karakterisering dan hopelijk ook inderdaad systeemproof en ook futureproof. Okay. We hebben dan bepaalde karakteristieken van die systemen geïdentificeerd. Ik haalde ze net al aan. Die systemen moeten dan zelfstandig een doelwit kunnen identificeren, selecteren en aanvallen. En dan praat je over een autonoom wapen. Het tweede punt wat we bereikt hebben is, dat heeft betrekking op het internationale recht. Er is nogmaals bevestigd dat het internationale recht ook op die systemen van toepassing is. Maar het zijn natuurlijk hele aparte systemen, want in het verleden zijn we er altijd van uitgegaan dat uiteindelijk een mens besluit over het inzetten van een wapen. Mm-hmm. Hier kan het wapen natuurlijk op een gegeven moment zichzelf activeren, als je dat zo voorprogrammeert.
17: Yeah.
4: Dan moet je bepaalde maatregelen nemen. Dat is de tweede stap. En de laatste, wat we eigenlijk in het pakket hebben zitten, is de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van personen en van staten.
17: Ik begon dit gesprek met uw uitspraak, hè, over iedereen ontevreden maken, maar niet te ontevreden. Is dat hier gebeurd?
4: Ja, dat is zeker gebeurd. En het was ook enorm spannend. We hadden de zaal tot 12:00 s'nachts. Daar heb ik 3 uur bij weten te kletsen, om het zo maar te zeggen, met de VN waar de vergadering plaats had hier in Genève. En uiteindelijk zijn we om 3:00 waren we eruit, om het zo maar te zeggen, over wat we op tafel hadden liggen. En er was ook nog een telefoontje van één onderhandelaar naar zijn hoofdstad nodig om uiteindelijk het groene licht te krijgen om een paar minuten daarvoor.
17: Waar zat die weerstand dan in?
4: Ja, die weerstand, het is niet zozeer een weerstand als wel, het is een spanningsveld tussen de ene kant militaire noodzakelijkheid, militaire kansen, mogelijkheden om wapensystemen effectiever te maken, ook om ze efficiënter te maken, om de militaire deels te beschermen. En aan de andere kant natuurlijk ook het respect voor het internationale recht en in het bijzonder het humanitair oorlogsrecht. Staten hebben zich daaraan verbonden en moeten die wapens dus in overeenstemming met dat recht inzetten.
17: Maar het lijkt me dus niet zo heel ingewikkeld om die reden om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Maar er zijn dus landen die, ja, die hebben hier dus moeite mee.
4: Nou ja, het is ook een kwestie van nuances. De eerste stap was nogmaals bevestigen dat het internationale recht van toepassing is.
17: Ja.
4: En dan, vanaf dat moment, zie je onderscheid. Er is een groep landen die zegt, nou, het is van toepassing, dat hebben we vastgesteld, dat hebben we plechtig beloofd, dat gaan we ook doen.
17: Ja.
4: En dat kunnen we ook doen.
17: Ja.
4: Een andere groep landen zegt, nee, dit is zodanig specifiek, daar moeten we aparte regels voor hebben en ook aparte verboden voor wapens die niet in overeenstemming met het internationale recht kunnen worden gebruikt. En dan is er een soort tussencategorie die zegt, ja, het internationale recht is van toepassing. Dat gaan we ook toepassen. Maar je moet wel bepaalde maatregelen treffen. Mm. En waar moet je dan aan denken? Bijvoorbeeld om de duur dat zo'n wapen kan worden ingezet te beperken. Want hoe langer het duurt natuurlijk, hoe meer kans er is dat de omgevingsfactoren veranderen.
17: Ja, Shane?
5: Ja, als ik dit soort gesprekken en onderhandelingen hoor, dan luister ik altijd heel sceptisch naar. Omdat ik dan ook denk, de mensen die aanschuiven bij deze onderhandelingen met de bereidwilligheid het erover te hebben, zijn vaak, zo om het maar zo te zeggen, de good guys. Die willen dat het goed gebeurt. Welke grote hoofdrolspelers die wel de mogelijkheid hebben dit soort zaken in te zetten, zijn niet aangeschoven en willen niet meepraten? Want daar maak ik me eigenlijk het meest zorgen om.
4: Nou, dan vrees ik dat ik u moet teleurstellen.
5: Ja, want
4: onder die 128 landen waren eigenlijk ongeveer alle militair significante landen aanwezig. Dus dat wil zeggen Rusland, de Verenigde Staten, China, Frankrijk, het VK. Maar ook opkomende mogendheden zoals India, Brazilië, Japan was daar aanwezig. Een land wat een vrij aanzienlijke capaciteit heeft en ook veel in het nieuws is, dat nog geen verdragspartij is Iran. Maar Iran was wel als waarnemer aanwezig. En Iran, eerder waren er ook toenaderingen van Iran om verdragspartij te worden. Maar ja, de recente ontwikkelingen hebben dat nou niet echt bevorderd, in de zin dat men even met iets anders bezig is.
17: Ja, maar goed, als je dan kijkt naar wat er op papier staat, onderaan de streep. Het is leuk dat het natuurlijk uiteindelijk gelukt is, maar u bent daar 3 jaar mee bezig geweest. En als u zegt, ja, iedereen is eigenlijk ontevreden, wat staat er dan op papier?
4: Ja, nou, die drie punten heb ik net aangegeven. Ja. Dat we, en ik denk ja, dat ontevreden, omdat sommigen meer willen dan anderen, hebben bepaalde aarzelingen om zich om juridisch bindende afspraken aan te gaan. En daar zie je die spanning zitten. Maar de eerste stap die we hebben gezet is in ieder geval dat we het internationale recht nogmaals bevestigd hebben. En dat we een aantal maatregelen hebben afgesproken waar landen dan zelf kunnen toepassen om hun handel in overeenstemming met dat internationale recht te laten zijn. Ja. En dat doen we al meer dan 100 jaar. De Haagse Vredesconferentie in 1899 en 1907 heeft bepaalde afspraken gemaakt over het voeren van oorlog en van het voeren van oorlog op het land. En die afspraken zijn voor een gedeelte nog steeds actueel, ook in 2026.
17: Ja, tegelijkertijd hebben we de VS nu onder Trump, die zegt, we willen eigenlijk bijvoorbeeld graag een speciale AI-force oprichten in ons leger. En die wil ook voor AI bijvoorbeeld helemaal geen restricties. Als hij dat soort dingen zegt, en ik hoor u wel zeggen, we hebben een klein stapje diplomatiek gezet als het gaat over het karakteriseren van dit soort wapensystemen, dan denk ik ja.
5: Ja, we mogen het ook niet meer AI noemen, het is super intelligence. Ja,
17: maar kunnen we daar wat mee, meneer in Den Bosch? Snapt u die zorgen?
4: Ja, die zorgen zijn natuurlijk volstrekt terecht. Maar aan de andere kant is het wel zo dat de Amerikaanse delegatie bij die onderhandelingen gewoon werkt op basis van instructies uit New York. En ik laat de uitspraken van de Amerikaanse president even voor wat ze zijn.
17: Ja.
4: Maar zijn delegatie heeft wel degelijk actief aan deze onderhandelingen deelgenomen. Voor de VS is wel heel belangrijk dat er geen afspraken worden gemaakt waarbij grote spelers niet betrokken zijn. En dat is net de beauty of the beast. Onder die 128 landen zitten dus ook alle grote potentiële tegenstanders van de VS.
17: Ja, nu is natuurlijk het idee om dit juridisch bindend te maken. Nu heeft de secretaris-generaal van de VN, Guterres, gezegd, nou, dit is zo belangrijk dat hij wil dat er voor eind dit jaar een juridisch bindend document moet liggen. Vindt u dat haalbaar?
4: Nee, dat is niet haalbaar. En het vervelende is ook dat hij die uitspraak nog deed voordat wij überhaupt uitonderhandeld waren. En we hebben ook geen mandaat om een juridisch bindend instrument uit te onderhandelen. Dus er werd iets van ons gevraagd waar we niet kunnen leveren en ook niet geleverd hebben. Theoretisch zou natuurlijk de toetsingsconferentie in november, die zal vergaderen over wat wij hebben uitonderhandeld, zo'n besluit kunnen nemen. Maar dat is een bijeenkomst van een week. Daar gaat echt niet dan zo'n instrument uit worden onderhandeld. Wat daar wel naar alle waarschijnlijkheid gaat gebeuren, en daar gaan we ons ook als Nederland sterk voor maken, is dat er een nieuw mandaat komt wat een volgende stap zet op weg naar regulering. En ik laat dan nog steeds open of dat juridisch bindend is of niet. Ja. Dat is iets waar we het in november over gaan hebben.
17: Ja, ja, u bent een man van de kleine stapjes, hè, zo te horen.
4: Nou ja,
5: en de lange
4: vele kleine stapjes breng je toch uiteindelijk op een bestemming. Ik heb 8 keer de Vierdaagse gelopen en je gaat je de eerste dag ook niet zorgen maken over 160 kilometer. Je begint met de eerste stap.
17: Alleen die AI-ontwikkeling die gaat zo ontzettend hard. We hebben het hier vaak in de uitzending ook over, dat ik soms wel eens denk dat die diplomatie van weleer, zal ik maar zeggen, hè, die ooit zo mooi is opgetuigd zoveel tientallen jaren geleden, dat die misschien nu niet meer zo goed werkt, omdat die ontwikkelingen gewoon te hard gaan. Wat denkt u?
4: Nou, het is zeker dat we niet meer praten over systemen die in de toekomst ontwikkeld worden en gebruikt gaan worden. Ze zijn er al en ze worden al gebruikt. Dat heeft zeker ook in de zaal een sense of urgency en besef van urgentie gegeven. Toen ik 3 jaar geleden als voorzitter begon, kreeg ik toch nog wel vrij veel van die cynische felicitaties van in het rand van eervol, maar weinig kansrijk.
17: Ja.
4: Het feit dat we er onder de huidige omstandigheden toch uitgekomen zijn om op die drie punten een tekst te produceren met 128 landen, is denk ik best betekenisvol. En je kunt alles natuurlijk wegrelativeren.
17: Mm-hmm.
4: Maar ik denk dat dat niet terecht is over wat er begin deze maand uiteindelijk tot stand is gebracht.
17: Nu draagt u eind van het jaar de voorzittershamer over. Wat gaat u dan doen?
4: Dan ga ik gewoon verder met mijn dagelijkse werk.
17: Okay.
4: Om te beginnen in Nederland vertegenwoordigen op diezelfde onderhandelingen.
17: Mm-hmm.
4: En tegelijkertijd zijn wij bijvoorbeeld in het kader van het biologische wapenverdrag bezig met het moderniseren van dat verdrag en het ook in het leven roepen van bepaalde afspraken voor het beter kunnen verifiëren van de naleving van dat verdrag. En dat is op zich ook een Nederlands initiatief geweest wat wij een paar jaar geleden hebben ondernomen samen met Canada. En we hopen daar in december stappen te kunnen zetten.
17: Ja, dank u wel voor dit gesprek en succes met uw werk. Robert in Den Bosch, ambassadeur ontwapeningszaken voor Nederland in Genève.
15: KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz.
17: Thijs Brink uit Rode, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
17: Je bent 21, doet de radioschool, studeert ook journalistiek. We hebben de hele week hier journalistiekstudenten. Waar wil je naartoe in je carrière, is dan altijd mijn eerste vraag.
6: Nou ja, ik moet zeggen, toen ik met journalistiek begon, wist ik dat niet echt. Maar ik zit hier nu weer achter de microfoon. Het voelt wel lekker. Ja, ik vind het wel ontzettend leuk. Ja, dus op dit moment zou ik zeggen de radio. Ja.
17: Is ook de mooiste plek, zou ik willen zeggen.
6: Ja, toch wel.
17: Ja, ik ben op veel plekken geweest. Maar dit is toch uiteindelijk onder zo'n systeemplafond in zo'n studio met elkaar, toch?
6: Ja, het voelt vertrouwd.
17: Jij bent hier natuurlijk om Kevin Vierhuis uit Apeldoorn te verslaan. Die was gisteren en maandag en heeft 3 punten neergezet. Ja. Dus dat moet mogelijk zijn.
6: Zou lukken.
17: Ik wil de druk niet opvoeren. Ik wens je heel veel plezier.
6: Dankjewel.
7: Uit onderzoek blijkt dat er een lichte stijging is van mensen die begrijpen dat een man zijn vrouw slaat.
8: Bezoekers maken zich daar zorgen over.
9: Dat blijkt uit een onderzoek van de universiteiten van Amsterdam en Tilburg.
10: Ook jongeren die blijken huiselijk geweld minder vaak af te keuren dan ouderen.
9: En dat geldt ook voor mensen die financieel moeilijk rond kunnen komen.
11: Huiselijk geweld melden kan bij hulporganisatie Veilig Thuis. En daar hebben ze het een stuk drukker gekregen. Het aantal chatgesprekken is in een maand tijd meer dan verdubbeld.
9: De vraag is waar het door komt. De onderzoekers zeggen dat de maatschappij aan het veranderen is, waardoor mensen conservatiever worden.
17: Ja, verontrustend nieuws. Het aantal Nederlanders dat er geen problemen heeft als een man zijn vrouw slaat is dus toegenomen. Vraag 1. Hoeveel procent vindt het te rechtvaardigen dat een man zijn vrouw slaat? Afronden mag.
6: 3%?
17: Nee, 16% of 15,8. Vraag 2 dan. De staatssecretaris van Emancipatie noemt de uitkomst van het onderzoek schrikbarend. Wat is haar naam?
6: Pas.
17: Judith Thiele. Ze zegt ook grote zorgen te hebben. Het onderzoek laat volgens haar zien dat er nog veel te doen is in de strijd tegen geweld, tegen vrouwen. Gaan we naar vraag 3. Luister hier even naar.
12: De leider van de radicaalrechtse partij Rassemblement National ligt onder vuur vanwege antisemitische chatberichten.
13: Hij is naast Marine Le Pen de grote ster van de partij. Hij is heel populair onder jongeren ook.
12: Als jonge activist onder meer hebben geschreven dat alle banken in handen van Joden zijn.
17: Ja, de leider van het radicaalrechtse Rassemblement National in Frankrijk ligt dus onder vuur. Wat is zijn naam?
6: Hele goede vraag, pas.
17: Jordan Bardella is het antwoord. Hij is 31 en hij zou zijn uitspraken in 2013 in online berichten hebben gedaan. We gaan naar vraag 4. De onthulling werd gedaan door een onderzoekscollectief. Hoe heet dat onderzoekscollectief?
6: Zullen we weer pas doen? Pas.
17: Mediapart en zegt dat ze de conclusie baseert op maandenlang onderzoek naar tientallen berichten en e-mails. We gaan naar vraag 5. Ik laat een fragment horen. Ik wil nu weten wie hier aan het woord is.
14: Maar ik denk dat je de jongens tekort doet als je nu zegt jullie hebben tegen een B-ploeg gespeeld. Kijk, de allergrootste namen staan hier op het veld. Ja, en dan jammer dat wij daar niet weer 2 mooie dagen van maken.
17: Wie is dit? Context kan misschien een beetje helpen.
6: Ja.
17: Altijd gok als je het niet weet. Roep maar wat.
6: Wout Weghorst.
17: Nee, Mark van Bommel, bondscoach van België. Deze vraag kent wel een vervolgvraag. Wil je de makkelijke, als je die goed hebt, krijg je er 1 punt voor. Als je de moeilijke kiest en je hebt hem goed, krijg je er 2 punten voor.
6: Moeilijk.
17: Van Bommel verloor gisteren als bondscoach van België nipt met 1-0 van Frankrijk. Hij had gehoopt dat de Rode Duivels eindelijk weer eens van hun zuidenburen zouden winnen. Hoeveel jaar geleden won België voor het laatst een interland tegen Frankrijk?
6: 12 jaar.
17: 11 jaar.
6: Oh.
17: Ja, oefende wel eens niet meegerekend. Hebben de Belgen zelfs al 45 jaar niet gewonnen van Frankrijk. Gaan we naar de hintsvraag, Thijs. Je krijgt vandaag hints over een onderwerp uit het nieuws. De vraag erbij is, wat bedoelen we? Het gaat dus om 1 term. Als je het antwoord denkt te weten, zeg stop. Maar denk goed na voor je dat doet. Want je krijgt geen herkansing als het niet goed is. En hoe meer hints je nodig hebt om het antwoord te raden, des te minder punten je verdient.
19: 4.
21: Vooral mijn pupillen zijn kwetsbaar.
19: 3.
21: Tot nu toe was er weinig oog voor mijn risico's.
19: 2.
21: Maar door mijn populariteit neemt het aantal blessures zichtbaar toe.
19: 1.
21: Oogartsen trekken aan de bel over het letsel dat mijn ballen kunnen veroorzaken.
17: Waar hebben we het over?
6: Geen flauw idee.
17: Echt?
6: Nee, echt. Ik zit echt helemaal niet goed in, hè?
17: Nee.
6: Nee.
17: Nee, sorry. Padel is het antwoord. Vooral mijn pupillen zijn kwetsbaar. Pupillen als in spelen zijn natuurlijk ook oogpupillen van de pupillen. Voor 3 punten tot nu toe was er weinig oog voor mijn risico's. Er zijn die ogen weer. En dan voor 2 punten, maar door mijn populariteit neemt het aantal blessures zichtbaar toe. Artsen zien naast oogletsel ook veel blessures aan knieën en ellebogen door padel. En oogartsen trekken dus nu aan de bel. En dat was te lezen in de krant vandaag. Oké, Thijs, we gaan naar het kanon. Maar goed, de vermenigvuldiging is met 0, dus ik vrees het ergste. Maar we gaan het gewoon doen.
22: De Nationale Nieuwsquiz.
17: Nederland zou de oppositieleider van welk land hulp hebben geweigerd bij een terugreis naar haar land?
6: Venezuela.
17: Ja, een 24-jarige man uit Amsterdam is opgepakt voor betrokkenheid bij welke hekgroep?
6: Pas.
17: Shiny Hunters. Volgens de autoriteit Consumentenmarkt worden de online prijzen van wat tot wel 35 keer aangepast.
6: Pakjes?
17: Nee, vliegtickets was de hintsvraag. De ambassadeur van welk land moet vandaag op het matje komen vanwege het uitzetten van Nederlandse diplomaten?
6: Geen flauw idee.
17: Israël. Hoe oud is het Britse meisje dat als jongetje ooit de titel vrouwelijke grootmeester behaalt?
6: Pas.
17: 11. De Nederlandse gemeenten gaven afgelopen jaar bijna 185 miljoen euro uit aan welk techbedrijf?
6: Pas.
17: Microsoft. Na massademonstraties mag een 87-jarige vrouw uit welke stad toch in haar huis
6: Madrid.
17: Blijven wonen? Ja, Madrid. Welke politicus zegt dat hij zich netter had moeten uitdrukken op een congres afgelopen weekend?
6: Rob Jetten.
17: Ja. De provincie Groningen wil bijna 45 miljoen euro investeren in het aanjaren van welke sector?
6: Pas.
17: Toerisme. Personeel in basisonderwijs krijgt vanaf volgend jaar gratis welke prik?
6: Pas.
17: Griepprik. En de buitenlandminister van welk land sprak gisteren in Nederland zijn steun uit voor het internationaal strafhof?
6: Weer pas.
17: Duitsland.
6: Ach.
17: Thijs.
6: Ja.
17: Wat gebeurde er? Ja, jij hebt dus...
6: Ik heb mezelf overtroffen volgens mij.
17: Ja. Ja. Je had 0 punten in de factor. Ja, en ja, 3 vragen wel goed in het kanon. Maar ja, 0-3.
6: Ja.
17: Is nog altijd 0.
6: Ja, wel hè.
17: Ja,
6: toch wel.
17: Helaas. Ja, ja, heb ik toch de drukte hoog opgevoerd?
6: Ja. Ja, ik weet het niet wat er gebeurde. Dan zit ik ook vragen terug te denken. Ik van ja, tuurlijk is dat zo.
17: Ja.
6: Ach ja.
17: Je hebt het wel gelezen, alleen het landde niet op het moment dat je het nodig had. Nou, leuk dat je er was. Ja. Dankjewel, Thijs Brink. En dank ook nogmaals, Shahin Dagwalsijn, voor je komst naar de studio. Dat je spraakmaker wilde zijn. En
0: onze
17: vragen wilde beantwoorden over hart- en vaatziekten. Gaan we naar Sven Kokkelman. Sven, goedemorgen.
18: Goedemorgen. Gaat het kabinet nou vandaag nog wel of niet om de tafel met de oppositie over de begroting? Ik ga het vragen aan Pieter Ginwis, het cijferwonder van de ChristenUnie.
17: Dat is zometeen. Nu naar het NOS Nieuws met Dorot Megens. Wens ik u nog een fijne ochtend.
20: Bye. Dit was een programma van KRO NCRV.
23: NPO Radio 1. Het NOS Journaal.
24: Het aantal mensen dat het geen probleem vindt dat een man zijn vrouw slaat is afgelopen jaren licht gegroeid, blijkt uit onderzoek van de universiteiten van Amsterdam en Tilburg. Het aantal Nederlanders dat partnergeweld altijd afkeurt daalde van 88% in 2013... naar 85% nu. En wat verder opvalt is dat jongere mensen partnergeweld minder vaak afkeuren dan ouderen. 6 EU-landen, waaronder Nederland, willen dat het budget in de volgende meerjarenbegroting van de EU omlaag gaat, blijkt uit een brief aan de voorzitter van de EU. De leiders van die 6 landen zijn het eens met extra uitgaven voor defensie, maar ze willen dat er minder geld gaat naar boeren en arme regio's binnen de EU. Het aantal doden als gevolg van het noodweer in Thailand is opgelopen tot 23. In de hoofdstad Bangkok zijn zeker 4 mensen omgekomen door de overstromingen. Gisteren begon het water langzaam te zakken nadat het vrijwel het hele weekend had geregend. En in Schiedam zijn 4 honden ziek geworden en overleden nadat ze in een stadspark iets hadden gegeten tijdens het uitlaten. Wat ze hebben gegeten is niet bekend. Dat wordt onderzocht door de politie. In het Schiedamse park staan inmiddels waarschuwingsborden.
25: Dit is de ANWB met de verkeersinformatie. De A73 van Maasbracht naar Nijmegen is dicht bij de Roertunnel, want daar staat een kapotte auto. Verder staat er file op de A16 van Rotterdam naar Breda. Bij de Van Brienenoordbrug is het oponthoud nu zo'n 10 minuten.
23: NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Sven Kokkelman.
18: Dames en heren, goedemorgen. Welkom bij de Week of the Nerds. Morgen beginnen de algemene financiële beschouwingen. Normaal gesproken de hoogmis van de cijferfetischisten, van Kamerleden die de hele dag niks liever doen dan praten over ingewikkelde fiscale regelingen en tabellen van het ministerie van Financiën. En deze week al helemaal. Want al weken bakkeleidt het minderheidskabinet met de oppositie over de begroting. Dit weekend kwam het met een nieuw voorstel waar links voorzichtig positief op reageerde. Rechts wat minder. Vandaag zouden Rob Jet en Ilko Heijnen weer verder gaan praten. Zo ging gisteren het verhaal rond. Maar daarna werd het wat stil. De man die zich graag opwerpt als spin in het web, als stofjas voor cijferproblemen, is Pieter Ginwis, de financiële man van de ChristenUnie, afgelopen zaterdag aan tafel nog met het kabinet. Meneer Ginwis, goedemorgen.
26: Goedemorgen, Sven.
18: Hebt u onze uitzending van gisteren trouwens gehoord?
26: Ik heb hem nog even teruggeluisterd, want op het moment zelf waren we natuurlijk hard aan het werk. Maar 's avonds was er even tijd om terug te luisteren.
18: Ja, dan hebt u vast gehoord dat SGP-leider Christoffer mijn gast was. En die zei, als de coalitie op medisch-ethisch gebied, dus abortus, draagmoederschap, niet meer onze kant op beweegt, dan is de kans groot dat wij tegen het belastingplan gaan stemmen. Als onze randvoorwaarden ook geschonden worden, dan houdt het op, dan gaat onze hand niet omhoog. Geldt dat ook voor de ChristenUnie?
26: Ik heb het gehoord. Het gaat hier natuurlijk om hele gevoelige zaken. Dus daar moet je ook empathisch over spreken. Hè? Abortus, draagmoederschap, dat zijn geen kleine onderwerpen. Dus daar moet je echt het goed met elkaar over hebben. Het kabinet kent onze standpunten. Ja. En ik ga erover van uit dat het kabinet gewoon rekening houdt met de gevoelens, ook bij de ChristenUnie.
18: Ja.
26: Dat is nog wat anders dan dat wij nu allerlei zaken aan elkaar gaan koppelen.
18: Ja.
26: Want het zou toch wel vreemd zijn als je voor een begroting waar heel veel investeringen in bruggen staat, bijvoorbeeld van INW, of investeringen in veiligheid van Defensie,
18: ja,
26: dat je om die reden dan zegt, toedeledokie, wij stemmen tegen die begroting, omdat ergens, bijvoorbeeld op het gebied van draagmoederschap, niet aan onze wens is voldaan. Dus wij gaan uit van een begripvolle houding van het kabinet, om niet op tenen te gaan staan.
18: Ja.
26: Maar zo expliciet als de heer Stoffer heeft gezegd van, dan stemmen wij tegen het belastingplan. Ja. Dat ga ik vandaag niet doen.
18: Goed, dus het kabinet kan vast 3 streepjes zetten, 3 zetels voor het belastingplan.
26: Nee, maar kijk, uiteindelijk gaat het ook om de inhoud van het belastingplan. Daar hebben wij ook nodige noten te kraken.
18: Ja, maar u zegt net, heel veel geld, belangrijk voor bruggen. Dus eigenlijk zegt u, wij stemmen eigenlijk sowieso wel voor het belastingplan.
26: Nee, toen had ik het als voorbeeld over de begroting van infrastructuur en waterstaat. Kijk, ik vind het gewoon... ik ben een beetje klaar met spelletjes in Den Haag.
18: Ja.
26: Waarin de ene partij zegt, ja, dit ligt voor ons heel lastig. En de andere partij zegt, ja, u moet exclusief met nodige noten te kraken.
18: Ja, maar u zegt net, heel veel geld, belangrijk voor bruggen. Dus eigenlijk zegt u, wij stemmen eigenlijk sowieso wel voor het belastingplan.
26: Nee, toen had ik het als voorbeeld over de begroting van infrastructuur en waterstaat. Kijk, ik vind het gewoon... ik ben een beetje klaar met spelletjes in Den Haag.
18: Ja.
26: Waarin de ene partij zegt, ja, dit ligt voor ons heel lastig. En de andere partij zegt, ja, u moet exclusief met ons samenwerken.

0: op de besluitvorming. Ja. Dat kan ons land niet hebben in deze onzekere wereld. En wij, uiteindelijk zijn wij bescheiden met 3 zetels. Ja. We vinden wat, ja. Wij gaan ervoor, ja. Maar we gaan niet onverantwoorde hypotheken leggen.
1: Nee, en u stemt dus voor het belastingplan?
0: Nadat er tegemoet is gekomen aan wat wij vragen. En ja. Wij vinden dat op dit moment er te veel trucjes plaatsvinden in een belastingplan. Ja. En de arbeid te veel wordt belast. Dus daar gaan we denk ik nog wel over hebben.
1: We moeten praten, meneer Grinwis. Van harte welkom bij Sven op 1. U bent die gouden sleutel misgelopen.
0: Ja, nee, maar die kun je niet elk jaar winnen, meneer Kokkelman. Ik heb hem vorig jaar in ontvangst mogen nemen. Ja? En dan weet je, dan is die de volgende jaar voor iemand anders. Ja? En collega Inge van Dijk, van harte gefeliciteerd.
1: Met prijs voor het beste fiscale Kamerlid van 2026.
0: Zo is het. En ik mocht hem vorig jaar ontvangen, dus ik ben al hartstikke dankbaar.
1: Ja, nou goed. Jullie kennen elkaar goed. Jullie werken ook veel met elkaar samen.
0: Zeker.
1: Ook op de achtergrond, denk ik, hè, bij die onderhandelingen voor de begroting. Jullie hebben veel contact, toch?
0: Ja, af en toe. Het moet wel gezegd dat...
1: Klinkt ook contact... niet om over naar huis te schrijven, eerlijk
0: gezegd. Nou, nee hoor, het gaat heel goed. Oh. Maar het is meer zo dat de contacten over de begroting en belastingplan meer rechtstreeks via het kabinet lopen en ja. Minder via de fiscale woordvoerders van de coalitie.
1: Ja.
0: We hebben gewoon heel goed contact.
1: Daarover gesproken, over het contact tussen kabinet en coalitie. Wordt er nou vandaag nog gesproken of niet?
0: Bij mij weten wel. Bij mij weten neemt vanmiddag Rob Jetten nog even contact met ons op.
1: Ja.
0: In vervolg op afgelopen zaterdag. Omdat zij, na aanleiding van die gesprekken die ze hebben gehad met verschillende oppositiepartijen, waaronder dus de ChristenUnie, maar ook Pro en Ja 21.
1: Ja, en SGP. SGP. En 50 plus. BBB ook op zondag.
0: Ja, precies. Ja. Dus zij hebben hun rondje gemaakt. Ja. Hebben de oogst gisteravond tot zich genomen en als het goed is besluiten genomen over hoe de brief er precies uit gaat zien. Die brief moet vanavond naar de Tweede Kamer.
1: Ja, wordt gesproken over einde van de middag, omdat je die brief ook nog goed moet kunnen lezen. En als die vanavond laat komt, wordt iedereen chagrijnig. Klopt dat?
0: Nou, ik word niet zo snel chagrijnig. Dus als die er vanavond laat is, dan is het in ieder geval beter dan morgen. Maar hoe eerder, hoe beter. Want we hebben inderdaad niet voor niks. We hebben morgen echt financiële beschouwingen. Dat is het grootste financiële debat van het jaar.
1: Ja.
0: Ja, en als je als kabinet, terwijl je normaal gesproken op Prinsjesdag eigenlijk je stukken op tafel legt. Nu pas de avond van tevoren, dan is dat inderdaad laat. Tegelijkertijd, dit kabinet heeft natuurlijk zijn moment gemist in augustus. Toen hadden ze in de reguliere speeltijd moeten scoren. Maar ze maakten alleen eigen doelpunten.
1: Ja.
0: Nu hebben ze afgelopen zaterdag toch een fatsoenlijke voorzet gegeven. Nou, dan moeten ze hem ook nu echt op de mat leggen vanavond. En dan kunnen wij morgen inkoppen.
1: Maar toch nog even terug naar die gesprekken. U zegt net, Rob Jetten belt. Dus er zijn geen gesprekken aan tafel. Er zijn geen gesprekken tussen de premier, de minister van Financiën en leden van de oppositie.
0: Dat was op het moment dat ik zojuist wegliep uit onze fractievergadering, want die hebben we altijd op dinsdagochtend in de Tweede Kamer.
1: Ja.
0: Nog niet helemaal helder of het een fysieke afspraak werd dat hij langskomt. Of telefonisch of digitaal. Dus dat horen we zo meteen.
1: Maar u spreekt een enkelvoud. Namelijk dat hij langskomt, de premier. Maar volgens mij was toch de afspraak dat de premier en de minister van Financiën elkaar in elk geval in deze ronde niet meer zouden loslaten en niet op verschillende tafels en op verschillende telefoonlijnen gingen klimmen.
0: Daar heeft u helemaal gelijk in, meneer Kokkelman. Ilko Heijnen en Rob Jetten waren afgelopen zaterdag daarom ook gebroedelijk met elkaar op bezoek. En ik moet ook constateren, voor het eerst heb ik echt één team met één taak en spreken met één mond gezien.
1: Ja.
0: Maar hoe het vanmiddag dan precies even in zijn werk gaat, dat moeten we nog horen. Kijk, het meest logisch is inderdaad dat ze met z'n tweetjes weer eventjes een rondje doen.
1: Maar
0: het is heel kort dag. Het is nu bijna 12 uur. En als die brief einde middag er moet zijn, dan moet er nog heel veel gebeuren met heel veel partijen deze middag.
1: Ja, maar je zou zeggen, een begroting is best belangrijk. Of is het toch? Of is het, of is het iets wat je zeg maar een beetje ertussendoor moffelt? En maakt
0: Nee, dat is superbelangrijk.
1: Nee. Nou, dus is het belangrijk. Dus hebben we afgelopen weekend die gesprekken gehad. Dan was er gisteren nog een gesprek, ook omdat de minister van Financiën in een commissievergadering zat. Dat is een kamerdebat in een klein zaaltje in de Tweede Kamer.
0: Ja.
1: Dan zou je zeggen, dan ga je toch vandaag nog met z'n allen om de tafel zitten, zodat er eind van de dag een brief is.
0: Zeker, maar zij moesten het eerst met elkaar eens worden, denk ik, wat ze met die input van de verschillende partijen deden.
1: En maar ze waren het toch eens met elkaar in het weekend, en toch, of niet?
0: Ja, zeker. Ze hebben op hoofdlijn een aanbod gedaan. Bij dit soort zaken gaat het altijd om de details. Hoe schrijf je het uiteindelijk op in de tabel? Daar hebben ze natuurlijk ideeën over gehad, zeker Ilko Heijnen.
1: Mm-hmm.
0: Ze moesten natuurlijk na de ronde met ChristenUnie, met Pro, et cetera, de hele rattenplan, moesten zij dat gisteravond hernemen. Ze hebben pas gisteren om 17:15 volgens mij het laatste gesprek met 50PLUS gehad. Dus ze hebben gisteravond, als het goed is, met elkaar bij elkaar gezeten en vanochtend denk ik die brief afgemaakt. Dit zijn natuurlijk op zich geen vragen aan mij.
1: Ik blaf tegen de verkeerde boom, ik weet het wel. Maar u bent, ik bedoel, ik zou me

0: kunnen voorstellen dat u daar op zijn minst net zo verbaasd over was als ik.
1: Ja. Ja, het belangrijkste is, meneer Kokkelman, dat er voor het land dat er vanavond een goede brief ligt die een beetje kan rekenen op draagvlak in de Kamer. Ja. En dat ik, zoals ik in het begin van de uitzending zei, dat we daar niet te veel spelletjes over gaan spelen. Nee. Ons land verdient beter.
0: Goed, dan laten we het over de inhoud hebben. Die brief, u weet al zo ongeveer wat erin staat, toch?
1: Ja, dat is ons verteld afgelopen zaterdag.
0: Exact, dus en dat is dus koopkrachtreparatie ten gunste van de linkerkant, ook ten gunste van uw kant. U zit een beetje in het midden, maar een beetje linksig van het midden, toch?
1: Ja, ik vind onszelf een echte middenpartij, dus ja, wij buigen niet naar links en we buigen niet naar rechts.
0: Dat zei Dries van Achthooit als voorman van het CDA.
1: Ja.
0: Ja, zit u nog bij de goede partij dan eigenlijk?
1: Zeker, ik voel me hier helemaal thuis.
0: Ja. Goed, dus koopkrachtreparatie is sprake van de bezuiniging op de sociale zekerheid van die 6,5 miljard, die zijn helemaal van tafel en niet voor de helft. En er is een oplossing gevonden voor box 3. Dat is de vermogensbelasting. En dat is voor u ook een belangrijk punt. U wilt dat ook geregeld hebben. Uw eigen partijleider heeft een motie ingediend samen met Joost Eertmans van Jaar 21. Ook om mensen met stenen te ontzien, zodat het niet ten koste gaat van de bouwvoorraad, om het maar zo te zeggen, even kort door de bocht. Als we nou eens kijken wat er op tafel ligt. Laten we dan eens beginnen met die koopkrachtreparatie. Hoe wordt die gerepareerd?
1: Nou, dat is nog niet helemaal duidelijk. Want ze hebben verschillende varianten. Maar het is in ieder geval zo dat er een aantal honderden miljoenen extra beschikbaar komen. Wat wij begrepen voor de koopkrachtreparatie. Dus vooral op inkomen uit arbeid. Ja. Arbeid wordt door het kabinet erg zwaar belast. Dus als je werkt, dan en zeker als je meer werkt, dan hou je daar netto weinig aan over. Dus dat is een heel groot probleem, al jarenlang. Maar zeker ook bij dit kabinet.
0: Ja.
1: Dat geld, dat komt waarschijnlijk uit het vermogensdomein. Maar we weten dat niet helemaal zeker. Want we hebben geen tabellen van Ilko Heijnen gekregen. We hebben het alleen.
0: Dan betekent dat even concreet dat de rijken met vermogen dan dus gaan betalen de compensatie voor de koopkrachtreparatie voor midden- en lagere inkomens?
1: Mijn beeld is dat het box 3-probleem wordt opgelost met maatregelen uit de, sorry voor de luisteraar, box 2. Dat zijn dat is de box waar de ondernemers
0: zitten.
1: Dit
0: wordt sowieso een soort, ingewikkeld gesprek met ingewikkelde termen. Laten we het gewoon over die inhoud hebben en dus ook over die ingewikkelde termen. Box 2, daar zit het inkomen van mensen met een BV, directeur, eigenaren over het algemeen. Die sparen daar ook soms voor hun pensioen. Halen daar hun inkomen uit, zal ik maar zeggen. En investeren vanuit die box 2 weer richting hun bedrijf. Waar of niet?
1: Dat klopt helemaal. En de essentie is eigenlijk dat heel veel geld nog vastzit in het bedrijf.
0: Ja.
1: Dat zijn vele honderden miljarden euro's in Nederland.
0: Ja.
1: Waarvan een deel echt onmiskenbaar ondernemingsvermogen is wat je nodig hebt om het bedrijf te kunnen blijven runnen op een gezonde manier.
0: Ja.
1: Maar een ander deel is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, opgepot dividend.
0: Ja.
1: Wat nog nooit is uitgekeerd.
0: Nee, dat is ook omdat die mensen geen pensioen opbouwen op een andere manier. Die doen dat op die manier.
1: Ja.
0: Die dragen geen WW-premie af. En betalen, als je het allemaal op en af trekt, optelt en aftrekt. Sibimi Winia deed dat, voormalig journalist bij Elsevier, tegenwoordig heeft hij zijn eigen nieuwsbrief. Dan kom je eigenlijk grosso modo uit op een belastingtarief voor de inkomsten bij ondernemers die ongeveer, is ietsje lager, maar ongeveer net zo groot is
1: dat
0: als
1: klopt
0: voor werknemers. Met andere woorden, er is geen enkele prikkel meer om ondernemer te zijn.
1: Nou, dat klopt. Hè. Dat fiscaal, dat verschil wat er vroeger wel was tussen ondernemers en werknemers, dat is de afgelopen jaren enorm afgenomen. Dus dat tarief is inderdaad, als je onder de streep kijkt, nauwelijks meer verschillend, terwijl je wel als ondernemer veel risico neemt.
0: Ja.
1: Maar dan nog, er zijn nog een aantal faciliteiten, zoals dat je heel lang kunt wachten met het uitkeren van het dividend. En dan, dus je kunt ermee spelen.
0: Ja.
1: Je kan lenen aan jezelf uit de BV. Nou, dat zijn twee zaken waar je dus wat mee kunt doen. En de ene maatregel die het kabinet, naar ik begreep, overweegt, is dus dat ze zeggen van, nou, we doen een paar jaar het tarief wat lager, zodat we het aantrekkelijk maken om geld over te maken uit je bedrijf naar jezelf. En dan
0: zodat je daar dan minder belasting over betaalt. Maar omdat meer mensen dat dan gaan doen, komt er meer geld vrij waarover belasting wordt betaald en wordt groeit de schatkist, om het maar simpel te zeggen.
1: Groeit en dan krijg je dus meer geld op je spaarbankboekje, om zo te zeggen. En dat is weer in box 3. En dan heb je een aantal jaren wat extra inkomsten als rijk. En dat is precies ook nodig om de oplossing die is bedacht voor box 3, namelijk belangrijk dat we op aandelen ook netjes belasting gaan heffen op het moment dat het binnenkomt, de rendement, de dividenden en de koerswinst.
0: Ja.
1: En niet dat je het op basis van een papieren winst gaat heffen. Nou, dat is het verhaal.
0: Dat is het voorstel van het kabinet. Bent u daarmee eens? Kunt u daarmee instemmen?
1: Ja, dat vind ik een goed voorstel.
0: Dus de steun van de ChristenUnie is opnieuw binnen?
1: Op dat punt zijn we het eens. En
0: dus
1: ook
0: drie zetels voor het belastingplan en drie zetels voor box 3.
1: Ja, u springt gelijk naar de conclusie van het hele plan. Maar in ieder geval, dit is een goed aspect. Ja. En dat vonden wij goed. Want wij zeiden, ik heb eerder ook in uw uitzending gezegd.
0: Ja.
1: En daar verschil ik ook van pro. Hè, daarin heb ik toen ook gezegd.
0: Ja.
1: Los nou box 3 netjes op. Maar beste VVD, zei ik toen tegen de VVD, betaal het wel uit vermogenscomponenten. En ga niet mensen die werken nog zwaarder belasten.
0: Ja.
1: Nou, alleen een negatief puntje, maar dat moeten we goed gaan zien in de brief, is dat een deel wordt gehaald uit dat je eigenlijk eerder mensen met hun spaargeld gaat belasten.
0: Ja.
1: Doordat je bij een lager rendement al zegt van, hey, u moet belasting betalen.
0: 1800 euro was belastingvrij en dat zou dan gaan naar 1000 euro, maar daar is ook weer niet op alle punten overeenstemming over met elke partij, zal ik maar zeggen. Vindt u dat daar nog aan gemogeld moet worden dan?
1: Ja, zeker. Want wij vinden het onterecht als kleinere spaarders zouden moeten opdraaien voor de grotere beleggers.
0: Ja.
1: Dat vinden wij geen goed onderdeel van het plan.
0: Ja.
1: Dus daar ga ik zeker bij de financiële beschouwing op door. Om te kijken of we dat rendement toch weer omhoog kunnen krijgen.
0: Ja, maar dan moet je dat geld weer ergens anders zoeken. Want dit gebeurt natuurlijk allemaal omdat bij de invoering van het daadwerkelijk belasting betalen over echte winst en geen papieren winst, dat er een gat in de begroting ontstaat. Van rond de 11 tot 15 miljard. De bedragen verschillen een beetje, afhankelijk van de tijdspad dat je kiest, zal ik maar zeggen.
1: Dat klopt. Maar toch, meneer Kokkerman, daar zijn twee punten bij te zeggen. Dat is grotendeels een, zoals dat heet in financiële termen, een incidenteel gat.
0: Ja.
1: En door incidenteel geld op te halen in box 2, bij die ondernemers, kun je dat in principe dichten.
0: Zijn dat vergelijkbare grootheden, met andere woorden?
1: Dat moeten we gaan zien. Dat heb ik nog niet gezien. Maar ik weet wel dat als je dat excessief lenen, zoals dat heet. Dat lenen uit eigen BV, als je dat vermindert.
0: Ja.
1: Als je dat fors vermindert, dan haal je daar behoorlijk wat miljarden uit box 2.
0: Ja.
1: Dus daar kun je al een aardig eind mee komen. Dus ik denk dat je met die twee maatregelen ver komt.
0: Ja, maar dat moet blijken uit de tabellen.
1: Wat dan het punt is dat in box 3, dus als je eerder wordt aangeslagen als kleinere spaarder en belegger.
0: Een particulier met aandelen of met spaargeld.
1: Ja. Als die eerder wordt aangeslagen, dat is een structurele opbrengst. En strikt genomen heb je die niet nodig voor box 3. Maar dat doet het kabinet om wat geld op te halen om, en dat was uw eerste vraag, om zo wat geld terug te kunnen geven via lastenverlichting op arbeid.
0: Ja.
1: En daar zit een beetje het punt in de discussie waar ook, denk ik, 21 en de SGP de vinger bij zullen leggen.
0: Ja.
1: Ja, kun je nou kleinere spaarder hiervoor op laten draaien? Nou, daar gaat morgen, denk ik, het debat onder andere over.
0: Goed, dan gaat het ook over, we gaan het nog een stapje ingewikkelder maken, maar gelukkig kunt u het goed uitleggen. Het gaat natuurlijk ook over de tabelcorrectiefactor.
1: Ja.
0: En het gaat over de marginale druk. Tabelcorrectiefactor. Dat is, laten we zeggen, het overgangspunt van de ene belastingschijf naar de andere. Die groeit normaal gesproken met de inflatie mee. Maar als je die inflatie wat lager houdt, dan kom je dus eerder in een hogere schaal terecht. Zeg ik het goed?
1: Ja, twee dingen. Eigenlijk iedereen betaalt ieder jaar weer meer voor zijn boodschappen. Dus met dezelfde euro kun je ieder jaar minder in de supermarkt of bij de benzine.
0: Dat komt door de inflatie.
1: Nou is de gebruikelijke regel dat je ook aan de inkomstenkant, dus op je loonstrook, netjes de inflatie ook corrigeert. Zodat je minder snel meer belasting hoeft te gaan betalen.
0: Dat gaat meestal met loononderhandelingen in de CAO over.
1: Ja, dat plus de staat zegt ook tegen de belastingbetaler, u hoeft dit jaar niet bij bijvoorbeeld 78.000 euro het hoge tarief te betalen, maar bij 80.000, ik zeg maar wat.
0: Ja, omdat dat meegroeit met de inflatie.
1: Ja, en dat geldt ook voor de heffingskortingen. Dus algemene heffingskorting, oudere korting, arbeidskorting.
0: Nou, een heffingskorting is dat je iets minder belasting hoeft te betalen.
1: Ja. Nou, dat is in principe de spelregel. En wat doet nou het kabinet?
0: Ja.
1: En dat hebben ze in het coalitieakkoord afgesproken in het kader van de vrijheidsbijdrage.
0: Ja, dat is het punt van het CDA. Namelijk, er moet meer geld naar defensie. Dat moet ergens vandaan komen. Daar moeten burgers ook van gaan betalen.
1: Ja, en dat op zich is te begrijpen dat het ergens vandaan moet komen. Maar dat je dat zo geniepig doet, namelijk door die inflatiecorrectie, die tabelcorrectiefactor, mooi scribbelwoord, niet helemaal toe te passen, dat vinden wij van de ChristenUnie niet netjes.
0: Dus dat
1: hou je
0: van
1: gewoon
0: tafel.
1: Aan de. Ja, zeker.
0: Dus keer gewoon terug naar het bestaande systeem van de belastingschrijver.
1: Zo
0: zeg maar.
1: Is het. Zo is het. Hou je aan de spel. spelregels. Okay. En ga geen trucjes toepassen om maar precies die koopkracht dan net op de goede manier in de etalage te zetten. Ja. Dat is etalagepolitiek waar we uiteindelijk niks voor kopen.
0: Nee, dan hebben we nog dat derde punt. Dat is de bezuiniging op de sociale zekerheid. Dat is 6,5 miljard, dat is van tafel.
1: Ja.
0: Hebt u dat nog ergens teruggezien waar ze dat van gaan betalen?
1: Nee, dat is een grote vraag wat er vanavond in de brief staat. Kijk, wat Eelco Heijnen gaat doen. Hè, eerst hebben ze eigenlijk bakzeil gehaald op de AOW-leeftijdsverhoging en op die maximum dagloon. Hè, de maximale vergoeding op bij een uitkering. Als je wat meer verdiend hebt, dat die omlaag gaat. Nou, dat was al van tafel. Nu hebben ze gezegd, de WW, de WIA en de arbeidsongeschiktheidstegemoetkoming, die halen we ook uit de begroting van sociale zaken. Dat is structureel, gaat het ongeveer om 3,5 miljard euro.
0: Ja, structureel betekent elk jaar opnieuw.
1: Elk jaar opnieuw. En dat zetten we op de begroting bij Financiën, op de aanvullende post, zo heet dat. Dat is eigenlijk de post die de minister van Financiën beheert.
0: Ja.
1: Maar de minister van Financiën vindt het niet fijn om daar een min neer te zetten. Dus de grote vraag is, en dat gaan we vanavond zien, wat zet hij daar nou tegenover? Haalt hij dus een bepaalde investering, bijvoorbeeld ergens uit de boeken, en zet hij die daar nou tegenover? Of doet hij een soort van procedureafspraak met een stelpost, die je dan later bij de voorjaarsnota weer gaat invullen? Nou, dat zijn allemaal van die zaken die nu worden bekeken, en waarvan wij moeten afwachten wat er vanavond in de brief staat, want wij hebben dat niet gezien.
0: Nou, en dan wilt u ook de tabellen zien. Goed nieuws, wij horen vanuit Den Haag dat de brief is vergeleken gezeld van de tabellen.
1: Ja, zeker. Dat hoort erbij. Ja, dus tabellen, koopkracht, inzichten, alles zit er denk ik in. Ja.
0: Oké, maar dan nu eventjes.
1: Maar nog even over die. Kijk, uiteindelijk doen we dit niet omdat partij 1 of 2 daar zo op zat te wachten.
0: Ja.
1: Maar we doen dit natuurlijk om de polder weer in beweging te krijgen om een sociaal akkoord te gaan sluiten.
0: Want we doen het in eerste instantie om een werkbare begroting te hebben voor het kabinet, zodat de overheid geld kan uitgeven. Want als belastingplan er niet doorheen komt, zit u vast aan de begroting van het kabinet schoof.
1: Ja, dat klopt. Ik had het over de sociale zakenbegroting.
0: Ja.
1: Die beweging naar de polder, die gebeurt om die polder ook aan tafel te krijgen. En mijn oproep zou ook zijn naar alle polderpartijen.
0: Ja.
1: Oké, er is nu een vrij schootsveld.
0: Ja.
1: Ik zou zeggen aan tafel en laten we een goed akkoord sluiten, want het onderliggende probleem dat we heel veel uitgeven aan sociale zekerheid in dit land, dat is er nog steeds.
0: Ja. Goed, verwacht u eigenlijk nou dat het uiteindelijk tot een deal komt de komende 2 dagen? Of krijgen we een herhaling van zetten zoals bij de algemene politieke beschouwingen? Dat iedereen vooral bleef herhalen wat zijn eigen standpunt was?
1: Dat laatste hoop ik niet. Echt, de algemene politieke beschouwingen waren zeer onvruchtbaar. Hebben ons land niet verder gebracht. Dus ik vind het goed dat dit kabinet, dus wat ik zei, in blessuretijd nu een voorzet heeft gegeven over de band van de inhoud op de sociale zaken, op belastingplan, op koopkracht.
0: Ja.
1: En dan zou ik zeggen, laten we dan ook over de band van de inhoud het debat morgen voeren. En zo ken ik mijn collega's ook bij Financiën.
0: Ja.
1: En dat we ook over de band van de inhoud een keuze maken. En als we dat nu weer met een spelletje gaan doen, u moet exclusief een afspraak met mij maken, of u moet exclusief een afspraak met mij maken.
0: Op wie doet u?
1: Vanochtend hoorde ik geruchten dat bijvoorbeeld Pro en Volt dat zouden hebben gevraagd. Ik heb dat niet kunnen verifiëren, dus ik ben een beetje voorzichtig over, maar als partijen een soort exclusieve samenwerking gaan eisen, of via links of via rechts, dat lijkt me heel onvruchtbaar. Laten we over de inhoud het met elkaar morgen hebben, en als we inhoudelijk met elkaar spreken en de stappen van het kabinet ook honoreren, dan moeten we er gewoon uit kunnen komen deze week. En dat is denk ik ook een opdracht aan alle 150 Kamerleden.
0: Ja.
1: En in het bijzonder aan de financieel woordvoerders deze week.
0: Nou, dat gerucht over die voorkeursbehandeling die links dan zou eisen, dat ging rond. We hebben dat nog even gecheckt. De Rijksvoorlichtingsdienst zegt dat klopt niet.
1: En bij
0: het ministerie van Financiën zeggen ze, daar kunnen we niks over zeggen.
1: Nou ja, dan hoop ik maar dat het gewoon niet klopt. Want ik zou het heel onvruchtbaar vinden nu het kabinet zelf inhoudelijk leiderschap toont. Eindelijk, zou ik zeggen.
0: Ja.
1: Dan moeten we dat niet beantwoorden met zo'n spelletje.
0: Oké, maar terug dan naar de vraag. Als we het spelelement gewoon even helemaal uitschakelen, dan gaat het uiteindelijk om wat er onderaan de streep uitkomt de komende 2 dagen.
1: Zeker, daar gaat het om.
0: En de vraag is, hebben we dan een soort begrotingsakkoord, denkt u, na die 2 dagen van gebakkelei over cijfers en tabellen?
1: Ik denk dat de uitkomst van de financiële beschouwingen zou kunnen zijn dat de Kamer een aantal toezeggingen vraagt, dan wel met een paar moties richting gaat geven welke aanpassingen er nog moeten plaatsvinden. Ik noemde bijvoorbeeld al het voorbeeld van dat kleinere spaarders niet voor de rekening mogen opdraaien.
0: Ja, dat is uw punt.
1: Dus ik ga bijvoorbeeld een motie heb ik in voorbereiding om te zeggen van, nou ja, er zit nog een constructie in de belasting, in de erfenschenkbelasting, waarbij je eigenlijk te hoge rentes in rekening weet te brengen. Nou, als je daar dat anders oplost, daar zijn ook oplossingen voor, dan haal je daar in ieder geval weer ruim 150 miljoen euro mee op. Ja. Dat scheelt weer.
0: Hebben we nou een deal aan het einde van de week of niet?
1: Ja, maar op die manier gaan we dat debat eens voeren. Dus ik verwacht dat, aangevuld met wat moties en toezeggingen, het kabinet na donderdag aan de slag kan met nota's van wijzigingen, zoals dat heet, en een aanpassing op box 3. Ja, en snel weer aan het werk kan.
0: En wanneer hebben we dan gewoon handtekeningen eronder? Wanneer is het rond?
1: Ja, gewoon uiteindelijk zie je dat bij de stemming, meneer Kokkelman. We leven in een tijd met een minderheidskabinet. En uiteindelijk wordt er gestemd over belastingplan half november. En over de begrotingen begin december. Ja. Dan weet je het 100% zeker. Ja. Ik hoop dat we eind van deze week een soort van helderheid hebben van in hoofdlijnen staat het beleid. Dus zowel de sociale zakenkant, de box 3 kant als het belastingplan. Ja. Het belastingplan, meneer Kokkelman, daar heeft u gewoon helemaal gelijk in. Dat wordt het allerspannendste onderdeel van dit najaar. Gaat dat op een meerderheid kunnen steunen of niet?
0: Maar goed, aan u zal dat niet liggen, begrijp ik.
1: Aan mij zal het niet liggen. Het kabinet zal wel moeten luisteren. Netjes zich aan de regels moeten houden. Maar alsjeblieft, laten we gewoon verantwoord met ons land omgaan. En niet blijven hangen in het moet via links of via rechts.
0: Komende week wordt spannend. Maar de 12e november, dat is de deadline voor het belastingplan, wordt helemaal spannend. Pieter Gimmers.
1: Zeker.
0: Vanuit de Tweede Kamer, hartelijk dank. Hier is Suzanne Bosman, dames en heren, te bord.
2: Sven op 1 is een programma van Omroep WNL.
3: NPO Radio 1.
4: Zo, daar zijn we dan, hè.
2: Deze week in de perstribune van Max.
5: Want we hebben een hele interessante uitzending deze keer.
2: Over 75 jaar Nederlandse televisie.
6: Live vanuit Beeld en Geluid in Hilversum.
2: Te gast zijn André van Duin over 75 jaar amusement.
5: Nou, interessant, hè?
2: En Jack van Gelder over 75 jaar sport op tv.
6: De studio's op het Mediapark openen hun deuren. Het
7: wordt een hele bijzondere dag.
2: Kom langs of luister. De perstribune. Zondagmiddag vanaf 12 uur.
3: NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.
8: Ster. Nu bij Zeeman. Sweater en legging voor Justborn en baby's. Samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners. Samen €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
9: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
10: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
11: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
10: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
12: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. Eén uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
13: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
12: Een initiatief van Pfizer.
14: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
15: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
17: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
16: Nu bij Dirk, Vitakraft kattensnacks, €1,99. Pech voor de hond.
18: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
19: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken.
4: Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
2: NPO Radio 1. 12 uur.
19: Susanne Bosman. Goedemiddag. Premier Jette en minister Heijnen proberen tot het allerlaatst voor morgen een deal te sluiten over de begroting met de oppositie. Maar welke oppositie? Kiezers die vinden daar wat van dat rommelige proces. Dat zien ze bij het opiniepanel. Zometeen in één vandaag. Nu het NOS Journaal. Michel Koenen.
20: Meerdere treinstations zijn ontruimd of ontruimd geweest vanwege onbeheerde spullen. Zo is het treinstation van Haarlem afgesloten omdat er 2 onbeheerde koffers zijn gevonden. Niemand mag het station in en er rijden geen treinen van en naar de stad. Volgens de NS ligt het treinverkeer nog zeker een half uur stil. Ook op Rotterdam Centraal en Utrecht Centraal werden stations gedeeltelijk afgesloten vanwege onbeheerde spullen. In Rotterdam melden de eigenaressen van de koffers zich al snel. In Utrecht zijn 2 mensen aangehouden op verdenking van het verstoren van de openbare orde. Het aantal mensen dat het geen probleem vindt dat een man zijn vrouw slaat is gestegen. Dat staat in een onderzoek over vrouwenemancipatie van de universiteiten van Amsterdam en Tilburg. Over het algemeen denken Nederlanders nog altijd positief over vrouwenemancipatie. Maar het aandeel Nederlanders dat partnergeweld altijd afkeurt is gedaald. Op meer vlakken is een patroon te zien, zegt deze onderzoeker.
21: Het is natuurlijk wel iets wat we ook zien in de maatschappij meer breed. Vorige week kwam er van collega's een rapport uit over homoacceptatie, waar het niet per se de positieve kant op mee gaat. Vorige week was er ook een rapport van de Gender Gap Index, waarin het blijkbaar minder goed gaat met de rol van vrouwen in de maatschappij. Dus het lijkt iets te zijn dat in bredere zin in de maatschappij leeft.
20: 85% vindt partnergeweld nooit gerechtvaardigd. 13 jaar geleden was dat nog 88%. Volgens de onderzoekers worden mensen traditioneler in hun opvattingen. Dat heeft deels te maken met religie, maar mogelijk ook met de invloed van de mannensfeer op vooral sociale media. Nederland en 5 andere landen willen dat het budget in de volgende 7 jaren begroting van de Europese Unie wordt verlaagd. Dat schrijven ze in een open brief aan de voorzitter van de EU. De leiders van de landen zeggen dat het ophogen van budgetten niet past bij de bezuinigingen die in sommige landen spelen. Ook willen ze dat er scherpere keuzes worden gemaakt. Ze zijn het eens met extra uitgaven voor defensie, maar willen dat er minder geld gaat naar boeren en arme regio's binnen de EU. Landen als Spanje en Italië willen juist dat daar meer geld naartoe gaat. Het dodental door het noodweer in Thailand is opgelopen naar 23. Grote delen van het land hebben al dagenlang te maken met veel regenval, waardoor gebieden zijn overstroomd. Het water in Bangkok daalt weer iets. En dat komt doordat het beter wordt afgevoerd. Maar nog altijd staan veel straten blank. Bewoners van de Waddeneilanden willen inspraak over de natuur op de eilanden. Vandaag overhandigen ze een petitie die tienduizenden keren is ondertekend. Aan de Tweede Kamer wordt die gegeven. De plannen om delen natuur af te sluiten vinden de eilandbewoners veel te drastisch. 4 honden zijn ziek geworden en overleden nadat ze in een stadspark in Schiedam iets hadden gegeten tijdens het uitlaten. Wat is niet bekend, dat gaat de politie de komende tijd onderzoeken. In het park staan waarschuwingsborden. Hondeneigenaren die krijgen het advies hun huisdier voorlopig ergens anders uit te laten.
2: Het NOS-journaal.
20: Ruim 300 jongeren die door het toeslagenschandaal van hun ouders en andere familie zijn gescheiden, vragen de Tweede Kamer om een onafhankelijk onderzoek. Er zijn nog altijd veel vraagtekens bij wat er is gebeurd, zegt deze gedupeerde.
22: Dat er verduidelijking is, dat we ook ons verhaal kennen, maar niet alleen wat voor ons de gevolgen en de consequenties waren, maar ook hoe het komt, dus waar de oorzaak lag van bepaalde beslissingen, wie de beslissing heeft genomen en gebaseerd waarop. Maar het allerbelangrijkste, gewoon herbeoordeling. Er zijn heel veel jongeren die kunnen geen VOG aanvragen. Heel veel jongeren zijn uit huis geplaatst en die kunnen nu alleen teruggeplaatst worden door de standaardprocedures. Maar eigenlijk moet er een aparte procedure zijn voor de toeslagenaffaire kinderen die uit huis zijn geplaatst om te herbeoordelen van, was het de juiste keuze? En zo niet, kunnen we dat herstellen? En niet gewoon via de standaardprocedures die er zijn, want ze zitten in een speciale situatie.
20: En vanmiddag rond 14:15 overhandigen de gedupeerden een brief aan Tweede Kamervoorzitter Tom van Kampen. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, heeft excuses aangeboden voor het inbreken bij websites en systemen van de Australische overheid. Dat gebeurde in juni en werd vorige week pas bekendgemaakt door de Australische premier Albanese. OpenAI had 2 weken daarvoor pas de regering op de hoogte gebracht. Albanese noemde dat onacceptabel. Het AI-bedrijf ontdekte de inbraken half augustus en geeft toe dat het de Australische overheid eerder had moeten informeren. OpenAI gaat de getroffen instanties helpen en meebetalen aan het versterken van de cyberverdediging. Het weer nog. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Toch is er ook sluierbewolking her en der. Bij weinig wind wordt het zeer warm voor eind september. 23 graden aan zee tot lokaal 29 graden in Limburg. En ook morgen warm nazomerweer met veel zon.
19: Michel, dankjewel. Bij de ANWB, Mandy van der Plas voor het verkeer. Dag Mandy.
0: Hi Suzanne, een goedemiddag. Het rijdt goed door onderweg. Er staat op dit moment maar 1 file op de A73 van Maasbracht naar Nijmegen. Daar is het oponthoud bij Linne ongeveer 10 minuten.
1: Ster. Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
9: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
10: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
23: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
10: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
24: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
14: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
25: En wat ik nog vergeet te zeggen... uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
26: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij Sasas krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het Sasas-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
27: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor 7 euro. En 2-pak herenboxers 2 voor 10 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
26: Sterker staan bij verzuim? Bereken nu je premie op sasas.nl/effect.
28: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
29: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
2: NPO Radio 1. AVRO Tros.
19: Bijna oktober en in de korte broek. Cocktails op het terras, naar het strand. Ja, het is warm vandaag en morgen. Erg warm, hoorden we in het bulletin. Wij verkennen zometeen de Indian Summer. En Julia, pas op voor je ogen.
3: Ja, die waarschuwing die krijgen padelspelers.
19: En dat ben jij ook, hè?
3: Ja, ja, straks over meer. De sport is populair, maar daardoor zien artsen ook meer letsel aan het oog.
19: Oké, nu eerst. Kiezers trekken hun conclusies.
6: Suzanne Bosman. Eén vandaag.
19: Het kabinet overlegt nog steeds met de oppositie over steun voor de begroting van volgend jaar. Er is nog geen deal, maar morgen zijn de algemene financiële beschouwingen. En de rommelige situatie in politiek Den Haag lijkt vooral gunstig nu voor oppositiepartij PRO. Die partij is op het moment virtueel veruit de grootste. Blijkt uit de zetelpeiling van september. Joyce Boverhuis van het Eén Vandaag Opiniepanel is hier. Dag Joyce.
8: Ja, hoi,
19: en in Den Haag politiek commentator Joost Vullings. Dag Joost.
11: Ja, hallo.
19: Wij gaan dus eerst luisteren naar de cijfers en de getallen van Joyce. Want PRO in de peiling de grootste. Ja. Hoe kan dat? Hoe zie je dat?
8: Ja, we doen deze zetelpeiling samen met Verian Onderzoeksbureau. En inderdaad, PRO krijgt 28 zetels deze maand. Nou ja, de partijen die daarop volgen zijn de PVV en de VVD, 20. 18 zetels, dus inderdaad veruit de grootste. Ja, en dat is niet iets nieuws. Het is een trend die eigenlijk al een paar maanden na de verkiezingen begonnen. Bij de verkiezingen kreeg PRO 20 zetels. Ja, en we weten dat misschien nog wel. D66 won toen met 26 zetels. En ja, deze maand dus PRO op 28 en D66 op 17. Je kan echt zeggen dat deze partijen stuivertje gewisseld hebben, hoor. Want D66 won toen de verkiezingen met een groot deel ook steun van linkse kiezers. Die hoopten, nou, als D66 groot wordt, dan gaan we misschien wel regeren over links. Nou ja, dat zien we natuurlijk de afgelopen maanden, dat dat nog zeker niet een zekerheidje is. Dus je ziet dat een deel van de D66-kiezers nu naar PRO gaan.
19: Ja, zeker. Dat doen zij. Maar goed, je kunt naar wat er allemaal gebeurt in Den Haag ook proberen positief te kijken. En dan kun je zeggen, nou, er was een prinses dag met een troonrede, met plannen. Ja. Het zijn ook wel eens jaren anders geweest. Krijgen de kabinetspartijen daar dan niet de handen voor op elkaar?
8: Nou, ja en nee eigenlijk.
19: Ik aarzel wel.
8: Want als je de steun kijkt voor de coalitiepartijen, ze blijven stabiel, zou je kunnen zeggen. Maar ja, het is bij elkaar toch 49 zetels. Dus slechts een derde van alle kiezers die daar nu op zouden stemmen. Ik zie dus vooral veranderingen bij de oppositiepartijen. Ik noemde PRO al, maar ook de PVV gaat van 16 naar 20 zetels. Forum voor Democratie gaan er juist weer 3 vanaf en die komen op 10.
19: Oké, hoe kun je dat schuiven op rechts verklaren dan?
8: Ja, nou ja, je geschuift op rechts, je noemt het al. Er is natuurlijk al een hele tijd een strijd om de rechtse kiezer. En dan is het belangrijk om zichtbaar te zijn. En Wilders was zichtbaar tijdens de algemene beschouwing. Hij was fel tegen dit kabinet. En fel natuurlijk op asielmigratie. Ja, en dan zie je dat kiezers van Forum voor Democratie toch Liedewij de Vos missen. Ja, ze is eruit vanwege zwangerschapsverlof. Ja, en daardoor komen zij deze maand bij Wilders uit. En misschien ook nog goed om te benoemen, er is nog iemand die goed van zich liet horen deze maand. Dat is Mona Keijzer. Ze heeft nog geen partij, maar we vragen ook altijd in de zetelpeiling op wie je zou willen stemmen als jouw partij er niet bij staat. Dan wordt Mona Keijzer regelmatig genoemd. Dus zij is echt wel de persoon waar we op moeten gaan letten.
19: Kun je dat in zetels vertalen?
8: Nou, het is nog niet een hele zetel, maar het komt zeker wel op een half uit.
19: Ja. Joost, we hebben gehoord hoe Joyce de cijfers hier presenteert. Wat denk jij daarbij?
11: Ik denk dat partijen eigenlijk kijken van steunen kiezers onze koers. En bijvoorbeeld voor Ja 21 en voor PRO is het belangrijk. Hè? Die staan open om akkoorden te sluiten. Ja, wordt dat gesteund door onze achterban? Nou, dan zullen ze allebei naar deze peiling kijken. Ze gaan allebei omhoog. Dus daarin zullen ze die steun vinden. Dat ze zich constructief opstellen tot op heden, daar zullen ze zich voor beloond voelen. Maar de andere vragen van wat als ze een akkoord sluiten, onder welke voorwaarden, maar daar gaan we het zo over hebben. Ja. Daar zullen ze vooral naar kijken. Want heb je mandaat en dan kan je dus denken, oh, onze kiezers willen eigenlijk niet dat we dat doen. Of je kan dan denken als partij, dan moeten we beter uitleggen waarom we bepaalde dingen gaan doen. Maar daar zijn ze zeker benieuwd naar. Want het is natuurlijk voor alle partijen spannend om verantwoordelijkheid te nemen. Want je ziet het aan de partijen die verantwoordelijkheid hebben genomen en in het kabinet zitten, ja, die zitten allemaal in de min ten opzichte van de verkiezingsuitslag.
19: Ja, ja. En vanuit deze positie moeten ze nu ook spreken, en dat doen ze al een hele tijd met de oppositie, hè, over wat gaan we nou doen morgen eigenlijk, in feite. Er moet gesproken worden over een begroting. Wat is nou de laatste stand van zaken? Wat weet jij?
11: Nou, er is gesproken dit weekend en er zijn bewegingen gemaakt. Het is duidelijk dat in ieder geval dat het kabinet en de coalitie erop inzetten om het liefste misschien het belastingplan over rechts, sociale zaken, begroting over links. Of dat ook gaat gebeuren, dat is nog maar de vraag. Mm-hmm. Maar de grote vraag die er nu ligt is van oké, die bezuinigingen op sociale zaken zijn geschrapt, maar dat moet 3,5 miljard per jaar opleveren. Wat gaat daarmee gebeuren? Wat gaat het kabinet daarmee doen? En vanmiddag sturen ze een brief met wat mensen achter de schermen hebben gehoord, dat het ook voor andere fracties leesbaar is, zodat het mee kan in het debat. Maar de fracties die dus dit weekend zijn langs geweest, die hebben wel gehoord, die bezuiniging gaat geschrapt worden. Maar hoe dat geld gaat worden gevonden, mm-hmm, dat weet niemand. En dat vindt iedereen wel spannend.
19: Ja.
11: Waar komt die 3,5 miljard vandaan straks?
19: Ja. Ja,
11: en dat gaan we aan het eind van de middag. Komt er een brief
19: dan
11: weten we het misschien.
19: Dan weten wij dat ook allemaal.
11: Dan weten we het ook, ja. Of het blijft in het ongewisse. Maar ja, dan wordt het natuurlijk, mm-hmm, nog meer onderdeel van het debat. Want dan zal je zien dat iedereen dat natuurlijk gaat vragen aan minister Heijnen.
19: Ja, maar dat is dan de uitkomst van al dat geshop. Ik weet niet of je het zo kunt noemen. Maar in ieder geval dat overleg met de oppositie. Dan vraag je af van, ja, heeft de coalitie, heeft het kabinet geen eigen verhaal meer over? Als ze voor alles te raden gaan bij die andere partijen.
11: Het is lastig als minderheidskabinet om een consistente visie uit te dragen. Het is sowieso al lastig om met z'n drieën dat natuurlijk in Nederland. Je moet dan met drie partijen compromissen sluiten. Dat noem je dan een regeerakkoord of een coalitieakkoord. Maar nu komt er nog een keer een verwatering overheen. Mm-hmm. Ja, dus dan zie je dat het vrij pragmatisch wordt ingevuld. Dat op het moment dat het stikstofprobleem is opgelost, dat is dan winst. En hoe het wordt opgelost, daar kunnen partijen heel anders over nadenken. Maar het is allemaal vrij pragmatisch. Nee, je kan zeggen dat je ideologisch gezien een hele mix aan beleid krijgt. En of dat uiteindelijk ook goed gaat werken voor het land, dat weten we niet. Maar de politiek is dan opgelucht, want ze zijn eruit.
19: Ja.
11: Ja.
19: Eind van de middag weten we dus meer, Joyce. Maar ja, die vraag over wat voor deal er zou moeten komen, die hebben jullie ook aan het panel voorgelegd.
8: Ja, klopt. Hè. Nou, inderdaad, het kabinet deelt links en rechts cadeautjes uit. En dat is wel opvallend. Kiezers zijn daar eigenlijk wel blij mee. Want we horen natuurlijk politiek leiders zeggen van, ga nou kiezen, hè, kabinet. Ga over links of over rechts. Maar ja, de grootste groep pro-kiezers en sowieso de meeste ja 21 stemmers hopen eigenlijk inmiddels dat hun leiders akkoord gaan met die deelakkoorden. Dat ze dus happen op die cadeautjes. Natuurlijk, zij zien ook wel, het is handiger om voor één pakket te kiezen, want alle plannen hangen met elkaar samen. Maar dit duurt veel te lang. Dit lijkt totaal niet te lukken. En kiezers snakken naar resultaat. En op deze manier, dat is wel opvallend, zowel bij Pro als bij JA21 zeggen ze, nou, misschien is dat ook wel het meest eerlijk. Hier is zowel iets voor links als voor rechts in te vinden. En dan hebben we misschien gewoon resultaat. Dus laten we daar dan voor gaan. Dus dat is, zij denken daar in die zin anders over dan hun politiek leiders.
11: Ja. Nou, dat is natuurlijk de vraag. Bij JA21 heb ik daar twijfels over. Ja. Want inderdaad, ze zeggen, er zit er voor iedereen wat in. Maar het politieke voordeel van deelakkoorden is dat de politieke pijn het minste is voor iedereen. Ja. En politieke pijn nemen is lastig, want dan de VVD hoeft zich niet in het geheel uit te leveren aan Pro. Als je een totaalakkoord zou sluiten, dus deelakkoorden is in die zin voordelig voor de VVD. Hetzelfde geldt voor D66 met JA21. En voor die partijen die de deal sluiten, die krijgen minder dan als ze een totaaldeal zouden sluiten. Maar ze hoeven dingen waar ze eigenlijk op tegen zijn, kunnen ze gewoon nog tegenstemmen. Want je hoeft niet voor iedere begroting te stemmen. Dus je haalt iets binnen, maar je kan ook nog een beetje tegen zijn. Nou, en dan heb je de politieke pijn ideaal verdeeld over iedereen. En misschien is dat een soort schoonheid van het Haagse compromis.
19: Ja, geef ons eens een kijkwijzer voor morgen. Juist.
11: Ja, dat vind ik heel lastig. Want we hebben natuurlijk de algemene beschouwing gezien. Daar zijn we met geen centimeter opgeschoten. Want onderhandelen in het openbaar is eigenlijk het meest onhandige wat je kan doen. Het is natuurlijk superleuk voor ons om het te volgen. Maar het is natuurlijk heel ongemakkelijk, want ze zijn het proces dit weekend gestart. Nou, je ziet dat er stappen worden gemaakt. En dan moeten ze midden in de week weer een wedstrijd spelen in het stadion met alle lichten erop. Dus dat vind ik wel heel spannend, hoe ze dat gaan doen. Hoe je dus weer gaat voorkomen dat er dan geen ongelukken gebeuren. En want uiteindelijk denkt dat iedereen snakt naar die achterkamertjes. Dat sluit nou eenmaal, dan maak je makkelijker afspraken. Dus het blijft gewoon, denk ik, toch weer, als zodra de lampen erop staan en de camera's draaien, dat mensen iets meer de hakken in het zand zetten. Maar dan moeten we ons misschien niet door van slag laten brengen, want achter de schermen kan de toon ook heel anders zijn.
19: Oké. Joost Vullings vanuit Den Haag, dankjewel. Dank ook Joyce Boverhuis van het 1 Vandaag Opiniepanel. En vanavond gaat het er ook over in onze televisie.
8: Ja, zeker.
19: 6:30 op NPO 1. Aantal jonge mensen met darmkanker, dat neemt toe. En sommige influencers op social media die beweren dat de huidige hype rond eiwitten daarmee te maken heeft. En zo meteen horen of dat ook inderdaad zo is.
6: Eén vandaag.
19: En dan, Julia, ja, we slaan ons een ongeluk, letterlijk.
3: Ja, oogartsen die waarschuwen voor de risico's van de superpopulaire sport padel. Zij zien meer mensen met oogletsel doordat ze een bal in het gezicht krijgen.
19: Ik zei net al, jij padelt ook wel eens. Heb je ook wel eens zo'n keihard een bal op je gezicht?
3: Nou, gelukkig. Niet in mijn gezicht, maar door die vierkante doos waarin je speelt met vier spelers op elkaar, dan zie je hem toch niet altijd. Dus ja, maar goed, ik moet ook toegeven, ik train niet, maar ik speel gewoon potjes. En dat is niet zo slim, vindt meervoudig padelkampioen Bram Meijer.
4: Ja, ik zeg altijd, als ik ga trainen, als ik een sport doe, dan wil ik er goed in worden. En dan zou ik altijd een trainer nemen voordat ik uiteindelijk heel veel ga spelen.
3: Ja. Maar toegegeven, hij is zelf eigenlijk ook ooit op die manier begonnen.
4: Ik tenniste altijd bij ons in het oosten. En toen kwamen daar padelbanen. En toen ben ik ook echt eerst gaan spelen. En dat, zo start het wel. En dan vind je het leuk. En als je iets leuk vindt, ja, dan zoek je een trainer of iemand op. In mijn tijd was dat natuurlijk wel een stukje lastig. Omdat ik eigenlijk een van de eerste was die begon met padellen. Dus hadden we nog geen padeltrainers. Dus toen moest ik echt naar het buitenland.
19: Ja, is het toen professioneel gaan aanpakken.
3: Ja, en dat geldt natuurlijk niet voor de meeste mensen. Maar ondertussen stonden afgelopen jaar 900.000 mensen bijna minimaal één keer op de baan. Blijkt uit cijfers van de KNLTB. De helft speelt maandelijks.
19: Het is een sport die is ongelooflijk gegroeid de laatste tijd.
3: Ja, echt een explosie. En dat zorgt dan natuurlijk ook voor meer letsel. Van één keer per maand moeten nu 2 à 3 keer per week ogen worden behandeld nadat ze zijn geraakt door een padelbal, zegt de oogarts Ruud van der Pol tegen het AD.
19: Maar Bram Meijer die heeft ook een padelschool, traint dus ook veel mensen. Ziet hij dan daar dat het ook vaak misgaat?
3: Nou, dat valt mee.
4: Ik kan het echt op één hand tellen dat iemand een bal eens in het oog heeft gehad. En dan gaat het vaak om het feit. Kijk, dan heb je, daar proberen wij ook met de trainers altijd echt wel op te letten. Is zeg maar dat je bijvoorbeeld 2 ballen in het spel hebt. Weet je, dat je in een 1-tegen-1 situatie traint en daar. Nou, en dan is het moeilijk om het overzicht te houden. Maar als je gewoon 1 bal in het spel hebt, dan is dat gewoon. Ja, dan is dat wel. Dan gebeurt dat gewoon minder snel.
3: Ja, hij padelt zelf al 13 jaar. En het is 1 keer voorgekomen dat hij hem in zijn gezicht kreeg.
4: Maar hij is een keer op mijn kaak. Nooit echt in mijn oog, maar wel op mijn kaak. Maar dat was op het begin. Ik heb nu eigenlijk, als ik vaak geraakt word, is het echt vaker op mijn benen dan op mijn bovenlichaam. Omdat dat het meest logische is, zeg maar. Als iemand een bal raakt, dan is je benen is wel iets waar je op geraakt kunt worden. Omdat daar die bal ook naartoe gaat. Maar op het hoofd, ja, dat zit zo hoog. Dat is op ons niveau, ja, omdat we onze positie gewoon goed hebben, kan dat bijna niet. Dan moet iemand de bal eigenlijk misslaan, zeg maar.
3: Ja, volgens hem is vooral voor beginners het een groot risico. Ja,
19: als beginner sla je ook wel eens mis. Ja, natuurlijk, ja, hè? Maar een bril, zou dat, hè, een soort lasbril of zo'n wielrennersbril of zo, zou dat een oplossing zijn?
3: Ja, een sportbril. Nou ja, bij squash is het niet ongebruikelijk, maar voor zichzelf?
4: Ja, bij mezelf niet, maar ik kan me wel voorstellen, zeg maar, als ik een bepaalde situatie zou hebben waarbij ik een bal in mijn oog heb gehad of dat het dichtbij was of dat je daar niet prettig bij voelt, dat je een bril op zou zetten. En die zijn er ook, hè. Dat is echt mogelijk om een bril op te zetten. Ik ken ook wel, het is echt ook een handjevol die dat ook doet in het professionele circuit.
19: Nou, gaat hij het dan voor beginners wel verplichten?
3: Nou.
4: Nee. Het is, ja, weet je, als de trainer dat fijn vindt of prettig vindt, ja, dan kan hij dat altijd natuurlijk doen. Maar ja, wat ik zeg, het gebeurt gewoon echt bij ons echt vrij weinig. En ik denk dat je in de kern, als je gewoon de situatie veilig houdt en je probeert het te controleren, dan gebeurt het niet heel snel. Dat is mijn ervaring, hè? Dus,
3: ja, de sport is volgens de zevenvoudig kampioen nog volop in ontwikkeling. En een beetje aandacht voor de risico's is dan toch altijd goed.
19: Bij deze dan. Bram Meijer was dat over padel.

0: Sly and the Family Stone, Everyday People.
1: Dit zijn de 10 beste eiwitbronnen voor vetvries.
2: Ik kom niet aan mijn eiwitten. 4 potten kwark, 2 blikjes tonijn en 5 eieren.
3: We kennen allemaal het gezegde tel uit je winst, maar doe het ook met je eiwitten.
4: Ik zou wel durven zeggen dat kwark echt een must is om je eiwitdoel op een dag te behalen.
0: Het aantal jonge mensen dat darmkanker krijgt, dat neemt toe. En volgens social media is de hype, daar hoorden we net wat van, rondom eiwitten, proteïne, de grote schuldige. Maar is dat wel echt de boosdoener?
5: Huh?
6: Hé?
5: Huh? Ah.
0: We vragen het aan maag-darmleverarts Evelien Dekker. Goedemiddag, mevrouw Dekker.
7: Hallo, goedemiddag.
0: Krijg je dan inderdaad darmkanker van eiwitrijk eten?
7: Nee, dat is veel te kort door de bocht. Het is wel zo dat we tegenwoordig veel vaker darmkanker op jonge leeftijd zien. Maar om dat nou direct meteen aan die eiwitten te wijten, dat zal niet zo zijn.
0: Oké, waar linkt u het dan aan? Dat jongere mensen vaker darmkanker krijgen nu?
7: Nou, we denken dat dat vooral ligt aan de westerse leefstijl. En daar is voeding zeker een onderdeel van. Maar dat is een veel groter palet. Dus het gaat dan om minder bewegen, meer overgewicht, meer roken en alcohol. Maar bijvoorbeeld ook meer bewerkt voedsel. Waarvan bijvoorbeeld bewerkt rood vlees en eiwitten er wel één zouden kunnen zijn.
8: Maar we zijn toch ook veel gezonder gaan. Sorry dat ik u onderbreek. We zijn toch veel gezonder gaan eten eigenlijk ook. Toch? Dat is toch ook de niet?
7: Nou, ik denk niet dat op de grote schaal voor iedereen zal gelden. Zeker niet. Er is zeker een groep die daar zich heel bewust van is en daar ook hard zijn best voor doet. Maar dat zal op grote schaal zeker niet zo zijn. En dat is ook echt wel een teneur die we zien in verder ontwikkelende landen. Waar we dus ook eigenlijk over de hele lijn, zoals ook in Amerika en Australië, een enorme toename zien in jonge mensen met darmkanker.
0: Mm-hmm. U noemde
7: en opvallend genoeg zien we het ook eigenlijk in landen waar juist de ontwikkeling nog niet zo ver is, maar dat nu wel opgestart is. Dus het lijkt ook echt iets te maken hebben met op jongere leeftijd blootgesteld worden aan bepaalde leef- en dieetpatronen.
0: Ja, nou noemde u net bewerkt rood vlees. Dat hoort toch echt in het mandje met de eiwitten, met de proteïnes. U zegt van nou ja,
7: zeker. Kunt
0: dat
7: niet.
0: Maar het heeft te maken met hoe dat ook dan in het eetpatroon verwerkt is.
7: Jazeker. Dus kijk, waarom rood vlees aan zich een verhoogd risico geeft, weten we eigenlijk niet goed. Maar het gaat vooral, is de gedachte om de bewerktheid van het voedsel wat we vandaag de dag tot ons nemen. En dat geldt zeker niet alleen voor rood vlees.
0: Zeg, nou hoorden we ook dat het bij jonge patiënten langer duurt, gemiddeld een half jaar langer, voordat de diagnose darmkanker kan worden gesteld. Waarom is dat zo?
7: Nou, daar zijn meerdere factoren weer een oorzaak van. Het eerste is dat we natuurlijk een bevolkingsonderzoek darmkanker hebben voor mensen boven de 55 jaar in Nederland, tussen de 55 en 75 jaar. En daar vallen natuurlijk dus die jongere mensen niet onder. Maar verder is het ook zo, omdat het natuurlijk toch nog steeds in absolute zin weinig voorkomt. Hè? 650 mensen onder de 50 jaar per jaar. Dus dat is nog steeds toch een heel klein getal ten opzichte van boven de 55 jaar. Waar de rest zich eigenlijk bevindt van de 12.000 mensen. Dus het is relatief zeldzaam en dat maakt dat zowel degene met mogelijke klachten als gevolg van darmkanker, als de artsen er toch wat minder snel aan denken. Minder snel vervolgonderzoek inzetten.
0: Zeker, maar zou die leeftijd niet naar beneden moeten om mee te kunnen doen aan dat landelijke bevolkingsonderzoek dan?
7: Nou, dat is uiteraard iets wat besproken wordt en wat in sommige landen ook de reactie is geweest. In Nederland en in Europa, maar zeker in Nederland, zijn we altijd ook wel heel kritisch ten opzichte van het nut versus het risico en de belasting. En als je dus nagaat dat als je bijvoorbeeld het grove sommetje maakt dat het aantal gevallen van darmkanker onder de 50 jaar zo'n ruim 600 mensen zijn per jaar. En als je zou denken aan jonger screenen, bijvoorbeeld van 30 tot 55 jaar, dat je het over ruim 4 miljoen mensen hebt, dan kan je voorstellen wat de belasting is om 4 miljoen mensen te screenen om 600 mensen op te sporen.
0: Mm-hmm.
7: Dus het is, dan belast je wel heel veel mensen met extra onderzoeken voor maar heel weinig mensen voor wie dat van nut gaat zijn.
0: Tot slot toch even, waar moet je nou op letten om je darmen gezond te houden? Wat zegt u?
7: Nou, er zijn meerdere dingen. Allereerst uiteraard een gezond levend dieetpatroon. Dat betekent voldoende bewegen en gezond eten. En gezond eten, daar mogen zeker eiwitten bij zetten. Sterker nog, dat is goed voor je. Maar let op met roken, alcohol en zorg dat je voldoende vezels en ook onbewerkt voedsel tot je neemt. En verder, let dus op eventuele klachten. Ja. En als je bloedverlies bij de ontlasting hebt, is dat zeker iets om met je huisarts te bespreken. En idem geldt voor als je in de familie bijvoorbeeld darmkanker hebt, meerdere mensen of mensen op jonge leeftijd, is dat ook iets om te bespreken met je huisarts. Want er bestaat ook nog een erfelijk risico op darmkanker. En dat verklaart toch ook nog een deel van de gevallen.
0: Daar mag je dan best alert op zijn. Dank wel voor uw uitleg, MDL-arts Evelien Dekker was dat. Boze boeren krijgen steun van hun burgemeesters. Een aantal gemeenten maakt zich ook zorgen over de stikstofplannen van het kabinet. Waarom? Dat horen we zo meteen in een vandaag naar het NOS Journaal.
5: NPO Radio 1.
0: Michel.
6: Het station van Haarlem blijft nog iets langer dicht vanwege twee onbeheerde koffers. Eerst zou het rond deze tijd weer opengaan, maar dat wordt zeker tot na 1 uur. Niemand mag het station in en er rijden nog altijd geen treinen van en naar de stad. Ook op Rotterdam en Utrecht Centraal werden stations gedeeltelijk afgesloten vanwege onbeheerde spullen. Op Utrecht pakte de politie 2 mensen op verdenking van het verstoren van de openbare orde. BOA's in het OV krijgen vanaf komende maand toegang tot het rijbewijsregister. Met een pasfoto uit dat register kunnen ze sneller de identiteit vaststellen van een zwartrijder of overlastgever. Nu moeten ze vaak nog wachten op de politie om een boete te geven als de identiteit niet kan worden vastgesteld. De houtribdijk tussen Enkhuizen en Lelystad die is vanaf 21 oktober dicht voor zware voertuigen boven de 15 ton. Het was al bekend dat de dijk dichtging, alleen nog niet wanneer precies. Eerder werden scheuren in de beweegbare bruggen op de dijk geconstateerd en het herstel gaat volgens Rijkswaterstaat waarschijnlijk jaren duren. En de campagne van de overheid waarbij mensen boetevrij vuurwerk kunnen inleveren heeft volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid inmiddels meer dan 4000 kilo opgeleverd. RTW Oost schrijft dat er in Enschede bijna 690 kilo is ingeleverd. Dat is het meeste van heel Nederland.
0: Van Michel naar Mandy voor de files.
9: Er staan op dit moment geen files, maar wel is de A16 van Rotterdam naar Breda dicht bij de Drechttunnel. Dit komt door een te hoog voertuig.
10: Eén vandaag. Susanne Bosman.
0: Langs de weg omgekeerde vlaggen, teksten op hooibalen met trekkers bij provinciehuizen en luidruchtig protest tijdens informatieavonden. Ja, boeren uiten op allerlei manieren hun ongenoegen over de stikstofplannen van landbouwminister Van Essen. Op tientallen plekken in het land worden ze nu gesteund door hun eigen gemeente, die met een brief hun zorgen delen met de minister. Julia, en die plannen, hoe zat dat ook alweer?
11: Ja, het doorvoeren van de plannen zou in de praktijk betekenen dat boeren niet meer vee mogen houden dan hun eigen land kan dragen. En dat ze rekening moeten houden met zones rond natuurgebieden waar stikstofuitstoot extra omlaag moet om de natuur te beschermen. Om dit te kunnen uitvoeren stelt de minister geld beschikbaar voor boeren die willen verduurzamen, verplaatsen of stoppen.
0: Ja, Ellen Nauta is burgemeester van de gemeente Hof van Twente. Mevrouw Nauta, goedemiddag.
12: Goedemiddag.
0: En we spreken ook melkveehouder Alina Udink, ook uit Hof van Twente. Dag mevrouw Udink.
13: Goedemiddag.
0: Wat betekenen nou die plannen van minister Van Essen? Kunt u dat eens concreet aangeven voor uw bedrijf?
13: Ja, dat is gewoon zorgelijk. Ja, we moeten gewoon dan inleveren. Ja, we zijn al bezig met innovaties. En door de onduidelijkheden zijn we er nog steeds niet zeker van of dat voldoende is, ja of nee.
0: Ja, want hoeveel moeten we inleveren?
13: Ja, dat is moeilijk te zeggen, want de voorwaarden zijn nog niet duidelijk. En kijk, in het ergste geval zou dat rond die 40-42% kunnen zijn. Maar daar gaan we niet van uit. Maar ja, er moet eerst meer duidelijkheid komen. Zolang er niet meer duidelijkheid is, dan blijven we speculeren en dan kunnen we alsnog niet verder.
0: Ja, want als u zo zit te speculeren, wat denkt u dan? Ja, minder koeien, dan komt ons bedrijf echt in gevaar?
13: Nou ja, goed, je hebt natuurlijk hypotheek. En we hebben voor een aantal jaren geleden hebben we geïnvesteerd in de monomestvergister. Onder andere, we hebben de vloeren dichtgelegd. Ja, we hebben het bedrijf iets uitgebreid om op die manier toch te kijken of we gewoon een stukje verduurzaming konden toepassen voor de toekomst. Ja, en als dat dan allemaal terug moet, dan moet dan allemaal terug. Maar die hypotheek gaat niet terug. Die nemen ze dan niet mee. Dus die wordt niet voor ons betaald. Nee. Dus dan is dat wel zorgelijk.
0: Ja, u zit daarover met pijn in de buik, kan ik me zo voorstellen. En mevrouw Nauta, mevrouw Udink is natuurlijk een inwoner van uw gemeente. U ziet meer onrust en zorgen om u heen?
10: Ja, en ik denk dat mevrouw Unink het ontzettend goed kan uitleggen. Het woord onduidelijkheid komt alsmaar terug. Zo gelukkig.
0: Ja, u zit daarover met pijn in de buik, kan ik me zo voorstellen. En mevrouw Nauta, ja. Mevrouw Unink is natuurlijk een inwoner van uw gemeente. U ziet meer onrust en zorgen om u heen.
10: Ja, en ik denk dat mevrouw Unink het ontzettend goed kan uitleggen. Het woord onduidelijkheid komt alsmaar terug. Zo kunnen boeren niet boeren.

0: dat zie ik bij alle boeren terug. En het is gewoon echt een bezorgdheid over de toekomst. Wat geef je nou je kinderen straks mee?
1: En daarom hebt u een brief geschreven. Wat staat daar nou precies in?
0: Er staan een aantal dingen in. Allereerst, minister, het is heel goed dat u met een plan bent gekomen. Want ik denk dat ook de boeren, dat horen we ook terug, weten dat er een moment is dat we echt met z'n allen moeten gaan. Een omwenteling met z'n allen moeten doormaken. Maar hoe die eruit moet zien, ja, dat moet echt in gesprek met de boeren plaatsvinden. We hebben ook gezegd in die brief, er is niet één platteland in Nederland. Want dat bestaat niet. Hè? We hebben heel veel plattelanden. Dus ga nou gebiedsgericht werken, minister. En kom met ons aan tafel. Er is zoveel kennis over het platteland. Betrek dat erbij. En ik weet zeker dat de minister dat ook gaat doen, want dat heeft hij ook al aangegeven.
1: Ja, maar u vraagt in eerste instantie duidelijkheid van de minister. En is dat dan niet genoeg? Want u wilt ook weer gaan praten over individuele gevallen. Dus
0: ja, wat de minister
1: is het wat u precies
0: nu
1: wilt? Ja.
0: Wat de minister nu op tafel heeft gelegd is eigenlijk een raamwerk, een richting waarin hij wil werken. Maar dat moet natuurlijk allemaal nog uitgewerkt worden in richtlijnen, in wetgeving, noem maar op. Daar doen we met z'n allen wel even over eer we dat klaar hebben. Maar dat is wel aan het eind van de rit de duidelijkheid die boeren nodig hebben om verder te kunnen.
1: Of niet?
0: Of niet, ook daar moeten we met z'n allen realistisch in zijn. En daar is ook gelukkig geld voor beschikbaar gekomen. Dat is al een eerste stap.
1: Ja, bent u blij, mevrouw Uding, met die steun vanuit BMW bij u in de gemeente?
2: Jazeker, ja. We hebben een hele prachtige gemeente. En ook een hele agrarisch-minded gemeente. En daar zijn we ontzettend blij mee. Dat we daar zo in ondersteund worden. En dat de zorgen ook gezien worden en gedeeld worden. En dat zij als gemeente ook daar actie in ondernemen richting de overheid of richting de minister. Ja, daar ben ik heel blij mee.
3: Wat vindt u eigenlijk dat er nou zou moeten gebeuren?
2: Ja, dat is gewoon lastig. De ene boer heeft hiermee te maken en de andere boer heeft daarmee te maken. Wat de burgemeester ook aangeeft, ga aan de gang met gebiedsgerichte aanpak. En kijk daarin nog in het gebied van zijn de individuele knelgevallen. En ga dat dan kijken of je dat op die manier op kunt lossen. Want het is niet één agrarisch Nederland. Er zijn zoveel verschillende landsoorten, grondsoorten. Mensen zitten in verschillende situaties. Dus dat is niet over één kant te strijken, laat maar zeggen.
1: U bent er blij mee. Kritiek op de brief van uw burgemeester en de wethouders, die is er ook, zoals van oppositiepartij Progressief in Beweging. Die zegt, ja, de focus wordt nu te veel op boeren gericht.
4: Zij noemen al een ontwrichtende samenleving. Dat soort woorden worden gebruikt. Ze vragen om een impactanalyse, maar maken eigenlijk al een conclusie van het is ontwrichtend. Maar dat ontwrichtende zou ik dan nog wel eens even willen zien. En als onze jeugd geen woningen kan krijgen, dan werkt dat minstens zo ontwrichtend.
1: Ja, meneer Bordes van Progressief in Beweging, mevrouw Nauta, die zegt van ja, kijk nou toch ook naar al die mensen, bijvoorbeeld de starters die dringend huizen nodig hebben. Zit het bij u daadwerkelijk dusdanig op slot dat die starters nu in de knel komen?
0: Zeker zit het bij ons op slot. Daar heeft meneer Bordes helemaal gelijk in. Maar het is te eenvoudig, vind ik, om dan te zeggen, als de boeren nou maar stoppen of iets anders gaan doen, dan hebben we daarmee het probleem opgelost. Kunnen we huizen bouwen? Er is nog zoiets als netcongestie, om iets te noemen. Nou, het zijn zoveel problemen bij elkaar dat het ook vraagt om een multi-aanpak en niet de mono-aanpak.
1: Ja, maar gevoeld wordt dat u een beetje partij kiest voor de boeren.
0: Ik vind het niet erg om dat toegeworpen te krijgen of als kritiek te krijgen. Maar ik vind wel dat we met elkaar eruit moeten zien te komen. En dat hebben we ook duidelijk geprobeerd te maken bij de brief van de minister of met de brief naar de minister. Minister, help ons om ook die problemen waar het platteland nu voor staat, om die samen op te lossen. En het gaat ook veel verder dan alleen boeren die moeten veranderen. Boeren zijn bij ons ook het weefsel van ons platteland. Hè? Ze hebben allerlei functies in natuurbeheer, bij feesten enzovoort. Ja. Dat wordt vaak vergeten.
1: Ja, maar dat stikstofplan, dat is er natuurlijk niet voor niets. Ook om de boel weer aan de gang te krijgen. U bent van het CDA, minister Van Essen van D66. Bent u nu een klein beetje obstructie aan het plegen tegen het kabinet nu?
0: Ik zou niet weten wat dat is. En ik ben een burgemeester van alle 35.000 inwoners. Dus in die zin geldt politieke kleur echt niet. Zo hebben we het ook ingericht in Nederland. En obstructie, nee, ik vind juist dat wij de minister de hand reiken door te

0: zeggen, kom met ons praten. Want dan gaan we samen op zoek naar de oplossingen die echt nodig zijn. Dat weten wij ook.
1: Ja, en mevrouw Udink, u staat hand in hand met mevrouw Nauta wat dat betreft.
2: Klopt helemaal, ja.
1: Okay. Nou, dank dat u hierover wilde vertellen. Melkveehouder Alina Udink was dat. En Ellen Nauta, burgemeester van Hof van Twente. En vanavond gaat het er ook over in onze tv-uitzending om 6:30 op NPO 1. En zometeen, je moeder van 87 maakt een lelijke val. En dan gebeurt er van alles. Opname, verwardheid, revalidatie. En dan, Tineke, de moeder van onze verslaggever Joris Kreugel, die viel. In een serie reportages volgen we wat de familie meemaakt.

0: Brother Wallace, Who's That? Een val verandert in één klap het leven van de 87-jarige Tineke Kreugel. Ze breekt haar heup en moet haar zelfstandige appartement noodgedwongen verlaten. En Tineke is niet de enige. Vandaag is het nieuws dat het aantal ouderen dat zwaar letsel oploopt door een val flink groeit. In een vierdelige serie volgt onze verslaggever Joris Kreugel zijn moeder Tineke en zien we hoe zij aan haar revalidatie begint.
1: Eindelijk over een paar dagen dan is het zover. Dan komt mijn moeder naar huis. En een paar weken geleden was dat nog geen vanzelfsprekendheid. Want na een val brak ze haar heup.
2: Maar ik kwakte echt op de grond. En mijn heup deed zeer hier aan deze kant.
1: Ze werd geopereerd en kreeg een delier. Nou, dat was geen feest. Twee weken lang zag ze allerlei dingen die er niet waren.
2: We gingen naar een huis waar jij was. Nee, jij was er toch ook? Nee, Bas was er. Nee, jij kwam wel.
1: Ik weet dat jullie het niet zien, maar ik zie het wel. Dus daar was ze zich wel van bewust. Ze was er niet angstig onder. Vervolgens kwam ze in een revalidatiecentrum terecht.
3: U woont in Hilversum, toch?
2: Nee.
3: Heb ik dat niet goed onthouden?
2: Nee.
3: Oké. Waar woont u?
2: Ik zeg van huis steeds.
4: Nee, wij wonen in Hilversum.
2: Wij wonen in Hilversum.
3: Ja. Ja. En dan wordt er binnen de revalidatiezorg gekeken. Hè, op het moment dat u weer een beetje op de been bent, wat er eventueel thuis geregeld moet worden voor u.
2: Ja.
3: Zou u zich daarin kunnen vinden dat we dat voor u tijdelijk gaan organiseren?
2: Ja hoor.
3: Ja?
1: Mijn moeder is 87, woont nog steeds zelfstandig, slikt geen medicijnen en doet haar eigen boodschapjes en heeft vriendinnen. Ik woon samen met mijn broer Bas, vlak bij haar. Er is genoeg aanspraak. En nu ze bijna naar huis mag, dringt zich natuurlijk een nieuwe vraag op. Want hoe zelfstandig kan ze nog zijn? Nou, dat bespreek ik op dit moment met mijn broer. En mijn moeder die laat heel veel aan ons over. Gelukkig ligt ze vlakbij, zo'n 10 minuten lopen van mijn huis. Ik bezoek haar zeker 1, maar soms ook wel eens 2 of 3 keer per dag. Omdat mijn moeder in een delier zat, kwam ze op een afdeling met allemaal dementerende. Voornamelijk vrouwen, ik denk 20, die hebben allemaal een eigen kamer. Maar het is wel een gesloten afdeling en ze zit er nog steeds. Maar geestelijk is ze wel weer in orde. Dus dat speelt er ook wel parten. Dus even kijken waar ze is. Hallo.
5: Hallo jongen.
6: Nou, we zijn net uitgegeten.
1: Lekker gegeten?
6: Heerlijk. Treffelijk.
1: Ja. Mooi.
6: Nee hoor.
1: Zullen we even naar je kamer lopen?
6: Ja.
7: Zijn we hier maar alsjeblieft.
1: Ik zal hem even geven. U wilt de servetjes hebben?
7: Nee, weet je wat het is? Het is iets erg, maar diegene die daar verderop woont, die loopt iedereen te versieren en dan brengt ze al die dingen naar iedereen en ergens is een soort kapot.
1: Alsjeblieft.
5: Ik ga met mijn zoon even mee.
1: 608, dat is de kamer van mijn moeder. Een bed, wc. Hoe was het?
5: Enig. Een groot feest.
1: Nu zit je hier een paar weken, hoe is het?
5: Het gaat.
1: Ja.
5: Ze kunnen nauwelijks converseren. Niet dat ik nou zo'n conversator ben, hoor, maar op je letten. Hè? Ik heb er niks te melden.
1: Hoe kom je dan die dagen door?
5: Ja, dat is de juiste punt. Ja. Een beetje lezen. De krant lezen. Ik ben al 88 of 89. Waar ben ik?
1: 87.
5: Weet je het zeker?
1: Het is 1939, het is 2026.
5: Ja. Oh ja. Ja. Nou, dat is een respectabele leeftijd, vind ik. En ook aan jullie, denk ik ook veel. Op de een of andere manier. Ik vind het fijn dat jullie er zijn. Het doet me zo goed dat ik jullie heb, echt waar. Maar ik denk dat ik gewoon hetzelfde blijf doen als dat ik heb gedaan. Een beetje boodschapjes doen. En dat vond ik ook prima, hoor. Lekker met mijn karretje over de kerkstraat lopen en de hoek om en naar de visboer. Dat vond ik geen enkel probleem.
1: Maar maak je er ook wel eens zorgen over? Over je toekomst?
5: Nou, er blijft weinig over natuurlijk. Dat is gewoon zo en dat vind ik ook logisch.
1: Ben je er ook wel eens angstig voor? Dat je misschien over de dood nadenkt?
5: Nou, daar ben ik er niet eens bang voor, hoor. Dan denk ik van ja, het moet ook zo zijn. Je komt op een gegeven moment op een punt dat je denkt van ja.
1: Wat is je doel eigenlijk? Hoe oud wil je worden?
5: Nou, zolang ik nog een beetje functioneer, dan vind ik het prima. Maar zodra dat niet meer het geval is, dan hoef ik er niet meer te zijn. Nee.
1: Nou, je zit hier nog heel eventjes en dan mag je weer naar huis. Dus dat is feest.
5: Dat is echt feest. Ja, ik vind het hartstikke fijn om naar huis te gaan.
1: Maar er komt best wel veel op je af eigenlijk, hè, als je ouder wordt.
5: Ja,
1: hè?
5: Dat is ook zo.
1: Vroeger waren wij het kind en het lijkt nu wel alsof jij het kind bent.
5: Ja, het is nou andersom, ja. Zo is het.
1: Heb je dat zelf ook toen zo ervaren met jouw ouders?
5: Ja, ja.
1: Wat ga je straks als eerste doen als je naar huis mag?
5: Dansen.
0: Ja, dan wil ze dansen. Tineke, de moeder van verslaggever Joris Kreugel. En morgen volgen we ze verder. Eind september en het kwik dat stijgt tot grote hoogte, boven de 25 graden. Nederland heeft de zomer in de bol tijdens deze Indian Summer. Ja, wat betekent het voor de natuur? Misschien nog belangrijker, wat moeten we aan? We maken een rondje langs de velden en we gaan erop uit. Boswachter Arjen Posma, goedemiddag.
8: Goedemiddag, hallo.
0: Ja, ik liep hier met de zon op mijn kop tussen de kastanjes en de beukennootjes door naar de studio. Ja. Hoe is dat voor u? Want u bent nu natuurlijk sowieso veel buiten. Wat is het voor u voor dag?
8: Nou, het is wel een mooie dag. De warmte doet mij minder eigenlijk. Ik ben vooral blij met de regen die vannacht gevallen is.
0: Ja, want dat was wel nodig qua droog.
8: Het is nog steeds hartstikke droog, dus dat is eigenlijk belangrijker, ja.
0: Ja, maar dat de zon er zo vandaag schijnt, dan ziet het bos er toch mooi uit?
8: Het bos ziet er prachtig uit en de warmte zorgt er wel voor dat een aantal planten wat langer kunnen groeien. En dat zorgt voor nogal wat dieren dat ze zich wat beter kunnen voorbereiden op de winter. Want ze hebben wat meer tijd om op te vetten.
9: Zijn de dieren eigenlijk ook actiever nu? Dat ze de vogels toch vroeger beginnen met fluiten of die reageren?
8: Het is in deze tijd is het überhaupt al een hele drukke tijd voor dieren. Want ze moeten zich nu voorbereiden op de winter. Dit is de tijd om gewicht aan te komen, om vet te maken, om te zorgen dat je in winterslaap kan, dat je die hele winter door kan komen. Als het zo warm wordt, gaan planten wat meer groeien. Die nemen nog een einde jaarspurtje op dit moment. Dus ja, dat heeft ook voordelen voor veel dieren.
0: Want raken ze dan niet in de war?
8: Nee, dat valt eigenlijk nog wel mee. Kijk, als het over een maand nou nog zo warm is, dan wordt het voor heel veel dieren die in winterslaap moeten een groter probleem. Maar als het nu even zo'n piek is, dat heeft eigenlijk niet zoveel nadelen.
0: Oké, dus we kunnen het eigenlijk best goed gebruiken. Nog even een paar van dit soort dagen om op te vetten, zoals u dat noemt.
8: Ja,
0: oké. Maar wat ziet u verder om u heen? Want welke dieren zijn nu met name actief?
8: Eigenlijk alles is nu heel actief. De maand augustus is vaak een hele saaie maand. In september, oktober, dan is alles hartstikke druk. Het is nu ook warm genoeg, zodat sommige insecten, die hebben snel last van als het wat kouder wordt. Die kunnen nog net eventjes het laatste beetje pakken. Dus hoefdieren zijn heel druk. De herten lopen nog veel in de rondte, dus er is genoeg te zien.
0: Nou, ik hoor allemaal positiviteit bij u, want wat je ook veel om je heen hoort is op zo'n dag dat je zegt, ja, ik vind het nu wel lekker, maar ja, het klimaat.
8: Nou, dat klopt. Als het nu even een paar dagen zo warm is, dan valt het nog wel mee. We hadden ook een hele hete zomer, dus dat zat er eigenlijk wel in. Maar als dat nog een maand zo duurt, dan gaat het echt problemen op.
0: Dan wordt u zorgelijk. Nou, dan gaan we u, als dat zo is, tegen die tijd nog wel een keertje bellen. Intussen, Julia, je kunt ook lekker uitgaan waaien aan het strand. De strandtent.
9: Ja, daar hadden wij ook graag gezeten nu.
0: Zeker.
9: Bijvoorbeeld bij de Zeemeeuw in Noordwijk. Eigenaar Arjen Klinkenberg die ziet een drukke dag tegemoet. Maar zijn terras is niet alleen gevuld, door dagjes mensen ziet hij.
10: Zorgt wel voor dat ook Duitse toeristen toch wel wat sneller naar Noordwijk toe komen. Als ze zien dat een paar dagen mooi weer is, dan willen ze toch een graantje van meepikken.
9: Nou, volle bak dus. En moet er een tandje bij, vertelt Klinkenberg.
10: Nou, je anticipeert altijd op het weer. Weerberichten, weersvoorspellingen. En je kijkt ook wat voor dag is het. Is het een weekenddag of een doordeweekse dag, et cetera, et cetera. En daar baseer je dan je planning op. En die planning die moet je af en toe ook snel kunnen wijzigen. Want ze voorspellen soms mooi weer en is helemaal geen mooi weer. Ja, dan weet je ook wel dat er veel minder mensen komen. Zo ongeveer gaat dat.
0: Ja, het is schakelen daar aan het strand. Zeker met deze dagen. Van, verder is het misschien ook weer om te winkelen. Maar ja, de najaarscollectie die hangt al in de winkels. Allemaal wol en dikke jassen. De etalages, misschien worden die omgewisseld voor deze dagen. Corine Wagner van Roodsrenen. Goedemiddag.
11: Goedemiddag.
0: Wat hebt u hangen?
11: Nou, we hebben zeker ook wollen truien hangen. Maar we hebben ook lekker viscose. En dat is echt prima te dragen met deze mooie dagen. En je moet zorgen dat je laagjes aan hebt. Ja. Dat lijkt mij het allerbeste.
0: Ja, want het begint 's ochtends best fris, hè?
11: Ja, en dan kan je lekker nog een vestje aan of gewoon een leuke blazer. Ja. Shirtje of een blouseje eronder, zodat je het jasje ook weer uit kan trekken. ja, daar ben je goed voorbereid voor deze dag.
9: Ja, ja, ja, maar is het niet zo dat u dacht van ik heb ergens achterin nog wel een paar dozen met korte broeken, laat ik die nu even buiten hangen?
11: Nee, dat is bijzonder, want we hebben wel een rekje nog met ziel hangen. Ja. Een heel klein hoekje, best inderdaad speciaal laten hangen, maar toch hebben ze daar geen interesse in.
9: Maar niemand heeft nu natuurlijk echt zin om die wollen trui te winkelen, toch? Is het nu ook rustiger?
11: Nee, ik kan niet zeggen dat het rustiger is. Mensen hebben echt zin om lekker te komen kijken. Van, goh, wat gaat het najaar brengen? En dan zeg maar die luchtige dingetjes, die halen ze eruit. En toch heb ik ook al winterjassen, wollen winterjas verkocht. Echte dikke winterdonsjas hebben we ook al verkocht. Dus ja,
9: ik moet ook zeggen, ik heb er ook wel zin in, hoor. Want na al die maanden zomer, ik was echt toe weer aan de zwarte kooltruitjes.
11: Ja, en ook weer andere
9: kleuren ook,
11: hè? Mooie, ja,
9: dat begrijp ik. Want wat zijn, nu we toch bezig zijn, wat zijn de tinten voor het komende najaar, als het komt?
11: Nou, als die zal zeker wel komen. We moeten er iets langer op wachten. Ja. Olijfgroen wordt echt heel erg getipt. De ruitjes zijn echt heel erg zichtbaar in de winkel. Maar ook navy, echt ook een mooie kleur weer, wat gecombineerd kan worden met donkerbruin, aubergine, burgundy. Ja, prachtige kleurtjes, grijs tinten. Dus je kan er echt
9: alle kanten.
11: Keuze genoeg.
9: Ja, meneer Bosma, ik probeer met boswachtersuniform voor te stellen. U zit goed?
11: Oh ja.
8: Nou, wij zitten goed. Ja, hoor. Als je gewoon altijd hetzelfde blijft dragen, kom je altijd een keer in de mode.
9: Ja, zo is het precies. Ja, mevrouw Wagner, hoe gaat u verder vandaag? Want gooit u de winkel iets eerder dicht om misschien ook nog even naar het terras te kunnen?
11: Nee, zeker niet. Nee, we zijn gewoon open tot 5 uur. En op onze vrije dagen genieten we van ons mooi weer.
9: Ja, in ieder geval, vandaag en morgen is het nog mooi weer. Nou, ik wens u een goede dag met inderdaad toch alvast eventjes kijken naar wat de kleuren gaan worden het komende seizoen. Dank voor dat u vertelde hoe dat bij u in de winkel eraan toe gaat nu. Corine Wagner was dat. En dank ook boswachter Arjan Posma. Wat gaat u verder doen vandaag?
8: Ik ga zoeken naar paddenstoelen, want door de regen van vannacht knallen ze vandaag en morgen de grond uit.
9: Oké, alleen kijken naar de paddenstoelen.
8: Ja, ik kijk gewoon.
9: Oké, heel voorzichtig. Goed, dank u wel, boswachter Arjen Posma was dat. Ja.

0: Maar Flores Vaitimbora. Influencers die spreken zich op het moment massaal uit tegen homohaat. Vraag is, heeft dat effect? Daar gaat het straks zonder meer over in 1 Vandaag.
1: NPO Radio 1. Max. Villa. Met Jurgen van den Berg.
2: Ja, waar kom je dan mensen tegen? Ik zei, ja, gewoon in de kroeg natuurlijk. Vroeger had je nog niet dating-apps en zo. En die zaten me echt aan te kijken van, hoe doe je dat dan?
3: Een hele lekkere, goede, geile dag, Jurgen.
2: Ja, dat terugverdienen, dat vind ik ook altijd zo'n ding. Want het geld wat ik nu heb, dat is mooi meegenomen. Dat kan ik uitgeven aan cocktails bijvoorbeeld.
4: Ja.
2: Terras.
1: Zometeen om 2 uur.
5: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
6: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. En toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van haar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello, net als vroeger.
9: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
10: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
9: Bezoek onze zorgvilla's tijdens de open dag op 3 oktober. Kijk op domusvaluas.nl.
11: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
12: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
13: Je merkt het vaak niet als je darmkanker hebt. Daarom is het meedoen aan het bevolkingsonderzoek zo belangrijk. Want onderzoek kan darmkanker vroeg opsporen of afwijkingen ontdekken voordat ze kanker worden. Meedoen aan het bevolkingsonderzoek darmkanker is gratis en eenvoudig met de zelftest. Ga voor meer informatie naar bevolkingsonderzoeknederland.nl.
1: NPO Radio 1. 1 uur.
0: Susanne Bosman. Sigaretten zijn duur in Nederland. Duurder dan bijvoorbeeld in Duitsland. Komt door de accijnzen. En daarom kopen veel Nederlanders hun beuken in het buitenland. Bijna de helft, zei Mona Keijzer in BNL op zondag. En dat zou de Nederlandse staat klauwen met geld kosten. Is dat feit of fictie? Zometeen in 1 Vandaag na het NOS Journaal. Michel Koenen.
14: Op 4 grote treinstations zijn vanochtend onbeheerde koffers of tassen achtergelaten. Het gaat om Haarlem, Utrecht Centraal, Rotterdam Centraal en Dordrecht. In Haarlem is het treinstation ontruimd geweest vanwege twee onbeheerde koffers dus. Verslaggever Mark Hamer, die is bij dat station wat net weer open is. Mark, wat zie je daar?
15: Ja, inmiddels zijn inderdaad alle rood-witte linten zijn weg. De politie heeft ongeveer een kwartiertje geleden die linten weggehaald. Toen was het nog even een probleem, want de poortjes bleven op een kruis staan. Ik loop nu het station binnen en kijk even op het bord. En zie dat de treinen tot 1:55 niet rijden. En daarna heeft hij enigszins vertraging. Vanaf 1:55 rijden de treinen hier ook weer. Ik ben nu ongeveer een half uurtje loop ik hier rond. Toen zag ik dat 2 mensen in ieder geval in een politiebusje werden afgevoerd. Ik hoorde van omstanders dat er 3 mensen zouden zijn afgevoerd. Dat kan ik niet bevestigen. Ik weet ook niet of ze er echt iets mee te maken hadden met die koffers die zijn achtergelaten, of dat ze zich niet hielden aan de aanwijzingen van de politie. In ieder geval heb ik zelf 2 mensen hier afgevoerd zien worden.
14: Ja, want we hebben dus ook nog niks gehoord van de politie. Jij bent op Haarlem, maar het was dus op meerdere stations. Is daar dan een verband, zou je denken?
15: Ja, dat is moeilijk te zeggen op dit moment. Het is wel toevallig natuurlijk, laten we het zo zeggen. Allereerst op Rotterdam was dat vanochtend. Daar werd alarm geslagen. Een vrouw meldde zich later, die zei het is mijn koffer. Toen werd het ook weer opgeheven daar. In Utrecht was er iets gaande. Daar zijn de koffers onderzocht. En melden de mensen van wie de koffers waren zich ook. Die zijn aangehouden. Want het is verboden om je koffers onbeheerd achter te laten. In Dordrecht, daar weten we eigenlijk heel erg weinig van op dit moment. Ja, en hier dus de situatie in Haarlem is dat de politie hier het weer helemaal vrijgegeven heeft. Dat je hier ook eigenlijk geen politie meer ziet staan. Dat ook het busstation gewoon weer in werking is. En het treinverkeer langzaam op gang komt.
14: Ja, er werden dus allemaal koffers gevonden, maar niks verdachts gevonden. Dank voor nu, verslaggever Mark Hamer. BOA's in het OV die krijgen vanaf komende maand toegang tot het rijbewijzenregister. Met een pasfoto uit dat register kunnen ze sneller de identiteit vaststellen van een zwartrijder of overlastgever. En nu moeten BOA's vaak nog wachten op de politie om een boete te geven als die identiteit niet kan worden vastgesteld. BOA's die kiezen er dan vaak voor om de overlastgever of zwartrijder te laten gaan en alleen een waarschuwing te geven. De autoriteit persoonsgegevens vindt de maatregel nog niet voldoende, omdat de meeste aanhoudingen in het OV zou gaan om mensen zonder rijbewijs. In Nederland en 18 andere Europese landen zijn invallen gedaan in een onderzoek naar een oplichtersbende. Die verkocht oude smartphones als nieuwe exemplaren. De telefoons die liet de bende repareren in Hongkong en de Verenigde Arabische Emiraten. Vervolgens werden ze online verkocht. Dat leverde honderden miljoenen euro's op. 7 mensen zijn opgepakt. Het dodental door het noodweer in Thailand is opgelopen naar 23. Grote delen van het Aziatische land hebben al dagenlang te maken met veel regenval, waardoor gebieden zijn overstroomd. Het water in de hoofdstad Bangkok daalt weer iets. Dat komt doordat het beter wordt afgevoerd, maar nog altijd staan veel straten blank. Hondeneigenaren in Schiedam die krijgen het advies hun hond voorlopig niet uit te laten in park De Plantage. In een paar dagen tijd zijn 4 honden doodgegaan nadat ze in het park waren uitgelaten en iets hadden gegeten. Er staan waarschuwingsborden en de politie doet onderzoek.
1: Het NOS-journaal.
14: In Spanje is er een deal over de woningnood. De afgelopen dagen werd de druk op de regering van premier Sanchez al groter. Tienduizenden Spanjaarden die lieten van zich horen. Ze zijn de stijgende woonlasten en de macht van verhuurders zat. Contact met correspondent Miral de Bruyne. Miral, premier Sanchez die ging vanochtend bijeenzitten met zijn kabinet. En nu dus er al uit. Hebben ze snel gedaan.
4: Ja, dat is wel opvallend hoe snel het is gegaan. Het begin van de vergadering vanochtend, die werd wel uitgesteld, omdat er op de achtergrond nog wel wat onderhandelingen plaatsvonden. Maar ze zijn er in de vergadering dus relatief snel uitgekomen wel. De regering heeft tijdens de ministerraad uiteindelijk 2 decreten goedgekeurd. Het ene, dat gaat onder andere om bescherming tegen de uitzettingen van huurders tot 2030. Het reguleren van seizoens- en kamerverhuur. En het andere, dat gaat over het automatisch verlengen van huurcontracten. De socialistische partij binnen de regering is dus erg blij met de afspraken. De minister van Justitie die zei zelfs op social media dat het een geweldige dag is voor de huurders en voor kleine verhuurders. En een slechte dag voor de speculanten.
14: Ja, de politiek blij. Zijn de Spanjaarden zelf ook blij, denk je?
4: Ja, dat er een overeenkomst over een decreet ligt betekent niet dat het direct ook ingaat. Nu moet het congres zichzelf er nog over gaan buigen. De regering heeft wel aan hen gevraagd om dat zo snel mogelijk te doen. Vrijdag al. En ze hebben gezegd dat gaan we doen. Terwijl normaal gesproken eigenlijk 30 dagen ervoor krijgen. Tot dan weten we eigenlijk niet precies wat er gaat gebeuren natuurlijk. We weten niet wat de oppositie vrijdag gaat doen. En die staan er hier niet onbekend om met de plannen van de regering in te stemmen. Ja. En het zijn ook nog eens plannen die vooral op korte termijn problemen gericht zijn. Maar het feit blijft wel dat er gewoon in Spanje te weinig betaalbare woningen zijn. Ja. Voor de vraag die hier is in Spanje.
14: Ja, kort tot slot nog. In Madrid grote protesten met kampeerders en zo. Gaan die nu de spullen pakken?
4: Ja, het is niet gecommuniceerd of de mensen uiteindelijk weg zullen gaan in Seoul. Maar mijn verwachting is dat ze nog wel even zullen blijven zitten. In elk geval tot vrijdag, tot het congres ernaar heeft kunnen kijken. Maar de regeringspresident van Madrid, die heeft nu geëist dat de nationale regering zich inzet om het plein binnen 48 uur leeg te krijgen. Dus dat zal nog wel voor wat wrijving gaan zorgen hier in Madrid.
14: Dankjewel, correspondent Miral de Bruyne. Het weer nog. Op steeds meer plaatsen breekt de zon goed door. Bij weinig wind wordt het zeer warm voor eind september. 23 graden aan zee tot 29 lokaal in Limburg. Ook morgen warm na zomerweer met veel zon. NPO.
1: NPO Radio 1. Avro Tros.
0: Niemand wil het, maar burenruzies zijn aan de orde van de dag. Het aantal neemt toe, vooral over herrie. We kregen een vraag van een enthousiast pianospeler. Staat nou wettelijk vast hoeveel uur per dag hij mag oefenen? En Julia, straks gaat het over roken.
16: Ja, en over geld. Omdat er zoveel accijns zit op sigaretten hier, kopen Nederlanders ze massaal in het buitenland. En dat kost de staat heel veel geld. En dat zei Mona Keizer zondag op tv. En dat onderzoeken we straks in Feit of Fictie.
0: En nu influencers op de barricade.
17: Suzanne Bosman. Eén Vandaag.
18: Maar ik denk dat we juist ook niet queer mensen nodig hebben die gewoon ook hun bek opentrekken. En dat niet dus altijd ik dat moet doen. Dus dat het niet allemaal bij ons ligt.
19: Ja, precies.
18: Dus dat als ik een keer...
19: De rugdekking krijgen van hetero's.
18: Ja, dat hebben we echt nodig. Ja. Want we zijn gewoon met een minderheid. Dus als jij het er inderdaad niet mee eens bent en je vindt het onzin, spring dan voor me in de bres, alsjeblieft.
0: Ja. Nou, presentator Jurre Geluk over de afgenomen acceptatie van de homoseksualiteit. Hij vraagt mensen die niet queer zijn om op te staan. Nou, dat gebeurt nu op grote schaal bij influencers op social media.
20: Ik ben zelf niet queer, maar juist dan is het vandaag even extra belangrijk om queer personen op het internet even wat meer liefde te geven.
21: Slechts 22% van de jongens op middelbare scholen zegt geen problemen te hebben met homoseksualiteit. Voor die andere 78% wil ik zeggen, schaam je kapot.
22: Zijn er landen in de wereld waarbij het doodstraf krijgt omdat je op hetzelfde geslacht valt? Ja. Dus is het nodig om voor die mensen op te komen? Ja.
0: Nou, dat is duidelijk. Maar of deze reacties nou echt iets betekenen voor jonge queers, dat bespreken we met sociaal wetenschapper Linda Duits. Goedemiddag, mevrouw Duits.
23: Goedemiddag.
0: Ja, we horen hier best wel mensen zich fel uitspreken. Mensen met een groot aantal volgers. Doet dat iets voor homoacceptatie?
23: Nou, het doet sowieso iets voor mensen in de LGBTQIA+ gemeenschap. Hè. Het is een hart onder de riem. Het is heel fijn om dat op die manier te horen. En dan ja, dan is de vraag, wat is precies het effect hier nou van? En dat is altijd heel erg moeilijk om vast te stellen vanuit de media- en communicatiewetenschap. Mm-hmm. Wat ik denk dat het doet, is dat het een norm stelt. Hè, het laat zien dat homohaat, dat discriminatie, dat gebrek aan tolerantie, dat dat niet geaccepteerd wordt. En ik denk dat dat heel erg belangrijk is.
0: Mm-hmm. Ja, dat is een norm stellen. Maar daarvoor zei u van, nou, het is sowieso fijn als je zelf uit de gemeenschap komt om dat te horen. Want dat heb je nodig dan?
23: Ja, zeker. Kijk, toen dit nieuws binnenkwam, ik was niet verbaasd. Hè. We zien dat de samenleving steeds conservatiever wordt. Er is heel veel een toename van haat. Maar ik ben zelf ook queer. En het is elke keer toch, als je dat nieuwsbericht weer ziet, is het een klein spelderprikje. Hè, om te weten dat zo'n groot deel van de jongeren niet accepteert wie jij bent. Dus dat doet gewoon pijn. Dus sowieso kunnen we dat hart onder de riem op dit moment heel hard gebruiken.
0: Ja, en dus wat Jurre Geluk dan zegt, van dan hebben we het dus ook heel erg nodig dat ook andere mensen dat een keer laten weten, voor ons opstaan.
23: En dat, ja, kijk, er is nog nooit een gemarginaliseerde groep geweest die geëmancipeerd is zonder hulp eigenlijk van de meerderheid of de norm. Mm-hmm. Hè? Dus vrouwen hadden nooit kiesrecht gekregen als mannen daar niet bij geholpen hadden en mee ingestemd hadden. En dus ik denk dat het heel erg belangrijk is dat mensen die niet queer zijn, hè, dus die zichzelf als bondgenoot zien, zoals ally noem je dat, dat die zich uitspreken en dat die eigenlijk een beetje de soort van de klappen opvangen en laten zien, dit accepteren wij niet, hier trekken we een grens. Dit is niet toelaatbaar in ons land.
16: En bereik je dat eigenlijk als je kijkt naar al die algoritmes, mensen die misschien ook helemaal dit niet tegenkomen in hun eigen algoritme, kom je dan toch deze stemmen wel tegen?
23: Ja, dat is natuurlijk het lastige met het gefragmenteerde medialandschap wat we nu hebben. Hè. Mensen zitten inderdaad in hun eigen bubbels. Je ziet ook dat er naar sociale media wordt gekeken als oorzaak van die dalende acceptatie. Hè. Dus wordt bijvoorbeeld naar de mannensfeer gekeken, waar heel conservatieve, traditionele beelden over mannelijkheid er rond te gaan, waar ook heel veel vrouwenhaat rondgaat. Dus dat maakt het inderdaad lastig. Wat helpt is als het heel veel influencers zijn. En wat ook helpt is als daar, dus zoals wat jullie nu doen, hè, ook reguliere media weer over gaan berichten. En dan kom je toch een beetje uit die bubbel. Maar dan blijft nog steeds, hè, kijk, op het moment dat jij heel duidelijk heel homofobe opvattingen hebt, dan zullen die niet veranderen omdat een influencer zich uitspreekt voor queer mensen.
0: Ja, maar misschien wel als dat een influencer is die jij sowieso al volgde.
23: Kijk, dan doet het iets anders. En daarom is het ook zo belangrijk dat het juist influencers zijn die dat doen. Hè? Dus influencers zien we als iemand die heel nabij bij ons staat. Dus we noemen dat een parasociale relatie. Je hebt het gevoel eigenlijk dat je vrienden bent met zo'n influencer. Het zou je buurmeisje kunnen zijn of je nichtje. En dat maakt dat je daar veel meer van aanneemt dan van iemand anders. Dat is ook het verdienmodel van influencers. Hè? Daarom kunnen zij ook zo goed helpen bij het verkopen van spullen. Mm-hmm. Maar ook bij dit soort dingen gaat er denk ik een grote kracht uit in het stellen van een andere norm.
0: En nou zegt u, het is lastig om te meten wat dat uiteindelijk doet. Maar misschien zijn er voorbeelden uit het verleden. We dachten aan de Verenigde Staten, de Black Lives Matter beweging. Hè? Toen zag je ook een golf van solidariteit komen. Daar heeft dat iets gedaan?
23: Ja, dus dat is interessant om het daarmee te vergelijken. Black Lives Matter was natuurlijk heel groot. Het was ook internationaal. Het was ook meer dan alleen maar op sociale media. Hè. Er waren ook grote protesten gaande op straat in grote steden. En wat je daar eigenlijk zag, is dat als het ging bijvoorbeeld over opvattingen over de politie, waar die Black Lives Matter beweging natuurlijk zich heel erg mee bezig hield, dan zie je dat daarbij onder de Democraten, dat die negatiever gingen denken over de politie, maar onder Republikeinen dat die juist positiever gingen denken over de politie. En dus het maakt dus ook heel erg uit, wat voor opvattingen heb je al? Omdat die opvattingen die je hebt nooit alleen maar tot stand komen door de dingen die je in de media hoort, maar dat heeft ook te maken met wat hoor je thuis op de, aan de eettafel? Hoe praten je vrienden over dit soort dingen? Ja.
0: Maar voor nu, de allies steken een hart onder de riem. Dat is wel duidelijk. Dank u wel, sociaal wetenschapper Linda Duits.
2: Vraag 1 vandaag.
0: Beter een goede buur dan een verre vriend. Maar ja, wat nou als de buurman of de buurvrouw de hele dag door heel hard geluid maakt? En dat hoor je door de muren. Afgelopen zaterdag hoorden we dat het aantal conflicten tussen buren sinds 2023 met 18% is gestegen. Nou, onze vraagsteller die hoopt niet in ruzie met de buren terecht te kunnen komen. Want Hoenong uit Scheveningen, wat is uw vraag? Goedemiddag.
3: Goedemiddag, mevrouw. Inderdaad, ik heb op het in vandaag gezien op de televisie over de buren, ruzie over de geluid, overlast bij de buren. Toen dacht ik, ik woon ook op het appartement en ik speel piano. En wat is de wetten of de rechten om als bewoners om piano te kunnen spelen?
0: Ja, hoeveel piano speelt u nu?
3: Sorry?
0: Hoeveel piano speelt u nu?
3: Eentje maar hoor, één piano. Maar één piano.
0: Ja, één piano. Maar hoeveel uren speelt u daarop per dag? Uren?
3: Nou, ik probeer te beperken. 2 keer, maar 1 uur bijvoorbeeld. Tussen 10 en 12 uur in de ochtend. En tussen 16 en 20.
0: Ja, dus eind van de ochtend en in de loop van de middag. Nou, we gaan eens. Hebt u al klachten gekregen van de buren?
3: Dat niet. Dat is het niet, want ik heb goed contact met de buren. Okay. Mijn probleem is eigenlijk, de bewoners komen en gaan. Dus dat nieuwe bewoners komen, misschien heeft een andere mening. Dat was mijn vraag.
0: Ja, maar precies. En wat kunt u dan zeggen van, ik mag best zoveel spelen? Of wat zijn de normen? Nou, we gaan naar de voormalig directeur van Stichting Beter Buur, Bente Londe. Goedemiddag, mevrouw Londe.
5: Ja, goedemiddag.
0: Ja. Hoeveel mag meneer Ong uit Scheveningen piano spelen?
5: Ja, je mag heel veel spelen natuurlijk. Als de buren er maar geen last van hebben. En kijk, na 10 uur wordt iedereen geacht stil te zijn. Maar als je overdag piano speelt, en of dat een half uur, een uur of 5 uur is, hangt het vooral van af, hebben de buren daar last van? En iemand die bijvoorbeeld nachtdienst heeft gehad en 's morgens wil slapen, die kan er misschien 's morgens vroeg al last van hebben. Ja. Of iemand heeft migraine. Dus het is altijd goed om het contact met je buren te leggen. Van, ik hou van piano spelen. Mijn voorstel is om het tussen deze tijden te spelen. Is dat acceptabel voor jullie?
0: Mm-hmm. Ja, maar u zegt sowieso na 10 mag het sowieso niet?
5: Nee, dan moeten we in principe allemaal kunnen slapen. Dus dan moet het rustig zijn.
0: Okay, dat,
5: maar als je kleine kinderen naast je hebt wonen, dan zouden die mensen het graag rustig vinden om 7 uur bij wijze van spreken.
0: Mm-hmm. Ja, zeker. Je kunt dan bijvoorbeeld kijken met een piano of een elektrische gitaar, dan kun je het met de koptelefoon eventueel proberen. Maar je hebt ook instrumenten waar dat dan niet bij kan. Moet je daar dan nog apart iets voor afspreken?
5: Ja, kijk, trompet spelen is natuurlijk in ieder huis niet erg wenselijk voor de buren. En elektrische piano's heb je natuurlijk ook. Maar als iemand heel hard op de toetsen tikt, kan iemand daar ook last van hebben. Dus ik zou zeggen, stem het altijd even af met de buren. Heb je er last van? En wat zijn de beste tijden dat ik speel? Dan kan je overal rekening mee houden. En dan heb je ook meteen dat burencontact. En komen zij waarschijnlijk ook bij jou langs op het moment dat zij een feestje hebben of wat dan ook. Zodat zij dat kunnen aankondigen.
16: En je wil ook geen slapende honden wakker maken misschien? Als je vooraf al erover begint.
5: Ja, maar ja, wat is overlast? Hè? Piano spelen kan je geen overlast noemen als je mooie stukken speelt. Maar voor een ander kan het wel heel vervelend zijn. De ene houdt
16: van technomuziek. Alleen maar het begin van Vuur Elise speelde.
5: Dan wordt het heel vervelend.
16: Ja, dan wordt het echt lastig, inderdaad. Maar als het prachtig is, dan kun je het misschien wel even hebben. Nou, meneer Ong, speelt u een beetje mooi?
3: Letterlijk. Ik speel al lang. Ja. En voor bekende, ik speel al in klassieke muziek. Hè. In pop of zo. Dus een beetje langzaam, een beetje gedem. Mm-hmm. Zoals voor Elise, wat die mevrouw noemde. Dat speel ik graag. En,
16: maar dan wel helemaal. Ja. En niet elke keer opnieuw beginnen.
3: Nogmaals, ik heb tot nu toe geen probleem met de buren. Ik heb ooit brieven geschreven aan de buren. Dat ik kom wonen in Scheveningen. En dan hebben ze een kind bezwaar. Nou. Maar mijn probleem is eigenlijk. Ja, stel dat komen nieuwe bewoners in dit appartementcomplex. Hoe moet ik dat...
16: Mevrouw Londen, wat moet meneer Ong dan doen als er nieuwe mensen komen? Gewoon maar even afwachten.
5: Ik zou dan ook weer even, of weer even die brief die hij nu ook gestuurd heeft naar de nieuwe bewoners sturen. Of even kennis maken meteen. En piano spelen mag, maar mits het mag geen overlast geven voor de anderen.
16: Ja, is muziek sowieso is muziek de over waar de mensen het meeste last van hebben? Of u noemde net al kleine kinderen.
5: Geluidsoverlast in zijn algemeenheid is de grootste oorzaak. En muziek kunnen mensen vaak nog wel hebben. Maar stampen of geluiden waar je niks tegen kunt doen, dat is gewoon heel lastig. En daar worden mensen boos van. Mm-hmm. Het tikken tegen de verwarmingsbuizen of lopen door het huis. Ja, dat klinkt
16: dat in
5: anders dan een mooi stuk.
16: Blijkbaar.
5: Maar ik denk ook dat dat te maken heeft dat we elkaar niet zo goed kennen en ook niet het contact leggen om dingen met elkaar te bespreken. Hè? Van leuk dat je André Hazes iedere dag draait, maar mag het wat zachter?
16: Precies.
5: Weet je, iedereen heeft ook zijn eigen stijl, dus bespreek dat van tevoren wat een acceptabele toonhoogte is.
16: Contact maken met de buren, meneer Ong, dat is van het grootste belang hierbij. Ik wens u bij deze veel spelplezier en veel mooie contacten met al uw buren. Hoen Ong, dank ook voor het stellen van de vraag. En dank voor het geven van de toelichting. Voormalig directeur van Beter Buren, Bente Londel. En hebt u zelf nou een vraag bij het nieuws? Nou, stel die dan vooral. Kan op 1Vandaag6 chat of in de NPO Luister-app. En wij gaan graag op zoek naar het antwoord.
6: Feit of fictie?
16: Mona Keijzer wil de roker in Nederland houden, Julia.
7: Ja, bij WNL op zondag sprak Kamerlid Mona Keijzer zich ontevreden uit over de accijns.
8: 45% van de pakjes sigaretten die komen uit het buitenland. Dus er is een grens aan wat mensen pikken.
16: Ja, bijna de helft dus van de sigaretten komt uit het buitenland, 45%.
7: Daar zijn we ingedoken en we lopen volgens Keijzer 500 tot 750 miljoen euro mis qua inkomsten, omdat mensen hun peuken over de grens halen. Zo ook deze roker.
17: Je kan het duurder maken en dan zoeken we een andere weg. En dan verkopen hun minder, hebben wij weer minder belastingcenten. Het schiet niet op.
16: Ja, want hoeveel kost een pakje sigaretten tegenwoordig?
7: Nou, de prijs ligt tussen €11,10 en €14, afhankelijk van het tabaksmerk waar je het koopt. Nederland behoort daarmee tot een van de duurdere Europese landen. En die prijsverhoging is snel gegaan, vertelt gezondheidseconoom Ardine de Wit op Radio 1.
24: Sinds 2020 hebben we 3 hele grote accijnsverhogingen gehad. In 2020 kost een pakje sigaretten nog €7,20. En inmiddels is dat €11,20. Nou ja, dat is een prijsstijging van zo'n 55% in 4 jaar tijd. Dus dat is een forse verhoging.
16: Ja, en in Duitsland betaal je maar 8 euro.
6: Ja, in Nederland dus fors meer. En dat komt alleen door die accijnzen?
16: We checkten even bij het Trimbos Instituut. En volgens hun cijfers bestaat 82% van de prijs uit accijnzen.
6: Dat is aanzienlijk. En Keizer die zegt, ja, daardoor lopen we geld mis. Maar hoe dan?
16: Het CBS houdt bij hoeveel inkomsten de overheid haalt uit tabaksaccijnzen. Dat was in 2023 nog 3,1 miljard. En 2 jaar later was dat 2,6 miljard. Snel gerekend is dat een daling van 500 miljoen. Bovendien zijn de accijnzen verhoogd. Dus had je misschien ook meer inkomsten verwacht.
6: Maar is het nou echt zo simpel dan?
16: Nou, we spraken ook met hoogleraar tabaksontmoediging Mark Willemsen. Hij plaatst wel een belangrijke kanttekening bij deze cijfers. In april zei hij bij BNR toen al het volgende.
9: Welk deel daarvan komt nu dat mensen inderdaad meer in het buitenland zijn gaan kopen? Of doordat mensen minder zijn gaan roken door het ontmoedigingseffect wat je dan krijgt van die hogere accijnzen?
16: Er roken nu minder mensen dan voor de accijnsverhogingen. En volgens onderzoek van onder andere Trimbos, Jelinek en de WHO is dat een direct gevolg van die verhoging.
6: Nou, het gaat tot nu toe vooral over geld. Maar is dat ook echt het doel dan van die accijnzen?
16: Nee, dat is volgens Willemsen een te nauwe kijk op het instrument. En dit zei hij eerder bij BNR.
9: Kijk, dan bekijk je het heel erg vanuit het perspectief van ja, de overheid moet dan geld verdienen aan die accijnzen. Terwijl het dus een instrument is van het ministerie van Volksgezondheid om het roken te ontmoedigen. He, dus dat sluit elkaar niet uit. Het blijft natuurlijk nog steeds een effectief instrument om het roken te ontmoedigen.
6: Een hogere prijs betekent dus minder rokers. Maar ja, dus ook meer sigaretten uit het buitenland. Keizer zegt dat 45% dus uit het buitenland komt van de sigaretten. Is dat echt feit of fictie?
16: Keizer baseert zich op een douaneonderzoek van 2025. Daaruit bleek inderdaad dat 45% van de sigarettenpakjes afkomstig is uit het buitenland of illegaal is. Waardoor er geen Nederlandse accijns over is betaald. Het is een feit.
6: Oké. Het is nu bijna 6 minuten voor 1:30. Zometeen hier op Radio 1. Bureau Buitenland, Sofie Derks. Goedemiddag.
10: Goedemiddag bij ons over de risico's van AI in oorlogsvoering met Jessica Dorsey. En over ja, ook een best riskante speech die de Britse premier Andy Burnham later vanmiddag moet houden als hij voor het eerst in zijn rol als premier het congres van zijn eigen Labour-partij toespreekt. Dat dus bij ons in Bureau Buitenland.
6: En wij zijn bijna aan het einde van deze 1 Vandaag, Julia. Wat hebben we nog?
16: Ja, we hadden het net al over de band met je buren. Nou, Apeldoorn is daar nu wel een bijzonder voorbeeld van. Daar brak vannacht een felle brand uit in een appartementencomplex, vermoedelijk aangestoken door een bewoner. 24 woningen werden daardoor onbewoonbaar. Maar er zit ook een mooie kant aan dit verhaal, zo lezen we bij Omroep Gelderland. Want tijdens de brand kwamen wel meteen allerlei buren in actie. Ze klopten op elkaars deur om bewoners wakker te maken en zetten stoelen buiten voor de oudere bewoners. Ja, zo kun je toch nog een hoop voor je buren betekenen.
6: Zo is dat. Goed. Dat was het. Hebt u nou vragen bij het nieuws of over wat dan ook? Hè? Net ging het dus inderdaad over buren en over overlast die eventueel kunt hebben als je piano speelt. Tenminste, dat andere mensen dan weer last hebben van jou. Hoe los je dat op? Ga naar onze website eenvandaag.nl. We zoeken graag naar mensen die antwoorden weten. Onze televisieuitzending met onder meer cijfers van het opiniepanel over hoe mensen nu kijken naar wat er allemaal gebeurt in Politiek Den Haag. 6:30 op NPO 1. En hier dus op de radio Zo Bureau Buitenland. Wij wensen u nog een fijne middag.
11: Avro Tros, de omroep voor ons.
12: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
25: Zonder echt contact klaagt een klant niet eens. Hij vertrekt gewoon. Daarom leert Lo van Eck organisaties hoe ze echt contact met klanten maken. In ieder zakelijk gesprek. Juist in deze tijd van AI.
12: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met 1 oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
25: Download het gratis e-book Echt Contact begint bij jou op lovanek.nl.
26: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
27: Wat je een leven lang hebt opgebouwd, wil je met een gerust hart doorgeven. Delen Private Bank helpt je om je vermogen zorgvuldig over te dragen. Met oog voor de volgende generatie. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
1: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
4: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
13: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
14: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. En toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van haar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello, net als vroeger.
15: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
18: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
19: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
18: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
19: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: Bezoek onze zorgvilla's tijdens de open dag op 3 oktober. Kijk op domusvaluas.nl.
20: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
28: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
29: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
1: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennis maken.
30: Ja, je merkt het vaak niet als je darmkanker hebt. Daarom is het meedoen aan het bevolkingsonderzoek zo belangrijk. Want onderzoek kan darmkanker vroeg opsporen of afwijkingen ontdekken voordat ze kanker worden. Meedoen aan het bevolkingsonderzoek darmkanker is gratis en eenvoudig met de zelftest. Ga voor meer informatie naar bevolkingsonderzoeknederland.nl.
31: Welke rituelen heb jij? Een tentoonstelling over geloof met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
32: NPO Radio 1, het NOS-journaal.
33: Op 4 grote treinstations is vanochtend onbeheerde bagage achtergelaten. Het gaat om Utrecht Centraal, Rotterdam Centraal, Haarlem en Dordrecht. Of er een verband is, dat is nog niet duidelijk, maar de politie noemt het wel hoogst opmerkelijk. In Utrecht en Haarlem zijn zeker 4 mensen aangehouden. De koffers en tassen die zijn allemaal gecontroleerd, maar de politie heeft niks verdachts gevonden. Uit huis geplaatste kinderen die slachtoffer zijn geworden van het toeslagenschandaal geven zo een open brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer. Ze willen dat er onafhankelijk onderzoek komt naar wat er in hun gezinnen is gebeurd.
34: Ik vind gewoon dat het recht eigen is aan alle jongeren en ook alle ouders om precies te zien welke instanties welke beslissingen hebben gemaakt, waar het mis is gegaan en wat voor invloed dat heeft gespeeld en welke rol dat heeft gespeeld binnen ons gezin. Zodat we ook gewoon begrijpen wat ons is overkomen, waarom onze ouders de keuzes hebben gemaakt die ze hebben gemaakt. Want heel veel families die worden uit elkaar getrokken.
33: Vorige week werd bekend dat het kabinet in januari excuses wil gaan maken aan de kinderen. De open brief wordt over ongeveer een kwartier aangeboden. Meer dan 100 Israëlische kolonisten hebben vannacht verhinderd dat een Palestijns gezin kon terugkeren naar hun huizen op de westelijke Jordaanoever. Ze blokkeerden wegen, staken autobranden in brand en gooiden met stenen naar de Israëlische militairen en grenspolitie. Volgens Al Jazeera werden ook de huizen in brand gestoken. En de Schotse snookerspeler Graham Dodd is veroordeeld tot 7 jaar cel voor seksueel kindermisbruik. In de jaren 90 pleegde hij ontucht met een meisje, 10 jaar later ook nog met een jongen. Oud-wereldkampioen Dodd heeft altijd ontkend. De 49-jarige Schot kampt met mentale problemen en was sinds de beschuldigingen al geschorst door de snookerbond.
35: NPO
32: NPO Radio 1. VPRO.
0: Bureau Buitenland. Sophie Derksen.
2: Welkom bij Bureau Buitenland. Nieuwe technologie verandert de manier van oorlog voeren op het slagveld in Oekraïne in hoog tempo. Ook Europese landen tonen steeds meer interesse in de militaire toepassingen van AI. Maar hoe groot zijn de risico's daarvan? Straks Jessica Dorsey, universitair docent internationaal recht en expert op het gebied van AI in oorlogsvoering. Maar we beginnen in het Verenigd Koninkrijk, waar de Britse premier Andy Burnham straks een belangrijke speech houdt. Of hij daarbij geholpen is door AI, dat weten we om 3 uur pas, want dan spreekt hij zijn partij toe. Maar we beginnen hier vast met een kleine voorbeschouwing. Het is tijd voor Buitenland. We gaan de grens over.
3: Politics has been leaving big questions unanswered. The public would have more respect for us if we go and grabbed something difficult like that and say, right, we're going to do something here, rather than constantly playing the political game before fixing the problems that the public are worried about.
2: Oplossingen, die belooft de Britse premier Andy Burnham. Zijn witte broodsweken, die zijn voorbij. Na 70 dagen acclimatiseren houdt hij vanmiddag om 3 uur onze tijd zijn eerste grote speech als premier op het congres van zijn eigen Labour-partij. Burnham heeft grote plannen, maar daar is ook geld voor nodig. En dus is de vraag, hoe realistisch is zijn nieuwe koers? Aangeschoven is Casper Kerkos, kenner van het Verenigd Koninkrijk, politicoloog aan de Radboud Universiteit. Casper, eventjes voor Nederlands begrippen. Hoe belangrijk is die speech daar op dat partijcongres van Burnham zo dadelijk? Ik bedoel, wie moet hij daar nou vooral overtuigen?
5: Ja, die is heel belangrijk. Dat is eigenlijk de belangrijkste speech van het jaar, zou je kunnen zeggen. Hij is natuurlijk pas een paar maanden premier. Dus dit is ook zijn eerste grote speech, zou je kunnen zeggen. En hij moet hier zijn partij overtuigen. Dat gaat hem wel lukken. Maar ook de kiezer meekrijgen. Dus dit, zo'n congres, dat komt ieder jaar voor bij alle partijen. En dat is ook een soort grote massamanifestatie en aandacht. En het moet allemaal heel positief. En het opwekken van enthousiasme staat daar centraal. En dit is natuurlijk ook echt de viering van die fluwele revolutie die we hebben gezien. Hè?
2: Aan het feit van dat Burnham aan de macht gekomen is.
5: Ja, aan het eind van de lente en in de zomer. Daar is geen bloed gevloeid. En dit is eigenlijk de kroning van de nieuwe koning, zou je kunnen zeggen. In zijn achtertuin in Liverpool. Hè? Hij komt daar vandaan. En hij zal dat, denk ik, ook goed kunnen. Hè? Dat enthousiasme opwekken. Het is een man die ervan geniet om premier te zijn. Dat zie je meteen. Een man die van politiek houdt. Die ook goed kan communiceren. Daar is hij echt een talent in. Als je dat vergelijkt met veel premiers voor hem. Ik denk dat hij alleen vergelijkbaar is in dat opzicht met iemand als Tony Blair, die dat ook heel goed kon.
2: Ja.
5: Dus dat is aan de ene kant wat centraal staat.
2: Hij heeft er zin in, zeg je alvast.
5: Ja, ja.
2: De vorm, die beheerst hij wel. Maar de grootste woorden, daaraan ontbreekt het ook niet. Van tevoren ook al niet. Als we dan naar de inhoud kijken, want bijvoorbeeld zegt Burnham, de zorg voor ouderen die moet op de schop. Een van die plannen die hij heeft. Waarom richt hij zich daarop? Waarom is dat voor hem ook persoonlijk, begrijp ik, zo belangrijk?
5: Ja, dat klopt. Dus het welzijnswerk, want daar gaat het eigenlijk over. En dat is inderdaad de zorg voor ouderen, maar ook voor gehandicapten en voor jongeren en voor jeugd en zo. Dat ligt al tientallen jaren op zijn gat eigenlijk. Ondergefinancierd, onderbemenst. Het maakt heel erg uit in welke regio je zit en welke kwaliteit je daarvoor krijgt. Het welzijnswerk, want daar gaat het eigenlijk over. En dat is inderdaad de zorg voor ouderen, maar ook voor gehandicapten en voor jongeren en voor jeugd en zo. Dat ligt al tientallen jaren op zijn gat eigenlijk. Ondergefinancierd, onderbemenst. Het maakt heel erg uit in welke regio je zit en welke kwaliteit je daarvoor krijgt. Dat wil je oplossen. Dat hebben voorgaande

0: de kwaliteit daarvan weer en de toegankelijkheid daarvan weer op orde te krijgen. Ja. En hij wilde eigenlijk een soort gratis NHS, dus de zorg zoals dat die in het Verenigd Koninkrijk van Engeland geregeld is. Dat wil hij eigenlijk zoiets vergelijkbaars, wil hij ook voor dat welzijnswerk.
1: Ja, maar die Britse zorg, die NHS, ja, je noemt hem, is natuurlijk al jarenlang een kopzorg, ja, voor Britse premiers. Starmer, zijn voorganger, lukte het niet om de zorg, dat sociale stelsel, ja, te hervormen, de stijgende uitgaven daaraan te drukken. Wat wil Burnham dan anders doen?
0: Hij wil, dat welzijnswerk is echt iets anders dan die NHS. Hij hoopt een beetje dat door te investeren in dat welzijnswerk, het als een soort preventieve gezondheidszorg werkt. Zodat er dus uiteindelijk minder mensen gebruik hoeven te maken van die duurdere NHS. En hij wil daar ook echt in investeren. Ja, en dan komen we inderdaad bij het volgende probleem. Hij zal radicale hervormingen, vermoed ik, aankondigen in zijn toespraak, ook op het gebied van kiesstelselhervorming of bijvoorbeeld renationalisering van allerlei publieke voorzieningen, van de treinen, van het water, van het elektriciteitsnet. Maar dit is echt zijn grote punt. Hier wil hij in investeren. Hier wil hij zijn krediet ook aan opofferen.
1: Want hoe gaat hij dan dit enorme hoofdpijndossier oplossen? Hoe wil hij het bijvoorbeeld financieren? Ja. Want dat is de grote vraag.
0: Klopt,
1: toch?
0: Klopt. En daarbij heeft hij het probleem dat hij zich gecommitteerd heeft aan het partijprogramma van Labour, waar Starmer een enorme meerderheid op gekregen heeft. Dus hij heeft gezegd van, nou, ik heb geen eigen mandaat, dus ik hou me aan dat verkiezingsprogramma. Dat probleem daarvan is dat een hele hoop knoppen waar hij aan kan draaien, met name belastingen die je kunt verhogen, die is in dat partijprogramma, die zijn eigenlijk uitgeschakeld. Dus hij kan niet de inkomstenbelasting verhogen, hij kan niet de btw verhogen. Wat hij wel kan, is een paar kleine belastingdingetjes aandraaien. En wat hij wil gaan doen, maar wat dus ook pas kan eigenlijk bij het volgende verkiezingsprogramma, is de indexering van de pensioenen. Dat kost heel veel geld, dus die groeien mee met de stijging van de welvaart. Dat zeggen alle economen eigenlijk van dat is veel te kostbaar. Dus daar moet in dat moet minder. En daarvan wil hij eigenlijk, daaruit wil hij die welzijnshervorming betalen.
1: Maar goed, aan de pensioenen morrelen, dat is vaak ook niet gratis.
0: Is electoraal zeer risicovol.
1: Ja. Spannende strategie. En waarom houdt hij dan vast trouwens aan het partijprogramma van Starmer? Want dat lijkt me lastig als je zo'n nieuwe koers wil inzetten.
0: Dat is een hele goede vraag. Want in principe, er is geen enkele grondwet die zegt van, je moet je daar aan houden. Maar hij is niet gekozen op dat partijprogramma. Hij is halverwege natuurlijk, heeft hij Starmer vervangen. Hij heeft niet echt een mandaat. Dus ik denk dat hij bang is van, ja, kan ik dit eigenlijk wel doen? En punt twee is van, ja, wat is ook de geloofwaardigheid nog van een Labour-partij als zij na 2 jaar regeren opeens het verkiezingsprogramma in de prullenmand gooit? Dus ik denk dat hij daar ook voorzichtig in is. Maar dat beperkt hem tegelijkertijd in die hele radicale agenda. Dus dat is een soort, daar zit inderdaad een paradox.
1: Dat wordt nog spannend. Op het partijcongres hield gisteren bovendien Burnham's partijgenoot en minister van Buitenlandse Zaken Ed Miliband ook al een opzienbarende speech. En wel over het belang van samenwerking met de EU voor het Verenigd Koninkrijk.
2: Europe is not just our geography, but so much more. It is how we pursue our values from climate to the Middle East. It's how we pursue our interests from trade to defence. And on economics, on defence, on security, I say to this conference, our future lies in a stronger, deeper partnership with the European Union.
1: Ja, de Labour-minister van Buitenlandse Zaken Ed Miliband hield gisteren dus een warm pleidooi voor Britse samenwerking met de EU. Op zich al vrij verrassend. En nou schrijft de Britse krant The Independent vandaag dat ook Burnham het Verenigd Koninkrijk weer bij Europa zou willen brengen. Sterker, volgens de krant is het een kwestie van tijd voordat Rejoin weer in dat Labour-partijprogramma komt te staan. Is dat zo?
0: We zullen dat moeten afwachten natuurlijk.
1: Wat denk jij, Kasper?
0: Aanvankelijk, toen hij premier werd, werd hem die vraag ook gesteld. En daar was hij heel erg terughoudend in. Ook omdat hij, denk ik, de aandacht vooral wil focussen op zijn binnenlandse programma. En ja, Brexit is natuurlijk gewoon al 10 jaar een enorm trauma in de Britse samenleving. Als je dat weer naar boven haalt door bijvoorbeeld voor een rejoin te zijn, ja, dan heb je een grote kans dat dat enorm veel politieke energie en aandacht weghoudt bij de dingen waar die echt mee doorgaan.
1: Maar Britse kranten gaan ervan uit. Wat denk jij?
0: Ik denk dat hij dat ook gaat zeggen. Maar het punt hierbij is ook weer dat verkiezingsprogramma. Want daar heeft Labour heel duidelijk 3 rode lijnen getrokken. Wij gaan in dat verkiezingsprogramma, dus in deze kabinetsperiode, niet terug in de interne markt, niet in de douane-Unie. We gaan geen vrij verkeer.

0: van personen weer doen. Dus daar hebben ze zichzelf ook weer een beetje mee gegijzeld. Maar het kan heel goed dat hij in het volgende verkiezingsprogramma, dus over wanneer we de volgende verkiezingen zijn, uiterlijk over 3 jaar, dat daar wel in gaat zetten. Want het is namelijk wel, wordt door iedereen gezien, de manier om de economische groei weer een nieuw leven in te blazen.
1: Ja, en Burnham moet natuurlijk op zijn beurt antwoord bieden op de opkomst van Reform. Ja. Hope again is zijn motto. Is hij de man die de Britten nieuwe hoop kan bieden? Liefst vanmiddag al, wat denk je?
0: Ja, ik denk in elk geval voor de komende tijd. Hè, dat is echt zijn grote kracht, is dat hij die hoop in die partij, in die samenleving, nieuw leven weet in te blazen. Ik bedoel, dat was echt, als je kijkt waar we in mei waren, die hoop was verdampt. Hè. Die was er 2 jaar geleden wel met Starmer, de conservatieven die er een puinhoop van gemaakt hadden. Nou, dat droogde heel snel op. Dit is een man die op een dusdanige manier tot nu toe weet te communiceren, dat hij die hoop echt bij personen, bij mensen thuis terug weet te brengen. De vraag is natuurlijk hoe lang hij dat krediet vol kan houden, tot het moment
1: dat het weer begint te verdampen.
0: En dat er moeilijke beslissingen moeten worden gemaakt op het gebied van financiering. Want dat is natuurlijk de grote uitdaging. En dat gaan we zien over een maand als het begrotingsverhaal op tafel komt.
1: Ja. Het verhaal van Burnham, dat begint dus straks om 3 uur. Dan luisteren we met jou. Dank. Casper Kerkels, voor nu. Over het Verenigd Koninkrijk.
2: Bureau Buitenland.
3: Sophie Derksen.
4: As early as next year, there is already a real possibility that AI, not only people, will begin decide what happens on the battlefield. And when that happens, we had better be at peace.
1: Volgend jaar al kan het zo zijn dat AI bepaalt wat er gebeurt op het slagveld en niet de mens, zei de Oekraïense president Zelensky onlangs bij de VN, bij de Verenigde Naties. En, zei hij, voordat het zover is, kunnen we maar beter vrede hebben. Nieuwe technologie verandert het slagveld in Oekraïne razendsnel en ook Europese landen hebben grote belangstelling voor militaire toepassingen van AI. Hoe riskant is dat? Welkom, Jessica Dorsey, universitair docent internationaal recht en expert op het gebied van AI in de oorlogsvoering. Laten we bij Zelensky beginnen, die hoorden we net. Die zegt dus, we kunnen maar beter snel vrede hebben, want de ontwikkeling van AI gaat eigenlijk sneller dan we kunnen overzien. Hoe luister jij naar zo'n opmerking van de Oekraïense president?
5: Ja, ik denk dat ik denk dat Zelensky heel veel belangen heeft natuurlijk voor die vrede. Je ziet al gewoon jarenlang een strijd tegen een grootmacht. En dat is moeilijk op verschillende vlakken. Maar ja, wat hij ook daarbij zegt, dat AI gewoon steeds meer van die beslissingen op een slagveld kan nemen. Dat is niet iets voor volgend jaar, dat is iets dat we nu al zien. Mm-hmm. Dus ja, hij heeft daarin gelijk.
1: Ja, want het is natuurlijk nogal een doemscenario dat Zelensky schetst. Even los van zijn politieke motieven, waarom hij dat precies zei. Maar gaat het echt zo snel in oorlog dat de mens er over wellicht een jaar al tussenuit is?
5: Dat vind ik lastig om te speculeren. Maar wat we wel nu op dit moment zien, de realiteit, is dat AI ontwikkelt zich snel over alle sectoren, maar vooral in het militair gebied. Dus dat betekent concreet dat wij steeds meer autonomie zien met verschillende wapensystemen. En het is, ja, ik vind het belangrijk om te zeggen dat het een spectrum is van autonomie. Dus ja, je hebt volledig autonome systemen, maar je hebt ook gewoon AI die met beslissingen, dat helpt de mens een beslissing maken, vormen. Maar informatie wordt verzameld door dit soort systemen heel erg snel. De snelheid zit heel centraal in dit verhaal. En door de snelheid komt ook een grote schaal. En dat duwt een mens of mensen naar buiten eigenlijk van het maken van deze beslissingen.
1: Ze zijn straks niet meer nodig, zeg je dat eigenlijk? Kijk,
5: dat zeg ik helemaal niet. We zijn hard nodig, want mensen doen dingen die machines niet kunnen.
1: Namelijk een oordeel vellen en afwegen.
5: Ja, zeker onder hoge risicoscenario's, zoals in oorlog, om de keuze te maken om iemand uit te schakelen of een object op te blazen. Mm-hmm. Daar moet een mens volledig gewoon verantwoordelijkheid voor nemen. In de zin van, dit is niet iets dat je kan programmeren. Dit vraagt gewoon afwegingen tussen, ja, context afhankelijke scenario's. Ja, lopen burgers rond dat we niet hadden verwacht. En zo, ja, moeten wij gewoon de aanval gewoon stoppen.
1: We hebben eigenlijk twee dingen. Hè? Snelheid en bijvoorbeeld het selecteren van doelen. Even bij die snelheid te blijven. Hoeveel sneller gaat het nu dankzij AI dan aan het begin van de oorlog in Oekraïne? Ik las in de Financial Times, in het begin van deze oorlog duurde het 20 minuten om een doelwit te identificeren en een aanval te lanceren. Nu soms minder dan 2 minuten.
5: Ja, dat kan. Dat kan ik ook niet verifiëren. Maar dat stuk in de Financial Times heb ik ook gelezen. Ja. En dus ja, het gaat steeds sneller. Ja. En we horen ook vanuit andere theaters van oorlog, dus in Gaza of bij die oorlog in Iran, snelheid en schaal opnieuw. En dus ja, in Gaza waren er ook gewoon berichtgeving over dat ze maar 20 seconden hadden om een beslissing te maken.
1: Maar als het gaat om de vraag hoe belangrijk is AI nu al bij het selecteren van doelen op het slagveld in Oekraïne, is bijvoorbeeld het voorbeeld van dat objectherkenning wordt gebruikt of gebruikt is bij een aanval op een Oekraïns tankstation.
5: Ja, dat was een
1: stuk. In hoeverre houdt een mens daar dan nog toezicht? Even om te snappen hoe dit nu werkt.
5: Dat is heel lastig om te zeggen. Ik als academicus, als observer van wat er gebeurt, kan ik alleen maar op afgaan van wat wij in de kranten lezen, wat journalisten ontdekken. Dit verhaal ging vanuit New York Times over dat de object recognition, objectherkenning, ingebouwd werd in een drone in Rusland die misschien geprogrammeerd was om een benzinepomp op te blazen, maar in plaats daarvan iets anders heeft geraakt en 3 mensen zijn daar omgekomen. 3 burgers. Mm-hmm. Dus dat roept echt heel veel vragen op over ja, waar zitten mensen in dit proces?
1: Was die er nog?
5: Was er überhaupt een mens in dit proces? En dat baart me echt hele grote zorgen over niet alleen natuurlijk wat Rusland misschien doet of Amerika of Israël, maar ook wat wij in Nederland aan het doen zijn met onze eigen bouwen, inkopen van dit soortzelfde systemen.
1: Ja, want Europese landen volgen die technologische ontwikkeling op het slagveld in Oekraïne natuurlijk ook met argusogen. Hoe concreet is die belangstelling vanuit de rest van Europa voor deze technologie nu al? Ik bedoel, kopen Europese legers dit soort dingen ook al aan?
5: Absoluut. We zijn volop in de ontwikkeling daarvan. Heel veel bedrijven zijn hiermee bezig. Heel veel overheden willen dit, inclusief Nederland, willen ook dit soort technologieën integreren. En ik ben, ja, voor de duidelijkheid ben ik niet tegen per se, maar ik wil heel graag weten dat mijn overheid hierover nadenkt en een soort 360 overzicht heeft van niet alleen de mooie kanten, de snelheid of de schaal, maar ook de risico's en hoe gaan we die mitigeren of vermijden. De snelheid kan wel veel tijd inwinnen bijvoorbeeld, maar dan is mijn vraag, wat doen we met die extra tijd? Gaan we gewoon zorgvuldig verifiëren, die doelwitten, of gaan we die tijd gebruiken om nog meer doelwitten te kiezen?
1: Ja, eventjes naar een praktisch voorbeeld terug. Er is bijvoorbeeld een autonoom opererende drone die in Oekraïne gebruikt wordt, die ook in Denemarken nu wordt ontwikkeld. Dus die neemt dus ook langzaam in Europese landen positie in. Wat is dat voor drone?
5: Nou, ik ben niet zo bekend met de gegevens dat de Deense, wat de Deense bedrijven gaan doen. Maar over die drone zelf, de Saker Scout hebben we het nu over. Dat is een soort quadcopter drone. Het is eigenlijk zo groot als hier op de tafel. Hebben we een soort fietswielachtige grootte van een drone die ook geïntegreerd is met AI-systemen die dat objectherkenning kunnen doen. Dus 46 soorten doelen, bijvoorbeeld tanks of trucks, die zijn voorgeprogrammeerd. En er hangen ook wel 5 kilo bommeletten daaraan om doelen uit te schakelen. Dus als het gelanceerd wordt in een bepaalde gebied, dan kan het, als het een tank ziet of een van die 46 objecten, kan het zonder menselijke tussenkomst wel die dingen uitschakelen.
1: Ja, jouw specialisme is natuurlijk het oorlogsrecht. Hè? In oorlogsrecht wordt onderscheid gemaakt tussen burgers en militaire doelen. Dat er nu door AI, door dit soort drones, zo snel doelen geselecteerd worden, waarbij dus steeds onduidelijker is of daar nog een mens bij toekijkt. Wat betekent dat mogelijk voor het oorlogsrecht en voor de naleving daarvan?
5: Voor de naleving daarvan, daar komen de grote kwesties en de vraagteken van mijn kant van hoe kunnen wij ervoor zorgen dat wij de binnen de lijnen blijven kleuren en onze eigen verplichtingen nakomen.
1: Je bedoelt wij, Europese landen, die nu ook overwegen dit soort technologie aan te kopen?
5: Ja, wij als internationaal gemeenschap. Iedereen is verbonden aan de Geneva Conventions. En het oorlogsrecht is gewoon centraal voor iedereen die oorlog voert. En staten en niet-statelijke actoren. Iedereen moet eraan houden. Even wars have rules. En wat die regels zijn, zijn heel erg belangrijk, zeker als wij steeds meer als mensen afstand doen van de volledige kwalitatieve denkvermogen dat wij nu steeds meer aan de machines weggeven.
1: Maar we zien dus dat in Europa, ook Nederland, dit soort technologische innovatie die we in Oekraïne zien als voorbeeld wordt genomen. Wat is het risico als dus meer landen deze technologie ook gaan ontwikkelen? Wat zie je dan vanuit jouw specialisme gebeuren?
5: Ja, ik kom naar dit onderwerp AI en oorlogsvoering eigenlijk vanuit een langer traject van drones en remote warfare. Dus oorlog op afstand. En dat traject is eigenlijk de voortganger van wat we nu zien. Alle problemen die daarbij komen kijken. Dus hoe zorg je ervoor dat je de juiste doelen hebt geselecteerd en gaat uitschakelen? Maar dan met die snelheid en schaal wordt dat veel erger. Want dan verliezen we de controle daarover. En we hebben de lessen van incidenten waarbij burgers zijn omgekomen in het verleden. Dus door de war on terror, maar ook hier in Nederland hebben wij veel te veel voorbeelden daarvan. Hawija in Mosul, waar het mis is gegaan. En mijn grote vraag is, hebben wij alle lessen daaruit getrokken als Nederland, maar als militair, als defensie, om dat in te programmeren en ook gewoon te bewaken dat naar de toekomst toe dat wij alle regels kunnen volgen?
1: Want dat zou mijn vraag concreet zijn. Hè? Hoe kunnen we het oorlogsrecht wel naleven als we dit soort systemen gaan gebruiken? Je zegt, hebben we die lessen wel getrokken? Maar is het mogelijk om dit soort afwegingen in te bouwen in technologie?
5: Er zijn technische mogelijkheden. Maar je kan niet alles, je kan geen afweging van proportionaliteit in programmeren. Dat moet gewoon onder een menselijke overzicht gewoon blijven. Er zijn dingen die kan helpen daarbij. Meer informatie verzamelen. Informatie over hoe oud een satellietbeeld is bijvoorbeeld. En dat we het nog een keer moeten checken. Dat kan een technologisch systeem wel aangeven. Uiteindelijk is de mens daarvoor verantwoordelijk. Dus ik denk dat het wel mogelijk is. Maar op dit moment, wat wij nu zien op het slagveld in Iran of in Gaza of in Oekraïne, ik heb heel veel grote vraagtekens of mensen hier serieus over nadenken zijn van hoe oorlogsrecht centraal moet blijven staan.
1: Ja, en in zou je kunnen zeggen, als er een slagveld gaande is, zijn mensen vooral bezig een oorlog te winnen. Als de ander sneller gaat, wil jij ook weer sneller. Maar als ik je goed beluister, zeg je wij in Europa hebben misschien wel tijd om hierover na te denken en moeten hierin onze verantwoordelijkheid nemen?
5: Ja, we zitten nu in een luxe positie in de zin van, ja, gelukkig hebben wij geen Russische troepen aan de grens. We worden niet binnengevallen fysiek. Natuurlijk zijn er andere bedreigingen, moeten wij serieus nemen. Maar dat is gewoon niet eindeloos dat wij gewoon hebben om over na te denken. Dus wat ik graag zou willen is dat deze discussie veel vaker op gang komt. Mm-hmm. Over precies hoe en wat. En we moeten eigenlijk van die 10.000 meter principes van explainable AI of traceability, traceerbaarheid in een systeem. Wat betekent dat operationeel? Van 10.000 meter naar de grond toe. En dan zou ik het heel graag willen zien in de vorm van wetgeving of kaders.
1: Maar goed, er wordt natuurlijk wel over gesproken. VN-chef Guterres wil dat er voor het eind van het jaar bindende afspraken liggen over het gebruik van autonome wapens. De Nederlandse ontwapeningsambassadeur Robert in den Bosch hoorde ik vandaag bij spraakmakers nog zeggen dat dat helemaal niet haalbaar is. Wat denk jij?
5: Ik ben vrij optimistisch. Alles is haalbaar als er politieke wil erachter zit. En dat moet wel komen. Het proces in Geneve waar ambassadeur in den Bosch, hij is voorzitter van iets. En hij bepaalt de koers niet. Hij is de voorzitter. Er zijn 128 landen die allemaal moeten het eens zijn om welke richting dat forum zou gaan. Er zijn andere mogelijkheden. Er is ook gewoon op het internationaal niveau, maar ook op het nationaal niveau. Dus ik denk dat wij gewoon ook in Nederland ook een leidende rol hierin kunnen spelen als we dit allemaal serieus nemen.
1: Als we deze AI en oorlogsvoering serieus ook zelf gaan uitrollen. Dankjewel, Jessica Dorsey, voor jouw pleidooi. Morgen ben je ook te gast bij een avond over AI en oorlogsvoering in Arminius, in Rotterdam, het debatcentrum dat de VPRO mede organiseert, dat debat. Onder meer daar over de vraag wie nou de macht heeft in die AI-oorlog, overheden of private tech bedrijven. Dat is morgen in Arminius. Bureau Buitenland is er ook morgen weer om 14:30. Heel graag. Tot dan.
2: NPO Radio 1. Podcast. In de podcast Kunststof schrijver Tom Lanois over zijn voorstelling Reinhard de Solo.
3: The best, the beast.
2: Gebaseerd op het verhaal over een sluwe vos uit de middeleeuwen.
3: Een vos.
2: En scenarist Frank Houtappels over Downtown. Een speelfilm over de gay scene in de jaren 80 en de opkomst van HIV en AIDS.
6: Ik heb nog nooit zo'n film gemaakt die er inhoudelijk ook zo toe doet. Dit was wel even een ander verhaal.
7: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
8: Ster. Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
9: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennis maken.
10: Je merkt het vaak niet als je darmkanker hebt. Daarom is het meedoen aan het bevolkingsonderzoek zo belangrijk. Want onderzoek kan darmkanker vroeg opsporen of afwijkingen ontdekken voordat ze kanker worden. Meedoen aan het bevolkingsonderzoek darmkanker is gratis en eenvoudig met de zelftest. Ga voor meer informatie naar bevolkingsonderzoeknederland.nl.
11: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
12: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
13: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
14: De stemmen zijn geteld. De lijst is compleet. Vier het slot van de klassieke top 400 met een onvergetelijk concert. Op vrijdag 9 oktober brengt het Radio Philharmonisch Orkest in Tivoli-Vredenburg de absolute hoogtepunten van de lijst tot leven. Met sterharpist Remy van Kesteren. Bestel nu tickets via tivolivredenburg.nl/vrijdagconcert. Het Avrotros Vrijdagconcert. Verrassend klassiek.
15: Zonder echt contact knikt je collega ja, maar denkt nee. Daarom leert Lo van Eck medewerkers van organisaties echt contact te maken. In ieder gesprek. Ga naar lovaneck.nl.

0: podcast 24.
1: Download de app en start met vinden.
2: Download het gratis e-book Echt Contact begint bij jou op lovanek.nl.
3: Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
4: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
5: NPO Radio 1. 2 uur.
6: Jurgen van den Berg.
7: Goedemiddag allemaal. 3/4 van de ouderen in Nederland voelt zich soms overbodig en sommigen denken zelfs dat ze tot last zijn. Het heeft tot gevolg dat senioren niet om hulp vragen als er echt een keer wat aan de hand is. In Villa VDB is Jolanda Lindenberg te gast. Zij doet onderzoek naar de kwaliteit van leven van ouderen. Nu eerst het NOS Journaal. Hier is Michel Koen.
8: 4 grote treinstations zijn vanochtend korte tijd deels of geheel ontruimd geweest na de vondst van onbeheerde koffers. Het ging om Haarlem, Utrecht Centraal, Rotterdam Centraal en Dordrecht. Vooral in Haarlem hadden reizigers er last van. Dat station werd een paar uur lang afgesloten, vertelt Jan-Martijn Stout van de politie.
9: Vanmorgen om 10:15 kregen wij melding van NS-medewerkers dat de 2 bagagestukken waren achtergelaten.
10: En wat heeft de politie vervolgens gedaan?
9: Nou, we hebben vervolgens het station laten leegruimen en afgezet. De treinen die zijn langs station Haarlem gereden in plaats van daar te stoppen. En we hebben ook de omgeving afgezet voor veilige werkruimte van alle hulpverleningsinstanties.
10: En die koffers zijn onderzocht door een speciale eenheid?
9: Wij hebben dan explosieve verkenners binnen onze eenheid. En het is standaard procedure dat die dan de bagagestukken onderzoeken.
10: Wat hebben zij geconstateerd?
9: Gelukkig geen verdachte zaken in de bagagestukken. Wel zijn er 3 mensen in de nabije omgeving aangehouden. Zij waren gezien bij de stukken voordat ze werden achtergelaten en we onderzoeken hun rol nu.
10: Ja, want er is nog geen duidelijkheid wat hun betrokkenheid nou precies was.
9: Nee, dat klopt, maar er is wel een behoorlijke ontregeling van de openbare orde. Dus dan is het zaak dat we goed onderzoek doen.
10: Nou, is het niet het enige station waar vandaag stukken zijn achtergelaten, om het zo maar even te zeggen? Is er een verband?
9: Ja, dat klopt. Er is ongeveer tegelijkertijd zijn er meer meldingen geweest van achtergebleven stukken. Wij zien alles als afzonderlijke incidenten, maar we gaan tijdens onderzoek verbanden natuurlijk nooit uit de weg.
10: Het onderzoek loopt daarnaar?
9: Ja, zeker.
8: Jan-Martijn Stout was dat van de politie in gesprek met verslaggever Mark Hamer. Ook in Rotterdam zijn mensen aangehouden. Dat is ook daar vanwege verstoring van de openbare orde. Voertuigen die meer wegen dan 15.000 kilo mogen vanaf 21 oktober niet meer over de Houtripdijk. Die dijk tussen Enkhuizen en Lelystad moet dicht voor die zware voertuigen, omdat er scheuren zijn gevonden. Rijkswaterstaat zegt dat het herstel nog jaren kan duren. Volgens de veiligheidsdiensten in Estland zat Rusland achter de brandstichting bij een defensiebedrijf vorige maand. Dat bedrijf levert wapens aan Oekraïne. De Estse veiligheidsdienst ziet veel overeenkomsten tussen de brandstichting en andere sabotageacties in Europa. Het rijbewijzenregister kan vanaf 1 oktober worden ingezien door BOA's in het OV. Ze kunnen met een pasfoto dan beter zien wie iemand is als diegene een boete moet krijgen voor bijvoorbeeld zwartrijden. Nu moeten de BOA's vaak nog wachten op de politie als ze de identiteit van iemand willen vaststellen. Israëlische kolonisten hebben vannacht wegen geblokkeerd en brand gesticht om te voorkomen dat een Palestijns gezin terugkeerde naar huis op de westelijke Jordaanoever. De familie die komt terug na een oordeel van het Hoge Rechtshof dat ze onrechtmatig waren verdreven. Contact met correspondent Lennart Zwolfs. Lennart, wat gebeurde er vannacht?
11: Ja, die Palestijnse familie Al-Tubasi die zouden dus terugkeren naar hun woning. Afgelopen juli werden ze daar met veel geweld verdreven. Nou, gisteren zouden ze dan onder begeleiding van het leger en de grenspolitie terug gaan keren naar hun woning. Daar hebben ook een aantal kolonisten hoogte van gekregen. Die hebben toen in een WhatsApp-groep een oproep gedaan. Kom allemaal naar Jalut, dat is dat dorpje in de buurt van Nablus is dat, om dit te voorkomen. En nou ja, ruim 100, volgens de Israëlische krant hier Haaretz, zouden het 150 kolonisten zijn die daar gehoor aan hebben gegeven. gegeven. Ze hebben wegen geblokkeerd, brand gesticht, met stenen gegooid. Het Israëlische leger zou vervolgens traangas hebben ingezet. Maar het is er dus niet gelukt om die aanval van die kolonisten af te slaan. En die familie is in een legervoertuig weer geëvacueerd daar en dus niet teruggekeerd naar hun woning.
8: Ja, de mensen die werden eerder dus al gedwongen om weg te gaan vanwege intimidatie. Allemaal dus op die bezette westelijke Jordaanoever. Gebeurt nu dus opnieuw. Kunnen zij er überhaupt nog veilig wonen?
11: Ja, dat ga je dan natuurlijk wel afvragen. Hè. Als we kijken naar wat er vannacht is gebeurd, zou je zeggen van niet. Nou ja, stel dat ze wel veilig waren teruggekeerd, kun je je ook afvragen hoe lang duurt het dan voordat kolonisten weer nieuwe aanvallen plegen. Want het is niet alleen op deze plek, het gebeurt op meerdere plekken. Er is bijvoorbeeld ook een dorpje Kousra, dat is in de buurt van Jaloet, ook vlakbij Nablus. En daar worden sinds begin augustus wordt daar een Palestijnse familie ook omsingeld door kolonisten. Ze hebben daar een illegale buitenpost gemaakt, ze worden aangevallen, water en elektriciteit is afgesloten. Nou, dat is nu al ruim anderhalve maand aan de gang. Wordt gewoon weinig tegen opgetreden. En dit soort aanvallen zie je onder deze regering gewoon steeds verder toenemen op de bezette westelijke Jordaanoever.
8: Een ongoing story dus. Premier Netanyahu die heeft ook al gereageerd, toch?
11: Ja, een aantal uur geleden kwam die met een reactie. En daarin zegt hij dat hij het geweld veroordeelt. Hij spreekt van een handjevol kolonisten die dit doet en dat het geen afspiegeling is van alle kolonisten die daar wonen. En dat is op zich niet nieuw. Dat is een argument wat hij vaker gebruikt. Hij veroordeelt dat geweld vaker, schrijft het toe aan een kleine groep. Maar we weten inmiddels dat het wel groter is, dat het geweld echt wel systematischer is. Mensenrechtenorganisaties die leggen het vrijwel dagelijks vast, hè, dat het echt een heel systeem is. Hoe kolonisten aanvallen uitvoeren, hoe het leger daar dan wel bij aanwezig is, maar niet voldoende ingrijpt. En hoe er eigenlijk op die manier steeds meer land wordt ingenomen van Palestijnse inwoners daar.
8: Correspondent Lennart Zwolfs, dank je wel. Het weer nog, zon en sluierwolken. Alleen in het noordwesten is de bewolking wat dikker. Het is 23 graden op de Wadden tot lokaal 29 in het zuidoosten. En het blijft vanavond nog lang warm. Vannacht koelt het amper af naar 15 tot 20 graden. Morgen weer veel zon en nog altijd uitzonderlijk warm voor de tijd van het jaar. Morgenavond volgen er wat buien.
0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Welke rituelen heb jij? Een tentoonstelling over geloof, met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
12: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. En toen het thuis niet meer ging, vroeg ze bij Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van haar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello, net als vroeger.
13: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
14: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennismaken.
13: Bezoek onze zorgvilla's tijdens de open dag op 3 oktober. Kijk op domusvaluas.nl.
15: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
16: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
17: Ik ben Kees Kwakman. Wedstrijden analyseren kan ik als geen ander. Maar beleggen, dat laat ik over aan Accento. Uitgeroepen tot vermogensbeheerder van het jaar door IEX. Blijf niet aan de zijlijn staan en laat je geld ook beleggen bij Accento.
18: Beleggen kent risico's. Je kunt je inleg verliezen.
16: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald? Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
17: Ook je geld laten beleggen? Ga naar accento.nl. Accento met een X.
19: In een tijd waarin machthebbers verdeeldheid zaaien en de waarheid onder druk staat, is betrouwbare journalistiek essentieel. Word daarom nu lid van De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl en maak onafhankelijke journalistiek mogelijk.
20: Je merkt het vaak niet als je darmkanker hebt. Daarom is het meedoen aan het bevolkingsonderzoek zo belangrijk. Want onderzoek kan darmkanker vroeg opsporen of afwijkingen ontdekken voordat ze kanker worden. Meedoen aan het bevolkingsonderzoek darmkanker is gratis en eenvoudig met de zelftest. Ga voor meer informatie naar bevolkingsonderzoeknederland.nl.
19: Probeer de Correspondent een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand.
1: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
21: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
5: NPO Radio 1. Max.
6: Jurgen van den Berg.
7: Goedemiddag allemaal. Het is elke dag wel een dag van iets of iemand. Vandaag is het draagrooddag. Ik kijk hier op de gastenlijst in mijn linkerhand. Jolanda Lindenberg komt langs. Onderzoeker van de Leiden Academy. Zij geeft antwoord op de vraag: waarom voelen ouderen zich aan de ene kant niet gezien en durven ze aan de andere kant geen hulp te vragen? We praten over wandtapijten. Ja, nou en, zult u zeggen. Nou, wist u dat de allerduurste luxegoederen in de 16e eeuw waren? Museum Gouda heeft er een tentoonstelling over gemaakt. En de vraag van vandaag: wat zou u aan een Tweede Kamerlid vragen? Aanleiding is een nieuwe website, Vraag het ze nu. Vraaghetse.nu moet ik eigenlijk zeggen. En daar kun je als burger dus vragen stellen aan Tweede Kamerleden. Dat idee is overigens niet nieuw, want in de jaren 80 konden burgers in het tv-programma Volgende Vraag vragen stellen aan politici.
22: De volgende vraag wordt gesteld door mevrouw Spaargaren uit Alphen aan de Rijn. En zij gaat op zoek naar haar waarheid bij de snelst pratende politicus van het Binnenhof, het CDA Tweede Kamerlid Ad Glansing.
23: Ik wilde graag weten wanneer er in Nederland een grootscheepsonderzoek gestart wordt naar de vermeende negatieve invloed van beeldschermen voor zwangere vrouwen.
7: Ja, de vraag van vandaag dus is: wat zou u aan een Tweede Kamerlid willen vragen? De voorwaarde is overigens wel dat u niet mag schelden hier. Het is de villa, dat doen we niet. Alleen dus vragen stellen. Nou, kom maar door via mailadres villavdb@omroepmax.nl of laat een berichtje achter in de NPO Luisteren. Gaan we gelijk naar de intercom van de villa beneden bij de voordeur. En daar staat een van onze huisvrienden. Vandaag is dat Max Ombudsman, Janine Jansen. Janine, goedemiddag.
24: Goedemiddag.
7: En jij komt geregeld in dit programma met zaken die jullie binnenkrijgen bij de Ombudsman. Wat nu?
24: Nou, wat nu? We hebben een meneer binnengekregen en die is online verliefd geworden op een dame. En die dame, dat is helemaal geen echte mevrouw. Dat schijnt een actrice te zijn uit Amerika. Inmiddels is meneer €15.000 lichter. Heeft zijn twee gouden horloges uit een periode dat hij het financieel beter had, heeft hij verpand. En inmiddels loopt hij bij de voedselbank. En toen dacht ik, ja, we moeten daar toch nog eens voor waarschuwen en oproepen. Want er is toch heel veel oplichterij op internet. En mensen tuinelen gewoon in, ongeacht hun achtergrond, laat ik dat heel duidelijk zeggen.
7: En ik begrijp dat hij al eerder dit aan de hand heeft gehad, hè?
24: Ja, dat ging toen via een andere site. Die meneer is eigenlijk, die is weduwnaar geworden. En hij zegt, sindsdien ben ik eigenlijk een beetje ontspoord. Ik ben zo eenzaam geworden. En hij grijpt dus ook wel dingen vast. En dat hij denkt, dan heb ik heb de liefde opnieuw gevonden. En dat blijkt dan een oplichter te zijn. En die vorige hebben we hem nog voor kunnen behoeden. Dat was een dame die zei dat ze in Amerika gestationeerd was door een heel luxe Chinees bedrijf. Die is er in een ziekenhuis terechtgekomen. Maar die waren eigenlijk nog geniepiger. Want die hebben hem niet rechtstreeks om geld gevraagd. Maar uiteindelijk was er een advocatenkantoor bij betrokken. En dat advocatenkantoor zei, ja, we kunnen die mevrouw niet uit dat ziekenhuis krijgen als zij dat bedrag niet kan storten. Dus toen heeft die meneer zelf bedacht, moet ik dat bedrag niet gaan storten.
7: Ja, ja, ja.
24: Dus ze vragen het niet eens. Ze manipuleren zo de boel dat je zelf bedenkt dat je geld gaat storten.
7: Ja, ja.
24: Nou, dat heeft hij uiteindelijk niet gedaan. Er was ook geen contact met die dame te krijgen. Nou, en met deze dame heeft hij dus online contact gehad. Nooit gevideobeld. Eerder zeiden we proberen in elk geval te videobellen. Maar ja, tegenwoordig met AI weet je ook niet met wie je videobelt. Dus het wordt wel, ze worden wel steeds, het gaat allemaal steeds slinkser.
7: Kijk, en we worden natuurlijk aan alle kanten gewaarschuwd. We doen dat hier ook in dit programma heel vaak. Max heeft ook op ander gebied ook meegewerkt aan zo'n campagne. Nu is er ook weer een spot van de Nederlandse Vereniging van Banken, waarin mensen worden gewaarschuwd voor datingfraude. Voor de luisteraars, want kijk, ze maken natuurlijk misbruik van de situatie. Die man voelt zich eenzaam en die denkt, oh, ik heb aandacht en zo gaat het balletje dan natuurlijk rollen. Waar moeten mensen op letten als dat hen dit niet ook overkomt?
24: Nou kijk, sowieso, zodra je een foto krijgt, er zijn allerlei zoekprogramma's, kan je op internet vinden. Ook op de fraude helpdesk, daar staat een heel schema hoe je zo'n foto kan uploaden, dat hij kan zien, hey, waar is die foto nog vaker gebruikt? En is dat een bekend iemand? Hebben we die foto eerder gezien? Dat sowieso doen. Maak nooit geld over. Ook niet, met vooral niet eigenlijk, er zijn van die Steam-kaarten te koop. Dat is eigenlijk een soort saldo, dat stort je dan op andermans rekening in een soort Steam-account, ook moeilijk te achterhalen. En probeer dus toch een fysieke afspraak te maken. Want als iemand dat niet wil, dan zegt dat eigenlijk al genoeg. En maak je die afspraak wel, doe dat wel op openbaar terrein. Want je weet natuurlijk niet met wie je te maken hebt. Er zijn wel een aantal dingen waar je op kan letten. Ben je dan toch opgelicht, doe aangifte. Dan denk je misschien van, nou, het heeft geen zin. Maar als er een heleboel bij elkaar komen, op een gegeven moment kunnen er natuurlijk toch gewoon groepen op worden gerold. Want er zitten natuurlijk ook vaak groepen achter. Die zitten gewoon de hele dag te appen. Ja. Dus die aangifte, die moet je wel doen. En informeer je bank, want je hebt vaak ook bedragen overgemaakt naar een soort katvangers, noem ze zomaar even. Dat kan natuurlijk wel, dat is een lijntje wat verder onderzocht kan worden door de bank.
7: Ja. Ik begrijp dat jullie meer van dit soort verhalen willen weten, om te kijken of je er ook iets aan kan doen misschien, hè? Met een grotere zaak, ja. Met meerdere slachtoffers.
24: Ja, dus laat mensen het vooral melden. En schaam je niet, want deze meneer durfde bijna niet bij ons terug te komen, omdat hij natuurlijk één keer al door het oog van de naald was gekropen. Gelukkig is hij toch teruggekomen, want dan kunnen we inderdaad nog kijken wat we kunnen doen. En schaam je niet, wij gaan overal heel vertrouwelijk mee om, maar laat het wel weten. Het is wel belangrijk dat andere mensen nog gewaarschuwd kunnen worden ook.
7: Goed, mensen die soortgelijke verhalen hebben, meld je bij Max Ombudsman, bij Janine Jansen. Dankjewel, Janine, voor je verhaal.

0: The Man in Black, Johnny Cash was dat.
1: Jurgen van den Berg.
2: Tot 4 uur, Villa VBB.
0: Ja, cijfers uit het nieuwste Nationaal Ouderenonderzoek. 3/4 van de ouderen voelt zich soms overbodig en sommigen denken zelfs dat ze tot last zijn. Waarom voelen ouderen zich aan de ene kant niet gezien en durven ze aan de andere kant geen hulp te vragen? Want dat blijkt namelijk ook uit dat onderzoek. Ik ga erover praten met Jolanda Lindenberg, is van de Leiden Academy, waar ze onderzoek doen naar het verbeteren van de kwaliteit van leven van ouderen. Mevrouw Lindenberg, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Herkent u het uit uw eigen omgeving, van uw eigen ouders?
3: Ja, een beetje wel, ja. Die trekken soms ook wel heel laat aan de bel. Dat klopt wel, ja.
0: Ja, voorbeeldje?
3: Ja. Nou, ik weet dat mijn vader ooit is opgenomen in het ziekenhuis en dat ik dat pas de dag erna te horen kreeg toen die toch langer moest blijven.
0: Ja.
3: Dus ja. Ja, dat gebeurt nog wel eens, ja.
0: Hangt het met elkaar samen dat ouderen dus het gevoel hebben dat ze te veel vragen, te veel zijn soms, van bijvoorbeeld de kinderen en de rest van de omgeving en daarom niet om hulp vragen?
3: Ja, ik denk wel dat het samenhangt. De manier waarop we naar ouderen kijken en onze sociaal-maatschappelijke beeldvorming daaromheen. Ik denk dat dat wel te maken heeft met hoe ouderen omgaan met als ze wel hulp nodig hebben. En we zeggen toch vaak over ouderen dat ze van alles gerelateerd zijn. Zorgkosten, pensioenkosten, mantelzorgproblemen. Dus ouderen voelen zich misschien sneller te veel. En trekken daarom ook laat aan de bel.
0: We geven ouderen eigenlijk te veel de schuld. Of tenminste dat gevoel krijgen ze. En daarom komen ze niet met die hulpvraag.
3: Ja, dat is één kant van het plaatje, denk ik. Het zou ook kunnen dat ouderen vaak ook niet hun kinderen tot last zijn. Dat zegt ook iets over de ouder-kindrelatie die ze willen. Maar misschien ook iets over de wens tot onafhankelijkheid die in Nederland toch wel heel sterk aanwezig is. Zeker bij de generatie die nu ouder wordt. Die zijn toch opgegroeid met zelf de broek ophouden. Na de oorlog, hard aan het werk, zelfstandig, autonomie, zelf keuzes maken, geëmancipeerd. Ja, en dan nu op latere leeftijd, als de afhankelijkheid om de hoek komt kijken, zijn ze misschien minder geneigd om die zelfstandigheid op te geven. Ja. Vinden ze het daardoor moeilijker om aan de bel te trekken en te zeggen, hey, ik heb hulp nodig.
0: Grappig, hè? Want dat is inderdaad echt een cultuurding. Want terwijl je in andere landen juist ziet, hè, dat juist de ouderen tot laatst toe bij de familie blijven wonen. Dan moet oma er gewoon bij komen wonen, omdat er anders geen plek voor er is.
3: Ja, we hebben natuurlijk wel een systeem opgebouwd in de jaren 60 dat we mensen in de basis goed voor konden zorgen. Hè, door de organisatie van de zorg en de verzorgingshuizen toenertijd. Dus we zijn misschien ook minder gewend om zo voor elkaar te zorgen. Terwijl in andere landen is het gewoon pure noodzaak. Dan heb je geen keuze om naar een woonzorgcentrum of iets dergelijks te gaan of professionele zorg in te roepen. Financieel niet, maar ook is er vaak ook gewoon weg geen optie. Dus het heeft voor- en nadelen. Ja.
0: Nou, ik begrijp dat het ook wel een beetje van twee kanten is. Want het maakt ook nog uit welke hulp je vraagt als ouder. Die willen dan liever niet dat zo'n kind gaat meehelpen. Letterlijk bijna fysiek ondersteunen.
3: Ja, dat is wel iets wat we zien in de gewenste ouder-kindrelatie, in ieder geval onder veel van de Nederlandse ouderen. Dat zij graag als gelijkwaardig door het leven gaan. Hè? Dat je toch een beetje vrienden in een gelijkwaardige relatie met zeker je volwassen kinderen staat en elkaar emotionele steun en hulp biedt. Maar als het gaat om die meer fysieke kanten van zorg, elkaar douchen of iets dergelijks, daar voelen we toch vaak wel een drempel en die bieden we ook minder graag aan. En zeker ouderen zelf zeggen dan, ik heb liever een professionele hulp die dat doet dan mijn kind. Want dat is zo intiem en zo, dan verandert onze relatie ook in de gelijkwaardigheid. En daar zit ik eigenlijk niet op te wachten.
0: Net zoals kijk, mijn ouders zijn intussen overleden, maar dan had ik eerder nog wel eens, dan dacht ik van, hoe zit dat eigenlijk? Mijn moeder weet dat vast wel, dan bel je voor, bij wijze van spreken voor raad. En dat vonden ze dan eigenlijk altijd wel heel leuk ook.
3: Ja. Ja, dus dat is fijn als je emotionele steun en advies kan geven. Dat is de relatie die vaak heel erg gewaardeerd wordt. Maar als het dan om die fysieke afhankelijkheid, die komt een keer kijken, want anders word je niet oud. Ja, en dan, dat vinden ze veel ingewikkelder, want dan verandert er iets in het kunnen van mensen.
0: Maar goed, even dat voorbeeld wat u zelf gaf, hè, dat je dus eigenlijk een dag later pas hoort dat je vader in het ziekenhuis ligt. Dat is uiteindelijk ook niet echt leuk. Niet even los van jullie voorbeeld, maar als je dat als kind later hoort van, zo word ik even niet geïnformeerd of zo.
3: Nee, je voelt je ook wel een beetje buitengesloten natuurlijk. Een beetje buitenspel gezet zonder dat je een keuze had. Dat is natuurlijk heel vervelend. En veel kinderen zeggen ook, ik wil die ik wil de kans ook wel krijgen om in ieder geval hulp aan te bieden of iets te doen. He, laat het me weten. Maar tegelijkertijd is er bij die ouderen vaak ook een wens om het zoveel mogelijk zelf in de hand te houden. Toch bij veel ouderen in ieder geval. Ja. En dan, ja, dan gaan ze minder snel hun volwassen kinderen bellen.
0: Ja. Nou, het is natuurlijk ook het invullen over en weer misschien wel. Hè, van, dat de ouderen denkt van nou ja, ja, ze zullen het wel druk hebben en zo. En omgekeerd. Ik ga me niet gelijk met mijn hulp komen, want ze willen toch eerst zelf uitzoeken.
3: Ja, en het is denk ik ook dat we elkaar de ruimte willen gunnen en elkaars verwachtingen willen respecteren. En dus we willen elkaars leven respecteren en elkaar de ruimte geven. En ja, en dan voelt het al snel alsof je in elkaars sfeer terechtkomt en onuitgesproken verwachtingen. Er wordt ook vrij weinig gesproken over bijvoorbeeld mantelzorg en hoe mensen dat willen op latere leeftijd voordat het zover is. Ja. Vaak zijn er onuitgesproken verwachtingen. Dus dat gesprek zelf wordt ook niet zo heel veel gevoerd van nou, wat wil je wel, wat wil je niet? Dat is vaak een hele korte zin. Als ik afhankelijk word van mijn kinderen, dan hoeft het niet meer. Dat hoor je heel veel. Ja. Maar niet, nou ja, het is een langzaam proces. Dus je kan het er ook over hebben van wat wel, wat niet. Ja. Waar springen we voor elkaar in? Wanneer bel je me? Daar hebben we het eigenlijk heel weinig over.
0: Het was laatst, ik meen in het Volkskrant Magazine, het begin altijd zo'n kwestie, hè, van een vraag die iemand dan stelt en dan mag de rest van Nederland mag daarop reageren. Maar dat ging ook over dat een moeder, dus van jonge kinderen, die had die moeder, haar eigen moeder gevraagd om af en toe op te passen. En die moeder had gezegd, ja, daar heb ik geen zin in. Maar daar was eigenlijk wel in het hele plan rekening mee gehouden. Dan krijg je ook dit soort rare dingen.
3: Ja, nou ja, dus natuurlijk, voor sommigen is die rol heel mooi, maar voor sommigen is die rol absoluut niet gewenst. Dus daar moet je ook het gesprek over voeren. We zijn natuurlijk heel erg gewend om in bepaalde beelden over ouderen te denken. Van die grootouder, die wijze persoon die vrijwilligerswerk doet. Maar er zijn ook heel veel andere rollen die je als ouderen in kan nemen. En waarvoor ze ook ruimte claimen. En ja, dat mag natuurlijk ook. Maar daar moet je het wel samen over hebben.
0: Zijn over die hulpvraag vanuit de ouderen. Want in hoeverre speelt angst daar dan nog een rol? Dat je misschien bang bent als je hulp vraagt, dat je voor je weet zit je in een ander verzorgingshuis.
3: Ja, er is wel angst natuurlijk. Zeker als het om cognitieve achteruitgang gaat. Dus als mensen geheugenproblemen of iets dergelijks krijgen. Dan speelt die angst een nog grotere rol, heb ik het idee. Dan zijn mensen helemaal bang om aan te geven dat het eigenlijk niet zo heel soepel meer gaat. Dus ze zijn gewoon bang dat mensen het overpakken. En dat is natuurlijk niet alleen in de ouder-kindrelatie, maar ook als er zorg om de hoek komt kijken. Ze willen gewoon zelf die keuzes kunnen maken. En ja, de angst voor een soort glijdende schaal waarbij dat niet meer kan, ja, die is wel vrij groot onder ouderen. Ja.
0: Ja. Belangrijkste tip even voor zowel ouderen als jongeren als het gaat over dit, over deze kwestie.
3: Nou, ik denk dat het goede gesprek met elkaar belangrijk is. En voor ouderen, ja, als je hulp nodig hebt, durf het ook te vragen. Want afhankelijkheid hoort ook bij het leven. En je kinderen willen het waarschijnlijk ook daar echt wel een rol in spelen. Voor kinderen is het denk ik handig om hulp aan te bieden. Als je het aanbiedt, voelt het al heel anders dan als iemand het moet vragen. Dus dat is denk ik belangrijk. En sociaal-maatschappelijk gezien zouden we denk ik veel meer moeten kijken naar welk beeld hebben we nu van ouderen. En hoe kunnen we ook afhankelijkheid op een andere manier benaderen dan zwart-wit van onafhankelijk, afhankelijk. Ja. En dan tel je eigenlijk niet meer mee.
0: Dank voor de uitleg bij de gegevens uit dat Nationaal Ouderenonderzoek. Jolanda Lindenberg was dat van de Leiden Academy. Ja, er staat al een nummer van ze in de Villa VDB-lijst met leuke liedjes op Spotify. Daar kunt u gewoon naartoe gaan. Er staat een hele lijst. Ik heb even gekeken gisteravond. 700 liedjes maar liefst hebben we de afgelopen jaren gedraaid op dit tijdstip. Het gaat over het folkduo Ferris en Sylvester uit Londen. Ze staan erin met dat prachtige liedje Mother. Het zijn Izzy Ferris en Argy Sylvester. En dit is een nieuw liedje van ze. Dat heet The Game.

0: Een beetje de soundtrack bij je. Vandaag, als je naar buiten kijkt, is het heerlijk weer. En dan dit soort muziek op de radio. Ferris en Sylvester, hun nieuwe liedje heet The Game. Zometeen de vraag van vandaag.
1: NPO Radio 1.
0: Maar eerst vraag ik aan Michel Koenen. Wat zijn de hoofdpunten uit het NOS-journaal?
2: Nou, meerdere organisaties eisen dat techbedrijf Meta de verkoop van zijn slimme camerabril stopzet. Gebeurt dat niet binnen 2 weken, dan beginnen ze een rechtszaak. Met de brillen kunnen mensen worden gefilmd zonder dat ze het doorhebben. Contact erover met tech-redacteur Joost Schellevis. Joost, waarom willen ze dat die bril uit de schappen verdwijnt?
3: Ja, dat heeft te maken met privacy. Het is best makkelijk om zonder dat mensen het echt merken, ze stiekem te filmen en dan die beelden bijvoorbeeld te verspreiden. En de populariteit van die brillen neemt ook echt toe. De afgelopen jaren is die verkoop echt flink gestegen en dit jaar stijgt die door. En daarom willen ze er vanaf.
2: Ja, gluurbrillen worden ze ook wel genoemd. Welke organisaties willen nu zo'n verbod?
3: Ja, toch ook niet de minste. Het gaat om de Consumentenbond. Het gaat om Off Limits. Dat is de organisatie achter onder andere het meldpunt kinderporno, maar waar ook een hulplijn is voor mensen die misbruik op internet ervaren. En de Firewall. Dat is een relatief nieuwe organisatie die strijdt tegen de macht van Big Tech.
2: Ja, het gaat al een tijd over die brillen. Hè? Een deel van de Tweede Kamer wil ook al een verbod. Willen de organisaties daar niet gewoon op wachten?
3: Nee, en of dat verbod heel kansrijk is, is ook maar de vraag. De Tweede Kamer die steunt dat inderdaad, maar het kabinet vindt zo'n verbod toch te ver gaan. In ieder geval nu. Dus ziet daar nu geen aanleiding voor. Dus dat zit voorlopig niet in de pijplijn.
2: Dankjewel, tech-redacteur Joost Schellevis. Kort ander nieuws. De veroordeling van Willem Engel is definitief. Dat heeft de Hoge Raad bepaald nadat de voorman van Viruswaarheid in cassatie was gegaan. Engel die heeft een taakstraf van 60 uur gekregen vanwege opruiing in coronatijd. Zo riep hij in een livestream mensen op om te komen demonstreren, terwijl de rechter de bijeenkomst had verboden. En op Fiji is 40 kilo cocaïne gestolen. Die lag opgeslagen als bewijsmateriaal in een grote drugszaak. De coke die was opgeslagen bij de rechtbank in de hoofdstad. En van de 39 blokken cocaïne werden er 32 vervangen door bloem in witte zakken. En de overige 7 blokken die waren al eerder zoek.
4: Tot 4 uur.
0: Villa VDB. Met de vraag van vandaag op de nieuwe website vraaghetse.nu kun je als burger vragen stellen aan Tweede Kamerleden. Ik pak er even een paar bij. Geachte excellentie, wat is het nut van brandstofadviesprijzen aan de pomp? Dat is een vraag aan PVV-Kamerlid Tony van Dijk. Of hoe staat Pro tegenover het gebruik van AI in het onderwijs? Dat is een vraag aan Lisa Westerveld van Pro natuurlijk. De vraag van vandaag, wat zou u aan een Tweede Kamerlid willen vragen? Of misschien hebt u dat ooit al eens gedaan, dan willen we graag weten wat uw ervaringen zijn. Dus werd er ook gereageerd bijvoorbeeld. Misschien was een petitie aangeboden in de Tweede Kamer. Dat kan natuurlijk, in feite is dat ook een vraag stellen. Dit is natuurlijk de villa, daar wordt niet in gescholden, zeg ik er maar even bij. Er is een hoop ontevredenheid in de samenleving over van alles en nog wat. Over de politiek, over links, over rechts. Maar dat moet u maar even parkeren. Gewoon alleen die vragen willen we weten en waarom ook natuurlijk. Reacties mogen naar villavdb@omroepmax.nl of laat een berichtje achter in de NPO Luisterapp. Dat heeft al iemand gedaan. Astrid Zwaneveld die zou aan het Tweede Kamerlid willen vragen waarom overgebleven medicijnen altijd worden vernietigd door apotheken. Dat lijkt mij een vraag ook voor de minister van Volksgezondheid. Die gaat daar over Sophie Hermans. Maar die zou natuurlijk ook aan een Tweede Kamerlid kunnen stellen. Die vraag dan weer mee kan nemen in een Kamerdebat. Marlinde Wener, goedemiddag.
5: Goedemiddag.
0: U bent projectleider van vraaghetsen.nu bij de Open State Foundation. Komen er veel vragen binnen?
5: Ja, zeker. We hebben tot nu toe 89 vragen al binnengekregen. Dus dat gaat goed.
0: Waar gaan die over?
5: Ja, eigenlijk heel uiteenlopend. Maar je ziet wel dat het veel de actualiteit volgt. Dus je ziet bijvoorbeeld vragen over digitale soevereiniteit, watervervuiling, de belasten van werk versus vermogen, een staatsschuld, brandstofprijzen. Alles.
0: Ja, gewoon de zaken die ons dagelijks bezighouden. Wat vindt u de beste vraag die tot nu toe is binnengekomen?
5: Nou, eentje vond ik wel heel grappig. Dat was een vraag aan Sandra Beckerman van de SP. Ik wil dat Nederlandse bedrijven die actief zijn op het internet wettelijk verplicht een contactformulier op hun website hebben. Zodat je ook schriftelijk kunt communiceren. Wilt u dat doen? Nou ja, natuurlijk super herkenbaar met de chatbots tegenwoordig, dat je gewoon niet in contact kan komen. Dus ik vond deze wel heel leuk.
0: Ja, ja. Zeg, nou is het zo dat mensen natuurlijk altijd hun Kamerlid kunnen bereiken. Ja, door weet ik wel, een fysieke ontmoeting of zo. Als je weet waar iemand ongeveer. Nou, je hebt Kamerleden natuurlijk die een bepaalde regio vertegenwoordigen. Maar je kunt ook gewoon een mailtje sturen naar een Kamerlid.
5: Ja, dat klopt.
0: Wat voegt dit dan toe?
5: Nou, het probleem met de mail is dat het allemaal 1-op-1 contact is met Kamerleden. En je ziet dat Kamerleden vaak dezelfde vraag binnenkrijgen op de mail. En dan moeten ze dus die vraag individueel naar elke persoon gaan beantwoorden. En als je dat openbaar doet, dan kan je in 1 keer heel veel mensen bedienen. Dus wij stimuleren ook dat gebruikers die eenzelfde soort vraag hebben, als een vraag die al een keer gesteld is, dat zij die vraag gaan volgen. En op die manier hebben Kamerleden ook een beetje overzicht van, ja, waar gaat nou de interesse naar uit in de maatschappij.
0: Want is het ook de bedoeling, wat ik ook net zei, van dat je als Kamerlid dan ook zo'n vraag misschien wel meeneemt, nou ja, eerst naar je partij, van wat vinden wij hier eigenlijk van? Als het dan bijvoorbeeld over dat AI gaat en dan mogelijk dat ook meeneemt in een Kamerdebat of zo.
5: Ja, dat is zeker een optie. Ik denk ook dat potentieel kan gaan gebeuren. Vooral als Kamerleden dan zien dan zo.
0: Is het ook de bedoeling, wat ik ook net zei, van dat je als Kamerlid dan ook zo'n vraag misschien wel meeneemt, nou ja, eerst naar je partij, van wat vinden wij hier eigenlijk van? Als het dan bijvoorbeeld over dat AI gaat en dan mogelijk dat ook meeneemt in een Kamerdebat of zo.
5: Ja, dat is zeker een optie. Ik denk ook dat potentieel kan gaan gebeuren. Vooral als Kamerleden dan zien dan zo'n vraag bijvoorbeeld 100 keer.

0: Je kunt gewoon een Kamerlid aanklikken waarvan je denkt dat die vraag wil ik aan die stellen.
1: Ja, we hebben heel veel gesprekken gehad met Kamerleden. Over het algemeen gelukkig veel positieve reacties. Er zitten enkele tussen die niet mee wilden doen. En dat zie je dan ook terug op het platform.
0: En wat is daar de reden dan van? Wat geven ze als argument daarvoor?
1: Ja, een beetje vaag. Ik denk wat er achter zit, dat het echt angst is voor meer werkdruk. Dus ze noemen bijvoorbeeld van ja, we hebben al genoeg platforms. Of ik beantwoord al vragen via de mail. Maar ik denk uiteindelijk dat het vooral angst is voor nog meer werk.
0: Ja, kijk, wij hebben een beetje de vraag natuurlijk van jullie gekopieerd nu, hè, voor vandaag, voor deze uitzending. Dus we zeggen tegen mensen, wat zou u van een Tweede Kamerlid willen weten? Wat zou u ze willen vragen? Hoe voorkom je dat mensen toch in alle frustratie enorme scheldkanonades gaan doortoeteren?
1: Ja, nou ja, ik denk dat je dat niet voorkomt. Dat is natuurlijk aan mensen vrij om te doen. Maar wij modereren alle vragen. Dus we controleren alle vragen die binnenkomen. En pas als wij ze hebben bekeken en geaccepteerd, dan worden ze gepubliceerd. En hiervoor hebben we een uitgebreid moderatiedocument opgesteld. En die kunnen mensen ook inzien. Dus op die manier kunnen ze ook van tevoren bekijken wat een beetje de spelregels zijn.
0: En door die filter zijn dus nu 89 vragen gekomen. Maar hoeveel hebt u er dan al aan de kant moeten leggen vanwege onwelvoeglijk taalgebruik?
1: Nee, in totaal zijn er 89 gesteld. Dus een deel daarvan moet nog gemodereerd worden. En in totaal zijn er nu 62 gepubliceerd.
0: Oké. Nou ja, goed. Dat betekent ook dat de vragen levender bij mensen. Dus laat maar horen dan. We willen het hier graag ook horen. U dank, Marlinde Wehner van vraaghetze.nu. Wat zou u aan een Tweede Kamerlid willen vragen? Dat is onze vraag van vandaag. Reageer ik al nota bene naar villavdb@omroepmax.nl. Zet uw naam en uw nummer er even bij, dan kunnen we u ook terugbellen. U kunt ook reageren via de NPO Luisteren.

0: Spring Billy Ray was dat en Put Your Records On. Bij Gouda denk je vooral aan kaas of aan stroopwafels en aan veel toeristen, want het is een toeristisch stadje natuurlijk, Gouda. Hoe anders was dat vroeger, toen Gouda de stad was van de wandtapijtkunst? In Museum Gouda is nu de tentoonstelling Wonderwalls, geweven meesterwerken te zien. En daar ga ik over praten met de directeur van Museum Gouda, en dat is Femke Heitema. Hartelijk welkom. Wat vindt u van het tapijt hier in de villa trouwens?
1: Ja, het viel me al op. Een beetje kleurloos.
0: Ja, het is een NPO, hè. Er was geen geld meer om een beetje kleurrijk... Nee, dat ziet er niet uit als ik heel eerlijk ben. Maar ik geloof dat ze bezig zijn ergens hier achter de schermen... met een hele nieuwe studio te construeren.
1: Een heel oranje tapijt.
0: Wie weet, ja. We hebben het over wandtapijten ook nog eens een keer. Niet over tapijt op de grond. Waar spreken we dan over? Waar gaat dat over?
1: Nou, je moet je voorstellen in de 16e of 17e eeuw... als je echt, echt, echt rijk was... dan behing je je kamers met wandtapijten. Van vloer tot plafond. Één grote kleurexplosie met boslandschappen of bijbelse scènes.
0: In feite een soort schilderij, maar dan op een tapijt.
1: Een schilderij op een tapijt, dat is het precies. En dan ook nog levensgroot en helemaal je omringend, de hele kamer.
0: En had dat als functie van de gasten imponeren? Of had dat ook nog iets van een dempende werking? Of hoe moet ik me dat voorstellen?
1: Nou, zeker dat eerste. Want dat was natuurlijk echt wel overweldigend als je zo'n zaal binnenkwam. Maar het was ook lekkere isolatie. Een beetje paleis of kasteel tochten natuurlijk enorm. Dus dat hielp wel.
0: En hoe is Gouda in dit hele spel terechtgekomen als de stad van de wandtapijten?
1: Ja, wij wisten dat zelf ook helemaal niet tot we deze tentoonstelling gingen maken. Maar eind 16e eeuw vluchten met de 80-jarige oorlog... allemaal katholieke of protestantse Vlaamse wandtapijtmakers naar het noorden. Die werden weggejaagd eigenlijk door de Spaanse overheersers. En het was eigenlijk, word katholiek of scheer je weg. En Gouda was super slim en die zei, zette zijn armen open en zei, kom maar hier.
0: Was geen spreidingswet voor nodig?
1: Er was absoluut geen spreidingswet voor nodig.
0: Ze mochten gewoon komen, de wandtapijtmakers.
1: Ja, ze kregen belastingvoordelen en leegstaande kloosters waar ze konden werken. Dus ze hebben heel slim al die wandtapijtmakers ingelijfd. Dus binnen een paar decennia groeide de stad met 50% aan inwoners en hadden we ineens een industrie.
0: Maar dat is toch bijzonder, want er was dus kennelijk iemand... of mensen in Gouda die dachten... hey, we moeten die lui hier naartoe zien te krijgen.
1: Nou, we wisten wel natuurlijk ook in Gouda... dat wandtapijten waren eigenlijk het allermeest luxe kunstobject... wat je kon hebben. Dus daar werd misschien al wel langer op geaasd, dat weet ik niet. Maar die industrie was er in Nederland nauwelijks... en eigenlijk niemand kon dat zo goed als de Vlamingen. Dus dat hebben ze heel slim naar zich toe getrokken.
0: Ja, maar ik bedoel, kijk, nu zou je gewoon, via Instagram even een oproep doen van jongens, als jullie willen, kom maar vooral hier naartoe. Maar ja, hoe ging dat dan in die tijd? En hoe hadden zij contact met die Vlamingen? En wisten ze te overtuigen dat ze naar Gouda moesten komen?
1: Nou ja, op zich, rijkere mensen, zeker, die reisden sowieso echt wel wat af. En er werd ook veel gehandeld. Dus ook de koningen en vorstenhuizen en graven en zo in Nederland of in Holland hadden al Vlaamse wandtapijten aan de wand. Dus dat was echt bekend.
0: Ja.
1: En nu konden ze het als goud promoten.
0: Ja, bijzonder. En waarom zijn die wandtapijten zo kostbaar?
1: Het is ongelooflijk arbeidsintensief. Dus we weten uit verschillende stukken dat je ongeveer een vuist per dag kon weven. Dus nou ja, mijn vuist is, 10 bij 10 centimeter of zo. En wij tonen nu wandtapijten van 10 bij 4 meter. Dus daar werken 5 mensen 2 jaar lang aan of zo. En dan ook nog met hele kostbare materialen zoals zijde. Dus dat was super duur.
0: Ja. Ja, ook dat weer, als je het naar de huidige tijd verplaatst. Kijk, nu zou je met AI misschien een schetsje maken. En dan kan je ook altijd wel iets in elkaar vreubelen. Maar ja, dat moest ook allemaal nog kloppen natuurlijk.
1: Ja, en er werden ook echt de beroemde kunstenaars gevraagd... om die ontwerpen te maken voor de wandtapijten. We weten bijvoorbeeld dat in de Sixtijnse kapel in de 16e eeuw... dat heeft natuurlijk een heel mooi plafond van Michelangelo... Maar Raphaël, een van de beroemdste kunstenaars van dat moment... werd gevraagd om de wandtapijten te ontwerpen. En die waren veel duurder dan dat hele plafond.
0: Ja, maar dat zat ik ook te denken. Van, ja, we hebben het over de nachtwacht bijvoorbeeld... maar dit is allemaal nog even een andere divisie.
1: Dit is echt een andere divisie. Ook gewoon omdat het zoveel mensen zoveel tijd kostte. Er is een mooi verhaal dat er een Engelse koningin op bezoek kwam... in Gouda en andere steden in de Republiek in 1640... En dat alle stadsbesturen huurde tapijten. En die niet alleen voor binnen, maar ook voor buiten. Dus bijvoorbeeld het stadhuis werd dan helemaal behangen met wandtapijten, helemaal rondom. En we weten van een bonnetje van dat bezoek in Amsterdam dat het huren van die tapijten voor een paar dagen kostte meer dan de hele nachtwacht bij elkaar.
0: Zo, ja. Ja. Ja, ja, om maar eens even wat aan te geven. De naam Jannetje Wouters moeten we hier nog even bespreken. Wie was zij?
1: Ja, Jannetje. Ja, Jannetje was een wever. Oorspronkelijk afkomstig uit Oudenaarden in Vlaanderen. En zij was eigenlijk vergeten in de geschiedenis. Zoals heel veel vrouwen die wel een onderneming leidden en van alles konden, maar wiens naam uiteindelijk niet op de juridische documenten stond. En zij heeft werkelijk een prachtig boslandschap geweven met haar onderneming. En dat hangt nu in het museum. 10 meter lang, 4 meter hoog. Met allemaal vogels en bloemen en vosjes en andere dieren. En we hadden eigenlijk geen idee wie dat geweven had. We hadden het toegeschreven aan een man. En uit onderzoek bleek de afgelopen jaren dat Jannetje Wouters haar naam daarop mag zetten. Dus dat vind ik ook echt een heel cool verhaal.
0: En want zijn er veel van die wandtapijten bewaard gebleven?
1: Heel weinig eigenlijk. Ja, je ziet dat ze enorm verbleken. Je hebt natuurlijk te maken met mot of andere beschadigingen. Dus het is heel bijzonder dat we nog een paar wandtapijten in heel Europa trouwens hebben kunnen vinden die we nu kunnen tonen, die na 4 eeuwen nog steeds mooi zijn.
0: En zijn die ook allemaal in Gouda gemaakt ooit? Of?
1: Allemaal in Gouda gemaakt. Ja, en eentje hebben we gevonden in een kasteel, bijvoorbeeld in de buurt van Stockholm. Waar geen elektriciteit is, nog steeds niet. Dus het is daar al 4 eeuwen lang donker. En dat tapijt ziet er eigenlijk uit alsof het gisteren gemaakt is.
0: Ja, door de omstandigheden is dat goed bewaard gebleven. Nou is het zo dat er ook nog een link naar het nu is. Want er worden natuurlijk nog steeds tapijten gemaakt.
1: Ja, niet in Nederland. Wel door hobbyisten. Ik heb zelf ook wel eens iets geweven. Maar echt professioneel handambacht, dat zie je hier bijna niet meer. Maar wel in Marokko. Daar is het nog steeds een heel belangrijke ambachtsvorm. Een kunstvorm. En nou wil het toeval dat Gouda de meest Marokkaanse stad van Nederland is. En we hebben dus een ontwerper wiens ouders uit Marokko kwamen, Mina Abou Zahra, gevraagd om nieuw werk te maken in technieken van nu. Geweven in Marokko. Om ook de actualiteit eigenlijk van.
0: Maar dat gaat nu dus sneller dan hoe ze dat vroeger deden?
1: Nou, het gaat niet zo heel veel sneller. Nee, er wordt ongeveer een maand gewerkt aan een tapijt van 1 vierkante meter.
0: Okay, ja.
1: Dus nee, snel gaat het niet, maar het is wel mooi.
0: Allemaal te zien in Museum Gouda. Nou, het klinkt hartstikke interessant. En grappig gewoon dat Gouda, dus behalve al die dingen die we al kenden, ook hier.
1: Ja, meer dan kaas.
0: Ja, zeker. Museum Gouda dus, daar is de tentoonstelling te zien. U hoorde de directeur Femke Heitema.

0: of andere manier had hij iets te maken met Michael Jackson. Volgens mij zong hij ook een beetje mee in de achtergrondkoor. Deze Rockwell en Somebody's Watching Me. Voor de meest prangende vragen aan politici in de Tweede Kamer kunt u terecht op de website vraaghetse.nu. Dat is een nieuw initiatief. Een initiatief van de Open State Foundation. Als je dan een vraag hebt voor politici, dan kan je ook meteen kijken op de site of die vraag al een keer gesteld is. Dat scheelt ook weer dubbeling. En daarom zijn we benieuwd naar uw vragen. Wat zou u willen vragen aan een Kamerlid? Hier zegt iemand, ik ben erg benieuwd of Kamerleden wel de feiten weten als ze ergens over praten. Vooral in de kwestie stikstof en CO2. Hans die heeft een vraag aan Ruben Brekelmans. Dat is de voorman van de VVD in de Tweede Kamer. Ik hoor dat u zich zorgen maakt over de verwachte hoge instroom van de VIA. Is voorkomen niet beter dan genezen, zegt Hans. Dus eerst onderzoek doen naar waarom die instroom dan zo hoog is. En Giel vraagt zich af, toch niet de Giel. Nee, die heeft het veel te druk tegenwoordig om dit soort vragen te stellen. Die vraagt zich af hoe het kan dat er Tweede Kamerleden zijn waar nooit op is gestemd. Nou, is het ook zo dat je dat soort dingen natuurlijk ook even kan opzoeken. Tweedekamer.nl is dan altijd een handige site daarvoor. René, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Jij hoorde onze oproep en je dacht, ik heb ook nog wel een vraag.
1: Ja, niet aan een bijzondere Kamerlid, maar gewoon aan allemaal
0: En eigenlijk aan allemaal, allemaal de Kamerleden.
1: Ja.
0: Wat is die vraag?
1: Ja, ik verbaas me erover dat er zoveel korte termijn politiek is. En dat snap ik. Je bent met de peilingen bezig en de verkiezingen die er steeds aankomen. Maar ja, dan mis ik de lange termijn politiek. En hoe krijgen we dat nou voor elkaar om daarmee bezig te zijn? Ja. Voel ik me af.
0: Want dat is eigenlijk precies wat je zegt. Hè? Dat is ook wel een bezwaar van veel mensen. Van ja, ze zijn eigenlijk alleen maar die korte termijn bezig. Want het risico van dat er weer verkiezingen komen, dat je misschien mensen moet teleurstellen. Terwijl waar volgens mij het land naar snakt is, nou is wat langere termijn visie. Dat we eens wat dingen gaan oplossen.
1: Ja, precies wat het is.
0: Ja. Zullen we samen een partij beginnen, René?
1: Ja, maar lijkt me een leuk idee.
0: Ja, nou in ieder geval met een goede aftrap. Maar ja, inderdaad. Nou, ik snap het helemaal. Je had gevraagd van dat korte termijn, denk ik, en dat acteren in de Tweede Kamer. Wat bedoel je daar nou eigenlijk mee?
1: Ja, dat is misschien niet goed gezegd. Maar dat korte termijn handelen en op peilingen varen en op verkiezingen varen. Ja. Dat lijkt me niet geschikt om in die situatie die grote problemen die volgens mij langere tijd vergen op te lossen. Nou,
0: dankjewel voor je vraag. De vraag van vandaag dus, wat zou u aan een Tweede Kamerlid willen vragen? Misschien hebt u dat trouwens wel eens een keer gedaan en ook reactie gekregen. Dan willen we dat ook graag horen, natuurlijk uw ervaringsverhalen. Kom maar door via de website villavdb@omroepmax.nl of laat een bericht achter in de app.
2: Het Nederlands mannenelftal in de Nations League.
3: Ruben van Bommel ziet daar de Vries. Is het daar?
2: Na het gelijkspel tegen Duitsland.
4: Van wel meter, Meerdink en hij scoort.
2: En het winnen van Servië.
4: Meerdink neemt hem mee. Meerdink schiet en Meerdink scoort.
2: Speelt Oranje donderdag in Thessaloniki.
3: Oh, wat een goal!
2: Griekenland, Nederland. Donderdag om 20:30. Natuurlijk in Langs de Lijn en Omstreken.
4: Ja, ja!
5: Wie luistert, weet meer.
6: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
7: Ster. Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
8: In een tijd waarin machthebbers verdeeldheid zaaien en de waarheid onder druk staat, is betrouwbare journalistiek essentieel. Word daarom nu lid van De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl en maak onafhankelijke journalistiek mogelijk.
9: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
8: Probeer De Correspondent een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand.
10: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. En toen het thuis niet meer ging, vroeg ze bij Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van haar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello, net als vroeger.
11: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
12: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
11: Bezoek onze zorgvilla's tijdens de open dag op 3 oktober. Kijk op domusvaluas.nl.
13: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennis maken.
2: NPO Radio 1. 3 uur.
5: Jurgen van den Berg.
0: En straks de gast in Villa VDB, Marjolein Visser. Zij gaf schrijfworkshops aan asielzoekers in Ter Apel. De verhalen die zij daar heeft gehoord, die zijn nu gebundeld in haar nieuwste boek. En dat heet Oorlog overleef je nooit alleen. Straks een gesprek. Nu eerst het NOS Journaal met Michel Koenen.
14: De nieuwe ronde van het noodfonds energie gaat 4 januari van start. Dat maakte het kabinet zojuist bekend. Het fonds is er voor mensen die een groot deel van hun inkomen kwijt zijn aan energie. Bart Kamphuis van de economieredactie. Bart, vorig jaar visten veel mensen achter het net. Hoe zal dat dit jaar gaan?
15: Nou, de verwachting is dat het dit jaar veel beter zal gaan. Ook wel nodig natuurlijk, omdat net als vorig jaar de energieprijzen, gaslicht natuurlijk ook sky high zijn.
14: Ja.
15: Het zal beter gaan ten eerste omdat er veel meer geld in de pot zit. 193 miljoen euro. Dat is ruim 3 keer zoveel als vorig jaar. Het kabinet hoopt daar zo'n 500.000 huishoudens mee te kunnen helpen. Het waren er vorig jaar 210.000, dus echt 2 keer zoveel huishoudens gaan ze helpen. En een groot verschil met vorig jaar is ook dat het nu... vorig jaar was het een op-is-op regeling.
14: Mm-hmm.
15: Zat er 56, zoveel miljoen in de pot. En ja, mensen die zich toen dat geld op was aanmelden, die visten achter het net, want het was op-is-op. Nu zit er dus veel meer in. En als dat niet genoeg is, heeft het ministerie vanmorgen ook nog gezegd, dan zullen ze dat bedrag gewoon ophogen voor iedereen die daarvoor in aanmerking komt.
14: Kijk, en voor wie is het noodfonds?
15: Ja, dan gaat het over 2 groepen. De eerste groep is mensen die een inkomen hebben tot 130% van het sociaal minimum. Dat is sociaal minimum is ongeveer een bijstandsuitkering. Mm-hmm. Als je dat hebt en je energierekening is hoger dan 8% van je inkomen, dan kun je aanmelden en dan krijg je alles wat je meer dan die 8% van je inkomen verstookt. Daarvan krijg je de helft terug van de overheid. Er is ook een regeling voor mensen die meer verdienen, 130% tot 200% van dat sociaal minimum. Daarvoor geldt dan, als je 10% van je inkomen aan energie besteedt, dan kun je je aanmelden en dan krijg je ook alles boven die 10%, krijg je de helft van vergoed.
14: Ja, dat klinkt in ieder geval goed. Maar wordt iedereen met deze regeling geholpen, denk je?
15: Nou, nee. De deskundigen die wij hierover spreken, die zeggen wel allemaal van, nou, dit is echt een aanzienlijke verbetering ten opzichte van vorig jaar. Maar er is toch ook wel een groep, en die wordt geschat op zo'n 100.000 mensen, die echt een heel laag inkomen hebben. En daarom juist ook flink besparen op hun energienota. Je kent de beelden wel, mensen echt met dekens op de bank en een muts op naar de tv zitten te kijken. Zij zouden wel een grote deel van hun inkomen kunnen gaan besteden om hoger te stoken. Maar alles wat ze dan boven die 8% uitkomen, daarvoor krijgen ze maar de helft terug. En per saldo, onderaan de streep, geldt voor deze mensen dat ze dan toch eigenlijk meer aan energie besteden dan ze zich eigenlijk kunnen veroorloven.
14: Ja, en beter isoleren is natuurlijk ook niet vaak een optie. Dank voor de toelichting, Bart Kamphuis van de economieredactie. Als Meta niet binnen 2 weken stopt met de verkoop van zijn slimme camerabril, dan volgt er een rechtszaak. Dat zeggen meerdere organisaties, waaronder de Consumentenbond en hulporganisatie Off Limits. Ze staan slachtoffers van online misbruik bij en hebben mensen gesproken die op straat stiekem zijn gefilmd. De videobrillen die lijken op gewone brillen, waardoor veel mensen niet doorhebben dat ze op beeld staan. Gluurbrillen worden ze ook wel genoemd. De afgelopen jaren is de verkoop van de brillen flink toegenomen. En een deel van de Tweede Kamer wil een verbod, maar het kabinet vindt dat te ver gaan. Een man die 2 jaar geleden zijn vader doodstak in Amsterdam moet 10 jaar de cel in. De rechtbank oordeelt dat hij het met voorbedachte raden heeft gedaan, maar dat hij verminderd toerekeningsvatbaar was. De man ontkent dat hij een plan had om zijn vader van 65 te doden. De taakstraf van viruswaarheidvoorman Willem Engel is definitief. Hij stapte naar de Hoge Raad omdat hij het niet eens was met de 60 uur taakstraf die hij had gekregen vanwege opruiing. De raad oordeelt dat het hof juist heeft gehandeld. Op Fiji is 40 kilo cocaïne gestolen. Die lag opgeslagen bij een rechtbank als bewijsmateriaal in een grote drugszaak. De coke is vervangen door bloem. Rusland zit achter de brandstichting bij een defensiebedrijf in Estland vorige maand. Dat zeggen veiligheidsdiensten in dat land. Het bedrijf levert wapens en militaire voertuigen aan Oekraïne. Estland levert geen bewijs voor de stelling. Ze zeggen dat de informatie van veiligheidsdiensten vertrouwelijk moet blijven. Voor de brandstichting zijn 3 mensen in buurland Letland aangehouden. Estland is al jaren doelwit van Russische hybride acties. Vaak gaat het om cyberaanvallen of sabotage. 4 honden zijn ziek geworden en overleden nadat ze iets in een stadspark in Schiedam hadden gegeten tijdens het uitlaten. Wat, dat is niet bekend. Dat gaat de politie de komende tijd onderzoeken. De schrik zit er wel goed in, ook bij deze vrouw.
16: Ik had donderdag ook een oppashond. Dus ik was heel erg geschrokken en ik dacht van, oh mijn god, ik zag al die berichtgeving in alle groepsapps. Het is het gesprek van de dag. Ik zit op 3 groepsapps, ook hier de plantage-app. Ik zit op een blafsnuiters-app. Het leeft enorm. En ook gewoon voor al die andere hondenbaasjes. Verschrikkelijk.
14: In dat park, de plantage, staan waarschuwingsborden. Het advies aan hondeneigenaren is om hun huisdier voorlopig ergens anders uit te laten. Het weer nog. Veel zon, afgewisseld door wat sluierbewolking. Alleen in het noordwesten is de bewolking een stuk dikker. Het is 23 graden op de Wadden tot 29 lokaal in het zuidoosten. Blijft vanavond nog lang warm. Vannacht koelt het amper af naar 15 tot 20 graden. Morgen weer een dag met veel zon en uitzonderlijk warm voor de tijd van het jaar. Morgenavond dan volgen er weer wat buien.
0: ANWB Verkeersinformatie, Helene de Geest.
17: Er staan voornamelijk korte files. Er zijn er een paar die meer dan 5 minuten vertraging opleveren. Dat is onder andere het geval op de A2 Utrecht-Den Bosch. Bij Beest is het oponthoud 10 minuten. Op de A16 Breda-Rotterdam sta je bijna 10 minuten in de file tussen knooppunt Klaverpolder en de afrit Dordrecht. En de meeste vertraging is er nu op de A20 Hoek van Holland-Gouda tussen Vlaardingen en Rotterdam-Delfshaven 30 minuten oponthoud. Daar zijn 3 rijstroken dicht. Er staat namelijk een auto met pech.
18: Brilbeu, lenzen zat of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglaseren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
19: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
18: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
20: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2-pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
21: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
22: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
23: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
24: Tuurlijk wel!
23: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
22: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
23: Kom in actie! Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
25: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
26: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
2: NPO Radio 1. Max.
5: Jurgen van den Berg.
0: Goedemiddag allemaal, ik heb hier de gastenlijst voor uur nummer 2. Marjolein Visser komt langs. Zij gaf schrijfworkshops aan asielzoekers in Ter Apel. De verhalen die zij daar hoorden, die zijn nu gebundeld in een boek. Dat heet Oorlog overleef je nooit alleen. In Terug naar Toen gaan we terug naar deze dag in 2010. Toen gingen in Brussel 100.000 mensen de straat op om te demonstreren tegen de aangekondigde bezuinigingen op de sociale zekerheid. Kandidaat in het spel een tijdje terug is Hjalmar den Ouden uit Zoersel. En de vraag van vandaag, wat zou u aan een Tweede Kamerlid willen vragen? Reageren kan via het mailadres villavdb@omroepmax.nl of laat een berichtje achter in de NPO Luisteren. En dat mag dus ook gewoon een ervaringsverhaal zijn. Misschien hebt u wel eens een vraag gesteld aan een Kamerlid. Nou, hebt u daar antwoord op gekregen bijvoorbeeld? De aanleiding trouwens is de nieuwe website vraaghetse.nu. Daar kun je als burger vragen stellen aan Tweede Kamerleden. En je kunt dan ook monitoren of er meer mensen die vragen hebben gesteld en wat ze er uiteindelijk mee gaan doen. En naar aanleiding van onze vraag komen er hier ook al wat vragen binnen. Monique die zegt bijvoorbeeld, ik zou graag aan de VVD willen vragen waarom zij niet kijken naar het wachtgeld van Tweede Kamerleden, van ministers en van staatssecretarissen. Beperk dat tot een jaar, zegt zij. Monique dus. Gerdy Verbeet, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Voormalig voorzitter natuurlijk van de Tweede Kamer, mevrouw Verbeet.
1: Zeker.
0: Dit is een vraag dus die iemand heeft. Hebt u er een antwoord op?
1: Op deze vraag
0: ja.
1: Ik denk dat het mensen onderschatten hoe moeilijk het is voor Kamerleden om daarna weer aan het werk te komen. Dat is echt waar. Ik ben een beetje een uitzondering, denk ik, dat ik zo makkelijk weer helemaal in mijn eigen inkomen heb kunnen voorzien. Dus als je wil dat mensen soms heel mooie functies in de steek laten om Kamerlid te worden, en liefst voor 4 jaar, dan moet je ze ook de kans geven om weer opnieuw een goede positie in de samenleving.
0: Dus dat beperken tot een jaar, wat zij zegt, u zegt dat is eigenlijk gewoon tekort.
1: Ja, het is, kijk, weet je, dat is echt tekort. En ik denk dat het dat mensen onderschatten hoe slecht het is dat er zoveel verkiezingen op elkaar zijn. Daardoor wordt er naar verhouding natuurlijk veel meer wachtgeld uitgekeerd dan je zou willen. En mensen krijgen nooit langer wachtgeld, is ook goed om te weten, dan ze lid zijn geweest van de Tweede Kamer. Dus als je maar een jaar lid geweest bent, dan krijg je ook maximaal een jaar wachtgeld.
0: Ja. En wat u zegt is natuurlijk een belangrijk punt, want we kijken dan vaak natuurlijk aan de achterkant van, oh ja, nou, iemand gaat weg als minister en die krijgt dan wachtgeld, maar je wilt natuurlijk aan de voorkant mensen interesseren om raadslid te worden, provincie in de provinciale staten te gaan zitten of mooiste nog in de Tweede Kamer. Maar dan moet je vaak je baan opzeggen en dat betekent natuurlijk wel een inkomstenderving.
1: Ja, je wil. Ja, het heet ook niet. Het heet ook een schadeloosstelling, hè, die je ontvangt als Kamerlid, geen salaris. En dat doe je omdat je niet kunt werken. En eigenlijk vind ik dat je Tweede Kamerlid bent, ook niet als je weet dat de verkiezingen aankomen, mag gaan solliciteren. Want een Kamerlid moet zonder last lid zijn van de Kamer.
0: Ja.
1: En dat betekent dat je dus ook niet kan gaan pleasen wat je altijd moet doen als je solliciteert.
0: Ja, ik snap het. Nou, tot zover de vraag. Uitgebreid beantwoord in dit geval voor deze Monique. Kreeg u veel vragen binnen in de tijd dat u zelf nog in de Kamer zat en ook voorzitter was bijvoorbeeld?
1: Ja, ik kreeg heel veel vragen. En zeker die periode dat ik Kamerlid was, dan heb je een heel beperkte ondersteuning. En dan zat ik soms tot 2-3 uur in de nacht zat ik mijn burgermail te beantwoorden, omdat ik dat heel belangrijk vond. En heel vaak zijn vragen ook van burgers heel logisch, omdat de regelingen ingewikkeld zijn. Soms ook gewoon ingewikkeld opgeschreven. Dat zou veel simpeler kunnen. Ik help nog steeds regelmatig mensen die niet uit het oerwoud aan regels komen. Dus dat zou wat mij betreft een heel belangrijke stap zijn, dat de overheid gewoon simpel en helder formuleert en precies zegt tegen mensen aan welk loket ze zitten te melden of welk nummer ze kunnen krijgen. Maar soms had ik erg mijn best gedaan op een antwoord en dan kreeg ik de volgende dag een heel kattig mailtje weer terug van iemand die zei van ja, maar ik wil geen standaard antwoord. Nee, ik heb zo mijn best zitten doen. Dat is de standaard antwoord.
0: Een beetje wat je nu hebt met dat AI. Dat ze als u bij wijze van spreken verweten dat u het met AI had geschreven. Ja, dat kon toen nog niet.
1: Ja, dat was toen nog helemaal niet. Nee, in mijn tijd had
0: maar
1: je
0: bij
1: dat,
0: wijze
1: had
0: van.
1: Je spellingscontrole, dat was alles. Had ik ook hard nodig. Maar nee, AI, dat bestond nog helemaal niet. Nee.
0: Nou ja, goed, we horen het ook van de premier, dat hij dat af en toe gebruikt. Ja, je kunt er van alles van vinden. Ik snap het vanwege de tijd wel, maar het is toch mooier als het natuurlijk persoonlijk is. Maar u deed dat persoonlijk en kreeg nog het verwijt van het is een standaard antwoord.
1: Zeker. En kijk, en als het een standaard antwoord is, bijvoorbeeld omdat je over een bepaald thema als Kamer en als hele fractie heel veel brieven krijgt, dan moet je het er gewoon bij zetten. Hè? Ik hoop het u begrijpt, we krijgen zoveel brieven, niet iedereen, hè? Dat kun je er heel goed bijzetten. En kijk, ik heb in 2012 ook een boek over dit probleem geschreven. Vertrouwen is goed, begrijpen is beter. En ik ben er hartstikke voor dat de contacten tussen politici en burgers, dat die veel intensiever worden. En niet alleen tijdens verkiezingscampagnes, maar eigenlijk het hele jaar door. Ja. En ik vraag me wel af of vraag-antwoord en per brief, of dat nou voor de gemiddelde burger echt iets toevoegt. Ik denk dat het eigenlijk beter is als Kamerleden proberen heel zichtbaar te zijn terwijl ze boodschappen doen en openstaan voor een gesprek.
0: Want in Engeland heb je dat bijvoorbeeld, toch? Ga je natuurlijk namens een bepaald constituency, hoe heet dat dan? Een kieskring, zeg maar. Word je natuurlijk afgevaardigd uiteindelijk. En dan hebben ze ook echt spreekuur dat je dus naar je Kamerlid toe kan gaan om dingen voor te leggen.
1: Ja, en je kunt ook dat ik was zelf in die tijd, toen ik Kamerlid was, ik noemde het al tante van de Java-buurt in Amsterdam. En daar kwam ik gewoon regelmatig. En als er een of andere actie was, kan ik me herinneren dat ik een keer een hele middag heb zitten breien voor een breiwinkel die dicht moest, omdat het allemaal telefoonwinkels toen werden. Hè? Ik spreek van 20 jaar geleden. Nou, dat is hartstikke leuk. Dan loop je door de buurt en dan zien mensen je niet alleen met campagnes, maar dan zien ze je regelmatig. Ja, en dan kan je ook bijvoorbeeld mensen steunen die verplicht natuurlijk hun afval op één dag buiten moeten zetten of bij de bak, hè, bij die afvalpunten. Maar je realiseert je ook als je in het weekend verbouwt en in die kleine huizen, je hebt geen zolder, geen balkon en geen box. Waar laat je het? Ja. Dus dan ga je echt niet je hele weekend met die afval in huis zitten. Nee. Dus dat soort problemen worden veel, ook voor Kamerleden, veel helderder als ze regelmatig in een buurt komen.
0: Dat zou de kloof tussen politiek en burger inderdaad verkleinen. Dit is ook weer een klein initiatiefje. Vraaghetsen.nu.
1: Altijd goed.
0: Ja, daarom. Hartelijk dank dat u even in de telefoon kwam. Gerry Verbeet, oud Tweede Kamervoorzitter. De vraag is dus, wat zou u aan een Tweede Kamerlid willen vragen? Reageer kan via het mailadres villavdb@omroepmax.nl of laat een berichtje achter in de NPO Luister-app.
3: Max.
0: We gaan terug naar 29 september 2010.
3: Villa VDB.
0: Op die dag was er een massademonstratie van Europese vakbonden in Brussel. Mensen protesteerden tegen de voorgenomen bezuinigingen van de EU om de schuldencrisis te bezweren.
4: Tienduizenden werknemers uit heel Europa betogen vandaag in Brussel tegen de bezuinigingen. Niet wij, maar de banken moeten betalen voor de economische crisis die ze hebben veroorzaakt.
6: In Nederland krijgen we een rechtskabinet dat harde bezuinigingen doorvoert en de gewone mensen treft. En dat pikken wij niet.
7: Voor de pensioenen straks natuurlijk. En geen WW bijna meer. Zeker voor de ouderen is dat heel slecht.
8: Harde bezuinigingen in crisistijd die vooral bij gewone mensen neerkomen en de rijken en de bedrijven ontzien.
9: De banken hebben de crisis veroorzaakt, maar de werknemer betaalt.
8: Ja, simpel gezegd komt het daar dus feitelijk op neer.
6: Geen bezuinigingen op sociale zekerheid. Wij willen investeren in banen. Wij willen een sociaal Europa.
0: Hartstikke idee. Bij die demonstratie was Jan Kremers, toen adviseur sociaal beleid voor de Europese vakbeweging. En daarvoor was hij ook nog Europarlementariër, meneer Kremers. Goedemiddag.
24: Goedemiddag, Jorgen.
0: Ja, even de tijd schetsen misschien, hè? Want we hoorden het net al even voorbij komen. Het was midden in de kredietcrisis dit.
24: Ja, kijk, in feite was het zo dat vanaf in 2007 kreeg je in eerste instantie in Amerika de grote kladderadatje. Er waren gewoon financiële instellingen Die hadden met allerlei kredieten, hypotheken die niet gedekt werden, hadden die. En die dan vervolgens doorgeschoven werden en doorverkocht werden. Die hadden geen afdoende dekking. En dat werd op een gegeven moment gewoon zo'n speculatief kaartenhuis. Dat bijvoorbeeld de Lehman Brothers, die gingen failliet. En er moest door overheden enorm bijgespijkerd worden. En er vonden grote injecties plaats in de financiële instellingen om dat gebouw overeind te houden. Dat liep eigenlijk door in 2008, 2009... En leidde ook in verschillende Europese landen tot grote problemen. Griekenland kon eigenlijk geen fatsoenlijke leningen meer afsluiten tegen redelijk betaalbaar bedrag, et cetera, et cetera. En wat er gebeurde was dat in feite het Internationaal Monetair Fonds en in samenspraak met de Europese Commissie en de lidstaten, met name de rijkere lidstaten, op een gegeven moment met een bezuinigingsoperatie kwamen. En dat kwam er eigenlijk op neer, snijden in sociale zekerheid, pensioenen, leeftijden omhoog en dat soort dingen. Dus in feite, ja, de betaling van het hele debakel werd toch een beetje afgewenteld op de werkende bevolking.
0: Ja, want dat hoorden die mensen inderdaad ook net zeggen, die daar dus waren, al die prachtige plannen, die werden afgewendeld op de arbeiders, op de mensen die gewoon het werk moesten doen.
24: Ja, en daar kwam dus eigenlijk één probleem bij. En dat werd destijds ook al door economen aangegeven. Dat als je bezuinigt op dit soort publieke bestedingen, die direct te maken hebben ook met de koopkracht van mensen, dan loop je het risico dat je in feite gewoon door die bezuinigingen het alleen nog maar verslechtert. En dat zag je toen bijvoorbeeld in Ierland. Ierland had een heel rigide bezuinigingsprogramma. De bestedingen gingen daardoor fors naar beneden. En dat vergrootte eigenlijk alleen nog maar de werkloosheid die er al was. Of die er zich ontwikkelde, om het zo maar te zeggen.
0: Het werd alleen maar erger.
24: Ja, en Nederland kende dat eigenlijk ook. Want Nederland had ook een vrij rigide programma destijds. En kende een tweede dip, zoals dat toen ook door economen genoemd werd. Dat was rond 2011, 2012. Terwijl een aantal andere landen die gewoon een veel evenwichtiger bestedingsprogramma hadden, die begonnen toen aan een herstel.
0: Even naar die bewuste dag. Want dat was natuurlijk al op zich een bijzondere operatie. Dat mensen uit allerlei Europese landen dus naar Brussel kwamen om te demonstreren. Ja. Wat herinnert u zich van die dag?
24: Nou, kijk, het was zo dat in feite op initiatief van meerdere organisaties, en dan moet je echt denken van Polen tot Portugal, dat binnen het bestuur van het Europees Vakverbond gezegd wordt van we moeten gewoon kenbaar maken dat dit niet langer kan. En de 29e september was ook niet alleen maar tot in Brussel. Er was ook een grote demonstratie in Madrid. Er waren demonstraties in Polen, er waren demonstraties in Portugal. En het was dus eigenlijk voor het eerst dat in zo grote mate alle lidorganisaties van het Europees Vakverbond deelnamen aan één gezamenlijke actiedag.
0: Er werd gesproken over 100.000 mensen daar in Brussel.
24: Je weet hoe dat gaat. De organisatie spreekt van 100.000 en de politie van 65.000. Dus dat zal het er wel ergens tussenin liggen. Maar het was echt een hele massale. Ja.
0: Hoe was het om daartussen te lopen? Jullie hebben dat bedacht aan de tekentafel en dan is het daar zover?
24: Ja, maar het was niet bedacht aan de tekentafel. Het kwam ook wel heel erg sterk uit de vakbondsfederaties, de industriefederaties die aangesloten waren bij het Europees Vakverbond. En dat betekende ook dat je tijdens de tocht gewoon zowel metaalarbeiders want Engeland was nog steeds aangesloten, uit Wales trof naast mensen uit Zuid-Italië of een Poolse delegatie of whatever. Dus het was heel breed. En je moest ook de nodige talen kunnen om te kunnen communiceren. Maar het was gewoon een hele breed gedragen dag.
0: Kijk, wij hebben natuurlijk in Nederland ook te maken met demonstraties. De laatste tijd is dat ook wel wat verhard. Het ligt ook een beetje aan wat voor demonstratie je dan bekijkt. Maar goed, Frankrijk is bekend dat die lui behoorlijk fanatiek zijn, die vakbonden. Hoe was dat om die kikkers allemaal een beetje in dezelfde kruiwagen te houden?
24: Nou, ik moet zeggen dat ik heb wel meerdere demonstraties meegemaakt. En ondanks dit grote aantal mensen verliep het allemaal zeer ordelijk. En ik moet je eerlijk zeggen, als we teruggaan naar Herman Bode met zijn We gaan naar de Dam, dan nog kun je zeggen dat steeds demonstraties waren die gewoon vredelievend waren, die gewoon niet tot rellen of tot wat dan ook leiden. En soms verdwijnt dat ook wel een beetje uit de publiciteit, omdat er niks gebeurt. Terwijl ze 200 mensen ergens tennis lopen te maken en echt tennis gaan maken, dan krijgen ze volop de aandacht van de media. Nee, dit was gewoon echt een hele stevige, maar goed georganiseerde demonstratie.
0: Want er waren ook ME-pelotons vanuit Nederland afgereisd naar Brussel, maar die zijn eigenlijk niet in actie gekomen.
24: Die hebben niks hoeven te doen. Nee. En bij de vakbeweging en zeker ook toen in de organisatie hadden wij ook gezorgd voor een eigen ordendienst die gewoon zorgde dat allemaal ordentelijk verliep.
0: Dan de hamvraag, heeft het nut gehad, die demonstratie?
24: Nou, het heeft in zoverre nut gehad. Er zat destijds bij de Europese Commissie, zat de voorzitter, dat was
0: Barroso.
24: Barroso. Ja. En Barroso was echt een man die alleen maar de taal van de bankiers sprak. Hij is later ook, heeft hij een hoge functie bij Goldman Sachs gekregen. En zijn opvolger heeft toen ook gezegd van ja, dan kunnen we hem voortaan alleen maar als lobbyist beschouwen als hij zich nog in Europa laat zien. Dat is al veel betekenend overigens. Nee, en het is wel zo dat wij tegelijkertijd op dat moment onderhandelden over een aantal sociale issues. Bijvoorbeeld in aanbestedingsrichtlijnen meer kijken naar de maatschappelijke consequenties, naar de sociale consequenties. En niet alleen naar de goedkoopste aanbieder en dat soort dingen. Nou ja, er is toen wel degelijk het een en ander gebeurd. En in de verschillende afzonderlijke landen Heeft er ook wel een bijstelling plaatsgevonden van het beleid wat gevoerd werd. Met uitzondering moet ik zeggen van Griekenland, want in feite is Griekenland zich nog steeds aan het herstellen, als je kijkt vanuit sociaal perspectief bezien, van de ellende die er toen toch wel over het land is uitgespreid.
0: Even, we vinden het altijd leuk met terug naar toen om het ook naar de lijnen naar nu te trekken. Nou ja, de vakbeweging is volop in de publiciteit. Hans Spekman is zo'n beetje een soort popster geworden. Ik zie hem voortdurend op tv overal. En hij doet het hartstikke goed, hartstikke populair. Er zijn ook alweer wat stakingen geweest in het kader van de plannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. De NOS meldt nu dat we zijn allemaal onderhandelingen geweest, dat nu toch van tafel lijkt te zijn. Hoe kijkt u naar die rol van die vakbeweging in dit hele verhaal?
24: Nou ja, kijk, de economische situatie is natuurlijk gewoon niet vergelijkbaar met destijds. We hebben gelukkig ook een wat stringenter bankentoezicht gekregen dan destijds het geval was. Maar de reflex om de stijging van overheidsuitgaven, om die af te wentelen op de sociale zekerheid of op de pensioenen of op de loonontwikkeling, die is er dus nog steeds. En dat zijn dan toch politieke keuzes die je maakt.
0: Maar dat die vakbeweging nu een vuist kan maken ook, hè? Want een tijdje liep het ledental ook behoorlijk terug. Maar ik heb het idee dat nu ook weer een beetje aan het herstellen is. Dus de vakbeweging heeft echt weer een plek in het hele sociale.
24: Ja, ik denk dat op termijn ook de publieke opinie in die zin, als je aan de ene kant ziet hoe misbruik gemaakt kan worden van brievenbusconstructies, belastingontduiking en dat soort dingen door vermogenden. En aan de andere kant kom je dan met dit soort voorstellen. Ik denk dat ook wel in de publieke opinie leidt tot een ander soort optiek. En tot een grotere ondersteuning van de eisen die de vakbeweging heeft geformuleerd.
0: Dank meneer Kremers voor het terugblikken op die dag in 2010 was het. Hij was toen adviseur sociaal beleid voor de Europese vakbeweging, daarvoor Europarlementariër. En het ging dus over die massademonstratie van de vakbonden in Brussel vandaag 16 jaar geleden. Dit is muziek uit die tijd en misschien ook wel wat veel demonstranten toen de tijd dachten. Fuck you, CeeLo Green.

0: was niet tegen aan te piepen. Hij zingt het zo vaak. CeeLo Green was dat. Zometeen de tweede ronde van ons spel tijdje terug.
1: NPO Radio 1.
0: Maar eerst de hoofdpunten uit het NOS Journaal met Michel Koenen.
2: In Den Haag lijkt er meer duidelijkheid te zijn over aanpassingen van de begrotingen en het belastingplan van het kabinet. Afgelopen maanden is het minderheidskabinet op zoek gegaan naar steun van de oppositie hiervoor. Politiek verslaggever Roel Bolsius. Roel, steeds meer details worden bekend.
3: Klopt.
2: Wat valt jou allemaal op?
3: Nou, dat de coalitie steun voor de plannen blijft zoeken bij meerdere partijen in de Tweede Kamer. Als je kijkt naar het voorstel dat nu gedaan wordt of straks naar buiten komt naar de oppositie, dan zie je dat ze links, midden en rechts proberen te verleiden. De links wordt verleid met dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid, het arbeidsongeschiktheidsstelsel en de werkloosheidsuitkeringen uit de boeken wordt gehaald. Het midden wordt verleid met een kleine koopkracht verbetering voor werkenden. Dat vindt links en rechts trouwens ook fijn. Ja, en bij rechts komen ze tegemoet aan de wensen voor de vermogensbelasting. Dat zou dan al in 2028 volledig overgaan voor aandelen op vermogenswinstbelasting. Dus zo proberen ze steun te bemachtigen.
2: Ja, van zowel links als rechts. Grote vraag is natuurlijk wel, waar komt dat geld vandaan?
3: Ja, het gat van 3 miljard dat ontstaat doordat de bezuiniging op de sociale zekerheid niet doorgaan, dat wordt doorgeschoven naar volgend jaar. Daar is nog geen invulling aangegeven. Ja, en die hervorming naar de volledige vermogenswinstbelasting, daar zijn miljarden voor nodig. Dat wordt grotendeels betaald uit de vermogensbelasting zelf. Bijvoorbeeld door een lagere vrijstelling op vermogensbelasting. Dat betekent dat je als spaarder of aandeelhouder al sneller gaat meebetalen. Maar er wordt ook gekozen voor een tijdelijke lagere belasting voor eigenaren van bedrijven. Zo worden ze gestimuleerd om nu al meer naar zichzelf te gaan uitkeren. En dat moet dan tijdelijk in 4 jaar tijd meer belasting opleveren. Dus zo proberen ze dat te dekken.
2: Ja, nu we al die plannen weten, is het minderheidskabinet nu verzekerd van steun van de oppositie voor die plannen?
3: Nee, nog niet, want dat zeggen die partijen ook. Met name vanuit rechts horen we eerste kritische geluiden. En op links zeggen ze ook, ja, dit is niet een doorbraak dat we gelijk alles gaan steunen, maar op sociale zekerheid is dit wel echt een stap vooruit. De bezuinigingen zijn uit de boeken. Pro en Volt, die zijn ook echt heel blij daarmee. En die zeggen, ja, dit is voor ons genoeg en waarschijnlijk voor de vakbonden om wel weer aan tafel te gaan met het kabinet en verder te gaan praten over de begrotingen.
2: Roel Bolsius vanuit Den Haag, dankjewel. Kort ander nieuws nog. De Amsterdammer die gisteren is opgepakt in het onderzoek naar de datadiefstal bij Odido door hackersgroep Shiny Hunters, wordt ook verdacht van een poging tot het uitlokken van 2 moorden. Op zijn laptop is informatie gevonden over 2 moorden die in het buitenland zouden moeten worden gepleegd. Volgens de politie zijn er aanwijzingen dat de man van 24 hiertoe opdracht heeft gegeven. En er komt een nieuwe ronde van het noodfonds Energie. Dat gaat 4 januari van start. Er is 193 miljoen euro beschikbaar. Ruim 3 keer meer dan vorig jaar, toen het fonds al na 2 weken leeg was. Het fonds is er voor mensen die een groot deel van hun inkomen kwijt zijn aan energie. De overheid die verwacht dat er 500.000 huishoudens gebruik van willen maken.
0: Helene de Geest, hoe gaat het op de weg?
4: Nou, het begint langzaam wat drukker te worden onderweg, maar de meeste files leveren nog steeds niet zo heel veel vertraging op. Wel al een kwartier op onthoud op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Nieuwegein en Beest door de werkzaamheden daar. Staat een te hoge vrachtwagen voor de Drechttunnel in de A16. Daardoor file vanuit Breda. Tussen knooppunt Klaverpolder en de tunnel is de vertraging nu 1 uur. En op de A20 hoek van Holland-Gouda is een ongeluk gebeurd bij Rotterdam-Delfshaven. De vertraging is 1 kwartier. De weg is namelijk helemaal dicht nu. Verkeer richting Den Haag en Utrecht kan omrijden via de zuidkant van Rotterdam over de A4 en de A15.
1: Tot 4 uur.
0: De tweede ronde deze week van dit Feimig Spel, waarin we uw historische nieuwskennis testen. Gisteren Bijtje Ravenhorst uit Leusden zette 5 punten op het scorebord. Dat is dus de hoogste score. En Jalma den Ouden uit Zoersel moet daar dan overheen. Jalma, goedemiddag.
5: Goedemiddag, Jurgen.
0: En Zoersel, waar ligt dat ook alweer?
5: Ja, dat ligt pal bij Antwerpen, 1 kilometer of 16 ten noordoosten. Hier vandaan is het naar Breda 35 kilometer.
0: Ah, oké, maar we zitten in België dus.
5: We zitten in België.
0: Ja oké.
5: Ik hoop laatst over dat die meneer die net dat leuke liedje zong, dat niet voor mij bedoeld was. Maar dan ga ik vanuit dat dat niet zo is.
0: Nee, CeeLo Green. Nee. Nee, ik ben ook even vergeten wat hij ook alweer zong.
5: Ik weet dat ook niet meer precies, maar het klonk niet helemaal lekker.
0: Jan, maar jij krent de regels. Hè? Je hoort zo meteen fragmenten voorbij komen uit allerlei decennia. Gewoon een taak om jou om te zeggen of het vroeger of later is dan het fragment daarvoor. Je hebt 3 minuten de tijd. Je mag zelf je tactiek bepalen. Er zijn mensen die gaan uitgebreid zoeken. Ja, het gaat allemaal van de tijd af. Want na 3 minuten gaat de wekker. En dan gaan we de eindscore noteren. Aftrap is altijd het geboortejaar van de kandidaat. En wat is dat in jouw geval?
5: 1956.
0: Gaan we daarmee beginnen. Tijdje. Hier komt het eerste fragment.
6: Het Friso ligt op de intensive care van een ziekenhuis in Innsbruck nadat hij rond het middaguur bedolven is geraakt onder een lawine in Lech in Oostenrijk.
0: Was dit vroeger of later dan 1956?
5: Later.
0: Ja, 2012.
7: Hallo allemaal, ik ben Diewertje en ik presenteer vanaf vandaag iedere avond om 17:15 op dit net het Sinterklaasjournaal. Tot de verjaardag van de Sint.
0: Dit was het eerste Sinterklaasjournaal, vroeger of later dan 2012?
5: Vroeger.
0: Dat is goed, 2001.
8: My brother, the legendary king of pop, Michael Jackson, passed away on Thursday, June 25th.
0: Was dit vroeger of later dan 2001?
5: Dat is later.
0: Ja, het was in 2009.
9: Ladies and gentlemen.
0: 2012.
5: Vroeger.
0: Dat is goed, 2001.
8: My brother, the legendary king of pop, Michael Jackson, passed away on Thursday, June 25th.
0: Was dit vroeger of later dan 2001?
5: Dat is later.
0: Ja, het was in 2009.
9: Ladies and gentlemen, we got him.

0: is 2003.
1: Zullen we beginnen? Hartelijk welkom bij de eerste aflevering van Met het Mes op Tafel. Wij hebben 3 deelnemers en die zetten geld in de pot.
0: Was dit vroeger of later dan 2003?
2: Nou, dan moet ik gokken. Ik gok later.
0: Later dan 2003? Ja, dat is niet goed.
2: Het was in... Ik gokte.
0: Ja, het Mes op Tafel, Joost Prinsen, met, die het spel
2: ook
0: zelf
2: heeft bedacht. Ja, ik ken het. Ja, ik wist niet dat het al zo oud was.
0: 2 mei 1997 was het voor het eerst op de Nederlandse televisie.
2: Kijk eens aan. Nou ja, dan is het wat het is.
0: Ja, heb je meegeteld of niet?
2: 4.
0: Ja, dat heb je wel gedaan. Ja, inderdaad. Dus je gaat niet over de 5 heen, Jelmer. Sorry.
2: Het is wat het is, Jurgen.
0: Ja, we gaan jou wel, daar maak je wel de blits mee in Soersel, een Villa VDB keukenschort opsturen.
2: Mooi.
0: En ik wens je veel succes en geluk in het leven verder.
2: Zo is het. Dankjewel. Yo. En all the best.
0: Yo, groetjes. Nee. Wilt u uw historische nieuwskennis ook een keer testen? In tijdje terug. Aanmelden kan via villavdb@omroepmax.nl. U kunt ook een bericht achterlaten in de NPO Luisterapp. Dit is Dire Straits.

0: Klassiekertje natuurlijk van Dire Straits, Sultans of Swing.
1: U luistert naar Villa.
0: We hebben het vaak over Ter Apel, over aantallen asielzoekers, over opvangplekken, over procedures. Maar het gaat niet of nauwelijks over de mensen achter die verhalen. Daar moet verandering in komen. Dat vond schrijver en psycholoog Marjolein Visser. Zij ging naar dat aanmeldcentrum in Ter Apel om daar schrijfworkshops te geven. En de verhalen die ze daar heeft gehoord, die staan nu in haar nieuwe boek Oorlog overleef je nooit alleen. Marjolein, hartelijk welkom in de villa.
2: Dank je wel.
0: Je hebt Dawood meegenomen. Dat is een van de mensen die zich heeft gemeld voor zo'n schrijfworkshop daar in Ter Apel. Hartelijk welkom ook, Dawood. Ik begin bij jou, want het zou eigenlijk één middag worden en dat is een beetje uit de hand gelopen, begrijp ik.
2: Ja, ik kwam daar in Ter Apel. Ik gaf al wel eens schrijflessen aan mensen met schrijvers met een vlucht- of migratieachtergrond. Maar toen kwam ik in Ter Apel. Ik dacht, hoe zou dat hier zijn? Maar ik vond het zo bijzonder en ik op een positieve manier. Maar ik was ook wel zo geraakt door wat ik daar zag. Dat ik dacht, ah, dit is zinvol om vaker te gaan.
0: Maar wat was jouw eigen betrokkenheid dan? Want je zei, ik deed dit eigenlijk al vaker.
2: Ja, nou, ik ben ooit opgeleid tot psycholoog. En ik heb psycholoog in opleiding in een traumakliniek onder meer gewerkt. En in conflictlanden heb ik ook gewerkt. En daar zag ik eigenlijk de waarde van verhalen vertellen. Verhalen mogen opschrijven. Hè, zonder dat je in de conventies van een gesprek zit op je eigen manier. En ook dat heel fijn is en je wat minder machteloos helpt voelen. Maar ook dat het delen van verhalen heel erg goed doet. En toen ik daarna schrijver werd en bijvoorbeeld voor de VPRO ging werken, toen dacht ik, oh, dit is misschien wel zinvol om te doen. Juist ook op een plek als Ter Apel, waar de meeste mensen helemaal geen toegang hebben tot psychologische hulpverlening, maar dan toch even wat kunnen delen wat voor hen van belang is.
0: En hoe werd dat daar ontvangen? Want er is heel veel gedoe over Ter Apel. Die Jan en allemaal komt daar naartoe en wil van alles misschien. Hoe reageerden zij op jouw voorstel daar?
2: De mensen van het COA
0: bedoel. Ja.
2: Die zeiden van, je mag je als vrijwilliger aanmelden. Dus zij waren eigenlijk wel van, wij vinden het ook jammer dat er soms wel wat weinig is. Hè. Mensen, er zijn wel allemaal dingen met instituties en de IND en mensen van het COA. Maar ze zeiden, we vinden het ook belangrijk dat er is wat anders gebeurd. Waardoor mensen zich ook weer wat meer mens kunnen voelen. Eigenlijk even vrije tijd kunnen meemaken.
0: Dawood, hoe ging dat? Hing er een briefje ergens op een prikbord dat je naar zo'n schrijfworkshop kon? Kun je dat nog herinneren?
3: Bedoel bij ons op basis toen ik woonde.
0: Toen jij daar was, hoe wist jij dat zij die workshops ging geven? Want je hebt je aangemeld.
3: Klopt, dat was in Arnhem naar 2024.
2: Ja, want hij heeft het workshop gevolgd in het AZC via mij.
0: In Arnhem?
2: Hij was ook in Ter Apel, maar wij hebben met schrijven vooral in Arnhem in de AZC gedaan.
0: En waarom dacht jij van, daar moet ik naartoe?
3: Om mee te doen aan die schrijverplaats.
0: Ja.
3: Omdat ik dat zo belangrijk vond om ook aan een verhaal een vorm te geven in een nieuw land. En ook een beetje via schrijven eigenlijk bijdragen aan de samenleving.
0: Schreef jij voor die tijd ook al?
3: Wel, maar niet in Nederlands.
0: Nee. Oké. Want waar kom je vandaan?
3: Irak.
0: Ja. Dus daar was je ook al bezig met schrijven en gedichten ook en zo.
3: Zeker, ja.
0: Ja. En Marjolein, jij werkte dus eerder met vluchtelingen en asielzoekers. Toch zeg jij in dat boek, wat ik in Ter Apel zag, dat heb ik nog nooit eerder meegemaakt.
2: Nee, ja, wat mij wel raakte is dat er wordt heel erg voor mensen gezorgd. Je ziet dat heel veel mensen bijvoorbeeld van het COA ontzettend hun best daarvoor doen. Maar tegelijkertijd zijn ze vaak wel onderbezet. En is het systeem niet altijd op menselijkheid ingericht. Je krijgt meteen een vreemdelingennummer. Je moet je overal melden. Ze hangen overal camera's. Dawood en ik hadden het net ook daarover voordat we hier waren. Want Dawood was ook in Ter Apel. Dat het soms heel weinig privacy is. Dat je heel ver moet lopen om bijvoorbeeld een boodschapje te doen in het dorp. Wel een uur moet lopen. Vaak vies is dat kinderen best vaak niet naar school kunnen. Dus ik was best wel geschrokken op die focus eigenlijk op een beetje op de mensen als nummer. Eigenlijk.
0: Maar je komt daar mensen tegen die echt letterlijk helemaal aan de onderkant zitten ongeveer. Van
2: mensen kwamen soms wel echt trillend binnen, echt onder voet binnen. Het was eigenlijk altijd en is altijd chaos, want ik ga nog steeds. Kinderen, volwassenen begeleid ik in verschillende groepen. Maar wat ik zo mooi vind is hoe ondervoed of getraumatiseerd of wat dan ook iemand is. verhalen vertellen wil eigenlijk iedereen en verhalen delen. Dus we focussen vaak op van we moeten eerst mensen eten geven en onderdak geven en dan komt de rest misschien wel pas over een jaar. Maar ik denk dat het goed is dat we meteen al kijken van wie ben jij of en dat dat zinvol is. Niet alleen voor de mensen om dat zelf te kunnen doen, maar ook voor de Nederlanders als ontvangers. Want het zijn echt hele boeiende verhalen die mensen te vertellen hebben. Zeker in deze tijd met allemaal geopolitieke spanningen van hoe ben je veerkrachtig, wat doe je? En dus daarom dacht ik ook, ik wil deze verhalen ook delen met mensen. Niet alleen om te vertellen, wat gebeurt er nou eigenlijk daar in het Groningse Veen? Want dat weten we niet, want er mogen geen journalisten in. Maar ik nu wel, omdat ik me daar een beetje help. Maar voor ons.
0: Vertel eens hoe dat dan gaat. Want die mensen zijn er. Nou goed, hij heeft zich ook gemeld. En dan wat voor schrijfopdrachten geef je ze dan?
2: Nou, ik zal nooit in de trauma's vroeten. En ik vraag ook nooit naar iemands vluchtverhaal. Want dat kan best wel moeilijk zijn voor iemand om dat zo even snel te moeten vertellen. Dus wat ik eigenlijk altijd doe is een positief gerichte vraag stellen. Bijvoorbeeld beschrijf iemand die jou leeft en positief heeft veranderd. Of vertel over iets waar je trots op bent, een levensles. Dat hebben we ook met Dawood, met jou ook toen gedaan. En het is dus echt iets wat je fijn vindt om te vertellen. Maar indirect leer je dan toch heel veel over iemand. En ook wel over hele nare dingen. Dus er was bijvoorbeeld een jongetje Ali uit Gaza in Ter Apel. En die vertelde, ik ga iets heel liefs maken. Er was de opdracht, schrijf een brief of maak iets voor de allerliefste persoon ter wereld. Toen zei hij, dat is mijn vader. En mijn vader is zo leuk. Die wil altijd met mij stoeien en extra lang voorlezen en heel erg lang knuffelen. En toen zei ik, nou, wat een geweldige vader. En toen stond hij daarna helemaal trots zijn punten te slijpen. En toen zei zijn moeder tegen mij, zijn vader is dood, in Gaza doodgeschoten. Maar hij, Ali, kan het nog niet accepteren. Dus en op die manier hoor je ook heel erg veel verhalen. En die staan ook allemaal in een boek.
0: Ja, ja. Dawood, waar heb jij over geschreven?
3: Ik schrijf over allerlei onderwerpen en dingen. Ik zeg altijd dat mensen die mij heel erg inspireren. Dus ik schrijf meestal over mensen, maar ook over heimwee bijvoorbeeld. Ja.
0: En je hebt een gedicht ook geschreven, daar wil je een stukje van voorlezen.
3: Ja.
0: Is dat wel al in het Nederlands geschreven?
3: In het Nederlands, zeker. Wow. Natuurlijk.
2: Ja. En Dawood woont nog maar 3 jaar in Nederland. En hij heeft nog geen verblijfsvergunning en spreekt nu al vloeiend zonder school of zo.
0: Okay.
2: Helemaal zelf aangeleerd.
3: Heb ik wel net gekregen.
2: Ja, heel bijzonder.
3: Dat klopt, ja.
0: Laat maar horen, jouw gedicht.
3: Ja, dat is, het gaat over mijn moeder natuurlijk. En dat is Ma. Maar als ik ooit naar jou terugkeer, en na jarenlang in vreemde, nadat mijn haren grijs worden en mijn hart ouder wordt, hopelijk zou jij mij nog herkennen als jij mij ons klein huisje binnenlopen. Maar na jaren, lange verdrietige jaren voor ons allebei, voor jou in thuis en voor mij in heimwee, je gaat mij met tranen in je ogen omarmen, dan voel ik me weer thuis, ook als ik nooit en nergens thuis voelde.
0: Ja. Je moeder is daar nog steeds.
3: Ja.
0: Ja, ja, ja, ja.
3: Ja.
0: Ja. Marjolein, ja. Want er komen ook ouders van kinderen naar je toe. En dat gaat dan over nachtmerries. Logisch, want die hebben een hele heftige geschiedenis.
2: Ja.
0: Daar heb jij de zachtmerrie voor bedacht. Vertel, wat is dat?
2: Ja, nou ja, ik was daar in Ter Apel. En ik kende vanuit die traumakliniek waar ik heb gewerkt De therapie Rescripting Nightmares. En dat is dat je al in 1 sessie kan dat al helpen, dat je met mensen eigenlijk het einde van een nachtmerrie schrijft. Dus je wordt wakker vlak voordat het einde gebeurt. En daarna ga je dat herschrijven. Maar ik dacht, ja, hoe kan ik dat nou met kinderen doen? En ik ben daar natuurlijk ook niet als psycholoog. Maar toen dacht ik, nou ja, misschien kan ik iets verzinnen. En toen heb ik de zachtmerrie verzonnen. Dus een vrouwelijk paard dat met jou helpt om jouw nachtmerries zacht te maken. En dan ga ik met die kinderen helemaal bedenken, hoe ziet jouw paard eruit? Ga verder niet focussen op die nachtmerries. Maar wat wil jij daarover vertellen? En dan gaan kinderen van alles verzinnen. En het hoeft niet te kunnen. Dus kinderen verzinnen dat ze vlak voordat ze bijvoorbeeld worden een kind, was ze gemarteld. En die droomde daar de hele tijd heel naar van. En die werd steeds wakker vlak voordat de mannen hem bijna aanraakten. En dan in zijn gingen we dat herschrijven. En toen
0: dan komt die zachtmerrie en die.
2: Ja, en die ging hem dan optillen. En die ging helemaal van alles doen. En hij zei, ja, het helpt mij heel erg dat ik iets anders ervan kan maken in mijn hoofd. Want soms voelt mijn hoofd als een gevangenis. En nu kan ik het, hoef ik het niet altijd weg te duwen, want dat lukt toch niet. Ja. Maar kan ik er iets mee met mijn fantasie en de kracht van de geest?
0: Nee, het is natuurlijk fantastisch wat je aan het doen bent daar. Natuurlijk met die mensen. Ik begrijp dat daar dan ook wel weer kritiek op is. Hè? Dat mensen dan zeggen van ja, maar ja, hij ook. Hij schreef van in Irak ook al. En dan ja, dat soort mensen meldt zich dan alleen maar voor die workshop. Wat zeg jij dan?
2: Nou ja, ik heb honderden mensen leren kennen. Allemaal heel verschillende mensen. Ook bijvoorbeeld mensen die niet kunnen schrijven, maar dat we op andere manieren verhalen gaan vertellen. En ja, ik hoop, want ik denk dat mensen dat ook zeggen vanuit een beetje, ook een beetje angst voor het onbekende. Dat snap ik ook heel goed, want er zijn eigenlijk alleen maar negatieve verhalen in de media over vluchtelingen en asielzoekers. En wat ik eigenlijk hoop is dat je door mijn boek te lezen mensen echt leert kennen, ja. En hopelijk ook ja. Minder bang bent als je iemand tegenkomt die niet uit Nederland komt.
0: Daar word jij knikt, hè, als zij dit vertelt. Ja. Is dat misschien ook het belangrijkste? Dat mensen elkaar gewoon ontmoeten en ook gewoon eens een keer horen van de ander van hoe zit het dan eigenlijk?
3: Ja, dat is een goede vraag, want dat zeg ik altijd tegen mensen. We hebben allemaal als mensen, ik ook, u ook, Marjolein ook, we hebben allemaal aannames en oordelen over andere mensen voordat we ze leren kennen. Maar zodra we ze leren kennen, daarna zijn we vrij om hen te oordelen. Belangrijk is om kennis met elkaar te maken. En via dit boek en andere boeken die worden geschreven, leren wij die mensen kennen. Ja. Maar ook om echt naar die mensen toe te gaan en leren te kennen en weten wat er allemaal is. En wat gebeurt in het leven eigenlijk.
0: Dank dat jullie hier waren en dank voor het gesprek. Dawood en Marjolein, jouw boek heet, zeg nog maar even een keer, Oorlog overleef je nooit alleen, geschreven dus door Marjolein Visser. Dan gaan we de vraag van vandaag afsluiten, want het is alweer zo laat. We hebben nog een minuutje of twee op de klok. Nieuwe website is er, vraaghetsen.nu. Daar kun je als burger vragen stellen aan Tweede Kamerleden. Die vraag hebben wij een beetje geadopteerd vandaag. Want we vroegen, ja, welke vraag zou u dan stellen? Hier zegt iemand, waarom doet er niemand iets aan de e-bikes? Peter die vraagt zich dat af. Er belanden ruim 11.000 mensen op de spoedeisende hulp. 40-50% overlijdt. Dat zijn toch cijfers waar een regering iets mee zou moeten doen. Vooral ouderen rijden als gekken, zegt Peter. Jurgen zegt dat. Jurgen. Oh, er zijn natuurlijk meer honden die Vicky heten. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat heeft plannen om volgend jaar een helmplicht voor jongeren in te voeren. Oh, dat zeg ik. Ja, ik snap het. Nee, kijk, ik begrijp het. De redactie heeft dat even uitgezocht hoe dat zit. En ik had dit moeten zeggen. Kijk je ook even aan hoe dat hier gaat. Ik verzin eigenlijk niks zelf. Dan nog even luisteren naar Ashwin.
4: Goedemiddag, Jurgen. Hier Ashwin uit Italië. Ik heb een algemene vraag aan alle Kamerleden. Ik heb vanuit Italië bepaalde televisiebeelden gezien van de formatie en de Tweede Kamer. En mijn vraag is, hoe denkt de gemiddelde Nederlandse kijker of kiezer naar deze, ja, wat zal je zeggen, poppentheater? Vliegen af van onwaarheden vertellen of halve waarheden, puntjes scoren, lacherig doen, op de telefoon kijken en dan toch vragen aan de kiezer, neem ons wel serieus.
0: Ja.
4: Ja.
0: Ja, het is een punt. En wat grappig is, dat is ook wel een beetje een rode draad. Ik heb niet alle reacties voor kunnen lezen vanmiddag. Maar dit kwam vaker terug, hè, van dat de ongeïnteresseerdheid, de poppenkast, theater, dat werd vaak genoemd. Hartelijk dank weer iedereen voor het insturen van die vragen. Morgen na tweeën dan over mij een nieuwe vraag. En dan ook aandacht voor jongeren die steeds vaker in de aandelen gaan en ook schoolreisjes doen naar de beurs in Amsterdam. Is dat nou een goede of een slechte zaak? Gaan we morgen meer over horen. Zometeen het Radio 1-journaal, gepresenteerd door Fleur. Ik wens u een prettige dinsdag. Goedemiddag.
5: Samen Max.
6: NPO Radio 1.
7: Human. De publieke tribune met Koen Verbraak.
8: Eind oktober gaat Israël naar de stembus. En de grote vraag is natuurlijk, kan premier Netanyahu aanblijven? Aan de vooravond van de herdenking van 7 oktober praat ik met Nederlandse Joden en Israëliërs over hun verhouding met dat land. Hoe geven zij in deze tijd invulling aan hun Joodse identiteit? En in hoeverre voelen ze zich nog betrokken bij het lot van Israël?
7: De publieke tribune, zaterdagmiddag om 3:00.
6: NPO Radio 1.
7: Wie luistert, weet meer.
9: Ster. Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
10: Ja.
9: En nu?
10: Domeinnamen kopen.
9: Voor je bedrijf?
10: Ja.
9: Welk bedrijf?
10: Ja, dat weet ik nog niet.
9: Welke domeinen dan?
5: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
9: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
5: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
10: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID.Buzz Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
11: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor 7 euro. En 2 pak herenboxers 2 voor 10 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
13: Wintersport vanaf €299 per persoon, inclusief skipas. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
14: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
15: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
16: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
17: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
18: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
19: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
20: Interessant. Wat verdien jij dan?
19: Zo open bedoelen ze vast niet.
21: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
18: Sterker staan bij verzuim? Bereken nu je premie op sasas.nl/effect.
21: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
22: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
7: NPO Radio 1. 4 uur. NOS NTR.
6: Fleur Wallenburg.
7: Het NOS Radio 1-journaal.
23: Goedemiddag. Op dit moment is de Britse premier Burnham aan het speechen op het jaarlijkse congres van zijn Labour-partij. Onze correspondent is daarbij. Ik spreek haar zo. Eerst het nieuws met Sid van der Linden.
24: Het minderheidskabinet heeft de begroting aangepast in de hoop een meerderheid voor de plannen te krijgen. Een deel van de plannen is uitgelekt. Het kabinet probeert de oppositiepartijen van links tot rechts tegemoet te komen, zegt politiek verslaggever Roel Bolsius.
25: De links wordt verleid met dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid, het arbeidsongeschiktheidsstelsel en de werkloosheidsuitkeringen uit de boeken wordt gehaald. Het midden wordt verleid met een kleine koopkrachtverbetering voor werkenden. Dat vindt links en rechts trouwens ook fijn. Ja, en bij rechts komen ze tegemoet aan de wensen voor de vermogensbelasting. Dat zou dan al in 2028 volledig overgaan voor aandelen op vermogenswinstbelasting.
24: Er zijn al reacties van oppositiepartijen. Pro zegt de begroting van het ministerie van Sociale Zaken nu te steunen. Partner Volt is nog niet overtuigd. En JA21 vindt de aanpassingen rondom vermogen onacceptabel. De SGP is niet onverdeeld enthousiast. Bijna driekwart van de Nederlanders heeft te veel PFAS in het bloed, blijkt uit metingen van het RIVM onder bloeddonoren. Tegelijkertijd zijn die cijfers wel beter dan 10 jaar geleden. Toen kwam bijna iedereen boven de zogenoemde grenswaarde uit. Ook de totale hoeveelheid PFAS in het bloed van mensen is afgenomen. Volgens het RIVM komt dat door een verbod op 2 schadelijke PFAS-soorten. PFAS is een verzamelnaam voor duizenden stoffen die niet afbreken in het lichaam. Het is nog steeds niet helemaal duidelijk wat het gevolg is voor de gezondheid van mensen. Het nieuwe noodfonds energie gaat op 4 januari van start. Het kabinet wilde het noodfonds eigenlijk dit jaar nog openen, maar dat lukt niet. Er is 193 miljoen euro beschikbaar, ruim 3 keer meer dan vorig jaar. Het fonds is er voor mensen die een groot deel van hun inkomen kwijt zijn aan energie. Meerdere organisaties in Nederland willen dat Medda stopt met het verkopen van camerabrillen. Onder meer de Consumentenbond zegt dat er anders een rechtszaak volgt. De brillen zien eruit als normale brillen, waardoor mensen niet doorhebben dat ze gefilmd worden. Formule 1-coureurs Fernando Alonso en Lance Stroll komen ook volgend jaar uit voor Aston Martin. De Britse renstal heeft de contracten van beide coureurs verlengd tot en met eind volgend jaar. De Spanjaard Alonso is 45 jaar en rijdt al sinds begin deze eeuw in Formule 1. De Amsterdammer die is opgepakt in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters wordt ook verdacht van een poging tot het uitlokken van 2 moorden. Op zijn laptop is informatie gevonden over 2 moorden die in het buitenland zouden moeten worden gepleegd. Volgens de politie zijn er aanwijzingen dat de man hiertoe opdracht heeft gegeven. Het gaat om Pepijn van der S van 24 jaar. Shiny Hunters zit onder meer achter de grote datadiefstal bij Odido. Het is een Palestijns gezin dat door Israëlische kolonisten was verdreven van de bezette westelijke Jordaan-oever, niet gelukt om terug naar huis te gaan. Het gezin was in juli door kolonisten uit hun dorp verdreven. Het Hoge Rechtshof had geoordeeld dat de familie veilig moest kunnen terugkeren. Maar in WhatsApp-groepen van extremistische kolonisten werd een oproep gedaan om de Palestijnse familie tegen te houden. Correspondent Lennart Spolfs.
0: Ruim 100, volgens de Israëlische krant hier Haaretz, zouden het 150 kolonisten zijn die daar gehoor aan hebben gegeven. Ze hebben wegen geblokkeerd, brand gesticht, met stenen gegooid. Het Israëlische leger zou vervolgens traangas hebben ingezet. Maar het is er dus niet gelukt om die aanval van die kolonisten af te slaan. En die familie is in een legervoertuig weer geëvacueerd daar en dus niet teruggekeerd naar hun woning.
24: Ook de 2 huizen van de familie en spullen van andere dorpsbewoners werden in brand gestoken, meldt Al Jazeera. Het weer, zon, afgewisseld door wat sluierwolken. Alleen in het noordwesten is de bewolking wat zwaarder. Het is 23 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Het blijft vanavond lang warm. Vannacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen veel zon en uitzonderlijk warm. Morgenavond volgen dan wat buien.
23: Dankjewel, Sid. We gaan naar de ANWB. Daar zit Helene Geest. Goedemiddag, Helene.
1: Goedemiddag, Fleur.
23: Is het al druk?
1: Ja, het is behoorlijk druk al. Bijna 300 kilometer file, maar dat is wel het normale beeld op dinsdagmiddag. De meeste vertraging is er in Zuid-Holland. Maar ook op de A2 weer een lange file van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Nieuwegein en Beest, 14 kilometer langzaam rijdend verkeer. De vertraging is daar ruim een kwartier. Het heeft te maken met de werkzaamheden daar. Op de A15 Gorkum-Rotterdam gebeurde een ongeluk bij knooppunt Ridderkerk. Vanaf Papendrecht is de vertraging 40 minuten. Je kan daar alleen gebruik maken van de parallelbaan, want de hoofdrijbaan is dicht. En op de A16 Breda-Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en de Drechttunnel ruim een uur oponthoud. Komt door een ongeluk, alle rijstroken zijn inmiddels wel weer vrij.
23: 3/4 van de Nederlanders heeft te veel PFAS in het bloed en dat kan op lange termijn gevolgen hebben voor de gezondheid.
2: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
4: Tuurlijk wel!
3: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
8: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
26: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
27: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennis maken.
28: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
29: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld.
4: al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
11: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
23: De Britse Labour-partij is bijeen voor het jaarlijkse congres. Premier Andy Burnham sprak zojuist zijn partij toe.
12: All together now. That's my rallying call to the country today. When we pull as one, there is nothing we can't do. Today we draw a line on a decade of division.
23: Een betoog voor eenheid na 10 jaar van verdeling, zegt Burnham. Ik spreek er zo over met onze correspondent. Pepijn van der S, de verdachte die is aangehouden omdat hij lid zou zijn van hackersgroep Shiny Hunters, wordt ook verdacht van iets heel anders, toch, tech-redacteur Stan Hulsen?
13: De politie heeft net bekendgemaakt dat hij wordt verdacht van een poging tot het uitlokken van 2 moorden. Meer details daarover zijn nog niet bekendgemaakt, dus dat hopen we snel van de politie te horen.
23: Maar eerst, bijna 3/4 van alle Nederlanders had vorig jaar te veel PFAS in het bloed. Blijkt uit een onderzoek van het RIVM onder bloeddonoren. Een heel hoog aantal, maar wel iets minder hoog dan 10 jaar geleden. Dat is volgens het RIVM voorzichtig positief nieuws. Joke Herremans is coördinator PFAS bij het RIVM. Goedemiddag.
14: Goedemiddag.
23: Ja, veruit de meeste Nederlanders hebben dus nog steeds te veel PFAS in hun bloed. Wat betekent dat nou voor hun gezondheid?
14: Ja, PFAS boven de veilige waarde, dat kan effect hebben op het immuunsysteem of de werking van het lever of de schildklier, onder andere.
23: En dan hebben we het wel over de lange termijn, toch? Want in principe merk je het niet echt meteen als je PFAS in je bloed hebt.
14: Nee, je merkt het niet direct. En ook deze eerste effecten zul je waarschijnlijk niet direct merken. Maar we hebben het over, we meten PFAS in het bloed en we weten dat mensen dat langdurig in hun bloed hebben. Want dat gaat ook niet zomaar weg. En vanuit de omgeving krijgen we continu PFAS binnen.
23: Nieuwe PFAS binnen, ja. Toch bent u over deze cijfers voorzichtig positief, want de hoeveelheid PFAS in het bloed daalt dus wel.
14: We hebben 2 jaar geleden of 1,5 jaar geleden zijn we naar buiten gekomen met resultaten van bloed van 10 jaar geleden. En daar had iedereen te veel PFAS in het bloed. En inmiddels is dat 71%. Dus we zien een begin van een daling. We kunnen niet 100% vergelijken tussen de 2 studies, omdat de studies anders uitgevoerd zijn en in dit geval bloeddonors onderzocht zijn. Die ook misschien een iets lagere bloedwaarde hebben, omdat ze bloed geven.
23: Ja, want als je bloed geeft, dan heb je minder PFAS in je bloed, toch?
14: Daarmee, met het geven van bloed, geef je ook een beetje PFAS weg. En daardoor heb je minder PFAS in je eigen lichaam.
23: En u zei net, we kunnen het niet helemaal zeggen, hè, of het 1-op-1 is. Maar hoe verklaart u die daling zoals we die nu zien? Of het begin van een daling, zoals u zegt?
14: Het is een begin van een daling. En we durven dat ook wel zo zeggen, omdat we ook in de landen om ons heen zien dat er lagere waarden gemeten worden. En wij denken dat dit toch wel komt door het verbod op PFOS en PFOA. Dus en PFHXS. Er zijn 3 PFOS-stoffen al verboden in Europa. En dat lijkt je terug te zien in het bloed.
23: Dus een verbod werkt.
14: Helpt. Ja. Het helpt.
23: Want er wordt in Europa gewerkt ook echt aan een totaalverbod. Hè? Hoe staat het daarmee?
14: Ja, er wordt gewerkt aan een totaalverbod voor alle PFAS. Productie en gebruik van alle PFAS. En het eind van dit jaar verwacht het Europees Chemicaliënbureau een voorstel te sturen aan de Europese Commissie. En die gaan dan een wetsvoorstel doen En dat wordt dan besproken tussen de landen en met het parlement.
6: Dus dat
14: dus
6: duurt
14: dat
6: op
14: is
6: zich
14: toch wel een lange weg?
6: Ja, dat is nog een lange weg, ja. Kun je nou zelf iets doen om de hoeveelheid PFAS in je bloed te verlagen? Behalve dus bloed geven?
14: Hierbij vind ik het altijd wel belangrijk om te benadrukken dat de eerste actie bij bedrijven en overheden zit. Maar als je dan toch zelf zoveel mogelijk je gedrag wil aanpassen om minder PFAS binnen te krijgen, dan is gevarieerd eten een hele goede. Verschillende producten en van verschillende locaties. En niet te veel of geen zelfgevangen vis. En eerder al genoemd, de eieren van de kippen die in je achtertuin rondscharrelen, ook liever niet eten, want die kunnen zeer hoge gehalte PFAS bevatten.
6: Ja, maar dat zijn dan eigenlijk maar wat kleine knoppen waar je aan kan draaien. U zei al, het ligt natuurlijk bij die bedrijven die PFAS uitstoten.
14: Precies, dit zijn de kleine knoppen waar je zelf iets aan kan doen. En de emissie naar het milieu zal minder moeten worden, zodat er op den duur minder PFAS in het milieu is en wij via voedsel, drinkwater en onze omgeving minder PFAS binnenkrijgen.
6: Joke Hermans van het RIVM, dank u wel. En over dat Europese verbod dat dus wellicht aanstaande is, spreek ik in het volgende uur verder. De Britse premier Andy Burnham heeft zojuist zijn Labour-partij toegesproken in Liverpool. Het is het eerste partijcongres sinds de vorige premier Keir Starmer moest vertrekken en Burnham het stokje overnam.
7: Over a million people are in that position on housing waiting lists. Almost exactly the same number as the homes we lost through Right to Buy in the 1980s. I will not rest until we live in a Britain where everyone has a roof over their head every night and no one is forced to sleep rough on our streets.
6: Ja, grote beloftes horen we van de premier Burnham in deze speech. Hier belooft hij onder meer dat hij niet zal stoppen totdat iedereen een dak boven zijn hoofd heeft. Onze correspondent Fleur Lounsbach is in Liverpool bij dat partijcongres van Labour. Fleur, wat viel jou nog meer op wat Burnham zei in zijn toespraak?
15: Nou, ontzettend veel. Het zat helemaal chockvol met zijn visie, met zijn ideeën, met het beleid wat hij wil gaan uitvoeren. Het is echt een hele andere leider, partijleider en een hele andere premier dan Keir Starmer, zijn voorganger. Hij maakt echt beleid uit emotie en uit diepe overtuiging. En er zit heel veel kracht in. Dus ik zag ook echt meerdere mensen met tranen in hun ogen, echt geëmotioneerd door alles wat hij zei. Dus zijn kernwoord is hopen, dus samen kunnen wij het met elkaar recht trekken, wat er in het land niet goed is gegaan, zoals Brexit en de verdeeldheid in de politiek. En zijn zwaartepunt van de toespraak zat hem in ouderenzorg. En dat is ook een emotionele motivatie. Zijn vader is net overleden aan Alzheimer en de ouderenzorg in dit land is gewoon schrijnend. En daar wil hij nu echt een soort, dat is een onderwerp wat al heel lang als een hete aardappel wordt doorgegeven en waar regeringen op vastlopen en hij wil dat gaan aanpakken. Dus hij wil een soort van nationale pot gaan maken voor ouderenzorg, zodat iedereen daar terecht kan en niet alleen maar de mensen die veel geld hebben.
6: Nee, je vertelt dus, sommige mensen waren zelfs ontroerd. Hij is natuurlijk ook pas net aangetreden, dus het is ook een beetje alsof hij nog in zijn witte broodsweken zit, of niet?
15: Klopt, de partij staat bovenaan in de peilingen. Dat was heel anders vorig jaar. Toen was Nigel Farage, nam heel veel van de politieke zuurstof weg. En Keir Starmer stond heel laag. Dus de partij staat weer bovenaan in de peilingen. Iedereen is ook echt verrukt hier. Ik bedoel, ze zijn af van een vorige onpopulaire leider. En ze hebben nu een leider die nog helemaal in het begin zit inderdaad. En heel veel kracht toont. En nog niet echt de tijd heeft gehad om onpopulair te worden. Dus dit is het machtigste moment van Andy Burnham. En nu wil hij dus ook de dingen doorvoeren die eigenlijk echt gedaan moeten worden volgens hem en de partij. Maar die lastig zijn politiek. Dus bijvoorbeeld ouderenzorg. Maar hij wil bijvoorbeeld ook, heeft hij gezegd in deze speech, hij wil ook het systeem waarop mensen, hoe mensen stemmen hier in de politiek. Dat heet first past the post. Maar dat wil hij ook gaan aanpassen. Zodat elke stem telt en niet alleen degene die de meeste stemmen heeft gekregen. Dus echt grote beleidsvoorstellen, echt grote dossiers die andere mensen niet durven aan te raken.
6: En die ook veel geld kosten, of niet?
15: Ja, want dat is dus het grote probleem. Inderdaad, de economie. Want Ja, het thema is dus hoop hier. Maar hoop heeft natuurlijk wel echt een prijskaartje. En er zijn natuurlijk hele grote, drukkende dossiers zoals defensie. Nou, dat hebben we ook in Nederland, maar hier ook echt. Dat moet enorm opgeschroefd worden. En daarnaast hebben we ook recente cijfers gekregen waaruit bleek dat er best wel een hoge, de lening van de regering hoger is dan gedacht. Maar ook de rente daarop heel hoog is. En dat haalt ook heel veel kapitaal weg uit de staatskas. Dus hij moet deze grote plannen zien te realiseren met heel weinig financiële ruimte. En dat wordt natuurlijk het volgende debat. En dat zal zich ook gaan afspelen in de komende maand. Want eind oktober moet de staatsbegroting gepresenteerd worden. Dus dan gaan we ook zien hoe hij dit allemaal wil gaan financieren.
6: Ja, en is dat dan ook meteen tegelijk zijn grootste uitdaging?
15: Dat is, de economie is absoluut de grootste uitdaging. Dus je ziet nu wel enige voorzichtige groei in de Britse economie. Dus daar heeft hij mazzel mee. Maar hij heeft bijvoorbeeld een heel sterk plan om in elke postcode economische groei te krijgen. Dus hij wil veel meer de welvaart over het land heen verspreiden. En dat is een mooi concept. Alleen het moet natuurlijk niet de slagkracht van Londen weghalen. Want Londen heeft eigenlijk is de economische motor van dit land. Dus daar zitten nog allerlei spanningen in. En hoe gaan we het, hoe gaan ze het uitvoeren, zeg maar? Hoe gaat dit zich echt realiseren, al deze ambitieuze plannen? Maar voor nu, deze speech was heel erg krachtig en heel emotioneel. Dus een totaal andere leider dan we tot nu toe hier hebben gezien.
6: Dankjewel. Vanuit Liverpool was dat Fleur Launsbach. Zit, wat gebeurt er verder in Nederland volgens andere media?
0: Er wordt snel een deal verwacht over het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers naar een zogenoemd derde land buiten de EU. Het AD heeft dat gehoord van de Griekse regering. Samen met 4 andere Europese landen zou Nederland mensen naar Rwanda willen sturen. Een voorlichter van onze asielminister Van der Brink bevestigt dat er wordt gesproken over een mogelijke terugkeerhub, maar laat details daarover achterwege. Het Amerikaanse techbedrijf Anthropic komt met een opvallende waarschuwing, meldt RTLZ. Het bedrijf zegt dat de eigen AI-producten een existentiële dreiging kunnen vormen voor de mensheid. Bijvoorbeeld doordat modellen zich zo ontwikkelen dat ze zelfstandig kunnen opereren. De afgelopen tijd braken er al eens AI-modellen uit zo'n testomgeving. Ja, toen bleef de schade beperkt, maar Anthropic waarschuwt nu voor groter leed, zegt deze journalist.
16: Denk aan de kritieke infrastructuur, energiebedrijven, het internet zelf. En in de meest extreme doemscenario's zijn ze zelfs bang dat zo'n AI-model misschien wel een wapensysteem kan overnemen en een hele oorlog zou kunnen ontketenen.
6: Gezellig.
0: Ja, daar moet je allemaal niet aan denken. Dit staat dan allemaal in een uitgelekt document over de beursgang van Anthropic.
6: Maar, zeggen deskundigen dan ook, die bedrijven hebben er ook baat bij, hè, om dit soort doemscenario's over ons uit te storten. Dus ja, wat er nou van waar is, is ook wel weer de vraag.
0: Dat is ook nog de vraag. De Amsterdamse burgemeester Halsema heeft aan rapper Kanye West gevraagd om de stad na zijn concerten direct te verlaten. In een brief die in handen is van het Parool schrijft ze dat ze hem het liefst uit de stad zou weren, maar dat dat wettelijk niet kan. In juni was er wekenlang politieke en maatschappelijke onrust vanwege de komst van de rapper die zichzelf in het verleden een nazi noemde en shirts verkocht met hakenkruizen erop. West heeft niet gereageerd op die brief van Halsema. Nu acteur Paul Hane stopt als de stem van Bert in Sesamstraat, is de zoektocht naar een opvolger begonnen. Een productiebedrijf dat werkt aan Sesamstraat krijgt enorm veel aanmeldingen. Dat zegt de stemregisseur van het project bij Joe.
17: Sinds Paul dat bekend heeft gemaakt, worden wij echt doodgegooid met mailtjes van heel acteren Nederland. Iedereen wil langskomen om auditie te doen voor Bert of Ernie.
0: Ik wist eigenlijk niet dat er ook nog nieuwe afleveringen in de pijplijn daarvan zaten.
6: Nee, blijkbaar
0: maar,
6: dus.
0: Ja, blijkbaar. Die regisseur zegt ook, je hoeft trouwens niet echt als een oude Bert of Ernie te klinken als je hier op kans wil maken.
6: Ja, dat lijkt me ook wel slim, want dat kan natuurlijk nooit geëvenaard worden. Nee. Dankjewel, Zit. Helene, hoe is het op de weg?
18: Ja, het is druk op de weg. Ruim 400 kilometer file staat er. Het meeste daarvan staat in Zuid-Holland, met als uitschieter de A16 Breda-Rotterdam. Tussen knooppunt Zonsheel en Dordrecht is de vertraging een uur. Daardoor ook file op de A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder, ook een half uur extra reistijd.

0: Flowers. De schaakwereld is opgeschud door het 11-jarige Britse schaakwonder Bodana Sevenaden. Als jongste ooit kreeg zij de titel vrouwelijke grootmeester tijdens de schaakolympiade in Oezbekistan. Erwin Lamy is schaakgrootmeester en voormalig Nederlands kampioen. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: U was ook in Oezbekistan, hè? En zat op de weg terug zelfs met haar in het vliegtuig. Hoe heeft u naar deze 11-jarige naar haar spel gekeken?
1: Ja, het is eigenlijk een prachtig verhaal. Hè? In 2020 kwam Netflix met The Queen's Gambit. Ja. Veel luisteraars zullen dat misschien wel kennen. Een klein meisje dat schaken leert en dan vervolgens iedereen verslaat in de wereld. En we kijken nu eigenlijk naar hetzelfde verhaal, maar dan in het echt.
0: Ja.
1: Het is echt een ongelooflijk verhaal.
0: Ik las ook dat zij zichzelf heeft leren schaken tijdens de coronacrisis.
1: Ja, dat zegt wellicht al voldoende. Dit is echt een supertalent. Je ziet ook vaak bij beginnende schakers dat het nog niet heel erg volwassen is hoe er geschaakt wordt. Het is allemaal nog wat simpel. Maar zij speelt al met zoveel bravoure en zo makkelijk. Alsof ze al 10, 20 jaar schaakt. Het is echt onvoorstelbaar.
0: Ja, maar dan zit je daar toch ook echt eigenlijk met open mond naar te kijken, of niet?
1: Ja, natuurlijk vooral, het speelt vooral heel erg tot de verbeelding. Je ziet zo'n klein meisje zitten achter het bord.
0: Ze heeft nog een stoelverhoger, begreep ik.
1: Ja, exact. Ja. En de arbiter drukt de klok in en dan verandert ze ineens in een monster die alles en iedereen van het bord veegt. Dat het spreekt echt enorm tot de verbeelding.
0: Ja. Welke rol speelt leeftijd bij schaken?
1: Het wordt steeds jonger. Dat heeft natuurlijk te maken met het internet, met de computer, de informatie waar je vroeger als schaker afhankelijk was van een sterke schaker die in de buurt woonde of een sterke schaakclub in de buurt. Tegenwoordig is alles in de computer, alles is voorhanden. En dat zie je ook terug in de wereldtop. Dus op dit moment de nummer 17 van de wereld is een jongen die net 15 jaar geworden is. Die is nummer 17 van de wereld. Ja. Ik verloor zelf eerder dit jaar bij het traditionele Tata Steel schaaktoernooi in Wijkerzee van een 12-jarig jongetje uit Argentinië.
0: Ai, hoe was dat?
1: Die dingen gebeuren. Ja, dat is even slikken, moet ik toegeven. Maar het hoort erbij. Die sport verjongt enorm. En het is inderdaad een hele gekke gewaarwording dat je iemand tegenover je hebt waarvan je eigenlijk in alle facetten van het leven verder bent, zou je kunnen zeggen. Maar schaak is wat dat betreft toch een apart spelletje.
0: Dat blijkt. Ja, ik kan me ook wel voorstellen dat het iets met je ego doet.
1: Dat kan ik niet ontkennen, inderdaad. Dat dat even heel pijnlijk was. Ik ben inmiddels ik ben er overheen, hoor. We zijn weer acht maanden verder, maar het heeft even geduurd, ja.
0: Ja. En ze worden dus steeds jonger. Dat blijkt ook dus doordat je dus niet meer dat op de traditionele manier via die schaakclubs doet. Is het een goede ontwikkeling?
1: Het is een hele interessante ontwikkeling. Ik weet niet of het goed of slecht is. Ik denk dat het schaken vroeger wat romantischer was. De computer heeft het een en ander veranderd. Vroeger dan speelde Kasparov tegen Karpov en dan werd er vaak maandenlang gediscussieerd over een partij. Wie stond er beter? Iedereen probeerde daar hun mening over te verkondigen. Maar tegenwoordig, je gaat naar je huis. Je opent je laptop. Je opent de computer. En de computer zegt direct van, wit staat beter, zwart staat beter. Dus die romantiek is er een beetje vanaf. Het voordeel daarvan is dus dat je veel jonger, veel beter kunt worden. Dat zien we wel heel erg terug. Als je naar de wereldtop van 50 jaar geleden kijkt, daar lag de gemiddelde leeftijd veel hoger dan nu. Het was duidelijk dat het vroeger had je echt 10, 20 jaar nodig om te rijpen als speler. En nu kun je al als tiener de wereldtop bestormen.
0: Ja, dat blijkt. En toch vraag ik me dan in het geval van zo'n Bodana ook wel af, waar gaat hij het eindigen?
1: Ja, dat is het altijd leuk, hè? Een meisje van, je weet het gewoon niet. Ze kan bij wijze van spreken, het kan hier stoppen. Het kan zijn dat dit het is.
0: Dat dit het niveau is, bedoelt u?
1: Precies, dat het gewoon niet meer. Maar ik heb haar partijen natuurlijk. Uw redactie heeft mij gebeld vandaag om hierover te praten. Ik heb haar partijen nog eventjes onder loep genomen voor dit gesprek. En ik moet zeggen, het talent straalt er wel vanaf. Dus het zou mij enorm verbazen als ze niet nog enorme stappen gaat maken. Ze behoort na haar prestatie in Samarkand nu tot de 2000 beste schakers ter wereld. Op 11-jarige leeftijd is dat natuurlijk eigenlijk ongekend. Dus geen enkele andere sport, als je dat in het voetbal of iets hebt, dat is totaal onmogelijk. Maar ze hoort nu tot de 2000 beste schakers ter wereld. Maar ik denk eigenlijk dat zij in de komende jaren echt nog enorme sprongen moet kunnen maken. Dat als je, zeker als je bedenkt, zij speelde dus 4 jaar geleden haar eerste officiële schaakpartij.
0: Ja, en dan nu al dit. Ja. Hopelijk houdt ze de lol erin. Dat zou mooi zijn. Daar kunnen we er nog lang van genieten. Dank, Erwin Lamy, schaakgrootmeester. Ster.
2: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Lanschot Kempen, Private Banking.
3: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
4: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: NPO Radio 1.
0: Het is 4:30, de hoofdpunten met zit.
7: Aanpassingen in de begroting van het kabinet zijn uitgelekt. Zo komt er eerder vermogenswinstbelasting die voor meer mensen gaat gelden. En de bezuinigingen op sociale zekerheid zijn van tafel. Met de aanpassingen hoopt het kabinet een meerderheid te krijgen voor de begroting. Na 23 jaar komt er een einde aan Amerikaanse militaire aanwezigheid in Irak. Vandaag verloopt de deadline die de VS zichzelf had gesteld voor het terugtrekken van militairen uit het land. Het is voor het eerst sinds de invasie in 2003 dat er geen Amerikaanse soldaten in Irak zijn. De taakstraf van viruswaarheidvoorman Willem Engel is definitief. Hij stapte naar de Hoge Raad omdat hij het niet eens was met de 60 uur taakstraf die hij had gekregen vanwege opruiing. Maar hij kreeg geen gelijk. Formule 1-coureurs Fernando Alonso en Lance Stroll komen ook volgend jaar uit voor Aston Martin. De Britse renstal heeft de contracten van beide coureurs verlengd tot en met eind volgend jaar. De Spanjaard Alonso is 45 jaar, hij werd 2 keer wereldkampioen en racen is nog altijd zijn leven, zegt hij.
0: Marco Verhoeven is hier voor het uitgebreide weerbericht. Ja, het is herfst, maar zo voelt het echt helemaal niet, hè?
8: Nee hoor, zomerse dag hebben we gehad. Temperatuur boven de 25 graden in de beeld. Ook boven het oude record van 25,4. Dus het is nog nooit op deze dag in de beeld zo warm geweest. En ook het landelijke record, wat veel hoger lag hoor. Ik denk dat dat rond de 28 graden lag. Is in ieder geval gebroken door Maastricht. Want die kwam daar bovenuit eigenlijk nog eerder dan dat het record in de beeld gebroken werd. Veel zon, ook wel wat wolken hier en daar, maar het is droog. En die combinatie van wolken en opklaringen houden we ook vannacht. Koud wordt het allerminst. Graad of 16 de minimumtemperatuur. Als ik jou dan vertel dat het normaal gesproken deze tijd van het jaar overdag maximaal 18 graden wordt. Ja. Nou, dan weet je wel hoe laat
0: het is. We zitten echt in een extreme situatie.
8: Zeker, want morgen is nog gewoon zo'n dag met vergelijkbare temperaturen als vandaag. 23 tot 28 graden. Het warmst in het oosten. Daar ook de meeste zon tot laat in de middag. In het westen neemt de bewolking eerder toe. En aan het eind van de middag en de avond neemt daar ook de kans op wat regen toe. Kan wat buiig zijn, misschien met wat onweer erbij. En dat is dan ook de voorbode voor minder warm weer de dagen daarna. Donderdag zal het gemiddeld zo'n 20 graden zijn. De dagen daarna overigens ook. Donderdagochtend is het nog bewolkt en tamelijk buiig. In de middag breekt de zon alweer beter door en wordt het op een enkele bui na droog. Nou, voor de vrijdag en het weekend heb ik dan voor de droogliefhebbers weer goed nieuws. Want dat blijft het. De zon doet regelmatig mee. 20 graden is nog altijd te warm voor de tijd van het jaar.
0: Dankjewel, Marco. Helene, hoe is het met de files?
9: Het zijn er veel, meer dan 500 kilometer bij elkaar. Op een aantal wegen zijn er ook nog ongelukken gebeurd. Op de A10 bijvoorbeeld bij Zeeburg. Daar is nu de rechte rijstrook dicht richting de Koentunnel. Tussen Amsterdam Rivierenbuurt en Zeeburg is de vertraging 20 minuten. Op de A16 Breda-Rotterdam gebeurde aan het begin van de spits een ongeluk bij Dordrecht. Alle rijstroken zijn vrij, je staat nog wel ruim een half uur in de file. En daardoor ook ruim een half uur extra reistijd op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht. Tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder. Bij Eindhoven is een aanhanger losgeschoten van een die achter een auto hing. Op de N2 is dat van Maastricht naar Eindhoven. Daardoor staat er nu tussen Veldhoven en knooppunt Batadorp 6 kilometer file en daar is de vertraging 20 minuten.
0: Een Nederlandse man van 24 wordt verdacht van hacken en dat hij opdracht zou hebben gegeven voor 2 moorden. Zometeen onze tech-redacteur.
10: Ik ben Kees Kwakman. Wedstrijden analyseren kan ik als geen ander. Maar beleggen, dat laat ik over aan Accento. Uitgeroepen tot vermogensbeheerder van het jaar door IEX. Blijf niet aan de zijlijn staan en laat je geld ook beleggen bij Accento.
11: Beleggen kent risico's. Je kunt je inleg verliezen.
6: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
10: Ook je geld laten beleggen? Ga naar accento.nl. Accento met een X.
11: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
2: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
12: Fleur Wallenburg.
13: Het NOS Radio 1-journaal.
0: 2 weken geleden werd hij opgepakt, een man van 24 uit Amsterdam, voor zijn betrokkenheid bij het hackerscollectief Shiny Hunters. Vandaag werd duidelijk dat hij opdracht zou hebben gegeven voor 2 moorden, maakte de politie net bekend.
14: Nou, we hebben deze persoon aangehouden omdat hij verdacht wordt een rol te spelen binnen de hackersgroepering de Shiny Hunters. En daarnaast is deze persoon aangehouden voor poging tot uitlokking van moord van 2 personen.
0: Ik praat erover door met onze tech-redacteur Stan Hulsen. Ja, Stan, die verdachte is Pepijn van der S. Hij is in 2023 ook al eens veroordeeld. Wat weten we over hem?
15: Ja, we weten dat het een hele slimme jongen is die zijn kwaliteiten op het gebied van hacken en cybersecurity zowel op de goede manier als op de slechte manier heeft ingezet. Hij werkte voor een cybersecurity bedrijf toen hij een paar jaar geleden werd aangehouden. En hij werkte voor een organisatie die het internet veiliger wil maken door kwetsbaarheden op te sporen. Maar wat hij ook deed was gegevens van bedrijven stelen en die bedrijven vervolgens chanteren van betaal deze gegevens of ik zet ze online. En daar verdiende hij dus ook crimineel geld mee.
0: Ja, en nu dus deze nieuwe aantijging, uitlokking tot moord. En hij zou dus lid zijn van dat hackerscollectief Shiny Hunters. Waar kennen we die ook alweer van?
15: Vooral van Odido. Shiny Hunters is een grote internationale bekende cybersecurity organisatie. En in Nederland kwamen die eigenlijk vooral begin dit jaar in het nieuws toen Odido werd gehackt. Daar werden gegevens van ruim 6 miljoen mensen gestolen. En de politie is ook op zoek naar mensen rond een verdachte rond die persoon. Er is een stem vrijgegeven. Maar zegt in dit geval, de persoon die nu is aangehouden, deze Pepijn van der S, is niet de persoon die rond die Odido-aanval is opgepakt. Dus die groep is groter. En hij is nu voor iets anders opgepakt. Namelijk het uitlokken van 2 moorden dus. Maar zegt de politie, het heeft vooralsnog niets met Odido te maken.
0: Nee. En over die poging tot uitlokking. Wordt net al even kort de politie daarover. Hebben ze er nog iets meer over gezegd?
15: Nee, ze zeggen er eigenlijk vrij weinig over. Omdat, zegt de politie, dat onderzoek nog loopt. Ze hebben wel gezegd dat het om casussen in het buitenland gaat. Maar ja, hoe dat dan precies uit heeft gezien, dat weten we eigenlijk niet. En het blijft ook een beetje bij die vage juridische termen. Poging tot uitlokking van moord. Ja, wat moet je daarbij voorstellen? Geen idee. Maar ik denk dat het in de toekomst wel duidelijk gaat worden. Nee, ze zeggen er eigenlijk vrij weinig over. Omdat, zegt de politie, dat onderzoek nog loopt. Ze hebben wel gezegd dat het om casussen in het buitenland gaat. Maar ja, hoe dat dan precies uit heeft gezien, dat weten we eigenlijk niet. En dat blijft ook een beetje bij die vage juridische termen. Poging tot uitlokking van moord. Ja, wat moet je daarbij voorstellen? Geen idee. Maar ik denk dat het in de toekomst wel duidelijk gaat worden wat er dan precies...

0: of hebben gedaan. Dus dat is nog eigenlijk onduidelijk. We weten dat hij dus al in enige tijd weer in het normale leven, zeg maar, weer vrij rondliep. Hij werkte ook weer bij een cybersecurity bedrijf. Maar over de feiten waarvan hij nu verdacht wordt en de details daarover, daar zegt de politie op dit moment eigenlijk gewoon heel weinig over. Mm.
1: En Shiny Hunters heeft dan ook weer een link met de FBI. Dat kwam vorige week in het nieuws, hè, dat zij gegevens zouden hebben bemachtigd. Is daar nog meer over bekend?
0: Ja, niet per se in relatie tot deze aanhoudingen, behalve dat we weten dat de Nederlandse politie wel heeft samengewerkt met de FBI. En de FBI zegt dus ook dankjewel tegen de Nederlandse politie. Want ja, hij bevond zich in Nederland. De FBI zegt ook, deze Pepijn van der S is vermeend een van de leiders van Shiny Hunters. Oh. Maar de Nederlandse politie die wil dat nog niet zo stellig zeggen. Of niet zo stellig zeggen eigenlijk. Want zij zegt, ja, dat onderzoeken we op dit moment nog. Ja. Dus ja, maar goed, dat ze samen optrekken, zowel de politie als de Nederlandse politie als de FBI, dat is wel duidelijk, ja.
1: Dankjewel, Stan Hulsen, tech-redacteur hier bij de NOS.
2: Tot 6:00.
3: Het NOS Radio 1-journaal.
1: Bij middelbare scholen in heel Frankrijk blokkeren scholieren vandaag de deuren. Ze eisen beter onderwijs. Ja, dit zijn scholieren die het Franse volkslied zingen in Grenoble. Op meerdere plekken waren er confrontaties tussen jongeren en de politie. Ook zijn vuilnisbakken in brand gestoken. De scholieren protesteren tegen overvolle klassen, lange lesdagen, een tekort aan leraren en slechte schoolgebouwen. Correspondent Saskia Houtuin, jij bent bij protesten in Saint-Denis. Wat hoor je daar van scholieren?
4: Ja, dat klopt. Daar was ik vanmiddag bij een middelbare school waar nu al dagen wordt geprotesteerd. De school is ook volledig dicht. Er is een blocus, zoals dat zelf zeggen, een blokkade. Wat ze doen is, als het ware een school eigenlijk gewoon helemaal dicht houden, komt ook niemand in. En waar ze het over hadden, dat strookt eigenlijk wel met wat je net ook al zei. De slechte omstandigheden op school. Ze hadden het over de slechte staat van hun schoolgebouw, waardoor er een deel van de lessen nu in slecht geïsoleerde noodgebouwen zijn. In de winter is het extreem koud. In de zomer weer extreem heet. Het is er vies. Leerling had het over ratten die rondlopen, klassen die overvol zijn. En ja, dat soort geluiden hoor je dus nu eigenlijk overal in Frankrijk, waar nu dit soort protesten zijn. Volle klassen, leraren tekorten, waardoor er niemand voor de klas staat. Een hele lijst eigenlijk met dingen die totaal niet goed gaan.
1: Nee, slechte omstandigheden dus, maar er speelt meer. Ja, deze scholier zegt, we protesteren niet voor de lol. We houden van leren, maar er is te veel ongelijkheid. Wat bedoelt ze daarmee?
4: Ja, dat is eigenlijk wel iets wat ik ook vandaag heb gehoord in Saint-Denis. Hè, dat het eigenlijk een veel breder protest is. Het begon inderdaad wel met de omstandigheden op de school zelf, maar het gaat eigenlijk wel veel dieper dan dat. Het gaat ook over ongelijkheid in de samenleving. Bijvoorbeeld in de voorsteden, waar veel armoede is. Sommige scholieren die hadden het ook over de hoge brandstofprijzen, waar hun ouders nu veel last van hebben. En daarnaast, waardoor de woede ook toeneemt eigenlijk, dat heeft alles te maken ook met hoe de regering eigenlijk daarop reageert. De minister van Binnenlandse Zaken gisteren, die zei dat het aantal ordentroepen flink te willen opvoeren om geweld tijdens demonstraties tegen te gaan. En dat is bij veel scholieren, ook die we vandaag hebben gesproken, enorm in het verkeerde keelgat geschoten.
1: En hoe wordt er verder gereageerd op deze protesten?
4: Ja, wat wel belangrijk is om te onderstrepen, is dat het wel echt maar net is wie het vraagt. Aan de ene kant heb je de regering, ook de premier, die het geweld, wat er ook bij komt kijken, veroordelen. Wat ik opvallend vond in Saint-Denis, is dat wij ook de burgemeester van de voorstad zagen, die zich heel actief ermee bemoeit. Bali Bakayoko heet hij. Die zagen we de straat op gaan, proberen de gemoederen te bedaren tussen de scholieren en de ordentroepen. En ja, wat we zien is dat dit ook wel heel politiek gevoelig ligt. Bagayoko bijvoorbeeld is lid van de radicaal linkse partij La France Insoumise. Die worden door mensen van de regering, waaronder de premier, dus ervan beschuldigd om jongeren nu te gebruiken eigenlijk voor politieke doeleinden, om hier munt uit te slaan. We zitten zes maanden bij de presidentsverkiezingen vandaan. En dat speelt dus allemaal mee. Maar ja, hoe dan ook raakt deze onrust veel mensen, niet alleen de scholieren, maar ook docenten, zoals Julie, een docent filosofie die wij vanochtend spraken.
5: Tous les jours, il y a des interpellations, il y a des violences policières. On a eu des élèves qui étaient gazés, qui étaient frappés.

0: qui était interpellé de manière violente.
1: Ja, ze zegt, elke dag is er sprake van politiegeweld. We hebben leerlingen die traangas over zich heen hebben gekregen. Die worden geslagen. En ja, wat ze doen is wel bijzonder, die leraren. We zagen dat deze docent en ook nog dus met een paar anderen hand in hand een soort van menselijke ketting zijn gaan vormen op een gegeven moment tussen de ordentroepen en de scholieren. Dus dit speelt veel breder eigenlijk dan alleen maar die pubers, die leerlingen zelf.
2: En gisteren zijn er ook demonstranten opgepakt. Hoe was dat vandaag?
1: Ja, voor zover ik weet zijn er vandaag nog geen arrestaties geweest. Maar het is nu alweer een tijdje geleden dat wij een laatste update hebben gehad. Ook van de politie en van de regering. Wat we weten is dat er demonstraties zijn geweest op heel veel scholen verspreid over het land. In Lille in het noorden, in Nice in het zuiden. We hoorden net al geluid, hè, dat volkslied uit Grenoble. Ook in Lyon is er gedemonstreerd. Het laatste wat we weten van het ministerie van Onderwijs is dat eerder vanmiddag nog 40 scholen volledig geblokkeerd zijn. In totaal dat het onrustig was op 316 scholen. Dus ja, we zullen zien hoe het verder loopt en in hoeverre het nog uit de hand kan lopen, ja, zoals het gisteravond ook is gebeurd.
2: Dankjewel, Saskia Houtuin. Sid, wat melden de media in het buitenland?
3: Poolse vliegtuigen en helikopters mogen sneller schieten op onbekende vliegtuigen of drones. Volgens de nieuwsite Defense24 komt het Poolse leger met andere regels vanwege de vele Russische drones en raketten die het luchtruim binnenkomen. Voorheen moesten Poolse militairen nog een visuele bevestiging hebben om te zien of het om een dreiging ging. En nu wordt dat besloten op basis van andere zaken, zoals de vliegroutes van die drones. Het idee is dan dat er sneller geschoten kan worden. De Amerikaanse journalist Evan Gerskovich heeft een reeks interviews gegeven. Voor het eerst spreekt hij over zijn gevangenschap in Rusland, waar hij onterecht vast zat voor spionage. Tegen de BBC zegt Gerskovich dat hij in de val was gelokt met een etentje in een restaurant en dat hij er toen achter kwam dat de geheime dienst daar ook was.
4: En het is at that moment that you realize immediately that something's really serious, because if it's local police, maybe they're suspicious of something going on. They take you to the station, they rough you up. They call Moscow. Moscow says, oh, let him go. That's a foreign journalist. Maybe you get kicked out of the country. But when it's the FSB, you know it's really planned.
3: Uiteindelijk kreeg hij 16 jaar celstraf. Dat was in 2023. Maar kwam na 16 maanden vrij als onderdeel van een gevangenenruil.
2: Ik hoop dat hij een boek gaat schrijven over zijn tijd.
3: Dat is geloof ik ook zo. Vandaar dat hij die interview
2: heeft. Vandaar dat hij interview heeft.
3: Bij een woningbrand in het Belgische Kalmthout ten noorden van Antwerpen is een man om het leven gekomen. De VRT meldt dat er seizoensarbeiders in het huis verbleven. Het slachtoffer kon niet op tijd naar buiten komen, zegt de politie.
5: Eén iemand was nog binnen vast. Die is later wel buiten geraakt. Die was zwaar gewond en er is geprobeerd om hem te reanimeren. Maar helaas mocht dit niet baten en is het slachtoffer ter plaatse overleden. We hadden ook nog een traumahelikopter vanuit Nederland, maar ook deze hulp kwam helaas te laat.
3: Ja, twee andere bewoners van het huis moesten naar het ziekenhuis. De oorzaak van de brand is nog onbekend.
2: Ja, even nog over Evan Gerskovich. Dat boek is inderdaad al uit. Het heet Dit vervloekte prachtige land. Verslag vanuit een Russische cel.
3: Oké. Goed om te weten. Ja. Dan Zwitserland staat bekend om de referenda. Soms ook met een opmerkelijk resultaat. De omroep SRF schrijft over het dorpje Heckerswil, waar een referendum was over de bouw van een nieuw sportcomplex. Echt een miljoenenproject waar al jaren over werd gepraat. Maar het gaat niet door omdat er één stem te veel tegen was. Hele directe democratie dus wel. Maar nu is er toch wel sprake van een tweedeling in het dorp, zeggen de inwoners tegen de omroep. Ze hadden ook nog wel een hertelling gedaan om het zeker te weten, maar dat veranderde niets aan de uitslag.
2: Helene, hoe gaat het op de weg?
6: Ja, het is druk op de weg, maar dat is eigenlijk altijd wel het geval op dinsdagmiddag. Vooral rond Rotterdam lange files, maar ook bij Eindhoven staat een hele lange file op de N2 van Maastricht naar Eindhoven. Tussen de knooppunten De Hocht en Batadorp is de vertraging 40 minuten. Een auto is daar een aanhanger verloren.

0: Fleetwood Mac en The Chain. Gisteren sprak ik modejournalist Suzanne Schouwerman in deze uitzending. Dat ging over oudere modellen op de catwalk. Die zie je daar steeds vaker. We wilden daar meer over weten. Daarom ging onze verslaggever Onno Beukers vandaag kijken bij een fotoshoot in Amsterdam.
1: Kijk, allebei zie ik al op, ja? Ik ben Manon Dijkman en vandaag fotografeer we een editorial voor het blad Avantgarde met allemaal oudere modellen. Dat is heel leuk.
2: Het gaat heel goed.
1: Je merkt vooral dat er meer vraag naar is en dat er steeds meer is van... En ik ben zelf als fotograaf, ik hou wel echt van een markante kop en iemand met een karaktervol hoofd. En daar is dat natuurlijk ook heel, heel leuk van. Ik vind het ook heel mooi als iemand hele mooie rimpels heeft of grijze haren, ik zeg maar wat.
2: Oh, dat was eigenlijk wel mooi, ruim. Iets meer naar mijn... Hier, kijk,
3: een klein beetje. Rijn en Hilde, die zijn daar twee modellen van. Die heb je net gefotografeerd.
2: Klopt, ja.
3: Hoe deden ze het?
1: Heel goed. En gingen eigenlijk meteen heel goed met elkaar. En dat levert natuurlijk heel leuk beeld op. Dus je krijgt meteen een soort interactie. En ja, ik ben dan degene die het vast moet leggen. Dus ik heb dan heel veel geluk met hun twee eigenlijk.
2: Ja, we zijn klaar.
4: Was dat
2: klaar? Ja, we zijn klaar.
5: Ik ben Rijn Langeveld. We zijn in Amsterdam in een fotostudio om een hele gave modische reportage te maken voor de Avantgarde magazine met oudere modellen.
3: En je hebt je shooter net op zitten, hè?
5: Ja, zeker.
3: Samen met Hilde, die staat hier ook.
6: Ik ben Hilde Jansen.
3: Hoe ging het?
6: Ik weet het niet. We're here to serve, zeg ik altijd. En volgens mij is de klant blij, dus daar gaat het om.
5: Als we dan zo voor die camera staan, dan begint onze fantasie een beetje te bewegen. En je bent vorm aan het creëren als model. En ik vind het ontzettend leuk, want ik zat net naast een jong meisje, of een meisje, die gewoon in een wat oudere huid zit, net als ik.
3: Kun jij die trend verklaren, dat oudere modellen misschien steeds meer ook gebruikt worden?
6: Ik moet eerlijk zeggen, ik hou me daar niet mee bezig. I'm so sorry. Ik zeg altijd dat leeftijd is ook maar een labeltje wat ze op je plakken, hè?
5: Modellen maken vorm, die brengen die kleding tot leven. En dat is helemaal niet alleen maar voor jongere mensen. Vooral ook oudere mensen, die hebben hele andere blikken. Die hoeven helemaal niet meer heel populair te kijken of heel stoer of sexy te zijn.
6: Ik heb vorig jaar ook voor Valentino een modeshow mogen lopen. Er waren 48 mensen waarvan er 11 boven de 50 waren. Weet je wat ik denk ik het belangrijkste van vind? Het leven is niet over na een bepaalde leeftijd. En ook voor modellen. Sommigen zeggen, ik ben al 36, ik ben niet meer weer. Ik zei, schat, kijk naar mij. Life goes on. Ja.
3: Lijkt me ook wel prettig, hè? Je weet dat je markt nog wat langer doorgaat, dat je werk nog langer door kan gaan.
5: Zeker. Ik zeg altijd tegen mijn bureau, mijn agenten, jongens, ik krijg straks wit haar en een witte baard en wit okselhaar. Dat de klussen die gaan alleen nog maar groter worden. En ik weet zeker dat de significantie daarin ook groter wordt.
3: Alex van der Steen, hoofd mode en beauty bij Avantgarde. Er wordt nu hard gewerkt aan het voorjaarsnummer, hè? Met inderdaad veel ook oudere modellen.
7: Ik noem het mature models, meer uit respect. Ik zit al 38 jaar in het vak en dit behoort ook tot diversiteit.
3: Waarom is het belangrijk dat dat dan gebeurt?
7: In deze maatschappij is leeftijd sowieso al heel snel een dingetje. Van het gaat toch echt om jong en hoe je eruit ziet en hoe strak je huid is. En ik denk ook dat door AI, door artificial intelligence en door al die ingrepen als plastische chirurgie en botox, dat we het een beetje zat zijn. Dat we weer echte gezichten willen zien. En dat we rimpels mogen zien. En ik hou daarvan. Ik vind het zo mooi als je ziet dat mensen getekend zijn. Ik vind dat prachtig.
3: Mode is juist ook aan trends onderhevig. Is dit nou iets wat dan wel gaat blijven?
7: Nou, daar durf ik me echt niet hard voor te maken. Want dat zeiden we ook over de prachtige ontwikkeling van mensen van kleur. En, maar ik zie het nog te weinig gebeuren. En we zijn met mensen aan het werk. Dus dat menselijke moet erin blijven.
0: Een verslag van Onno Beukers vanuit Amsterdam.
8: NPO Radio 1.
9: Podcast.
10: Meestal zitten we samen in rechtbanken.
9: Ja.
10: Of in de auto op weg naar een rechtbank.
11: In de podcast Belleman en Van Dop ontleden rechtbankverslaggevers Saskia Belleman en Jules Van Dop een strafzaak die week volop in de belangstelling staat.
12: Het trof mij toch wel dat hij eigenlijk tot een paar jaar geleden eigenlijk een heel normaal leven leidde.
13: Als je zeker het laatste deel van het vonnis leest van de rechtbank, hebben ze daar heel goed over nagedacht.
11: Samen met advocaten, officieren, slachtoffers of nabestaanden.
14: Dat je dan ook eens denkt, wat zou hierna gebeuren?
15: Ligt u daar ook wel eens wakker van?
11: Belleman en Van Dop, een podcast van BNNVARA. Nu op NPO Luister.
16: Ster.
9: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
16: Interessant. Wat verdien jij dan?
9: Zo open bedoelen ze vast niet.
17: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
18: Hey, hoi. Ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
19: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
17: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
19: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
20: We komen daaraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets. Achterop een Honda HR-V.
21: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
22: Honda, the power of dreams.
23: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
24: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
25: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
26: Wat je nu hoort is jouw tijd en die van de volgende generatie. Die gun je de wereld, al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
27: NPO Radio 1. 5 uur. NOS NTR.
28: Fleur Wallenburg.
27: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemiddag. Al vanaf 2028 komt er een vermogenswinstbelasting en die gaat gelden voor heel veel meer spaarders en beleggers dan nu. Zometeen krijgen we uitleg van onze Haagse verslaggever. Eerst het nieuws, ook hierover met Sid van der Linden.
29: De vakbonden stoppen met stakingen tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ze zijn tevreden over het schrappen van de bezuinigingen in de begrotingsplannen van het kabinet. Eerder vanmiddag lekten aanpassingen in de begroting en het belastingplan uit. Naast het schrappen van de bezuinigingen op bijvoorbeeld de werkloosheidsuitkering staat erin dat een grote groep beleggers meer belasting gaat betalen. Pro zegt de begroting van het ministerie van Sociale Zaken nu te steunen. Partner Volt is nog niet overtuigd. Ja 21 vindt de aanpassingen rondom vermogen onacceptabel. Ondanks een afname heeft nog altijd bijna driekwart van de Nederlanders te veel PFAS in het bloed. Dat blijkt uit metingen van het RIVM onder bloeddonoren. Het gaat wel beter dan 10 jaar geleden. Toen kwam bijna iedereen boven de zogenoemde grenswaarde uit. Ook de totale hoeveelheid PFAS in het bloed van mensen is afgenomen. Dat is volgens het RIVM voorzichtig positief nieuws.
30: Het is een begin van een daling en we durven dat ook wel zo te zeggen, omdat we ook in de landen om ons heen zien dat er lagere waarden gemeten worden. Er zijn 3 PFAS-stoffen al verboden in Europa en dat lijkt je terug te zien in het bloed.
29: PFAS is een verzamelnaam voor duizenden stoffen die niet afbreken in het lichaam. Het is nog steeds niet helemaal duidelijk wat de gevolgen zijn voor de gezondheid van mensen. Het nieuwe noodfonds Energie gaat op 4 januari van start. Het kabinet wilde het noodfonds eigenlijk dit jaar nog openen, maar dat lukt niet. Er is €193 miljoen beschikbaar, ruim 3 keer meer dan vorig jaar. Het fonds is er voor mensen die een groot deel van hun inkomen kwijt zijn aan energie. De man die 2 jaar geleden zijn vader doodstak in Amsterdam moet 10 jaar de cel in. De rechtbank oordeelt dat hij het met voorbedachte raden heeft gedaan, maar dat hij verminderd toerekeningsvatbaar was. De man ontkent dat hij een plan had om zijn vader van 65 te doden. Volgens de veiligheidsdiensten in Estland zat Rusland achter de brandstichting bij een defensiebedrijf vorige maand. Het bedrijf levert wapens aan Oekraïne. De Estse Veiligheidsdienst ziet veel overeenkomsten tussen de brandstichting en andere sabotageacties in Europa. De Amsterdammer die is opgepakt in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters wordt ook verdacht van een poging tot het uitlokken van twee moorden. Op zijn laptop is informatie gevonden over twee moorden die in het buitenland zouden moeten worden gepleegd. Volgens de politie zijn er aanwijzingen dat de man hiertoe opdracht heeft gegeven. Het gaat om Pepijn van der S van 24 jaar. Shiny Hunters zit onder meer achter de grote datadiefstal bij Odido. Als Meta niet binnen 2 weken stopt met de verkoop van de slimme camerabril, dan volgt er een rechtszaak. Dat zeggen meerdere organisaties, waaronder de Consumentenbond en hulporganisatie Off-Limits. Tech-redacteur Joost Schellevis vertelt waarom deze organisaties willen dat de bril uit de handel wordt genomen.
1: Ja, dat heeft te maken met privacy. Het is best makkelijk om zonder dat mensen het echt merken, ze stiekem te filmen en dan die beelden bijvoorbeeld te verspreiden. En de populariteit van die brillen neemt ook echt toe. De afgelopen jaren is die verkoop echt flink gestegen en dit jaar stijgt die door. En daarom willen ze er vanaf.
29: Ook een deel van de Tweede Kamer wil een verbod, maar het kabinet vindt dat te ver gaan. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en zijn er opklaringen. Het koelt niet verder af dan 15 tot 20 graden. Morgen begint de dag vrij zonnig. Later neemt vanuit het westen de kans op buien toe. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden.
0: Helene Geest zit bij de ANWB. Helene, het is een typische dinsdag, hè?
2: Ja, het is een hele drukke dinsdag. Het is een typische dinsdag inderdaad. Dus druk op de weg. Ruim 600 kilometer file. En er zijn ook veel ongelukken gebeurd. Onder andere nu weer eentje op de A4 Amsterdam-Rotterdam bij knooppunt Ypenburg. Daar is de weg nu dicht. Vanuit Den Haag kun je dus het beste de A13 naar Rotterdam nemen. Op de A10 ook een ongeluk bij Zeeburg. Daar is ook een rijstrook dicht. Vanaf Amsterdam Buitenveldert is de vertraging 20 minuten. Op de A15 Gorkum-Rotterdam bij Hendrik Ido Ambacht gebeurde een ongeluk. Daar zijn alle rijstroken vrij, maar vanaf Gorkum sta je nog 40 minuten in de file. Ook 40 minuten vertraging op de A27 van Utrecht naar Almere bij knooppunt Eemnes. De linkerrijstrook is daar dicht. En op de A28 Utrecht-Zwolle tussen Soesterberg en Hoevelaken ook ruim een half uur vertraging door een ongeluk. Ook daar is de linkerrijstrook dicht.
0: Een doorbraak in de onderhandelingen over de begroting. Zometeen onze Haagse duider.
3: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
4: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
5: Ja, je merkt het vaak niet als je darmkanker hebt. Daarom is het meedoen aan het bevolkingsonderzoek zo belangrijk. Want onderzoek kan darmkanker vroeg opsporen of afwijkingen ontdekken voordat ze kanker worden. Meedoen aan het bevolkingsonderzoek darmkanker is gratis en eenvoudig met de zelftest. Ga voor meer informatie naar bevolkingsonderzoeknederland.nl.
6: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. En toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van haar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello, net als vroeger.
8: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
10: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennismaken.
8: Bezoek onze zorgvilla's tijdens de open dag op 3 oktober. Kijk op domusvaluas.nl.
12: Hallo, wij zijn Forvis Mazaar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En als we heel eerlijk zijn, soms benoemen we zaken die niet iedereen wil horen. Toch kiezen we daarvoor. Ook al is het niet altijd de makkelijkste weg naar een betere uitkomst. Forvis Mazaar. Accountants en adviseurs.
27: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Er zijn nieuwe Google Maps-beelden van Gaza. Correspondent Lennart Swolfs, wat vertellen die ons?
9: Google Maps heeft de satellietbeelden van Gaza geactualiseerd, waardoor het voor een veel groter publiek nu veel toegankelijker is om de omvang van de verwoesting in Gaza te zien.
0: Er komt een nieuwe ronde van het noodfonds energie. Waarschijnlijk hebben straks zo'n 500.000 mensen recht op steun van de overheid bij het betalen van hun energierekening. Maar eerst, er lijkt zicht op een begroting in Den Haag. Want het kabinet heeft een belangrijke doorbraak bereikt in de onderhandelingen met de oppositie. De partijen Pro en Volt willen doorpraten met de coalitie over een totaal akkoord over de begroting. En ook de vakbonden zeggen hun acties op te schorten en weer met het kabinet in overleg te gaan. Maar het minderheidskabinet is er nog niet. Politiek verslaggever Rob Bolsjes. Wat maakt dat er nu een doorbraak is?
11: Nou, dat nu de bezuinigingen op de sociale zekerheid, dan hebben we het over de arbeidsongeschiktheid en de werkloosheidsuitkeringen, definitief uit de boeken zijn gehaald. Dat was een eis van de linkse oppositiepartijen Pro. Pas als dat gebeurd was, dan wilden ze weer op tafel. Nou, vorige week heeft ook oppositiepartij Volt zich daaraan verbonden. Ze hebben samen dit weekend met het kabinet gesproken. Het is ze gelukt en daarom zijn Dassen en Klaver blij.
13: Dat is me nu bevestigd. Die zijn definitief van tafel. Dat is hartstikke goed nieuws. Het is een grote overwinning voor al die mensen in Nederland die hebben gestaakt en actie hebben gevoerd. En het laat zien dat als je samen optrekt en je rug recht houdt, wat je dan allemaal kan bereiken.
14: Volgens mij is dit een mooi moment dat we snel weer om tafel kunnen om te zorgen dat we vervolgstappen krijgen. Ik heb gezien dat die SZW-bezuinigingen eigenlijk alles opgeslokt hebben de afgelopen tijd. Ja, en volgens mij is er nu weer lucht om daadwerkelijk snel verder te praten om te zorgen dat we zo snel mogelijk een meerderheid in de Tweede en in de Eerste Kamer hebben voor de totale begroting.
11: Ja, die bezuinigingen zijn dus nu van tafel. Dat was al een eis van de vakbonden en van Pro vanaf de start van dit kabinet. En dat betekent dat ze dus nu verder willen gaan praten.
0: Ja, en Roel, het gaat al tijden over, gaat het kabinet nou over links of over rechts? Jouw collega Arjan Hollander van Nieuwsuur noemde het snollebollekerspolitiek. Ja. Maar betekent dit dan nu dat het kabinet dus vooral naar links heeft gekeken?
11: Nee, dus zo kan je het ook niet stellen. Want bij de plannen die straks naar buiten komen, zie je ook dat ze ook naar middenpartijen hebben gekeken. Bijvoorbeeld de koopkracht voor werkenden iets verbeteren, wat links en rechts ook prettig vindt, maar ook het midden. Ja, en ze hebben echt gezocht naar steun op rechts bij JA21 en de SGP. En dan gaat het over de vermogens belasting op aandelen in box 3. Dat zou al naar een volledige winstbelasting kunnen in 2028. Binnen de coalitie was dat een sterke wens van de VVD, maar dat willen ook de rechterpartijen. Maar daar zijn wel miljarden voor nodig en dat moet dus gedekt worden, grotendeels uit vermogensbelasting zelf. Later zullen we vandaag zullen we meer de details horen, maar wat we nu al horen is dat het bijvoorbeeld gaat om een lagere vrijstelling op vermogensbelasting. Dat betekent dat je als spaarder of aandeelhouder al sneller moet gaan meebetalen. Maar er staat ook een lagere belasting in voor eigenaren van bedrijven om ze te stimuleren het geld uit het bedrijf te halen, zichzelf uit te keren. Daarvoor is 4 jaar een lagere belasting. Maar dat betekent wel dat er sneller inkomsten voor de staten zijn. Ja, en juist over die dekking, ja, daar zijn Stoffer van de SGP en Eertmans van JA21 nog niet helemaal tevreden over.
15: Nee, op dit moment is er geen deal. Is ook het belastingplan onvoldoende op dat punt. Kijk, we hebben gezegd, box 3 is de goede beweging. Als dat geregeld wordt als vermogenswinst. Maar de dekking van het tijdelijk tekort, zeg maar, dat moet wel op een goede manier geregeld worden.
16: Maar zo geen steun voor het belastingplan?
15: Nee, op deze manier niet.
16: Wat u betreft ook niet?
17: Nee, we zijn één wat dat betreft. Dus we trekken samen op. Als je naar het financiële deel kijkt, want waar voor ons de grootste moeilijkheid liggen, heb ik ook vaak gezegd, medische ethiek. Maar het kleine spaarders mee betalen, ja, daar worden wij bepaald niet vrolijk van. En als je kijkt naar alles wat er rond sociale zaken speelt, dan denk ik, ja, als links daar blij mee is, dan schat ik in dat de staatsschuld inloopt. Nou, daar gaan we ook bepaald geen voorstander van.
11: Ja, op dit moment worden beide partijen bijgepraat door minister van Financiën Heijnen en premier Jette via een videocall. Maar al wel is te horen dat die niet juichend over de plannen zijn die nu al naar buiten zijn gekomen.
0: Nee, maar als Pro en Volt voor zijn, ja, dan heeft het minderheidskabinet toch een meerderheid in de Tweede en Eerste Kamer?
11: Ja, dat klopt. En dat betekent dus ook een doorbraak op het gebied van sociale zaken. Want voor die begroting hebben ze al gezegd, ja, die gaan we nu wel steunen. Maar over de andere begrotingen is nog geen afspraak gemaakt. En dus zeggen Dassen en Klaver dat er nog geen totaaldeal is.
13: Nee, op belastingplan en box 3 zijn we nog niet tevreden. Dus daar zullen we over moeten doorpraten. Daar zijn wij zeer toe bereid. Ik denk dat ik zie dit als een grote stap richting Pro en ook richting de vakbeweging. We waren al bereid om verder te praten over de rest en dat zijn we nu zeker.
14: En dat is ook wel nodig als je kijkt naar de lasten op arbeid die nog ontzettend hoog zijn. Dat vermogen dat daar nog weinig van gevraagd wordt. Dus je ziet dat de klimaatdoelen nog niet gehaald worden. En ja, de wereld praat over AI, maar in de begroting staat er 0 euro voor opgenomen. En dat is volgens mij wel iets waar we heel erg mee aan de bak moeten.
11: Ja, je hoort het, de partijen die zeggen bereid te zijn om verder te praten hebben, nog wel aanvullende eisen. Dus het kabinet zal ook de komende tijd nog aan de bak moeten.
0: Ja, hoe gaat dit dan verder?
11: Nou, straks krijgen we de brief met de precieze details over de plannen en hoe die betaald worden. Dan zullen we ook minister van Financiën Heijne en premier Jette gaan horen. Ja, en met die plannen in de hand kan de Tweede Kamer het debat aangaan richting het belastingplan, waarover half november gestemd moet gaan worden. Maar morgen zullen we al de eerste aanzet zien van dat debat, want dan zijn de financiële beschouwingen. En dan zullen we zien hoe de oppositie precies reageert.
0: Ja, ik denk wel, wat een bevalling was dit.
11: Ja, en het gaat nog wel eventjes
0: en
11: door.
0: En we zijn er nog helemaal niet. Nee. Dankjewel, Roel, dat je ons even hebt bijgepraat.
27: NOS NTR. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Nieuwe Google Maps-afbeeldingen laten opnieuw zien hoe groot de Israëlische verwoesting in Gaza is. Waar eerst duidelijk wegen zichtbaar waren, is nu vooral puin te zien. Ook huizen en landbouwgrond zijn onherkenbaar geworden. Volgens de Verenigde Naties is inmiddels 82% van alle gebouwen in Gaza beschadigd. Correspondent Lennart Svols vanuit Tel Aviv. Wat is er nieuw aan deze satellietbeelden?
18: Nou ja, de beelden zelf die zijn niet nieuw. De meest recente zijn bijvoorbeeld van begin dit jaar. Maar Google Maps loopt daarmee altijd wat achter als ze iets uploaden. Maar het feit dat ze dit nu actualiseren en het nieuwe daaraan vooral is dat mensen nu een breed publiek dit kan zien en hoe groot die schade is. Want ik denk dat heel veel mensen die nu luisteren de Google Maps app op hun telefoon hebben. Nou ja, als je die opent en in de zoekbalk Gaza intypt en op satellietbeelden drukt, ja, dan kun je nu dus zelf zien hoe groot die verwoesting is. En als je dan bijvoorbeeld naar het zuiden van Gaza scrolt, bij Rafah. Ja, dan zie je dus inderdaad wat je net al zegt, dat sommige wijken gewoon helemaal zijn weggevaagd, alles in puin ligt, wegen niet meer zichtbaar zijn. Dus echt die verwoesting op grote schaal die nu dus in Google Maps zichtbaar is hierdoor.
0: Ja. En daar zie je op dat er vooral puin ligt, maar ook wel wat betonnen geraamte van gebouwen. Waar wonen dan de Palestijnen nu met name? Zitten die dan nog steeds in die tentenkampen? Of wonen ze ook misschien in dit soort gebouwen?
18: Ja, allebei eigenlijk. Veel inwoners daar die wonen inderdaad in die tentenkampen. Echt overbevolkt natuurlijk. Dat kennen we ook van de beelden die we in Gaza zien. Maar er zijn ook mensen die soms ook of vaak misschien wel noodgedwongen in die beschadigde gebouwen wonen. En dat is niet zonder risico. En dat bleek ook eerder deze maand. Toen is er bijvoorbeeld in Gaza stad zo'n zwaar beschadigd appartementencomplex ingestort. Nou, tientallen mensen die daarbij zijn omgekomen. Dus dat is het risico dat ook nog bestaat in Gaza. En ik denk ook dat je niet alleen moet kijken naar waar de mensen wonen, maar ook naar hoe de mensen wonen. Het Israëlische leger zegt dat ze nu zo'n 60-70% van Gaza bezet houden. Dat betekent dat de mensen, zo'n 2 miljoen inwoners, daar dus op 30% van het grondgebied leven. Bovenop elkaar met slechte hygiëne, ziektes die daar rondgaan. Dus ook die omstandigheden hoe ze wonen zijn ontzettend slecht.
0: En de door president Trump opgerichte Vredesraad die presenteerde vorige week nog een wederopbouwplan voor Gaza. Wat houdt dat plan in?
18: Ja, dat is inderdaad een plan om een begin te maken. Daar is zo'n 2,15 miljard euro mee gemoeid. Nou, de totale reconstructie, daar is veel meer geld en veel meer tijd voor nodig. Maar dit zou dan een begin moeten zijn. Nou ja, dan zouden bijvoorbeeld met dat geld puin moeten worden geruimd. Tijdelijke woningen moeten worden neergezet. Ziekenhuizen die moeten weer worden opgebouwd. Waterleidingen moeten worden aangelegd. Elektriciteitsnetwerken moeten worden aangelegd. Dus daar moet dat geld aan besteed gaan worden. Nou, nu zijn er een aantal landen, vooral Arabische landen die geld hebben toegezegd, maar het staat nog niet op de rekening van die zogenoemde Vredesraad, dus dat geld hebben ze nog nodig. Ze hopen ook via donorconferenties nog geld binnen te halen, maar het is denk ik niet een plan dat je vanaf volgende week bijvoorbeeld echt al kan uitrollen en echt aan die reconstructie van Gaza kan gaan beginnen.
0: Nee, want nu gaat het dus om 2,15 miljard euro, maar ik begreep dat voor de totale wederopbouw er echt nog veel meer nodig is, toch?
18: Ja, dat gaat om zo'n 70 miljard. En dat gaat ook over een periode van 10 jaar, misschien 15 jaar, misschien nog wel veel meer. Dat kunnen we misschien moeilijk inschatten, ook op dit moment. Dus dit is echt om toch maar een beginnetje te maken aan die wederopbouw en dan toch iets te kunnen doen in Gaza.
0: Ja, en hoe zit dat politiek? Want hoe staat Israël tegenover die wederopbouw van Gaza?
18: Nou ja, er zijn op dit moment nog heel veel struikelblokken en daarom denk ik ook niet dat het een heel realistisch plan is op dit moment. Kijk, Israël die houdt daar een deel bezet, dan gaat die wederopbouw natuurlijk heel moeilijk. En Israël zegt ook, kijk, Hamas moet zich eerst gaan ontwapenen. Daar zouden ze al aan moeten beginnen. Nou ja, dat is nog niet gebeurd. Ja, dan moet het Israëlische leger zich op een gegeven moment gaan terugtrekken of in ieder geval een begin aan die terugtrekking gaan maken. Nou ja, dat gebeurt op dit moment dus niet. Er zou een overgangsbestuur moeten komen in Gaza die daar allemaal op moet gaan toezien. natuurlijk. En die zitten momenteel in Egypte, omdat premier Netanyahu ze Gaza niet in wil laten. Dus dat zijn echt nog struikelblokken in die onderhandelingen. En ja, zolang dat niet opgelost is, denk ik ook niet dat je aan reconstructie kan beginnen, omdat het gewoon simpelweg niet veilig genoeg is nog.
0: Dankjewel, Lennart Swolfs. Zit, wat gebeurt er verder in Nederland volgens de andere media?
29: Een plan van het kabinet in het AD over sociale huurwoningen. Mensen die daar wonen met een goed betaalde baan en veel spaargeld, die gaan mogelijk flink meer betalen. Het kabinet wil inkomensafhankelijke huurverhoging verplichten en de financiën van huurders ieder jaar controleren om zo scheef wonen te voorkomen. Het is allemaal nog niet zeker. Voor die plannen moet nog een meerderheid in de Kamers gevonden worden. De mensen in Apeldoorn die vannacht door een grote brand hun appartement moesten verlaten, kunnen voorlopig niet terug naar huis. Het grootste deel van de huizen is onbewoonbaar verklaard. De vlammenzee ontstond rond 2 uur vannacht in een woning in het complex. Tegen Omroep Gelderland vertelde een inwoner hoe haar nacht was.
1: Ik werd wakker van het lawaai beneden in de flat waar ook de brand ontstond. Ik denk, goh, wat gebeurt daar? Dus ik liep, dus in mijn nachttemp liep ik de gang op in de galerij. En toen hoorde ik roepen, brand, brand.
29: Ja, best eng. Een bewoner is aangehouden voor brandstichting en diegene ligt nu zwaar gewond in het ziekenhuis. Een kerk in het Friese Marsum zit al de hele dag zonder stroom. De bliksem is daar vannacht ingeslagen, vlak nadat de bliksemafleiders waren gestolen van de kerk. Ja, de schade is heel groot door de inslag. De volledige technische installatie is eruit geklapt, vertelt de kerk bij Omroep Zilt.
19: Ze hebben daarvoor een paar tientjes weggehaald wat zij ervoor krijgen. En dat moet natuurlijk vervangen, die 6 leidingen. Dus 6 keer 3 meter koperdraad van 7-8 millimeter dik. Maar deze technische installatie, dat gaat in de 1000 euro's lopen.
29: Dat is heel jammer. Ja, een TikTokerij, zoals je in Amsterdam kunt zien bij hippe zaken. Dus wat helemaal viral is gegaan door TikTok, dat mensen daarop afkomen. Dat heeft ook een negatief effect op de huizenprijzen.
0: Ja, dat snap ik wel.
29: Dat heeft het vakblad Regional Studies laten onderzoeken. Een Nederlander heeft naar gekeken naar een populaire frietent aan de gracht in Amsterdam en ontdekte dat huizen binnen 500 meter van die zaak voor bijna 5% minder werden verkocht dan andere woningen in dezelfde buurt. En bij huizen binnen 70 meter van zo'n viral zaak was dat zelfs meer dan 11%. Oorzaken zijn natuurlijk de volle stoepen, het afval en rondhangende toeristen.
0: Je kunt je er iets bij voorstellen. Helene, hoe is het op de weg?
2: Het is druk op de weg, ruim 600 kilometer file. Bij Rotterdam zijn veel ongelukken gebeurd, maar ook een paar ongelukken bij Utrecht. Daardoor nu heel veel vertraging op de A27 van Utrecht naar Almere. Tussen Utrecht Noord en knooppunt Eemnes is de vertraging 3 kwartier.

0: en automatisch. Met deze hoge temperaturen zou je er niet meteen aan denken, maar binnenkort gaat bij sommige huishoudens de verwarming weer aan. En voor sommige Nederlanders is die energierekening, net als eerdere jaren, enorm hoog. Om die mensen te helpen opent de nieuwe ronde van het noodfonds Energie op 4 januari, maakte minister Velbrief vanmiddag bekend. Peter Mulder is onderzoeker energiearmoede bij TNO. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Eerst even over het fonds zelf. Wie komen daarvoor in aanmerking?
1: Ja, dat zijn eigenlijk twee groepen huishoudens die daarvoor in aanmerking komen. Dat zijn mensen met een laag inkomen, tot 130% van het minimum, die meer dan 8% van hun inkomen kwijt zijn aan energiekosten. In de tweede groep zijn mensen met een iets hoger inkomen, tot 200% van het minimum, die minimaal 10% van hun inkomen kwijt zijn aan energie.
0: En om hoeveel mensen gaat dat ongeveer?
1: Ja, we hebben in totaal 500.000 mensen ongeveer in Nederland met energiearmoede. Die hebben niet allemaal zo'n hoge energierekening als meer dan 8% van hun inkomen. Maar een aanzienlijk deel van hen wel. Dus het gaat zeker om enkele honderdduizenden huishoudens.
0: En het gaat dit jaar iets anders dan vorig jaar, toch?
1: Ja, wat ik begrijp uit de brief van de minister is dat je hogere bedragen kunt verwachten. Er zit meer geld in de pot dan voorgaande jaren. Dus dat is goed nieuws voor deze mensen. Je kan ook in tegenstelling tot voorgaande jaar op papier de aanvraag doen. Dus als je niet zo geletterd bent met internet, dan kan het deze keer makkelijker dan voorgaande jaren. En zo zijn er een aantal andere wijzigingen in de uitvoering. Maar het belangrijkste is denk ik dat het bedrag wat hoger is.
0: Hmm. En er is veel kritiek geweest, hè, op dit noodfonds energie. Wat vindt u? Is dit nou een goede oplossing voor mensen die hiermee te maken hebben?
1: Nou, het antwoord is, zoals misschien van de wetenschap kan verwachten, ja en nee. Het is natuurlijk goed nieuws voor mensen die echt een probleem hebben met de energierekening. En dat is een minderheidsgroep in Nederland die daar echt last van heeft. Kijk, en mensen die in schulden komen, mensen die hun rekening niet kunnen betalen, mensen die de kachel hebben uitstaan, die komen ook vaak in sociaal isolement, nodigen geen mensen meer thuis uit. En we zien ook dat soort mensen ook vaak met hogere zorgkosten te maken krijgen. Omdat in zo'n schimmelige woning de gezondheid natuurlijk ook niet beter wordt. Dus het is een goed middel om deze mensen te helpen. Tegelijkertijd moeten we niet vergeten dat dit een pleister is op een wond. En mensen compenseren op een hoge energierekening in een slechte woning is uiteindelijk niet de oplossing. Dat is voor de lange termijn is dat natuurlijk het verduurzamen van die woning. Ja. En er is nog één ander probleem met dit fonds. En dat is heel moeilijk op te lossen, dus dat is geen verwijt. Maar dit fonds richt zich natuurlijk op mensen met een te hoge energierekening. Er is ook een groep mensen, dat is eigenlijk zeg maar een beetje de F-site van het energiearmoedeprobleem. Dat zijn mensen met een te lage energierekening die de kachel hebben uitstaan. Die komen per definitie hier niet voor in aanmerking, want die hebben weinig energiekosten, maar wel een probleem.
0: Ik wou net zeggen, die zouden hier natuurlijk bij uitstek baat bij kunnen hebben, maar omdat ze dan de kachel, de verwarming uitzetten, komen ze er niet voor in aanmerking.
1: Nee, dan komen ze niet voor in aanmerking. En dat is natuurlijk moeilijk om dit noodfonds te vermijden, want dit helpt wel degelijk voor de mensen die een hoge energierekening hebben. En het is natuurlijk ook moeilijk om die groep te bereiken, want ja, toon maar eens aan dat je een te lage energierekening hebt. En veel van deze mensen hebben ook wantrouwen aan de overheid, vermijden zorg, schamen zich soms. Dus het valt natuurlijk niet zo mee om die groep ook te bereiken en effectief te helpen.
0: Nee, wat zou daaraan gedaan moeten worden?
1: Nou, er zijn natuurlijk wel programma's met energiecoaches die mensen in wijken opzoeken. En ik denk dat de route om deze mensen te bereiken moet echt via het maatschappelijk werk, via het sociaal domein. Contacten in de buurt, informele organisaties. Daar moet de overheid mee samenwerken om die groep te bereiken.
0: Want die hebben die mensen vaak wel in beeld.
1: Ja, en ja. Die mensen komen vaak bij hen eerder op te raden dan dat ze op zo'n website zich melden. Maar de structurele oplossing is en blijft die woningverduurzaming. En we zien dat dat echt beter gaat de afgelopen jaren. Er zijn veel minder mensen met een laag inkomen, een slechte woning, dan zeg 5 jaar geleden. Maar er is een kleine groep, een minderheidsgroep van mensen in koopwoningen met een laag inkomen. Daar zien we echt wel dat de vooruitgang, de isolatie, de verduurzaming veel langzamer gaat dan bij sociale huurwoningen. Dus die groep moeten we echt wel in de gaten houden.
0: Dank u wel. Peter Mulder, onderzoeker energiearmoede.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Welke rituelen heb jij? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
5: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
6: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
7: Ja, je merkt het vaak niet als je darmkanker hebt. Daarom is het meedoen aan het bevolkingsonderzoek zo belangrijk. Want onderzoek kan darmkanker vroeg opsporen of afwijkingen ontdekken voordat ze kanker worden. Meedoen aan het bevolkingsonderzoek darmkanker is gratis en eenvoudig met de zelftest. Ga voor meer informatie naar bevolkingsonderzoeknederland.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
10: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En als we heel eerlijk zijn, soms benoemen we zaken die niet iedereen wil horen. Toch kiezen we daarvoor. Ook al is het niet altijd de makkelijkste weg naar een betere uitkomst. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
11: NPO Radio 1.
0: Het is 5:30 voor 5:30. De hoofdpunten met Sid.
12: Het lijkt erop dat het eigen risico voor de zorgverzekering komend jaar definitief omhoog gaat met €15 naar €400 per jaar. De Tweede Kamer gaat die geplande verhoging niet tegenhouden. Er komt nog wel een debat met de minister, maar een meerderheid zal waarschijnlijk alsnog instemmen met de kabinetsplannen. Het eigen risico is al 9 jaar hetzelfde, €385 per jaar. Dat wordt nu dus losgelaten. De vakbonden schorten hun actie op, want het kabinet heeft aangekondigd dat alle bezuinigingen op sociale zekerheid, zoals uitkeringen, zijn geschrapt. De bonden noemen het een overwinning voor iedereen. Het minderheidskabinet hoopt zo een meerderheid te regelen voor de plannen van komend jaar. De politie heeft een Nederlandse advocaat en een Russische softwareontwikkelaar opgepakt, omdat ze de sancties tegen Rusland zouden hebben overtreden. Het Nederlandse bedrijf waar ze voor werken zou diensten aan de Russische bedrijvengroep leveren. Die zou spionagesoftware ontwikkelen voor de Russische veiligheidsdienst. Op diverse plekken in Frankrijk is weer gedemonstreerd tegen problemen in het onderwijs. Zowel scholieren als het onderwijspersoneel voeren actie tegen de hoge werkdruk, te grote klassen en het lerarentekort. De demonstraties begonnen vorige week in de regio rond Parijs en zijn sindsdien breder door het land verspreid.
0: Het weer met Marco Verhoef. Meer dan 28 graden?
13: Ja, 28,6 zelfs in Eindhoven. Zo. Dus een afgeronde 29 mogen we dan noemen. En een afgeronde 26, 25,9 in de beeld. Allebei recordwaarden voor deze dag. Dus nog nooit zo warm geweest op 29 september. Dat is best bijzonder te noemen.
0: Ja, klimaatverandering, hè?
13: Daar kun je het wel op gooien inderdaad. Te meer ook omdat het niet een incident is, want morgen krijgen we nog zo'n warme dag. Ook weer 23 tot 28 graden, het warmst in het zuidoosten en oosten van het land. En ook het noordoosten doet morgen best wel mee hoor, want de wind is een beetje zuidelijk, dus die warme lucht komt daar ook vanzelf aan. Waar we vandaag begonnen met wat wolkenvelden en het in de loop van de dag opklaarde, is dat morgen een beetje omgekeerd. Dan beginnen we juist met de meeste zon. Houdt het langst vol in het oosten van het land, in het westen neemt de bewolking in de middag toe. In de loop van de middag, vooral tegen de avond en in de avond, neemt ook de kans op neerslag toe. Dan kan er een keer wat onweer bij zitten. Ja, en dat is dan de voorste begrenzing van wat minder warme lucht die onze kant op komt.
0: Oké, want hoe zien die dagen eruit?
13: Donderdag hebben we nog een tamelijk bewolkte en misschien ook wel een beetje regenachtig start van de dag. In de nacht regent het ook flink door. En in de middag trekt dat dan naar Duitsland weg. Kan er nog een enkele bui vallen, maar klaart het ook alweer op. Doen we het met temperaturen van 1 graad of 20. Dat is nog altijd 2 graden boven waar we in deze tijd van het jaar recht op hebben. En dat is ook voor vrijdag het weekend de temperatuur 20 graden. Maar die dagen verlopen wel weer droog. En de zon schijnt ook nog geregeld.
0: Dus dankjewel, prima. Marco. Helene, het is nog steeds erg druk, hè?
14: Ja, zeker. Meer dan 700 kilometer file. Dus het is nog wat drukker dan anders op dinsdag. Komt ook door veel ongelukken. Op de A4 onder andere een lange file daardoor van Amsterdam naar Rotterdam bij knooppunt Ypenburg. Er zijn er 2 rijstroken dicht. Vanaf Zoeterwoude-Rijndijk is de vertraging bijna 1 uur. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht een 30 minuten vertraging tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder. Komt er eerdere problemen op de A16. Op de A27 van Utrecht naar Almere gebeurde een ongeluk bij knooppunt Eemnes. Alle rijstroken zijn vrij, maar vanaf Utrecht is de vertraging nog ruim 50 minuten. En ook een ongeluk op de N2 van Maastricht naar Eindhoven bij knooppunt Batadorp. En daar sta je nu vanaf knooppunt De Hoogt ook 40 minuten door in de file.
0: 3/4 van de Nederlanders heeft te veel PFAS in het bloed. Zometeen een Kamerlid over een mogelijk Europees verbod op deze chemische stoffen.
7: Ja, je merkt het vaak niet als je darmkanker hebt. Daarom is het meedoen aan het bevolkingsonderzoek zo belangrijk. Dat onderzoek kan darmkanker vroeg opsporen of afwijkingen ontdekken voordat ze kanker worden. Meedoen aan het bevolkingsonderzoek darmkanker is gratis en eenvoudig met de zelftest. Ga voor meer informatie naar bevolkingsonderzoeknederland.nl.
5: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
4: Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
15: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
16: doei doei
15: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
6: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
10: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En als we heel eerlijk zijn, soms benoemen we zaken die niet iedereen wil horen. Toch kiezen we daarvoor. Ook al is het niet altijd de makkelijkste weg naar een betere uitkomst. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
11: NOS Radio 1-journaal.
0: Bijna 3/4 van de Nederlanders heeft te veel PFAS in zijn bloed, hoorden we van het RIVM eerder in deze uitzending. Maar tegelijkertijd zijn die bloedwaarden wel beter dan 10 jaar geleden. En dat komt volgens het RIVM waarschijnlijk door een verbod op 2 heel schadelijke PFAS-soorten, PFOS en PFOA. Ines Kostic is Kamerlid van de Partij voor de Dieren en pleit al jaren voor een totaalverbod op PFAS. Goedemiddag.
17: Goedemiddag.
0: Er wordt in Europa gewerkt aan zo'n totaal verbod op PFAS. Wat is de status daarvan?
17: Dat klopt. Er wordt al jaren aan gewerkt. Maar helaas lijkt het zich steeds verder te vertragen. En het begon met een voorstel dat nog redelijk was. Met een vrij breed verbod. Met 4 uitzonderingen. En inmiddels zijn er ongeveer 85 uitzonderingen in totaal. Dus je ziet daarin dat de macht van de industrie enorm groot is.
0: Want daar komt dat door, die bedrijven die zorgen voor die uitzonderingen.
17: Ja, precies. Die zijn nu heel hard aan het lobbyen voor zichzelf om allerlei uitzonderingen te bedingen. En om ervoor te zorgen dat als er ooit een Europees verbod komt op PFAS, dat die zo zwak mogelijk is.
0: Maar er is dus wel al een verbod op PFOS en PFOA. Hoe kan het dan dat het bij die PFAS-soorten wel is gelukt?
17: Ja, dat is een goede vraag. We zien toch een andere wind waaien door Europa op dit moment, helaas. Eentje van regels die onze gezondheid zouden moeten beschermen, die afzwakken ten gunste van de industrie. En dan zie je toch dat dan burgers het slachtoffer daarvan worden. En dat vinden wij ook jammer, maar we zetten de druk wel echt op vanuit de Tweede Kamer om daar verandering in te brengen.
0: Ja, want u klinkt wel vrij pessimistisch als we het hebben over zo'n Europees verbod.
17: Inderdaad, je moet daar altijd voor blijven knokken. En het kabinet wil dat ook, dus dat is al heel fijn. Maar de conclusie is ook, en dat is wel het positieve nieuws, in Nederland kunnen we al aan de slag. We kunnen al in Nederland verboden instellen. En dat moeten we volgens mij ook doen, want uiteindelijk zijn wij verantwoordelijk voor onze eigen burgers. En alles wat je nu nog kan doen om extra vervuiling door PFAS te voorkomen en dus gezondheidsschade te voorkomen, dan moet je volgens mij doen. Dus ja, het eerste wat je moet gaan doen is lozingsverboden bijvoorbeeld in Nederland instellen.
0: Ja, maar nou bleek uit het onderzoek van het RIVM dat in Zeeuws-Vlaanderen bijvoorbeeld, dat daar nog veel meer mensen PFAS in hun bloed hebben. Het aantal daar hoger lag. En dat had dan onder meer ook te maken met de industrie net over de grens. Dus ja, dit is natuurlijk ook iets wat over grenzen heen gaat.
17: Absoluut. Dus daarom moet je het ook Europees aanpakken. Maar het is een en-en. Het komt ook helaas vanuit Nederland zelf. En als je dat kan aanpakken, dan scheelt het wel heel veel schade. Dan zien we dus ook in de meting van RIVM dat alles wat je kan aanpakken, dat het uiteindelijk kan schelen in de bloedwaardes. Dus dat is supergoed om te horen. Dat is het positieve nieuws. Het kan positief effect hebben. En daarom is onze oproep ook: Nederland, neem nou maatregelen. Het zit nu in moedermelk. In moedermelk.
0: Ja, want het zit in
17: zover
0: mensen.
17: Hebben we het laten komen.
0: Ja,
17: ja. Zover dat alles wat je kan aanpakken, dat het uiteindelijk kan schelen in de bloedwaardes. Dus dat is supergoed om te horen. Dat is het positieve nieuws. Het kan positief effect hebben. En daarom is onze oproep ook: Nederland, neem nou maatregelen. Het zit nu in moedermelk. In moedermelk.
0: Ja, want het zit in
17: zover
0: mensen.
17: Hebben we het laten komen.
0: Ja,
17: ja. Zover hebben we het laten komen.
0: En

0: zitten nog op de WIP. Dus die hebben een verhaal gehouden dat ze eerst kijken naar Europa. Maar de druk wordt natuurlijk nu steeds groter om toch nationale maatregelen te nemen. Gezien het feit dat het in Europa A, vertraging is opgelopen en B, het enorm al afgezwakt is. En wat ik zei, eerst waren er 4 uitzonderingen op het totaal PFAS-verbod en nu zijn er 85. Dat gaat er niet goed kant op. Ja, dan voelden hopelijk ook partijen hier in Nederland zoals CDA en D66 nemen. We moeten nu ook echt nationale maatregelen nemen. En kijken naar landen zoals Denemarken die zulke maatregelen hebben getroffen.
1: Dank u wel, Ines Kostic van de Partij voor de Dieren. In Nederland worden steeds meer waterbuffers gebouwd. Gebieden om ons te beschermen tegen eventuele overstromingen. Maar die hebben wel een keerzijde, want het zijn broeinesten voor muggen. Blijkt uit een wetenschappelijk experiment dat gevolgd is door het tv-programma Focus. In de uitzending waarschuwen wetenschappers dat dit soort muggenuitbraken kunnen zorgen voor de verspreiding van ziekten, zoals het West Nile-virus.
2: 10 jaar geleden wisten we dat het eraan kwam. Het komt steeds dichterbij. Maar nu denk ik wel dat we moeten accepteren. We hebben het virus in ons land. Met de juiste omstandigheden kunnen we een uitbraak krijgen.
1: Ik praat erover door met Maarten Schrama, bioloog van de Universiteit Leiden. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: U bent een van de wetenschappers achter dit experiment. Wat hebben jullie gedaan?
3: Wij hebben eigenlijk een piekoverstroming in de zomer gesimuleerd. Dus veel van deze waterbuffers worden eigenlijk in de winter gebruikt. Op het moment dat wij grote wateroverschotten hebben. Maar het kan zijn, zoals bijvoorbeeld in 2021 gebeurde, dat er een enorme hoeveelheid water in korte tijd in een klein gebied valt. En dan moet je ergens heen met dat water. En waar ga je dan heen met dat water? Dan ga je daarheen met naar een waterbuffer. En wat er dan gebeurt midden in de zomer, dat wisten we eigenlijk niet. Dat gebeurt namelijk heel zelden en zelden onder gecontroleerde omstandigheden.
1: Ja, maar jullie hebben dat dus wel buiten ergens op een plek nagemaakt?
3: We hebben dat in een bestaande, eigenlijk een van de oudste waterbuffers van Nederland, de Eendrachtspolder bij Rotterdam, hebben we dat gedaan in een relatief klein gebied van 2,5 hectare. En die hebben we onder water gezet.
1: Ja, en dat gebied heeft u een jaar lang gevolgd. Wat zag u veranderen?
3: Heel snel zie je dat eigenlijk alles reageert. Dus je krijgt allerlei andere vogels die worden naar zo'n gebied toegetrokken. Trekvogels, maar ook kraaiachtige. Die komen waarschijnlijk op het aas af. Eksters, van alles en nog wat. Duiven. Maar wat je ook ziet, en dat is het heel interessant, is dat het waterleven daar meteen op reageert. Dus je krijgt een gigantische dichtheid muggenlarven die zich binnen 3 dagen eigenlijk in dat gebied vestigen.
1: Oh, ja.
3: Ja, dat waren wij echt super verbaasd over. Dus blijkbaar zitten daar overal in die rietlanden duizenden vrouwtjesmuggen te wachten tot ergens
1: tot
3: plek is
1: om plek die krijgen. Ja,
3: om die eitjes neer te leggen.
1: En wat zijn nou de gevolgen van zo'n snelle toename van die muggen?
3: Nou, na 20 dagen krijg je een hele grote piek, lijkt het. Hè? Dus je krijgt een hele grote piek in het aantal muggen die dan uit zo'n gebied komen. En daarna daalt het ook weer heel snel. Want het grappige is dat zo'n gebied daarna ook weer heel snel gekoloniseerd wordt door libellen en kevers en vis en van alles en nog wat. Die dan volgens al die muggen weer op gaan eten.
1: Ah, dus je hebt reguleert zichzelf.
3: Ja, behalve dat je natuurlijk nog met de juiste omstandigheden maandenlang plezier hebt van die muggen.
1: Ja, plezier. Dat zegt u goed. Want dit experiment hebben jullie vorig jaar gedaan, hè?
3: Ja, gelukkig wel, ja.
1: Ja, precies. Wat had dat dit jaar niet gekund?
3: Absoluut niet. Dit jaar zouden we dat nooit gedaan hebben.
1: Vanwege West Nile-virus?
3: Ja, we hadden ook. Het was altijd het idee om dit experiment uit te voeren in tijden van vrede. In tijden van dat er geen muggen-gerelateerde ziekteuitbraak was in Nederland. En dat was vorig jaar niet. Dus vorig jaar hebben wij dit kunnen uitvoeren.
1: Ja, want als jullie dat dit jaar hadden gedaan, wat dan?
3: Wij zouden dit jaar dat niet gedaan hebben. Want al 11 juli werden de eerste ziektegevallen van West Nile vastgesteld. Dus we wisten al op 11 juli dat er een uitbraak was. En dit experiment is pas in de tweede helft van augustus ingezet.
1: Oh ja, ja. En kun je dan ook De uitbraak van het West Nile-virus zoals we die dan nu hebben, kun je die dan ook daaraan toeschrijven? Of leg ik nu een
3: nee, dat heeft er, nee, dat heeft er eigenlijk niets mee te maken. Maar het is wel zo dat als je dit soort gevallen zou hebben van dit soort enorme piekbuien in een jaar met al muggerelateerde ziekteuitbraken, dat ook een katalysator zou kunnen zijn van zo'n ziekte. Dat weten we natuurlijk nu niet. Hè? Dat hoeven we ook niet uit te proberen. Maar dat is denk ik een risico wat we met z'n allen liever niet lopen.
1: Nee. Maar wat betekent dit nou? Moeten we dan maar niet meer van die waterbuffers aanleggen?
3: Nou, dat kan natuurlijk niet. Want je hebt water.

0: water. Ergens is te veel water. Die waterbuffers worden niet gebruikt omdat we nou denken, oh wat leuk, we laten eens even een stukje water, een stukje polder onder water lopen. Die worden gebruikt omdat dat water, dat moet ergens heen. Ja. Er valt ergens 100 millimeter water in laag Nederland. Dat water kan nergens heen. En dat moet dan gecontroleerd in een gebied gelaten worden. Dus je moet waterbuffers, of je alternatief is dat je je stad onder water laat lopen. Ja. Nou, daar zit
1: dan liever wat muggen.
0: Daar zit natuurlijk niemand op te wachten. Ja, inderdaad, dat is. Maar wij denken wel dat er manieren zijn om dat. Dat wordt op dit, even voor de helderheid, dat wordt op dit moment eigenlijk nog niet gedaan. Deze situatie komt nu nog bijna niet voor. Maar we weten dat, met de toenemende hoeveelheid piekbuien, we zien dat jaar op jaar toenemen. Dat zal in de toekomst steeds vaker gaan voorkomen.
1: Ja.
0: Dus daarom zijn. Denk ik dat er ook vanuit waterschapsland met bovenmatig interesse wordt gekeken naar dit soort experimenten. Omdat ze weten dat op een gegeven moment dit soort situaties zich zullen voorgaan doen.
1: Dank u wel voor de uitleg. Bioloog van de Universiteit Leiden, Maarten Schrama. En vanavond dus meer hierover in het tv-programma Focus om 9:50 op NPO 2. Gaan we naar het sportnieuws. Zit.
2: Formule 1-coureur Fernando Alonso is 45 jaar, maar krijgt er nog geen genoeg van. De Spanjaard rijdt ook volgend jaar voor Aston Martin. En daarmee komt er een einde aan speculaties over de toekomst van de tweevoudig wereldkampioen. De laatste weken reageerde Alonso vaak cryptisch op vragen over zijn toekomst. Ook omdat hij zich niet kon vinden in de nieuwe regels van dit jaar. En hij in een van de minste auto's rijdt. Maar hij rekent komend jaar op beterschap. Een grote schok in het snooker. De wereldkampioen van 2006, Graeme Dott, moet de gevangenis in.
3: I will sentence you in respect of both charges, 1 and 2, in cumulo, to a period of imprisonment of 7 years.
2: De rechtbank in Schotland oordeelde vorige maand al dat Dott schuldig is aan seksueel misbruik van een meisje van 8 en een jongen van 9. Nu is bekend geworden dat hij 7 jaar de gevangenis in moet. De Internationale Snoekerbond heeft Dott na het oordeel van de rechter verwijderd uit de Hall of Fame. En de beste darter aller tijden keert terug.
4: Dott, the ultimate test. And I passed the test more than anybody. I won more than anybody, but then stepped away. Until now. The power is back.
2: The power, weet je dan over wie het gaat?
1: Phil Taylor, hè?
2: Phil Taylor, de Brit van inmiddels 66 jaar, won 16 wereldtitels. Een record dat waarschijnlijk niemand meer gaat verbreken. 8 jaar geleden ging Taylor met darts pensioen. Nu keert hij terug op een toernooi voor koppels, waar hij gaat spelen met zijn landgenoot en oud-wereldkampioen Adrian Lewis. Het lijkt wel om een eenmalige comeback van Phil Taylor te gaan. Bij Rijnsburgse Boys zijn ze de opstootjes van hun supporters helemaal zat. De afgelopen weken ging het maar liefst 4 keer mis rond wedstrijden van de amateurclub. Ook afgelopen weekend, toen rond de uitwedstrijd tegen IJsselmeervogels een vechtpartij uitbrak. Iemand liep een hoofdwond op en meerdere auto's raakten beschadigd. Het bestuur wacht onderzoeken niet af en heeft op basis van beelden en verklaringen een aantal mensen al de toegang tot het sportpark ontzegd. Ook wordt het gesprek aangegaan met ouders van minderjarigen die zich hebben misdragen. Definitieve straffen volgen dan als alle onderzoeken zijn afgerond.
1: Helene, gaat het al ietsje beter op de weg?
5: Nou, nog niet echt. Er staat nog steeds meer dan 600 kilometer file en er blijven maar ongelukken gebeuren. Bij Utrecht gebeurde ook een ongeluk en daar heb je nu de meeste vertraging. Van Utrecht naar Amersfoort. Bij Amersfoort zijn er 2 rijstroken dicht. Vanaf Soesterberg is de vertraging ruim een uur.
1: Maleisië begint vandaag met het terugsturen van duizenden Myanmarese vluchtelingen, onder wie veel Rohingya, een veel vervolgde etnische groepering uit Myanmar. Op beelden van persbureaus is te zien hoe de vluchtelingen in bussen worden geladen en vertrekken naar de haven. Mensenrechtenorganisaties zijn kritisch, want de situatie voor Rohingya-moslims is nog steeds slecht in Myanmar. Ze worden nog altijd niet erkend als staatsburgers. Zuidoost-Azië-correspondent Mustafa Morghadi. Weten we iets over de omstandigheden waarin die Rohingya straks terechtkomen in Myanmar?
6: Dat is afhankelijk waar ze precies naartoe worden gestuurd. Dat zou het noorden zijn van hun thuisstaat Rakhine. Dat is aan de grens met Bangladesh in het westen van Myanmar. Maar hoe graag veel Rohingya ook wel terug willen naar hun eigen plek, het is er nu volstrekt onveilig volgens mensenrechtenorganisaties en de VN. Niet eens alleen omdat ze ontvangen worden door het militaire regime dat een genocide op ze heeft gepleegd een decennium geleden. Rakhine is op dit moment niet eens in handen van het militaire regime, waarvan de etnische groepering Arakan Army. En die zijn net zo vijandig tegen hen als het militaire regime was. Er zouden mensenrechten schendingen tegen hen worden gepleegd. Er zouden de afgelopen 2 jaar opnieuw 200.000 Rohingya het land uit zijn gejaagd. Kortom, een mensenrechtenactivist die ik vanmiddag sprak, die noemde het waanzin om ze terug te sturen.
1: En de premier van Maleisië, die stond juist bekend als iemand die opkwam voor de Rohingya. Waarom stuurt hij ze dan nu terug?
6: Door problemen in zijn eigen land met Rohingya. Er is de afgelopen jaren een haatcampagne gestart tegen hen, vooral online. Volgens deskundigen door rechtsconservatieve stromingen in Maleisië. En de Rohingya die worden daarmee weggezet als profiteurs van overheidsgeld. Dat leidt tot spanningen, geweld zelfs tegen Rohingya. En het lijkt erop dat premier Anwar in het gevlei probeert te komen bij de rechtse kiezer. Met verkiezingen die ver weg lijken. Maar de campagne die begint in Maleisië altijd wel vrij rap. In 2028 is dat. Dus wil hij hard optreden tegen Rohingya om dan zo bij hen in het gevlei te komen. Maar dat gaat in dit geval mogelijk tegen een heleboel internationale wetgeving als je ze terugstuurt. Want je mag vluchtelingen helemaal niet terugsturen naar waar ze gevaar lopen.
1: Nee, want hoe zit dat dan? Hebben ze dan een deal gesloten met Myanmar?
6: Ja, premier Anwar met de huidige president van het militaire regime, Min Aung Hlaing van Myanmar. En om Myanmar draait het wat dat betreft heel erg om legitimiteit te krijgen. Te worden gezien als de echte leiders van Myanmar. Het leger wil heel graag een gunst verlenen aan Maleisië. Want dat was een van de grootste critici van de staatsgreep in 2021. Maleisië steunde het idee om Myanmar bijvoorbeeld uit het Zuidoost-Aziatische samenwerkingsverband ASEAN te verbannen. Maar ja, binnenlandse politieke motieven heeft premier Anwar. En daarmee heeft hij dus het militaire regime nodig. Dus zei de mensenrechtenactivist waarover ik het had, het lijkt erop dat er een soort voor wat hoort wat deal is gesloten. Het legerregime van Myanmar neemt een aantal vluchtelingen over. En Maleisië verzacht zijn standpunt over de staatsgreep en laat Myanmar mogelijk weer toe in ASEAN.
1: Ja, en dat zou dan ook de reden zijn dat er nu maar 5.000 Rohingya worden teruggestuurd, terwijl er ruim 200.000 in Maleisië wonen.
6: Precies, want het lijkt volstrekt onrealistisch om ze allemaal terug naar Maleisië te sturen. Was het maar omdat ze terug zouden moeten naar een land dat ze wettelijk helemaal geen staatsburgers vindt. En er heerst echt een institutionele afkeer tegen de moslimminderheid in Myanmar. Hebben we het ook nu niet eens over waar 200.000 mensen te plaatsen. Ja. Over hun veiligheid en hoe dat te garanderen. Dus het vermoeden is dat dit vooral een politieke deal is die op twee niveaus wordt gespeeld. Een handreiking van premier Anwar naar rechtse kiezers in Maleisië. En het regime in Myanmar dat internationaal wil overkomen als de legitieme leiders van het land.
1: Het is een cynische conclusie. Dankjewel dat je ons hebt bijgepraat. Correspondent Mustafa Margadi. Elke dag komen er in Nederland 10 mensen met de diagnose Parkinson bij. En er is nog altijd geen medicijn dat de ziekte geneest. Er zijn hoogstens manieren om de pijn te verzachten. Met kunst en cultuur bijvoorbeeld. Parkinson-onderzoeker Bas Blom van de Radboud Universiteit in Nijmegen organiseerde vandaag een benefietconcert om geld in te zamelen voor onderzoek. En verslaggever Jeroen de Jager was daarbij.
7: Wat geweldig dat jullie er allemaal zijn bij deze benefiet. Voor Parkinson klinkt een beetje raar, benefiet voor Parkinson.
8: Lopen met Bas Blom, de Parkinson-professor, kan ik u wel noemen, de zaal in, waar de repetities bezig zijn. Ja. Ja? Dit is de zaal waar het gaat gebeuren. Benefietconcert voor onderzoek naar Parkinson.
9: Ja, prachtig.
8: Uitverkocht.
9: 1250 mensen op een dinsdagmiddag. Een keur aan artiesten die allemaal belangeloos meedoen. Ja, belangeloos. Ze dragen de strijd tegen Parkinson een warme hart toe. Frank Boeien, Henk Hofstede van de NITS, Tanja Kross, Dries Roelvink, Armin van Buren.
8: Hoe kom je erbij om dit te doen?
9: Nou, wij hebben gezien door anekdotes in de spreekkamer dat mensen met Parkinson echt kracht en troost ondervinden van kunst. Mensen hebben minder last van hun klachten. En we hebben nu zelfs met onderzoek aangetoond dat mensen minder vaak naar de dokter gaan als ze zich bezighouden met kunst. En tegelijkertijd, eigenlijk zou je kunst moeten onderzoeken alsof het een medicijn is. Dat moet je echt robuust met een stevig onderzoek neerzetten. En daar hebben we geld voor nodig.
8: Op recept naar het concert, naar het museum.
9: Nou, voordat we zover zijn dat we als dokter echt dat recept kunnen uitschrijven, moet er nog een definitieve studie plaatsvinden. Dat kost geld. Vandaag is primair voor het goede doel, het warme gevoel. Het wordt echt omringd met liefde deze hele dag. Het wordt heel bijzonder allemaal. En daarmee kunnen we dat onderzoek definitief vormgeven. En als dat positief is, ja, dan weer een gesprek hebben hoe je cultuur en kunst echt een onderdeel kunt maken van een gezonde wereld voor mensen met Parkinson.
10: Genadeloos de vruchten van het bloed.
8: Ik weet niet wie u bent, vertel eens.
10: Ik ben Jo van Schoors uit Vlaanderen. Ik werd gevraagd door Bas Bloem om op te treden. Ik heb zelf ook Parkinson sinds 5 jaar.
8: Nou, is de stelling van Bas Bloem dat kunst, cultuur, muziek in ieder geval troostrijk is voor mensen die Parkinson hebben. Merkt u dat ook?
10: Ik ben ervan overtuigd dat het klopt, dat het zeker heilzaam is voor mensen die Parkinson hebben of andere aandoeningen.
8: En dus een, op recept een ticket voor een concert?
10: Een concert of om zelf te beginnen spelen of kunst te maken in het algemeen, ja.
7: Ik wou eigenlijk zeggen lokale held, maar daar doe ik hem veel te kort mee, want hij is een Nederlandse held, een instituut in de Nederlandse popmuziek. Dames en heren, een warme applaus voor Frank Boeien. Wat is jouw betrokkenheid met een middag als deze?
11: Het lijkt me heel erg moeilijk. Ik zie het ook in mijn omgeving, in mijn familie, bij mijn vrienden. Om het leven toch ja, wat draaglijker te maken, om je te confronteren met schoonheid. Met muziek, met kunst, literatuur misschien.
7: Om te beginnen, dames en heren, Frank Boeien.

0: Gaan jullie hier naar het Benefietconcert? Ja. Wat brengt u hier bij het Benefietconcert, als ik vragen mag, voor de radio?
1: Nou, ik heb zelf 2 maanden geleden diagnose gekregen. Dus ben me ook een beetje in aan het verdiepen wat het allemaal teweeg zal brengen of
0: wat
1: niet.
0: Wat heeft het tot nu toe in u teweeg gebracht?
1: Onzekerheid en acceptatie.
0: Heeft u er al last van?
1: Ja, ik heb er wel last van, maar niet in ernstige mate. Nee.
0: En het idee dat kunst, cultuur, vrolijkheid, muziek, dat helpt?
1: Ja, nou, dat zou heel bijzonder zijn.
0: Merkt u dat al?
1: Ik ben bij 2 koren en als ik gezongen heb, dan voel je altijd al blij. Maar nu ook, dat merk je wel.
0: Merk je het dan ook echt fysiek, ja, dat het, ja, wat minder trilt van binnen?
1: Ja, dat sowieso. Ja, ja, klopt.
0: Dus die stelling dat je, ja, een concert op recept van de dokter moet krijgen.
1: Ja, dat is goed, dat wil ik wel.
0: Hey, veel sterkte. Ja,
1: dank je wel.
2: Het resultaat van het Parkinson Benefietconcert van onderzoeker Bas Bloem is uitgekomen op ruim €700.000.
3: Vanavond
2: debatteert de Tweede Kamer over een nieuw luchthavenverkeerbesluit. Minister Karremans verwacht dat hij de geluidshinder door Schiphol onder controle kan krijgen. Dat is de afgelopen 15 jaar niet gelukt. En de honkballers van Curaçao Neptunus uit Rotterdam worden gehuldigd op het stadhuis van Rotterdam. De honkbalclub werd voor de 3e keer op rij landskampioen. En dit was het Radio 1 Journaal voor vandaag. Morgen zijn we er natuurlijk weer. Om 6 uur zit Astrid alweer klaar. Maar zometeen eerst nog het uitgebreide NOS Journaal met Sid. Een heel fijne avond.

0: Radio 1.
1: BNN VARA.
2: De Rode Draad. Knoopt de losse eindjes aan elkaar.
3: Lid van de kindergemeenteraad in Hoorn. Goedenavond, Elise. Ik dacht, jij hoort toch lang op bed te liggen?
4: Nee, zeker niet voor dit telefoontje.
3: Kijk, zo verkoop je dat.
5: Ik wil niet mensen inderdaad helemaal de put in praten. Nee. Dat ga ik zo meteen wel doen. Maar...
6: Okay, ja. Of iemand zegt, hallo, ik vind je knap, ik wil met je zoenen.
3: Vind ik naar heel vinden. Heftig, hoor. Als iemand zo direct naar je toe komt en zegt, ik vind je knap, ik wil... Nou...
6: Ja.
2: Sport, kunst, cultuur en politiek.
1: In de Rode Draad.
2: Met Natasja Gibbs en Stefan Komduur. Zometeen om 7 uur.
0: Op NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.
0: Ster. Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair. Volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
7: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
8: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
9: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. En toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van haar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
10: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
11: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
10: Bezoek onze zorgvilla's tijdens de open dag op 3 oktober. Kijk op domusvaluas.nl.
12: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
13: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
14: Van het bos tot in de tuin.
13: Zagen.
14: Snoeien.
13: Blazen.
14: Maaien.
13: Meer maaien.
14: En nog meer maaien.
13: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
14: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
13: Stiel. Sterk werk.
2: NPO Radio 1. 6 uur.
0: Jan-Willem Wesselink.
15: Goedenavond, dit is de dag waarop het kabinet de Kamer gaat laten weten dat het volgend jaar niet wil bezuinigen op sociale zekerheid en wel snel wil overgaan op een nieuwe vermogensbelasting. Worden de oppositiepartijen daar blij van? Dat vraag ik zometeen aan 3 Tweede Kamerleden. Na eerst het NOS Journaal met Sit van der Linden.
16: De vakbonden stoppen met stakingen tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ze zijn tevreden over het schrappen van de bezuinigingen in de begrotingsplannen van het kabinet. Eerder vanmiddag lekten aanpassingen in de begroting en het belastingplan uit. Naast het schrappen van de bezuinigingen op bijvoorbeeld de werkloosheidsuitkering staat erin dat een grote groep beleggers meer belasting gaat betalen. Pro-leider Klaver zegt de begroting van het ministerie van Sociale Zaken nu te steunen.
17: Dat is ontzettend mooi. Dat betekent dat we op SZW een stap verder zijn gekomen. Dat we die begroting zullen steunen. Op alle andere onderwerpen, op het belastingplan, op box 3, alle andere begrotingen, daar zijn geen afspraken over gemaakt.
18: En betekent dit dat u over het belastingplan nog niet tevreden bent?
17: Nee, op het belastingplan en box 3 zijn we nog niet tevreden. Dus daar zullen we over moeten doorpraten.
16: Volt trekt samen op met Pro. Ja 21 is tegen de box 3-wijziging. De partij steunt de begroting daarom niet, zegt partijleider Eertmans.
19: Op dit moment niet. Er zit onvoldoende in voor jaar 21. Dat hebben we al eerder gezegd. Te weinig lastenverlichting. Hè, onderaan de streep 8 miljard komt erbij voor de mensen.
16: De SGP is naar eigen zeggen nog niet onverdeeld enthousiast. Huishoudens kunnen vanaf januari aanspraak maken op het nieuwe noodfonds energie. Het kabinet wilde dat noodfonds eigenlijk dit jaar nog openen, maar dat lukt niet. Het noodfonds energie was eerst een tijdelijke maatregel, bedoeld om mensen met een hoge energierekening en een lager inkomen te helpen, omdat energiekosten sinds de oorlog in Oekraïne hard stijgen. Nu komt er dus een nieuwe regeling met wat verbeteringen, zegt Bart Kamphuis van de economieredactie.
20: Vorig jaar was het een op-is-op-regeling. Er zat er 56, zoveel miljoen in de pot. En ja, mensen die zich toen dat geld op was aanmelden, die visten achter het net, want het was op-is-op. Nu zit er dus veel meer in. En als dat niet genoeg is, heeft het ministerie vanmorgen ook nog gezegd, dan zullen ze dat bedrag gewoon ophogen voor iedereen die daarvoor in aanmerking komt.
16: En dan gaat het om huishoudens die meer dan 8% van hun inkomen kwijt zijn aan energie. Sommige mensen kunnen dit überhaupt niet betalen en laten bijvoorbeeld de verwarming uit. Daardoor kunnen zij ook niet laten zien dat ze aan die 8% komen. Volgens minister Velbrief van Sociale Zaken is er wel aan die groep gedacht.
21: Deze mensen verwijs ik terug naar de gemeente en naar het loket Geld Fit. Dat gaat echt om mensen die helemaal aan de onderkant zitten en zelfs de verwarming uitlaten. Maar ik heb zelf ook in gesprekken tegen mensen gezegd die ik sprak die in deze situatie zitten. Door dit noodfonds kun je de verwarming wel aandoen. Dus dat zou ik ook tegen mensen willen zeggen.
22: Want ze krijgen zo veel geld dat ze daardoor wel hun huis kunnen verwarmen.
21: Moeten ze allemaal zelf beoordelen. En moeten ze praten met mensen die ze daarbij kunnen helpen. Maar daarom doen we nou juist dit noodfonds. Zodat je in de winter er in ieder geval enigszins warm bij zit.
22: Is het niet frustrerend dat er toch nog mensen tussen wal en schip raken?
21: Enorm, enorm. En ik ga als minister over armoede en schuld. Dus daar proberen we ook weer allerlei dingen aan te doen. Dat is frustrerend, maar dit is wat we voor mensen kunnen doen. En daarnaast helpen we mensen natuurlijk ook met het verduurzamen van hun woning. Zodat er minder tocht binnenkomt, zodat ook hun energierekening omlaag gaat.
16: Dat was minister Velbrief in gesprek met politiek verslaggever Eva Wiesing. De politie heeft een Nederlandse advocaat en een Russische softwareontwikkelaar opgepakt, omdat ze de sancties tegen Rusland zouden hebben overtreden. De man en vrouw werden 2 weken geleden al opgepakt, maar dat is nu pas naar buiten gebracht, vertelt Nieuwsuur-redacteur Mitchell van der Klundert.
23: Het OM verdenkt de twee van het leveren van verboden IT-diensten aan Rusland en het leveren van producten die op de sanctielijst staan. Die producten kunnen volgens het OM in verband worden gebracht met toepassingen voor de Russische defensieindustrie.
16: Wat precies hun rol zou zijn, is niet bekendgemaakt. Het eigen risico in de zorg gaat volgend jaar definitief omhoog met €15 naar €400. Om het kabinetsplan tegen te houden had de zorgverzekeringswet moeten worden gewijzigd. Dat gaat niet meer gebeuren voor de deadline van 1 oktober. Dat is komende donderdag. Er komt nog wel een kamerdebat. Bijna elke Nederlander had vorig jaar PFAS in het bloed. Bij 71% was die waarde bovendien te hoog, zegt het RIVM. 10 jaar eerder had nog bijna iedereen te veel PFAS in het bloed. Maar of dat iets zegt is niet duidelijk. Onder meer omdat het RIVM deze keer andere meetmethoden gebruikt. De politie heeft vanochtend een vermoedelijk drugsnetwerk opgerold. Hoofdverdachte is een man van 42 uit Eindhoven. Ook zijn zoon van 20 en 6 anderen zijn opgepakt. Bij huiszoekingen in de regio nam de politie vuurwapens, slag- en stootwapens en drugs in beslag. Meerdere organisaties in Nederland willen dat Meda stopt met het verkopen van camerabrillen. Onder meer de Consumentenbond zegt dat er anders een rechtszaak volgt. De zogenoemde gluurbrillen zien eruit als normale brillen, waardoor mensen niet doorhebben dat ze worden gefilmd. In Spanje is er een deal over de woningnood. De afgelopen dagen werd de druk op de regering van premier Sanchez al groter. Tienduizenden Spanjaarden lieten van zich horen. Ze zijn de stijgende woonlasten en de macht van verhuurders zat. De overeenkomst was er sneller dan verwacht, zegt correspondent Miral de Bruyne.
24: De regering heeft tijdens de ministerraad uiteindelijk 2 decreten goedgekeurd. Het ene dat gaat onder andere om bescherming tegen de uitzettingen van huurders tot 2030. Het reguleren van seizoens- en kamerverhuur. En het andere dat gaat over het automatisch verlengen van huurcontracten. De socialistische partij binnen de regering is dus erg blij met de afspraken. De minister van Justitie die zei zelfs op social media dat het een geweldige dag is voor de huurders en voor kleine verhuurders. En een slechte dag voor de speculanten.
16: Ondertussen bivakeren er nog honderden mensen in tenten op het Puerta del Sol, een van de beroemdste pleinen van de Spaanse hoofdstad.
24: Het is niet gecommuniceerd of de mensen uiteindelijk weg zullen gaan in Sol, maar mijn verwachting is dat ze nog wel even zullen blijven zitten. In elk geval tot vrijdag, tot het congres ernaar heeft kunnen kijken. Maar de regeringspresident van Madrid, die heeft nu geëist dat de nationale regering zich inzet om het plein binnen 48 uur leeg te krijgen. Dus dat zal nog wel voor wat wrijving gaan zorgen hier in Madrid.
16: De directe aanleiding voor de protesten was dat een vrouw van 87 jaar haar huis in Madrid werd uitgezet, omdat ze haar fors verhoogde huur niet meer kon betalen. Zij kan terug naar haar huis. De 45-jarige Formule 1-coureur Fernando Alonso blijft komend seizoen rijden voor Aston Martin. Daarnaast verlengt de Britse renstal ook het contract van Lance Stroll. Beide coureurs hebben dit seizoen nog weinig laten zien op de baan. Formule 1-commentator Ronald van Dam. Ronald, er waren veel speculaties, hè, vooral over Alonso. Is dit verrassend dat hij blijft?
1: Ja, toch wel een beetje. Want je denkt 45 jaar, we rijden jongens rond, tieners, dat hadden ze zonen kunnen zijn. Is het wel een keer genoeg geweest. Maar ja, de man heeft nog steeds zoveel passie. Hij rijdt al sinds 2001 in de Formule 1. Het wordt zijn 24e seizoen. 440 Grand Prix gereden. Daarmee is hij absoluut de recordhouder. Ja, het vuurtje brandt nog steeds, heeft hij zelf verklaard. Hij is er nog niet klaar voor om ermee te stoppen. Dus, maar ik ben wel verbaasd, want hij rijdt nou niet bepaald voor een team dat het heel erg goed doet. Wat zal je volgende vraag al zijn, denk ik?
16: Nou, inderdaad. Ja, contract verlengd dus bij Aston Martin. Wat betekent dat?
1: Ja, Aston Martin, alleen Cadillac, de debutante, doet het slechter. En als je kijkt naar Alonso zelf, die heeft 3 puntjes bij elkaar gereden. Staat 19 en zijn teamgenoot Stroll heeft nog helemaal geen punten. Ja, een nieuwe motor, die auto. Alonso moet ook wennen aan de nieuwe manier van racen. Met een elektrische accu, batterij, die veel belangrijker is geworden. Ze moeten hopen dat Adrian Newey, die topontwerper die ze daar in huis hebben, voor volgend jaar een betere auto bouwt. En dat die motor ook beter gaat functioneren. Dan zou het nog wat kunnen worden voor Alonso.
16: Intussen, Ronald, loopt het Formule 1 seizoen langzaam richting het einde. Maar daarover is heel veel onzekerheid toch, hè? Hoe zit dat?
1: Ja, er zijn nog 8 Grand Prix's. En de laatste 2 die zijn in Qatar en Abu Dhabi. Eind november en begin december. Maar ja, dat zijn twee landen of twee plekken. Die liggen natuurlijk in de buurt van de straat van Hormuz. Waar het al maanden onrustig is door de oorlog in Iran. Ontketend door Amerikanen en Israël. Dus ja, er is al het wordt driftig gespeculeerd. Kun je daar wel gaan racen? Niemand weet, de renstallen, de coureurs, niemand weet eigenlijk nog waar die aan toe is. De Internationale Autosportfederatie en de commerciële uitbater, de FOM, die hebben nog altijd geen knoop doorgehakt. Er zou een alternatieve locatie kunnen zijn. Dat wordt dan Imola in Italië. Maar ja, wil je daar eind november gaan racen? Dat is de natste periode eigenlijk in de tijd van het jaar. Dat kan er bovendien heel koud worden. Temperaturen richting misschien wel de 0 graden. Ook niet ideaal, dus dat hangt nog als een grote vraagteken boven de rest van het seizoen.
16: Ja, dat is heel onduidelijk dus. Ja, bij de Formule 1, maar ook bij de Formule 2. Want die zouden dus misschien al een winnaar kunnen hebben als ze niet meer hoeven te rijden.
1: Ja, dat is ook wel heel grappig, want die rijden eigenlijk parallel aan de Formule 1. Dus die hebben ook nog 2 races te gaan in Qatar en Abu Dhabi. Die weten al dat er sowieso geen vervangende race gaat komen. Dan is het natuurlijk gewoon de grote vraag, wat nu? Want de Braziliaan Rafaele, die staat aan de leiding van het kampioenschap met 7 punten voorsprong op de concurrentie. Die zou nu zomaar gekroond kunnen worden tot kampioen. Terwijl die eigenlijk daarvoor helemaal niet gehuldigd is als die 2 races niet meer gereden gaan worden. Dus dat zou wel heel erg saillant zijn.
16: Ja, daar moeten we dus nog even op wachten hoe dat precies uit gaat pakken. Dankjewel in elk geval voor nu. Formule 1-commentator Ronald van Dam. 6:10. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog en er zijn opklaringen. Het koelt niet verder af dan 15 tot 20 graden. Morgen begint de dag vrij zonnig. Later neemt vanuit het westen de kans op buien toe. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden.
3: Dankjewel, Sid. Hoe druk is het op de weg, Helene Geest?
4: Het is behoorlijk druk nog. 400 kilometer file staat er nog. De meeste files staan in Zuid-Holland en Utrecht, maar ook een lange file nog bij Eindhoven. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen de knooppunten Leenderheide en Batadorp 25 minuten vertraging. Er stond daar een auto met pech, die is inmiddels weg. Op de A12 Utrecht-Arnhem, daar staan nog een kwartier in de file bij Veenendaal door een aanrijding. Daar is nog wel een rijstrook dicht. Er zijn ook nog 2 rijstroken dicht op de A28 van Utrecht naar Amersfoort bij Amersfoort na een ongeluk. Vanaf de Bilt is de vertraging een uur. En ook een ongeluk op de A29 Bergen op Zoom Rotterdam bij Barendrecht. Daar zijn alle rijstroken vrij, maar hou wel rekening met een half uur extra reistijd.
5: NPO Radio 1. EO.
6: Dit is de dag. Jan-Willem Wesselink.
15: Goedenavond. Vandaag kwamen de aangepaste begrotingsplannen van het kabinet naar buiten.
7: Er wordt een behoorlijke aanpassing, inderdaad. Dus we hebben met veel partijen gesproken de afgelopen tijd. We hebben ook gezien dat we aanpassingen moeten doen voor dat brede draagvlak. En we proberen echt langs drie scharnierpunten de begroting aan te passen. Om ook die brede steun te organiseren.
15: Dit zei minister Heijnen van Financiën bij de collega's van RTL Z. Maar welke aanpassingen zijn er zoal gedaan? En maakt de coalitie daarmee ook kans op steun in de Kamer?
8: Wil je meepraten? Reageer via de NPO Luister-app.
15: Daarover ga ik praten met de Kamerleden die steun misschien wel gaan geven of niet. Dat kan ik vragen aan Luc Stultiens van Pro, aan Henk Vermeer van de BBB, belangrijk ook in de Eerste Kamer, en aan André Vlag van de SGP, die samen met JA21 een rechtsbond heeft gesloten. Meneer Stultiens, de bezuiniging op de sociale zekerheid, WW en de WIA, die zijn van tafel. Dat was heel belangrijk voor uw partij. Is het feest ook?
9: Ja, op dit onderwerp wel. Eigenlijk volgens mij een mooie overwinning voor ons, maar vooral ook voor de vakbonden en voor al die mensen die de afgelopen maanden hebben gestaakt in het OV, in de zorg, in de havens. Hier hadden wij lang voor gestreden en het is gelukt.
15: Ziet u het ook als een grote handreiking van het kabinet naar Pro, naar de linkerkant van deze Kamer?
9: Nou, dit onderdeel wel. En wij zeggen nu is het tijd om door te gaan praten, want er zijn al een heleboel andere vraagstukken. Dus volgens mij is het nu goed om door te praten over een totaalakkoord over alle begrotingen en een belastingplan.
15: Ja, en want dat is er dus nog niet. Maar op dit punt zegt u, daar ben ik blij mee, zegt Pro daarmee ook. Nou, voor de begroting sociale zaken, een behoorlijke kostenpost voor dit kabinet, of gewoon voor de landsfinanciën. Dus daar stemmen wij voor.
9: Ja, het zou raar zijn als wij daar nu niet voor stemmen. Dit was natuurlijk een grote eis en die is nu gelukt. Op alle andere punten wordt nog een discussie de komende tijd.
15: Oké, dus wat betreft die sociale zekerheid bent u blij. De rest is nog een beetje aftasten. Henk Vermeer, wat vindt u ervan dat die bezuinigingen van tafel zijn?
11: Ja, ik denk dat dat zeer verstandig is. Daar hebben wij volgens mij breed in de Kamer om gevraagd. Om gewoon te zeggen, werp die barrière nou eruit. Gooi die er nou uit. En zorg dat de polder, werknemers en werkgevers weer met elkaar in gesprek kunnen. Want dat is nodig om rust te krijgen in Nederland. En ik vind dat heel belangrijk. Mm-hmm. En dat is ook de reden dat ik ook voor het eerst van mijn leven bij een staking aanwezig was en ook wilde laten zien dat die acties breed gesteund werden.
9: Ja, het gewerkt.
11: Zeker. Ja.
15: Want de vakbonden die zeggen nu ook, we stoppen met die acties voorlopig. Meneer Vlag, ik zei het al, met JA21 heeft u een bondje aan de rechterkant van de Kamer. U was niet zo'n tegenstander van die bezuinigingen, toch?
25: Nou, wel van platte bezuinigingen op de sociale zekerheid. Laat dat helder zijn. Maar wat we wel zeggen, wij zouden graag zien dat die regelingen, die sociale zekerheidsregelingen, herzien werden, hervormd werden. Mm-hmm. En dat gaat nu ook precies gebeuren. Hè. Dus ook de vakbonden en de werkgevers gaan nu met elkaar praten. Wat ik nog een beetje mis in deze discussie, de bezuinigingen die zijn niet weg.
11: Geparkeerd.
25: Die zijn geparkeerd. Er is geen geld bijgekomen. Sterker nog, dit betekent dat er over alle begrotingen gewoon een kaasschaaf heen gaat. Dat er overal een beetje geld afgaat. Net zolang tot de bonden uiteindelijk ook met de werkgevers tot een akkoord zijn gekomen om dit te hervormen. Dus we moeten, als we de feiten recht willen doen, ook zeggen van joh, in feite is het gewoon vooruitgeschoven, de discussie.
15: Ja, maar u zegt nu, wij zijn niet voor platte bezuinigingen, alsof er geen verschil is tussen de rechterkant van de Kamer en de linkerkant van de Kamer. Maar is mijn inschatting wel bereidwilliger, ook als ik bijvoorbeeld uw collega Michiel Hogeveen of Joost Eertmans hoorde, om hervormingen door te voeren, toch?
25: Absoluut. We vinden ook echt dat je moet kijken naar het stelsel. Hè. Zaken die tientallen jaren geleden afgesproken zijn, zijn in de huidige tijd, de huidige arbeidsmarkten, met de huidige gezondheid die mensen hebben, soms achterhaald. Dat zien zowel bonden als werkgevers. En je moet daar in een goed gesprek over kunnen spreken. Ik ben blij dat dat nu gaat gebeuren. En ik ben er ook van overtuigd dat dat ook uiteindelijk wel een deel van die bezuinigingen gaat opleveren.
15: Ja.
25: In feite is alleen de volgorde omgedraaid. We gaan nu eerst praten en dan kijken hoeveel het oplevert.
15: Op verzoek van de vakbonden die ook pro's daarbij aan hun zijde voelden. Vindt u dat het kabinet een knieval voor links maakt met dit voorstel?
25: Ja, dat is duidelijk wel, denk ik. Je kunt moeilijk zeggen dat in de plannen die dan vandaag in een brief naar de Kamer komen, heel veel voor rechts geregeld is. Dus met name is dit een geste richting Pro en Volt. Ik wil de feestvreugde daar niet bederven, maar ik heb het net geprobeerd uit te leggen, dat is ook niet echt zozeer een handreiking. Het is vooral even het uitstellen van de discussie, zodat er weer gepraat kan worden. Meer is het volgens mij ook niet.
15: Bent u dan blij met een dode mus, meneer Stultiens?
9: Nee, want ik denk, hier wordt wel terecht gezegd, het maakt nogal uit of je eerst gaat praten met een soort zwaard van Damocles boven je hoofd, met een kaarde bezuiniging, of we open gesprek kan voeren. En dat laatste is nu gelukt. Zijn we blij mee. En als ze met elkaar tot verbeteringen komen, mooi meegenomen. Maar wat er nu voor lag de afgelopen maanden was gewoon keiharde inboeken van een bezuiniging. En die is van tafel. En dat vinden wij heel belangrijk.
15: Maar sorteert u dan niet hiermee al voor op dat er uiteindelijk toch bezuinigd gaat worden?
9: Nou, dat wordt een debat voor de komende jaren. Daar ben ik het wel mee eens. Die strijd blijft doorgaan. Wij zijn ook op een enkele manier gecommitteerd aan de bezuiniging over de komende jaren. Dat wordt een nieuwe strijd. wat ons betreft wordt opgehaald bij de grootste vermogens, de grootste winst. Dat zal we niet verbazen. Maar wat het goede nieuws vandaag is, de vakbonden kunnen gaan praten met de polder samen zonder bezuiniging. Dat was cruciaal.
15: Ja, maar die bezuinigingen die komen misschien wel. Want André Vlag zegt ook, ja, minister Heijnen heeft de kaasschaaf al aangekondigd. En dat betekent gewoon dat het overal pijn gaat doen. Want je bedoelt, geld groeit niet op de rug.
9: Nou, zoals ik nu begrijp, maar goed, die brief is nog steeds niet binnen volgens mij. Ik kijk even naar mijn collega's. Wordt geparkeerd op de aanvullende post bij Financiën. Dat betekent dat de komende jaren dat nog uitgezocht gaat worden. En ja, dan zal het debat waarschijnlijk opnieuw worden gevoerd. En dat klopt, het debat blijft gaande. Wat wij winst vinden, en dat is echt anders dan de afgelopen maanden, dat nu bij SZW die bezuiniging op de WW, via een AOW, echt uit de boeken zijn. En dat is winst.
15: Henk Vermeer, waar moet het wat u betreft vandaan komen? Als bezuiniging niet doorgaat, moet je het ergens anders
11: wat
15: vinden.
11: Wat wij ook gepleit hebben, en dat is ook wat de heer Vlag zegt en de heer Stiltiets feitelijk ook, is dat het systeem veranderd moet worden. Mm-hmm. En dat moet dan heb je geen bezuinigingen nodig, maar dan levert het besparingen op. En dat is uiteindelijk hetzelfde. Alleen, dit is de zoveelste maatregel die het kabinet nu wel voor zich uitschuift. Want ook bij het eigen risico verhogen, dat hebben ze dan voor dit jaar gezegd, doen we niet. Maar voor volgend jaar staat die gewoon in de boeken, in de begrotingen die voorliggen. En ja, dit wordt gewoon dus iedere voorjaarsnota, najaarsnota, miljoenennota, wordt dit onderhandelen met dezelfde groep mensen over hetzelfde thema, met dezelfde problemen.
15: Maar komt dat door het kabinet of komt dat ook door u? Want u wilt ook dat die maatregelen worden uitgesteld, toch?
11: Ja, maar sorry hoor, dit is een minderheidskabinet wat met z'n drieën keuzes maakt, die vervolgens bij ons neerlegt en dan net doet of het ons probleem is om het recht te trekken.
15: Maar wat wil de BBB dan wel? Want u bent een serieuze speler met uw eerste Kamerfractie. Wat wilt u dan op de lange termijn? Dat die bezuinigingen niet doorgaan? Of wilt u dat die...
11: Wij willen dat het systeem hervormd wordt, zodat die posten minder veel geld...
15: In bezuinigingen dus uiteindelijk.
11: Nee, dat besparingen oplevert. Ja. Want het is natuurlijk van de gekke dat mensen die nu in de WIA zitten, dat die het zouden moeten betalen. Nee, we moeten zorgen dat er minder mensen in de WIA komen, of dat ze daar sneller uitkomen. Mm-hmm. En daar moeten we aan werken, want we hebben alle handen keihard nodig. En voor die mensen zelf is dat ook beter, want werken geeft zingeving.
15: Bent u het daarmee eens, meneer Vlag?
25: Nou, datzelfde geldt bijvoorbeeld voor de AOW. Hè. Ik gun iedereen echt een hele mooie oude dag. Maar het is best raar dat iemand die op zijn 16e met een zwaar beroep begint, eigenlijk dezelfde pensioenleeftijd heeft als iemand die tot zijn 26e gestudeerd heeft en het hele leven op kantoor heeft gezet. Je mag daar best wel wat in gaan variëren. Dat vind ik een modernisering van de AOW. Waar volgens mij ook heel veel Nederlanders zich in kunnen vinden. Want ik merk ook echt dat heel veel mensen zoiets hebben van, ja, ik ben nog fit, ik wil eigenlijk gewoon doorwerken. Maar ja, het is helemaal niet aantrekkelijk nu. Als we dat nou moderniseren, dan hebben we...
15: Maar ja, moderniseren zijn wat mooie woorden, maar betekent moderniseren in dit geval dat u zegt, kantoorpersoneel, dat kan wel wat langer doorwerken?
25: Nee, ik probeer het niet plat te slaan. Ik probeer te zeggen van,
15: niet plat slaan, dat is concreet maken, zodat ik begrijp wat u bedoelt.
25: Nou, dat er onderscheid komt tussen enerzijds zware beroepen, waar echt een aanslag fysiek op je wordt gedaan, op je lichaam. Mm-hmm. En mensen die bijvoorbeeld 10 jaar later in het arbeidsproces zijn gestapt, doordat ze lang gestudeerd hebben. Een meer flexibele AOW-leeftijd zou voor ons best bespreekbaar zijn. En ik denk dat mensen het ook heel fijn zouden vinden om, als ze dat zelf willen, gewoon nog 1, 2, 3 jaar langer door te werken.
15: Zelf willen is natuurlijk iets anders dan de AOW-leeftijd die omhoog gaat.
25: Ja, maar dan moet je het wel aantrekkelijker maken. Nu is het gewoon niet aantrekkelijk om lang door te werken als je 67 bent.
15: Wie van jullie gaat het belastingplan steunen?
9: Nou, wij nog niet.
15: Meneer Vermeer?
9: Wij nog niet.
11: Nee, nog niet, want wij weten nog helemaal niet wat er op het gebied van stikstofbeleid gaat gebeuren. En dat is voor ons echt randvoorwaardelijk.
15: Meneer Vlag?
25: Nee, wij ook nog niet. Omdat er, we hebben een ander onderwerp waar we misschien nog over gaan hebben, is box 3. Dat gaat heel veel geld kosten. Dat landt ook in het belastingplan. En wij hebben ook in augustus bij het kabinet een aantal wensen op tafel gelegd. Wij willen eenverdieners ontlasten, middeninkomens, gezinnen. En daar heb ik nog veel te weinig van teruggezien. Sterker nog, ik heb de beweging de andere kant op gezien. Dus ik ben nog niet enthousiast over het belastingplan.
15: Nee, en het belastingplan is belangrijk. Want in het belastingplan worden alle inkomsten van de overheid geregeld. Als jullie allebei alle drie nog op zeggen op dit moment, wij steunen dat belastingplan niet, is het kabinet dan vandaag ook maar iets opgeschoten, meneer Stoltiets?
9: Nou ja, op SZW wel. Dus dat is inderdaad een klein stapje vooruit. Maar daarom zeggen wij
15: maar
9: ook,
15: de SZW-begroting kan niet betaald worden zonder steun voor het belastingplan.
9: Nou ja, het probleem is, en dat zeggen wij met elkaar al langer, ze moeten keuzes maken. Maar belastingplan, denk ik dat ze die keuze nog niet gemaakt hebben. Want wij zijn ook zeer kritisch. Want de komende jaren wordt er enorm veel belasting verhoogd voor werkende mensen. Het komende jaar waarschijnlijk zo'n 3,5 miljard. Structureel 8 miljard. Dat is een heleboel geld, wat er in onze ogen veel te weinig wordt gevraagd van de grote vervuilers, de grote winst, de grote vermogens. Dus als het er nu zo blijft, gaan wij het niet steunen. Ik hoop dat ze in die zin de plannen gaan verbeteren en socialer maken. Dan kunnen we het wel steunen.
15: Zou het kunnen, meneer Vlag, dat de begroting, of dat het belastingplan nog over rechts gaat, terwijl die sociale plannen nu over links lijken te gaan?
25: Nou, ik denk dat het voor Nederland heel goed zou zijn als dat zou gebeuren. Ja. Want dat betekent ook dat er een aantal dingen echt aangepast worden. Dat betekent dat je gewoon heel goed kijkt naar... ja, je kunt de vermogensbelasting wel verhogen of de winstbelasting voor bedrijven. Maar mijn mailbox zit vol met bedrijven die zich grote zorgen maken. Gisteren nog een groot bedrijf die zegt, ik ga naar het buitenland. Mm-hmm. Vanwege alle onzekerheid in het belastingplan en in de kabinetsplannen. Ik maak me daar echt zorgen om. Dus ik zou het toejuichen als het kabinet echt goed luistert naar de dingen die wij op tafel leggen richting dat belastingplan.
15: Dus de deur zit ook nog niet dicht. Het zou best kunnen dat ze nu een gesture naar links doen, maar dat ze nog bij u komen voor het belastingplan.
25: Klopt, ja. Ik vind dat je altijd moet blijven praten als je plannen in Nederland beter kan maken. Dat is de verantwoordelijkheid als Kamerlid. Deuren dichtgooien, daar ben je niet voor aan.
15: Oké, de deur bij rechts staat nog open. Kan dat wat u betreft ook, meneer Stultiens, dat u vandaag feest viert, maar dat het belastingplan straks over rechts gaat?
9: Dat zou kunnen gebeuren, dat zouden wij onverstandig vinden. En ik zie wel degelijk bewegingen de rechterkant op. En met name rondom box 3 wordt nu een wet gewijzigd die voor ons niet gewijzigd hoeft te worden. Die gaat inderdaad heel veel geld kosten. We denken zo'n, of het kabinet zegt zo'n 16 miljard euro. Nou, dat kun je volgens mij beter besteden. Dan is wel de vraag, hoe betaal je het? Ook daar wijk kritiek op. Maar het fundamentele punt is, wie betaalt de komende jaren de rekening? Vooral werkende mensen. Ja. Dan zeggen wij, dat moet je eerlijker verdelen, juist ook bij de sterkste schouders.
15: Het is nu heel lang ook door de oppositie gegaan over het kabinet moet kiezen tussen links en over rechts. Nu zijn we 2 weken verder en nu hoor ik eigenlijk ook wel, links is blij met de sociale zekerheidsbegroting. Maar dat belastingplan, dat kan nog wel over rechts. Krijgt het kabinet Henk Vermeer uiteindelijk niet gewoon zijn zin? En zit het kabinet precies daar waar ze ook wilden zitten?
11: Ja, dat zal nog moeten blijken. Want eigenlijk heeft niemand nog echt onderhandeld. De brief die we krijgen vandaag, hij is er nog steeds niet. Nee. Dus ja, het wordt wel moeilijk als je een brief om 5 uur zou krijgen en het is 6:50 en hij is er nog niet. Je zou zeggen, een brief sturen moet lukken. Maar dat is slechts een openingsbod van het kabinet richting oppositie. En dan begint het. Maar we hebben al die tijd, ook de gesprekken afgelopen week, werden betiteld, ook door het kabinet zelf, als een informeel gesprek. Dus er is nog niets onderhandeld, alleen iets weggegeven. En dat weggeven is eigenlijk ook een sigaar uit eigen doos, want het geld is geparkeerd. Dus we hebben gezegd van, er is gezegd, u wordt beroofd. Nou, dat doen we nu even niet, dan moet je blij zijn. Maar we hebben nog wel een plannetje om dat geld op te halen. Dus, ja.
15: Is dat zo, meneer Stultiens? Want dan lijkt het toch alsof u blij wordt gemaakt met een dode mus.
9: Nou, zo zie ik het niet. En dat komt met name vanwege die vakbonden en de staakers die al maanden vragen, haalt van tafel.
15: Ja.
9: Ik erken wel dat deze strijd de komende jaren nog doorgaat. Dat klopt, en dat zeggen mijn collega's ook. En ja, dat is wel het gevolg van de keuze van het minderheidskabinet. Wij hebben vanaf het begin gezegd, dit wordt een permanente formatie. Nou, dat zien we vandaag de dag. Het is letterlijk elke dag formatie.
15: Ja.
9: En als er geen totaaldeal komt, dan wordt het de komende week ook elke week formatie. En dan komt elke minister naar de Kamer met de vraag, wie wil mijn begroting steunen? Nou, succes. Ja. Dus dat wordt nog best lastig.
15: Maar ik proef ook dat de oppositie daarin wel een beetje uit elkaar gespeeld kan worden. Omdat de deur bij rechts ook nog open staat voor dat belastingplan. Terwijl u al zegt, ja, we gaan wel voor die sociale zakenbegroting stemmen.
9: Nou ja, wij kunnen natuurlijk moeilijk zeggen, na zo'n overwinning, we gaan sociale zaken niet steunen. Nee. Dat zou ongeloofwaardig zijn. Mm-hmm. Het klopt, in theorie, ze kunnen gaan shoppen. Ik denk wel dat het lastig wordt. En dat gaf ik natuurlijk eerder aan hier. Ja. Het belastingplan is vrij fundamenteel voor de vraag, hoeveel geld haal je op? En kun je vervolgens op begroting nog bepaalde wensen betalen?
15: Henk Vermeer, u zegt de hele tijd voor BBB is het echt belangrijk dat er wat op stikstof gebeurt. Willen wij voor het belastingplan kunnen stemmen in de Eerste Kamer?
11: Nou, niet alleen echt belangrijk. Dit is waar wij onze partij voor opgericht hebben.
15: Wat heeft u concreet nodig van het kabinet?
11: Nou, we hebben concreet nodig dat er nu een gesprek komt om te kijken of wij naast het plan wat er nu ligt iets anders kunnen maken wat toekomstperspectief aan boeren en het platteland geeft. En zelfs het Planbureau voor de Leefomgeving zegt, op deze manier is er geen perspectief. En parallel zitten wij nog over groen gas te debatteren en besluiten te nemen. En die zijn dan erop gebaseerd dat er koeien zijn die mest produceren en groen gas van gemaakt kan worden. Terwijl in een ander zaaltje worden die koeien uit Nederland verwijderd. Dus het klopt gewoon niet als totaal systeem.
15: Nee, en wat wilt u dat er dan veranderd in wordt?
11: Nou, daar gaan wij het met het kabinet over hebben. Ik ga niet onderhandelen via de radio.
15: Weet u het al, wat u wil hebben?
11: Ja, wij weten heel goed wat we willen hebben.
15: Ja. Moet het helemaal van tafel, het plan?
11: Nou, wij hebben steeds gezegd, het kabinet koppelt alles aan elkaar. En als zij alles aan elkaar blijven koppelen, moet het hele plan van tafel. Want anders kunnen we niet praten. Eigenlijk hetzelfde wat de vakbonden en pro gezegd hebben rond sociale zekerheid. Dus het is ook helemaal geen raar idee van ons dat we zeggen, doe nou eerst die brief op tafel, want anders kunnen we niet normaal praten.
15: Ja.
11: Want dat is in de polder dus heel normaal om dat
15: ook te doen. Nee, maar het gaat BBB dus niet om 1 of 2 aanpassingen. U wilt dat hele plan van tafel. Meneer Vlag, u heeft Henk Vermeer ook nodig voor de route over rechts, want hij levert zetels in de Eerste Kamer. Maakt hij de route over rechts hiermee niet onmogelijk?
11: De brief is binnen.
15: Oh. Kijk, nee, ik weet niet hoe snel u kan lezen.
25: Ik vind het Heel verstandig dat BBB, net als de SGP, grote vraagtekens zet bij het stikstofbeleid van dit kabinet. Ook wij hebben er hele grote moeite mee. En ook daar heeft het kabinet gekozen om met Pro een deal te sluiten. Ja, dit kabinet begint wel heel erg zijn heil te zoeken bij Pro. Je zou je zelfs de vraag kunnen stellen, waarom ben je dan niet ooit met elkaar in één kabinet gaan zitten? Hè? Wij vinden dat het voor het stikstofbeleid gewoon heel slecht zou zijn als we dit beleid gaan uitvoeren. Maar we hebben ook andere dingen neergelegd. We willen lastenverlichting voor de kleine MKB-ondernemers. Mm-hmm. Voor gezinnen, voor eenverdieners. En nou ja, dus we hebben een aantal eisen op tafel gelegd waar we echt de komende weken graag over willen praten met het kabinet.
2: En denkt u niet dat u met die eisen het kabinet uiteindelijk naar links dwingt?
25: Ja, maar dat is... Kijk, als je zo in de politiek zit, eigenlijk altijd maar denkt van, wat gebeurt er als ik dit doe? Wij hebben gewoon onze idealen en duidelijke doelen. Die probeer je neer te leggen. Het kabinet moet een deal sluiten. Wij zouden heel graag onze plannen verwezenlijk zien. Mm-hmm. Maar het is voor ons geen doel op zich.
2: Maar het is voor u natuurlijk ook een afweging. Hoe ver ga ik in mijn eisen? Want ik wil een klein beetje... U kunt niks binnenhalen of een klein beetje binnenhalen of alles. En daar moet u een balans in zien te vinden.
25: Dat is natuurlijk zo. Als je onderhandelt is het altijd een proces van geven en nemen. Je krijgt nooit je hele verkiezingsprogramma. Dat is duidelijk. Maar je hebt wel gewoon... bepaal je voor jezelf van wat vind ik voldoende om uiteindelijk ook steun te verlenen. Ja.
2: Het kabinet is ook bezig geweest met, u noemde het al, een oplossing vinden voor de boxerieproblematiek. Bent u blij met die oplossing?
25: Nou, op zichzelf vinden wij de beweging naar een vermogenswinstbelasting, dat je gewoon belasting betaalt over wat je verdient met je vermogen, heel eerlijk en ook een goede stap. Dus dat zou een hele goede zijn.
2: Ja, het gaat ook over de overbrugging, hè? Hoe dat betaald moet worden.
25: Ja, dat klopt. Ja. En dat is een periode van 10 jaar. Dat loopt best wel op. Maar eigenlijk is dat best raar. Want je constateert dat een belasting niet deugt. Dat heeft de Hoge Raad gezegd. En vervolgens ga je het financiële probleem wat daardoor ontstaat neerleggen bij die groep die je al die tijd een onterechte belasting hebt opgelegd. Ik snap ook wel dat je het niet bij werkenden kunt neerleggen. Willen wij ook niet. Maar het is wel raar dat er nu wordt gedaan, ook door sommige partijen, alsof vermogenden eigenlijk buiten schot blijven. Dat is gewoon echt niet
2: het
25: geval.
2: En hoe moet het dan betaald worden?
25: Nou, er liggen wat voorstellen van het kabinet. En die staan ook in de brief. Daar hebben wij best nog wel moeite mee. Dat gaat bijvoorbeeld het aanpakken van lenen vanuit je eigen BV. Het gedeelte van het rendement wat je verdient, wat vrijgesteld is van belasting, kom even niet op het woord. Mm-hmm. Dat wordt fors verlaagd. Dat betekent dat als je 1.000 euro rente hebt of opbrengsten op je aandelen, dat je al belasting moet gaan betalen. Dat betekent gewoon dat bijna 1 miljoen mensen extra box 3 belasting gaan betalen ten opzichte van nu.
2: Kleinere spaarders.
25: Kleine spaarders, kleine beleggers. Dat vinden wij echt wel een probleem. En daar gaan we ook ons echt wel tegen uitspreken.
2: Luc Stultiens, de labmiddelen om box 3 op te tuigen die het kabinet nu voorstelt. Is dat iets waar Pro mee kan leven? Of zegt u, nee, daar moeten we echt aanpassingen doen voordat wij het belastingplan zouden kunnen steunen?
9: Nou, het belastingplan is in die zin uiteraard een beetje los van. Want daar gaat voor ons de vraag om, gaan de lasten op arbeid omlaag en op vermogen omhoog? Dat wordt daar de cruciale vraag. Box 3 hoeft van ons allemaal niet aangepast te worden. Als we dat dan toch gaan doen, zijn we natuurlijk best bereid over te praten in een totaaldeal. Maar dan is wel de grote vraag, wie betaalt ervoor? En dan zou ik zeggen, leg het bij de allerrijkste. En inderdaad, nu wordt de keuze maar voor kleine spaarders. Vind ik in die zin een opvallende keuze. Dan zou ik zeggen, ik weet nog wel een paar betere maatregelen in ons programma, waarbij je echt kijkt naar de grote, de grootste vermogens en sterkste schouders of de grootste winsten. Ja. Maar los daarvan, ik vind die 16 miljard echt een hele grote korting die ik niet zou uitdelen.
2: Ik vat het maar even zo samen. Jullie zijn tevreden met de eerste gesten van het kabinet, maar er moet nog een hoop meer gebeuren voordat jullie je steun kunnen geven voor die begroting.
9: Goeie samen. Ja, een goede samenvatting.
11: Ontzettend veel, ja.
2: Morgen, dan zijn de algemene financiële beschouwingen. En dan debatteren jullie met de minister van Financiën. Ja. Dank. Luc Stultiens van Pro, Henk Vermeer van de BBB en André Vlag van de SGP. De benzineprijs die staat in Nederland ondertussen op recordhoogte. In andere landen, zoals België, Duitsland en Italië, onderneemt de regering actie om de benzineprijs te verlagen. Nederland doet dat niet. Maar is dat terecht? Zometeen debatteren we over die vraag.
6: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
10: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
12: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
13: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
14: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
26: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant.
0: Met Bert bezorgd. Nu gelijk, kom er dan.
17: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
18: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
17: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
19: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
20: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
5: NPO Radio 1.
15: Het is iets na 6:30 en Sidney Dijkers is hier voor het NOS-journaal.
22: De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Rubio, zegt dat buitenlandse partijen betrokken waren bij de mogelijke voorbereiding van een terroristische aanslag op de Britse luchtmachtsbasis Fairford afgelopen weekend. Er zijn meerdere mannen voor opgepakt. Ook wijst Rubio, net als president Trump, voorzichtig naar betrokkenheid van Iran. Een Nederlands bedrijf zou de sancties tegen Rusland hebben overtreden. Het leverde IT-diensten aan een Russische bedrijvengroep die spionagesoftware voor de Russische veiligheidsdienst FSB ontwikkelt. Er is een Nederlandse advocaat en een Russische softwareontwikkelaar van dat bedrijf opgepakt voor het overtreden van de sancties. In Slowakije heeft een jongen van 13 op zijn school een leerkracht doodgestoken. De politie was er snel bij en heeft de tiener opgepakt. Het dodelijke slachtoffer is een docent van 61. Twee anderen raakten gewond, een collega van het slachtoffer en een meisje. En in Frankrijk hebben scholieren en onderwijspersoneel opnieuw geprotesteerd tegen de problemen in het onderwijs in het land. Ze vinden de werkdruk te hoog, de klassen zijn te groot en er is een tekort aan leraren. De demonstraties begonnen vorige week rond Parijs. En sindsdien wordt er op veel meer plekken geprotesteerd.
15: Dankjewel, Sidney. Is het al snel minder aan het worden met de avondspits alleen?
26: Ja, het begint eindelijk wel snel af te nemen. 140 kilometer file staat er nog. De vertraging neemt ook heel erg af. Op de A4 nog behoorlijk wat vertraging van Amsterdam naar Rotterdam. Tussen Hoogmade en Rijswijk nog 20 minuten extra reistijd. Op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Houten en Nieuwegein een half uur vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen. Daar zijn ook nog twee rijstroken dicht. Op de A20 Gouda Hoek van Holland bij Rotterdam-Delfshaven is de tijdverlies nog een kwartier. En nog heel veel vertraging op de A28 van Utrecht naar Amersfoort. Tussen de afrit Den Dolder en Amersfoort is de tijdverlies een uur. Was daar een ongeluk gebeurd? Inmiddels zijn alle rijstroken vrij, dus de vertraging gaat er snel afnemen.
8: Dit is de dag. Jan-Willem Wesselink.
15: Een jaar geleden pleitte het CDA voor erkenning van de Palestijnse staat onder voorwaarden, dat wel.
27: En dat wij onder een aantal voorwaarden die Palestijnse staat moeten erkennen.
15: Ja, dat was Dirk Boswijk toen, maar hoe denkt het CDA er nu over? Dat vraag ik zo meteen aan CDA-Kamerlid Maas van Landschot.
8: Wil je meepraten? Reageer via de NPO Luister-app.
15: Steeds meer Nederlanders rijden de grens over om hun auto vol te tanken. En dat is niet voor het eerst. Ook in maart trokken al grote groepen Nederlanders naar België voor een goedkopere tank.
28: Komt u speciaal naar hier om te tanken?
29: Ja, maar ik woon ook aan de grens. Dus dat is ook veel makkelijker.
28: En hoeveel liter hebt u nu mee?
29: 20, 80 liter.
28: Dus... We hebben geen rit gespaard. We hebben een volle tank voor de andere auto.
15: In Duitsland gaat vanaf 1 oktober ook nog eens de accijns op benzine en diesel met maar liefst 17 cent per liter omlaag. En ondertussen gebeurt er in Nederland natuurlijk weinig om de prijzen te drukken. Is dat verstandig of wordt het ook hier tijd om in te grijpen? Daarover praat ik met de vicevoorzitter van CNV, Patrick Feij, met Paul van Selms van United Consumers en met Erik de Vries. Hij is directeur van de Nederlandse organisatie voor de energiebranche. Goedenavond allemaal. Fijn dat jullie er zijn, meneer de Vries. Steeds meer mensen die tanken over de grens. Lijkt me niet fijn voor de tankhouders die bij u zijn aangesloten.
30: Nee, zeker niet. Die verliezen enorm veel omzet in brandstof. Maar ook met andere producten en diensten natuurlijk die op tankstations worden aangeboden. En nou ja, goed, het gaat ook niet alleen om het tanken. We zien ook dat die mensen die over de grens gaan tanken, zowel in Duitsland als in België, ook ja, allerlei andere goederen aanschaffen, uitjes maken. Dus er gaat eigenlijk heel veel economische waarde tegelijk met dat tankritje de grens over.
15: Ja, en scheelt het voor de pomphouders in Nederland 2%, 5%, 10%, 30%? Welke orde van grootte praten we?
30: Nou, de meest concrete cijfers die we hebben zijn van het CBS. En dat is in de eerste jaarhelft van dit jaar. In vergelijking met de eerste jaarhelft van vorig jaar zien we een daling van het volume voor het wegverkeer van 9,5%. Mm. En dan hebben we het over benzine en diesel.
15: Meneer Van Selms, vindt u het ook een groot probleem?
1: Ja, aan de ene kant voor de pomphouders en de olieindustrie in Nederland zeker. Maar ik denk dat het gewoon een mondiaal probleem is. Dat er schaarste is aan olie, waardoor de prijs opgedreven wordt. En dan kun je zeggen, daar moet de overheid iets aan doen. Hmm. Dat zou op zich natuurlijk, als automobilist ben je daar voorstander van. Maar ik weet ook dat de overheid dit geld hard nodig heeft. Dus als de overheid de automobilist tegemoet komt met iets op brandstofgebied, dan zullen ze het ergens anders weer neerleggen als extra belastingverhoging. Dus ik ben bang dat het een beetje lood en mout ijzer is, helaas.
15: Ja. U zegt het is ook zielig voor de oliebedrijven, maar worden die niet hartstikke rijk van die hogere prijs?
1: Nou ja, in een markt die dynamisch is, is er veel geld te verdienen. Maar dat is niet alleen in de oliemarkt, dat is in elke markt. In de bakkersmarkt,
15: Nee, dat weet ik, maar u zegt dat ze zielig zijn. Zoiets zei u net.
1: Nee, dus zo bedoelde ik het niet hoor. Okay. Ik heb geen medelijden met de olieindustrie, daar wordt goed geld verdiend. Maar dat is gewoon een sector waar ook goed geld te verdienen is. En die zijn er meerdere.
15: Meneer De Vries?
30: Maar dan wil ik wel even zeggen, dag Paul, goedenavond. Dan wil ik wel even zeggen dat er een onderscheid is tussen de retail, dus de tankstations, ja, en laten we zeggen de upstream. Hè. De meeste tankstations, zeker, in Nederland worden geëxporteerd door familiebedrijven, door zelfstandige bedrijven. En die werken met een vaste marge. Dus ja, voor hun is het eigenlijk alleen maar nadelen.
15: Ja, en de oliebedrijven zijn in dit geval de raffinaderijen, ja, Shell bijvoorbeeld, dat, ja, soort bedrijven. Meneer Vijf van het CNV, wat betekent het volgens u dat steeds meer Nederlanders de grens overgaan om te tanken?
3: Ja, het wordt steeds duurder voor mensen. En wij komen op voor werkenden. En ook werken wordt op deze manier duurder. Mm-hmm. We hebben dat onder duizenden mensen onderzocht. 2/3 van de mensen is echt afhankelijk van de auto om op het werk te komen. En we horen ook van die hele grote groep dat 40% van de mensen echt moeite heeft om rond te komen, mede door de sterk gestegen brandstofprijs. En daar willen we graag iets dat daar iets aan gebeurt.
15: Ja, Duitsland kiest dus voor accijnsverlagingen. Bent u daar ook voor?
3: Ja, wij vinden dat een goed idee van onze buren. Wij pleiten ook voor een accijnsverlaging van 20 cent. Om daarmee het tanken toch enigszins betaalbaar te houden. Mm-hmm. Als je gaat werken, ja, dan is het raar dat je in moet leveren op iets dat daar iets aan gebeurt.
15: Ja, Duitsland kiest dus voor accijnsverlagingen. Bent u daar ook voor?
3: Ja, wij vinden dat een goed idee van onze buren. Wij pleiten ook voor een accijnsverlaging van 20 cent. Om daarmee het tanken toch enigszins betaalbaar te houden. Mm-hmm. Als je gaat werken, ja, dan is het raar dat je in moet leveren op je vervoer. Dat je geld moet meebrengen om op je werk.

0: belastingplannen en dat er geld gezocht moet worden. Dat neemt niet weg dat dit echt een probleem is. En dat je dan ook elders te kijken hebt waar halen we het geld vandaan, dat is allemaal waar. Maar dit is echt een probleem geworden omdat de brandstofprijzen zo enorm gestegen zijn. Mm-hmm. En ook grote groepen mensen die het echt niet breed hebben en die enorm belangrijk werk doen. Denk aan de mensen de thuiszorg, denk aan de buschauffeurs, denk aan het schoonmaakpersoneel. Die moeten vaak met de auto naar het werk gaan en hebben een kleine portemonnee.
1: Maar als het CNV staat ook niet te juichen, staan gewoon te staken op het moment dat de overheid ergens anders wil bezuinigen. En dan zegt u ook nu, ja, maar kom ook nog maar even met een belastingverlaging. Het kan toch niet allemaal tegelijk?
0: We vragen niet om alles tegelijk. Het een was een bezuiniging waar we niet voor naar de stembus mochten. Dat kwam opeens in de kabinetsformatie op het einde op tafel liggen. En waarmee je met ziekte en werkloosheid je zwaar gekort zou worden. Dit is ook nieuw, want de brandstofprijzen zijn gestegen door de oorlogen wereldwijd. En we willen eigenlijk niet meer dan weer terug naar het normale, zoals het eerste was.
1: Ja, maar
0: we
1: moeten
0: de koopkracht van werkende mensen toch beschermen. En dat is hard nodig.
1: Ja, maar wie moet betalen, dat weet u nog niet.
0: Nou, dat zullen we eerder samen moeten betalen. Met z'n allen. Bedrijven en werknemers samen. En omdat je het met name ook neerlegt bij mensen die niet anders kunnen voor een werk.
1: Ja.
0: Om op een werk te komen en te veel geld bij de pomp moeten achterlaten.
1: Erik de Vries, zou de pomphouders helpen?
2: Ja, natuurlijk helpt de pomphouders, maar het helpt ook de Nederlandse staat. Want de grap is, dan gaan er minder mensen in het buitenland tanken. En dat betekent dat er zowel accijns als btw-inkomsten, dat die in het land blijven. En dat is ook een beetje het probleem dat wij met de hele accijnssystematiek hebben. Dat wordt nooit meegenomen in de calculaties. Maar blijft dan, ik had het net over die 9,5% minder liters. Dat vertegenwoordigt een bedrag van 311 miljoen aan accijnzen. Wat wij zo op voor een groot deel de grens overkiepen. Want uiteraard ook elektrische auto's hebben ook minder brandstoffen nodig. Maar goed, op termijn, dat systeem van accijnzen is eigenlijk niet houdbaar als inkomstenbron voor de mobiliteit. Want ja, die elektrische auto die over die brug heen rijdt, die brug die moet gerepareerd worden, moet wel ergens van betaald worden.
1: Ja.
2: Dus daar moet sowieso op een hele andere manier naar gekeken worden. Maar voor het acute probleem sluit ik me aan bij het CNV.
1: Ja, dan toch eventjes terug naar Paul van Selms van United Consumer. Is dat een goed argument? Het kost de staat weliswaar geld een verlaging van de accijnzen, maar je haalt er ook een hoop voor terug, want mensen rijden niet meer naar België of naar Duitsland.
3: Ja, ik ben ook zeker niet tegen een verlaging. Hè. Ik zou het graag zien omdat de benzine te duur is. Maar je moet wel beseffen dat het dan ergens anders gehaald wordt. En daar kan ik mee leven. En het is een politieke keuze waar je het dan haalt. En dan kun je nog de vraag stellen, ja, hoe haal je het? Hè? Mm-hmm. Met een accijnsverlaging of met een prijsplafond of wat dan ook. Maar het blijft een beetje dat de overheid zich bemoeit met de marktwerking. En dat is altijd gevaarlijk, want ik denk dat de benzineprijzen voorlopig nog wel even hoog zullen blijven. Niet omdat ik daar een toekomst in kan voorspellen. Maar ik zie niet dat de reden van de hoge olieprijzen, de oorlogen die gaande zijn in Rusland en in Irak, ja, dat gaat voorlopig niet veranderen helaas.
1: Nee. Is het eigenlijk zo, meneer Van Selms, dat als de overheid zou beslissen tot een accijnsverlaging van 20 cent, zoals net werd voorgesteld, dat dan ook de prijs aan de pomp 20% lager is?
3: 20 cent lager bedoelt u
1: ja,
3: dan?
1: Ja, zeker. Ja, sorry.
3: Dat is wel de doelstelling. Alleen de ervaring leert, dat is in ieder geval in Duitsland gecalculeerd. Dat is lastig. Je zou eigenlijk dan uit moeten gaan wat ze in de economie noemen van een ceteris paribus conditie. Dat alles gelijk blijft. Maar we weten allemaal dat de wereld niet gelijk blijft. Maar al zou die gelijk blijven, dan zou het 20 cent omlaag moeten gaan. Maar de ervaring leert door andere omstandigheden, en dat kan best wel legitiem zijn, doordat anders ook de benzineprijs nog verder zou stijgen, dat die 20 cent niet helemaal terug te zien is in de benzineprijsdaling.
1: Want waar gaat die dan heen?
3: Aan hogere kosten aan inkoop van oliemaatschappijen, misschien een stukje marge ook. Het is nooit dat die 100% doorgevoerd worden. Daar zit ruis in. Ja. En dat is normaal, hè? Ik zeg niet dat dat...
1: Nee, ik ben wel benieuwd waar dat vandaan komt, Erik de Vries, van de tankstations.
2: Nou ja, de prijzen die worden sinds een tijd... En de prijzenopbouw wordt sinds een tijd dan nauwlettend door de ACM in de gaten gehouden. Die
1: Autoriteit Consument en Markt.
2: Ja, die publiceren dat ook op hun website. Wij hebben daar ook contact met ze over gehad. Dus die houden dat heel erg scherp in de gaten. Dus ja, het lijkt mij, het zal best her en der op een tankstation dat het niet één op één is overkomt, maar de meeste tankstationhouders die zullen dat zeker doorgeven aan de eindklant.
1: Ik wil nog eventjes iets voorleggen aan het CNV, aan Patrick Vey, want er komen twee luisteraarsreactie binnen via de NPO Luister-app. Willem die is tegen de accijnsverlaging. Hij zegt, gerichte steun voor kwetsbare huishoudens en grensregio's is wel terecht. En Jan die schrijft, als we nou eens geen generieke korting geven, maar gerichte subsidie, zodat de minder

0: rijke Nederlanders een elektrische auto kunnen kopen. Zijn dat niet de betere oplossingen, meneer Feij?
1: Ja, wat we graag willen is, dat zijn oplossingen die meteen werken. En op het moment dat je op maat toegesneden oplossingen gaat maken, dan kan dat wel eens heel ingewikkeld worden, heel lang duren eer het zover is. En accijnsverlaging, dat kan heel snel, is ook heel simpel. En dat lijkt ons de beste oplossing voor het probleem.
0: Ja, puur vanwege de snelheid. Dus nou hebben ze in België een prijsplafond. Dat wil de Duitse regering ook gaan invoeren vanaf januari. Hoe werkt dat, meneer Van Selms?
2: Ja, wat de overheid dan feitelijk doet, is calculeren wat de benzine mag kosten aan de pomp. En daar een maximum aan stellen. En op die manier proberen de marktprijs onder controle te houden. De vraag is alleen of de calculaties die de overheid doet de juiste zijn. En of je daarmee niet te ver doorslaat naar de andere kant. Dat je de industrie kapot maakt. Nou denk ik niet dat het zo'n vaart zal lopen. Maar het is zeker een mogelijkheid om ook te doen. En het hoeft ook niet zo ingewikkeld te zijn om dat te doen. Want dan heb je ook geen last van aanpassingen in het accijnsysteem. En noem het allemaal maar op.
0: Bent u daar voorstander van, meneer De Vries?
3: Nou, in datzelfde systeem, daar zit een element van heen en weer bewegende accijnzen. Dus daar zit eigenlijk ook al mee dat de overheid zelf ook al mee beweegt bij bepaalde prijsaanpassing. Ja. Ja. Dus dat maakt ook dat de industrie daar op zich mee kan leven.
0: Maar ik ben niet verder gekomen dan wat middelbare schoollesjes economie. Maar dan denk ik altijd, als je een prijsmaximum hebt en er is wel dezelfde vraag, dan heb je op een gegeven moment tekorten. Moeten we ons daar dan schrap voor zetten?
3: Nou, het is zeker in België zijn tankstations gesloten, omdat zij mochten die prijs niet verhogen vanwege die maximumprijs. Maar zij moesten ondertussen al wel nieuwe brandstof inkopen die duurder was geworden. Ja, dus die hebben gewoon tankstations gesloten voor een paar dagen. En gezegd, ja, ik ga niet met verlies verkopen. Dus in dat opzicht, lokale tekorten zouden dan kunnen ontstaan. Maar voor de korte termijn verwachten wij geen
0: U bent tekorten. Er niet op tegen. Meneer Feij, vindt u dat een goed idee, een prijsplafond?
1: Waar het ons om gaat is het effect voor de mensen zelf. Hè. En als dat via het prijsplafond ook kan, zijn wij daar niet tegen. Maar wij kiezen wel voor de snelle, goed uitvoerbare weg. En dat is de 20 cent korting op de accijns die ze in Duitsland ook hebben.
0: Oké, dank jullie wel voor dit gesprek. Patrick Feij is de vicevoorzitter van CNV. Paul van Selms is van United Consumers. En we hoorden ook Erik de Vries, directeur van de Nederlandse organisatie voor de energiebranche.
4: Is de dag met Jan-Willem Wesselink.
0: Ja, de relatie tussen Nederland en Israël is de afgelopen dagen verder bekoeld. Israël trekt de accreditatie in van Nederlandse diplomaten bij de Palestijnse autoriteit. En dus riep CDA-minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen de ambassadeur van Israël op het matje. Vorig jaar deed zijn partij in de Tweede Kamer nog de oproep om serieus werk te maken van de erkenning van de Palestijnse staat. Maar wat vindt het CDA daar nu van op het moment dat de verhoudingen met Israël steeds slechter worden? Dat ga ik vragen aan de buitenlandwoordvoerder van het CDA, Maas van Landschot, goedenavond, fijn dat u er bent. Ja, de Israëli's die hebben zondag de diplomatieke accreditatie van Nederlandse vertegenwoordigers in Palestina ingetrokken. Wat vindt u van die maatregel?
5: Nou, dat vind ik geen goede maatregel. En misschien is ook wel even goed om uit te leggen dat dit een reactie is op een besluit van Nederland om sancties te heffen op Israël, specifiek op het niet meer importeren van goederen uit bezette gebieden in Israël.
0: Ja, inclusief bijvoorbeeld de Golanhoogte of Oost-Jeruzalem.
5: Ja, dus er zijn er drie en de laatste is de Westbank ook.
0: Ja, en u bent voorstander van die maatregel van het kabinet?
5: Zeker, het kabinet mocht zelf die maatregel nemen. Er was geen officiële instemming van de Tweede Kamer voor nodig. Maar wij hebben dit besluit wel gesteund.
0: Ja, en minister Berendsen die heeft nu de Israëlische ambassadeur ontboden. Gezegd, wat maken jullie me nou dat wij dan niet meer onze diplomaten naar de Palestijnse autoriteit kunnen sturen? Wat vindt u daarvan?
5: Vind ik een goede actie van de minister.
0: Okay, ja. Dus u bent tevreden. Heeft u ergens begrip voor de boosheid van de Israëli's die zeggen, ja, het zijn allemaal anti-Israëlische maatregelen die de Nederlandse regering invoert?
5: Nee, dat heb ik eerlijk gezegd niet. Kijk, de oorsprong van deze maatregel die komt voort uit een uitspraak van het Internationaal Gerechtshof. Mm-hmm. En wij als Nederland hebben een internationaal rechtelijke verplichting om de handel en met illegaal bezette gebieden tegen te gaan.
0: Ja.
5: En die verplichting, op basis daarvan handelt het kabinet en neemt dit besluit. Doen ook heel veel andere Europese landen. En daar moeten wij ons gewoon aan houden. Dat is één reden.
0: Ja.
5: Dus een internationaal rechtelijke verplichting. En de tweede reden waarom wij dit besluit steunen is geopolitiek. Wat we zien in Israël, dat natuurlijk het recht heeft om zichzelf te verdedigen. Kijk naar die verschrikkelijke aanvallen van 7 oktober. Is dat recht soms doorslaat naar het bedreigen van de rechten van Palestijnen. En ook het blokkeren van een twee-staten-oplossing. En omdat we zien dat dat steeds verder ondermijnd wordt, vinden we het ook goed dat deze sanctie nu wordt ingesteld.
0: En is het niet soms te streng dat het beeld wringt dat we dat mensen op een LAL-vlucht aan hele intensieve douanecontroles worden onderworpen om te kijken of er misschien wel een wijnfles van de Golanhoogte tussen zit? Terwijl aan de andere kant een student die aan Hamas gelieerd lijkt in Maastricht studeert?
5: Beide zijn natuurlijk niet goed.
0: Zelfde dus, orde dus, ook?
5: Het is hetzelfde. Dus het conflict heeft dezelfde bron. Hmm. Dit zijn wel twee verschillende casussen. Ik denk wat er in Maastricht aan de hand is, is dat de screening van deze studenten totaal niet goed is gegaan. En ik hoop dat onze diensten daar als de wieden weer gaan kijken wat er verkeerd is gegaan, of er geen risico lopen. Dat is één. Maar het tweede is, op het moment dat wij sancties instellen, dan moet je eraan houden of je een bedrijf bent of een particulier. Hmm. We hebben ook gezegd dat we vinden dat de handhaving moet richten op structurele en ook bewuste omzeilingen van dit besluit. Dus als jij één keer per ongeluk een flesje olijfolie meeneemt en je doet dat onbedoeld, heeft de minister ook gezegd, dan gaat de Nederlandse overheid daar, laten we zeggen, relaxed mee om.
0: Anders dan als er structureel geïmporteerd wordt.
5: Ja, dus als jij een bedrijf bent dat iedere maand grote kratten importeert uit de Westbank, dan is het een heel ander verhaal.
0: Ja, maar passen dan controles op vliegtuigen die op Schiphol landen daarbij? Binnen die, nou ja, wat u net schetst, dat onderscheid tussen structureel en incidenteel importeren?
5: Nou, we hebben een douane op Schiphol en die doet gewoon zijn werk. Dus die zullen ook regelmatig steekproeven uitvoeren als er vluchten uit Israël komen.
0: En dus is Israël nu in conflict met de Nederlandse regering en trekken zij de accreditatie van Nederlandse diplomaten bij de Palestijnse autoriteit in. Waarom gaat Israël daar eigenlijk over? Over wie we daarheen
5: sturen? Ja, dat is een goede vraag. En toch één nuance voordat ik daarop reageer. Wij zijn niet in conflict nu met de Israëlische overheid.
0: Maar dit is wel een conflict, toch?
5: Dit is een diplomatieke, zou ik zeggen, uitwisseling. En met name een diplomatieke reactie nu die je ziet van Israël.
0: Een diplomatiek conflict.
5: Een diplomatiek conflict. Waarom gaat Israël daar eigenlijk nou over? Over onze ambassadeurs bij de Palestijnen, onze diplomaten. Dat is omdat wij de staat Palestina niet erkennen. En dus is er afgesproken dat Israël de accreditatie regelt. Mm-hmm. En dus kan Israël ook bepalen om die in te trekken.
0: Ja, was het makkelijker geweest als we Palestina al erkend hadden?
5: Nou, voor het geven van accreditaties zeker.
0: Ja, nou is het zo dat uw voorganger, Dirk Boswijk, als Kamerlid een statement maakte vorig jaar. Hij pleitte voor de erkenning van Palestina en gebruikte deze woorden.
6: Ze passen in een bredere context van landen als Frankrijk, Canada en het VK die voornemens zijn om Palestina te erkennen. Wat het CDA betreft zoekt Nederland onder voorwaarden aansluiting bij deze initiatieven.
0: Ja, u bent de nieuwe buitenlandwoordvoerder, want Dirk Boswijk zit inmiddels in het kabinet. Hij zei dus, nou, we moeten ons aansluiten bij Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Canada. Die landen hebben Palestina inmiddels allemaal erkend. Moet Nederland dan nu ook volgen?
5: Als CDA hebben wij toen gezegd, dat zeggen we nu nog steeds, we moeten erkennen onder voorwaarden. Mm-hmm. En ik zeg daar eerlijk in, daar hebben we als CDA ook ontwikkeling in doorgemaakt.
0: Ja.
5: Dus we hebben Israël altijd door dik en dun gesteund. Maar op een gegeven moment hebben we ook gezegd, ja, als de feiten dusdanig veranderen, dan moeten we kritisch naar onze eigen positie kijken. En die positie was altijd, erkenning van Palestina is een sluitstuk van een diplomatiek proces. Mm-hmm. Helemaal op het eind. We hebben nu gezegd, nou nee, dat zou ook eerder kunnen en misschien wel moeten plaatsvinden.
0: Ja.
5: Maar dan wel als een voorwaarde wordt gedaan.
0: Ja, dat zei u een jaar geleden. We zijn inmiddels dus weer een jaar verder. Bent u inmiddels al verder gekomen in dat proces?
5: Nou, dan ga je dus kijken naar wat zijn die voorwaarden en vinden we dat Palestina daaraan voldoet. Ik noem er even uh-huh. kort een paar op. Geen rol voor Hamas in de regering. Nou, dat is nog niet helemaal het geval. Democratische hervormingen. Een beetje op gang, maar de eerste verkiezingen sinds 2006 moeten nog plaatsvinden. Staan gepland voor eind dit jaar. Aanpak van corruptie. Nou, en zo kan ik nog wel even doorgaan. Dus aan die voorwaarden wordt gewoon nu niet voldaan. En dus gaan wij ook niet zeggen dat nu Palestina erkend moet worden.
0: Ja, maar is het dan niet ook een beetje een semantische draai geweest vorig jaar? Want dit kan nog jaren duren, toch, voordat deze voorwaarden zijn ingevuld?
5: Zeker, dat kan nog jaren duren. En als CDA zullen we ook steeds kritisch blijven kijken van deze voorwaarden die we gesteld hebben, zijn die nog steeds bij de tijd? Mm-hmm. Kun je die eigenlijk überhaupt wel halen? En als je die ook toetst op andere landen, zijn die eigenlijk wel fair? Dus we hebben bijvoorbeeld gezegd, we willen geen extreme onderdelen in een regering hebben.
0: Ja.
5: Nou, er zijn best wat regeringen in Europa die ook wel extreme elementen in een regering hebben.
0: Dus dat betekent dat die voorwaarden, die zijn niet in beton gegoten. En dat kan ook, die kunt u straks niet meer hebben.
5: Zeker. Dus wij zijn het ook aan onze stand verplicht, vind ik, als CDA, om daar steeds kritisch naar te blijven kijken. Ze zijn die nog actueel? Kun je die eigenlijk ooit wel inwilligen? Kun je ze überhaupt meten?
0: Ja. Heeft u dat de afgelopen weken nog gedaan?
5: Nou, ik zelf persoonlijk niet. Ik ben met een aantal andere dossiers bezig geweest.
0: Maar het is wel uw portefeuille.
5: Zeker, maar we gaan niet iedere maand kijken of we die voorwaarden moeten aanpassen. Dat doen we natuurlijk in een wat hogere frequentie anders. Wat lage frequentie bedoel ik.
0: Maar vindt u nu dat al die voorwaarden nog accuraat zijn?
5: Nou, ik ga daar kritisch naar kijken.
0: Oh, ja. Dus er kan binnenkort nog een verandering in komen?
5: Dat zou zomaar kunnen, ja.
0: Verwacht u die ook?
5: Nou, kijk, bij ons gaat het niet zo dat één woordvoerder dat in zijn eentje bepaalt. Mm-hmm. Dus we hebben een netwerk van veel buitenlandse experts. Ja. Leden die hier betrokken zijn op dit soort dossiers.
7: Ja.
5: Daarmee gaan we altijd goed in overleg. Vervolgens gaan we dat dan bespreken als we daar een verandering in het standpunt willen. Met onze partij, met de fractie, blablabla.
0: U komt op mij over dat u er wel voorstander van bent om meer stappen te zetten. En dat u de rest van uw partij nog mee moet krijgen.
5: Nee, zo zou ik het niet zien. Waar ik voorstander van ben, is altijd kritisch naar je eigen positie kijken. Uh-huh. En die moet niet in beton gegoten zijn. Want nogmaals, als feiten veranderen, dan moet je jezelf ook naar je positie durven.
0: Waar bent u kritisch op uw eigen positie?
5: Nou, zijn sommige van die voorwaarden wel überhaupt meetbaar?
0: Ja?
5: En zijn die ooit haalbaar?
0: Welke zijn niet meetbaar en niet haalbaar?
5: Nou, laat ik er eentje noemen die wel, dat is makkelijker.
0: Nee, Hamas
5: uit de regering, dat is een hele makkelijke.
0: Ja, nee, maar ik was benieuwd juist die niet haalbaar zijn. Want u zei net dat u kritisch naar uzelf aan het kijken was.
5: Nou, aanpak corruptie. Hoe meet je nou of dat succesvol is?
0: Mm-hmm. Hoeft geen harde voorwaarde te zijn wat u betreft.
5: Is het nu wel?
0: Ja, maar het hoeft niet wat u betreft.
5: Nou, ik wil daar een beter gesprek over voeren. Dus ik ben heel blij dat mijn voorganger Dirk Boswijk en de fractie toen deze stap naar voren hebben gezet. Mm-hmm. Die vind ik goed. Maar je moet ook af en toe weer eens je eigen positie erbij pakken en zeggen, ja, klopt dit nog eigenlijk wel?
0: Ja, want vorig jaar zei Dirk Boswijk ook, de Nederlandse positie is te vaak te passief en te afwachtend. Geldt dat nu weer?
5: Nou, als je kijkt, in Europees verband hebben wij gepleit voor het opschorten van de handelsvoordelen met Israël op basis van het EU-associatieakkoord. Dat is eigenlijk een...
0: Het ging even over de erkenning van Palestina, of dat nog te passief en te afwachtend is.
5: Nee, vind ik niet. Daar zijn gewoon verschillende standpunten, zowel in Kamer als in kabinet. Wat ik eigenlijk belangrijker vind, is wat we doen op economisch gebied, wat ik net noemde. Daar is alleen geen meerderheid voor in Europa, op die handelsvoordelen opschorten. En daarom heeft Nederland ook nationaal een stap naar voren gedaan.
0: Ja.
5: En dat is toch wel aardig om te noemen, want 12 andere landen zijn pas weken later, eigenlijk maanden later, in actie gekomen.
0: Ja, in Europa ligt Duitsland vaak dwars, hè, omdat die natuurlijk een andere relatie hebben met Israël dan andere landen. Is het nu zo dat u kunt vinden en de positie intrinsiek is wat het CDA vindt, of bent u ook een beetje gebonden aan de coalitiepolitiek als het hier om gaat?
5: Nou, in het coalitieakkoord, heeft u kunnen lezen, staat niets over de erkenning van de staat Israël.
0: Van de staat Palestina. Ja.
5: Maar dit soort discussies moet je eerst, voordat je daar je standpunt gaat veranderen, eerst in termen spreken. En het is politiek heel gevoelig, dus hier is het laatste woord al lang niet over gezegd.
0: Dankjewel, Tweede Kamerlid Maas van Landschot van het CDA. Zo dadelijk de Rode Draad met Stefan Komduur. Ik wens u een mooie avond. Dag.
4: Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl.
8: EO, geloof, hoop en liefde.
4: NPO Radio 1.
9: Zo, daar zijn we dan, hè?
8: Deze week in de perstribune van Max.
9: Oh, we hebben een hele interessante uitzending deze keer.
8: Over 75 jaar Nederlandse televisie.
10: Live vanuit Beeld en Geluid in Hilversum.
8: Te gast zijn André van Duin over 75 jaar amusement.
9: Nou, interessant, hè?
8: En Jack van Gelder over 75 jaar sport op tv.
10: De studio's op het Mediapark openen hun deuren. Het
11: wordt een hele bijzondere dag.
8: Kom langs of luister. De perstribune. Zondagmiddag vanaf 12 uur.
4: NPO Radio 1.
8: Wie luistert, weet meer.
12: Ster.
13: In een tijd waarin machthebbers verdeeldheid zaaien en de waarheid onder druk staat, is betrouwbare journalistiek essentieel. Word daarom nu lid van De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl en maak onafhankelijke journalistiek mogelijk.
14: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En als we heel eerlijk zijn, soms benoemen we zaken die niet iedereen wil horen. Toch kiezen we daarvoor. Ook al is het niet altijd de makkelijkste weg naar een betere uitkomst. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
13: Probeer De Correspondent een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand.
15: Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. Dan wil je een duurzame oplossing. Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
16: Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
15: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.
7: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
11: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
17: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
18: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennis maken.
19: NPO Radio 1. 7 uur.
20: Stefan Komduur.
21: Goedenavond. Zometeen kijken we in de rode draad naar de plannen om de dure 1-op-1 zorg in de jeugdzorg terug te dringen. Kan dat? En zo ja, wat zijn dan de alternatieven? Je hoort het na het NOS Journaal van 7 uur. Hier is Sydney Dijkers.
22: Het minderheidskabinet heeft zojuist in een brief aan de Tweede Kamer definitief laten weten de aangekondigde bezuinigingen op de sociale zekerheid, zoals het arbeidsongeschiktheidsstelsel en de werkloosheidsuitkeringen, allemaal uit de boeken te halen. De vakbonden die hebben ook al vanmiddag laten weten daardoor weer aan tafel te willen met het kabinet. Politiek verslaggever Roel Bolsius, ja, wat betekent dat?
23: Ja, dat betekent een overwinning voor de vakbonden. Toen het kabinet van start ging, stond er 6,5 miljard euro per jaar op sociale zekerheid aan bezuinigingen in de boeken, in de plannen van het kabinet. Nou, de AOW-plannen werden eerder al van tafel gehaald. En vandaag gaan dus ook de rest van de plannen van tafel. En dat geeft ruimte om de gesprekken op te starten met de polder, want nu de bezuinigingen uit de boeken zijn, dat betekent zeker niet dat er in de toekomst niet alsnog bezuinigd wordt op sociale zekerheid, denkt premier Jette.
24: In het debat van de algemene politieke beschouwingen werd eigenlijk van links tot rechts gezegd, het systeem zoals we dat nu hebben, dat is onhoudbaar. Omdat er te veel mensen vastzitten, te veel mensen langs de kant van de arbeidsmarkt staan. Dat willen we met elkaar oplossen. Maar begin bij de inhoud en dan pas bij de vraag wat dat dan aan investeringen kost en besparingen oplevert.
25: Nee, maar het zou best wel kunnen dat er natuurlijk uiteindelijk dan alsnog bezuinigingen op het gebied van sociale zekerheid in de boeken komen te staan.
24: Nee, daarvan hebben we, dat leggen we nu ook uit aan de Kamer. We halen de bezuinigingen die nog vanuit het coalitieakkoord komen weg bij de begroting sociale zaken. En zullen na het sociale akkoord kijken wat er onder de streep overblijft. En dan zullen we mogelijk ook als kabinet weer met nieuwe voorstellen naar de Kamer komen, omdat we wel ook een nette schatkist willen opleveren.
23: Ja, want dat is wat de premier nu hoopt, dat de bonden weer aan tafel gaan praten met het kabinet en de werkgeversorganisaties en dat er dan alsnog een hervorming komt in de sociale zekerheid die leidt tot besparingen. Gebeurt dat niet, dan moet het kabinet later op zoek naar geld om het gat in de begroting te vullen. Maar vooralsnog zijn de bezuinigingen dus van tafel.
22: Ja, en eerst dus maar gaan praten dus. Politiek verslaggever Roel Bolsius, dankjewel voor nu. De VS zegt dat buitenlandse partijen betrokken waren bij de mogelijke voorbereiding van een terroristische aanslag op een Britse luchtmachtbasis. Buitenlandminister Rubio wijst voorzichtig naar de betrokkenheid van Iran. Net als president Trump eerder ook al deed. Iran ontkent dat juist. Bij luchtmachtbasis in het westen van Engeland werden afgelopen weekend 5 mannen gearresteerd. Zij worden verdacht van het voorbereiden van een terroristisch misdrijf daar. Op de basis staan Amerikaanse bommenwerpers die werden ingezet bij aanvallen op Iran. In Slowakije heeft een jongen van 13 op zijn school een leerkracht doodgestoken. De politie was er snel bij en heeft de tiener opgepakt. Het dodelijke slachtoffer is een docente van 61. 2 anderen raakten gewond, dus een collega van het slachtoffer en een meisje. Waarom de leerling de docenten neerstak is nog niet duidelijk. Premier Fico van Slowakije heeft zijn medeleven betuigd aan de families van de slachtoffers. En Formule 1-coureurs Fernando Alonso en Lance Stroll komen ook volgend jaar uit voor Aston Martin. De Britse renstal heeft de contracten van beide coureurs verlengd tot en met eind volgend jaar. De Spanjaard Alonso is 45 en rijdt al sinds het begin deze eeuw in de Formule 1. Hij werd 2 keer wereldkampioen. Racen is nog altijd zijn leven, zegt hij. En dit seizoen pakte Alonso pas een paar punten. Stroll nog geen 1. Aston Martin staat in het teamklassement 1 na laatste voor nieuwkomer Cadillac. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt uiteindelijk af naar 15 tot 20 graden. Morgen begint dan vrij zonnig, maar later neemt vanuit het westen de kans op buien toe. Voor die buien uit wordt het nog 23 tot lokaal 29 graden.
21: Dankjewel. De situatie op de weg. Helene Geest, goedenavond.
0: Goedenavond. Ja, de meeste files zijn opgelost. Er staat er nog één waar je behoorlijk veel vertraging door hebt. Op de A15 is dat van Rotterdam naar Gorkum. Tussen Hardingsveld, Giessendam en Gorkum nog 25 minuten oponthoud door een ongeluk.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliquemuseum.nl.
3: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: In een tijd waarin machthebbers verdeeldheid zaaien en de waarheid onder druk staat, is betrouwbare journalistiek essentieel. Word daarom nu lid van De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl en maak onafhankelijke journalistiek mogelijk.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Probeer De Correspondent een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand.
26: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist. Weekend naar de knoppen. Hey, Erik, wat lief.
27: Beterschap. Hartje met verband emoji.
28: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
29: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
28: Happy News! Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
30: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
31: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een Decupre-matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw Decupre-matras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
30: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
32: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaardadvies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
33: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennismaken.
34: Wat geeft jou rust? Een tentoonstelling over geloof met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
19: NPO Radio 1.

0: Goedenavond en welkom bij de Rode Draad van dinsdag 29 september... met erin een uitstap naar België... waar het maximale gevraagd werd van politici in het Vlaamse parlement. Maar we hebben ook oog voor personen met een handicap in de kunst... nu het Rijksmuseum daar zelf onderzoek naar heeft gedaan. En ook hoor je alles over de commerciële kant van bloeddonaties. En we proberen je ook nog zo te vertellen en vooral ook uit te zoeken... hoe we een stap vooruit kunnen zetten in de jeugdzorg. Eerst een stap vooruit naar ons rondje langs de velden. En die start ik op de padelbaan. Die sport is namelijk razend populair geworden de afgelopen jaren. Maar Nederlandse oogartsen waarschuwen vandaag voor ernstig letsel... en raden spelers aan voortaan met een veiligheidsbril te spelen. Oogarts Ruud van der Pol legt het uit bij Radio 538.
1: Omdat de bal relatief klein is en heel hard gaat. Hij is even groot als een tennisbal, alleen de afstanden zijn veel korter... en de richtingen zijn onberekenbaar. En dan kan zo'n oog langs het oogbot het oog raken... en daardoor blijft het letsel veroorzaken.
0: Dan naar Giselle Bellicot. Zij is het boegbeeld van een belangrijke nieuwe beklemmende campagne in Frankrijk. En daarmee worden mensen die vermoeden te zijn gedrogeerd of seksueel misbruikt zijn... aangemoedigd zich te helpen bij een speciale onderzoekseenheid.
2: Tu peux me raconter ce qui s'est passé avec ton papy?
3: Je peux pas. 75% des agressions par soumission chimique... sont commises par un proche. Dans un cas sur deux, les souvenirs s'effacent. Si vous avez un doute, contactez le CRAFS.
0: Bellicot's dochter die bedacht de campagne en ze wil duidelijk maken... dat 75% van zulke misdaden wordt gepleegd door een bekende van het slachtoffer. Een vader, een stiefvader, een docent of een familievriend. Dan de Zuid-Koreaanse stad Busan. Die zit in een bronzen walvishaai vast. Die zit daar vast in het stadskanaal. Het dier zwom de havenstad 2 weken geleden binnen. En sindsdien trekt de haai veel bekijks. Meer dan 500.000 mensen zijn al naar de stad gekomen. Vanochtend deed de kustwacht een poging die walvishaai terug naar de zee te drijven. Maar die mislukte. En dat vindt de burgemeester van de stad eigenlijk helemaal niet zo'n probleem. De haai is namelijk juist goed voor de lokale economie, omdat hij zoveel bezoekers trekt.
4: Somnia.
0: En tot slot twee iconische stemmen. Je kent ze natuurlijk, maar zou je ze ook durven te vertolken? Paul Hanen maakte vorige week bekend te stoppen met het inspreken van Bert. En nu wordt productiebedrijf Wilpel Productions doodgegooid met mailtjes van geïnteresseerde stemacteurs. En dat vertelde stemregisseur Rutger Lepolen vanochtend in de Koen en Sander Show op Joe. Sander Lantinga toonde in ieder geval wel interesse en kreeg meteen ook wat advies.
5: Ik zeg altijd, stemacteren is iets anders dan stemmetjes doen. Iedereen kan een stemmetje doen. Iedereen kan leuk, ik doe een stemmetje doen. Maar het moeilijke van stemacteren is dat je met een raar stemmetje echt moet kunnen spelen. Je moet echt iets waar kunnen maken. Dus als je Bert en Ernie gaat spelen, dan moet je de scène kunnen spelen van Bert en Ernie. Je moet die warmte voelen, ja, die vriendschap voelen van die twee.
0: Ja, nou, we kunnen meteen even oefenen. Zit je thuis, zit je in de auto, haal dan even nu die innerlijke Bert naar boven. En praat mee met de volgende take, de beroemde banaan in je oor scène.
6: Ik zei, je hebt een banaantje in je oor, Ernie. En een banaan eet je. Je stopt ze in je mond, niet in je oor, Ernie.
7: Wat zei je nou, Bert?
6: Haal die banaan nooit uit je oor.
7: Het spijt me, Bert, maar je moet het harder praten, hoor. Ik hoor je niet, want ik heb een banaan in mijn oor.
0: Gaan we naar nieuws van vandaag. Want in augustus werden er nog excuses aangeboden vanuit het kabinet voor de misstanden binnen de gesloten jeugdzorg. Met de belofte dat die in 2030 helemaal gesloten is. Maar door die sluiting van de gesloten jeugdzorginstellingen belanden veel jongeren in 1-op-1 behandeling. Maar ook die vorm van behandeling moet stoppen, zegt minister voor Jeugd Mirjam Sterk nu. 77 miljoen euro worden er gedurende 3 jaar tijd verdeeld over de gemeente om al die plannen werkelijkheid ook te laten worden. Maar wat voor alternatieven staan er klaar voor die 1-op-1 behandeling? En wat moet er precies met al dat geld gaan gebeuren? Dat ga ik bespreken met twee gasten hier in de studio. D66 Tweede Kamerlid met de portefeuille jeugdzorg Marijke Zijnhaven. Goedenavond.
8: Goedenavond.
0: En aan de telefoon hebben we emeritus hoogleraar jeugdzorg Peer van der Helm. Goedenavond.
9: Hallo.
0: En maar eens even bij u beginnen, meneer Van der Helm, want die 1-op-1 zorg, schets dat eens even, wat is dat precies?
9: Nou, dat heeft heel veel verschillende vormen, maar waar wij het vaak over hebben is dat er eigenlijk een jongere die ernstige agressieproblemen heeft of psychiatrische problemen zoals zelfbeschadiging en suïcide, dat hij continu soms tot op de wc wordt gevolgd door een medewerker.
0: Die zijn er altijd bij?
9: Die zijn er soms altijd bij.
0: U deed in juni onderzoek naar deze vorm, naar die 1-op-1 zorg. Wat ontdekte u? Wat kwam er uit dat onderzoek?
9: Nou, wat we zagen is in de eerste plaats dat het soms nodig is, hè, om calamiteiten te voorkomen. Maar dat je dat niet te lang moet doen. Dus we hebben toen ook met de gemeente Rotterdam een protocol opgesteld om ervoor te zorgen dat het niet eindeloos doorging. Want dat is weer schadelijk voor jongeren. Mm-hmm. En dan worden ze agressief.
0: Daar worden ze agressief van. En toch nog om een beter beeld ook te krijgen. Het kan soms ook voorkomen dat een jongere met een begeleider op een vakantiepark bijvoorbeeld zit. Omdat er gewoon geen plek, goede plek gevonden kan worden.
9: Dat klopt. En waar normaal in de behandeling van jongeren in instellingen zo'n 1-op-1 begeleiding op een gegeven moment wordt afgebouwd, zie je op een gegeven moment dat men het ook niet meer weet en dat zo'n jongere weggestopt wordt in een vakantiepark. En dat dat eindeloos doorloopt. En dat die jongeren dan ook geen dagbesteding hebben, geen onderwijs en geen behandeling.
0: Nee, die worden om 1 uur 's middags bijvoorbeeld wakker, gaan maar een beetje chillen op de bank en weer naar bed. En dat is dan voor een tijd hun leven. U komt veel in contact met jongeren in de jeugdzorg. U was vandaag zelfs nog bij een kleine jeugdzorginstelling. Wat voor dag was het daar? Was het een goede dag? Wat zag u daar?
9: Ja, het was in Loerbeek bij een boerderij met 3 kuddes paarden. En daar waren dus een aantal jongeren die 's ochtends als dagbesteding met de paarden bezig zijn. En dan 's middags meestal naar school gaan. En het was heel mooi weer en iedereen zat lekker buiten koffie te drinken. En de begeleiders die erbij waren, die waren ook blij. En het was een soort rust.
0: Er was een soort rust. En die rust bestaat minder als het gaat om 1-op-1 zorg. En juist ook deze kleine schalige voorzieningen waar u vandaag op bezoek was, dat is ook iets waar de minister graag naartoe wil. En we horen haar ook in het volgende fragment, Mirjam Sterk, daarvoor pleiten.
8: Wat voor jongeren gaat het dan om?
10: Ja, jongeren die echt complexe problemen hebben, waarbij ze bijvoorbeeld verslaving hebben of suïcidaal zijn. Jongeren die soms ook eigenlijk tegen zichzelf een beetje in bescherming genomen moeten worden. En die je dus niet zomaar overal kunt plaatsen in een jeugdzorginstelling. Die hebben kleinschalige voorzieningen nodig, maar soms ook gewoon extra begeleiding.
0: Ja, u adviseert ook kleine voorzieningen. U ziet ook wat er misschien nog niet goed gaat bij die voorzieningen, maar wat misschien ook wel goed werkt. Wat zijn de alternatieven? Zegt u ook, laten we massaal overstappen op dit soort kleinschalige opvang?
9: Nou, in de eerste plaats is het natuurlijk zo dat dat niet de oplossing is voor alles. En daar moeten we realistisch in zijn. Maar het is wel zo dat in vergelijking tot de grote instellingen, waar ik zelf ook meer dan 30 jaar in gewerkt heb, is dat de rust veel groter is. En dat jongeren daar beter tot hun recht komen en minder probleemgedrag gaan ontwikkelen. Ik wil niet zeggen dat het altijd lukt. Hè? Dat is heel belangrijk, maar het lukt wel vaker. En wij doen daar ook onderzoek naar. We hebben ook leefklimaatmetingen gedaan van hoe ervaren ze nou het om daar te zijn. Hè? Dat is hun eigen stem. En ze vinden het veel beter dan in die grote instellingen.
0: Ja,
9: ik word er wel blij van.
0: Dat snap ik. Dat zijn ook positieve verhalen om in ieder geval langzaamaan zo'n goed alternatief te hebben. Even naar mevrouw Seinhaven, Tweede Kamerlid voor D66 hier in de studio. Ja, we hoorden al eerder in mijn tekst de excuses voor de jeugdzorg, voor de gesloten jeugdzorg. Die werd afgebouwd, die wordt afgebouwd tot 2030. Is er dan automatisch daar ook een antwoord op? Of zijn we dat nu eigenlijk nog met elkaar aan het zoeken in de jeugdzorg?
11: Ja, ik vrees dat het eerlijke antwoord is dat we daar nog steeds naar op zoek zijn met elkaar. En wij hebben voor de zomer aangegeven van we zien dat steeds vaker die 1-op-1 begeleiding wordt. Ook gevraagd van nou, om hoeveel kinderen gaat het nou? Toen gaf de minister aan, ja, ik schat in dat het ongeveer 400 kinderen betreft. Nou, we zijn nu een aantal maanden later en toen kregen wij ook als Tweede Kamer, werden we geïnformeerd met de boodschap, ja, het zijn er minimaal 768, maar hoogstwaarschijnlijk meer, want nog niet alle jeugdregio's zijn meegerekend. Dus dat is absoluut zorgwekkend.
0: Dat is absoluut zorgwekkend. En tegelijkertijd zegt diezelfde minister ook, die één-op-één zorg zie ik ook niet als oplossing.
11: Ja, die één-op-één zorg zie ik ook niet als oplossing. Ja, dus volgens mij gaf de heer Van der Helm net ook aan van soms, in uitzonderlijke gevallen kan dat wel degelijk van toegevoegde waarde zijn, mits het ook niet te lang duurt. Het problematische hier is natuurlijk dat we A, niet weten om hoeveel kinderen gaat het nou. Mm-hmm. Maar van die kinderen weten we ook niet, krijgen zij onderwijs of hebben ze een vorm van dagbesteding? Het personeel wat daar werkt, is dat gekwalificeerd personeel?
0: Mm-hmm.
11: Krijgen ze ook een vorm van behandeling? En bottom line, zijn deze kinderen veilig? Die vragen heb ik ook vorige week in het debat aan de minister gesteld. En de minister zegt, ja, dat weten we dus niet.
0: Morgen wordt er ook opnieuw weer gedebatteerd over jeugdzorg. De tweede, behoren dus de 77 miljoen, die wordt uitgetrokken daarvoor. Moet dat dan allemaal naar deze kleinschalige voorzieningen wat u betreft? Of heeft u ook nog een andere bestemming?
11: Ja, het moet sowieso voor een heel groot deel gaan naar deze vormen van kleinschalige voorzieningen. Maar ik denk dat we daarnaast ook veel wezenlijker moeten kijken van hoe komt het nou dat kinderen hier belanden? En we weten uit onderzoek dat er vaak, volgens mij gemiddeld, dat deze jongeren vaak op 7 plekken hiervoor geweest zijn. Ja, als we ook niet veel wezenlijker gaan kijken naar, maar wat gebeurt daar nou? En hoe kunnen we nou de zorg daar veel beter organiseren, zodat kinderen niet aan het eind van dat traject uitkomen? Dat is waar uiteindelijk de winst te halen valt. En ik denk, een van de lessen uit mijn eigen PhD-onderzoek, wat overigens nog niet is afgerond, is, we weten natuurlijk al decennia lang dat kinderen beschadigd raken in gesloten jeugdzorg, op de plek waar ze veilig zouden moeten zijn. En wat we toen gezegd hebben is, oké, maar dan komen we met Jeugdzorg Plus. Dat moet dan een alternatief zijn voor gesloten jeugdzorg. In de praktijk is daar heel weinig veranderd. Zijn we eigenlijk hetzelfde aan het doen onder een verbloemende naam, Jeugdzorg Plus. Ik denk dat we er heel erg voor moeten waken om nu niet iets nieuws op te tuigen, mm-hmm, wat we een andere naam geven, maar waar de facto diezelfde dynamieken onder zitten.
0: En toch zegt die minister ook, ik laat het aan de gemeentes over wat we met die miljoenen die ik nu vrijmaak, wat die gaan doen. Die mogen zelf erover nadenken hoe dat verdeeld gaat worden. Moet de regie niet veel meer in Den Haag daarvoor dan liggen? Moet Den Haag niet zeggen, moet het ministerie niet zeggen, we gaan die kant op?
11: Ja, ik denk dat het heel goed is dat de gemeente, of dat de minister ook aangeeft van gemeenten zijn gewoon primair aan zet, want we hebben deze taak gedecentraliseerd. Terzelfde tijd zien we ook dat de minister vanuit haar stelselverantwoordelijkheid moet ingrijpen. Want deze kinderen vallen tussen wal en schip. We weten niet eens om hoeveel kinderen het gaat. We weten niet eens of ze veilig zijn. De minister heeft ook aangegeven van ik kom met een zogenaamde doorbraakaanpak. Ja, daar moet dan dus ook volle regie vanuit het ministerie op zijn. Want dit alleen maar bij gemeenten beleggen, dat is onvoldoende.
0: Dat is onvoldoende, want Peer, zonder die centrale regie is het straks onduidelijk ook waar het geld blijft. Het is moeilijk dan te volgen natuurlijk. Heeft u er geloof in dat de gemeenten het zelf op kunnen lossen?
9: Nee, dat denk ik niet. En dat is niet omdat ik tegen gemeentes ben. Ik heb er zelf heel lang in gewerkt, ook in de zorg bij gemeentes. Maar wat je ziet is dat de gemeentes toch door de waan van de dag worden geregeerd. En je weet uiteindelijk, en dat zegt de Algemene Rekenkamer ook in heel veel rapporten, weet je dus niet waar het geld blijft. En dus voor mij zou die 77 miljoen over 3 jaar zou geoormerkt moeten worden. En net als de discussie in het onderwijs, hè, want ja, daar ging het geld ook naar de lumpsum en dan wist de Rekenkamer ook niet meer waar het gebleven was. Dus in de jeugdzorg is het heel belangrijk dat we geld gaan oormerken en gaan zeggen van het gaat daar naartoe.
0: Mm-hmm.
9: En dat de Rekenkamer dat ook kan controleren. En gemeentes eventueel op de vingers kan tikken als het weer in een zwembad stopt. Ik vind zwembadwaarde heel prima. Maar als we 77 miljoen uitgeven voor jeugdzorg, moeten we ook zeker weten dat het in die specifieke context terechtkomt, want anders hebben we namelijk in 2030 nog steeds gesloten jeugdzorg. En dan gaat iedereen zeggen, ja, we kunnen niet zonder, dus dan wordt het 2035.
0: Terug naar de studio, terug naar u, mevrouw Seinhaven. U haalt het zelf al even aan. U promoveert op de werking van de jeugdzorg. Nog niet helemaal gepromoveerd, maar bijna, begrijp ik. U onderzocht wel waarom beleidsmakers en politiek vaak niet luisteren juist naar wat wetenschappers beweven effectief vinden, wat uit veel onderzoeken al komt. De politiek kiest vaak toch voor een technocratisch of makkelijke meetbare oplossingen. Dat merkt u al op in uw promotieonderzoek. U ziet zelf in die politiek. Wat ziet u dan nu gebeuren? U zit er nog niet zo lang, volgens mij. Wat ziet u gebeuren?
11: Ja, ik denk als we niet opletten gaan we precies dezelfde fout maken als politiek. En dan gaan we nu heel hard roepen dat het allemaal anders moet. Gaan we met allemaal nieuwe regels komen wat eigenlijk heel weinig, wat echt schijnveiligheid oplevert en niet iets wezenlijks verandert voor deze jongeren. En ik raakte het net ook al even aan. Ik denk dat we dat we ook als politiek, we moeten er bovenop zitten, maar we moeten opletten dat we niet voor een soort van quick fix gaan, wat eigenlijk hetzelfde is onder een andere noemer.
12: Mm-hmm. De Jeugdzorg Plus, waar het u net aanhaalde.
11: Precies, ja. En ik denk dat er daarnaast ook een veel bredere vraag ligt van hoe gaan we nou om met signalen van jongeren die onveilig zijn op de plek waar we hen het best zouden moeten beschermen. En dat is ook het deel waar ik zelf met de eigen Kind Eerst initiatiefwet kom. Omdat we die signalen van jongeren veel serieuzer moeten nemen.
12: En dan is de gedachte die bij mij opkomt, het zijn maar 800 kinderen. Je kan toch als een land wel voor 800 kinderen iets bedenken hoe je daar dan een oplossing voor vindt in de toekomst. Waarom is dat zo moeilijk?
11: Ja, absoluut. En dat is ook wat mijn insteek morgen wordt in het debat. Van wij moeten weten als Tweede Kamer om hoeveel kinderen gaat het nou? Ja. Waar zitten deze kinderen?
12: Maar ook al zijn het er 1000, dan zijn het er maar 1000. Daar kan toch wel een oplossing voor gevonden worden?
11: Ja, absoluut. En dat vraagt iets van politiek. Dat vraagt iets van de minister. Maar het vraagt ook iets van het veld. Want zij moeten met elkaar, deze jeugdzorgaanbieders moeten ook met elkaar zorgen dat het zorgaanbod, die kleinschalige voorzieningen waar we het net over hadden, dat die ook daadwerkelijk beschikbaar zijn voor deze kinderen. En we zien nu dat het financieel heel veel aantrekkelijker is om in te zetten op jongeren met lichte vormen of lichte problematiek. En dat gaat ten koste van de groep die de zorg het allerhardst nodig heeft.
12: Ja, instellingen mogen weigeren als ze worden opgebeld van we willen een kind, moet geplaatst worden ergens. Mag een jeugdzorginstelling zeggen, we kunnen hem niet plaatsen bijvoorbeeld. Want om allemaal redenen. Meneer Van der Helm, het veld moet toch ook nog wel wat doen? Bent u dat met de Tweede Kamerlid van D66 eens?
9: Ja, ik denk dat we wel met elkaar eens zijn. Ook omdat zij daar onderzoek naar doet en dan ook geconfronteerd wordt met deze problemen. Het oude adagium, wat dus ook de afgelopen 20 jaar in de jeugdzorg is geweest, het veld moet het oplossen. Dat lijkt mij wat te optimistisch. En Sharon Stellaert, die heeft daar een proefschrift over geschreven 2 jaar. Dat kent onze Tweede Kamerlid ook heel goed, denk ik.
11: Ja, zeker.
9: Het is wel een dik boek om door te worstelen. Maar zij beschrijft dus al eigenlijk al dat deze problematiek van een ernstig probleem met een quick fix, die dan weer zoveel problemen oplevert dat we weer nieuwe quick fixes moeten ontwikkelen. Zij beschrijft dat al sinds 2007. En dat gaat dus om kinderen met complexe problemen. En we zijn er nog steeds niet uit.
12: Nee, precies.
9: En ik denk, we weten wel wat ongeveer de oplossing is. Ik heb geen gouden toverstokje. Ik werk al 30 jaar in deze sector met deze kinderen. Dus ik heb echt geen gouden toverstokje. Maar het zou wel nodig zijn, en daarom ben ik ook blij met het verhaal, dat we daar iets aan gaan doen.
12: Ja, precies. En iets aan gaan doen, dat kan misschien met die 77 miljoen, maar die wordt dan wel het liefst, zegt meneer Van der Helm, geoormerkt, zodat ze het geld kunnen blijven volgen, dat een gemeente het niet alleen maar aan een zwembad uitgeeft. Mevrouw Seinhaven, hoe kan u er nou in de Kamer op toezien dat de gemeente dat geld daadwerkelijk transformeren naar goede zorgplekken, dat het echt in de jeugdzorg wordt geïnvesteerd?
11: Ja, ik denk dat het aan ons is om ook te kijken van hoe kunnen we zorgen dat we grip houden op waar dat geld nou naartoe gaat. En wat mij betreft is dat ook binnen jeugdzorg moeten we dan ook heel kritisch zijn. Want we hebben de afgelopen jaren ook al heel veel geld uitgegeven, miljoenen uitgegeven aan die af- en ombouw gesloten jeugdzorg. Dus dat geld was bedoeld om die alternatieven voor elkaar te krijgen. Daarvan zien we dat een groot deel van dat geld is opgegaan aan frictiekosten naar die zorgaanbieders die nu minder plekken gevuld hebben bij die gesloten jeugdzorg. Maar voor dat geld zijn geen alternatieven gebouwd, of maar in veel beperktere mate dan wat we hadden gewild. En dat is natuurlijk problematisch.
12: En is dat ook iets waar u de minister morgen in het debat op gaat aanspreken?
11: Jazeker.
12: We gaan het afwachten. Morgen is dat debat in de Tweede Kamer met de minister Mirjam Sterk. We spraken hier D66-Kamerlid Marijke Seinhaven. En op afstand, emeritus hoogleraar jeugdzorg, Peer van der Helm, dank.

0: Muziek van Peter Bjorn en John. En dit was het nummer Young Folks.
1: NPO Radio 1.
0: 7:58, Sidney Dijkers met het NOS Journaal.
2: Bij Zuidwolde in Drenthe zijn vanmiddag 2 vrachtwagenchauffeurs om het leven gekomen bij een groot ongeval. Het gebeurde op de provinciale weg, de N48. Er waren daar 3 vrachtwagens en 3 auto's bij betrokken. De schade aan de weg is ook groot. De N48 bij Zuidwolde blijft daarom tot morgenochtend dicht. De 24-jarige Amsterdammer die is aangehouden in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters wordt ook verdacht van het geven van 2 moordopdrachten in het buitenland. Op de laptop van die verdachte zou informatie zijn gevonden over de moordplannen. Shiny Hunters zit onder meer achter de grote datadiefstal bij Odido. De grootste oppositiepartij Pro is tevreden met het schrappen van de bezuiniging op de sociale zekerheid. Partijleider Klaver zegt daarom de begroting van het minderheidskabinet te willen steunen. En Marokko heeft een nieuwe premier. Het is Fatima Ezzara El Mansouri. Ze wordt de eerste vrouwelijke premier van Marokko. Mansouri is lid van de liberaal-centristische partij PAM, die bij de parlementsverkiezingen van vorige week de grootste werd.
1: NPO Radio 1. De Rode Draad.
0: En in die Rode Draad gaat het zo meteen over het Rijksmuseum. Want dat museum heeft de collectie scherp onder de loep genomen op zoek naar verhalen over mentale en lichamelijke diversiteit. Welke inzichten dat heeft opgeleverd en hoe personen met een handicap of beperking naar kunst kijken, dat hoor je allemaal zo meteen. Eerst namelijk
3: de week van
0: collega Minne van Veen. Zij onderzoekt de toekomst van collectief wonen in Nederland. Want nu er een groot tekort aan ruimte is en betaalbare huizen, moeten we niet meer samen gaan wonen. Net zoals vroeger.
4: Het is Burendag in mijn nieuwbouwwijk in Utrecht, waar ik samen met deze buren sinds 2 jaar woon. We hebben allemaal een eigen huis, maar delen een groot groene binnentuin. En dat pakt verrassend goed uit.
5: Ik vind het wel leuk dat het best grote ruimte is en dat je daar allemaal dingen kunt doen.
6: Je hebt ook veel groter dan andere kinderen, maar je deelt het ook wel weer en je ziet. Je leert mensen veel beter kennen.
7: Ik vind het heel leuk om die tuin te delen, omdat je ook gewoon makkelijk met elkaar in contact komt. Ik denk dat het ook scheelt dat we allemaal tegelijk hier zijn komen wonen. Dus iedereen stond ook wel echt open voor elkaar leren kennen.
4: Het voelt alsof we op een oldschool manier wonen. Met een tuin waar lief en leed wordt gedeeld en kinderen de hele dag vrij rondrennen. Is dat ook zo? Dat vraag ik aan historicus Wouter Bekers, die alles weet over de geschiedenis van wonen in Nederland.
8: Zeker, je zou kunnen zeggen, het is echt een typisch volkshuisvestingverschijnsel. Als je een beetje teruggaat, dan moet je echt denken aan de jaren 20. De tijd na de Eerste Wereldoorlog. Grote woningnood. En wat zo bijzonder is, dat je dan ziet dat eigenlijk de overheid begint sociale woningbouw enorm te steunen. En dat er dan ook heel veel wordt nagedacht over, maar hoe gaan we eigenlijk bouwen?
4: En is er toen dus ook meer collectief gebouwd dan voorheen?
8: Zeker, dit is echt de tijd van de tuindorpen. Dus dan zie je dat mensen nadenken over hoe woon je prettig samen.
4: Hetzelfde vond plaats in de tijd na de Tweede Wereldoorlog. Mijn vader, geboren in Rotterdam, woonde op een vergelijkbare manier.
9: Mijn ouders hadden het geluk vlak na de oorlog, grote woningnood natuurlijk in de stad als Rotterdam, dat ze een woning hadden gekregen in de tuinwijk Schiebroek, zo heette dat toen.
10: Een jonge Rotterdammer legde de eerste steen voor een complex van 90 woningen in de binnenstad, die als model zullen dienen voor de verdere woningbouw.
9: En wij hadden dus een portiekwoning en daarachter was een heel groot, hele grote gemeenschappelijke tuin. En daar kwamen we altijd bij elkaar met alle jongetjes van de straat. En ik was altijd buiten, altijd.
4: Zijn we dat samenwonen in de tijd daarna kwijtgeraakt? Historicus Wouter denkt van wel.
8: Misschien is dat de jaren 60, 70, 80 een beetje gebeurd. Dat je eigenlijk zag dat, de grootste nood was eigenlijk ook wel een beetje gelenigd. En toen, mensen kregen een beetje behoefte aan huisje, boompje, beestje. Hun eigen plek. En we begonnen daar ook voor te bouwen. Dus misschien de Vinex-wijk als het bekendste voorbeeld, weet je wel. Ieder gewoon zijn eigen fijne plekje op zichzelf.
11: Door een nog maagdelijk deel van de polder Zuidelijk Flevoland is een bus vol Amsterdammers op weg naar Almere. De in aanbouw zijn de nieuwste stad van Nederland, waar ze als eersten komen te wonen.
4: En als je nu naar de toekomst kijkt, we zitten niet meer na een oorlogscrisis, we zitten in een wooncrisis. Verwacht jij dat er dus weer meer collectief gaan wonen in de toekomst?
8: Oeh, goede vraag. Ja, je zou kunnen zeggen, never waste a good crisis, hè? Dat zag je in het verleden. En wat ik zo mooi vind, is dat je ook nu weer die gedachten ziet en die experimenten.
3: wat mij betreft mag het nog veel meer. Dus laten we zeggen, ik heb goede hoop dat ook in deze crisis mensen die gelegenheid aanpakken. Want we moeten met elkaar ook weer een heleboel bouwen. Maar ook om echt een beetje te bouwen aan kleine samenlevingen.
0: Morgen bezoekt Midden een woongroep in Delft en spreekt ze daar de onderzoekster op het gebied van collectief wonen.

0: Volg ons op Instagram.
1: Lichaamsverhalen, zo heet het online magazine dat het Rijksmuseum lanceert in het kader de maand van de geschiedenis en de week van de toegankelijkheid, die twee samen. Want in dat magazine reflecteren meer dan 30 schrijvers op kunstwerken uit de Rijksmuseumcollectie, waarin lichamelijke en mentale diversiteit een rol spelen. Het magazine is onderdeel van een groter onderzoek dat het Rijksmuseum überhaupt doet naar lichamelijke en mentale diversiteit in hun eigen collectie. Marten Sofie Meese doet dat onderzoek. Goedenavond.
2: Hoi, goedenavond.
1: Het lijkt me een interessant onderzoek om te doen bij het Rijksmuseum. Waarom is het voor het museum nou zo belangrijk om te kijken naar die lichamelijke en mentale diversiteit?
2: Goeie vraag. Ja, het past binnen een groter en bredere ambitie van het museum. En het is onderdeel van een grotere missie. We willen dat iedereen zichzelf kan herkennen in de collectie. En die representatie die is essentieel voor mensen die zichzelf eigenlijk nog niet eerder hebben teruggezien in de collectie. En dat is dus ook die lichamelijke diversiteit. En dat is ook een behoorlijk grote groep mensen. Tegelijkertijd helpt het mensen die hier nog bezoekers, museumbezoekers of websitebezoekers, die hier nog niet eerder over hebben nagedacht, te realiseren dat lichamelijk verschil er ontzettend bij hoort en ook onderdeel is van de kunstgeschiedenis.
1: Zeker, nou, daar komen we over te spreken, waar in de kunstgeschiedenis we dat dan al terug kunnen zien. Toch nog even een museum worden waar iedereen zich in herkent, waar iedereen zich ook thuis voelt op een schaal van 1 tot 10. Hoe ver zijn jullie daarin?
2: Nou, nummers ken ik niet toe. Maar we doen ontzettend ons best. En het is zeker een visie die we, een missie die we heel hoog in het vaandel hebben staan. En heel hard onderzoek aanwijden. Dus redelijk goed. We zijn goed bezig.
1: Maar een cijfer is spannend, merk ik.
2: Ja, dat is allemaal. Ik ben toch een wetenschapper. Dat vind ik te definitief.
1: Goed, laten we dan naar jouw onderzoek gaan. Naar lichamelijke diversiteit en mentale diversiteit. Hoe onderzoek je zoiets in een collectie van een museum?
2: Ja, ik heb 3 invalshoeken. Ik kijk gewoon letterlijk naar wat is afgebeeld. Dus wat gerepresenteerd is in de kunstwerken. Ik lees biografieën van makers en afgebeelde personen. En ik onderzoek taalgebruik. Dus ook historisch taalgebruik. Want er werden vroeger natuurlijk heel andere termen gebruikt om bepaalde lichamelijke verschillen aan te duiden. En taal is daarmee dus eigenlijk ook een soort overkoepelend middel om beter grip te krijgen op die geschiedenis. Als onderdeel van het taalonderzoek trouwens betrekken we ook altijd externe experts, specialisten, ervaringsdeskundigen. Want ja, ik heb natuurlijk als museum ook niet alle kennis in pacht. Dus we betrekken altijd die externe erbij, ook om een indruk te krijgen van hoe taal wordt ervaren op zaal.
1: Ja, precies. Op zaal, waar de kunstwerken dus te zien zijn. Dus dat begreep ik bijvoorbeeld bij taal, dat het woord kreupel vroeger misschien nog wel te vinden was in het museum, maar tegenwoordig niet meer.
2: Te vinden is natuurlijk is een relatief begrip. Het was inderdaad historisch gezien echt een generieke term voor bijvoorbeeld een beperking in het onderlichaam. En werd op die manier ook vaak gebruikt. Het kwam voor in literatuur. Inmiddels is dat een woord dat ze echt niet meer gebruiken om mensen te beschrijven. Zeker niet in zelfstandig naamwoordvorm. Dus als je dat tegenkomt in de collectie, moet je wel heel goed weten wat het betekent. En als je dat oude woord wel wil behouden, dan moet je die context heel goed kunnen toelichten. Dus het is niet zozeer dat we zaken verwijderen, juist niet. We vullen de collectie aan en de objecten ook specifiek aan. Op met taal of met extra informatie of context om zo'n begrip beter te kunnen vatten en te kunnen duiden en te kunnen presenteren aan een publiek.
1: En dit is dus de taal die er bij een kunstwerk staat. Maar je zegt ook, een van de onderdelen van mijn onderzoek is gewoonweg kijken naar de collectie. Nou zie je niet meteen misschien direct naar wat je zoekt, zoals ik in het magazine Lichaamsverhalen, wat jullie over gemaakt hebben, dat nu verschijnt, over het schilderij van Lodewijk Napoleon. Als je daar langs loopt in het Rijksmuseum, dan denk je, nou, er staat een statige man. Maar dat zit toch even anders?
2: Nou ja, statige man, dat zie je inderdaad. Dus voor de luisteraar kort, het is dus een werk van 2 meter hoog, 1,5 meter breed. Een statieportret van de koning van Holland uit 1809. En het is inderdaad een heel, hij staat er krachtig, waardig, militair pak, medailles. En als je dan gaat lezen in zijn biografie, dan kom je erachter dat zijn bijnaam de Lamme Koning was. Nou, specifiek. Suggereren sommige auteurs dat hij bijvoorbeeld reuma had of een slepend been had. Zeker weten we dat niet. Maar die bijnaam is wel zeker. Verder is door kunsttechnisch onderzoek aan dit werk, want jij was geïnteresseerd in dit specifieke werk, is ook nog door kunsttechnisch

0: technisch onderzoek aangetoond dat er ooit een stok was afgebeeld waar hij zijn hand op rustte. En die daarna weer is weggewerkt. Dus je zou ook nog kunnen bedenken. Mm-hmm. Hè, misschien wilde de kunstenaar hem zo onafhankelijk mogelijk afbeelden als een soort statige, krachtige staatsman.
1: Ja,
0: zo'n beeld wordt ook gevormd door de kunstenaar en door wat ermee bedoeld wordt.
1: Zeker, dit is degene,
0: in de culturele context.
1: Dit is degene die afgebeeld is. Je doet ook juist in die biografieën lezen over hetgeen die de afbeelding maakt, de kunstenaar zelf. Waarom is het ook belangrijk te weten of een kunstenaar dan een beperking had? Gaat het niet om uiteindelijk het werk wat gemaakt wordt?
0: Ik denk dat het allebei heel belangrijk is. We hebben natuurlijk verschillende ambities en doelen binnen dit onderzoek. En ik denk dat voor het doel van representatie, dus dat die mensen zichzelf kunnen terugzien die zichzelf nog niet eerder hebben gezien, het heel belangrijk is om dit soort verhalen naar boven te kunnen brengen door de kunst de context te kunnen presenteren op zaal. Ik denk dat het enorm krachtig en heel veel impact en heel veel erkenning geeft als mensen die zelf een handicap hebben zichzelf opeens terugzien in de museumzalen en daarmee dus in bredere zin, dus ook voor een andere publiek duidelijk is dat lichamelijk verschil er altijd al was en dat je dus ook fantastische kunst kan maken en dat totaal onafhankelijk van de kwaliteit van het kunstwerk staat natuurlijk, maar
1: zeker,
0: dat menselijk verschil er altijd is.
1: En dat zien we ook. En dat zien de bezoekers van het Rijksmuseum nu ook al op zaal, want een van de belangrijkste schilderijen uit jullie eregalerij is door een kunstenaar met een beperking gemaakt.
0: Klopt. Dan heb je het over de zwaan van Jan Asselijn.
1: Ja, de bedreigde zelfs. Ja.
0: De bedreigde. Ja, je hebt gelijk. Dit werk is een schilderij van ongeveer 1,5 meter breed en 1,70 breed en 1,50 hoog ongeveer. En daar staat dus een sissende zwaan op in aanvalspositie die haar eieren beschermt van een hond die links voor komt aanzwemmen. Het is echt een prachtig werk. En dus gemaakt door Jan Asselijn, die heel vaak kunstwerken, landschappen maakte in zijn oeuvre. Maar hij had dus de bijnaam Krabbetje. En die had hij van zijn studiegenoten gekregen. En in een latere biografie is dit toegelicht door Arnold Houbraken. Hij zei, zijn vingers, die van Jan Asselijn dus, zijn vingers stonden zo krom dat hij nauwelijks een palet kon vasthouden. Nou ja, die vrienden die vonden dat misschien vreemd, maar voor Jan Asselijn was dit natuurlijk gewoon de normaal. En ik denk dat zo'n verhaal, als je het op een tekstbordje zet en iemand met een beperking dat misschien leest, of misschien zonder beperking, maar die leest dat en die ziet opeens zo'n ontzettende, een van de grote schilders, de kunstenaars uit de 17e eeuw die op de eregalerij hangen, kan iemand dan opeens zichzelf terugzien. Mm-hmm.
1: Ja, en dat is interessant en dat lezen we ook terug in het magazine. Daarvoor hebben jullie een aantal mensen die een connectie hebben met het onderwerp gevraagd te reflecteren op voorwerpen uit de Rijksmuseumcollectie. Twee van die mensen die daarin staan heb ik gevraagd, of die hebben aan de telefoon presentator bij RTV1, de streekomroep van Stadskanaal Veendam en Borgen Odoorn, Hielke Bos is dat. Goedenavond.
2: Goedenavond.
1: En ook vaste recensent bij onze radiocollega's van VPRO OVT, Fresco Samson is er ook. Goedenavond.
3: Goedenavond.
1: Hielke, bij jou beginnen. Allereerst gefeliciteerd nog, buiten het onderwerp. Want jij hebt dit weekend de beste presentator van de Nederlandse lokale omroepen. Ben jij tot bekroond? Dat lijkt me een fantastische titel om te hebben. Dat komt mede door jouw optreden bij de verkiezingsdebatten van dit jaar. Gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
1: Jij hebt zelf achondroplasie en daardoor ben je klein. En ik begreep dat je tijdens die debatten ook veel reacties hebt gekregen op het klein zijn, op je uiterlijk.
2: Ja, niet zozeer tijdens de debatten zelf, maar op sociale media maakten wij als streekomroep RTV1 verschillende video's over de debatten, aankondigingsvideo's. En die kwamen in een soort algoritme terecht van, ik kan niet anders zeggen dan totale halve zolen, die het heel leuk vonden om met hun nep-accountjes of anonieme accounts mij erop te wijzen dat ik klein ben in niet bepaald aardige bewoordingen.
1: Nou, dat is altijd vervelend om te lezen. En je zegt heel goed inderdaad, dat algoritme, dat duwt dat alleen nog maar dieper, die vuik in. En dan wordt het alleen maar slechter van. En daar zitten wel natuurlijk uiteindelijk mensen achter, die schrijven dat. En dan komen we weer snel weer terug bij het onderwerp, bij zichtbaarheid natuurlijk. Hoe belangrijk is zichtbaarheid voor jou?
2: Zichtbaarheid is enorm belangrijk, omdat we moeten laten zien, zowel in de media, maar ook in de kunst, dat het erbij hoort. Dat mensen met een beperking erbij horen. En dat klinkt vanzelfsprekend, maar is het helemaal niet. Er zijn nog zoveel mensen met een beperking die zichzelf geen volwaardig onderdeel van de samenleving voelen. Dat kan komen door niet de goede plek op de arbeidsmarkt kunnen krijgen. Door onderschat te worden. Door slechte toegankelijkheid van bijvoorbeeld openbare gebouwen. En daarom is het heel belangrijk om aan de ene kant te tonen aan de jonge generatie, met name van mensen met een beperking, in de media en in de kunst. Je kunt ergens komen, je kunt gerepresenteerd worden, je hoort erbij. Maar ook aan de rest van de samenleving. Deze mensen horen erbij en dat moeten we niet onderschatten. Ze kunnen als kunstenaar komen waar ze willen, maar ook bijvoorbeeld op tv of radio.
1: Ja, en dus ook terug in het museum. In het magazine ben jij zelf gekoppeld aan de Japanse jeneverkruik uit de 16e eeuw in de vorm van een Japanse vrouw op een kar. Wat zag je daarin? Waarom heb je juist dat gekozen?
2: Nou, ik vond het heel interessant, omdat die kar, dat is haar hulpmiddel. Hè. Vandaag de dag zouden we daar een rolstoel zien waarschijnlijk. En het laat zien dat mensen met een beperking er altijd al zijn geweest. Het is niet iets van vandaag of gisteren. Door eigenlijk zolang de mensheid bestaat, zijn er mensen met een beperking geweest. En hulpmiddelen zijn er daarom ook al die jaren geweest. Hè. Nou, vroeger zagen we dan bijvoorbeeld geen rolstoel, maar een kar. Vandaag de dag is de techniek heel ver. Dat was het toen nog helemaal niet. Maar ook toen moesten er dingen gebeuren met alle schaarse middelen die er waren. Om toch te kunnen leven, mee te kunnen doen aan de maatschappij uit die tijd. En ik denk dat we ons dat soms nog wel eens vergeten. Hè? Met name in de geschiedenisboekjes lees je dat lang niet altijd terug. Dat ook toen er al mensen met een beperking waren, net zoals nu.
1: Fresco, jij bent slechtziend. Je schreef een stuk bij een broche met haar van de 19e eeuwse dichteres Patronella Moens. Die werd op jonge leeftijd slechtziend door de pokken. Zou jij eens willen voorlezen wat je daarover hebt geschreven in het magazine?
3: Ja, dat kan ik doen. Gaat-ie, hè? Petronella Moens schreef, publiceerde en bemoeide zich met de wereld. Daar hou ik wel van. Ik vermoed dat wij elkaar wel hadden begrepen. Haar slechte gezichtsvermogen hoorde bij haar leven. Maar het was bepaald niet het interessantste wat er over haar te zeggen viel. En dan is er deze broche. Haar haar, zorgvuldig gevlochten onder glas. Wonderlijk genoeg past dat precies bij hoe ik mijn eigen slechtziendheid ervaar. Ik wil later herinnerd worden om wat ik maakte, dacht en in beweging bracht. Niet als die slechtziende man. Tegelijkertijd weet ik dat mijn ogen mij vindingrijk, vasthoudend en eigenwijs hebben gemaakt. Ik zou mijn slechtziendheid graag losmaken van mijn prestaties. Maar trek je die draad werkelijk uit het vlechtwerk, dan valt ook een deel van het patroon uiteen.
1: Ja, fantastisch mooie tekst heb je erbij geschreven. Kan je het verder uitleggen?
3: Nou kijk, ik heb heel bewust gekozen voor deze vrouw, omdat zij dus eigenlijk van alles en nog wat deed om maatschappelijke debat aan te jagen, om haar kunst in woorden te vatten. En eigenlijk heeft ze nooit geschreven over dat zij blind is geworden. Zij is heel vroeg blind geworden. En het was er natuurlijk voor haar altijd. Ik bedoel, alles moest voorgelezen worden in die tijd. Maar het was niet een onderdeel van wat zij schreef of deed. En ik herken dat heel erg. Ik zeg altijd, ik zie minder dan 10%, maar ben eigenlijk opgevoed als iemand die goed ziet. Wat een vreemde gewaarwording soms is. Maar dat ik herken heel erg dat ik doe zoveel mogelijk wat ik kan voor de mensen om me heen. Soms ook meng ik me in debatten. Maar ik vind het gewoon heel lastig als dat, hè, ik stel me zo voor als ik er straks over een hele tijd niet meer ben, dat bijvoorbeeld een boek wordt gepakt van mij dat ik nu schrijf over dat ik veldwerk deed in China. En dat er wordt gezegd, wat een geweldig boek en wat ongelooflijk dat die man, ondanks zijn handicap, dit heeft kunnen schrijven in China. Dat zou ik ergens heel lastig vinden, tegelijkertijd ook ontzettend begrijpelijk.
1: Ja, begrijpelijk dat ze dat tekstje dus er wel bij zetten. Maakt het voor jou dan wel uit of een maker een handicap heeft? Dan zou je het wel willen weten.
3: Ik vind het, laten we zeggen, dat ik het altijd interessant vind om meer informatie te hebben. Maar ik denk wel dat als we kijken naar kunstwerken, dat in eerste instantie we onszelf die eerste open blik niet moeten ontnemen. Dus eigenlijk het loszien bijna van de maker. Hè? En ik denk in sommige gevallen, en daar zit denk ik een beetje het moeilijke soms hoe ik er naar kijk, dat ik denk, je wil eigenlijk zeker weten, laat ik het bij mezelf houden, ik wil zeker weten dat die maker eigenlijk ook op die manier geprofileerd wilde worden. Van, ik ben hier trots op, omdat ik dit heb kunnen doen vanwege mijn beperking. Hè? Want laten we dat vooropstellen, een beperking is beperkend, maar kan ook bepaalde talenten naar boven brengen. Maar je wil dan eigenlijk weten dat die maker dat eigenlijk ook wilde dat mensen dat aan de oppervlakte zouden brengen.
1: Ja, precies. Dus je wil zo breed mogelijk geïnformeerd worden. Maar ik hoor wel in allebei jullie, daarom hebben jullie denk ik ook meegewerkt natuurlijk aan het magazine, dat het wel gewaardeerd wordt. Marten, Sophie, de inspanningen die het museum doen. Ook de gesprekmarters die we hier aan tafel of niet op afstand hebben, doen dat. Heb jij verder nog concrete adviezen aan die directeur van het Rijksmuseum, Taco Dibbits, om het museum met dit vlak gewoon nog inclusiever te maken? Wat is het eerste advies wat je wil geven?
0: Nou, ik zou zeggen, we doen het als museum ontzettend goed. We zijn met dit project gestart en nog meerdere projecten om dit soort verhalen te ontsluiten. Dit gebeurt allemaal gewoon op basis van fundamenteel onderzoek, informatie uit primaire bronnen opdoen. Wat Fresco net al zei, van we moeten eerst die kennis hebben en dan kunnen de verhalen gaan vertellen. Dus we blijven gewoon zo doorgaan. Het is een marathonproject. En we borgen het netjes in de collectie. Laten iedereen zichzelf herkennen in de museum, in de context op de zalen. En we moeten gewoon door blijven gaan.
1: Nou goed, en er zijn ook nog steeds ook veranderingen nog weer te doen. Bijvoorbeeld nog meer aanpassingen in het museum. En daar kan bijvoorbeeld een oplichtende lijn bij helpen. Dat zeg jij nog, Fresco. Hè? Kan je in 1 seconde uitleggen wat je daarmee bedoelt?
3: Oh, ja, dus voor ook, ik richt me aan Taco, dat voor mensen tot 5% zicht zou 1 lijn door het museum ervoor zorgen dat ik niet altijd mijn man overal mee naartoe hoef te slepen.
1: Precies, nou dat is al iets heel makkelijks denk ik om toe te voegen. Dat online magazine Lichaamsverhalen voor iedereen is het allemaal te lezen op de website van het Rijksmuseum. Dank onderzoeken Marten Sophie Meese en ook Hilke Bos en Fresco Samson. Dank voor jullie tijd hier in de Rode Draad. Die zal meteen naar 8 uur verder gaat, dan gaan we naar België. Flauwvallende ministers daarbij begrotingsonderhandelingen. We gaan het allemaal horen wat er gebeurt.
4: NPO Radio 1. Bound. Goed ingelichte kring. Met Patrick Lodiers.
5: Waarin we elke zaterdag de scherpe randjes van het nieuws opzoeken.
6: We zien een soort Instagram-premier en wanneer neemt hij nou eens een keertje het voortouw? Dat deed hij in New York dus wel.
7: Moeten we niet een keer onze grens aangeven en moet NAVO ook niet een keer laten zien van ja, tot hier en niet verder?
8: Waar zit ik nu dan daadwerkelijk naar te kijken? En ik vind dat eigenlijk een democratisch tekort. Je moet echt opletten wat je doet, want voordat je het weet word je weggestuurd.
4: Goed ingelichte kring. Zaterdagmiddag om 4 uur.
5: En we beloven, die wordt pas goed.
4: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
9: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe
10: geeft ruimte.
11: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
12: Interessant. Wat verdien jij dan?
11: Zo open bedoelen ze vast niet.
13: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
14: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
13: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
15: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
16: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
15: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
17: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
18: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
19: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
20: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
21: NPO Radio 1. 8 uur.
22: Stefan Komduur.
1: Goedenavond. Over een paar minuten steken we de grens over naar Vlaanderen. Daar is de laatste fase over de regeringsbegroting namelijk van start gegaan. Lukt het parlement om de boel daar op orde te brengen? En worden er, net als gisteren, weer politici onwel tijdens de marathonoverleggen die daar gepleegd wordt? Hoor je zometeen naar het NOS Journaal van 8 uur. Hier is Sydney Dijkers.
23: Marokko krijgt voor het eerst een vrouwelijke premier. Fatima Zahra El Mansouri van de PAM-partij is door de koning benoemd tot de nieuwe eerste minister. Correspondent Samira Jadir, ja, PAM was de winnaar van de verkiezingen van onlangs daar in Marokko. Lag de keuze van Mansouri dan voor de hand?
24: Nou, ze was zeker een van de belangrijkste kandidaten, maar het was niet vanzelfsprekend. De grondwet bepaalt dat de koning de regeringsleider benoemt uit de partij die de verkiezingen wint. Maar hij is niet verplicht om de partijleider te kiezen. Maar haar naam werd daarom veel genoemd. Maar ook die van Fawzi Lekja, die in Marokko vooral bekend is van het voetbal. En hij speelt ook een belangrijke rol rond de begroting en het WK van 2030. Dus veel mensen hadden verwacht dat hij het zou worden. Uiteindelijk heeft de koning dus voor El Mansouri gekozen.
23: Ja, dus toch El Mansouri. Hoe staat zij bekend in Marokko?
24: Nou, ze is zeker geen nieuw gezicht. Ze is 50, jurist en advocaat van opleiding en zit al bijna 20 jaar in de politiek. Ze werd in 2009 op 33-jarige leeftijd burgemeester van Marrakesh. En zat sinds 2021 opnieuw. En daarnaast was ze parlementslid en ook nog eens minister van ruimtelijke ordening en huisvesting. Dus ze behoort dus echt tot de politieke top van het land. En heeft zowel lokaal als landelijke bestuurservaring. En binnen PAM is zij dus een van de belangrijkste gezichten. Sinds 2024 coördineert ze het collectieve leiderschap van de partij. Ja. Dus geen onbekende in de Marokkaanse politiek.
23: Precies, belangrijk gezicht dus en ook al onderdeel van de regering geweest. Nu dus de eerste vrouwelijke premier. Hier in Nederland hebben we dat nog nooit gezien. Hoe bijzonder is dat in Marokko?
24: Ja, heel bijzonder. Vooral, moet ik zeggen, symbolisch. Marokko heeft natuurlijk vrouwelijke ministers, ja, en andere vrouwelijke bestuurders gehad. Maar nog nooit stond een vrouw aan het hoofd van de regering. Ook in Noord-Afrika is dat uitzonderlijk. Mansouri is pas de tweede vrouw die regeringsleider wordt. Na Nejla Bouden in Tunesië. En wat mij hier opvalt is dat vooral veel vrouwen heel enthousiast reageren. Dat zijn jongere vrouwen, oudere vrouwen, vrouwen met en zonder hoofddoek. Ik hoor echt trots dat het voor het eerst een vrouw deze functie krijgt. Tegelijkertijd is het ook wel belangrijk om die symboliek te scheiden van de vraag van hoeveel er politiek gaat veranderen. Marokko blijft een monarchie waarin koning Mohammed VI grote bevoegdheden heeft. Dus dat er voor het eerst een vrouw een regeringsleider wordt, is historisch. Maar wat haar regering inhoudelijk gaat betekenen, moet de komende tijd blijken.
23: Dat gaan we dan zien. Bedankt in ieder geval voor nu, Samira Jadir. De grootste oppositiepartij PRO is tevreden met het schrappen van de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Partijleider Klaver zegt daarom de begroting van het minderheidskabinet te willen steunen. Politiek verslaggever Roel Bolsjes.
25: Dat geeft ruimte om de gesprekken op te starten met de polder. Want nu de bezuinigingen uit de boeken zijn, dat betekent zeker niet dat er in de toekomst niet alsnog bezuinigd wordt op sociale zekerheid, denkt premier Jette.
23: En Jette hoopt daarom dat de werkgevers en de bonden alsnog tot een hervorming van de sociale zekerheid komen, die ook leidt tot een besparing. De VS zegt dat buitenlandse partijen betrokken waren bij de mogelijke voorbereiding van een terroristische aanslag op een Britse luchtmachtbasis afgelopen weekend. Buitenlandminister Rubio wijst voorzichtig naar de betrokkenheid van Iran. Iran ontkent dat. Bij de basis werden 5 mannen gearresteerd. Zij worden verdacht van het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Het weer nog. Het is droog. Het koelt af naar 15 tot 20 graden vannacht. Morgen begint van vrij zonnig. Later neemt vanuit het westen de kans op buien toe. Voor die buien worden nog 23 tot lokaal 29 graden.
0: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
3: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Toledo.
7: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
8: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
7: Sterker staan bij verzuim? Bereken nu je premie op sasas.nl/effect.
26: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
27: Oma!
28: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
29: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
30: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
31: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
30: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
21: NPO Radio 1.

0: Goedenavond, welkom terug. Zo'n 250 klachten kreeg de gemeente Groningen over geluidsoverlast tijdens een dance-event vorige week. En dat is helemaal niet de eerste keer dat omwonenden aan de bel trekken. Hoe dat allemaal zit, hoor je zometeen in onze rubriek Tegendraad. Maar eerst op reis. Het is tenslotte dinsdagavond. En dan gidst Sinan Can ons door een onrustige wereld. En die onrust vinden we deze keer om de hoek.
1: Vandaag reizen we af naar het zuiden, naar ons buurland België. Een land dichtbij, maar politiek soms een wereld op zichzelf. Met regeringen naast regeringen, parlementen boven parlement en verantwoordelijkheden die door de jaren heen steeds verder zijn verdeeld. En juist daar, in Vlaanderen, wordt op dit moment tot diep in de nacht onderhandeld over geld. Over tekorten, over keuzes, over wie betaalt en wie wordt ontzien. Morgen moet er een akkoord liggen. Dan presenteert de Vlaamse regering haar septemberverklaring. Een beetje hun Prinsjesdag. Maar achter de cijfers schuilt iets groters. Drie partijen die samen moeten besturen, maar heel anders kijken naar wat eerlijk, nodig en betaalbaar is. Dus de vraag van vanavond is: gaat dit nog werkelijk over het dichten van een begrotingsgat? Of legt deze crisis vooral bloot hoe broos deze Vlaamse coalitie inmiddels is?
0: Nou, daarover verder ga ik praten met politiek journalist Wouter Verschelde, die de Vlaamse politiek op de voet volgt. Goedenavond, Wouter. Fijn dat je er bent weer. Laten we even nog naar gisteravond gaan. En dan gaan we zo meteen naar de politieke actualiteit. Hilde Kriviets, vice-minister-president van de Vlaamse regering, werd gisternacht onwel. En ook de kabinetschef van de Sociaal-Democratische Partij Vooruit voelde zich niet goed naar al dat vergaderen. Laten we even luisteren.
2: Maar de nacht eist zijn tol. Vlak voor de middag rukt een ambulance uit voor een medewerker van Vooruit die onwel is geworden. En daarop beslist de regering om de gesprekken voorlopig stop te zetten.
3: Er zijn twee mensen onwel geworden en dan lijkt het ons niet verstandig om nog verder te gaan. En dat is ook geen probleem. We gaan die mensen alle tijd geven om te herstellen en dan gaan we kijken wanneer we verder kunnen gaan.
4: Hoe gaat het met hen eigenlijk?
3: Ik denk dat alles onder controle is en dat het wel goed komt.
4: Zijn we naar het ziekenhuis?
3: Eén iemand wel, ja. En daar, ja, goed, daar is ook al een voorgeschiedenis.
4: Kun je even uitleggen hoe het was met de onderhandelingen?
3: Goh, wij zaten eigenlijk in het laatste nalezen van de tabellen. Dat was het laatste doornemen er nog van. Dus nog een paar zaken goed zetten. Dus eigenlijk op een zucht van een akkoord.
0: Ja, is bekend, los van hoe het met het akkoord gaat, want dat is er volgens mij ondertussen, daar zo meteen meer, hoe het met deze twee mensen gaat, Wouter?
5: Ja, volgens mij zijn ze alle twee wel nog op rust. Dus je had Hilde Kriviets, de vice-minister-president, die is nu thuis gewoon. Maar de kabinetchef van Vooruit, waarvan sprake, die is nog altijd in het ziekenhuis. Dus ja, dat is toch wel ernstig wat er gebeurd is. Maar hij is wel aan de betere hand, horen we.
0: Ja, dat zijn inderdaad ernstige zaken. Als je zo lang overlegt daar en uiteindelijk ook daarbij neervalt. Net na 7 uur is de Vlaamse minister-president Matthias Diependalen naar buiten gekomen met de boodschap dat zijn regering een akkoord heeft. Een van de zwaarste oefeningen die de Vlaamse regering ooit deed, lees ik net op VRT. Wat weet jij erover?
5: Ja, het gaat om 3 miljard die ze moesten saneren en dat is nu gelukt. Maar zoals je al zei, ze hebben eigenlijk een heel weekend een marathon aan onderhandelingen georganiseerd waarbij er nauwelijks geslapen is en dat eiste dan zijn tol op maandagmorgen. Maar het was natuurlijk een oefening die ze nog nooit gedaan hadden van die orde. En dat is gewoon heel pijnlijk, want je moet heel veel gaan besparen. Je moet overal gaan snoeien en een aantal leuke maatregelen, tussen aanhalingstekens, dingen die je eerst had ingevoerd, moeten nu terug ingetrokken worden. En dat vergt natuurlijk een heel fel politiek conflict, want geen van de drie coalitiepartijen wil dat zomaar toegeven. En dan moet je weten, er is eigenlijk één, de leider van die coalitie, waar je ook de stem van Matthias Diependalen hoorde, onze minister-president. Zij waren degene die eigenlijk heel hard de ambitie op tafel legde van het budget in evenwicht te krijgen volgend jaar, de zogenaamde zwarte nul. En dat is hun gelukt, maar de prijs die je betaalt is natuurlijk erg hoog.
0: En die wordt onder andere betaald in dat vele nachtwerk, lang onderhandelen. Hij zei daar dan ook over zelf, van nou, we hadden nog een kwartiertje nodig en dan waren we eruit geweest. Is dat nou helemaal geloofwaardig? Hij twitterde het ook net, van het kwartier is om, we hebben een akkoord.
5: Ja, ik heb verschillende ministers aan de lijn gehad die er waren. En ik denk wel dat het ongeveer klopt in die zin dat ze echt wel aan de laatste losse eindjes waren. Maar dan moet ik er meteen bij zeggen, in mijn ervaring als politiek journalist is er een heel groot verschil tussen we waren er bijna en we waren er helemaal uit. Namelijk die laatste losse eindjes zijn soms heel venijnig. En het was inderdaad wel een beetje makkelijk om te zeggen van ja, we zaten op een zucht van een akkoord, zoals we dat in het mooie Vlaams zeggen. Maar De realiteit was dat het toch nog wat spannend was vandaag en dat je toch wat natrillingen voelde bij die coalitiepartners. Gaan ze zich, wat nu eigenlijk voor 95% is afgesproken, gaan ze dat honoreren? Maar zoals je zei, ja, er is hier eigenlijk net witte rook gekomen aan het Martelarenplein. Dat is het plein waar...
0: Zo
5: dat
0: heet het echt, hè?
5: Ja. Ja. Waar de Vlaamse regering zijn kabinet heeft. En dan Matthias Diependalen, die duidelijk wel trots en opgelucht is. Want het blijft natuurlijk wel een klein beetje een nederlaag voor hem. Mm. Oké, er waren twee medische gevallen, maar hij was ook wel... Ja, hij was niet in staat om zijn deadline te halen. En dat is... Ook al is dit in België niet helemaal... ongewoon, maar je moet het toch wat vergelijken met Prinsjesdag, waarop jullie dan allemaal zouden zitten wachten op dat koffertje dat niet komt. Dat is niet aangenaam voor een regering.
0: En hoe werkt de Belgische pers? Lukt het jullie, want hier bij Prinsjesdag lekt alles wel uit, lukt dat jullie ook iedere keer weer? Weet je dan nu wel wat er in dat akkoord staat, of moet je echt op morgen wachten tot hij het parlement toespreekt?
5: Wel, het werkt een beetje zoals bij jullie, dat er een centenboekje is, waar alle details dan in staan, en dat hebben we uiteraard nog niet. Maar wat je eigenlijk dit weekend zag, namelijk dat negociëren, dat onderhandelen tot de allerlaatste minuut, hè, want die septemberverklaring was eigenlijk voorzien maandagmiddag en de twee personen zijn met de ambulance moeten weggaan, met de ziekenwagen, rond de middag een paar uur, maar voor de deadline. Dus het is echt wel tot op het allerlaatst bij ons dat ze onderhandelen en dat heeft te maken met die lekken. Omdat men ook wil vermijden dat je dan al zaterdag of zondag overal zou kunnen lezen wat ze gaan doen.
0: Ah, kijk.
5: Alleen, ja, het is een techniek die een beetje dansen op een slappe koord is. Want je speelt met vuur op het moment dat er dan effectief mensen uitvallen of dat je niet aan een deal geraakt. En het is ook wel een klein beetje die Belgische politieke cultuur om dat tot het uiterste te drijven. Deze keer misschien een klein beetje op steroïden, hè, omdat je met zo grote bedragen zat. Het is wel echt de eerste keer dat ze 3 miljard in één keer moeten doen.
0: En het lijkt ze gelukt. Nou, het akkoord wordt morgen verder bekend. Hoe kijkt de Belgische kiezer naar dat? Ja, het is ook het is drama, het is Belgische politieke cultuur, het is ook enigszins toneel, leer ik uit jouw woorden. Houdt de Belgische kiezer van dit drama of vinden ze het ook gedoe?
5: We zitten wat in een rare context, of een speciale context, in die zin dat eigenlijk sinds de val van de vorige regering in 2024, dat de financiële vooruitzichten voor heel België, en dus niet enkel de Vlaamse regering, maar ook de federale, dat die heel slecht zijn. We zijn samen met Frankrijk ongeveer de slechtste leerling op vlak van begroting van de Europese klas. We bengelen helemaal achteraan met een tekort op de begroting van meer dan 5% van het BBP. Dat is echt niet vergelijkbaar met Nederland, en jullie doen veel beter. En dat maakt dat er enorme druk is, want je zal het wel gevolgd hebben. Je hebt door Trump, door allerlei geopolitieke spanningen, stijgt de rente steeds. En dan heb je een risico dat op een dag eigenlijk die schulden niet meer kunnen afgelost worden. Dat je in een soort Griek scenario komt, zoals men dat hier ook heel actief promoot. De regering zegt, we moeten opletten dat we niet eindigen op onze knieën voor het IMF, voor de Europese Commissie. En dus zit je eigenlijk al 2 jaar in een saneringsverhaal. En zeker de federale regering van diezelfde partij, Bart De Wever, die daar premier is, die hebben ook die minister-president Diependalen. Die partij zit heel hard op het narratief, op het verhaal van we moeten de rekening op orde krijgen, we moeten besparen. En de veruitwendiging, het meest actieve voorbeeld daarvan, is uiteraard die regering van hun eigen regio. Want je mag niet vergeten, N-VA, ondanks het feit dat ze die premier leveren, blijft een regionale partij, een Vlaams-nationalistische partij, die eigenlijk in hun principes ook het idee hebben van Vlaanderen als onafhankelijk land. Mm-hmm. En dus als je dan die regio een beetje als lichtend voorbeeld tot een evenwicht krijgt volgend jaar al, dan geldt dat eigenlijk ook als een soort koevoet, als een hefboom naar de Franstaligen toe. Zowel die federale regering, waar Franstalige partijen in zitten, maar ook de Waalse en de Brusselse regering, die het veel slechter doen. En dus het was voor N-VA, denk ik, politiek heel belangrijk om minstens aan te tonen dat ze in eigen huis de zaak op orde krijgen. Maar dat leidde uiteraard tot een stevig politiek conflict met die twee andere coalitiepartners, de Christen-Democraten en Socialisten, die ook in die Vlaamse coalitie zitten en die toch wel een andere politieke agenda hebben uiteraard.
0: Ja, want zometeen meer waar zij ongeveer op het politieke spectrum met elkaar staan. Toch nog even dat gat wat gedicht moet worden. 3 miljard moesten gevonden worden. We hebben in Nederland het over sociale zekerheid en de vermogens die belast moeten worden. Hoe gaat dat in België? Wat ligt er concreet op tafel?
5: Je hebt een heel pak maatregelen die de middenklasse pijn gaan doen. Je hebt bijvoorbeeld verhoging van de registratierechten bij verkoop van huizen. Die gaat van 2-3%. Je hebt iets dat heet bij ons de kinderbijslag. Dat is eigenlijk een premie voor iedereen, voor ieder gezin die kinderen heeft. Die wordt een beetje ingekort. Je hebt dienstenchecks, dat is bij ons een manier eigenlijk om poetshulp wat goedkoper te krijgen. Dat wordt ook duurder. Dus een heel pak maatregelen die ja, laat me zeggen, niet een fundamenteel verschil maken, maar die zeker ook niet echt de allerrijkste of de meest vermogende gaan treffen. Het is eerder, denk ik, de middenklasse die de rekening betaalt. En dat is vervelend voor de drie partijen, want dat is eigenlijk in alle drie een kiespubliek.
0: Precies. En ook nog wel interessant, er wordt ook op openbaar vervoer, daar wordt juist weer op bezuinigd, terwijl er heel veel investeringen nodig waren.
5: Ja, openbaar vervoer, alhoewel dat een stukje minder is. Onderwijs bijvoorbeeld wordt ook wat buiten schot gelaten. De cultuursector anderzijds bijvoorbeeld wel. Die betalen ook het gelag. Dus het is echt een combinatie. Maar je kan ervan op aan, als je moet 3 miljard gaan besparen, dat er eigenlijk niemand tevreden is achteraf. Dus ik denk morgen ook geeft hij dan zijn grote speech om 2:00 middags in het Vlaams parlement. Ik verwacht daar geen blije gezichten. Het zal meer een boodschap zijn. We moeten dit doen. We zijn de goede bestuurders, want we zetten ons huis op orde. Ons Vlaamse huis dan. Maar je gaat niemand zien juichen of niemand super enthousiast zien applaudisseren voor al die besparingen. Dat is wel duidelijk.
0: Het is wel knap dat het ze gelukt is naar zo lang onderhandelen om met elkaar eruit te komen. Want waar staan deze drie partijen op het politieke spectrum? Ver uit elkaar.
5: Ja, eigenlijk wel. Hè. Je kunt het een beetje vergelijken natuurlijk met het Nederlandse systeem, waar je altijd coalities hebt die omdat er een pak partijen zijn, moet je met ideologische, wat uiterste partijen in zee gaan. N-VA is eigenlijk vergelijkbaar met VVD bij jullie. Alleen met die verstande dat ze natuurlijk daarnaast nog een heel Vlaams nationale agenda hebben en zeggen van eigenlijk kiezen we voor Vlaanderen. En dan heb je vooruit, dat is een beetje PvdA, een klassiek sociaal-democraat, dus links. En dan CD&V is eigenlijk het CDA. Dat is dezelfde strekking, dezelfde familie. Die zitten mooi in het centrum. Dus het was natuurlijk vooral een clash tussen eigenlijk N-VA op rechts en vooruit op links.
0: Want wat wilde die laatste binnenhalen uit de begroting? Conor Rousseau is daar de voorzitter van. Wat wilden zij eruit halen, denk je?
5: Wel, zij hebben eigenlijk een van de grootste departementen, dat is welzijn. Dat betekent alles wat te maken heeft eigenlijk met bijvoorbeeld ziekenhuizen, rusthuizen, heel de sociale sector eigenlijk. En daar wouden ze vooral een stukje verdedigen. Conor Rousseau heeft bij de vorige onderhandelingen gezegd, ik heb eigenlijk moeten kiepen zoals Thibaut Courtois, om zoveel mogelijk tegen te houden van besparingen. Deze keer heeft hij dat niet herhaald, maar het is dezelfde principe. Je moet eigenlijk vooral proberen om de rechtervleugel af te houden van besparingen. En ze hebben, dan zie je toch ingezet bijvoorbeeld eerder op besparingen in de cultuursector dan op hun core business, waar het gaat over de kwetsbaren, de mensen die zorg nodig hebben. Dus ze hebben dat toch ook heel duidelijke politieke keuzes gemaakt. En je ziet wel dat N-VA daarin een stuk is tegemoet gekomen. Dus het compromis is eigenlijk van elkaar niet pijn te doen op de meest gevoelige dossiers. En dan degene die wat uit de boot vallen, die betalen de rekeningen.
0: Ja, dus bij de N-VA, waar zit dat bij hun dan? Welk dossier wilden zij sowieso staande houden? Waar mag niet aan getornd worden?
5: Wel, zoals ik zei, het belangrijkste voor hun was gewoon die zwarte nul. Dat was standpunt nummer één. Maar een tweede, heel gevoelige, is al het onderwijs in België zit eigenlijk bij de deelstaten. Dus je moet het ook wel goed in het oog houden. Die Belgische staat zit complex in elkaar, maar er zijn een paar heel grote bevoegdheden waar wij in Vlaanderen eigenlijk niks meer te maken hebben met de Franstaligen. En dat onderwijs is daar één van. Een ander is bijvoorbeeld alles wat met openbare werken te maken heeft. Dat zie je als Nederlander, als je door België rijdt. Mm-hmm. Er is een substantieel verschil tussen Vlaanderen en Wallonië en hoe de weg onderhouden is. En dat in dat onderwijs is iets, dat is een soort vlaggenschip van de N-VA. Ze hebben ook de minister van Onderwijs en daar mocht niet aan geraakt worden. Dus dat was eigenlijk een beetje hun dada of hun no-go-zone. En dat is ook gebeurd. Er zijn geen nieuwe besparingen in het onderwijs.
0: En voor de ChristenDemocraten?
5: Ja, die zijn de kleinere, die zijn de juniorpartner, dus die hebben ook beperkte bevoegdheden. Hun grootste symbool was de waterfactuur. Dat is zoiets typisch, die dreigde 40 euro per jaar te verhogen. Ook vervelend voor de middenklasse. En daar kunnen ze dan van zeggen, we hebben als leeuwen gevochten en dat is er niet gekomen. Maar aan de achterdeur zijn natuurlijk een heel pak besparingen die we morgen gaan leren in dat centenboekje, denk ik. En waar men nog van gaat zeggen, oei, dat is ook wel iets pijnlijk.
0: Dat is typisch bij...
5: Ja, dat is typisch bij dit soort onderhandelingen. Hè. Wat lekt zijn de dingen die elke partij als trofee beschouwen. Waarvan ze zeggen, hier hebben we voor gevochten. wat de drie partijen eigenlijk niet willen dat naar buiten komt, dat zal morgen het licht zien, denk ik.
0: In die septemberverklaring, die dus nog net op de rand van september op 30ste wordt uitgelegd in het parlement. Nu die zo last minute af is, is er dan gewoon echt een regeringscrisis, een politieke crisis voorkomen?
5: Ja, dat denk ik wel. In die zin dat het voor N-VA heel belangrijk was om dit nu eigenlijk rond te krijgen. En dan moet je een beetje kijken naar de timing. Het federale niveau bij ons, dus de regering van Bart De Wever, die moeten binnen 2 weken naar het parlement. Dat is de eerste dinsdag van oktober. En dat is hun State of the Union, dat heet bij ons ook zo. En daar, dat is eigenlijk de harde deadline om nog eens een sanering te doen. Maar die gaat dan over 10 miljard. En je zet een beetje, ja, setting the scene, hè. Je zet een beetje de toon nu al. Die Vlaamse regering is daar nu in gelukt, dus je bouwt het eigenlijk op. En wat ik daarnet al zei, het gaat echt ook een stukje over het spel tussen de Vlamingen en de Franstaligen op dat federale niveau. Dat is de eeuwige clash, waarbij Bart De Wever als premier nu wel een heel sterk argument heeft om te zeggen, kijk eens, ja, onze jongens, onze politieke families hebben al hun huiswerk gedaan. En nu gaan we het federaal moeten doen. Ik hoor ook in de federale regering dat ze dit nu gaan aangrijpen om eigenlijk al dit weekend te proberen om te landen. Wat naar Belgische normen een beetje uitzonderlijk is, want je gaat eigenlijk niet wachten tot de ultieme deadline. Dat is denk ik een moedige poging, maar je doorbreekt een beetje de traditie en dan kan je eigenlijk al voorspellen dat dat gaat eindigen in een vlammende ruzie en een crisis, want dan heb je nog een week.
0: Ik leer in Vlaanderen dat het dus ook vooral over gaat dat die N-VWA de nul wilde halen. Morgen kan jij zien hoe er in de Kamer, in het parlement op gereageerd gaat worden. Hoe kan jij nou beoordelen of ze er echt samen uit zijn gekomen of dat er niet vooral gewoon geduwd is om een deadline te halen?
5: Ja, je hebt 2 dingen. Enerzijds, ik moet als journalist dan van op de perstribune live verslag geven voor de VRT. Een van de dingen waar ik meteen naar kijk is het lichaamstaal van de parlementsleden. Je kan in politiek eigenlijk veel afleiden uit hoe enthousiast wordt er nu geapplaudisseerd. Ik weet dat iets heel, dat klinkt heel simpel, maar dat is echt zo. Als je die fracties ziet en je ziet op wat reageren ze, hoeveel keer krijgt die Diependalen nu nog applaus of niet. Meestal is dat niet gelogen. En ik denk dat je dat morgen ook al heel goed zal zien. Hoe tevreden staan ze hier nu? Of is het toch met knarsende tanden en met forse tegenzin? Dat is 1 element. En een tweede, in Belgische politiek is toch ook wel, wat hoor je, wat bij ons noemt de wandelgangen of de coulissen in het Frans. Wat wordt er achter de schermen gefluisterd en geven ze daar nog een beetje krediet of is men eigenlijk, ja, is men boos op elkaar? En je voelde wel, na die mislukking van dit weekend, zat het toch hoog bij die kleine coalitiepartners. Ook over de manier waarop Diependalen zo'n uitputtingsslag had georganiseerd en waarbij 2 van hun voornaamste leden van de onderhandeling uiteindelijk sneuvelden. Dus ik ben heel benieuwd of ze nu morgen iets frisser aan de bak komen en wat tevreden zijn dat ze ervan af zijn.
0: Wouter Verschelde, dank voor jouw tijd, politiek journalist. Morgen dus te horen bij de VRT.

0: Fluorescence Adolescence, dit was de Arctic Monkeys.
1: Tegendraads.
0: De Tegendraads, een plek waar een podium bieden aan mensen die zich ergens druk op maken. En vanavond hebben we het over geluidsoverlast. Want bij de gemeente Groningen zijn 250 klachten binnengekomen over een dance-event dat afgelopen donderdag plaatsvond op het Stadspark. Er is al langer onvrede over evenementen op de drafbaan in dat park. En de vereniging Stadspark Natuurlijk, die zet zich in voor rust en natuur in die Groningen, in die stad Groningen. En aan de lijn heb ik bestuurslid daarvan, Alfred Somsen. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Fijn dat u er bent. Ja, u bent de penningsmeester van Stadspark Natuurlijk. Wat wilt u met de vereniging bereiken?
2: Nou, wij willen graag dat er meer ruimte en aandacht komt voor rust en natuur in het park. En wij vinden het prima als er evenementen zijn, maar die mogen van ons wel wat minder vaak en met wat minder harde muziek.
0: Ja, 250 klachten kwamen er binnen afgelopen donderdagavond over dat evenement, dat dance-evenement. Wat voor evenementen zijn nou de meeste, brengen de meeste klachten op? Is dat vooral dance?
2: Nou, dat is vooral dance, maar dat heeft ook te maken met de tijd die dat duurt. Dus een dance-event, dat duurt 7 uur. Van 12 uur of van 4 uur 's middags tot 11 uur 's avonds. Mm-hmm. Een paar weken daarvoor hadden we een heel weekend hullabaloo. Op zaterdag 12 uur lang en op zondag 10 uur lang.
0: Hoe kunnen jullie dat zo lang doorgaan, vraag je dan ook af soms.
2: Ja, dat maak ik me dan weer niet zo leuk over.
0: Nee, dat snap ik. Maar goed, dit gaat me vooral over de decibellimieten natuurlijk. En daar moet misschien ook wel dan iets aan getornd worden, want die gelden er natuurlijk wel, ook in de stad Groningen. Is het nou zo dat bij evenementen die geluidsnorm wordt overschreden, controleert de gemeente het niet goed?
2: Nou, wat de gemeente daarover zegt, is dat ze dat controleren en dat dat altijd binnen de norm blijft. En ik ben geneigd om dat te geloven. Maar het punt is dat die normen niet garanderen dat er geen geluidsoverlast is. De geluidsoverlast wordt door de gemeente gewoon voor lief genomen.
0: Mm-hmm. Ja, dat moet u maar slikken omdat u in de stad woont.
2: Ja, precies, precies. Dat hoort dan zogenaamd bij het wonen in de stad. En wij zeggen de hele tijd, als je dat geluid nou ietsje zachter doet, volgens ons verandert dat niet zoveel aan de beleving op zo'n festivalterrein. Maar voor ons maakt dat een wereld van verschil.
0: Is al bekend wanneer er over gestemd wordt in de gemeenteraad van Groningen?
2: Nou, kijk, dit evenementenbeleid, dat ligt gewoon vast. Dus daar gaat de gemeenteraad het niet over hebben. Er ligt een plan op de plank om een nog hogere geluidslimiet voor een paar keer per jaar te gaan regelen. Op wens van de gemeenteraad zelf. Maar wanneer dat en op wat voor manier dat aan de orde komt, dat is nog niet duidelijk.
0: De vereniging waar u onderdeel van bent bestaat nu 6 jaar... sinds die drafbaan formeel een evenemententerrein is. Wat zou uw advies nou zijn aan andere gemeenten die luisteren, die bezig zijn met een evenementenlocatie? Waar moeten ze nou bij zo'n beleid extra goed op letten?
2: Nou ja, je moet volgens mij een behoorlijke afweging maken tussen het plezier van mensen die daarheen gaan en de overlast die andere mensen ervan hebben. Zeker als daar veel woonwijken dicht in de buurt zijn. En nogmaals, die geluidsnormen die op allerlei plekken gehanteerd worden, die zijn hartstikke leuk. Mm-hmm. Maar dat betekent niet dat er geen overlast is.
0: En heeft u het idee dat het wordt onderschat door gemeentes? Het plezier van omwonenden ook?
2: Ja. Kijk, wij hebben het hier al een aantal keren met wethouders en gemeenteraadsleden over gehad. En wat ik net zei, de overlast voor flinke aantallen mensen wordt gewoon voor lief genomen. En wat je ziet is dat allerlei instanties, zoals de Nederlandse Stichting Geluidshinder en de GGD, adviseren om lagere geluidsnormen te hanteren. De Melkweg heeft laatst in Amsterdam heeft laatst geëxperimenteerd met een concert met minder hard geluid. En dat werd door iedereen die daar was prima gevonden. Dus het kan best, als je het maar wilt.
0: Alfred Somsen was dit, bestuurslid van Stadspark Natuurlijk in Groningen. Hopen dat het voor jullie iets beter gaat worden en dat andere gemeenten er ook diep, diep over na gaan denken. Dank.
1: NPO Radio 1.
0: 8:55, het NOS Journaal, hier is Sidney Dijkers.
3: Premier Jette denkt dat er in de toekomst alsnog bespaard zou moeten worden op de sociale zekerheid. Zijn minderheidskabinet schrapt de geplande bezuinigingen voor nu, maar Jette waarschuwt dat ze daarmee niet definitief van tafel zijn. Hij hoopt daarom dat werkgevers en de vakbonden tot een akkoord zullen komen om het stelsel van uitkeringen te veranderen. Het eigen risico in de zorg gaat volgend jaar definitief omhoog. Van 385 naar 400 euro. Om het kabinetsplan tegen te houden had de zorgverzekeringswet moeten worden gewijzigd. En dat gaat niet meer gebeuren voor de deadline van komende donderdag. De Britse politie heeft geen explosieven gevonden in de bestelbusjes van de mannen die verdacht worden van het plannen van een terroristische aanslag op een luchtmachtbasis, Fairford. De 5 werden afgelopen weekend opgepakt. En opnieuw is door heel Frankrijk geprotesteerd vandaag tegen de problemen in het onderwijs daar. Zowel scholieren als onderwijspersoneel voeren actie tegen de hoge werkdruk, de grote klassen en het lerarentekort. In totaal waren er vandaag meer dan 170 demonstraties.
1: NPO Radio 1. De Rode Draad.
0: Zometeen schuift in de Rode Draad de bestuursvoorzitter van bloedbank Sanquin aan. Zij maakt kort geleden bekend, die bloedbank, te stoppen met hun commerciële activiteiten. En dat wierp nogal wat vragen op. Met als één van de meest gehoorde misschien wel de vraag waarom er überhaupt geld werd verdiend aan ons bloed en plasma. Antwoorden hoor je zometeen naar muziek van een artiest die eind volgende maand in Tivoli-Vredenburg in Utrecht staat. Arlo Parks is dit en Two-Sided.

0: straat.
1: Na een ongeluk of tijdens een operatie kan donorbloed letterlijk het verschil tussen leven en dood betekenen. Bloedbank San Quinn moet er in Nederland voor zorgen dat ziekenhuizen nooit zonder bloed of plasma komen te zitten. En dat doen ze met het donorbloed van 500.000 Nederlanders per jaar. Voor dit ongetwijfeld bekend in de oren zou klinken.
2: Ik ga vandaag voor het eerst in lange tijd weer naar de bloedbank om bloed te doneren. Inmiddels aangekomen in de bloedbank. Ik heb mijn keuringslijst ingevuld. Aan de hand daarvan gaat de medewerker van de bloedbank keuren of ik zo meteen bloed mag geven of niet. En ik krijg nu een vingerprik, geloof ik, hè? Mijn hemoglobine is oké.
3: Mijn bloeddruk is oké.
2: Mijn keuringslijst is goed.
3: De keuringslijst, wij kunnen we ook nog.
2: Heb ik een go?
3: Je hebt mij een go, sowieso.
2: We gaan doneren.
3: We gaan doneren.
2: Super.
4: Het zit weer op. Het viel gelukkig alles mee. Ik zit hier nu met een stroopwafel en een kopje kuppensoep. Lekker bij te komen, dan mag ik zo meteen naar huis.
1: Nou, een bloeddonerende influencer lijken we hier inderdaad te horen. Maar dat San Quinn, de bloedbank, staat juist nu zwaar onder druk. Financieel onder zware druk. De bloedbank leidt al jaren verlies en balanceerde in 2018 zelfs op de rand van faillissement. En daarom nam San Quinn een maand geleden het besluit om met alle commerciële activiteiten te stoppen. Hoe dat zit, bespreek ik met de bestuursvoorzitter van San Quinn. Dat is Ivo van Schaik en die is bij mij in de studio. Goedenavond.
5: Goedenavond.
1: Fijn dat u er bent. Ja, San Quinn heeft een cruciale rol in Nederland. We hoorden het net natuurlijk al over de bloeddonatie. Namelijk die bloedvoorziening. Zou u kort kunnen schetsen, wat doen jullie allemaal?
5: Nou, wat we zijn eigenlijk twee belangrijke taken. De eerste belangrijke taak is dat we bloed afnemen en plasma afnemen bij donoren. En dat bloed verwerken we tot bloedproducten. Dus dat zijn de rode bloedcellen. Dat is wat iedereen de bloedtransfusie noemt. Dan hebben we de witte bloedplaatjes, wat vooral gebruikt wordt bij patiënten met bloedingen. En we hebben het plasma. En vanuit dat plasma worden plasmageneesmiddelen gemaakt. En eigenlijk samelen we dat dus in Nederland en zorgen we dat we daarmee de ziekenhuizen voorzien van die bloed- en bloedproducten. Het plasma gaat primair naar een plasmafabrikant die daar geneesmiddelen van maakt. Die overigens wel weer bestemd zijn voor de Nederlandse patiënt.
1: Jullie hebben als enige organisatie in Nederland de wettelijke taak om bloed te verzamelen, in te zamelen en aan ziekenhuizen uiteindelijk te leveren. Maar die taak is financieel toch niet vanzelfsprekend kostendekkend, blijkt nu.
5: Die taak die horen wij kostendekkend in te richten. En die taak op zichzelf is het zo dat wij de bloedprijs bepalen op basis van de kosten die we maken. Dus eigenlijk wat we doen is we leveren die bloedproducten aan ziekenhuizen. En de ziekenhuizen betalen ons daar datgene voor wat wij nodig hebben om het in te zamelen. Daar zit wel een mechanisme op. En dat mechanisme dat is een indexatie. En de indexatie is dezelfde indexatie als de ziekenhuizen hebben. En dat is natuurlijk ook een beetje logisch. Dat wij niet harder in prijzen mogen stijgen dan de ziekenhuizen in prijzen mogen stijgen. Maar we merken dat in de afgelopen jaren de CAO duurder is geworden. De kosten van alle materialen duurder is geworden. En het eigenlijk heel lastig is om met de indexatie die bloedprijzen onder controle te houden. Mm-hmm. Als de ziekenhuizen hebben. En dat is natuurlijk ook een beetje logisch. Dat wij niet harder in prijzen mogen stijgen dan de ziekenhuizen in prijzen mogen stijgen. Maar we merken dat in de afgelopen jaren de CAO duurder is geworden, de kosten van alle materialen duurder is geworden en het eigenlijk heel lastig is om met de indexatie die bloedprijzen onder controle te houden. Mm-hmm. Nou, tegelijkertijd doen we al

0: het hele verhaal rondom het plasma. Wat ingewikkeld is, want daar verdient Sanquin geen geld mee. Eigenlijk komt het erop neer dat het, wat het financieel lastig maakt, denk ik, in Nederland op dit moment, is dat de ziekenhuizen minder rode bloedcellen van ons afnemen. Ze hebben dus minder bloedproducten nodig.
1: Omdat gewoon minder bloed nodig is? Of hebben ze een andere oplossing gevonden?
0: Nou, er is denk ik, de operatietechnieken zijn sterk verbeterd. Vroeger, als je geopereerd werd, ging vaak de hele buik open, ik zeg maar wat. Mm-hmm. En tegenwoordig zijn natuurlijk heel veel operaties gebeuren allemaal laparoscopisch, met van die kijkbuisjes, waardoor er minder bloedverlies is. Maar tegelijkertijd bijvoorbeeld ook is binnen de oncologie, de behandeling van kanker, zie je dat er minder chemotherapie en meer immunotherapie wordt gebruikt. En dat laatste, die therapieën zijn veel milder voor je beenmerg. Mm-hmm. En met andere woorden, gaan dus minder bloed en bloedproducten zijn er nodig om kankerpatiënten te behandelen. Dus je ziet eigenlijk een verbetering in de zorg, wat denk ik het goede nieuws is, leidt tot minder afname van onze bloedproducten. Maar dat is wel uiteindelijk natuurlijk de manier waarop Sanquin altijd zijn kosten altijd alles heeft bekostigd. En daarmee zijn we dus in die zin krimpen we op dat vlak. En dat maakt het financieel buitengewoon ingewikkeld.
1: Het raakt uit balans.
0: Ja.
1: En die balans wordt enerzijds dus misschien door plasma dan meer in balans gebracht, maar daar zegt u over, daar verdienen wij geen geld aan.
0: Ja, dus daar zit, dat is een ingewikkeld ook best wel. Dus het is zo dat we tegelijkertijd is er in Nederland meer een groeiende behoefte aan plasmageneesmiddelen. Dus de vraag is ook om meer plasma in te zamelen. Nou was van oudsher plasma een restproduct eigenlijk. Dus we namen bloed af en daar haalden we de rode cellen en de bloedplaatjes uit. En wat je overhield was plasma. En dat plasma kon je geneesmiddelen uitmaken. Dus dat was relatief een goedkoop restproduct waar die geneesmiddelen uit werd gemaakt. En om even het beeld te schetsen, toen Sanquin werd opgericht in 1998, gingen er ongeveer 750.000 rode bloedcellen, units, naar de ziekenhuizen. En denk dat we dit jaar komen we misschien op de 340.000 units uit. Dus ja, dat is meer dan
1: is
0: een hele flinke afname. En dat betekent dat als je meer plasma moet inzamelen, dat we dan een andere techniek moeten inzetten. Dat heet plasmaferezen. Het is een dure techniek, een ingewikkeldere techniek ook, om alleen plasma af te nemen. En dat maakt dus ook de balans ingewikkelder. Mm-hmm. Die herstel je dus minder makkelijk door alleen maar meer plasma in te zamelen. Ja. Dat helpt wel. Overigens.
1: En dat begreep ik wel ook uit een interview wat ik in Trouw met u al eerder las ook. Dat voor kort Sanquin ook verschillende BV's had die zich bezighielden met commerciële activiteiten. Om toch ook het resultaat op de begroting maar positief te houden, kan ik me voorstellen. Of hoe moet ik dat lezen?
0: Nee, dat is eigenlijk allemaal historie. En toen Sanquin ontstond, had je al het CLB, het Centrale Laboratorium voor de Bloedtransfusiedienst. En daar zaten een aantal activiteiten in. Daar zat al de voorloper van de plasmafabriek zat daarin. Daar zat een belangrijk diagnostische BV in. En daar zat ook een BV in die reagentia maakte. En dat waren inderdaad commerciële activiteiten. En in die periode werd daar geld mee verdiend. Mm-hmm. Overigens stroomde dat geld altijd van de commerciële activiteiten naar de publieke zaak. En er heeft nooit het geldstroom andersom gestaan. Dat is denk ik wel belangrijk om hier te benadrukken. Dus het is nooit zo geweest dat er geld wat verdiend werd met bloed of plasma van donoren.
1: Dat is een stichting, hè?
0: Ja. Precies, dat gebruikt is voor commerciële activiteiten. Het is eigenlijk altijd andersom geweest. De commerciële activiteiten uit die tijd hielpen, als het ware, de publieke taken overeind te houden. Nou, dat was, iedereen was daar volgens mij blij mee, want dat hielp. Totdat die plasmafabriek in ernstige problemen kwam, om allerlei redenen.
1: Ja, er was een kwaliteitsprobleem met een medicijn wat geproduceerd
0: werd. Ja, dat is één. Maar het tweede was ook dat belangrijke medicijn, Synrise. Dat was een medicijn waar een fabrikant in Amerika een alternatief ook voor op de markt bracht. Wat
1: goedkoper was.
0: Precies, goedkoper was. En daarmee viel in één keer die hele Amerikaanse markt daaronder uit. Die fabriek had in die tijd ook een aantal investeringen gedaan. Dus het werd meteen een heel erg noodlijdend probleem.
1: Maar het is natuurlijk wel gevaarlijk dat een Sanquin daar dan op leunt. Als er dus een alternatief wordt gevonden ergens anders. Dat dan meteen in een Nederlandse bloedbank financieel zwaar weer betekent.
0: Ja, dus dat is denk ik ook was voor de toenmalige raad van bestuur, maar ook VWS en iedereen die daarbij keek, wel een stevige les dat eigenlijk helemaal niet kon. Dus dat heeft geleid tot wat we hebben genoemd de risicoscheiding. Dus we hebben

0: dat moment zijn eigenlijk al die BV's apart gezet in een soort holding, bij elkaar gebracht. En dan zeg ook al, is die plasmafabriek verkocht, is ook dat reagentsbedrijf is verkocht. Dat heeft een soort spaarpot opgeleverd wat daarin zit. Maar de overgebleven activiteiten, niet allemaal, maar een belangrijk deel daarvan, zijn eigenlijk niet echt winstgevend. Maken zelfs verlies en souperen dus die spaarpot op. En dat is eigenlijk een buitengewoon onwenselijke situatie. Dus dat is een van de redenen waarom we er ook vanaf willen.
1: Ja, precies. Dus daar wilde u graag nu ook vanaf. Was het achteraf een verkeerde strategische keuze om naast de publieke bloedvoorziening ook allemaal dit soort commerciële activiteiten op te bouwen?
0: Ja, dat is natuurlijk. Je moet daar wel met de bril van toen kijken, waarin denk ik iedereen werd in de publieke domein ook werd enthousiast gemaakt om je eigen broek op te houden en ook te valoriseren en je eigen geld te verdienen.
1: Ik denk dat je, door de overheid?
0: Door de overheid onder andere. Ik denk dat dat dus met dat perspectief en de jaren dat het ook heel goed gegaan is, is er denk ik, kun je zeggen, was het verstandig. Ik denk met de bril van nu denk ik dat het buitengewoon onverstandig is. In ieder geval dat er eerder ingegrepen had.
1: De overheid is nog steeds wel ook van een eigen broek ophouden. Zou je het dan met de bril van nu nog doen? U zegt al nee.
0: Nee, niet op die manier. Dus wat we wel doen is, we doen wetenschappelijk onderzoek. We zijn een belangrijk kennisinstituut ook voor die bloedvoorziening. Mm-hmm. En voor, dat is niet alleen de bloedvoorziening, maar ook eigenlijk ziektes behandelen met bloedproducten, betere bloedproducten. En de vindingen die we daarin doen, daar vind ik wel van dat je die moet valoriseren, zoals dat heet. Zodat ze ook weer geld opleveren om daar research mee te doen. Met als doel die zorg te verbeteren. En ik denk dat je dat nog wel moet doen, maar ik denk dat je moet de risico's niet naar binnen moet halen. Mm-hmm. Zeker niet in de stichting waar de publieke taak in zit.
1: Dus ook het idee om een grote farmaceutische speler of een farmaceutische speler te worden, zou je daarvan zeggen, laten we dat nou loslaten met elkaar?
0: Absoluut, en dat heeft ook te maken dat daar heb je een heel ander soort mensen, kennis en kunde voor nodig. Dat zijn we denk ik niet bij Sanquin. Sanquin is een stichting en is niet in die zin een commerciële entiteit.
1: Mm-hmm. Minder bloedproducten nodig, hoort de luisteraar. Maar er wordt niet minder mensen opgeroepen op dit moment.
0: Ja, maar dat heeft denk ik meer te maken met dan naar bijvoorbeeld donatiefrequentie. Dus je ziet gewoon donors veranderen. En veranderen ook het gedrag van donors. Je hebt hele trouwe donors, die komen zeer regelmatig. Maar we hebben ook best een grote groep donors. Die komen 1 of 2 keer. En dat betekent dat we uiteindelijk meer donors nodig hebben om dezelfde hoeveelheid producten af te kunnen nemen. Aan de andere kant, we hebben gewoon meer plasmadonors nodig.
1: Ja, en daar zou je van zeggen, dan wilt u het zo aantrekkelijk mogelijk maken om bij jullie bloed te komen afgeven. Maar nou heeft Sanquin sinds 2015 het aantal vaste donorlocaties teruggebracht van 55 naar 38. Ja, hoe kan dat? Dat staat in contrast met hebben meer mensen nodig. Minder mensen nodig.
0: Nou, kijk, je moet denk ik dat. Nee, maar ik snap. Meer of minder mensen. Nee, maar de essentie hier is dat we tegelijkertijd moeten we ook die kosten van die bloedvoorziening onder controle houden. Want we hebben evengoed een taak om de zorgkosten te helpen, te drukken. En dat betekent dat we wel heel duidelijk moeten kijken naar hoe doe je dit op een efficiënte manier. Dus dit is de puzzel die je moet leggen tussen aan de ene kant wil je proberen in Nederland zo wijd mogelijk aanwezig te zijn. Mm-hmm. Maar je kunt natuurlijk niet een locatie hebben waar je maar 1 dag in de week open bent, omdat je daarmee alle donoren uit die omgeving bedient. Terwijl je wel 7 dagen huur betaalt. En er staan dure apparaten op zo'n locatie. Dus dit is wel een soort proberen de balans te vinden tussen je donor bedienen aan de ene kant, maar ook de efficiëntie aan de andere kant.
1: Mobiele posten, zou dat een oplossing
0: die
1: kunnen
0: we
1: zijn?
0: We werken met we hebben er 4 op dit moment, dat noemen we mallen. Maar dat is een mobiele afnamelocatie, staat dat voor. Het zijn hele grote vrachtwagens, die rijden we mee in de rondte. En dat doen we dus ook. Overigens kun je daar alleen vol bloed mee afnemen. Dus een bloeddonatie en geen plasma. Dus dat heeft ook wel zijn beperking. Maar ongeveer 1/3 van al het bloed wat we inzamelen wordt in zo'n mobiele afnamelocatie ingezameld.
1: Jullie hebben jaarlijks ongeveer 450.000 donoren.
0: Dat klopt ongeveer.
1: Terwijl er eigenlijk zo'n 900.000 nodig zijn, een verdubbeling.
0: Als je zelfvoorzienend zou willen worden in plasma, ja.
1: Dat zouden jullie best willen worden.
0: Ja, maar, en dat is best ook weer ingewikkeld. Want daar hebben we ook wel discussies over met VWS. Van in welk tempo zouden we daar naartoe kunnen en willen groeien. Het is zo dat als je nu naar de plasmageneesmiddelen kijkt, dan zijn wij voor ongeveer de helft zelfvoorzienend in Nederland.
1: Ja, want er komt veel uit de Verenigde Staten ook.
0: Dus de fabrikanten. Het is overigens zo dat de ziekenhuizen hebben de vrijheid om zelf hun plasmageneesmiddelen in te kopen bij de fabrikant die ze willen. Dus dat hoeft niet per se bij de Nederlandse fabrikant te zijn. Dat is alvast één. En zij kopen dus ook wel plasmageneesmiddelen in bij fabrikanten die dat maken uit plasma uit andere landen, onder andere Amerika. Voor Nederland zou dat ongeveer de helft zijn. Voor Europa is het ongeveer 2/3 wat uit Amerika komt.
1: En dan leven we in een tijd waarin we in Europa wat zeer zeggen naar de eigen markt kijken. We willen big tech, Europese big tech het liefst maken. We moeten minder afhankelijk worden van de Verenigde Staten. Zou u zeggen op dit punt, ja Europa, kijk ook meer naar je eigen bloedbanken, naar je eigen plasmafabrikanten?
0: Ja, doen we ook. We hebben dat is vorig jaar, begin vorig jaar afgerond, hebben we een heel groot supply project met de Europese Unie en de EBA, de European Blood Associations. Dat is eigenlijk een verzameling van de Europese bloedbanken. Hebben we gedaan en we hebben helemaal geïnventariseerd wat zouden we moeten doen om die plasma verzameling in Europa sterk omhoog te krijgen en meer zelfvoorzienend te worden.
1: En staan ze daarvoor open in Brussel, in het Europees Parlement?
0: Zeker, maar het ingewikkelde hier is is regelgeving. Dat zal je niet verbazen misschien, maar regelgeving. Er is een hoop te regelen rondom de regelgeving. En dat is gewoon taai en ingewikkeld. Maar ik denk wel dat we met alle oproepen die we afgelopen jaar hebben gedaan en de Raad van Europa, dat is weer wat anders dan de EU, die doen daar ook een duit in het zakje. Dus iedereen is wel ervan overtuigd dat we daar echt harder aan moeten trekken. En de plasmageneesmiddelen staan inmiddels dus ook op de kritieke lijst van geneesmiddelen in Europa.
1: En dan zijn ook de ziekenhuizen nodig, want die ziekenhuizen moeten dan ook eerder kiezen voor plasmageneesmiddelen uit Europa. Staan ze daar voor te springen of zegt u ook van, ik snap dat zij vooral een financiële afweging maken?
0: Nou, zij maken natuurlijk een financiële afweging, dus dan moet je vooral zorgen dat je die geneesmiddelen die je dan in Europa ervan maakt, dat die ook betaalbaar zijn. Nou is dat denk ik in de regel wel zo, maar ik kan die vraag natuurlijk niet beantwoorden. Die zul je aan de ziekenhuizen moeten stellen.
1: Maar ik hoor ook wel ergens liever samen sterken, dus met een Europa samen, maar ook wel met die ziekenhuizen. Laten we nou kijken of we het in de interne markt kunnen oplossen.
0: Ja, dat is zo. Maar dus aan de andere kant zijn wij leveren het plasma natuurlijk aan een plasmafabrikant hier in Nederland. Die maakt daar geneesmiddelen van. Die tendert ook gewoon op die Nederlandse markt. En voorziet dus die Nederlandse markt van een groot deel. Er zijn overigens, want je hebt ook nog een aantal Europese plasmafabrikanten die ook gewoon in Europa werken en waar je ook van plasma kan afnemen. En plasmageneesmiddelen in ieder geval in Nederland zitten allemaal ongeveer in diezelfde bandbreedte qua prijs.
1: Precies, dus daar zou de keuze niet verkeerd moeten
0: vallen. Dat zou niet per se meteen het probleem moeten zijn.
1: Terug naar de basis. Terug naar de basis van San Quinn, als het om u gaat. En ik denk om de rest ook van de Raad van Bestuur. U zei het al, het commerciële avontuur, dat gaan we niet op dezelfde manier meer invullen. Maar wat is dan wel de weg naar de sterkere toekomst?
0: De weg naar de sterkere toekomst is denk ik echt concentreren op die bloedvoorziening. Zorgen dat we echt meer plasma inzamelen en langzaam naar die zelfvoorzienendheid toe gaan. Er zijn ook nog wel een paar interessante dingen die we echt te regelen hebben. Het Anti-D-programma, dat gaat over zwangere vrouwen die geïmmuniseerd moeten worden als er een rhesusincompatibiliteit is. Nou, heel belangrijk programma, want dat voorkomt ook heel veel ziekte bij baby's. Wij maken dat niet meer. Dat wordt volledig ingevoerd vanuit Amerika.
1: Dat zou je het liefst zelf weer willen maken.
0: Wij willen dat absoluut in Europa weer herstarten. Nou, dat soort, het zijn kleine producten, niche producten, maar kunnen ons ook enorm helpen om daar weer mee.
1: En is dan niet het gevaar dat u daar eerst heel veel investeringen in moet doen om het op te starten?
0: En dat vind ik dus, dat daar moet ook Europa en het ministerie en mensen bereid zijn om daarbij te helpen.
1: Ja,
0: dus
1: om dat, toch ook het belang daarvan in te zien.
0: Ja.
1: En heeft u het idee dat dat overkomt?
0: Dat denk ik wel. Tenminste, in de gesprekken die ik op VWS voer, is daar wel ook begrip voor. En ze hebben ook recent een programma gesubsidieerd waarmee we de opstart van dat Anti-D-programma kunnen onderzoeken om te kijken wat moeten we daarvoor voor doen. Dus ja, ik zou eigenlijk willen zeggen ja, ze beseffen dat dat belangrijk is.
1: En wat gaat de donor hiervan merken? Degene die het bloed afgeeft, wat gaat hij nou concreet merken van deze nieuwe koers?
0: Nou, ik hoop dat ze niet te veel merken. Dat ze gewoon weer nog steeds door gastvrouwen worden ontvangen. Netjes geprikt worden. Iets lekkers te eten en te drinken krijgen. En met liefde omgeven worden. Terwijl ze in alle rust daar op een stoel liggen bij San Quinn. Dus feitelijk zouden ze niet te veel moeten merken van wat wij allemaal doen. En dat ze vooral die patiënten blijven helpen. Dat is denk ik toch uiteindelijk waar het over gaat.
1: Nou, kan er altijd gereageerd worden op onze uitzending in de NPO Luister app. En Aymanen app daar net nou over. Nou, ik ben weer overgehaald. Was altijd een beetje sceptisch over de financiële klant van bloed doneren. Maar ik ben toch weer overgehaald.
0: Nou, dat is buitengewoon fijn, denk ik. Wij verdienen geen geld aan het bloed van donoren. Dat is denk ik, we zetten dat tegen de kosten die wij moeten maken.
1: In de markt,
0: gaat dat naar de ziekenhuis.
1: Ja, en dat moet ook veel anderen betaald worden, leren we al. En dat moet ook op een andere manier.
0: Natuurlijk, moet heel veel gebeuren, ja.
1: Interessante werktijd lijkt me dit om dat allemaal voor elkaar te krijgen, ook.
0: Zeker, en niet in de laatste plaats, omdat er nog een hele andere speler is, denk ik. En dat is Defensie, en dat is de militaire bloedbank. En, want die vraagt iets heel anders van ons. Hmm. Want waar we aan de ene kant moeten proberen om het allemaal efficiënt en slim en nou, een beetje kosteneffectief te doen met behoud van donoren, moeten we natuurlijk tegelijkertijd voor Defensie zorgen dat we heel veel meer bloed kunnen inzamelen.
1: Succes ook daarbij. Bestuursvoorzitter van San Quinn was dit. Ivo van Schaik, dank voor dit gesprek. Tot zover de Rode Draad voor vanavond. Zometeen op deze zender namelijk Joram Kaat en Edwin Cornelissen. Langs de lijn en omstreken. Morgenavond zit ik hier weer met een nieuwe editie van de Rode Draad. Graag tot dan. En een

0: NPO. Voetbal.
1: Het Nederlands mannenelftal in de Nations League.
2: Ruben van Bommel ziet daar de Vries. Is het daar?
1: Na het gelijkspel tegen Duitsland.
3: Van wel meter, Meerdink en hij scoort.
1: En het winnen van Servië.
3: Meerdink neemt hem mee. Meerdink ziet en Meerdink scoort.
1: Speelt Oranje donderdag in Thessaloniki.
2: Wow, wat een goal!
1: Griekenland, Nederland. Donderdag om 8:30. Natuurlijk in Langs de Lijn en Omstreken.
2: Ja, ja!
0: Wie luistert, weet meer.
4: Ster. Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
5: In een tijd waarin machthebbers verdeeldheid zaaien en de waarheid onder druk staat, is betrouwbare journalistiek essentieel. Word daarom nu lid van De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl en maak onafhankelijke journalistiek mogelijk.
6: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. En toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van haar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
7: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
5: Probeer De Correspondent een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand.
7: Bezoek onze zorgvilla's tijdens de open dag op 3 oktober. Kijk op domusvaluas.nl.
8: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
9: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennis maken.
8: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
10: Ja, je merkt het vaak niet als je darmkanker hebt. Daarom is het meedoen aan het bevolkingsonderzoek zo belangrijk. Dat onderzoek kan darmkanker vroeg opsporen of afwijkingen ontdekken voordat ze kanker worden. Meedoen aan het bevolkingsonderzoek darmkanker is gratis en eenvoudig met de zelftest. Ga voor meer informatie naar bevolkingsonderzoeknederland.nl.
1: NPO Radio 1, 9 uur.
0: Edwin Cornelissen en Joram Kaat.
11: Goedenavond in Langs de Lijn en Omstreken. Vanavond live voetbal in de Nations League. Wereldkampioen Spanje komt in actie tegen Kroatië.
12: En we praten door over de aangepaste begroting die het kabinet vanavond heeft gepresenteerd. Wie profiteert daarvan en hoe wordt dat betaald? Maar nu eerst het NOS-journaal. Hier is Sydney Dijkers.
13: Premier Jette denkt dat er in de toekomst alsnog bespaard moet worden op de sociale zekerheid. Zijn minderheidskabinet schrapt de geplande bezuinigingen, maar Jette waarschuwt dat ze daarmee niet definitief van tafel zijn. Hij hoopt daarom dat werkgevers en de vakbonden tot een akkoord zullen komen om het stelsel van uitkeringen te veranderen. En dat dit ook tot een besparing zal leiden. De vakbonden willen in ieder geval wel weer aan tafel om te praten met het minderheidskabinet, nu de geplande bezuinigingen zijn geschrapt. De Marokkaanse koning Mohammed heeft Fatima Zahra El Mansouri benoemd tot premier. Ze is nu burgemeester van Marrakesh en wordt nu de eerste vrouwelijke premier van Marokko. Correspondent Samira Jadir.
14: En wat mij hier opvalt is dat vooral veel vrouwen heel enthousiast reageren. Dat zijn jongere vrouwen, oudere vrouwen, vrouwen met en zonder hoofddoek. Tegelijkertijd is het ook wel belangrijk om die symboliek te scheiden van de vraag van hoeveel er politiek gaat veranderen.
13: In de campagne beloofde El Mansouri wat aan de inflatie te doen en meer banen te creëren. In Slowakije heeft een jongen van 13 op zijn school een leerkracht doodgestoken. De politie was er snel bij en heeft de tiener opgepakt. Het dodelijke slachtoffer is een docente van 61. Twee anderen raakten gewond, een collega van het slachtoffer en een meisje. Waarom de leerling de docenten neerstak is niet duidelijk. Premier Fico van Slowakije heeft zijn medeleven betuigd aan de families van de slachtoffers. De politie heeft een Nederlandse advocaat en een Russische softwareontwikkelaar opgepakt omdat ze de sancties tegen Rusland zouden hebben overtreden. De man en vrouw werden 2 weken geleden al opgepakt, maar dat is nu pas naar buiten gebracht, vertelt Nieuwsuur-redacteur Mitchell van der Klundert.
15: Het OM verdenkt de twee van het leveren van verboden IT-diensten aan Rusland en het leveren van producten die op de sanctielijst staan. Die producten kunnen volgens het OM in verband worden gebracht met toepassingen voor de Russische defensieindustrie.
13: Welke rol de twee arrestanten daarin hebben gespeeld is niet bekendgemaakt. En de politie heeft vanochtend een vermoedelijk drugsnetwerk rond een 42-jarige man uit Eindhoven opgerold. Arrestatieteams pakten hem samen met zijn 20-jarige zoon en nog 6 andere verdachten op, meldt Omroep Brabant. Bij 10 doorzoekingen in Eindhoven, Veldhoven, Alphen en het Belgische Pelt nam de politie vuurwapens, slag- en stootwapens en drugs in beslag. In het onderzoek werden eerder al 2 drugslabs ontdekt. Volgens de politie zit een aantal opgepakte verdachten ook achter diefstallen van onder meer drones, dure stofzuigers en vuurwerk. Het weer, het is droog en het koelt vannacht af naar 15 tot 20 graden. Morgen begint dan vrij zonnig, maar later neemt vanuit het westen de kans op buien weer toe. Voor die buien uit wordt het nog wel 23 tot lokaal 29 graden.
16: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
17: Van het bos tot in de tuin.
16: Zagen.
17: Snoeien.
16: Blazen.
17: Maaien.
16: Meer maaien.
17: En nog meer maaien.
16: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
17: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
16: Stiel. Sterk werk.
18: Denkt u wel eens na over wat u nalaat? Verhalen? Herinneringen? Of iets wat nog langer meegaat? Een toekomst zonder diabetes. Een ziekte die mensen van hun vrijheid berooft, elke dag bezighoudt en tot hartkwalen, nierfalen of dementie kan leiden. Stelt u zich eens voor dat de volgende generatie zonder die dreiging mag opgroeien. Iedereen vrij van diabetes. Daar kan uw nalatenschap aan bijdragen. Download de brochure op diabetesfonds.nl.
19: Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
20: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
21: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
22: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
23: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
24: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
23: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
24: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
1: NPO Radio 1. EO NOS.
0: De lijn en omsteken. Edwin Cornelissen en Joram Kaat.
12: En goedenavond. In deze periode vol Nations League geweld volgen we vanavond Spanje tegen Kroatië. Mark Loosstra is opnieuw een bliksemstart voor de wereldkampioen.
25: Dat kan wel zeggen, ja. 1-0 na 19 minuten, maar de bal lag er na 1 minuut en 12 seconden al in. Net als op Wembley was het Lamine Yamal die de eerste de beste kans er gelijk maar inschoot voor Spanje. 1-0 tegen Kroatië.
11: De zangeres Jennifer Eubank is bij ons in de studio. Zij maakt samen met Maan speciale pop- en koorversies van de liedjes en gedichten van Huub Oosterhuis.
12: En opnieuw werd dartsensatie Luke Littler uitgefloten door het publiek.
11: Tja, en het lijkt invloed te hebben, want de al maanden onverslaanbare Littler begint te verliezen.
12: Wat is daar aan de hand? We spreken ook met rechtbanktekenaar Petra Urban, die voor het eerst in haar loopbaan een verdachte niet mag tekenen.
11: Ja, Mark, snelle voorsprong dus voor Spanje. Bezig aan een ongekende reeks, hè?
25: Ja, heel lang niet verloren. Dit is, als ze hem winnen, wedstrijd 40 op rij die ze niet verliezen. Hier wordt het bijna 2-0. Wat een schot van net buiten de 16. Gaat maar net naast het Kroatische doel. Het schot komt van Kubarsi. Die het maar eens een keer probeert als hij hem voor zijn rechter heeft. Ik denk dat de afstand 23 meter is. Gemeen stuitje erin. Livakovic ligt in de goede hoek. En dat deed hij overigens ook op een kans na 5 minuten. Want de eerste zat er dus in door Lamine Yamal. Beetje kenmerkend voor hem. Want als ik zeg Lamine Yamal heeft gescoord en ik vraag dan aan jou hoe denk je dat het doelpunt gegaan is. Dan zal jij ongetwijfeld zeggen ja vanaf rechts naar binnen en dan de verre hoek. Nou precies dat. Kreeg de bal en schoot de bal inderdaad met links. Met een mooie krul naar de verre hoek en erin. En de kans daarop was na 3,5 minuut. En die ging er ook bijna heen. Bijna schoot hem in de rechterhoek van Livakovic. Maar die kon toen redden. Zoals hij nu niet in actie hoeft te komen. Maar het is qua kansen eenrichtingsverkeer. Maar na de eerste 10 minuten waarin Spanje echt stormde richting het Kroatische doel. Is het wat dat betreft wat rustiger geworden in Sevilla. Dat al op de grondvesten trilde toen de Spaanse ploeg aankwam. Toen ook nog eens de beker werd getoond door aanvoerder Rodri. Die overigens op de bank zit. Nou toen ging ze helemaal uit het dak. En amper 2 minuten nadat die beker de lucht in was gehouden. Schoot Lamine Yamal die bal erin. En het zijn al fanatiekelingen daar in Sevilla. Dus die hebben er een enorm feest van gemaakt. En zijn er ook een enorm feest van aan het maken. Want weer met 1-0 voor. Tegen Engeland leverde het uiteindelijk een 3-2 overwinning op. Maar stonden ze wel met 2-1 achter. En omdat Kane die bal er niet in schoot, die penalty. Anders was het 3-1 geweest. En dan hadden we maar moeten zien of Spanje die wedstrijd nog had gewonnen. Kroatië ook gewonnen. Dus het gaat om de nummers 1 en 2 in de Nations League pool. Maar ja, 1 wedstrijd pas gespeeld. En deze staat Spanje op voorsprong tegen Kroatië. 1-0 door Lamine Yamal.
2: De bezuinigingen op de sociale zekerheid zijn voor dit jaar van tafel. Dat heeft het kabinet besloten. Er moet met werkgevers en vakbonden wel een sociaal akkoord worden gemaakt om die uitkeringen te hervormen. Verder wil het kabinet dat in 2028 de vermogensbelasting wordt geheven als er winst is uitgekeerd, in plaats van dat winst op papier wordt belast. Het staat allemaal in een brief die rond 6:30 vanavond naar de Tweede Kamer werd gestuurd. Gaan we over praten met politiek verslaggever Victor Pak van EW Magazine. Goedenavond, Victor.
3: Goedenavond.
2: Ja, voorlopig dus geen bezuinigingen op de uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Dat is de voornaamste conclusie.
3: Zeker, dat klopt. Ja. En dat is toch een grote geste van het kabinet richting de oppositie, die altijd kritisch daarover is geweest. En je merkt al dat het kabinet de afgelopen weken steeds een stapje toegaf aan de oppositie die hier niks in zag. Zeker de grootste oppositiepartij Progressief Nederland. Maar nu is het definitief van tafel voor de komende begroting. En dat is echt een hele grote stap die het kabinet daarmee zet.
2: Ja, gaat natuurlijk ook om geld, hè? Want hoe denkt het kabinet dat te gaan betalen?
3: Nou, eigenlijk niet is het eerlijke antwoord daarop. De post wordt weggeboekt, of de besparing die ermee behaald zou worden, die wordt uitgesteld. Dus in de begroting wordt hier voor het volgend voorjaar weer genoteerd dat dat geld nog ergens vandaan moet komen. En dan is eigenlijk de hoop van het kabinet dat tegen die tijd, dus volgend voorjaar, er een groot sociaal akkoord ligt. Dus niet alleen binnen de politiek zelf een akkoord, maar ook met werkgevers en vakbonden. Waarin uiteindelijk de miljarden die het kabinet nog nodig heeft, alsnog worden opgehaald door de sociale het sociale stelsel wel te hervormen. Maar daarvoor moeten eerst dus die gesprekken gevoerd worden. Dus hij hangt eigenlijk feitelijk nog boven de markt. Ah. Ja, en als dat akkoord er niet komt, dan moet het kabinet zelf nog eens eigenlijk alle broekzakken omkieperen op zoek naar de benodigde miljarden die het nu kwijt is.
2: Ja, Jette die gaf het eigenlijk ook zelf vanavond al aan, hè, dat die bezuinigingen dus eigenlijk niet definitief van tafel zijn.
3: Dat zijn ze ook gewoon niet. Ze staan in die zin nog in de boeken, maar ze staan nu op een andere post geplaatst op de begroting. Het is echt een heel boekhoudkundig verhaal in die zin. En het kabinet kan hem gewoon weer van stal halen, want het geld is uiteindelijk gewoon nodig. Het gaat om een bedrag in totaal van ruim 6 miljard euro. Niet allemaal voor één keer, maar toch zo alles bij elkaar is dat een hele hoop geld. Voor volgend jaar heeft het kabinet ook nog echt de ruimte om die bezuiniging niet in te boeken. Maar vanaf het jaar daarna, dus 2028 hebben we het dan over, is het geld echt nodig.
2: Ja, er was veel te doen ook over het box 3 dossier, hè, zoals dat zo mooi heet. Kan je nog even schetsen hoe zat dat dossier in elkaar en wat voor oplossing is daarvoor gevonden?
3: Nou, dat is al heel lang eigenlijk een politieke tijdbom geworden. Die moest worden hervormd. Alleen de discussie ging over hoe doe je dat? Ga je geld ophalen alleen maar bij mensen die op papier winst maken? En vraag je dan al belastingen? Ook al hebben ze het niet geïnd. Bestaat die winst feitelijk alleen op papier?
2: Fictief eigenlijk.
3: Ja, fictief. Of doe je dat pas als die winst daadwerkelijk gerealiseerd wordt? Er lag een plan om die fictieve belastingheffing in te voeren. Nou, daar was heel veel kritiek over. Zelfs Elon Musk begon daarover te klagen. Het Nederlandse belastingstelsel. Nou, dan is er wel wat aan de hand. En nu heeft het kabinet toch eigenlijk besloten om dus voor een vermogenswinstbelasting te gaan. Wat betekent dat alleen geld dat daadwerkelijk verdiend wordt uit box 3. Als je dat opneemt, dan moet je dus ook afrekenen. Dus niet meer die fictieve aanwas die er is.
2: Ja, zeker is in ieder geval wel dat sparen extra belast gaat worden. Hè? Voor wie gaat dat gevolgen hebben?
3: Eigenlijk voor heel veel mensen die een beetje geld in box 3 hebben. Want de drempel wanneer je wordt aangeslagen in box 3... die gaat echt fors omlaag vanaf ongeveer €60.000 naar iets meer dan €30.000. Dus die drempel wordt echt een stuk lager gelegd. En dat is toch wel opvallend.
11: Er was lange tijd verdeeldheid, hè? Niet alleen zozeer tussen de coalitie en de oppositie. Dat moet nu gaan blijken, de oppositie moet reageren op deze brief. Maar hoe komt het dat er nu in ieder geval binnen de coalitie ook dat ze het eens zijn geworden?
3: Daar is toch de factor tijd van groot belang geweest. De druk op het kabinet is de afgelopen tijd gewoon verder opgelopen. Je merkt eigenlijk in de plannen voor Prinsjesdag dat een half pakket als het ware was. Een halve begroting waar de coalitie zelf verdeeld over was. En ook wel van wist, nou hier gaan we het niet meer redden met de oppositie. Ja, en de coalitie voerde wel aan, we moeten toch met iets komen dat het gaat halen. Want anders komt ook serieus het voortbestaan van het kabinet in het geding. Nou, de algemeen politieke beschouwingen hebben daar ontzettend bij geholpen. De wensen van de oppositie zijn duidelijker geworden. En daarmee is de coalitie nog eens zelf om tafel gaan zitten, wat ze daar zelf van vinden. Nou, en toen hebben ze toch wel overeenstemming daarover bereikt.
11: Ja, en van welke oppositiepartijen verwacht jij steun voor deze plannen?
3: Nou, je merkt nu al dat er eigenlijk best wel toch redelijk breed positief wordt gereageerd. Progressief Nederland is echt heel erg blij met het feit dat die bezuiniging op sociale zaken van tafel is. Dat was ook echt hun kei en keiharde eis. Maar ook 50PLUS, de ChristenUnie en Volt reageren in eerste instantie toch wel gematigd positief. De enigen die minder blij zijn eigenlijk JA21 en de SGP, omdat die vinden dat die bezuiniging op sociale zaken niet zomaar van tafel had gemoeten. En ook dat zijn zij kritisch over box 3, waar we het net over hadden. Ja. Omdat ze vrezen dat nu veel meer mensen daarvoor meer belasting gaan betalen.
11: Ja, gaat de coalitie over links of over rechts? Dat was de afgelopen week natuurlijk het grote dilemma. Kunnen we nu dan voorzichtig concluderen dat ze over links gaan? Vragen we zo aan Victor.
2: Want we gaan eerst eventjes naar Mark Loostra bij Spanje-Kroatië.
25: Gelijkmaker van spits Beljo en een geweldige voorzet vanaf de linkerkant van PSV. Er Perisic, die draait de bal met rechts richting het doel. En op 5 meter staat die hele lange spits en die komt er met een mooie poog in de korte hoek. En na 28 minuten is het weer gelijk in Sevilla. En staat het bij Spanje-Kroatië 1-1 door de kopgoal van Beljo.
11: Ja, kijk, Perisic ging over links dus. Hoe zit dat met de coalitie, Victor? Kunnen we dan ook zeggen dat zij ook voor links kiezen?
3: Ja, het grootste gebaar, het schrappen van die bezuiniging op sociale zaken, is daar wel echt voor links, is voor Progressief Nederland. Toch benadrukt het kabinet ook in die brief dat ze echt breed kijken naar allerlei voorstellen, bijvoorbeeld die in moties zijn gedaan door zelfs partijen als JA21 en de SGP, maar ook ChristenUnie en 50PLUS worden in die brief van het kabinet genoemd, dat ze echt naar al die partijen hebben geluisterd. Dus het kabinet blijft benadrukken dat dit nu een begroting is, een voorstel daarvoor, waar zowel links als toch ook midden- en rechtse partijen zich in zouden moeten kunnen vinden.
11: Ja, goed, morgen gaat er uitgebreid gereageerd worden op deze plannen, op deze brief van het kabinet. Dank voor nu, politiek journalist van EW, Victor Pak.
2: Goh, dat Kroatië, dat mag die Perisic toch weer dankbaar zijn, Mark.
25: Ja, wat een loepzuivere voorzet, hè. Ja, hij is echt perfect. Ja, je kunt al zeggen, omdat hij er zo mooi in komt, je hoeft er eigenlijk alleen meteen raam te lopen. Maar daar doe je ook de spits een beetje mee tekort. Het is na 29 minuten 1-1. Oh! Een spookrijder.
2: Een spookrijder.
4: Ja, rijd je op de A12 tussen Utrecht en Arnhem, dan kom je tussen knooppunt Grijshoord en Arnhem-Noord een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A12 Utrecht-Arnhem, dan kom je tussen knooppunt Grijshoord en Arnhem-Noord een spookrijder tegen.
2: Nou, Mark, daar ging je met je lofzang op Perisic.
25: Ja, op die voorzitter naakt was er ook nog bezig met die spits de complimenten te geven. Want die kopte hem heel mooi in de korte hoek, in de bovenhoek met een mooi boogje. Daar had Unai Simon echt geen antwoord op. Nu is Spanje weg aan de rechterkant. Levert het een hoekschop op, maar 1-1. Ja, Spanje schoot de eerste kans erin na 1 minuut en 12 seconden. En eigenlijk de eerste kans voor Kroatië is ook raak. Wat dat betreft reed te effectief. Alleen in de tussentijd had Spanje al wel een kans op 3-4 gehad om er een tweede bij te maken. Dat hebben ze niet gedaan. Die rekening wordt voor ons nog duur betaald. Tot nu staat het 1 tegen 1. Jamal zet de bal voor. 2-1. Wat een goede voorzet. Nu van de rechterkant en binnengekopt door Mark Poubi. De verdediger van Atleti kopt de bal recht voor het doel op een meter of twee. Hard rechtdoor. En Livakovic zag die voorzet niet aankomen. Omdat hij komt vanaf de achterlijn met de rechtervoet van Lamine Yamal. Normaal kapt hij altijd terug naar links en dan komt er zo'n indraaier. Maar nu helemaal niet. Gewoon die bal hard voorgeven. Of hard, niet eens hard. Maar wel met rechts. En dan voor het doel hard gekopt. Dat was echt hard. En het is 2-1 voor Spanje. Het heeft 2 minuten geduurd. En Spanje scoort weer.

0: Portugal the Man en Feel It Still.
1: Een enorme sensatie op de eerste dag van de World Grand Prix of Darts.
2: For the biggest win of his life.
1: De nummer 1 van de wereld en de ongenaakbare Luke Littler blijkt toch te kunnen verliezen. De wereldkampioen verloor in de eerste ronde van Luke Woodhouse. Gaan we het over hebben met oud-darter en analist Ko Stompé. Goedenavond, Ko. Even kijken, hoor ik Ko Stompé?
3: Ik hoop het wel.
1: Ja, nu ja, wel. Hoor. Ja hoor. Ja, nee, ik moest even een schuifje open. Ja, Ko, we dachten altijd die Littler, dat is een robot, hè? Die wint alles. Dus hoe verrassend was dit?
3: Ja, op zich wel een verrassing, maar een grote verrassing ook wel. Want tegen een speler als Luke Woodhouse, die best wel steady en constant is, maar niet de allerhoogste boom in de tuin heeft, ja, mag hij eigenlijk niet van verliezen als nummer 1 van de wereld.
1: Ja, ja.
3: Dus wat dat betreft een hele grote verrassing.
1: Woodhouse en een boom in de tuin, dat vind ik al mooi klinken inderdaad. Die World Grand Prix, hè, dat is een bekend toernooi, maar het werkt wel eventjes anders dan andere toernooien. Hoe zit dat, andere regels?
3: Ja, nou ja, heel veel andere regels zijn er niet. Normaal gesproken beginnen ze allemaal op 5-1. Nou, nu ook in dit geval. En dan eindig je met een dubbel. Dat is dan de enige restrictie. En dan moet je zo snel mogelijk op 0 punten uitkomen.
1: Ja.
3: Alleen bij dit toernooi moet je ook met een dubbel beginnen. Dus je moet per lek 2 keer een dubbel gooien. 1 om te kunnen starten met scoren. En 1 om de lek echt uit te gooien.
1: Klein momentje.
0: Ja, over scoren gesproken. Mark Kloostra.
4: Ja, Spanje scoort na een blunder van de keeper. Maar het is buitenspel volgens de grensrechter. Dus dan gaat deze 3-1 van spits Oyarzabal niet door. Maar wat een ketser van Livakovic. Die een schot van Firmini onder controle krijgt. En hem ja, eigenlijk zo klaarlegt voor Oyarzabal. Maar die staat inderdaad een halve meter buitenspel. Dus vergeet wat ik verteld heb.
1: Nou, een dankbare onderbreking. Ko, we hadden het inderdaad over die regels. Je moet dus nu ook beginnen met een dubbel. Hè? Dat maakt het toernooi iets anders. Maakt het ook prestigieus daardoor?
3: Ja, sowieso. Want het is ook weer een toernooi dat je veel minder kans hebt op een 9-darts finish. Dus dat is, die is slechts 1 keer gegooid, of 3 keer gegooid in het bestaan van dat toernooi. En dat is al zo'n jaartje of 20. Dus dan zie je dat de moeilijkheidsgraad wat hoger ligt. Ja. En dat het ook een extra uitdaging is. Het is een beetje buiten de comfortzone om met een dubbel te beginnen. Waar je normaal gesproken gewend bent om meteen die triple 20 aan te vallen.
1: Ja.
3: Moet je er wel bij stilstaan? Nee, ik moet eerst die buitenste ring raken.
1: Ja, nou precies. Dat komt er dan ook nog eens bij kijken. Dan even over Littler. Want ja, hij was bezig met een waanzinnig jaar natuurlijk. Hebben ons een beetje alles wat je maar kon winnen. Alle grote toernooien. Maar vorige week verloor hij in Amsterdam. En nu dus opnieuw. Mag je onderhand spreken van een vormdip?
3: Ja, nou, ik moet ook wel eerlijk toegeven dat zijn niveau ook niet het beste is. Wat hij de laatste weken laat zien. Het heeft ook wel weer, denk ik, een beetje een oorzaak. Hij leeft al in onmin met het publiek in Duitsland, hè, wat hem uitjouwde. Hij weigert dus ook gewoon om in Duitsland te spelen op de Eurotour-toernooien. Meetjes doet hij nog wel als die daar gehouden worden.
1: Ja, die onmin die geldt nu ook voor Nederland, hè?
3: En die geldt nu ook voor Nederland. Ja, en wat ik denk wat hem nog het meest verbaasd heeft, is toen hij gisteren opkwam, het podium op in Engeland. We hebben het over Leicester, dus ja, werd hij ook uitgejouwd. En het is geen publiekslieveling meer. Men vond het geweldig toen hij nog 17 jaar was en binnenkwam. En dat kleine rotventje, iedereen echt een pak op de broek gaf, wat niet normaal was. Maar zijn gedragingen worden niet geaccepteerd.
1: Ja, en waar zit hem dat dan in, denk je, Ko? Is het omdat hij alles wint of heeft het met zijn hele presentatie te maken?
3: Nee, want Taylor won ook wel alles. Hè. En die had ook wel bepaalde trekjes, hoor. Maar zijn hele presentatie. Hij heeft echt maling aan iedereen. Terwijl het een heel aardig joch is, hoor, achter de schermen. Absoluut. Maar het is een absolute killer op het podium. Ja, en hij heeft al eens een keer in een conflict op het podium, toen hij bij Sky Sports stond in een interview, voor die zagers zegt, ja jongens, jullie kunnen joelen wat jullie willen, maar jullie betalen mijn rekeningen. Ja, dat valt niet in de goede aarde.
1: Nee, en denk jij dat hij zich ook laat beïnvloeden daardoor, door die publieksreacties, dat hij daardoor een beetje van slag raakt?
3: Ja, ik denk wel dat heel veel effect heeft op hem. Hè. Dan is het toch een stuk verbondenheid wat weg is. Dus je kan beter het publiek voor je hebben dan tegen je hebben. Hè. Want bij DAS is het wel een beetje zo geworden in de loop van de tijd. Waarom jouwen we iemand uit? Ja, dat doen we nou eenmaal hier. Dat is een hobby van ons. Weet je, ze proberen invloed te hebben op de wedstrijden. En vooral ook omdat er natuurlijk in Engeland ontzettend veel gegokt wordt op die wedstrijden. Hè. Dus daar hebben ze er ook wel een bepaalde voordeel bij als ze een andere speler kunnen laten verliezen.
0: Het is bijna oktober, het wordt weer vroeger donker. Ik heb vanmiddag pepernoten gegeten.
1: Ja, ze liggen weer in de winkel.
0: Ja, je zou het met die temperaturen van vandaag niet zeggen. Maar goed, december komt eraan, kerstboom in de kamer, WK darts op tv. Dus een goede reden om ook met extra oog naar de Nederlanders te kijken. Bij Van Gerwen wil het nog niet echt lukken, Co.
3: Nee, Van Gerwen zit echt al een paar jaar dat het niet meer die absolute topvorm is. Hè. Dat is een beetje begonnen met corona. Er is een jaar eigenlijk best wel lui geweest. Er waren weinig wedstrijden, geen publiek. Dus zijn inspanningen waren ook niet zo groot. Toen ontdekte hij wel allerlei andere afleidingen. Ja, hij vindt zeevissen leuk, hij vindt feesten leuk. Ja, die jongen die heeft vanaf zijn 14e jaar alleen maar darts geleefd. Ja, een vermogen mee verdiend. En ondertussen denkt hij, ja, er zijn ook nog andere leukere dingen. Dus hij besteedt er ook niet meer die aandacht aan die in de tijd dat hij echt aan de absolute top stond erin stopte. En ja, dat gaat altijd ten koste van. Ja. En dan heeft hij nog steeds de drive en de wil wel om te winnen. Maar dat is niet genoeg. Je moet ook die motivatie hebben om alles ervoor over te hebben. Want het wordt steeds breder. En er komen steeds meer toppers bij.
0: Ja. En toppers komen terug. Phil Taylor moeten we het even over hebben. Beste darter aller tijden. 16 wereldtitels.
5: Darts, the ultimate test. And I passed the test more than anybody. I won more than anybody. But then stepped away. Until now. Power is back.
0: Is back. Ja, Co, hoe serieus moeten we dit nemen?
3: Nou ja, laten we eerst eens beginnen. Je hoort al die introductie van hemzelf. Hè? Weet je wel, hij houdt ook wel een beetje van zichzelf. nee, we moeten het niet te serieus nemen. Hij gaat eigenlijk op het derde niveau een beetje. Naast wat die 128 van de wereld doen, wat wij altijd op tv zien. Die vloertoernooien die ze spelen. Daaronder heb je nog een Challenge Tour. En daaronder heb je dan weer de Supermodus serie. En dat is dus het derde niveau. Dat zijn hele goede dartspelers, hoor, vergis je niet. Die kunnen best goed darten, maar hebben niet de ambitie of niet de mogelijkheden om professional te worden. En hij is eigenlijk ook daarmee bezig. Het is een soort World Cup, wat we bij de PDC, wat ik in Raymond gewonnen heb in 2010. Zo'n soort toernooi gaat hij spelen samen met Adrian Lewis. En ik denk, omdat hij is ook de mentor geweest van Adrian Lewis toen die jongen opkwam. En dat hij hem nu gaat proberen weer terug te brengen naar het allerhoogste niveau. En begint dan op het derde niveau. En weer wedstrijdervaring, ritme en mentaliteit opbouwen. Maar Taylor, ik heb hem nog een keer zien spelen een jaar of 4 geleden. Ja, hij kwam niet boven de 75 gemiddeld uit. Hmm. Ja, als je weet dat nu de standaard rond de 100 is, dan komt hij aardig wat tekort. Dus we moeten niet verwachten dat we hem nog op een WK gaan zien. Of een grote major bij de PDC. Dat denk ik niet.
0: Nee. Goed, wij zijn bijgepraat. Dank daarvoor, Co Stompé.
1: Ik zat eventjes te kijken. In Sevilla is het momenteel 26 graden. Maar het is ook in alle opzichten een heet avondje, hè Mark? Bij Spanje-Kroatië.
4: Dan komt het alleen door het publiek. En ook door de spelers die af en toe best wel een potje van zich afschoppen, duwen en trekken. Dit is een goede uitbraak van Kroatië. En als dit geen buitenspel is, dan neemt de spits de bal verkeerd aan. Dat is de man van de 1-1. Dan staat hij tussen 2-1. Hij heeft ondertussen de bal nog in de as van het veld. Maar had beter door kunnen lopen, want de weg lag vrij richting het Spaanse doel. Maar hij kapte de bal schuin terug. En daardoor is de vaart uit de aanval. Terwijl ze met z'n tweeën toch nog maar 3 verdedigers van Spanje tegenover zich hadden. En die waren in de achteruit. Dat is moeilijk verdedigen. Spanje staat voor. 3 minuutjes nog. Ja, 75 gemiddeld. Ja, ik wou bijna zeggen, dat kan ik ook nog wel. Dus moet ik nu tegen Phil Taylor gooien. Maar ik vind het wel jammer dat hij dan niet naar het WK gaat. En ik dacht, oh, daar heb ik zin in als hij mee gaat doen. Maar vooruit, dat is een hele andere sport dan voetbal. Waar nu Perisic de bal heeft. Komt er weer zo'n goede voorzet? Nee, deze kan door Huizen worden weggekopt. Gaat richting de eigen achterlijn. En Cucurella trapt hem dan weg. En een hoge boog. En iets van druk nu van Kroatië, zo vlak voor rust. De afgekeurde 3-1 van Ojan Zabel naar de blunder van Livakovic. Heeft ervoor gezorgd dat de Kroaten vlak voor rust denken. Nou ja, laten we maar eens kijken. We hebben 1 kans gecreëerd. Die ging erin. Nog eentje. En we gaan met een gelijke stand de rust in. Hier is Perisic weer. Vanaf de linkerkant komt er een voorzet. Nee, want hij speelt de bal schuin terug. En dan is Spanje nog altijd aan het verdedigen. Met nog 2,5 minuten gaan. Gaat hij toch weer naar Perisic. En dan ga ik toch even wat verder naar voren schuiven. Maar deze voorzet is voor keeper Unai Simon. Het blijft 2-1 voor Spanje tegen Kroatië.

0: Another and Let Me Talk To You maakt het 2:20.
1: NPO Radio 1. Het NOS Journaal met Sydney Dijkers.
2: Als er geen akkoord komt over besparingen op de sociale zekerheid, dreigt het kabinet 1,2 miljard euro te bezuinigen op onderwijs. Uit stukken in handen van de NOS blijkt dat de coalitiepartijen een geheime afspraak hebben gemaakt hoe het tekort van 3 miljard over de ministeries moet worden opgevangen als er niets uit die gesprekken komt met de vakbonden. Er zaten uiteindelijk toch geen explosieven in de busjes die afgelopen weekend werden gezien bij een Britse luchtmachtbasis, zegt de Britse politie. Er werden afgelopen weekend 5 mannen opgepakt voor het voorbereiden van een terroristische aanslag op de basis. Het motief daarvoor is nog onduidelijk. De VS wijst naar Iran, omdat er Amerikaanse bommenwerpers op de basis staan. Bij Zuidwolde in Drenthe zijn 2 vrachtwagenchauffeurs vanmiddag om het leven gekomen bij een ongeval. Het gebeurde op de provinciale weg, de N48. Er is ook veel schade aan het wegdek daar. De N48 bij Zuidwolde blijft daarom tot morgenochtend dicht. En de directeur van de Eiffeltoren in Parijs stapt eind dit jaar op. Zijn positie werd onhoudbaar nadat de directeur vrouwelijke medewerkers begin deze maand wegstuurde. Dat deed hij op verzoek van een groep conservatieve hindoes die dag de Eiffeltoren wilden bezoeken.
3: Langs de lijn en omsteken.
0: Huub Oosterhuis was theoloog, dichter en schrijver van kerkliederen. En zeg je Huub Oosterhuis, dan zeg je natuurlijk: ken je mij?

0: Hier gezongen door Huub's dochter, Treintje Oosterhuis. 3 jaar na het overlijden van Huub is er een concertreeks met dezelfde titel, Ken je mij? En zangeressen Maan en Jennifer Eubank die zingen nieuwe hedendaagse versies van de stukken van Oosterhuis. En Jennifer is hier bij ons in de studio. Goedenavond, fijn dat je er bent. En je bent niet alleen, je hebt een entourage meegenomen, want we gaan zo meteen ook live iets van jou horen.
1: Ja, zeker.
0: Superleuk. Wie heb je bij je?
1: We hebben elkaar net ontmoet.
0: Oh, wauw.
1: Ja, dus dat is wat. Laurens, achter de gitaar. En Bart, achter de keys, de piano.
0: Jullie hebben elkaar net ontmoet. En is dat heel normaal als muzikanten dat je dan gelijk live gaat spelen? Of...
1: Soms wel.
0: Oké.
1: Ja, gewoon hop erop.
0: Ja, daar voel je helemaal geen, dat is helemaal niet spannend of zo. Je weet gewoon gelijk, we gaan
1: dit
0: doen.
1: Nee, is toch leuk. Je hebt allemaal sowieso een liefde voor muziek. Dus dat verbindt al gelijk.
0: Ja.
1: Dus leuk. Ik hoop dat wederzijds is.
0: Fijn dat wij hierbij mogen zijn, deze eerste ontmoeting. 5 concerten, die doen jullie dan ook met elkaar? Of doe je gewoon elke avond nieuwe muzikanten?
1: Nee, die gaan we met z'n allen doen.
0: Ja, heel goed.
1: Ja, zeker.
0: Met dus de muziek van Huub Oosterhuis in kerken door het hele land. Ja, en dat past wel goed, hè, bij dat oeuvre kerken.
1: Ja, dat is wel mooi, toch? Dat is wel echt passend.
0: Ja.
1: Ik hou van kerken ook.
0: Echt waar?
1: Ja, nou, ik ben zelf niet gelovig, maar ik heb wel echt iets met kerken. Ik vind dat wel echt prachtig. De akoestiek natuurlijk, maar ook, ik vind het echt kunst eigenlijk. En ik heb eigenlijk als kind was ik altijd al bij iedere vakantie wilde ik kerkjes in. En in Nederland zijn ze vaak toch ook wel dicht op de meeste momenten. En als je dan in een dorpje bent in Italië, dan ging ik dan naar binnen en dan ging ik daar een liedje zingen.
0: Echt waar?
1: Dus ja, toen dit op mijn pad kwam, dacht ik wel van, oh, naast de poëzie van Huub is het natuurlijk ook wel, ja, vind ik de omgeving wel heel mooi, dus, magisch.
0: Oké, dus de liefde voor de locaties, die was er?
1: Zeker,
0: Was er ook al liefde bij jou voor dat oeuvre van Huub?
1: Nou, ik zelf maak ik country muziek en veel Engelstalig. Maar ik schrijf wel Nederlandstalig voor anderen. Dus daar ben ik wel bekend mee. Maar de poëzie vind ik wel heel mooi. Je moet er echt even over nadenken. En een van de frustraties die ik als songwriter wel ervaar soms is dat er niet altijd geluisterd wordt naar de tekst.
0: Oh,
1: en
0: ja.
1: Dat is juist de lading. Dat is juist het gevoel wat je wil overbrengen. En ik vind dat wel... hier heel, heel vet in, dat je dan... je wordt een beetje gedwongen om te luisteren. Het zijn zulke mooie verhalen en boodschappen die hij overdraagt. Ja, dat vind ik wel heel cool daaraan.
0: Dus dan zeg jij, ik doe mee. Dan ga je helemaal verdiepen in al die liederen. Hoe pak je dat dan aan? Is dat met pen en papier en stift erbij en een soort notities maken van wat valt me op en hoe kan ik het mijn eigen maken? Hoe ga je dan te werk?
1: Je gaat even terug naar de emotie, want daarin ook is Phil's ook wel vrij gelovig. En ik vind het geloof heel, heel mooi. Ik geloof alleen zelf niet in een specifieke God. Maar voor mij is hoop wel, voor iedereen heeft hoop, weet je. En iedereen haalt het uit een andere plek misschien. En voor mij zit die kracht bijvoorbeeld in natuur of iets. Dus ik vind het heel leuk om met mijn eigen ogen, zoals ook andere mensen, dat eigenlijk weer vertalen. Dus ik maak daar mijn eigen vertaling van. En ja, dat vind ik sowieso al heel erg een uitdaging.
2: Ja. Je gaat iets voor ons spelen, hè? Laat mij maar zingen. Daarvoor moet je geloof ik bij de microfoon daar gaan staan.
1: Ja, zal ik even verschuiven?
2: Ja, jij gaat even verschuiven. Okay. Als jij daar eventjes gaat staan, dan vertel ik er vast bij dat het origineel ik moest eventjes vragen waar het lied over gaat, Jennifer.
1: Oh, hoor ik jou nog?
0: Ja, we horen jou.
2: Ja. Ja.
0: Misschien met een mooi galmpje zelfs.
2: Ja, precies. Je komt goed door. Ja, waar het lied over gaat, moest ik vragen.
1: Welke gaan we eerst doen?
0: Laat mij maar zingen.
1: Laat mij maar zingen. Oh, sorry. Ik vind dit heel erg mooi, omdat het... ken je mij? Daar gaat het om. En iedereen wil gehoord worden, denk ik. En ik vind dit heel mooi. Van laat mij maar zingen. Laat mij... ik wil gehoord worden.
0: Ja.
1: Ja.
0: Stom natuurlijk dat je moet praten over een liedje dat heet Laat mij maar zingen.
2: Ja, precies.
0: De titel is echt genoeg.
2: Ja.
0: Dus misschien moeten we dan gewoon maar gaan luisteren.
1: Oké.

0: mooi.
1: Ja, wauw. Ja.
0: En hoe verliep... Ja, loop maar eerst even terug naar, naar die microfoon inderdaad. Ja, het is een beetje switchen in de studio. Hoe beviel die eerste samenwerking met de muzikanten?
2: Nou, te gek toch? Ik ben heel blij met ze. Ik hoop zij met mij.
0: Ja hoor, ik zie je een stem met knikken daar zo.
2: Ja.
0: Ze knikken. Wat probeer je erin te leggen in dat lied?
2: Nou ja, emotie natuurlijk. Ik bedoel, ja, muziek is natuurlijk emotie. En ik probeer het zo open mogelijk te zingen. Laat mij maar.
0: Met de muzikanten?
2: Nou, te gek toch? Ik ben heel blij met ze. Ik hoop zij met mij.
0: Ja hoor, ik zie je een stem met knikken daar zo. Ze knikken. Wat probeer je erin te leggen in dat lied?
2: Nou ja, emotie natuurlijk. Ik bedoel, ja, muziek is natuurlijk emotie. En ik probeer het zo open mogelijk te zingen. Laat mij maar zingen. Laat mij dan ook gewoon.

0: gewoon de ruimte vullen.
1: Daar word je een beetje door gedragen. Dat geeft ook een groot geluid.
0: Ja, de akoestiek is natuurlijk ook prachtig. Dat het lekker galmen en ja.
2: Ja, ons systeemplafond hier in de studio werkt er niet aan mee. Nee. Daarvoor. Ja, nee. Ja, dus dat is dat echte, dat gevoel wat je dan straks krijgt. Ik blijf toch ook een beetje hangen bij wat je net zei over die tekst. Van je zegt, ik maak dan in jouw genre, in country muziek, daar luisteren mensen dan minder naar de tekst, maar meer naar de melodie. En dat is bij de muziek van Huub Oosterhuis, denk je, hey, gaat het veel meer om de tekst.
0: Nou, het helpt ook wel dat het Nederlandstalig is hier natuurlijk. En ja. Ik moet zeggen, country muziek is juist heel goed in storytelling. Dus juist heel erg het verhalende en zo. Dus dat vind ik te gek. Alleen, als voor, ik heb net met een managementteam getekend in de UK. Dus voor mij, en mijn vader is ook Brits, dus dat voelt ook, dat rijmt ook wel. Maar ik ben dus heel benieuwd hoe dat zich gaat uiten. Want het is het Engels, hoe goed de Nederlander ook is in de Engelse taal, vind ik echt. Ben ik wel benieuwd of daar dus een groot verschil in gaat zijn. Oh ja. Zeg maar.
1: Want je hoort ook wel eens zeggen inderdaad van ja, dat het dan best wel lastig is als het niet je eigen taal is, om dan echt die finesses van die taal over te kunnen brengen aan een luisteraar. Of tenminste, voor als de luisteraar zelf niet Engelstalig is.
0: Ja, het is toch vaak ligt er iets meer afstand, denk ik. Ja. Maar dat is mijn eigen gevoel hoor. Dat, ik weet niet of dat echt zo is. Maar en country muziek is natuurlijk sowieso een beetje een niche hoek. Dus ja, maar ja, er is wel, steeds, ik vond wel iets meer ruimte voor. Dus dat wel,
1: sinds Dolly Parton.
0: Ja. Nee, zeker.
1: Nee, ja. Je zei al, je bent zelf niet per se religieus ingesteld. Is dat dan nog een soort van bezwaar voor jou geweest om hier aan mee te gaan werken?
0: Nee, zeker niet. Behalve dat ik wel het heb gehad over bepaalde liedjes die echt specifiek naar God worden gezongen bij naam, zeg maar. Dat voelt voor mij niet oprecht genoeg, zeg maar. Dus ik heb wel bepaalde liedjes waar ik me wel fijn bij voel. En sommige laat ik liever aan iemand anders over.
1: En die vrijheid die had je ook om zelf te zeggen, zeker. Nou, deze liedjes wil ik graag doen.
0: En ik vind het ook wel heel mooi dat het juist mensen bij elkaar brengt. Weet je, het is niet wat ik al zei. Weet je, iedereen haalt hoop ergens anders uit. En betekent niet dat je. Ja, je vertaalt het gewoon op een andere manier. Net als wanneer ik een liedje schrijf over. Nou, noem eens een gevoel over de geboorte van een kind of zo, zeg maar. Dan kun jij daar misschien een heel andere voorstelling mee maken over de geboorte van iets anders. Ja. Gewoon, ja, dat is een heel slecht voorbeeld, maar je snapt wat ik bedoel.
1: Ja, maar met
0: je
1: gevoel wat je bedoelt.
0: Je vertaalt het naar je eigen emotie en eigen herinneringen en
2: Je bent dus als songwriter in de songs van Huub geklommen. Wat valt je op aan zijn stijl?
0: Nou, dat je, er zit sowieso heel veel lading in. Er zit heel veel hoop in en heel veel kracht voor mensen, denk ik. En je moet daar even over nadenken. Dat vind ik leuk. Het is niet allemaal voor de hand liggend. Dus dat ook daarin kan je dan je eigen draai eraan geven. Ja.
1: Betekent dat dan ook dat je jezelf als zangeres je daar heel erg in moet gaan verdiepen? Want je wil ook dat gevoel overbrengen.
0: Ja, zeker. Dat probeer ik ook wel te doen. Maar dat zal altijd vanuit zijn eigen emotie moeten dan.
1: Ja, hoe doe je dat dan?
0: Door te vertalen naar mijn eigen belevingen, zeg maar.
1: Ja.
0: Ja.
1: Je moet het een beetje van toepassing op je eigen leven maken en je eigen ervaringen.
0: Ja.
2: Oké, dus wat is dan de match tussen jouw eigen leven en het liedje Wie zijn leven niet wil geven, bijvoorbeeld?
0: Oh ja, nou oké, dat vertaal ik dus heel erg. Op het moment, je ziet natuurlijk al een tijdje best wel heel veel over mindfulness en dat je jezelf op nummer 1 moet zetten en je moet nee zeggen en het wordt allemaal te veel. En ik ben daar altijd een beetje tegen geweest. Ik snap het wel. Ik snap de beweegredenen en ik begrijp ook van ja, je kan maar zoveel aan als mens en je bent een beter mens als. Maar ja, ik ben ook heel erg opgevoed binnen het gezin van ja, nee, soms moet je gewoon even geven. En ook als je er geen zin in hebt, dan. En niet alleen aan familie en vrienden, maar ook aan mensen gewoon op straat. Of ja, nee, ik heb niet altijd zin om iets voor iemand te doen. Maar
1: je er gewoon even doorheen
0: zetten. Doe je wel gewoon. Ja, dat is toch mooi.
2: Je begint toch echt al als een christen te klinken, hoor, Jennifer.
0: Oh ja?
2: Oh. Ja, dus het gaat denk ik de goede kant op. Ja. Als je Huub Oosterhuis wil cover. Ga jij naar jouw zangmicrofoon?
0: Ja.
2: Want dan gaan wij intussen eerst eens luisteren naar dat origineel. Hoe dat dus klinkt in de uitvoering van Huub Oosterhuis.

Ja, deze sfeer is wel duidelijk, denk ik. Dit is Huub Oosterhuis, dit is kerkmuziek. En dan gaan we nu dus luisteren naar Wie zijn leven niet wil geven in de uitvoering van Jennifer Eubank.

0: Hoi.
1: Prachtig.
0: Mooi. Kom er maar weer bij zitten, Jennifer.
1: Prachtige stem, zeg. Echt ja. Ongelooflijk mooi.
0: Het wordt ook ineens ook weer een heel ander lied, hè? Ja. Is dat ook wel een beetje wat jullie nastreven om het misschien voor een nog breder publiek aantrekkelijk te maken en een kennismaking te laten zijn?
2: Ja, zeker. Het krijgt wel een nieuw jasje zo. En kunnen andere mensen zich dus wel weer misschien makkelijk mee identificeren, dat denk ik.
0: Ja,
2: dat hoop ik.
0: Ja, dat is wel de bedoeling inderdaad. Want wat je wel wil proberen natuurlijk is om toch ook wel de ziel in dat liedje te houden.
2: Ja, zeker. Ja.
0: Hoe doe je dat dan?
2: Door mijn eigen gedachten eraan te koppelen. Dus over het mijn mindfulness liedje.
1: Ja, mooi. Wat hoop je? Mensen komen straks naar tour waar ze jou zien, waar ze Maan zien en gaan horen natuurlijk vooral. Wat hoop je dat het gevoel is als ze weer naar buiten lopen?
2: Over het algemeen wel een blijdschap. En dat ze een soort verbindenheid voelen met elkaar. En de muziek en de verhalen. En het is ook heel mooi. Volgens mij er is ook iemand die vertelt de verhalen eromheen. Het wordt wel een heel mooi geheel, denk ik.
0: Ja, wat verwacht je eigenlijk dat er voor publiek op afkomt?
2: Oeh, dat weet ik niet. Ik hoop heel divers, maar ik heb geen idee. Ja.
0: Ja, nou ja, ik denk ook hem, Maan. Dat is ook zo iemand die heel veel bij de jeugd heel populair is,
2: zeker.
0: Natuurlijk. Dus ik kan me voorstellen dat misschien een wat jonger publiek trekt dan Huub Oosterhuis gewend was.
2: Ja. Voor mij komen ze allemaal in country boots. Nee,
0: ja, precies. Alle stereotypen.
2: Nee. Ja, maar ik denk het wel. Ik hoop het wel. Het wordt verschillende generaties.
1: Een avontuurlijke roadtrip voor jullie. Ja. Kunnen jullie elkaar wat beter leren kennen?
2: Ook dat. Vanaf nu zijn we familie. Dus
0: het klonk nu wel goed.
1: Absoluut. Fijn dat je hier bij ons wilde zijn om dit voorproefje te geven. Ik bedoel, dit was maar 2 minuten, 2 keer de minuut. Maar het is straks een avondvullend programma in oktober en november te zien in Kerken, in Amersfoort, Apeldoorn, Kampen, Dordrecht en Katwijk. Met dus gewoon met al die mensen die gaan zingen. Dan wil jij helemaal niet meer naar de UK. Dan denk je, ik blijf gewoon in Nederland.
2: Ja. Oh, dat altijd. Okay, zeker.
1: Jennifer Eubank, dank voor je komst.
2: Thanks.
0: De voormalig burgemeester van Groningen, Koen Schuiling, mag morgen tijdens de strafzaak tegen hem niet getekend worden. Dat besloot vandaag het gerechtshof in Zwolle. Het is voor zover bekend de eerste keer dat een rechtbanktekenaar zijn of haar werk niet mag doen. Petra Urban is rechtbanktekenaar. Goedenavond.
3: Ja, goedenavond.
0: Ja, Petra, jij zou erbij zijn, hè, morgen tijdens dat hoger beroep van die zaak.
3: Ja, nou, ik ben er ook bij, hoor, morgen.
0: Dat is sowieso.
3: Ja. Ik ga wel. Ja, en ik mag ook ik mag het hof tekenen en ook de AG's, hè, dat zijn de officieren in hoger beroep.
0: Ja.
3: Dus, maar de advocaat en alles en iedereen, behalve meneer Schuiling.
0: Oh, is dat wel genoeg dan voor je?
3: Ja, het wordt een beetje
0: je komt voor die verdachte,
3: hè?
0: Toch? Ja.
3: Uiteindelijk kom je toch om verslag te doen van hoe de verdachte erbij zit.
0: Ja, dat gerechtshof heeft dus bepaald dat het niet mag. Is dat een primeur trouwens? Ja. Is dat eerder gebeurd?
3: Ja, nou, in mijn beleving, in ieder geval in mijn geschiedenis, dat ik dat werk doe, is het altijd een dringend verzoek geweest.
0: Oh ja.
3: Of dat bijvoorbeeld de verdachte onherkenbaar in beeld gebracht mochten worden. Bijvoorbeeld van achteren tekenen, dat soort dingen. Maar gewoon zeggen, hij mag niet getekend worden, punt.
0: Ja.
3: Dat heb ik nog niet eerder meegemaakt zo.
0: Als een soort van oekase, hè? Maar ja, wat doet dat dan met je? Want ja, het is jouw vak.
3: Nou ja, ik denk dan wel van wat is dan de reden dat je zo'n besluit neemt? Want je zegt wel, hey, pers, wij bepalen dat jij je werk niet kan doen.
0: Ja.
3: En dat is best heel gek.
0: Nou, het is
3: bepalen dat je dat niet mag tekenen. Wat je wel en niet mag tekenen. Dat is heel gek.
0: Ja, en het gekke daarvan is natuurlijk dat er ook al een eerste aanleg is geweest in die zaak. Waar die wel getekend mocht worden, die burgemeester.
3: Precies, daar heb ik hem zeker getekend. Dus ja, ik snap niet helemaal wat hier de gedachte achter is. Maar ook het echt verbieden. Kijk, het komt zeker vaker voor dat ik bijvoorbeeld in de tijd van Marengo heb ik de rechtbank niet mogen tekenen. Maar dat is dan ook een dringend verzoek. Maar dat heeft dan ook een hele duidelijke reden, namelijk de veiligheid.
0: Ja.
3: En dat snappen we allemaal wel, dat een belangrijk ding is.
0: En dan in zo'n geval werd de afweging wel aan jou gelaten. Mocht jij zeggen van dat respecteer ik.
3: Ja, als ik dat niet zou doen, dan zou ik geen vriendjes maken daar. Dus dat lijkt me ook. Maar kijk, ik ben er ook niet op uit om mensen onderuit te halen. Maar kom op, zeg. Iemand die ik al eerder heb getekend. Die overal bekend is. Ik bedoel, de grond privacy. Want dat is een van de dingen die werd aangehaald.
0: Ja.
3: Ja, vind ik gewoon heel vreemd.
0: Ja, er werd gezegd inderdaad door de rechter, hè, dat de privacy van Koen Schuiling niet helemaal of niet voldoende gewaarborgd kon worden. En dat het ook een effectieve feitenbehandeling zou belemmeren.
3: Want ik ga met potloden gooien. Ik zou het niet weten. Ja, een beetje de kunstenaar uithangen daar. Ik weet het echt niet.
0: Dat is wonderlijk inderdaad. Wat ook opmerkelijk is, die burgemeester die wordt beschuldigd van dat hij in zijn auto zou hebben gemasturbeerd. De politierechter die veroordeelde hem, maar hij ontkent. Dus daarom is hij dus in beroep gegaan. Dat verzoek om hem niet te tekenen, dat is niet van hemzelf gekomen, maar van de rechter. Hoe kan dat dan?
3: Ja, goeie vraag. Daar ben ik dus ook heel nieuwsgierig naar.
0: Ja, want je verwacht eigenlijk dat dat door de verdediging wordt ingebracht, toch?
3: Ja, meestal wel. Als de verdediging zoiets heeft van, mijn cliënt kwetsbaar, of heeft, om wat voor reden dan ook, heeft hij de moeite mee als zijn identiteit bekend wordt. En dan heel vaak, als het dan ook echt belangrijk is om wat voor. Er valt met mij te praten. Dus het is ook, ik denk ook, waarom komt hij niet naar mij toe, die advocaat? De meesten weten dat wel. Ja. Maar dat is, die advocaat die is gewoon. Die kreeg een heel pakket voor zijn neus, had ik begrepen. Ja,
0: want is dat hoe het meestal gaat bij een strafzaak? Dat een advocaat dan naar jou toe komt en zegt van, zou je hem dan zo of zo willen tekenen of niet?
3: Ach, je hebt allerlei verschillende soorten advocaten, allerlei verschillende soorten verzoeken. Maar de meesten kennen me inmiddels wel. Dus die weten ook wel dat je. Als het een grote zaak is, dan teken ik natuurlijk gewoon, ja.
0: Ja. Is het ook wel een beetje tekenend voor deze tijd en wat er nu gaande allemaal is in die rechtbanken? Hoort verhalen over verdachten die met hoodies en petten op en zo in die rechtszaal komen, omdat ze weten dat die rechtbanktekenaars zo goed zijn.
3: Koen Schuiling met een hoodie. Oké. <Okay. laughs> Nee, ik denk niet dat dit lijkt me niet. Ik mag toch hopen van niet dat dit een nieuwe trend wordt. Want dan kan iedereen. Verslaggevers straks wel inpakken, want deze argumenten gaan op. Ja, dat. Ik vind het. Ik mag hopen van niet.
1: Nee. Ga je iets ondernemen eigenlijk? Wat is je reactie hierop?
3: Bij jullie zit ik hier nu te praten en straks heb ik het er ook nog even over bij Pauw en de Wit. En voor de rest, ik wacht het gewoon af hoor. Er zijn allemaal. Verslaggevers, rechtbankverslaggevers die zich hiermee bezighouden. Dus we gaan het gewoon afwachten.
1: Ja, goed. En jij bent er morgen in ieder geval dus bij om. Hoe ga je dan de leegte in die tekening, hoe ga je dat doen?
3: Kijk, ik heb nog een tekening van hem. Dus die kan ik altijd nog gebruiken. Ja. Ik ga eens even kijken of de soep ook zo heet wordt gegeten als die wordt opgediend. We gaan het eens even zien.
1: Ja, goed. Dank dat we even mochten bellen. Rechtbanktekenaar Petra Urban.
0: De tweede helft is begonnen bij Spanje tegen Kroatië. Mark.
4: Ja, een beetje duwen. Dat is duwen voor het eerst. Ja, corner. En Koukouré, die duwt gewoon zijn tegenstander tegen zijn keeper op. Het is werkelijk ongelooflijk. Net kreeg bij Ena ook al geel. Na 4 keer opzichtig duwen en een keer wegwerpgebaren maken naar scheidsrechter Gözübüyük. Maar dit gebeurde allemaal vlak voordat de corner getrapt werd. Dus die moest even wachten. Komt hij recht voor het doel. Unai Simon heeft hem in zijn handen. Het is 2-1 voor Spanje tegen Kroatië. Bal gelijk naar voren gerold in de 6e minuut van de tweede helft. En Fermin probeert de bal aan Lamine Yamal te geven. Maar die is te zacht en doorzien door Kovacic. En die speelt dan uiteindelijk via een ploeggenoot de bal terug naar zijn keeper. Die Fermin die schoot vlak voor rust nog een bal op de verre paal. Draaide vanaf rechts naar binnen, zoals Lamine Yamal dat eigenlijk altijd doet. En krulde de bal naar de verre hoek, maar net iets te ver naar die hoek. Of te weinig krul, het is maar hoe je het wil uitleggen. Maar de bal ketste op de buitenkant van de paal. Nu heeft Spanje de bal op de middenlijn met de man van de 2-1. Rechtsachter Pubi speelt hem in de voeten van Zubimendi. Zubimendi breed naar Dien Huizen. De paas naar voren wordt eruit gegleden door Micić. En dan kan Kroatië weer overnemen. 1 keer gewisseld bij Kroatië. Vuskovic is erin gekomen. Dat is een verdediger. Dit is een hele mooie actie van Kovacic. En geeft de bal nu mee in de 16 meter. Aan de linkerkant naar binnen. Toch weer eruit. En dan het schot. Dat wordt geblokt. Het schot komt van spits Beljo. Daar zat wel wat in voor Kroatië. Het levert uiteindelijk slechts een schot op van 14 meter. En er zit dan een Spaanse voet tussen om te voorkomen dat die bal richting het doel van Unai Simon gaat. Even iedereen op de helft van Spanje. Maar Spanje staat voor tegen Kroatië. Na 52 minuten is de stand 2-1 in Sevilla.
1: Zo meteen nog veel meer voetbal in de Nations League. En een opmerkelijke rechtszaak vandaag in Amsterdam. Omwonenden willen af van een patatzaak daar, omdat het te succesvol is.
0: Patatje met. Patatje oorlog.
5: NPO Radio 1. Podcast. In de podcast Kunststof schrijver Tom Lanois over zijn voorstelling Reinhard de Solo.
6: The best, the beast.
5: Gebaseerd op het verhaal over een sluwe vos uit de middeleeuwen.
6: Een vos.
5: En scenarist Frank Houtappels over Downtown. Een speelfilm over de gay scene in de jaren 80 en de opkomst van HIV en AIDS.
7: Ik heb nog nooit zo'n film gemaakt die er inhoudelijk ook zo toe doet. Dit was wel even een ander verhaal.
8: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
9: Ster.
10: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
11: Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. Dan wil je een duurzame oplossing. Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
10: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
11: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.
12: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. En toen het thuis niet meer ging, vroeg ze bij Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van haar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello, net als vroeger.
13: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
14: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
13: Bezoek onze zorgvilla's tijdens de open dag op 3 oktober. Kijk op domusvaluas.nl.
15: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
16: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
8: NPO Radio 1, 10 uur.
17: Edwin Cornelissen en Joram Kaat.
0: Arjan Veuring, de bondscoach van de voetbalvrouwen, heeft twee debutanten opgeroepen voor de komende WK-kwalificatiewedstrijden.
1: Rivka op het veld stelt ze zo meteen aan ons voor in Langs de Lijn en Omstreken. En we volgen natuurlijk ook die tweede helft van Spanje-Kroatië. Het staat daar nu 2-1. Nu eerst het NOS Journaal met Sydney Dijkers.
18: Het kabinet dreigt te bezuinigen op onderwijs als de gesprekken met de vakbonden over de sociale zekerheid te weinig opleveren. De geplande bezuinigingen zijn voor nu van tafel, maar de gesprekken moeten volgens premier Jette uiteindelijk wel gaan leiden tot een besparing.
19: We halen de bezuinigingen die nog vanuit het coalitieakkoord komen weg bij de begroting sociale zaken. En zullen na het sociale akkoord kijken wat er onder de streep overblijft. En dan zullen we mogelijk ook als kabinet weer met nieuwe voorstellen naar de Kamer komen, omdat we wel ook een nette schatkist willen.
18: En als dat niet lukt, hebben de coalitiepartijen een geheime afspraak gemaakt hoe dat tekort van 3 miljard moet worden verdeeld over alle ministeries. Met in het uiterste geval dus een bezuiniging van 1,2 miljard euro op onderwijs. De Britse politie heeft geen explosieven gevonden in de bestelbusjes van de mannen die verdacht worden van het plannen van een terroristische aanslag op een luchtmachtbasis Fairford. De 5 werden afgelopen weekend daar opgepakt nadat een inwoner hem met bivakmutsen bij de legerbasis had gezien en alarm sloeg. Volgens de Britse politie lag er wel een onbekende hoeveelheid brandstof in de busjes. Het motief is nog steeds onduidelijk. De VS wijst naar Iran omdat op de basis Amerikaanse bommenwerpers staan die gebruikt zijn voor aanvallen op Iran. Opnieuw is door heel Frankrijk vandaag geprotesteerd tegen de problemen in het onderwijs. Door heel het land waren er meer dan 170 demonstraties. Correspondent Saskia Houtuin bezocht een van de deelnemende scholen.
9: Ze had het over de slechte staat van hun schoolgebouw, waardoor er een deel van de lessen nu in slecht geïsoleerde noodgebouwen zijn. In de winter is het extreem koud, in de zomer weer extreem heet. Het is er vies. Een leerling had het over ratten die rondlopen, klassen die overvol zijn.
18: De protesten verliepen niet overal rustig. In totaal werden vandaag 440 mensen opgepakt, voornamelijk voor vernielingen. De Marokkaanse koning heeft Fatima Zahra El Mansouri benoemd tot nieuwe premier. Ze wordt de eerste vrouw die die functie bekleedt in Marokko. El Mansouri is nu burgemeester van Marrakesh en eerder was ze minister van huisvesting. Haar partij PAM won vorige week de verkiezingen. Ze beloofde onder meer iets te doen aan de gestegen prijzen en de hoge werkloosheid. En de directeur van de Eiffeltoren in Parijs stapt eind dit jaar op. Begin deze maand stuurde hij zijn vrouwelijke medewerkers weg op verzoek van een groep conservatieve hindoes die dag de Eiffeltoren wilden bezoeken. De vrouwelijke werknemers kregen van de directeur de opdracht om zich onzichtbaar te maken om die delegatie te kunnen ontvangen. Het verzoek leidde tot veel boosheid. Het bedrijf achter de Eiffeltoren liet vervolgens een onafhankelijk onderzoek doen. De onderzoekers noemen het handelen van de directeur daarin een onaanvaardbare situatie. Het weer, het is droog en het koelt vanavond af naar 15 tot 20 graden. Morgen begint dan vrij zonnig, maar later neemt vanuit het westen de kans op buien toe. Voor de buien worden nog 23 tot lokaal 29 graden.
20: Ster. Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
21: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
16: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
22: Nou, je merkt het vaak niet als je darmkanker hebt. Daarom is het meedoen aan het bevolkingsonderzoek zo belangrijk. Want onderzoek kan darmkanker vroeg opsporen of afwijkingen ontdekken voordat ze kanker worden. Meedoen aan het bevolkingsonderzoek darmkanker is gratis en eenvoudig met de zelftest. Ga voor meer informatie naar bevolkingsonderzoeknederland.nl.
23: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
24: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
25: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. En toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van haar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
26: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
15: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
13: Bezoek onze zorgvilla's tijdens de open dag op 3 oktober. Kijk op domusvaluas.nl.
8: NPO Radio 1. EO NOS.
17: Langs de lijn en omsteken. Edwin Cornelissen en Joram Kaat.
1: Nog een uurtje langs de lijn en omstreken met de tweede helft van Spanje-Kroatië in de Nations League. Mark Kloostra.
4: Ja, die kabbelt een beetje. Er gebeurt niet zoveel voor beide doelen. Kwartier onderweg in die tweede helft. Nog altijd de voorsprong voor Spanje 2-1.
0: En een opmerkelijke rechtszaak vandaag in Amsterdam, waar omwonenden af willen van patatzaak Fabelfriet, omdat er veel te veel klanten op afkomen.
27: Fabelfriet willen we niet.
0: Nou, dat klinkt fanatiek. We horen straks wat daar allemaal speelt.
1: Ik heb ineens trek. Goed, zometeen dat. Nu eerst terug naar dat kabbelende voetbal in Sevilla. Mark.
4: Ja, maar dit is natuurlijk gouden reclame voor die frietent. Ja. Daar wil nu iedereen naartoe.
1: Hebben ze dus niet nodig.
4: Sorry?
1: Dat hebben ze dus juist niet nodig. Ja, ze zijn wel zo populair.
4: Het was wel zo druk. Ja, goed. Dan zetten ze een extra vetpan neer.
0: Je maakt het probleem alleen maar groter, Mark.
4: Waarschijnlijk, ja. Nou ja, goed. 2-1 voor Spanje tegen Kroatië. 62 minuten zijn we onderweg. En voor beide doelen gebeurt niet zoveel. In mijn vorige flits, dan heb ik het niet over dat korte stukje net. Maar die flits daarvoor, vlak voor het nieuws, vertelde ik over een duw in de rug tegen een Kroaat die dan tegen de Spaanse keeper aanviel. Nou, daar werd even wraak voor genomen. Want de beste man, Micić van Kroatië, die dacht, nou die vervelende bijeena, die is de hele wedstrijd al aan het etteren, aan het duwen en aan het doen. En die heeft alleen voor die duw een gele kaart gekregen. Die ga ik even terugpakken. En op de middenlijn van achter, bam, vol op zijn kuit. Dat zal je leren, zal hij gedacht hebben. Was even ouderwets je gram halen. Goed, intussen Spanje de bal. Met Kubasi, halverwege de helft. Jij vindt dat leuk? Ik vond het namelijk ook heel leuk toen hij die schop gaf. Ik denk, dat is ook degene die hem het meest verdient bij Spanje. Bal is aan de rechterkant bij Pubi. Langs de zijlijn meegegeven aan Lamine Yamal. Terug naar de rechtsachter. Het kan naar de ingevallen Pedri. Pedri krijgt ook de bal. Nu een overstapje, dat is mooi. Lamine Yamal voor 3-1. Paalgoal. Het is Lamine Yamal. Oh, wat een mooi overstapje van die Merino. Die is ook ingevallen. De twee invallers aan de basis van dit doelpunt van Lamine Yamal. Die aan de rechterkant wordt vrijgespeeld met een paas tussen twee Kroaten door. Maar vooral tussen de twee benen van Merino door. Want als hij de bal aanneemt, wat helemaal niet zo gek zou zijn geweest, dan was deze kans er nooit gekomen. Maar hij had al lang in zijn rug gezien dat Lamine Yamal er vandoor ging. Stapt over die bal heen en dan staat hij ineens schuin voor het doel. En heel hard met links in de korte hoek. Nu een keer niet te lange. Schiet hij de bal raak en is het 3-1 voor Spanje. Wat een mooi doelpunt zeg. Die paas is goed, maar dat overstapje. Ja, dan heb je het voetbalspelletje echt door. Oh, Merino. Nog maar een keer kijken. Het is overgezet. Maar die Merino die over die bal heen stapt. Goh, wat jammer. Het is die rechtsachter die al een geweldige wedstrijd speelt. Mark Pubi die dat doet. Nou ja, die snapt het spelletje dus ook. Een doelpunt en een overstapje. Min of meer een assist. Waardoor het 3-1 is voor Spanje. De doelpunt te maken voor de tweede keer vanavond is Lamine Yamal in de korte hoek via de paal.
0: Nou, over spelletjesnappen gesproken. Een 11-jarig meisje uit Engeland heeft als jongste ooit de titel vrouwelijk grootmeester gehaald. Botana Zivenedan heet ze en ze stelde haar titel veilig op een toernooi in Oezbekistan en ze reageerde best wel koeltjes op haar prestatie.
2: I'm happy to do it, but I want to keep going and keep making history as well instead of just stop here.
0: Mm-hmm. Ja, ze is blij dat ze het gehaald heeft, zegt ze, maar ik wil hier niet stoppen en gewoon doorgaan met geschiedenis schrijven. Ja, wat wil je als je 11 jaar bent? Wie is dit wonderkind? Daar gaan we het over hebben met schaakjournalist Peter Doggers van chess.com moet ik dan zeggen. Goedenavond.
3: Goedenavond. Hoi.
0: 11 jaar dus. En ze heeft de titel vrouwelijk grootmeester te pakken. Die krijgen natuurlijk niet zomaar. Hè? Daar moet je wel wat voor presteren.
3: Ja, klopt. Ja, nee, dat is, met schaak heb je verschillende titels. Dit is een titel die alleen voor de dames geldt. Maar voor al die titels, ook internationaal meester en internationaal grootmeester, moet je, ja, je moet een bepaalde sterkte halen in rating. En je moet eigenlijk 3 keer... op dat niveau presteren. En dat heeft ze nu gedaan. En dat is, ja, omdat ze pas 11 is, is dat uniek. Dat heeft nog nooit iemand, in ieder geval niet een meisje heeft dat nog nooit gedaan op die leeftijd.
0: Een jongen wel?
3: Een jongen wel, ja.
0: Oké. Okay. Nou, neem ons even mee. Wie is deze Bordaan?
3: Sorry, nu ga ik meteen al de fout in natuurlijk.
0: Oh, echt waar?
3: Want we hebben het over een damestitel. Dus dat kan natuurlijk helemaal niet. Een jongen wel. Maar,
0: dan zit je jezelf schaakmat. Dat moeten we ook niet hebben.
3: Ja, precies. Nou, maar we hebben het natuurlijk over het niveau halen. Dit schaakniveau halen. Dat is wel door jongens op die leeftijd al gebeurd, zeg maar.
0: Ja. Maar neem ons even mee. Hè. Bordana Zivenedan heet ze dan. Ze komt uit Groot-Brittannië. Wie is ze en hoe is ze gaan schaken?
3: Ja, nee, ze is een kind van twee expats, twee engineers die uit India zijn verhuisd naar Londen in, ik geloof 2007 al. En zij is de dochter en zij begon eigenlijk in 2020, tijdens de pandemie, begon ze te schaken. En waarschijnlijk ook al vrij snel online. Want ja, iedereen moest natuurlijk thuis blijven. En zoals velen in die tijd heeft ze dus het schaken opgepakt. Ook veel volwassenen deden dat in die tijd trouwens. En ja, na 15 maanden begon ze al op te vallen. Want toen pakte ze al een zilveren medaille bij het Europese kampioenschap Rapid en Snelschaak. En eigenlijk 2 jaar geleden was het eigenlijk al heel bijzonder dat ze voor het eerst mocht meedoen bij het Engelse team op de Olympiade. Want dit toernooi van vorige week was de tweede keer, de tweede Olympiade al. En toen was ze 9. En toen, ja, zo jong heeft nog nooit iemand in welke sport dan ook voor Engeland gespeeld. Bij de volwassenen, laat het zo zeggen. Ja. Nou ja, dan werd ze dus dit jaar in augustus al Brits dameskampioen. Dus weer bij de volwassenen, maar op 11-jarige leeftijd. En ze heeft al 2 keer van een grootmeester gewonnen. En nu heeft ze dus die Women Grandmaster title te pakken.
0: Ja, ongelofelijke erelijst dus al op die jonge leeftijd. Maar als ik even terug te rekenen, 2020 zeg je, dus 6 jaar geleden. Toen was ze dus 5. Ik hoorde Hans Beum zeggen eigenlijk is ze een laatbloeier. Want de meeste die beginnen 3-jarige leeftijd al.
3: Dat verbaasde me eerlijk gezegd een beetje. Want hij gaf aan dat je al op je 2e of je 3e zou kunnen beginnen met schaken. Maar dat leek mij wel erg jong als peuter. Lijkt me dat je dan hooguit met de stukken kan gooien. Maar want de meeste topspelers die beginnen inderdaad op een 5e, 6e. Zoals Magnus Carlsen bijvoorbeeld, de beste schaker ter wereld. Die is ook zo ongeveer begonnen. En toen ging hij juist weer stoppen. En toen is hij pas op zijn 8e weer verder gegaan. Dus ik vond eigenlijk dat Sivanandan 5, 6-jarige leeftijd vrij normale leeftijd is. Maar wat ze dat toch al in 5 à 6 jaar dit niveau bereikt, is wel heel knap hoor.
0: Ja, en jij noemt de naam van Magnus Carlsen. Dat is natuurlijk een fenomeen bij de mannen of in zijn algemeenheid in het schaken. Als je haar zo afzet tegen hem, hoe goed is ze dan?
3: Ja, ze is wel iets verder. Want ik heb ook even zitten rekenen. En kijk, zij is natuurlijk heel, heel nuchter in die reactie. Omdat zij weet, ze heeft al bijna de volgende titel te pakken. De internationaal meestertitel. En dan is de titel daarna de algemene grootmeestertitel. Dus voor dames en heren. En andere seksen. En ik heb zitten rekenen. En ja, als zij die voor 31 juli 2027 weten halen, dan heeft ze ook dat record te pakken. Dan is ze de jongste ooit die grootmeester kan worden. En het lijkt me lastig, maar niet onmogelijk.
0: Oh, het is wel iemand die grenzen wil verleggen, dat blijkt wel.
3: Ja,
0: Is het ook een beetje tekenend? Is het een trend in het schaken dat het allemaal wat verjonkt?
3: Ja, absoluut. En dat is al een tijd lang gaande, langer. Dat is waarschijnlijk voornamelijk vanwege toch wel de technologische ontwikkelingen. Je hebt gewoon met schaken heel veel tools tegenwoordig online, websites, platforms om te spelen, om te trainen. De computer is ontzettend sterk geworden, dus daar kun je ook heel veel van leren. En dat is eigenlijk een soort equalizer. Daardoor kunnen eigenlijk alle talenten op de hele wereld die toegang hebben tot het internet, en dat geldt voor bijna iedereen, die kunnen nu eigenlijk zich ontplooien. Terwijl vroeger, als je een talent was, dan moest je een trainer krijgen en je moest van alles voor elkaar hebben eigenlijk om door te kunnen breken.
0: Dus geholpen door de technologie eigenlijk.
3: En ook wel, er is ook wat ook wel interessant is, er is een Turkse zakenman die tegenwoordig besloten heeft om de grootste talenten ter wereld tegenwoordig een beetje financieel te helpen. Dus hij betaalt bijvoorbeeld trainingskampen voor haar, maar dat doet hij bijvoorbeeld ook voor eigenlijk het allergrootste talent van de wereld op dit moment. Dat is een Turkse jongen van 15. En die is inmiddels 17e van de wereld. En dan is er ook nog een Argentijnse talent. Die is 12 en die is al in de top 400 van de wereld. Ja, en dan hebben we in Nederland ook best wel een talentje. Dat is Bram ten Dam. Die is nog 11. En die is nu, die is ietsje beter dan die Bonanno Sivanandan en een jaartje jonger. Dus die is ook best wel talentvol. Dus je ziet wel echt wel dat het hier en daar op verschillende plekken in de wereld dat er allerlei talentjes naar boven komen.
0: Nou, dat is goed om te horen. En dit is dus ook een naam om te onthouden. Bonanno Sivanandan is haar naam. Ze komt uit Engeland. Dankjewel voor deze toelichting. Peter Dogger, schaakjournalist van de website chess.com.
1: En dan wordt dit zomaar de 40ste wedstrijd dat Spanje geen nederlaag leidt, Mark.
4: Nee, dat is een aardige serie, Die is begonnen. Moet ik even goed vertellen wanneer dat ook alweer was. In 2023, zeg ik uit mijn hoofd. Ik ben het vergeten op te schrijven. Maar goed, 40 wedstrijden, dat had ik wel meegekregen. Terwijl Perisic gewisseld wordt. Die doet aan cupping. Zoals dat zo mooi heet. Dat is met die zuignappen op je lijf. Dat zie je in zijn nek. Er zitten allemaal van die rode vlekken. Alsof je een enorme zuigzoen hebt gekregen. Dat is helemaal niet erg dat hij dat doet. Maar dat is een nieuwe trend onder voetballers, denk ik. En zijn vervanger heet Ivanovic. En helaas, is dat de laatste wisselmogelijkheid voor Bilic, de coach van Kroatië. Het staat overigens 3-1 voor Spanje. En dat betekent dat Modric op de bank blijft in zijn Spanje. Spanje waarin hij zoveel mooie herinneringen maakte met Real Madrid. Deed hij ook in het buitenland, maar als speler van Real Madrid. En dan komt er wel een andere geweldenaar in. Rodri mag ook nog 20 minuutjes meedoen voor Zubamendi bij Spanje. In een, zoals het er nu naar uitziet, gewonnen wedstrijd tegen de Kroaten. En dan gaat Spanje 6 uit 2 halen. Dan zijn ze toch wel weer lekker aan deze Nations League begonnen. Ondanks het feit dat ze 5 best wel behoorlijke spelers op de bank hadden gezet in deze wedstrijd. Maar ja, Kroatië deed dat ook 6 keer wisselen ten opzichte van de vorige wedstrijd. Dus het was een beetje veredeld bij Spanje. Maar daar doe je die spelers eigenlijk veel te kort mee. Want wat kunnen ze allemaal voetballen. 2 doelpunten van Lamine Yamal onder andere. En daardoor 3 doelpunten van Spanje. Eentje van Kroatië. Stand 3-1. Nog 18 officiële minuten.

0: Niet thuis proberen hoor, dat soort uithalen. Aha, take on me.
1: Studenten aan de Technische Universiteit Eindhoven hebben een elektrische auto ontwikkeld die tijdens het rijden fijnstof opvangt. Een elektrisch voertuig stoot geen uitlaatgassen uit, maar er komt wel heel veel fijnstof vrij van remmen en van banden. Tim Spencer, goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Nu is daar dus die auto om dat fijnstof keurig op te vangen. Hoe werkt dat precies?
2: We hebben dus zeer markante oranje wielkappen rond onze wielen. Ja. En die nemen eigenlijk de fijnstof af waar het ook het meeste uit vrijkomt. Dus vanuit de banden, het wegdek en de remmen. Dat wordt dan geleid naar een elektrostatisch filter, zoals we dat noemen. Dus dat is geen fysiek filter. Maar dat werkt door deeltjes op te laden. En dat die dan op een natuurlijke wijze naar de counterelektrode worden gebracht en daaraan vastplakken. En vandaar kun je dat dan collecteren en ook verwerken in de rest van de auto.
1: Oké, dus die deeltjes die worden ook nog gebruikt binnen die auto die jullie hebben ontwikkeld. Hoe heet die, de auto?
2: Ja, hij heet de Ventra.
1: De Ventra.
2: Die deeltjes kunnen inderdaad gebruikt worden. Wij hebben ze zelf verwerkt in het dashboard, in het interieur. Door het opvangen van die deeltjes hebben we dat verwerkt in een laag emaille. Waardoor het ook meteen onschadelijk wordt gemaakt. Daardoor kan je het gewoon aanraken zonder dat je daar last van krijgt.
1: Ja, want het gaat vaak over die uitlaatgassen natuurlijk, die auto's uitstoten. Nou, dat heb je met elektrische auto's dan dus niet. Het gaat veel minder vaak over fijnstof, terwijl dat ook een heel groot probleem is. Waarom is dat specifiek bij elektrische auto's ook een ding?
2: Het is niet specifiek aan elektrische auto's. Maar het is, veel mensen weten niet dat zonder uitlaatgassen je nog steeds problemen krijgt met luchtkwaliteit. En het probleem met elektrische voertuigen wordt vooral verergerd door het feit dat de voertuigen veel zwaarder zijn.
1: Ja.
2: Dan krijg je meer abrasie, dus ook meer fijnstofuitstoot. En ook meer koppel, dus snellere acceleratie. En daardoor krijg je ook meer fijnstof uit. En dat merken vaak bestuurders ook met hoe vaak ze de banden moeten wisselen.
1: Ja. Het zijn zware auto's en dat heeft dus gevolgen. Nou, die Ventra die zuigt het allemaal netjes op. Wat gebeurt er met fijnstof die niet wordt opgevangen door jullie auto? Dus die vrijkomt bij al die auto's die rijden?
2: Op dit moment gaat dat in de lucht zitten. En dan vooral in de binnensteden wordt dat een probleem. Dat zijn hele kleine deeltjes van 2,5 micrometer. Die dan ook door je natuurlijke filtratie van je neus naar binnen kunnen komen en dan uiteindelijk in je longen kunnen binden. En op korte termijn krijg je daar inflammatie, irritatie van, maar op lange termijn ook COPD en longkanker.
1: Ja, dus dat zijn hele serieuze gevolgen. Jullie hebben daar dus iets op gevonden. Ja, dan ga je, dat zullen jullie natuurlijk ook de hele dag doen, ga je een beetje fantaseren, filosoferen van hoe zou je dit nou toe kunnen passen, dat het niet alleen bij jullie Ventra gebeurt, maar is dit iets wat ooit in massaproductie mee zou kunnen komen?
2: Inderdaad, Ventra is dus heel erg een conceptauto. Dat hebben we binnen 1 jaar gemaakt.
1: Ja.
2: We willen eigenlijk de auto-industrie inspireren om hier wat verder mee door te gaan. Het is een bewezen technologie, die elektrostatische filtratie. Maar wij denken dat het ook nog een stuk efficiënter kan verwerkt worden in productieauto's. En dat ze daar echt aan de slag mee gaan.
1: Ja, dus dit is natuurlijk een soort statement. Jullie laten zien van dit is er allemaal mogelijk. Pak dat op als industrie. Maar hoe reëel is het, denk jij, dat dit ooit dus de norm wordt, of in ieder geval normaler wordt, dat auto's dit opvangen?
2: Ik denk dat de bewustwording wordt steeds meer. Het is ook nu met de Euro 7 regulatie is de eerste keer dat niet-uitlaatgasemissies worden meegenomen in de wet en regelgeving. En dus ik denk als je schonere lucht wilt in de steden, dan is dat ja, toch een stap daar naar moet worden gekeken. Ja. Ja, in de toekomst. En dan hebben we het niet over ja, 2-3 jaar, maar echt wat langere termijn.
1: Ja, goed. Jullie hebben laten zien dat het kan binnen een jaar dus die Ventra ontwikkelt daar in Eindhoven op de TU. Dank dat we je even mochten bellen, Tim Spencer.
0: Hey Mark, die Kroatische bondscoach die keek eens in zijn boekje. Die dacht, ik heb toch nog een wisselmogelijkheid.
3: Ja. Ja, die commentator die keek door eens in zijn boekje. Die dacht, oh ja, shit, die ene was in de rust. Dus die telt helemaal niet. Ik heb de mensen gefopt. Maar nee, dit is wel mooi, hè? 10 minuten voor tijd. Staande ovatie, want Modric erin. Heb je het wel begrepen als bondscoach, hoor. Als hij dan toch in Spanje is, je laat hem warm lopen. Dan doe je hem erin ook. Al is het maar voor 10 minuten wedstrijd. 204, althans, Interland 204. Voor Luka Modric. Geen 20 meer, maar wat een geweldenaar is dat bij Kroatië. Hij stond dus niet in de basis. Mag 10 minuutjes meedoen in een ogenschijnlijk verloren wedstrijd. Wat nog 8 minuten en dan zit deze wedstrijd erop. En het staat 3-1 voor Spanje. Hij heeft de bal nog niet gehad. Die is nu in de voeten van Guardiol. Die speelt hem naar voren. Dit is een mooie paas naar de linkerkant. En Ivanovic komt aan de bal, maar die wordt keurig van de bal gezet door Pubi. Hij speelt een geweldige wedstrijd. Scoorde dus de 2-1. Had een handig overstapje. Liet de bal handig rollen bij de 3-1. En verdedigt hier ook uitstekend op de ingevallen Ivanovic. Die een minuut of 5 geleden de bal bijna binnenschoot. Maar net naast het doel. En dan komt daar een eerste balcontact voor Luka Modric. Want die gaat de corner trappen. Die gaat vanaf de linkerkant van het veld door zijn rechtervoet richting het Spaanse doel worden gedraaid. Overigens aan de andere kant van het veld een poeier van Pedri. Die werd gepakt door keeper Livakovic. Nu dan de corner. Nee, want scheidsrechter Gözübüyük wil eerst even dat iedereen van elkaar afblijft. Dat er niet geduwd en getrokken wordt. En dan roept hij 2 spelers bij zich. Budimir roept hij bij zich. En dan zal degene die hem bij zijn shirt pakt, en dat is Pubi, ook wel weer bij de scheidsrechter moeten komen. Voor een waarschuwing die ze eigenlijk helemaal niet nodig hebben. Want volgens mij staat er duidelijk in de reglementen dat dit allemaal niet mag. En bij iedere corner dat gewaarschuwd, geeft er gewoon een paar keer geel en een penalty er beter vanaf. Deze corner is makkelijk te vangen door Unai Simon. En die rolt hem dan weer heel snel naar voren. En dan kan Spanje counteren met Oyarzabal over de middenlijn rechts. Wil de ingevallen Munoz de bal. Maar er zit een hak van een Kroaat tussen. Het blijft 3-1, 7 minuten.

0: U2 en Street of Dreams.
1: NPO Radio 1.
2: Brengt de klok op 1 minuut over 10:30. Het NOS-journaal, Sydney Dijkers.
3: Als er geen akkoord komt over besparingen op de sociale zekerheid, denkt het kabinet 1,2 miljard euro te moeten bezuinigen op onderwijs. Uit stuk in handen van de NOS blijkt dat de coalitiepartijen een geheime afspraak hebben gemaakt hoe het tekort van 3 miljard over de ministeries moet worden opgevangen als er niets uit die gesprekken komt met de vakbonden. Er zaten uiteindelijk toch geen explosieven in de busjes die afgelopen weekend werden gezien bij een Britse luchtmachtbasis, zegt de Britse politie. Er werden afgelopen weekend 5 mannen daar opgepakt voor het voorbereiden van een terroristische aanslag op de basis. Een Nederlands bedrijf zou de sancties tegen Rusland hebben overtreden. Het leverde IT-diensten aan een Russische bedrijvengroep die spionagesoftware voor de Russische veiligheidsdienst FSB ontwikkelt. Een man en een vrouw die bij het Nederlandse bedrijf werkten zijn opgepakt. En in Dordrecht is een automobilist vanmiddag tegen een andere auto gebotst, uitgestapt en heeft vervolgens de andere automobilist gestoken. Waarschijnlijk werd de auto met opzet aangereden door de man. Hij samen met een vrouw die bij hem in de auto zat opgepakt. Het slachtoffer werd nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.
4: Langs de lijn en omsteken.
0: Slotfase Spanje-Kroatië in de Nations League. Mark.
5: 2,5 minuut nog, plus een minuutje of 3-4 aan extra tijd. Spanje valt aan, maar deze paas van Pedri is niet goed. En dan kan Kroatië overnemen. Het staat 3-1 voor Spanje, maar deze paas is nog een stuk minder. Die belandt zo in de voeten van Dean Huizen. Kop middencirkel, gaat op de bal staan. Ja, ze vinden het wel prima bij Spanje. Rodri krijgt de bal, tikkie breed, nog een tikkie breed. Dan zijn we bij Merino, weer terug naar Rodri, terug naar Merino. En zo spelen ze weer naar Merino, en van hier naar Rodri. Ja, zo spelen ze de bal 4 keer naar elkaar over, gaat het weer naar Huizen. Huizen terug naar de middenstip en dan Kubarsi naar rechts. Spanje probeert de tijd vol te maken en moet dat nog 2 minuten plus de extra tijd die Gusebiuk gaat toekennen volhouden. Aanvalsdrang 0 bij de Spanjaarden. Hoeft ook niet 3-1. Niet te veel energie meer verspillen, want ze moeten er nog één. Dit is wel een mooie bal van die Pedri. Die kreeg hem overigens van Rodri. En dan Williams. Die wil nog wel wat laten zien. 4-1. Pats, boom. In de lange hoek. Wat een schitterende aanval. En die begint bij Rodri met een paas naar Pedri. En zijn paas weer uiteindelijk bij Williams. En die staat links van het doel. En die maakt een actie. En die schiet hem vervolgens in de verre hoek met links. Zo denk je, ze gaan de tijd vol spelen. Tikkie breed. En als iedereen in slaap is gesust bij Kroatië, gaat er één versnellingje omhoog. Of eigenlijk 3. Tik, tik, tik. Boom, doelpunt. Minuut 89 wordt het 4-1. Het toetje komt van Nico Williams.
2: De Nederlandse voetbalvrouwen die zijn nog maar 2 hordes verwijderd van het WK van komend jaar in Brazilië. De eerste horde is Hongarije en de selectie voor die dubbele ontmoeting in oktober is vandaag bekend geworden. Verslaggever Rivka op het veld, goedenavond.
6: Goedenavond.
2: Ja, 2 dingen die opvielen. Ten eerste, er zitten debutanten bij.
6: Ja, klopt. 2 stuks. Het gaat om centrale verdediger Isa Cardinaal. Die speelt bij London City Lionesses in Engeland. En Sophie Proost, die speelt sinds dit seizoen bij Bayern München. En die zitten allebei voor het eerst volgende week bij het Grote Oranje.
2: Is dat verrassend te noemen?
6: In zekere zin wel. Ze hebben allebei eerst in de Eredivisie gespeeld. Isa Cardinaal zit al sinds vorig jaar bij deze club, waar we het al best vaak hebben gehad. Ook bij Langs de Lijnen en Omstreken. En ik dacht eigenlijk, zij gaat misschien niet zo heel veel speeltijd krijgen. Want ze is omringd door supersterren bij haar team. Vorig jaar dus zo geblesseerd geweest. Maar nu is ze fit en ze speelt met achter haar een Europees kampioen, naast zich een Champions League winnaar, een voorder een Ballon d'Or winnares. En ze speelt gewoon alles en doet het hartstikke goed. En Sophie Proost die speelt nu dus bij Bayern München. Ik dacht, nou, ik ben benieuwd of ze dat niveau kan. Ze zat hiervoor bij Twente. En in de tweede wedstrijd waar ze minuten kreeg bij Bayern, maakte ze echt werkelijk waar een schitterend doelpunt, waar Pernille Harder, een van de beste speelsters aller tijden, haar teamgenoot een applausje voor gaf. Toen dacht ik, nou, misschien wordt dit toch wel een seizoen waar we rekening met ze mee moeten gaan houden. Ja. En dat heeft de bondscoach ook gezien.
2: Ja, dat is gebleken inderdaad. Ze zijn dus geselecteerd. Hoe moet je dat zien? Is dat gewoon een kwestie van ook ervaring opdoen? Of denk je dat ze echt een rol gaan spelen tegen Hongarije?
6: Dat is altijd een beetje lastig te zeggen natuurlijk. Op basis van hun positie zou ik zeggen Sophie Proost misschien eerder dan Isa Cardinaal. Want ja, centrale verdedigers komen er gewoon niet zo heel snel in. En Sophie Proost is echt een creatieve speelster die je nog wel wat speeltijd kan geven. Aan de andere kant, we hebben eerder dit jaar bij René van Asten bij de vrouwen gezien. En deze week nog bij Max Meerdink bij de mannen. Dat het ook heel snel kan gaan als er een paar geblesseerden zijn. Dus wat dat betreft weet je het nooit.
2: Ja, dat brengt ons meteen bij het tweede ding dat opviel. Want er ontbreken er ook veel, hè?
6: Ja, zeker. Er zijn een paar speelsters zijn lang geblesseerd. Dat weten we ook al een tijd. Keeper Daphne van Domselaar is nog wel een paar maanden uitgeschakeld. Viviane Miedema geldt hetzelfde voor. Jackie Groene en René van Asten zijn allebei geblesseerd geweest. En zijn pas net weer aan het trainen. Dus ik denk dat de bondscoach dat ook nog te vroeg vond. En Romee Leuchter is ook niet geselecteerd. Ik weet niet helemaal wat er met haar aan de hand is. Want vorige week speelde ze nog gewoon bij haar club PSG. Maar daar zal dan toch ook iets zijn gebeurd. Want in principe zijn dit allemaal vaste waarden normaal gesproken.
0: We praten zo verder, Rivka. Maar Mark zit erop in Sevilla.
5: Nog 3 seconden. 4-1 is dan de overwinning. Schitterend beeld net van Luka Modric. Want die kreeg toch wel een kansje om te scoren in Sevilla. Maar hij schoof de bal door het midden. Het was een matige poging van de middenvelder intussen van AC Milan. Die kon makkelijk gepakt worden door Unai Simon. En daarna, een minuutje later, zag je een close-up van zijn gezicht. En dan stond hij nog even na te balen. Want het was het mooi geweest als hij er nog eentje had gemaakt. Ik ben benieuwd wie zijn shirt krijgt. Het zal een flinke strijd worden. Maar Spanje wint met 4-1 van Kroatië. En omdat Engeland van Tsjechië gaat winnen, want met 2-0 voor tegen 10 Tsjechen, komen zij op 6 punten, de Spanjaarden. Engeland op 3, Kroatië blijft op 3 en Tsjechië op 0 punten.
0: Oranje moet dus nog 2 play-off rondes overleven om dat WK te halen. Eerste tegenstander Hongarije dus, dat zich waarschijnlijk gaat ingraven tegen Oranje. Bondscoach Arjan Vuring die liet eerder al weten dat dit juist niet het spel is dat zijn ploeg het beste ligt.
7: Om daar doorheen te voetballen, zoals we dat dan in trainerstaal noemen. Niets meer dan kansen creëren in kleine ruimtes en doelpunten maken. Dat zie ik als een grotere uitdaging. En dat zal ook echt nog naar een hoger niveau moeten in de toekomst.
0: Ja, dus dat zal een uitdaging zijn, Rivka. En er ontbreken grote spelers. Maar goed, van Hongarije moet toch gewoon gewonnen worden?
6: Ja, zeker hoor. Kijk, ik begrijp dat Vuring dit zegt. Want in het recente verleden en ook het wat verdere verleden hebben we eigenlijk gezien dat Oranje het vaak beter doet tegen grotere tegenstanders dan de wat kleinere. Maar laten we Hongarije ook niet te groot maken. Het is nummer 45 van de wereldranglijst. Ze hebben ook nog nooit op een groot toernooi gestaan. Oranje begint met een uitwedstrijd. En dan, als het daar al nog niet beslist is, dan moeten ze toch zeker over 2 weken thuis in Tilburg gaan afmaken. Want in principe zou dit geen probleem moeten zijn.
0: Nee, want na die horde Hongarije, wat is die tweede horde?
6: Ja, er is nog een play-off volgende week. Of er zijn er eigenlijk nog een heleboel. Maar eentje is Turkije tegen Slovenië. En de winnaar daarvan, daar speelt Nederland dan eind november, begin december ook nog een play-off tegen. Eigenlijk een beetje hetzelfde kalibers team is dat. Dus het zou hoe dan ook geen probleem moeten zijn. Maar dat is dan de volgende stap. Maar goed, eerst maar eens Hongarije dus.
0: Zo is dat. Oranje speelt 9 en 13 oktober tegen Hongarije. En dat is natuurlijk allemaal te volgen hier in Langs de Lijn en Omstreek. Rivka, dankjewel.

0: Wie is nou die ijdeltijd waar Carly Simon over zingt? Dat is een groot mysterie. Ze heeft een keer toegegeven dat het tweede couplet over Warren Beatty gaat. Maar verder, heel veel namen genoemd. James Taylor, David Geffen, Mick Jagger. Eén groot mysterie.
1: Nou, weten we dat ook weer. Maar er is meer nieuws. De Premier League heeft bevestigd dat Manchester City schuldig is op alle onderzochte aanklachten van het overtreden van de financiële regels van de competitie. De Engelse topclub heeft de regels 9 jaar lang systematisch gebroken, meldt de Premier League. Via schijncontracten met commerciële partners heeft Manchester City de inkomsten van de club kunstmatig opgedreven voor een bedrag van meer dan €1 miljard. De club diende onjuiste jaarrekeningen in en hield de financiële situatie verborgen voor accountants en voetbalinstanties. Afgelopen vrijdag lekte een deel van de uitkomsten al uit. Welke straffen de club boven het hoofd hangt, dat is nog altijd niet duidelijk. Manchester City zegt in een reactie verrast te zijn en noemt de uitkomsten van het onderzoek een mening van de commissie. De club kondigde eerder al aan in beroep te gaan.
0: Fernando Alonso is 45 jaar, maar hij kreeg er nog geen genoeg van. De Spanjaard rijdt ook volgend jaar in de Formule 1 voor Aston Martin. En daarmee komt er een einde aan speculaties over zijn toekomst. De laatste weken reageerde Alonso vaak cryptisch op vragen die over de toekomst gingen. Ook omdat hij zich niet kon vinden in de nieuwe regels van dit jaar en hij in een van de minste auto's rijdt. Maar hij rekent komend jaar op beterschap.
1: Een grote schok in het snooker. De wereldkampioen van 2006, Graham Dodd, moet de gevangenis in.
2: I will sentence you in respect of both charges, 1 and 2, in cumulo. To a period of imprisonment of 7 years.
1: De rechtbank in Schotland oordeelde vorige maand al dat Dodd schuldig is aan seksueel misbruik van een meisje van 8 en een jongen van 9. Nu is bekend geworden dat hij 7 jaar de gevangenis in moet. De Internationale Snoekerbond heeft Dodd na het oordeel van de rechter verwijderd uit de Hall of Fame.
0: En succes voor de Nederlandse darters op de World Grand Prix. Germain Wattimena en Niels Sonneveld hebben allebei de tweede ronde gehaald. Daar komt sowieso nog een Nederlander bij, want Guillaume van Veen en Dirk van Duivenbode spelen op dit moment tegen elkaar.
1: Het Nederlands elftal kwam vandaag weer samen om zich voor te bereiden op de resterende Nations League-wedstrijden deze interlandperiode. Oranje-verslaggever Jeroen Stekelenburg was er natuurlijk bij en heeft een update.
3: Ja, na een vrijdag gisteren is er vandaag weer gewoon getraind door het Nederlands elftal. Dat gebeurde achter gesloten deuren en met 24 man. Geen Cody Gakpo meer, wel Givay Segiel. Die keerde terug bij het grote Oranje nadat hij een kort uitstapje maakte naar Jong Oranje. Hij kan komende donderdag eventueel zijn debuut maken tegen de Grieken. En donderdag is al overmorgen, want de interlands volgen elkaar in razend tempo op deze dagen. Morgen vliegt het Nederlands elftal naar Thessaloniki. Het kan overigens interland nummer 99 worden voor de captain van het Nederlands elftal, voor Virgil van Dijk. Zondag tegen Servië, thuis in Eindhoven, kan hij dan op 100 komen. Dan voegt hij zich bij de club die op dit moment 10 leden kent. Maar eerst dus Griekenland. En dat is niet zomaar een makkie. Griekenland heeft 6

0: SUI2, het won zondag van Duitsland. Het heeft in elk geval voor heel veel enthousiasme gezorgd in Griekenland. Er is een run op kaartjes. Ze zouden wel 100.000 kaarten hebben kunnen verkopen. Nederland kan zich voorbereiden en verheugen op een ouderwetse heksenketel. Donderdag dus in Thessaloniki.
1: Ja, en donderdag is inderdaad al overmorgen. Daar heeft Jeroen het bij het juiste eind. En die wedstrijd die is overmorgen vanaf 9:15 live te volgen bij Langs de Lijn en de Omstreek.
2: We hoorden eerder al dat Spanje de wereldkampioen met 4-1 wist te winnen van Kroatië. In diezelfde pool in de Nations League won Engeland de uitwedstrijd tegen Tsjechië. Tsjechië spelend met 10 man. 1 treffer van Engeland van Harry Kane.

0: prima keuze natuurlijk na die grote overwinning 4-1 vanavond. Spanje-Kroatië. Holiday in Spain, Counting Crows en Bluff.
1: Alsof we het ervoor doen, hè. Maakt een superpopulaire patatzaak de Amsterdamse negen straatjes onleefbaar? We hebben het over TikTok-sensatie Fabelfriet. Een snackbar die viral ging en waar nu hordes toeristen op afkomen.
2: Today we are in the center of Amsterdam and we are going to try the most viral french fries in all of the world.
3: We're trying out the famous Fabelfriet in Amsterdam, which you've probably seen all over your TikTok by now.
4: Oh nee, zeg niet dat dat een rij is voor Fabelfriet.
1: Maar ja, die populariteit die gaat natuurlijk ook gepaard met overlast.
5: Omdat de brug continu bezet wordt, omdat er al heel veel acties over geweest zijn, maar er verandert dus helemaal niks.
6: Ik woon hier. Iedere ochtend komen de meeuwen aanvliegen. Die roepen allemaal friet, friet, friet.
1: Ja, en dus stapte omwonenden naar de rechter om de gemeente ertoe te dwingen de vergunning voor de frietzaak in te trekken. Verslaggever Jesper Roelen van het Parool was vandaag bij de inhoudelijke zitting in de rechtbank aanwezig. Goedenavond, Jesper.
7: Goedenavond, hoi hoi.
1: Eerst maar eens even vertellen, wat is dat voor een wonderfriet dat er zoveel mensen op afkomen?
7: Ja, ik zou het niet weten. Ik heb het zelf één keer gegeten. Ik vond het zelf niet heel speciaal. Oh. Maar ja, als het op social media speciaal is, is het tegenwoordig natuurlijk wel speciaal. Dus ja, er gelden tegenwoordig andere regels dan vroeger natuurlijk.
1: Ja, want het was een soort TikTok-hype geworden. Hè? Het ging inderdaad over het internet. En wat moet je je dan voorstellen? Lange, lange rijen daar voor de deur?
7: Tegenwoordig zijn ze wel iets korter. Maar we hebben rijen gezien die zo lang waren dat ze over de weg op de brug stonden. En daar zet Fabelfriet tegenwoordig zelfs crowdmanagers voor in om dat allemaal in goede banen te leiden.
1: Ja, nou ja, op zich kan je denken dat is goed ondernemerschap. Hè? Dus daar doen ze geen vlieg kwaad mee. Hoewel, daar denken de bewoners toch anders over. Want die moeten er niks van hebben, toch?
7: Ja, nou ja, het is een groep bewoners natuurlijk. Het is niet alle bewoners. Dus en het is, zoals ik vandaag in de rechtbank kon zien, wel een groep voornamelijk oudere bewoners. Die zijn er klaar mee. En ja, ergens valt dat misschien natuurlijk ook wel te begrijpen als dat altijd voor je deur staat. Ja. Maar misschien is het ook een generatieding. Ja, dat is aan de rechter om te bepalen natuurlijk.
1: Ja, want is het alleen de drukte of zijn er ook andere vormen van overlast?
7: Nou ja, het is natuurlijk uiteraard de drukte, maar er is ook overlast van afval. Mensen die daar een patatje gegeten hebben en bij portieken in de buurt even gaan zitten om hun patat op te kunnen eten. Want de zaak is zo klein dat je daar niet binnen je bestelling kan nuttigen. Dus dat is echt om mee te nemen. En ja, daar zijn bewoners natuurlijk wel klaar mee met al die klodders mayonaise op de grond, afvalbakken die soms uitpuilen. En ja, daardoor zijn ze naar de rechter gestapt.
1: Ja, daarvoor zijn ze naar de rechter gestapt. Wat hebben trouwens die eigenaren van die frietzaak eraan gedaan tegen die overlast?
7: Ja, heel veel eigenlijk. Een gemiddelde zaak doet natuurlijk niet zo heel veel. Als die een prullenbak voor de deur heeft, zal die misschien af en toe denken van, ik hou dat een beetje bij. Maar dat is bij Fabelfriet wel anders. Die legen 4 keer per dag de prullenbakken in de buurt. Dus dan heb je het gewoon over de gemeentelijke prullenbakken die ze legen. Ze hebben onlangs zelfs een valk ingezet.
1: Oh.
7: En die valk die kwam 3 keer per week om de meeuwen te verjagen. Ze hebben een prikploeg die iedere dag door de buurt gaat. En ja, dat lijkt dus toch niet genoeg te zijn voor veel buurtbewoners.
0: Nee, oké. Dus die ondernemers die lijken zich ook druk te maken om de drukte en doen wat zij kunnen. Die bewoners die willen meer, die willen dat die zaak daar vertrekt. Wat was de reactie van de gemeente op die aanklachten?
7: Ja, nou ja, de gemeente kwam vandaag met een heel warrig verhaal eigenlijk. Daar was ook best wel verbaasd over. Je zou zeggen, nou ja, die rechtszaak die heeft ruim een jaar op zich laten wachten. Dus die komen wel met een goed verhaal. Maar de jurist van de gemeente sloot zelfs af met, nou ja, wij hopen dat het allemaal goed komt en vanzelf overgaat. Dat gaat het niet, want ja, die zaak blijft, ondanks dat er ook inmiddels 4 andere vestigingen bij zijn gekomen, blijft die heel veel druk te trekken. Dus de gemeente zei wel van, ja, wij zien ook dat het wonen- en leefklimaat aangetast wordt, maar het is voor ons niet voldoende om de exploitatievergunning in te trekken. Uiteindelijk komt nu de rechtbank eigenlijk aan laatste zet. En de rechtbank zal niet meteen beslissen om de exploitatievergunning in te trekken. Maar die kijkt wel naar of de burgemeester de exploitatiegunning moet heroverwegen of eventueel andere maatregelen moet nemen, zodat het toch goed kan verlopen. Ja. Maar ja, dat is natuurlijk ook wel een flinke tik op de vingers dan, waarmee ze iets zou moeten als de rechter dat beslist.
0: Ja. Hoe was de sfeer vandaag in de rechtbank? Kijken de frietboeren en de buurtbewoners elkaar nog wel aan?
7: Ja, er was één buurtbewoner. Dat is een beetje degene die ook de rechtszaak had aangespannen. En als een soort vertegenwoordiger van de buurt daar zat. En die zei, ik koop er nooit een patatje uit principe niet. Dat was wel echt heel een hard statement, zeg maar. En hij zei ook, ik zie mijn buren nooit. Maar volgens mij is het, het zijn jonge ondernemers, maar geen jonge ondernemers die je niet kan aanspreken of zo. Dus als er wat is, zijn het echt wel typen waar je gewoon mee kan praten. Ja. Dus volgens mij is het niet zo vijandig dat er, dat er echt alleen maar boze blikken worden uitgewisseld in die straat.
0: Gelukkig maar. 10 november, dan volgt de uitspraak. Dank voor de update, Jesper Roelen van het Parool.
1: Goed, dan kan ik u nog melden dat darten, de partij tussen Gian van Veen en Dirk van Duivenbode, is afgelopen. Eerste ronde van de World Grand Prix. Van Veen heeft gewonnen met 2-0 in sets. En eerder op de avond wonnen dus ook al de Nederlanders Wattimena en Zonneveld.
0: Zometeen na 11 uur, dan is Het Oog er natuurlijk. Vanavond gepresenteerd door Wilfried de Jong.
1: Ja, en dan kunnen we ook leren over het een en ander hoe het werkt met het gehoor van uilen. Dus heel interessant. Ik ga luisteren met mijn oren.
0: Wie luistert weet meer. Geldt ook voor uilen. Ja.
8: NPO Radio 1. Human. De publieke tribune met Koen Verbraak.
9: Eind oktober gaat Israël naar de stembus. En de grote vraag is natuurlijk, kan premier Netanyahu aanblijven? Aan de vooravond van de herdenking van 7 oktober praat ik met Nederlandse Joden en Israëliërs over hun verhouding met dat land. Hoe geven zij in deze tijd invulling aan hun Joodse identiteit? En in hoeverre voelen ze zich nog betrokken bij het lot van Israël?
8: De publieke tribune, zaterdagmiddag om 3:00. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
10: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
11: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
12: Voor ieder thuis.

0: loterij.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
4: Tuurlijk wel!
3: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
6: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
7: NPO Radio 1.
8: 11 uur, City Dijkers met het NOS Journaal. Het kabinet denkt te bezuinigen op onderwijs als de gesprekken met de vakbonden over de sociale zekerheid te weinig opleveren. De geplande bezuinigingen op deze uitkeringen zijn voor nu van tafel, maar de gesprekken moeten volgens premier Jette uiteindelijk wel gaan leiden tot een besparing. Als dat niet lukt, hebben de coalitiepartijen een afspraak gemaakt hoe dat tekort van 3 miljard moet worden verdeeld over alle ministeries. In het uiterste geval zou er dan €1,2 miljard worden bezuinigd op onderwijs. Op het ministerie van Defensie wordt juist niet bezuinigd. Er zaten uiteindelijk toch geen explosieven in de busjes die afgelopen weekend werden gezien bij een Britse luchtmachtbasis, zegt de Britse politie. Er werden afgelopen weekend 5 mannen opgepakt voor het voorbereiden van een terroristische aanslag op de basis. Het motief daarvoor is nog onduidelijk. De VS wijst naar Iran omdat er Amerikaanse bommenwerpers op de basis staan. Bij Zuidwolde in Drenthe zijn 2 vrachtwagenchauffeurs om het leven gekomen bij een ongeval. Het gebeurde vanmiddag op de provinciale weg, de N48. Er waren 3 vrachtwagens en 3 auto's bij betrokken. Een van de vrachtwagens vervoerde afval. Dat ligt nu op de weg en ook is er veel schade aan het asfalt en de vangrails. De N48 bij Zuidwolde blijft daarom tot morgenochtend dicht. Rijkswaterstaat hoopt dan klaar te zijn met het reparatiewerk. De Marokkaanse koning heeft Fatima Zahra El Mansouri benoemd tot premier. En ze wordt ermee de eerste vrouw die functie bekleedt in Marokko. El Mansouri is nu nog burgemeester van Marrakesh. En eerder was ze ook minister van Huisvesting. Haar partij PAM won vorige week de verkiezingen. Ze belooft onder meer iets te doen aan de gestegen prijzen en de hoge werkloosheid. Mensenrechtenorganisaties zijn campagnes begonnen om de executie van een 50-jarige vrouw in de Amerikaanse staat Tennessee tegen te houden. Het gaat om Christa Pike, die in 1995 veroordeeld werd omdat ze een vrouw van 19 had vermoord. Haar advocaten vinden dat de doodstraf niet passend is voor een misdrijf die op zo'n jonge leeftijd is gepleegd. De vrouw was toen 18 en had psychische stoornissen doordat ze zelf was misbruikt. Als de executie doorgaat is Pike de eerste vrouw in 200 jaar... die in Tennessee ter dood wordt gebracht. En de directeur van de Eiffeltoren in Parijs stapt eind dit jaar op. Begin deze maand stuurde hij zijn vrouwelijke medewerkers weg op verzoek van een groep conservatieve hindoes die die dag de Eiffeltoren wilden bezoeken. De vrouwelijke werknemers kregen van de directeur de opdracht om zich onzichtbaar te maken om de delegatie te kunnen ontvangen. Het verzoek leidde tot veel boosheid. Het bedrijf achter de Eiffeltoren liet vervolgens een onafhankelijk onderzoek doen. De onderzoekers noemen het handelen van de directeur daarin een onaanvaardbare situatie. Het weer, het is droog en op veel plekken nog rond de 20 graden. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar minimaal een graad of 15. Morgen dan opnieuw een warme dag met veel zon en 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond volgen dan enkele buien, waardoor het ook weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.
9: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. En toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van haar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
10: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
11: Wat geeft jou rust?
4: Een tentoonstelling over geloof met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
10: Bezoek onze zorgvilla's tijdens de open dag op 3 oktober. Kijk op domusvaluas.nl.
11: Ik ben Kees Kwakman. Wedstrijden analyseren kan ik als geen ander. Maar beleggen, dat laat ik over aan Accento. Uitgeroepen tot vermogensbeheerder van het jaar door IEX. Blijf niet aan de zijlijn staan en laat je geld ook beleggen bij Accento.
12: Beleggen kent risico's. Je kunt je inleg verliezen.
13: In een tijd waarin machthebbers verdeeldheid zaaien en de waarheid onder druk staat, is betrouwbare journalistiek essentieel. Word daarom nu lid van De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl en maak onafhankelijke journalistiek mogelijk.
11: Ook je geld laten beleggen? Ga naar accento.nl. Accento met een X.
13: Probeer De Correspondent een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand.
14: Zonder echt contact verandert weerstand al snel in een conflict.
15: Maar hier ben ik het totaal niet mee.
14: Daarom leert Lo van Eck organisaties hoe ze echt contact met klanten maken. In ieder zakelijk gesprek. Juist in deze tijd van AI.
16: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
14: Download het gratis e-book Echt Contact begint bij jou op lovanek.nl.
17: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.

0: ein. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 18 graden. Binnen zit Wilfried de Jong.
2: Voor de kust van Turkije is een eeuwenoud servies op de zeebodem gevonden. Honderden schalen en borden die in een oud schip lagen. De vondst gaat naar een museum. Ja, eerlijk gezegd ben ik niet dol op tentoongesteld aardewerk. Ik vind het nogal saai. Ik geniet meer van het sensationele geluid als een ober een stapel borden laat vallen. Goedenavond, welkom bij het Oog. Voor een radioprogramma en zijn luisteraars best fijn om eens te weten hoe kerkuilen hun oren gebruiken. Nou, veel beter dan de mens in ieder geval. Wilma Borgman peilde de stemming in Politiek Den Haag, nu het minderheidskabinet een flauwe bocht naar links lijkt te maken. Een exclave Kaliningrad ligt tussen Polen en Litouwen, is daarmee een spannende plek voor de Russen, maar ook voor de NAVO. Jacques Vriends is als 80-jarige een begrip in de jeugdliteratuur. Hij is schrijver van Achtste Groepers, Huilen Niet en nog zo'n 90 andere boeken. Een ideale gast zo vlak voor de kinderboekenweek. En morgen is het 30 september, de dag waarop de meeste mensen jarig zijn. Dat klopt, ja. Nu eerst het nieuwsoverzicht van
1: dinsdag 29 september.
3: Ik ben zojuist gebeld door de premier. En mij is bevestigd dat alle bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel zijn.
2: En daarmee lijkt er een begrotingsdeal op tafel te liggen. Dat die miljardenbezuiniging van tafel is, is reden voor feest bij vakbond FNV.
4: We moeten ook vieren wat we behalen. Want hier is wel bloed, zweet en tranen geleverd door heel veel mensen. Die staken ook tegen wil en dank. Die dat niet graag hadden gedaan, maar die dat deden. Omdat ze het verkeerd vonden wat het kabinet voorstelde.
2: De vakbond schrapt voorlopig zijn acties en wil weer meepraten. Er wordt steeds meer bekend over de aanhouding van de tachy van de hackerswereld.
5: We hebben een persoon aangehouden die verdacht worden een rol te hebben gespeeld binnen de hackersgroepering, de Shiny Hunters. En daarnaast hebben wij deze persoon aangehouden omdat hij verdacht wordt van poging tot uitlokking van twee moorden.
2: Pepijn van de S werd al eerder veroordeeld voor afpersing, witwassen, datadiefstal en het hacken van bedrijven. Begin dit jaar kwam hij vrij en werd meteen aangenomen bij een cybersecurity bedrijf, vertelt Pepijn zelf eerder aan een techjournalist, Daniel Verlaan.
6: Dat hij mij heeft aangenomen, dat is een enorm risico voor hem. En ook met de gedachte erachter, wat is de kans nou dat deze persoon weer op het slechte pad bewandelt?
2: En ook zijn werkgever was een paar maanden geleden nog zo optimistisch.
7: Wij weten vrijwel zeker dat Pepijn dit niet nog een keer gaat doen.
2: Maar de boodschap van de FBI is duidelijk.
8: Today, our partners at the Dutch National Police announced the arrest of one of the alleged leaders of Shiny Hunters.
2: Een plan met nieuwe natuurregels zorgt al een tijdje voor onrust op de Waddeneilanden.
9: Voor het bestaan van de eilanden komt daardoor denk ik in gevaar.
2: Rijkswaterstaat wil mogelijk delen gaan afsluiten tegen het zere been van de bewoners, omdat de overheid zelf in het gebied bezig is met verschillende soorten mijnbouw.
10: Enerzijds wil men de gebieden afsluiten om het te beschermen, en anderzijds laat men activiteiten toe in het Waddengebied die er totaal niet meer stroken.
2: En daarom boden de eilanders in Den Haag een petitie aan met meer dan 50.000 handtekeningen.
9: Moet de natuur beschermen, moet wel in balans blijven met de levens van de mensen hier op de eilanden.
2: En mocht ze in Den Haag twijfelen, in het noorden staat de koffie klaar.
11: Kom eens met z'n allen deze kant op en ervaar zelf eens hoe het hier is. En dan zul je zien dat het niet nodig is om de boel te sluiten.
2: Online zijn er veel reacties op de nieuwe favoriete snack van de populaire influencer Monica Geuze.
12: Ik zou denk ik deze hele type zo volledig leeg kunnen spuiten in mijn mond.
2: Ja, en de tube in kwestie, dan gaat het om tomatenpuree. En dat maakt heel wat los.
13: Een hele goede morgen gewenst aan iedereen.
14: Behalve de schapen die rennen naar de supermarkt om tomatenpuree te kopen.
2: En die video is meer dan 1 miljoen keer bekeken. Foto's van lege schappen worden gedeeld, want
15: als mama Monica het zegt, dan moeten we het denk ik maar proberen. Een hapje tomatenpuree.
2: Monica is alleen bepaald niet de allereerste influencer die zweert bij deze snack.
16: En dan heb ik voor jou, dat heb ik altijd voor tussen de middag in mijn bureau. Dat is een klein geheimpje. En dat krijg jij nu van mij. Een lekker likje tomatenpuree.
2: Ja, want op het hoofdkantoor van het Simplistische Bond hadden ze het al 40 jaar geleden in de gaten.
16: Want de tomaat is namelijk heel goed voor van alles en nog wat.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
16: Lekker likje voor een extra kikje.
2: Ja, blijft mooi. Levi van Eck zocht het nodig uit in de kranten van morgen.
17: Driekwart van de grote Nederlandse datacentra geeft geen inzicht in hun stroom- en watergebruik, terwijl dat wel verplicht is volgens Europese regels. Dat blijkt uit onderzoek van Europese journalisten waar ook Trouw aan meedeed. Juist nu er steeds meer datacentra bijkomen, zeker door het toenemende gebruik van AI, neemt ook de impact op het milieu en het elektriciteitsnet toe.
2: Maar hoe hoog die belasting is, blijft dus grotendeels geheim. Dat is niet alleen in Nederland het geval. Blijkt uit het onderzoek, in vrijwel alle EU-landen is er amper informatie beschikbaar over de milieu-impact van datacentra. Ze gebruiken veel stroom om te kunnen draaien en water om te koelen.
17: In NRC aandacht voor Andy Burnham, die nu 2 maanden premier van het Verenigd Koninkrijk is. Op de jaarlijkse conferentie van zijn Labour-partij deze week gaat het er optimistisch aan toe. Labour-leden voelen zich bevrijd nu Burnham hun leider is, nadat Keir Starmer in juni opstapte. Burnham is op dit moment de populairste politicus in het VK.
2: Volgens de directeur van een onafhankelijke denktank laat Burnham goed zien dat hij de alledaagse problemen van mensen goed begrijpt. Zo kwam hij Britten tegemoet in hun dagelijkse hoge uitgaven aan vervoer, boodschappen en energie. Toch moet Burnham nog wel laten zien dat het niet bij kleine maatregelen blijft, aldus de denktank.
17: Jongvolwassenen in het Amsterdamse uitgaansleven drinken minder alcohol, terwijl het gebruik van drugs als 3-MMC en ketamine toeneemt, is te lezen in het Parool. Het gaat om de Gen Z-generatie, jongeren tussen de 18 en 27 jaar. Volgens de antennemonitor laten zij alcohol links liggen door de gestegen prijzen in de horeca, maar ook door het groeiende bewustzijn over de negatieve gevolgen voor het lichaam.
2: Daarnaast zijn bepaalde drugs vrij goedkoop in vergelijking met drank. Ook zeggen gebruikers van 3-MMC dat ze meer controle over hun roes hebben, doordat het effect van kortere duur is. Het gevaar daarvan is volgens experts wel dat mensen steeds meer nodig hebben om een roes te krijgen.
17: En de voorgenomen verhoging van de BTW op bloemen van 9% naar 21% bedreigt 2500 banen en levert veel minder geld op dan waar het kabinet op rekent. Dat blijkt uit een analyse van de Wageningen Universiteit, waar de Telegraaf over schrijft. De btw-verhoging moet €305 miljoen opleveren.
2: Maar volgens de Wageningen Universiteit zal dat maar maximaal €216 miljoen zijn, omdat mensen minder bloemen en planten gaan kopen door de hogere prijzen. Verder zijn er zorgen dat belangrijke Europese exportlanden het voorbeeld van Nederland volgen en ook de btw op bloemen gaan verhogen. Dit kan leiden tot een omzetverlies van €1,8 miljard.
17: Toch zijn bloemisten niet alleen maar negatief. We moeten elkaar niet gaan aanpraten dat het allemaal te duur is. Dan koopt niemand meer wat, zegt de eigenaresse van een bloemenwinkel in Amsterdam. Ja, mijn bloemen zijn een luxe product, maar ze zijn dan ook heel mooi, besluit ze.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Ben Lanklet-Sol met Seven Army. Maandenlang overleg, tot diep in de nacht wachten de journalisten voor een deur. Bijna een kabinetscrisis en toen stuurde dat kabinet vandaag ineens een aangepaste begroting naar de Tweede Kamer. Ja, dan moet je spreken van, ja, wat is het? Een doorbraak of althans misschien een plan of toch alleen maar een brief? Wilma Borgman, help me hieruit. Ja, zit in Den Haag. Wat was dit nou?
1: Nou, een brief was er in ieder geval en een doorbraak, ja, dat is misschien nog iets te stellig, maar het is wel voor het kabinet in ieder geval een belangrijke stap vooruit. Iemand uit de oppositie die maakte vanavond, toen ik er tegenkwam in de gang, de vergelijking dat het kabinet bezig is aan een hindernisbaan en dat de eerste hindernis nu is geslecht doordat die bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel zijn, worden de gesprekken met de vakbonden weer vlot getrokken en kan het kabinet nu eigenlijk echt van start.
0: Ja. Nou, pro was blij, die hingen, zou ik maar zeggen, de vlag uit. Alle bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel. Is het terecht dat ze zo tevreden zijn?
1: Nou ja, vanuit het perspectief van Klaver redeneerd kun je dat wel voorstellen. Want Klaver heeft maandenlang heel hoog ingezet. Heeft er samen met de vakbeweging een bondje gesloten. Geëist dat die bezuinigingen geschrapt zouden worden. Staking georganiseerd, OV stilgelegd. En hij had al voor de helft zijn zin gekregen, maar wilde ook de rest. En die heeft het kabinet hem nu gegeven, hem. En trouwens ook zijn bondgenoot van Volt, Laurens Dassen. Dus ja, Dassen en Klaver waren blij vanmiddag.
2: Dat is me nu bevestigd. Die zijn definitief van tafel. Dat is hartstikke goed nieuws. Het is een grote overwinning voor al die mensen in Nederland die hebben gestaakt en actie hebben gevoerd. En het laat zien dat als je samen optrekt en je rug recht houdt, wat je allemaal kan bereiken.
3: Volgens mij is dit een mooi moment dat we snel weer om tafel kunnen om daadwerkelijk snel verder te praten. Om te zorgen dat we zo snel mogelijk een meerderheid in de Tweede en in de Eerste Kamer hebben voor de totale begroting.
1: Ja, hoera, hoera, hoera. Maar hier hoort een maar bij, want er zit wel een flinke adder onder het gras. Die bezuinigingen op de sociale zekerheid zijn voor nu van tafel. In deze vorm. Maar die bezuiniging, die helft die nog over was, die dik 3 miljard, die rekening blijft staan. Niet meer op de begroting van Hans Velbrief van Sociale Zaken, dus die begroting zal wel een meerderheid halen nu. Maar dat geld moet ergens gevonden worden, dus die opgetogenheid van Pro en Volt is wel een tikje voorbarig.
0: Ja, maar als je het zo uitlegt, Wilma, dan kan er dan in een latere fase alsnog afgesproken worden om toch op de sociale zekerheid te gaan bezuinigen?
1: Nou, dat zou in een latere fase, niet voor komend jaar, maar misschien op de wat langere termijn zomaar kunnen. Deze toezegging van het kabinet is bedoeld om sociale partners weer aan tafel te halen. En dat is gelukt, want die willen weer komen praten. En dat geldt dus ook voor Pro. Maar dat gesprek dat daar dan wordt gehouden, dat gaat wel degelijk over hervormingen in de sociale zekerheid. Hoe de minder mensen arbeidsongeschikt kunnen worden, hoe ze sneller ook weer aan het werk kunnen gaan. En het kabinet denkt dat er na dat gesprek alsnog minder geld nodig zal zijn voor die sociale zekerheid. Je begint alleen niet meer bij de uitkomst van dat geld, maar je begint bij wat je inhoudelijk wil bereiken, waarbij die uitkomst uiteindelijk alsnog gehaald kan worden. Sterker nog, als het aan minister Heijnen van Financiën ligt en de premier trouwens ook, gehaald moet worden. Luister maar.
4: Nou, wij hebben het afgelopen half jaar laten zien dat we niet doof zijn voor kritiek. Nu zetten we een extra stap om daarmee ruimte te bieden aan vakbonden en werkgevers. Die zeggen namelijk ook dat het veel beter moet. Hè? We willen mensen sneller aan het werk helpen. We willen voorkomen dat mensen die ziek worden te lang vastzitten in systemen. Er zijn veel ideeën over meer economische groei. En dat willen we graag samen met die sociale partners beetpakken, zonder dat er aan de voorkant al een hypotheek op die gesprekken ligt. Maar uiteindelijk zal zo'n sociaal akkoord, ja, ook tot besparingen leiden. En dan zullen we dat volgend jaar bij de begroting inpassen.
5: We halen het weg bij de SZW-begroting, ook op verzoek van de werkgevers en werknemers. Die hebben aangegeven, laat ons nou dat gesprek met een neutrale start doen. Maar die rekening gaat niet weg, dat hebben we ook altijd eerlijk over geweest. En in het voorjaar verwachten we ook dat de afspraken weer leiden tot aanvullende besparingen. Maar het begint met hervorming en de inhoud. En daarnaast zit er voor elke partij echt wat in. Een soort VVD-achterban zie ik allemaal weer accijns en een vliegenbelasting en een box 3. Voor andere partijen is dat sociaal akkoord heel belangrijk. En ze proberen met alle partijen echt breed draagvlak te vinden en ook Nederland vooruit te helpen.
1: Nou, dat klinkt toch ook best als je goed luistert naar als een waarschuwing. Let op, lieve oppositie. Als het geld niet binnengehaald wordt via de sociale zekerheid, dan moet het ergens anders. En we weten ook al waar dan, namelijk van allemaal. Alle ministeries moeten dan inleveren. Er gaat dan als het ware een grote kaasschaaf over de hele begroting. Met uitzondering van defensie, justitie en infrastructuur, maar alsnog. En ja, dan levert de grootste begroting het meeste in. Dus bij onderwijs komt dan een groot deel van de rekening terecht.
0: Ja, we hoorden de VVD steeds weer zeggen dat de plannen uit het coalitieakkoord toch echt noodzakelijk waren.
1: Ja.
0: En dan hebben we het over die hervormingen van de sociale zekerheid. Waarom is die partij dan toch akkoord gegaan?
1: Nou ja, je hoorde het Heijnen net al zeggen. Er zit ook voor de VVD-achterban iets in. En dan gaat het vooral over de hervorming van de belasting die je betaalt over je vermogen. De zoveel besproken belasting in box 3. Over je beleggingen, je vakantiehuizen, dat soort dingen. En nu is het zo dat je die belasting moet betalen over de winst op papier. Dus stel je aandelen zijn meer waard geworden op papier, dan moet je over die meerwaarde die je nog niet hebt gekregen, maar al wel hebt gemaakt, daar moet je dan al belasting over betalen. En straks gaat de fiscus pas zijn hand ophouden als je daadwerkelijk de winst in euro's op je rekening hebt staan. Dus als je dat huis al hebt verkocht of die aandelen hebt verzilverd. En dat is al een lang en diep gekoesterde wens van de VVD. En dat de VVD dat nu heeft binnengehaald, dat is ze daar veel waard. En vanmiddag zei VVD-fractieleider Brekelmans over de plannen van het kabinet.
6: Wat er in ieder geval wordt gezegd is dat er een oplossing voor box 3 in zit. Wat een hele belangrijke is, omdat dat gaat over het spaargeld van mensen en over ook het investeringsklimaat van onze economie. Dus als dat element erin zit, vind ik dat bijvoorbeeld een hele belangrijke.
1: Ja, je noemde net al die kabinetscrisis, Wilfried, in augustus. Die ging over meer over deze belastingherziening en dat dit nu is opgelost. Dat is voor de VVD heel erg belangrijk.
0: Ja. Kost dat dan niet ontzettend veel geld? Hoe gaan ze dat betalen?
1: Ja, het kost miljarden, want het duurt even voordat dat nieuwe systeem gaat werken. En in de tussentijd mist de staat enorm veel belastinginkomsten. Nou, de prijs daarvoor die wordt betaald door meer mensen belasting te laten betalen. Mensen met vermogen, maar ook bij mensen met een klein vermogen, mensen met een spaarrekening, daar komt de fiscus ook langs straks. En dat is ook pijnlijk voor de VVD, die nog een maand geleden vond dat het bonnetje juist niet terecht moest komen bij spaarders. En dat gebeurt dus nu precies wel. En de oppositiepartijen aan de rechterkant, met deels dezelfde achterban, die hebben daarom nu veel moeite met die plannen. Luister maar naar Christoffer van de SGP en Joost Eertmans van Ja 21.
7: Kijk, we hebben gezegd, box 3 is de goede beweging. Als dat geregeld wordt als vermogenswinst. Maar de dekking van het tijdelijk tekort, zeg maar, dat moet wel op een goede manier geregeld worden.
8: Maar zo geen steun voor het belastingplan?
7: Nee, op deze manier niet.
9: Nee, we zijn één wat dat betreft. We trekken samen op. Als je naar het financiële deel kijkt, want waar voor ons de grootste moeilijkheid liggen, heb ik vaak gezegd, medische ethiek. Maar het kleine spaarders meebetalen, ja, daar worden wij bepaald niet vrolijk van. En als je kijkt naar alles wat er in sociale zaken speelt, dan denk ik, ja, als links daar blij mee is, dan schat ik in dat de staatsschuld inloopt. Nou, daar gaan we ook bepaald geen voorstander van.
1: Ja, dat was Christoffer van de SGP. Daar gaan we geen voorstander van zijn. Daar zit dus nog veel politieke pijn. En ook bij de VVD-achterban is het onrustig. We zagen vanavond dat de partij het op enorm zijn best doet om het uit te leggen. En vooral naar de winst te wijzen, naar die box 3-herziening. Maar ja, die spaarders, die kleine beleggers, die zijn nou juist de rug gegaan van de VVD-achterban. Dus ja, dat ligt daar toch heel moeilijk, Wilfried.
0: Ja, we hebben het wekenlang gehoord. Hè? Gaan ze nou over links, gaan ze nou over rechts? Ja. Het hield maar niet op. Zou je kunnen zeggen dat het kabinet nu toch gekozen heeft?
1: Ja, dat lijkt misschien zo, omdat Pro en Volt met z'n twee een meerderheid kunnen bieden in zowel de Eerste als de Tweede Kamer. Maar het kabinet zegt zelf van niet. Ze hebben het steeds maar over de 7 partijen uit de oppositie met wie ze nog zaken willen doen. Behalve Pro en Volt zijn het ook nog 50PLUS en BBB, de SGP, Ja 21 en ook nog de ChristenUnie. En daar zit wel een probleempje, want die partijen hebben ook nog andere wensen dan alleen maar financiële. Asiel, over draagmoeders, over zorgfraude. Het kabinet zegt vandaag dat ze ook daarover willen doorpraten, omdat de hoop op brede steun nog niet is opgegeven. Jette zei afgelopen vrijdag, er zijn 100 zetels binnen te halen voor ons beleid. En dat denken ze nog steeds te halen. Ook al moet daar misschien wel wat aan de plannen van vandaag voor worden veranderd. Nou, daar gaan ze dan de komende dagen over hebben. Bij 2 dagen maar liefst debat over al dit geld. Dus Wilfried, ja, vandaag hebben ze de eerste hindernis gehaald. Maar morgen is alweer de volgende in zicht.
0: Ja, ik dank je wel, Wilma Borgman vanuit Den Haag. Rusland klaagt bij de NAVO over dreigende taal en manoeuvres door diezelfde NAVO tegen zijn exclave Kaliningrad. Dat is een stuk Russisch grondgebied dat aan de Oostzee ligt. Spanningen rondom dat gebied lopen op. Even Kukier, goedenavond. Jij was correspondent in Rusland voor NRC. Sinds een paar jaar volg jij het land van een afstandje. Kun je de ligging van Kaliningrad eens wat beter omschrijven? Wat ligt er allemaal zo omheen?
8: Nou, Kaliningrad, wat je net al zei, het ligt aan de Oostzee. Het ligt tussen Litouwen, Polen en Belarus in, Wit-Rusland. En het wordt door die landen afgesneden van Rusland. En het is Russisch grondgebied. Dus daar is, ja, daar is een heel gebied wat tussen Rusland en Kaliningrad ligt. En dat maakt het ook een heel strategisch belangrijk punt voor Rusland. Ook omdat het aan zee ligt.
0: Ja, en Rusland klaagt nu bij de NAVO. Die zeggen, ja, jullie hebben daar manoeuvres. Zijn er manoeuvres van plan? Weet jij wat de NAVO van plan is? En wat maakt Rusland dan zo onrustig?
8: Nou, wat Rusland nu direct onrustig maakt, is dat vorige week, eind vorige week in Litouwen, een grote oefening is begonnen. Dat is een mobilisatieoefening waarbij een oorlogsscenario wordt nagespeeld, hè, zoals dat gebeurt in militaire kringen. En daarbij worden onder andere evacuatieroutes en bevoorradingsroutes getest. En dat is iets wat de Russen hebben opgemerkt. En die zijn daar behoorlijk bezorgd over. En die hebben deze week een felle verklaring uitgegeven dat ze absoluut niet zitten te wachten op militaire bewegingen aan hun westgrens. Hè. Dat is toch een stukje Rusland daar aan die Oostzee. En daar heeft Rusland van de week een felle verklaring over uitgegeven. Dat ze dat zien als een provocatie. En dat ze bereid zijn om Kaliningrad met hand en tand te verdedigen, indien nodig, in geval van een escalatie. En dat betekent ook in Russische retoriek dat ze daar gewag hebben gemaakt van de mogelijke inzet van nucleaire wapens.
0: Ja, kernwapens. Hè? Ja. Hebben de Russen eigenlijk een punt, vind jij?
8: Nou ja, dat is maar net hoe je het bekijkt. Er is heel veel angst, hè? Dat zien we natuurlijk al maanden opbouwen daar in de Baltische Staten, in Polen. Er is heel veel onrust over Russische oefeningen, Russische drones die daar het luchtruim binnenkomen. En de Balten hebben natuurlijk een hele geschiedenis. Ze zijn vroeger bezet geweest door de Sovjets. Dus die spanningen lopen daar heel hoog op. En dat hoor je bijna dagelijks inmiddels in het nieuws. Dat er over en weer heel veel zorgen zijn over een mogelijke escalatie. Tegelijkertijd, Rusland heeft zelf ook die zorgen. Rusland voert al sinds de oorlog in 2022 is begonnen in Oekraïne. Hè, een heel propaganda-offensief dat Europa, het Westen, bezig is Rusland aan te vallen. En dat Rusland zich moet verdedigen. Dus die angst in Rusland is ook aanwezig. En die wordt ook uitgespeeld in de Russische propaganda.
0: Je bent in 2022 nog op reportage geweest in Kaliningrad. Wat is het voor een gebied of voor een land?
8: Nou, Kaliningrad is een hartstikke mooi gebied. Het is heel landelijk, het ligt aan de kust. Daar komen ook heel graag Russische toeristen in de zomer op het strand liggen. Er zijn heel veel vakantiedorpen waar je vakantie kunt vieren. Het is heel, wat ik zei, heel landelijk, heel mooi met weilanden, et cetera. En ja, veel Russen die komen daar ook graag, of kwamen daar graag voordat de oorlog begon. En de sancties werden ingevoerd door Europa om bijvoorbeeld boodschappen te doen die veel goedkoper zijn. Net over de grens in Litouwen of in Polen. En die mogelijkheden zijn nu allemaal afgesloten. Daarbij is Kaliningrad, dat is wel ook een heel belangrijk punt. Het is de thuishaven van de Baltische vloot. Die ligt daar aan de kust. En dat maakt het tot een enorm gemilitariseerd gebied. En ook een gebied waar je dus moeilijk, zeker nu als journalist, kunt rondreizen. En waarbij je de hele tijd op je tellen moet passen. Je mag niet te dicht bij de grens komen. Er is natuurlijk heel veel FSB, geheime politie. Die wordt heel erg gecontroleerd op de luchthavens. En mensen worden ook echt geïntimideerd. Er is ontzettend veel controle in dit gebied.
0: Ja. Maar goed, jij vertelt dat het toen jij er was, het best wel een plezierig gebied was. Maar door de hele invasie in Oekraïne en alles wat daar speelt in de contraille, is het land niet meer zo leuk voor toerisme, vermoed ik ook.
8: Nou, toch wel. Ja, kijk, het is toch. Ja, het is toch zo, Russen die kunnen er nog steeds heen. Ze kunnen over door Litouwen is nog steeds personenvervoer mogelijk. Dat gaat per trein. Veel Russen die gaan daar op familiebezoek. Ja, en wat ik net zei, ze gaan toch ook op vakantie. En van die dreiging, die geopolitieke dreiging, merk je dan vaak op de vierkante kilometer iets minder. Het is wel zo, de prijzen zijn enorm gestegen vanwege de sancties, de westerse sancties. Vroeger kwamen daar ook veel Russen om auto-onderdelen op te halen die goedkoop de Poolse grens overkwamen. Dat kan allemaal niet meer. En er is natuurlijk echt ontzettend veel controle door het leger en door de politie.
0: Ja, ik begreep dat Immanuel Kant, de filosoof, daar gewoond heeft. Is hij hier ook geboren eigenlijk?
8: Ja, dat klopt. Hij is er geboren. Hij ligt er ook begraven in Kaliningrad zelf, in het vroegere Koningsbergen. Want daar is Kant geboren. En, want vroeger was Kaliningrad Duits, het was Oost-Pruisen. Dus het was een Pruisisch gebied. En dat is door de Russen na de Tweede Wereldoorlog, of aan het eind van de Tweede Wereldoorlog, veroverd in een enorme slag. De slag om Koningsbergen. En daarbij hebben de Russen gewonnen. Er zijn ontzettend tienduizenden soldaten zijn daarbij omgekomen. En vervolgens hebben ze de Duitsers daar gedeporteerd, weggehaald, weggestuurd, weggejaagd. In kampen gezet trouwens ook. En hebben ze dat gebied helemaal opnieuw hersteld met Russische inwoners en mensen uit andere Sovjetstaten.
0: Ja, maar die Immanuel Kant, die heeft hij op een of andere manier, hij is al is die ergens rond 1300 of zo. Heeft hij nog enige, heeft zijn filosofie nog enige invloed op het land?
8: Nou, best wel, want toen ik daar was, merkte ik dat ook. De Russen daar die tegen Poetin zijn, dat zijn er echt best wel wat. Die hebben een soort geheime, die zeggen wel eens, we wilden dat dit gebiedje weer Pruisisch wordt. En dat zeggen ze dan. En dat mag niet. De Russische autoriteiten zijn er heel scherp op. Iedereen die ook maar iets, ook al is het maar een grapje, verwijst naar het Pruisische, Europese verleden van Kaliningrad. Die kan de politie op zijn dak krijgen of de geheime dienst. En daar moet je echt heel erg mee oppassen. Maar dat is wel degelijk een grapje wat daar rondgaat. Wat je veel hoort als je daar bent. En wordt ook, je ziet overal Immanuel Kant. En het is ook een beetje, dat is ook een beetje lastig voor Rusland. Omdat Kant is natuurlijk zo'n beroemde Europese filosoof. Waar Kaliningrad ook zich mee afficheert, waarmee het heel veel toerisme trekt. En ze proberen die hele Kant, die Immanuel Kant, een beetje te Russificeren. Dus ook daar zie je dat Rusland toch heel veel moeite doet, of in ieder geval in dit gebiedje dan, om deze man een beetje Russisch te maken.
0: Om de Europese glans een beetje weg te poetsen van Kant, zeg maar. Ja, ja. Nou, ik begon net met te zeggen dat Rusland de NAVO waarschuwt. Wat moet de NAVO met die waarschuwing? Moeten ze bang zijn? Moeten ze gas terugnemen?
8: Het is een waarschuwing zoals we al heel veel hebben gehoord vanuit Rusland. Rusland dreigt sowieso heel graag met nucleaire wapens, met kernwapens. Ze weten dat dat effect heeft. Ze weten dat dat ook de angst aanjaagt in Europa. En dat zag je ook aan de reactie vanuit Litouwen deze week en ook vanuit Polen. Wij zijn hier niet bezig met provoceren, maar wij zijn bezig ons voor te bereiden op een mogelijke Russische aanval. En ze proberen dat ook aan NAVO-zijde natuurlijk te downplayen. Proberen die paniek weg te nemen.
0: Ja, maar jij ziet het wel degelijk als een spannend stukje grond waar het een en ander plaats zou kunnen vinden.
8: Het is een heel spannend stukje grond vanwege ook die kleine grens. Dat is 75 kilometer. Die loopt van Kaliningrad naar Wit-Rusland. Wit-Rusland is natuurlijk voor een groot deel al ingelijfd, of eigenlijk volledig ingelijfd door Rusland. Dat is dat klein stukje grens waarmee Litouwen, de Baltische Staten in zijn totaliteit zijn afgesneden van de Europese Unie. En dat is zowel voor de Baltische Staten natuurlijk heel belangrijk. Mocht Rusland ertoe besluiten via Wit-Rusland dat stukje grond te bezetten, dan worden de Baltische Staten afgesloten van de Europese Unie. En vice versa, zegt Rusland van als daar Polen en Litouwers de boel gaan militariseren en daar misschien wat ze nu ook doen, oefeningen plannen, dan zien wij dat als een directe bedreiging voor onze soevereiniteit en voor ons gebied daar. Dus van beide kanten is de angst groot en dat kan makkelijk tot een escalatie leiden.
0: Ja, snap ik. Ja. Dankjewel, Eva Kukia.
8: Dankjewel, fijne avond.

0: Voilà.
1: Angèle met Libre. Waar een geluid vandaan komt, dat kunnen wij mensen doorgaans heel goed bepalen. Maar een kerkuil, ja, wacht even, die kan dat veel beter. Onderzoeker Mark van Wanrooy en zijn team van Radboud Universiteit lieten mensen dagenlang rondlopen met nagemaakte uilenoren om te kijken wat we daarvan kunnen leren. Dan ging het ook nog eens specifiek om de kerkuil. Dag Mark, wat maakt dat die kerkuilen zo goed kunnen horen eigenlijk?
2: Die kerkuil die heeft asymmetrische oren. Zoals je waarschijnlijk wel weet, wij mensen hebben geen asymmetrische oren en moeten bepalen aan de hand van de verschillen tussen beide oren. Tijdverschillen, luidheidsverschillen. Dus als het geluid van rechts komt, komt het eerder aan het rechteroor dan het linkeroor en ook luider. Maar dat is alleen, dat is symmetrisch, dus dat kunnen we alleen maar voor horizontaal richting horen gebruiken. Verticaal richting oren gebruiken we eigenlijk onze vorm van onze oren.
1: Die vorm van met verticaal bedoel je boven en onder
2: boven beneden.
1: Waarnemen.
2: Ja, ja,
1: zeg, boven dit beneden. Geluid komt van beneden.
2: Dit geluid komt van beneden of boven of ook voor en achter. Dat komt door de vorm van de oren. Die vervormt het geluid eigenlijk. En dat kunnen we gebruiken om te bepalen. Ja. Onze hersenen kunnen we gebruiken om te bepalen waar dat vandaan komt.
1: Ja. Maar die kerkuil.
2: Ja, want dat is niet zo nauwkeurig eigenlijk. Maar die kerkuil die gebruikt eigenlijk die asymmetrische oren.
1: Maar even asymmetrisch, dat is ook optisch gewoon te zien.
2: Dat is gewoon
1: die oren
2: zien.
1: Staan gewoon gek of raar.
2: Die staan raar, die is te zien als je de veren verwijdert.
1: Ja.
2: En dan zie je echt dat de één oor naar boven gericht is en de andere oor naar beneden gericht is. De gehoorgang staan ook asymmetrisch. En dan kunnen ze dan de verschillen tussen beide oren gebruiken om zowel horizontaal als verticaal te richting horen.
1: Ja.
2: En dat zorgt ervoor dat ze veel beter kunnen richting horen en ook bijvoorbeeld kunnen jagen door te richting horen.
1: Maar daar moet je ook maar opkomen. Want je werkt aan de Radboud. En dan weet je opeens heel veel van een kerker omdat die oren een beetje gek staan.
2: Wij hebben dus heel veel onderzoek gedaan naar de mens. En we weten precies hoe de mens dat kan. Ook hoe we dat leren om te richting horen. Maar ook van de kerkel is eigenlijk heel veel onderzoek naar gedaan. Ook in de jaren 70, jaren 80, ontzettend veel artikelen. Maar op een gegeven moment kwam een nieuwe collega bij ons. En die had ook inderdaad onderzoek gedaan naar die kerkuilen. Vooral naar zien eigenlijk. Niet naar horen, maar naar zien. En die zei toen opeens, ja, maar wacht eens even. Jullie doen wel onderzoek naar die mensen. Maar uilen kunnen dat veel beter. Die hebben gewoon asymmetrische oren. Kunnen we dat ook niet bij de mensen toepassen? Dat vonden we wel interessant. Ook sowieso omdat we dat al eerder hadden gedaan. Door die oren te vervormen met mallen. Maar dat is eigenlijk om nieuwe oren te geven aan mensen. En dan hebben we ook aangetoond dat mensen dat kunnen leren. Maar nog niet met die kerkuil oren.
1: Nee, en dan hebben jullie een aantal proefpersonen gevraagd. Stuk of 50, meen ik?
2: 11.
1: Oh, sorry.
2: 11 maar. Maar best weinig.
1: Ja.
2: Tegenwoordig moeten we
1: misschien
2: veel meer.
1: Misschien met een aantal dagen die iemand maximaal heeft volgehouden.
2: Inderdaad.
1: Ja, die hebben die oren, maar heeft dat er heel gek uitgezien eigenlijk?
2: Dat ziet er heel gek uit. Het ziet er een soort stuk rubber. Roze rubber, kauwgomachtig materiaal. Daar loop je mee rond. In principe merk je daar weinig van qua richting horen. Het is meer socially awkward.
1: Maar sommige mensen hielden het maar 3 dagen vol, las ik. En anderen tegen de 50 of zo.
2: Ja. Dat ligt vooral aan het feit dat we meten mensen elke dag met hun richting horen. Dat gaan naar ons lab toe in de kelder van de Radboud Universiteit. In het donker, geluidsarm. En elke dag 1 uur moesten ze dan naar geluidjes zitten luisteren. Ja. En alle geluidjes zijn gewoon ruisjes. En dat is gewoon heel saai. Dus het is niet zo dat iedereen dat lang vol kunt houden.
1: Nee.
2: Degene die het langst hebben gedaan zijn ook de auteurs van het artikel. Waaronder ik bijvoorbeeld.
1: Ja.
2: Wij hebben het gewoon lang volgehouden omdat we dachten dat is misschien wel
1: hoeveel
2: belangrijk.
1: Dagen heb jij het volgehouden?
2: Ik heb het volgens mij iets van 48 dagen volgehouden. Ja.
1: Ja. En wat komt er dan uit?
2: Dat komt dan uit. In het begin zie je gewoon dat mensen gewoon verticaal niet meer kunnen richting horen met die uilenoren. Want dat ben je niet gewend. Maar na verloop van tijd leer je dat weer. Wel heel langzaam en ook heel beperkt eigenlijk. Zoals ik al zei, we hebben eerst ook normale mensoren, nieuwe mensoren aangeboden. En dat kunnen we wel perfect leren. Maar die uilenoren is veel moeilijker te leren. Maar we kunnen het wel, maar het duurt veel langer.
1: Want dat vraagt om een aanpassing van de hersenen, neem ik aan.
2: Ja, inderdaad. Het vraagt om aanpassing van de hersenen. Want we zijn gewend om de vervorming door de vorm van het oorschelp te gebruiken. En dat moeten we nu eigenlijk vergeten. Dat moeten we eigenlijk niet meer gaan gebruiken. We moeten alleen de verschillen tussen beide oren gaan gebruiken. En dat kost tijd en moeite. Ja.
1: En als je ze dan weer afdoet, in jouw geval na 48 dagen, moet je dan ook weer wennen?
2: Dan ben je meteen weer. Want we zijn gewend om de vervorming door de vorm van het oorschelp te gebruiken. En dat moeten we nu eigenlijk vergeten. Dat moeten we eigenlijk niet meer gaan gebruiken. We moeten alleen de verschillen tussen beide oren gaan gebruiken. En dat kost tijd en moeite. Ja.
1: En als je ze dan weer afdoet, in jouw geval na 48 dagen, moet je dan ook weer wennen?
2: Dan ben je meteen weer gewend.
1: Oh, okay.
2: Je

0: gewoon, we willen gewoon kijken hoe kunnen wij richting horen, hoe kunnen we leren om te richting horen. Het enige wat misschien relevant zou kunnen zijn, maar dat moeten we nog gaan onderzoeken. Dat doen we ook vaak met mijn collega's van KNO, Keel, Neus en Oor, van het Radboud UMC en bedrijven van gehoorapparaten en cochleaire implantaten. Dat zou ook misschien kunnen helpen met mensen met gehoorstoornissen. Die kennenmerken, die uileoren te geven, zodat ze bijvoorbeeld weer kunnen verticaal richting komen. Want die mensen met gehoorverlies, met die gehoorapparaten, de vorm van de oren kunnen ze niet meer gebruiken. Het enige wat ze nog kunnen gebruiken is de verschil tussen beide oren. En dat is misschien iets wat we willen gaan kijken of dat inderdaad...
1: Ja, maar misschien willen gaan kijken. De ambitie zal toch hoog genoeg zijn om hier meteen mee aan de gang te gaan?
0: Dat willen we zeker doen. Het is alleen of het echt nuttig is, of mensen dat echt kunnen gebruiken, dat moeten we gewoon echt nog testen. Dus dat hebben we nog niet gedaan. En we weten nu ook niet zeker of de hersenen van mensen met gehoorverlies dat ook echt wel aankunnen. Nee. Dus dat misschien het voorzichtig is meer van we weten niet wat eruit komt. Ja. In plaats van dat we niet willen dat we dit gaan testen bij die mensen.
1: Ja. Schiet nog één ding te binnen. Die kerkuilen, dat zijn beesten die je ook gewoon dan in huis hebt, zou ik maar zeggen, in het Radboud Universiteit?
0: Nee, die hebben we helemaal niet. Nee.
1: Je hebt de kennis opgedaan en je weet kennis hoe opgedaan, het met die oren zit.
0: We weten hoe dat in elkaar steekt. En we hebben ook een collega, een van de co-auteurs.
1: Ja.
0: Die heeft ook in Aachen gewerkt. En daar hadden ze wel kerkuilen. Ja. En die weten ook precies hoe die uilenoren in elkaar steken.
1: Ik vind het een fantastisch en heel leuk en spannend onderzoek. En met dank aan de kerkuil. Wie weet gaan we met z'n allen weer een beetje beter horen. Dankjewel, Mark van Manrooy.
0: Graag gedaan.

Alex Warren met Ordinary. Morgen begint de kinderboekenweek en het thema is Spot aan. En zo heet ook het officiële kinderboekenweekliedje. Gezongen door Kinderen voor Kinderen. Tekst geschreven door Jacques Vriends. Die zit hier tegenover. Maar eerst even luisteren naar Spot aan.

0: en playbacks.
1: Ja, de man die dit schreef, dan hoorden we alleen nog maar het refrein van Spot aan. Dus Jacques Vriends, die vrolijk heen en weer ging.
2: Ja.
1: Op zijn eigen tekst en de muziek. Bekend van onder meer wellicht, hè, de bestseller van Achtste, Groepers huilen niet. En ook nog 90 andere boeken. Goedenavond.
2: Hallo.
1: Ja, Spot aan, dat mag je dan schrijven. Is dat leuk, zo'n thema?
2: Nou, zeker, want ik speel al van kind af aan toneel. Mijn ouders hadden een hotel en die hadden weinig tijd voor hun kinderen. En er was een toneelzaaltje en dan met de kinderen uit de buurt speelden we daar voorstellingen. En we deden meestal maar wat en we hadden ook geen tekst, dus vaak draaide het ook uit op ruzie. Ik noem wat, we zeiden dan, nu gaan we vandaag Sneeuwwitje spelen. En dan kregen we ruzie wie de prins mocht spelen, want... Ja. Sneeuwwitje vonden we allemaal heel leuk. Dus dan was er weer gedoe en geharrewar. En toen heb ik op een dag bedacht... Weet je wat, ik ga het eerst opschrijven. Ik ga eerst een toneelstuk schrijven. En zo ben ik ook begonnen met schrijven.
1: Ja.
2: Dus toneel is ook mijn hele leven... speelt het een rol.
1: Maar, en doet u het nog?
2: Nog steeds, ja. Ja,
1: ja?
2: Ja, ik ga zelfs deze kinderboekenweek nog het land in... met een voorstelling rondom mijn boek Grootmoeders

0: grote oren. Dus ik blijf theater trouw.
1: Wat is uw rol?
0: Ik vertel het verhaal. Ik heb mijn grootmoeders grote oren heb ik een aantal klassieke sprookjes opnieuw verteld. En die speel ik dan op het toneel en dan speel ik alle rollen.
1: Wauw. Ja, als je zo vroeg begonnen bent in een hotel van je ouders, dan zit het er wel in, zal ik maar zeggen.
0: Ja.
1: Ja. Dus, 50 jaar geleden dus kwam uw eerste boek uit. Ja. Die rotschool met die fijne klas. Is nou een jubileumeditie uit. 50 jaar geleden, dan ga je toch denken, klopt zo'n verhaal nog? Houdt het nog stand in deze tijd? Wat vindt u?
0: Nou, het bijzondere was dat ik ooit begonnen ben als schoolmeester in Amsterdam. In Buitenveldert op de Merkelbachschool. En het was voor die tijd, en heb ik het over 1970... was het een hele vooruitstrevende school. We deden daar al dingen die nu heel normaal zijn. Kringgesprekken, kinderen zaten in groepjes. We hadden een prachtige schoolbibliotheek. We werkten volgens een Dalton-systeem met taken, weektaken, dagtaken. En dat is ook in het boek terechtgekomen. En dat ik toen schreef. En nu mijn uitgever bedacht om het boek opnieuw uit te brengen, dacht ik, nou, ik ga het nog eens lezen, heel kritisch. En dacht ik, nou, dit kan nog gewoon, want ik kom nog wel vaker op scholen om te vertellen en voor te lezen. Ik heb alleen wat dingen aangepast. Hè. Het bord met een krijtje, ja, dat kennen kinderen.
1: Dat gaat wel digitaal
0: dat tegenwoordig. Dat is een digitaal bord geworden, ja. Een digibord.
1: Maar zijn dus best nog wel veel dingen hetzelfde in het onderwijs, vindt u? Maar het ziet er anders uit. Maar is het niet zo dat de sfeer in, ik weet het niet, in klassen, in groepen heel anders is geworden? Ik heb altijd indruk dat het veel wilder is, dat het veel minder stil is dan dat het vroeger moest zijn.
0: Nou ja, ik weet dat ik en toen ik begon op die school, dat het voor mij ook even wennen was. Omdat ook kinderen mochten elkaar helpen, liepen ook door het lokaal heen. Ja. Maar omdat op die school, en dat heb ik zelf later toen ik directeur werd ook toegepast, als kinderen van jongs af aan gewend zijn om op zo'n manier te werken en ook discipline kunnen opbrengen om in alle rust te werken, en als ze elkaar iets uitleggen om dat zachtjes te doen en in groepen te werken, dan is dat iets wat toen al gebeurde in die klasse en nu nog steeds gebeurt.
1: Ja. Ja. Als we nou naar uw boeken gaan, zijn de thema's dan in die 50 jaar veranderd? Want u schrijft vaak vanuit de realiteit, hè? Wat u zelf soms heeft meegemaakt of heeft gezien of gehoord.
0: Ja, ja. Iets wat me op een of andere manier raakt, daar schrijf ik dan over.
1: Waarom moet dat eigenlijk? Waarom doet u dat?
0: Nou, ik denk dat het altijd zo werkt bij mij. Ik loop tegen iets aan, of ik hoor iets, of ik heb iets meegemaakt, en dat blijft dan een rol spelen. Een heel ander voorbeeld. Ik woon een aantal jaren in Zuid-Limburg. Ontmoette daar een paar oud-mijnwerkers. Hoorde daar de verhalen over de mijnen. En dacht, hé, wat bijzonder. Want het zijn hele wisselende verhalen. Aan de ene kant, dus, we gingen naar beneden, we lieten elkaar niet in de steek. Hè. Aan de andere kant van de stoflongen. En we moesten, het stuk moest eruit, de opzichters. Maar die mannen die dan ook tegen me zeiden, toen ik met ze in gesprek raakte, we zouden wel terug willen. En dan begint er bij mij iets te
1: combinatie van hardheid en weemoed.
0: Ja, en dan ga ik denken van, als je nou als kind opgroeit in zo'n kolonie, in zo'n mijnwerkersdorp, wat doet dat dan met je als kind? En
1: doet u dan veel research?
0: Ja, zeker wel. Voor dit soort boeken zeker. En een van mijn laatste boeken, wat nu ook een themaboek is in de Kinderboekenweek, is Kermiskind. En het gaat over een kermisfamilie, maar dan van 100 jaar geleden, die van de ene kermis naar de andere trekken om voorstellingen te spelen. En dan doe je natuurlijk ook heel veel onderzoek.
1: Ja, dan gaat u 100 jaar terug. Maar toen u jong was, las u Arendsoog, heb ik gehoord.
0: Ja.
1: Dat is fictie. Dat las het overigens zelf ook heel graag.
0: Ja. Maar nee,
1: waarom, als je daar als kind zo gek van bent, waarom raakt u dan af van de fictie en gebruikt u de realiteit voornamelijk?
0: Nou, en dat kwam omdat ik las, Arendsoog las ik vooral omdat het op school werd voorgelezen, want bij mij thuis was er weinig tijd om voor te lezen. En daardoor ben ik Arendsoog gaan lezen, want ik wilde weten hoe het afliep, want die broeders, ik zat bij de broeders op school, die hielden altijd op spannende momenten op. En toen ik alle Arendsoogen uit had, toen zei iemand in de bibliotheek tegen mij, de juffrouw van de bibliotheek, ja, je hebt nou alle Arendsoogen uit, ik heb hier een boek. Daar komen ook heel veel cowboys en indianen in voor. En dat was de kinderkaravaan van Ann Rutgers van der Loef. Mm-hmm. Is een naam die bijna
1: vaag.
0: Ja, vaag. Was in mijn jeugd een van de grote kinderboekenschrijvers. Zo relatief is dus bekendheid, denk ik dan altijd maar.
1: Ja.
0: En ik las dat boek en ik ontdekte ineens dat er ook boeken waren die over echte mensen gingen. Kijk, ja. Het Arendsoog, die was alleen maar goed. Ja. Er zat geen vlekje aan.
1: Nee. En overigens, witte veten, klein tussenvraagje. Indiaan, kan het nog?
0: Dat in deze tijd, ja? dat nee, ik denk het niet meer.
1: Nee,
0: dat, nee, maar,
1: kunnen kinderboekenschrijvers eigenlijk de concurrentie aan met ja, wat er nu aan de hand is? Mobiele telefoons?
0: Nou ja, ik denk
1: social media?
0: Ik denk dat het ontzettend belangrijk is dat op scholen dat we blijven voorlezen. Dat we kinderen tijd geven om zelf te lezen. Ze ook heel veel boeken aanreiken. Leerkrachten zelf ook lezen als kinderen lezen. Want laten we eerlijk zijn, ik weet dat ik als meester, als je dan, ik noem maar wat, een geschiedenisverhaal vertelt en je hebt van alles gedaan. En dan zeg je wel op een zeker moment tegen kinderen, nou, ga nu bladzijde 14 tot en met 21 lezen. En kinderen die leeservaring hebben, omdat ze ontdekt hebben wat leesplezier is, want dan doe je natuurlijk die ervaring op, die gaan geschiedenis doen. Maar kinderen die geen leeservaring hebben, die denken, hoe kom ik ooit door die bladzijden heen?
1: Ja.
0: Dus je werpt eigenlijk ook voor kinderen die je niet de kans geeft om plezier te krijgen in lezen, werp je eigenlijk een barricade op, hè?
1: Ja.
0: In het onderwijs.
1: Ja.
0: En daarom is het denk ik heel belangrijk om je best te doen om kinderen aan het lezen te krijgen.
1: Ja. En dat doet u, hè? Want u heeft miljoenen boeken verkocht. Miljoenen kinderen die lezen het. En ze blijft doen. Kennelijk haakt u steeds aan bij de tijd. Hoe doet u dat?
0: Ja, dat vind ik een mooie vraag. Ja, ik denk dat het gewoon de onderwerpen zijn die waar je op een zeker moment tegenaan loopt en denk, ja, dat vind ik interessant. En dan praat ik er met mijn uitgever over. En als die dan roept, ja, doen. Dan ga ik daarmee aan de slag. Ja.
1: Ik heb een hele goede tip voor u. Dus net zitten luisteren, meneer Vriends. De kerkuil. De oren van de kerkuil.
0: Ja.
1: We hebben er samen echt van genoten. Ik zag het aan uw gezicht toen ik binnenkwam. Ik ga u heel veel plezier wensen met de kinderboekenweek en al uw boeken en al uw verhalen. Dank u wel voor uw komst.
0: Nou, dank je wel. Graag gedaan.
2: Het is 5:55.
1: Morgen is het 30 september en dat is volgens het CBS de dag waarop de meeste Nederlanders jarig zijn. Ongeveer 44.000. Als we terugrekenen, moeten al die jarigen dan ergens tussen kerst en oud en nieuw zijn verwekt. Goedenavond, seksuoloog Kokkie Drost. Ja, een beetje gekke start van een raar onderwerp weer eigenlijk. Van de kerkuil naar meneer seksuoloog hierover. Waarom worden er zoveel kinderen verwekt rond die feestdagen?
3: Ja, nou ja, je kunt het natuurlijk heel simpel verklaren. Het is buiten koud en binnen is het warm. Het is donker, het is gezellig. Je kruipt lekker tegen elkaar aan. En je denkt nog eens na hoe gelukkig je bent. En je denkt, één kindje kan nog best. En voilà, 9 maanden later hebben we een babyboom.
1: Ik vind het een mooi romantisch verhaal. Maar ik kan me toch ook heel veel ruzies herinneren rond de kerst. Waarbij mijn ouders wellicht voor het eerst in hun leven apart sliepen.
3: Oh, kijk, ja.
1: Ik zeg maar wat,
3: extreme.
1: Sorry?
3: Ja, bij wijze van spreken. Ik begrijp het. Nee, het zijn best wel twee extremen. Kijk, feestdagen leggen de kwetsbaarheden in de relatie bloot. Je hebt zeg maar in januari ook heel veel mensen die gaan scheiden natuurlijk. Maar het kan juist ook de sterke kanten van een relatie blootleggen. En ik moet eerlijk zeggen, soms is het ook gewoon zo gezellig en is de wijn in de man en de wijsheid in de kan, dat er ook wel eens spontaan een kindje kan verwekt worden. Dus het is niet altijd per se dat mensen heel diep nadenken over, ja, we gaan nu een kind verwekken.
1: Ja.
3: Maar je ziet het wel, dat is heel grappig, want je hebt de donkerste dagen van het jaar allemaal zo rond kerst. Het is natuurlijk heel veelzeggend dat als er een stroomstoring is, bijvoorbeeld in Nederland, dat we ons massaal gaan voortplanten.
1: Oh ja, is dat echt zo?
3: Ja, dat is echt zo, ja.
1: Oh, okay.
3: Zeg maar wezen, of tenminste, je hoort het vaker als een stroomstoring is, dat je dan ook 9 maanden later een piek ziet in het geboortecijfer.
1: Ja, maar bijvoorbeeld een goede voetbalwedstrijd waar iedereen euforisch van achter de televisie vandaan komt en dan het bed induikt.
3: Ja, dat
1: en ook gelijk de naam maar verzint voor 9 maanden later. Een voetbalnaam.
3: Ja, nou, er moet ook wel een soort van emotionele toenadering zijn. Kijk, weet je, een kind, laat ik het anders duiden. Je kunt zwanger raken van seks. Maar niet van elke seks word je altijd per definitie zwanger. Heel vaak denken mensen ook wel bewust na van, hey, is er nog aan deze kersttafel nog ruimte voor een kindje? Maakt het ons heel erg gelukkig. En dan kan ik me voorstellen dat als je vandaag 9 maanden geleden hebt bedacht, hey, het is voor ons wel eens tijd om een prachtig nieuw schepseltje op de wereld te zetten. Ja, dat die donkere dagen, dat die uitstekend geschikt zijn om samen te besluiten, weet je wat, 30 september vieren wij een nieuw leven.
1: Ach, wat mooi. Nou, dank u wel. Seksuoloog Kokkie Drost, dit was Met het oog op morgen. Morgen zit hier Rob Tripp en ik wens u nog een hele mooie nacht.
2: Radio 1.
4: podcast.
5: Meestal zitten we samen in rechtbanken.
6: Ja.
5: Of in de auto op weg naar een rechtbank.
7: In de podcast Belleman en Van Dop ontleden rechtbankverslaggevers Saskia Belleman en Jules Van Dop een strafzaak die week volop in de belangstelling staat.
8: Het trof mij toch wel dat hij eigenlijk tot een paar jaar geleden eigenlijk een heel normaal leven leidde.
9: Als je zeker het laatste deel van het vonnis leest van de rechtbank, hebben ze daar heel goed over nagedacht.
7: Samen met advocaten, officieren, slachtoffers of nabestaanden.
10: Dat je dan ook eens denkt, wat zou hierna gebeuren?
11: Ligt u daar ook wel eens wakker van?
7: Belleman en Van Dop, een podcast van BNNVARA. Nu op NPO Luister.
12: In een tijd waarin machthebbers verdeeldheid zaaien en de waarheid onder druk staat, is betrouwbare journalistiek essentieel. Word daarom nu lid van De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl en maak onafhankelijke journalistiek mogelijk.
13: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
12: Probeer De Correspondent een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand.
14: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. En toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van haar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
15: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
16: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
15: Bezoek onze zorgvilla's tijdens de open dag op 3 oktober. Kijk op domusvaluas.nl.
17: Plannen. Meten. Rekenen. Leveren. Regelen. Maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
18: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt, de verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
17: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: NPO Radio 1.
19: Middernacht, het begin van woensdag 30 september. Irma de Vries met het NOS-journaal. In het centrum van Arnhem zijn meerdere gewonden gevallen bij een steekincident. Dat zegt een woordvoerder van de politie. Kort na 9:30 werden er op 3 plekken in het centrum steekincidenten gemeld. Volgens de Gelderlander zou daar een grote ruzie aan vooraf zijn gegaan en zijn er zeker 3 mensen aangehouden. De politie rukte uit met veel wagens en veel agenten liepen in kogelwerende vesten, schrijft de regionale krant. Als er geen akkoord komt over besparingen op de sociale zekerheid, denkt het kabinet 1,2 miljard euro te moeten bezuinigen op onderwijs. Uit stukken in handen van de NOS blijkt dat de coalitiepartijen een geheime afspraak hebben gemaakt. Daarin staat hoe het tekort van 3 miljard over de ministeries moet worden opgevangen als er niets komt uit de gesprekken met de vakbonden. De directeur van de Eiffeltoren in Parijs stapt eind dit jaar op. Zijn positie werd onhoudbaar nadat de directeur vrouwelijke medewerkers begin deze maand wegstuurde. Dat deed hij op verzoek van een groep conservatieve hindoes die dag de Eiffeltoren wilden bezoeken. En de Britse politie heeft geen explosieven gevonden in de busjes van de verdachten van het plannen van een terroristische aanslag op luchtmachtbasis Fairford. Afgelopen weekend werden 5 mannen opgepakt nadat een inwoner ze met bivakmutsen bij de legerbasis had gezien en ze alarm sloeg. Volgens de Britse politie lag er wel een onbekende hoeveelheid brandstof in de bestelbusjes. Het motief is nog steeds onduidelijk. De VS wijst naar Iran omdat op de basis Amerikaanse bommenwerpers staan die gebruikt zijn voor aanvallen op Iran. En het weer, het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw warm na zomerweer met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond volgen enkele buien, waardoor het ook weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.
7: NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Femke van der Laan.
4: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Er zijn ook dagen waarop we alleen maar zingen, schrijft mijn gast van vannacht in haar nieuwe boek. Met haar broer zingt ze om de woorden heen. Marja Vuijsje zit bij mij in de studio. Schrijfster is mijn gast. Van boeken als Ons kamp, een min of meer Joodse geschiedenis, De kleine de Beauvoir en Volgend jaar in Teheran. En voor mij op tafel ligt nu Een broer in Jeruzalem. Hierin schrijft ze over haar grote broer Wim, die naar Israël emigreerde toen zij 7 jaar oud was. En ze schrijft over wat er tussen hen nog wel en niet meer te overbruggen valt. Er zijn ook dagen waarop we alleen maar zingen, schrijft mijn gast. En gelukkig waren er dagen waarop ze schreef, zodat wij dit nu kunnen lezen. Marja Vuijsje is geboren in 1955. Welkom.
6: Ja, ja, klopt. Dankjewel.
4: Ja, klopt.
6: Goed
4: zo. Tot nu toe klopt alles. En het klopt ook dat jij sinds 7 oktober 2023 vaak de vraag krijgt: hoe is het met je broer in Israël?
6: Ja, sinds 7 oktober krijg ik die vraag om de haverklap.
4: En jij schrijft eigenlijk geen idee. Want strijk en zet hetzelfde antwoord. Alles gaat hier zijn gangetje.
6: Ja, dat is zo. Ja, mijn broer is een nogal gebarricadeerd persoon. Die stoer doet over alles. Dat deed hij geloof ik vroeger ook al. En ik weet eigenlijk niet hoe het met hem gaat. Ja, ik weet hoe het met zijn gezondheid gaat. En we hebben van die gesprekken. Nou, denk ik dat in families wel vaker zo is. Tussen broers en zussen. Dat je eigenlijk geen idee hebt. Omdat je zo verschillende kanten op bent gegaan. En omdat je niet gewend bent om met elkaar over diepe emotionele dingen te praten. En wij helemaal niet. We komen helemaal niet uit een intellectueel gezin. En helemaal niet uit een gezin waar veel gepraat werd over hoe je je eigenlijk voelde.
4: Nee, het gemoed deed niet ter zake.
6: Het gemoed deed niet ter zake, nee. En mijn broer heeft dat gehandhaafd. In die zin is hij een jongen uit de jaren 50 een beetje gebleven.
4: Zullen we naar dat gezin gaan kijken? Want je bent opgegroeid in de Bankastraat.
6: Ja.
4: Je ouders gemengd gehuwd.
6: Ja.
4: Zoals zoveel, schrijf je. Het handjevol Joden dat nog in de omgeving van onze straat woonde, hoorde net als vader bij de na de Tweede Wereldoorlog snel gegroeide groep van gemengd gehuwden die op kippensoep, boterkoek en matzes met Pesach na vrijwel niets meer deden aan wat wij Jiddischkeit noemden.
6: Ja, dat klopt. Ja. Nou ja, je had na de oorlog niet zoveel Joden meer, hè? Ook niet in Amsterdam. En de meeste zijn een beetje, dat was bij ons in de buurt ook zo. Amsterdam-Oost was voor de oorlog grotendeels een Joodse buurt geweest. En daar met name de Transvaalbuurt. Wij woonden in een buurt die daar een beetje aan schuurde. En daar was eigenlijk niks meer van over. En de hele wereld waarin mijn vader nog was groot geworden en volwassen was geworden en ook nog was getrouwd voor de oorlog, die was eigenlijk verdwenen. Hij kwam uit een verdwenen wereld en dat gold voor heel veel Amsterdamse Joden. En de meeste, het gemengde huwelijk, werd ook al voor de oorlog door sommige mensen als een bedreiging gezien. Maar na de oorlog was het heel gewoon om een niet-Joodse partner te trouwen.
4: En alleen nog maar, ja, voor de vorm een beetje Joodse gewoontes, kan je het zo zeggen?
6: Nou, nee, uit sentimentaliteit ook. En je had natuurlijk in Amsterdam een cultuur waarin heel veel niet-Joden ook een beetje angejiddeld waren, zeg maar. En mijn moeder hoorde daar ook bij. Zij had
4: de woorden kennen en de.
6: En ze had altijd op ateliers gewerkt met Joodse collega's, meisjes, met wie ze bevriend raakten. In de familie van mijn moeder was het heel gewoon om een Joodse partner te hebben. Dus zij was heel erg iemand die ook al tamelijk veel Jiddische woorden gebruikte en uiteindelijk ook redelijke kippensoep kon koken. En eigenlijk, ik vind nog steeds de beste boterkoek.
20: Vanzelfsprekend.
6: Maar het Joodse was een verwaterd soort Jodendom. En een beetje een. Het Jodendom was ook natuurlijk een beetje besmet geraakt. Van het feit dat je Joods was, had je niet veel goeds opgeleverd.
20: Het was
6: zeg maar.
20: Ingewikkeld.
6: Het was ingewikkeld. En mijn vader kwam zelf uit een gezin dat al grotendeels afstand had genomen van heel veel Joodse tradities. Mijn grootouders hoorden bij de...
20: Het rode nest.
6: Hij kwam uit een rood nest, ja. Zij hoorden bij de vele Joden die socialist, sociaaldemocraat waren geworden. En alle Joodse wetten een beetje inruilden voor de wijze woorden van Wieboud. En in die sfeer ben ik eigenlijk ook nog wel opgegroeid. Wij hoorden vanzelfsprekend nog steeds bij de Joodse... Bij de rode familie. Ja. We hadden een abonnement op het Parool. Lid van de VARA. Mijn ouders stemden op de Partij van de Arbeid.
20: Helemaal netjes in het zeiltje.
6: Alles netjes in het zeiltje, ja.
20: En je beschrijft dat nou ja, de delen van het verleden die werden met rust gelaten. Vooral over de mensen die niet terug waren gekomen.
6: Ja.
20: En andere delen, daar werd juist over verteld. Zeker door je vader.
6: Nou ja, mijn vader had een helder verhaal over de oorlog. Hij had Auschwitz overleefd. Omdat hij in het kamporkest terecht was gekomen. Hij had daar auditie gedaan, was aangenomen.
20: Wat speelde hij?
6: Trombone in dat kamporkest. En hij vertelde wel over dat kamp, veel over dat kamp. Vooral als we zaten te eten eigenlijk. En als ik mijn bord niet leeg had, wat steeds vaker gebeurde eigenlijk. Vooral nadat mijn broer naar Israël was vertrokken.
20: Maar een soort van in het kamp hadden we hiervan gesmuld?
6: Nee, dan kwam in het kamp hadden ze bedorven koolsoep. En dat werd elke dag weer opgediend, zou je kunnen zeggen. Maar het was wel een verhaal met een goede afloop. En het had een heel hoog Hollywood gehalte, omdat hij dus in dat orkest terecht kwam en daar de sterren van de hemel speelde. Althans, dat was het beeld wat hij dan ophing. En daardoor had hij het ook overleefd.
20: Ja,
6: de muziek had zijn leven gered.
20: Je schrijft in je boek dat jij had uitgezocht dat de kans dat het nou echt een virtuoos orkest is geweest, dat niet zo groot is.
6: Nou, ik had in mijn... Ik heb een boek geschreven dat heet Ons Kamp. En daarin heb ik eigenlijk die hele Joodse geschiedenis aan de hand van mijn eigen familie beschreven. En toen was ik nog een beetje te dicht bij mijn vaders verhaal gebleven. Dat helder verhaal. Waarvan ik dacht, nou, zo. Het zal wel Jiddisch overdreven zijn allemaal. Maar niet zo lang geleden werd ik gewezen op een onderzoek van iemand die onderzoek had gedaan naar muziek onder beroerde omstandigheden. En hij was erachter gekomen dat kamporkest op het moment dat mijn vader erin kwam, dat was in het najaar van 1944, dus een beetje aan het einde van de oorlog, en een paar maanden eigenlijk voordat het kamp ontruimd werd, dat het toen niet zoveel meer voorstelde. Dat het toch vooral een paar uitgeteerde amateurs waren, vooral met een paar professionals die in dat kamporkest zaten.
20: Je schrijft in je boek, Wim, dat is je broer, Wim vindt dat hij zijn hart terughoudender had moeten luchten. Ik geloof dat vaders gedrag voor ons draaglijker was dan het hardnekkige zwijgen dat gebruikelijk was onder overlevenden van concentratiekampen of de stilte van een van onze ooms die alleen maar ondergedoken had gezeten. Vader maakte er een griezelig sprookje van met een happy end. Het was allemaal heel erg verschrikkelijk geweest, maar hij had het dankzij de muziek overleefd. Hij had gewonnen van Adolf Hitler, want hij zat nu toch maar mooi op zijn eigen gemakkelijke stoel bij zijn eigen warme kachel en iets lekkers bij de thee in zijn eigen stad weer gelukkig te wezen met zijn vrouw en kinderen.
6: Ja.
20: Jij heeft het niet als belastend ervaren? Die verhalen?
6: Nou ja, als kind helemaal niet. Omdat het is meer terugkijkend. Hè? Als ik dit verhaal vertel aan mensen die er niet bij waren en groot zijn en opgegroeid zijn in een wereld waarin er gedacht wordt dat alle kinderen van concentratiekamp slachtoffers ook een slachtoffer zijn, dan klinkt het heel zwaar. Elke keer als we zaten te eten kwam die soep weer. Maar de manier waarop mijn vader erover praatte, over het kamp dan, had altijd ook wel streepjes licht. die daar doorheen schenen. En als kind neem je de wereld zoals hij is. Ja. Ik had het laatst met iemand over... dat in mijn jeugd... een heleboel vrienden van mijn ouders waren ook overlevenden. Soms ook van Auschwitz. Veel mensen met een nummer op hun arm. En soms zaten die ook, mijn vader en een van die vrienden... daarover te praten. En... dat hoorde er dan bij. Als kind accepteer je de wereld zoals je die aantreft. Maar bij mij is het ook dat ik zelfs terugkijkend... niet het gevoel heb dat het zo verschrikkelijk zwaar was. Maar, en dat heeft te maken met hoe mijn vader dat deed.
20: De lichtheid.
6: En ook de... Nou, toch de openheid. Je kon hem ook van alles vragen. Niet over de mensen die niet teruggekomen waren, die vergast waren. Daarvan wist je, daar moet je niet aankomen, want daar wordt niks over gezegd. Een paar zinnen misschien. Maar dat accepteer je als kind voor wat het is. En toen ik groter werd en ouder werd, vanaf mijn 11e vond ik het gewoon stom vervelend. Irritant, de hele tijd, het kamp. Dan heb je hem weer met zijn kamp. En toen ik nog ouder werd, toen ik boven de 30 kwam... begon ik veel meer te begrijpen van hoe hij het deed. Gelukkig heb ik dat nog meegemaakt terwijl hij leefde. En begreep ik ook dat je daar ook niet aan moest zitten. Aan zijn ouders en zijn zuster en zijn broer. En al die mensen, die hele wereld van hem, die verdwenen was. Dat kwam af en toe even opzetten.
20: En verder gewoon...
6: in kleine mededelingen. Maar niet als groot gespreksonderwerp. Maar ik denk dat het inderdaad veel zwaarder is als je een vader of een moeder hebt die helemaal niks, die echt helemaal gebarricadeerd zijn over dit onderwerp.
20: Omdat je als kind toch ergens context nodig hebt.
6: Ja, of het idee dat je erbij kan. Ik was thuis de enige die de oorlog niet had meegemaakt.
20: Ja, want jouw broer Wim was er al.
6: Ja, mijn broer is uit een eerste huwelijk van mijn vader. Een vooroorlogshuwelijk. En dat is na de oorlog mijn vaders eerste vrouw. Dus de moeder van mijn broer. En later kwam er nog een halfzus bij. Zij hebben allebei de kampen overleefd. Wonder boven wonder.
20: De ouders?
6: Van mijn broer, ja.
20: Ja, en jouw broer en zijn zus, de onderduik.
6: Ja, die zijn als hele kleine kinderen... meegegeven voor de onderduik. Zijn allebei in Friesland ondergedoken geweest. Allebei de een... op verschillende plekken. Dus ze zijn uit elkaar, al in de oorlog uit elkaar gehaald. En na de oorlog, na de scheiding van hun ouders...
20: Kreeg de een en de ander de ander.
6: Precies, ja.
20: En jouw broer werd toegewezen aan je vader?
6: Ja.
20: Maar jouw broer ging naar een weeshuis?
6: Nou ja, mijn broer werd wel aan mijn vader toegewezen. Maar mijn vader had geen huis en moest natuurlijk werken. En had ergens een kamertje bij een hospita. En mijn broer heeft uiteindelijk heel veel jaren in de Bergstichting doorgebracht.
20: En je noemt het een plek met deerniswekkende kinderen.
6: Nou, dat dachten wij.
20: Allemaal heel zielig.
6: Ja, ik dacht in onze familie werd er over de Bergstichting gepraat alsof het iets heel... Eigenlijk was het een taboe dat hij daar had gezeten.
20: Je bent met mensen gaan praten die er gezeten
6: hebben. Ja, ja.
20: Wat voor beeld kreeg je ervan?
6: Nou ja, het beeld... ik heb er met mijn broer ook over gepraat. Sinds mijn broer wist dat ik met dit boek bezig was... ging hij ook steeds meer vertellen over vroeger. En voor zover hij dat doet. Maar hij... En dat heb ik van meer mensen gehoord... die in de Bergstichting hebben gezeten. Dat het eigenlijk een hele prettige plek was voor heel veel kinderen.
20: Ja, hij zegt erover, ik meen het. Ik heb de beste jeugd gehad die je kunt hebben. Ik heb er geleerd hoe de wereld in elkaar zit. In de Bergstichting waren de oudste kinderen de baas over jongere kinderen. En de jongere kinderen over de kleintjes. Er werd vaak gevochten en het was heel gewoon dat sterke kinderen speelgoed afpakten van kinderen die zwakker waren dan zij. Er was ook een jongen die wel eens zomaar gewelddadig werd. Hij had een concentratiekamp overleefd en had soms griezelige driftbuien. Als er dan geen oudere jongens waren die je in bescherming namen, maakte je dat je wegkwam. Ik heb al jong geleerd dat je uiteindelijk overal alleen voor staat. Daardoor ben ik vroeg zelfstandig geworden. En dan zeg jij, en dat vind jij, een goede jeugd.
6: Ja, ja, maar hij, dat vindt hij. En dat is één kant van de Bergstichting, wat hij beschrijft. Dus die kinderen die elkaar onderdrukken, zou je kunnen zeggen. Maar het andere verhaal van de Bergstichting, en dat heeft hij ook, is dat kinderen ook voor elkaar wel zorgden. En wat hij zich vooral herinnerde van de Bergstichting is de vrijheid. Dat er niet zo erg op die kinderen werd gelet door de leiding. Dat ze naar sport gingen, dat als ze muziek wilden maken, dat ze dan muziek konden maken.
20: Toen kwam een rabbi langs, maar er ging niemand heen.
6: Nee, daar ging niemand heen. En er was ook meneer Keilson, hè, de bekende psychiater, die ging ook met Wim praten. En daarvan snapte hij helemaal niet wat die meneer Keilson eigenlijk van hem wilde. Want hij had nergens last van. Hij heeft nog steeds nergens last
20: Panzer.
6: Van, vindt hij. Maar die vrijheid en die velden en die openheid en die, ja, die herinnert niet alleen hij zich, maar ook andere mensen die ik heb gesproken uit de, die als kind in de Bergstichting hebben gezeten, ook als prettig eigenlijk.
20: En die schaamte die je noemt, die zat er omdat hij in een weeshuis zat.
6: Ja.
20: Omdat je vader.
6: En het was natuurlijk een weeshuis waar grotendeels kinderen zaten van wie de ouders niet vermoord waren, niet teruggekomen waren. Het zaten wel meer kinderen, zoals Wim hoor, van wie, voor wie de ouders tijdelijk niet voor die kinderen konden zorgen. Of nou ja, dat gebeurde wel vaker. Maar er zaten heel veel kinderen van wie de ouders niet terugkwamen. En om wie ook een beetje gevochten is. Hè? Van wie zijn die kinderen eigenlijk? Dat was bij mijn broer niet aan de hand. Hij had een vader.
20: Dat is helder. En hij ging
6: familie,
20: ook. Bij jullie, kort na jouw geboorte is hij weer bij jullie komen.
6: Toen ik 3 maanden was, toen kregen mijn ouders een echte woning. En in de Bankastraat. En toen is hij eigenlijk meteen bij ons komen wonen. Ja,
20: ja, er zit een best leeftijdsverschil tussen jullie.
6: Ja, 12 jaar.
20: Ja, dus je vindt hem gewoon eigenlijk al gewoon oud. Maar wel fantastisch. Je wil later wel met hem trouwen. En
6: hij
20: leert je lezen. En
6: ja.
20: Hij leert je dansen. Niet met succes, maar hij doet wel pogingen.
6: Ja, ja.
20: Het klinkt op die momenten als een heerlijke grote broer.
6: Ja, maar dat zijn, denk ik, hele romantisch ingekleurde herinneringen. Dat is allemaal wel gebeurd, hoor. Hij heeft mij lezen geleerd. Hij ging met mij naar de bioscoop. Hij paste op mij. En hij ging ook met mij eendjes voeren in het Oostpark. Dat is allemaal feitelijk juist. Maar de warmte die over mij komt als ik denk aan die periode van voor mijn 7e, toen mijn broer nog thuis was, die lijkt mij overdreven, maar je geheugen doet dat soms.
20: Ja, en ja, laat het fijne herinneringen zijn, toch?
6: Oh ja, ik koester dat. Ja, ja.
20: En je schrijft ook, over sionisme heb ik hem nooit horen praten.
6: Nee, het sionisme was bij ons thuis eigenlijk nooit een issue.
20: Nee, Ajax was belangrijk, het Songfestival was belangrijk, ja. Sionisme.
6: Ajax was veel belangrijker, ja. Nee, wij in ons gezin, wij hadden ook helemaal geen sionistische literatuur of zo. Herzl, nooit gelezen. Mijn vader ook niet, volgens mij.
20: En je schrijft wel, van, net als in de rest van Nederland, een vanzelfsprekende loyaliteit aan
6: Israël. Dat wel.
20: En,
6: ja.
20: En dat hij ook wel voortkomt uit achterdocht naar de Nederlandse autoriteiten.
6: Ja, ja, ja.
20: Maar dat waren geen dingen waar Wim zich echt mee bezig hield.
6: Nou ja, Wim was 19 toen hij naar Israël ging. In 1962, in een tijd waarin heel veel jongeren, Joodse jongeren, maar ook niet-Joodse jongeren, die eventjes weg wilden of de wereld wilden verkennen, lag Israël heel erg voor de hand. Israël was een land dat ook door niet-Joodse ouders werd gekoesterd. En waar je naartoe mocht. Naar de kibbutz. En,
20: ja, een geslaagd laboratorium van progressieve principes.
6: Ja, zo werd het gekeken. Zo werd het.
20: En je zegt over Wim, hij heeft zichzelf nooit sionist genoemd. Ook niet toen hij op zijn 19e, bij uitstek een leeftijd waarop je kan vallen voor een of andere totaalvisie, naar Israël emigreerde. Hij was en bleef een geinponum voor wie elke vorm van ideologische bevlogenheid in de eerste plaats aanleiding biedt om ironische grapjes te maken.
6: Ja, zo is het.
20: En zo beschrijf je vader ook. Ideologie, dat is gewoon.
6: Mijn vader was wel heel erg trouw aan de sociaal-democratische principes.
20: En daar werden geen grapjes over gemaakt?
6: Nou, ook wel. Maar mijn vader kon nog wel eens welgemeend uitspraken doen. Van, hij citeerde Wieboud ook wel. Want daar was hij mee opgegroeid. Hè. Er is maar één volk, de mensheid. Er is maar één land, de wereld. Er is maar één geloof, de liefde. Dat is wel de sfeer die mijn vader vasthield. Alleen bij mijn vader was ook dat bedekt met een redelijke hoeveelheid ironie. Omdat, ja, uiteindelijk
20: Leek het niet zo te zijn.
6: Uiteindelijk zijn al die Joden die in het socialisme geloofden wel in Auschwitz terechtgekomen.
20: Sta je daar met je
6: meeste.
20: Ja.
6: Maar mijn broer is vooral apolitiek geweest en is dat eigenlijk nog steeds.
20: Je hebt het van alle kanten bekeken. Maar heb je antwoord op de vraag waarom hij ging?
6: Ja, nou ja, ik heb het daar wel eens met hem over gehad. En wat hij daar dan over zegt is, ik was niet zo gelukkig in Nederland. En ik dacht dat ik daar gelukkiger kon worden.
20: En zat er ook iets bij van ergens bij horen?
6: Nee, dat vindt hij van niet. Nee.
20: En jij?
6: Nee, dat geloof ik ook van hem. Nee, hij is iemand die vindt dat hij nergens bij hoort. Hij is in Israël terechtgekomen op zijn 19e... omdat Israël voor de hand lag als Joodse jongen. Als je de wereld in wilde, dan lag Israël erg voor de hand. En hij is daar blijven hangen, een beetje. En zo voelt hij dat nog steeds.
20: Je beschrijft in je boek dat, nou ja, dat onder andere dat je herinneringen aan zijn vertrek hardnekkig onbetrouwbaar zijn. Dus dat je niet meer precies weet hoe het ging.
6: Ja.
20: Je voelde je duidelijk in de steek gelaten.
6: Ja.
20: En op een gegeven moment slaat het op in een soort weerzin, juist door zijn afwezigheid. Omdat het de hele tijd over zijn afwezigheid ging.
6: Ja, natuurlijk. Ja. Nou ja, hij was er niet. En als je in 1962 ging emigreren.
20: Was heel ver weg.
6: Het bleek uiteindelijk een echte emigratie voor altijd te zijn. Dat was natuurlijk voor mijn ouders. Die hadden altijd aldoor nog de illusie dat ze hem nog wel weer eens terug zouden kunnen verleiden. Dat mislukt, duidelijk. Maar dan verdween je echt uit je leven.
20: Af en toe een luchtpostbrief.
6: Ja, nee, dat was in de jaren 50 gingen er heel veel Nederlanders naar Canada of naar Australië.
20: Nooit meer van gehoord.
6: Nou ja, daar kreeg je ook af en toe een luchtpostbrief die nietszeggend was. En dat was bij mijn broer ook zo. Maar omdat Israël wel heel. Wij hadden de boterkoek en de kippensoep, maar Israël was wel, ook doordat mijn broer daar woonde, duidelijk onderdeel van onze identiteit. En er was steeds iets aan de hand in Israël.
20: Er was zorg.
6: Ja, er was zorg over. En dus net zoals ik weerzin kreeg op mijn 11e... tegen al die kampverhalen van mijn vader, kreeg ik ook in de loop van de tijd weerzin tegen dat Israël wat zo'n prominente rol moest spelen. En die broer die er helemaal niet was, die mij in de steek had gelaten. Ja.
20: Je bent erheen gegaan voor het eerst, ook als eerste van het gezin.
6: Ja.
20: Toen je 16 was, geslaagd voor de MULO.
6: Ja.
20: En als cadeau mocht jij het vliegtuig in.
6: Ja, ja, ik was de eerste die vloog. Ja, ik weet nog dat ik vloog KLM. en het was in de tijd dat je nog mocht roken in het vliegtuig. En ik weet dat ik bij een raampje zat, helemaal alleen. Die twee stoelen naast mij waren leeg. En dat ik de ene sigaret na de andere zat te roken.
20: Voelde je je groot?
6: Nee, ik was doodsbang. Ik vond het zo eng. Ja, ik had mijn broer al jaren niet gezien. Ik had toch wel een beetje zo'n idee van, oh, dan ga ik naar mijn grote broer. Maar ik had ook een fysiek grote broer in mijn hoofd. En mijn broer kwam mij afhalen van het vliegveld, wat toen nog Loet heette. Het heet tegenwoordig Ben Gurion. En het leek eigenlijk helemaal niet, nou ja, niet een klein mannetje, maar hij was helemaal niet zo groot. En het was ook vreemd. We moesten echt weer aan elkaar wennen, denk ik.
20: Ja, maar dat lukt ook niet echt, beschrijf je.
6: Nee, ik had meer mijn contact met mijn schoonzus. Hij was toen al een paar jaar getrouwd. Had ook zijn eerste kind. Dat was een kind van 9 maanden toen, mijn nichtje. is nu in de 50. En ik had eigenlijk meer openhartig contact met zijn vrouw dan met hem. Ja,
20: ja, zij stuurt jullie ook naar Yad Vashem.
6: Ja.
20: Met z'n tweeën.
6: Ja.
20: Waar jullie eigenlijk een beetje rondlopen van ja, wat doen we hier?
6: Nou ja. Ja, het wordt, mijn schoonzus komt uit Bagdad, hè, komt uit een Iraakse familie. En toen zij met mijn broer ging trouwen, begon ze belangstelling meer te krijgen voor die geschiedenis van de Shoah. En zij, Yad Vashem, was nog niet zo heel lang open toen ik daar de eerste keer naartoe ging. Het grote museum en herdenkingscentrum van de Holocaust, zoals het ging heten. En zij was daar heel erg van onder de indruk. De foto's en de enorm veel informatie. Foto's, filmpjes over heel Europa. Wat daar allemaal met de Joden was gebeurd. En op een of andere manier hadden mijn broer en ik een beetje dezelfde reactie. Namelijk dat we ons er een beetje voor afsloten. Het is ook vreselijk als je dat allemaal tot je door laat dringen. En hoe ze dat nu, dat was toen nog niet in 1971. Maar later ben ik nog wel eens terug geweest. En daar hebben ze nu dingen gedaan die zo op je gevoel spelen. Bijvoorbeeld een enorm gebouw wat een beetje donkerachtig is, waar je een soort sterren ziet en waar voortdurend de namen worden opgenoemd van de kinderen die zijn vermoord. En dat is zo op je sentiment spelen. Daar komen dan allemaal huilende mensen vandaan uit. En bij mij werkt dat omgekeerd. Ik sluit me dan af.
20: Ook een panzer, net als je broer.
6: Ja, en ik heb er ook een hekel aan om dat op die manier te doen. Eigenlijk. Om dat zo
20: te veel in je gezicht.
6: Ja, en je hebt ook, ik weet niet meer of dat ook in 71 zo was. Maar nu is het zo, dan heb je al die vreselijke verhalen en die vreselijke geschiedenis. Daar ben je helemaal door gemarineerd als je dat hele museum hebt gehad. En dan eindigt dat in een soort ruimte met een uitzicht op Jeruzalem. En dan staat er ook op borden heel expliciet dat dat dus de oplossing is. Israël.
20: Hier is het veilig.
6: Ja.
20: Kom maar bij ons.
6: Hier is het veilig. Ja. Nou ja, je weet hoe het is afgelopen. Het is de minst veilige plek voor Joden om te zijn op dit moment.
20: Op dit moment, ja.
6: Ja.
20: Dat zeg je nu. Je beschrijft jezelf in die tijd als nou ja, onwetend. En je zegt bijvoorbeeld, van alles wat ik die zomer in Israël doe, blijven mijn busreisjes naar Hebron, Ramallah, Bethlehem en Nablus mij het meeste bij. Iedereen kan nog ongehinderd door checkpoints heen en weer reizen tussen Israël en de door Israël bezette gebieden. Omdat ik niet beter weet, denk ik dat het allemaal koek en ei is tussen de Joodse Israëliërs en de Palestijnse bevolking van de westelijke Jordaanoever. Al vind ik wel het grote aantal Israëlische soldaten dat je overal ziet beklemmend.
6: Ja, zo was het. Ja. Ja. Ja, maar het was wel zo dat je dat reizen en
20: dat ging
6: wat ik wel heb begrepen, maar ik ben heel dat voor van de Palestijnse kant is dat natuurlijk een heel ander verhaal. Wij zijn in Nederland, niet alleen als je uit een joodsachtig gezin kwam, heel erg opgevoed en groot geworden met alleen maar de kant van de Joodse Israëliërs. Maar je kon toen over en weer overal komen. En het was ook echt, ik vond het hartstikke leuk op de westelijke Jordaanoever. Iedereen was heel nieuwsgierig. En ik was ook heel nieuwsgierig. En ik ging ook wel in mijn eentje in zo'n Arabische bus. En er waren er altijd moeders die zich over je gingen ontfermen. Ik was gewoon eigenlijk, ja, dat was wel ook zo. Ja.
20: Die reis is, nou ja, versterkt jullie band niet. Want daarna is er gewoon weer afstand en je moeder overlijdt kort daarna.
6: Ja.
20: En dan komt hij niet.
6: Nee. Ja.
20: Hoe vond je dat?
6: Nou ja, ik denk dat ik dat toen heel erg vond. Maar ook omdat ik het idee had dat als mijn broer nou maar was gekomen. Ik bleef alleen over met mijn vader. En mijn vader en ik hadden, ik was een opstandige puber op dat moment. Ik wilde maar één ding weg uit huis. Ook al toen mijn moeder nog leefde. En ik bleef met mijn vader over. En ik dacht, als mijn broer nou even dat iets opgelost had.
20: Dan had je
6: dat
20: wat lucht gekregen.
6: Dat is natuurlijk helemaal niet zo. Maar dat idee had ik toen wel.
20: Jouw vader daarentegen, die gaat na het overlijden van je moeder zo'n beetje jaarlijks die kant op.
6: Ja, nou ja, hij krijgt daar ook kleinkinderen. En die wil hij zien. En hij gaat dan elk jaar minstens één keer een paar weken naar Israël. Ja.
20: Hij blijft, kan je zeggen, ambivalent?
6: Ja, hij blijft ambivalent. Ja.
20: Hij
6: ja.
20: vindt ook.
6: Nou ja, mijn vader was echt bleef een ras Amsterdammer. Die het liefste toch in de Bankastraat op zijn eigen bank, bij zijn eigen tv, met zijn eigen kopje thee zat.
20: Nou, en hij vindt de mensen daar ook iets onbehouwends hebben. Daar spoort hij zich aan.
6: Ja, ja, dat is een soort assertieve houding waar hij moeite mee had. Ja, ja.
20: En je beschrijft jezelf als nou ja, althans de relatie die je met je vader hebt, wordt al snel een relatie van discussies.
6: Oh ja, maar dat is bij ons in de familie
20: gewoon.
6: Heel gewoon. Discussies monden uit in ruzie, soms zelfs in broeies. Dat is bij ons nooit gebeurd. Maar met mijn vader, ja. God, die periode zo na de dood van mijn moeder was heel ingewikkeld. Maar in de loop van de jaren, ik bleef altijd naar huis gaan. Ook toen ik het huis uitging, ging ik in het begin ook nog 2 keer per week naar huis om voor mijn vader te koken en zo. Want ja, je had in die periode, in de jaren 70, was het voor babyboomers heel gewoon om eigenlijk min of meer te breken met hun ouders. Of ze te negeren. Niet meer naar huis gaan. Of alleen maar dat als verplichting voelen.
20: Ja, burgerlijk gedoe.
6: Ja, dat. Terwijl mijn vader, ja, die hoorde zo bij mijn leven. En die, ik had ook op een gegeven moment, toen ik zelf en uiteindelijk via allemaal tweede kansen wel ging studeren, had ik zo'n vriendenkring met allemaal van die mensen die, ja, familie. En mijn vader en moeder. En mijn moeder is een trut en mijn vader is, nou ja, een
20: slappe lul.
6: Nou ja, niet een slappe lul, maar veel te veel de baas. En mijn vader was eigenlijk eigenlijk een hele lieve vader. Waar je lekker mee kon discussiëren en ook ruzie mee kon maken. Maar hij hoorde er ook bij. Dus als ik met vrienden en vriendinnen etentjes had, dan waren het allemaal mensen van mijn eigen leeftijd plus mijn vader. En mijn vader werd door mijn vriendinnen en vrienden, die vonden het een vreselijk leuke vader. Omdat hij zo open was en omdat je, ja, nou ja, veel opener dan ze van hun eigen ouders gewend waren eigenlijk. En hij was links natuurlijk, hè?
20: Ja, maar jij was linkser.
6: Dus ik werd linkser.
20: Dus de discussies over Israël-Palestina, die konden er behoorlijk fel aan toe gaan.
6: Ja, die gingen wel, ja, die gingen behoorlijk van dik hout. Ja,
20: ja, je schrijft, vader en ik bleven door de jaren heen over van alles en nog wat ruzie maken. Het was een belangrijke bouwsteen van onze innigheid. Onze ruzies over Israël waren het heftigst, vooral toen de ongelijke machtsverhoudingen tussen Israëliërs en Palestijnen een van de misstanden buiten Nederland werd waarover ik me moest uitspreken. Aan de binnenkant van de voordeur, vlak naast de kapstok van mijn toenmalige woning in de Nieuwmarktbuurt, had ik op ooghoogte een sticker geplakt van de Palestijnse vlag met daardoorheen een zwart-wit tekening van Yasser Arafat, voorzien van de tekst: de eerste stap op weg naar vrede, een zelfstandige Palestijnse staat. Als vader bij mij kwam eten, schudde hij zijn hoofd als hij hem zag, en dan kregen we telkens weer dezelfde ruzie. Van een uitwisseling van argumenten was geen sprake. Totdat ik de keuken inging om iets vertrouwds voor hem te maken en hij de boel suste met complimenten over mijn salmsalade, stooflapjes of kippensoep, bleven we voornamelijk door elkaar heen schreeuwen. Ons gebakkelei over Israël leidde jarenlang tot een stekelige padstelling. Ik ging er veel te hard in om door hem gehoord te worden. Hij werd voornamelijk emotioneel van mijn tirades. Het duurde lang voordat ik kon meevoelen waarom al te ongezouten kritiek op Israël bij hem een open zenuw raakte die na 45 nooit helemaal geheeld was.
6: Ja.
20: Wanneer kreeg je daar oog voor bij hem? Dat je dacht, oh, dat is
6: het. Nou, ik denk vrij laat. Overigens ben ik het nog steeds wel met die sticker eens, hoor. Maar,
20: dat weet ik.
6: Ja. Maar
20: dat je de ander begrijpt, betekent niet dat je van standpunt.
6: Nee, dat is zo, ja. Dat is zo, ja. Nee, maar die emotie van die enorme identificatie met Israël, die hij ook had. En ook dat gevoel wat hij had, dat als je aan Israël komt, dan kom je aan mij en dan kom je aan de Joden. Dat gevoel, dat begreep ik denk ik vrij laat pas. Zoals ik het nu heb opgeschreven. Ja.
20: En is dat nu erger aan het worden? Dat als je aan Israël komt, dan...
6: Nou ja, je hebt natuurlijk die hele Joodse... wat dan Joodse gemeenschap wordt genoemd in Nederland... die bestaat uit allemaal losse eilandjes eigenlijk. Er zijn betrekkelijk weinig Joden die nog aangesloten zijn... bij een Joods kerkgenootschap. En wat daar dan over is aan Joodse identiteit... dat is bij heel veel Joden doordrenkt van een verbondenheid met Israël. Voor een deel omdat heel veel mensen ook familie hebben in Israël... maar voor een groot deel omdat we toch allemaal, ik ook... een beetje gemarineerd zijn in het idee van... je weet uiteindelijk in Europa nooit hoe het gaat aflopen... hoe veilig het blijft.
20: Het is de levensverzekering.
6: Ja, het was de levensverzekering. En dat loslaten, dat is voor heel veel mensen heel erg pijnlijk. Nog steeds, ja.
20: Want dan moet je het hier zien te rooien...
6: Dan moet je het hier zien te rooien. Maar dat gevoel van verbondenheid met dat land... dat heeft bijna niks met religie te maken. Dat is zo vermengd geraakt. En daar wordt natuurlijk ook propaganda mee gemaakt. Hè? Netanyahu doet niets anders dan voortdurend schermen met de holocaust... om mensen terug in de loyaliteit met Israël te krijgen. Maar dat is wel bij heel veel mensen diep gevoel. Dat maakt het ook zo moeilijk om... Ik snak naar een Israël en Palestina... waarin erkend wordt... je hebt 7,5 miljoen Joodse Israëliërs in dat gebied. Je hebt 7,5 miljoen Palestijnen in dat gebied... die er allemaal zullen blijven. Het grootste deel in ieder geval wel. Hoe zorg je ervoor dat die allemaal... een beetje een prettige toekomst krijgen? Zonder angst voor hun kinderen. Zonder kinderen die wraak willen nemen... om een of andere op elkaar... Maar dat is verschrikkelijk moeilijk om dat te verkopen. Omdat zoveel mensen, met name in wat dan de Joodse gemeenschap heet... die loyaliteit met Israël loslaten... heel erg diep voelen als diep verraad als je dat doet.
20: En daarmee bijkans onmogelijk.
6: Ja. Ja, ik ben daar vrij somber over, ja. Ja. Je hebt natuurlijk steeds meer Joden die van de daken schreeuwen... dat ze anti-Zionist zijn geworden. En de Palestijnse vlag omarmen. Die scheiding is enorm tussen Joden onderling. Maar als je nou echt wil dat daar iets verandert... dan denk ik dat een zachtere toon, hoop ik... Ja, nou ja, die zou ik wel eerder willen uitproberen. Ja.
20: Probeer je hem wel eens uit bij je broer?
6: Oh, maar dat doe ik ook. Als we elkaar spreken. Omdat, ja... Nou ja, mijn broer en ik blijven natuurlijk...
20: Ja, maar
6: gewoon...
20: moet even zeggen, want na het overlijden zeg je van... Nou ja, tegen alle verwachtingen in willen we toch dat contact aanhalen.
6: Ja, mijn broer was vroeger, toen mijn vader nog leefde... waren we elkaars verplichting. Zo, ik denk dat we dat allebei wel een beetje zo voelden. Mijn vader had altijd al zijn kinderen bij elkaar. Dat was zijn grootste plezier. Was als ook de halfzus die op een later moment weer terug in zijn leven kwam. En daarmee ook in ons leven. Alle drie zijn kinderen bij elkaar. Dat wilde hij af en toe bereiken. En dat gebeurde ook af en toe. Maar voor ons alle drie was dat vooral een verplichting... En een soort concessie aan mijn vader. Dus dan zaten we met z'n vieren heel erg zogenaamd gezin te spelen. Maar eigenlijk was het los zand. En na mijn vaders dood kwamen we er geloof ik alle drie wel een beetje achter... dat die vader toch ook een soort bindmiddel was geweest. En dat we alle drie, in ieder geval mijn broer en ik... een beetje dezelfde... ook warme herinneringen hebben aan diezelfde vader... en dat we uiteindelijk toch samen uit hetzelfde nest komen. En dat we elkaars draadjes zijn naar een soort vroeger... wat er wat verder voor niemand meer bestaat.
20: En je zegt ook heel praktisch, internet helpt ook.
6: Ja, dat is ook zo.
20: Gewoon gratis kunnen bellen.
6: Ja, nee, sinds mijn broer ook een smartphone heeft, belt hij om de avondklap. Ja, dat is ook zo. Ja.
20: En als jullie niet oppassen, dan worden het discussies, die gesprekken van jullie. En die kunnen dan zo klinken. Mijn trouw aan het oud-linkse gedachtegoed vindt hij onnozel, net als mijn hang naar Israëliërs die vinden dat hun Palestijnse streekgenoten hetzelfde zou moeten toekomen als zij voor zichzelf ambiëren. Leven zonder vrees voor oorlog en terreur, met veel lekker eten, vrolijke dagen aan de Middellandse Zee en fijne toekomstperspectieven voor alle kinderen in het aan deze en gene beloofde land. Zo nu en dan krijgt hij mij tussen het zingen door op de kast met one-liners als uiteindelijk zijn de Arabieren geen van allen te vertrouwen en over een jaar of 10 is Europa een islamitisch kalifaat. Dan kan ik niet anders dan hem geagiteerd tegenspreken en hou ik mijn pleidooi voor het gelijkheidsdenken dat in onze familie decennia lang heilig was. Vervolgens noemt hij mij nog aan deze en gene beloofde land. Zo nu en dan krijgt hij mij tussen het zingen door op de kast met one-liners als uiteindelijk zijn de Arabieren geen van allen te vertrouwen en over een jaar of 10 is Europa een islamitisch kalifaat. Dan kan ik niet anders dan hem geagiteerd tegenspreken en hou ik mijn pleidooi voor het gelijkheidsdenken dat in onze familie decennia lang heilig was. Vervolgens noemt hij mij nog eens naïef en slaken we allebei een zucht.

0: 7 oktober is dat steeds pregnanter geworden. Dat we echt dat er een soort kolkende rivier onder ons stroomt van, met giftige dampen vanwege het enorme verschil in positie dat we innemen. Aan de andere kant zijn we allebei oude mensen geworden. Hij vooral, maar ik toch ook een beetje. En zijn we ergens samen in een soort sentiment terechtgekomen waarin we ook iets van de oude vertrouwdheid van toen hij nog gewoon thuis was bij ons in de Bankenstraat. Iets daarvan is teruggekomen. Dat zit hem in herinneringen aan onze vader. Dat zit hem ook in dat ruzie maken. Want dat ruzie maken en elkaar op de kast. En dat is
1: was
0: ook,
1: jullie taal?
0: Dat is onze taal. Dat is, ja. En het is ook pijnlijk. Natuurlijk is het ook pijnlijk. Maar en dat zingen, dat komt eigenlijk omdat mijn broer het zingen heeft ontdekt. Hij woont sinds een aantal jaren in een seniorencomplex met zijn vrouw. Ze zijn allebei enorm met hun gezondheid aan het sukkelen. En hij is daar op het huiskoor gegaan. En daar heeft hij ontdekt dat zingen, dat echt wel zijn dingetje is. En dat doet hij uit volle borst. En behalve dat zingen in dat koor heeft hij ook soloprogramma's. Waarin hij eigenlijk liedjes van vroeger zingt. Elvis Presley, The Beatles, soms ook wel Israëlisch liedjes. Maar heel veel van die oude hits. En die wisselt hij dan af met anekdotes die hij zelf erg leuk vindt. En als hij mij, sinds hij dat doet, als hij mij belt, begint hij vaak te zingen, omdat hij dan wil weten waar zijn programma dan uit bestaat en wat hij zingt met het koor. En dus een groot deel van onze telefoongesprekken van de afgelopen jaren bestonden uit zingen. Ja.
1: Hey, je probeert, proberen jullie elkaar te naderen of probeer jij hem te naderen?
0: Naderen?
1: Ja, als het gaat over de dingen waar het pijn doet. Wat ik begrijp uit je boek is dat jij probeert begrip voor hem te vinden en het vanuit zijn positie te bezien. Ik weet niet of het klopt. Ik heb het idee dat hij dat minder doet.
0: Dat doet hij helemaal niet. Okay. Volgens mij helemaal niet.
1: Nou, jij zoekt nee. Dingen in. Nou ja, je put bijvoorbeeld hoop uit dat hij graag Arabisch spreekt met.
0: Nou ja, hij is al die uitspraken die hij doet van over de Arabieren en zo. Dat staat een beetje haaks op zijn eigen dagelijkse leven. Omdat hij in zijn. Hij leert Arabisch van zijn vrouw. Bij zijn vrouw thuis. Die met haar ouders en haar broertjes naar Israël is gekomen in de jaren 50. Bleef Arabisch de voertaal. En mijn schoonzus geeft ook nog steeds Arabische les. Zij vindt heel principieel dat alle mensen in Israël Arabisch met het Palestijns dialect moeten kunnen spreken. En zij geeft ook de ouwetjes in het centrum waar ze wonen. Heeft ze een klasje waar ze Arabische les aan geeft. En hij is een van haar cursisten. En mijn broer heeft een soort bravoure die ik helemaal niet heb met het spreken van vreemde talen. En hij vindt het leuk om met Palestijnse winkeliers Arabisch te spreken. En daar heeft hij een soort dagelijkse relatie mee. En dat staat allemaal heel erg haaks op wat hij er verder allemaal tegen mij over zegt. En van hem denk ik, omdat in feite is hij een beetje een apolitieke jongen gebleven die gewoon graag wil zingen. En eigenlijk acteur had willen worden. En dat is allemaal niet gebeurd natuurlijk. Maar op zijn oude dag doet hij net alsof dat nog steeds kan. En dat die stoere praat die hij dan heeft, die PVV-achtige praat, dat is ook heel erg om mij op de kast te krijgen. Want ik ben in ons gezin, ik ben ja, in zijn ogen gewoon een grachtengordel intellectueel geworden die je vooral een beetje moet bashen. En dat doet hij ook.
1: En dat lukt hem ook.
0: Ja, ja.
1: Maar tegelijkertijd, nou ja, zie je bijvoorbeeld ook zo'n verdriet. En je zegt.
0: Nou ja, dat zie ik. Hij zou, als ik dat tegen hem zeg, dan zegt hij me helemaal niet en zo. Maar het is natuurlijk. Kijk, als je het verdriet van de Palestijnse kant ziet, dat is natuurlijk ook een niet te

0: overzien verdriet wat daar gebeurd is. Hè? Mensen zijn verdreven van voor tijdens 48, 67 nog weer. Een heleboel mensen verdreven die allemaal een vluchteling zijn geworden. Vaak ook als ze in omringende landen terecht zijn gekomen. Daar ook zijn blijven leven generaties lang met het idee, maar dat is ons land. Met een herinnering, met sleutels nog van een huis, met hoop dat ze toch een keertje terug. En in omstandigheden die gewoon waar niemand jaloers op kan zijn. Dat verdriet, daarvan vind ik dat het in Nederland op een veel, ja, veel meer bekend, veel meer doorvoeld zou moeten worden. En niet op de manier van ben jij nou een Zionist of ben jij nou een anti-Zionist, maar wat al die mensen is gebeurd. En waar ze hun perspectieven vandaan hebben gehaald. Soms hebben ze perspectieven gehaald uit bewegingen waarvan wij zeggen, nou, brengt dat nou een oplossing? Maar dat wil ik wel proberen te begrijpen. En ik vind dat meer mensen dat zouden moeten doen. Zo wil ik ook begrijpen waar mijn broer staat. Hij woont in Israël, hij heeft kinderen die daar geboren zijn, die allemaal weer getrouwd zijn met mensen die weer uit hele andere landen komen. Die gaan daar niet weg. Hij heeft intussen een achterkleinzoontje. En het verdriet van die mensen. Hè, van je woont in een land, je hebt het idee, hij denkt echt dat als je in Israël woont, dat je dan een soort Sparta-achtige toekomst moet omarmen. Je moet je bewapenen. Je moet harder terugslaan dan zij ons te pakken kunnen nemen. Die houding, daar zit ook een heleboel verdriet in. En dat probeer ik toch ook te begrijpen.
1: Ja, en het zit je hoog. En dat is natuurlijk volkomen logisch. Je schrijft zowat, elke zondag leef ik bij het ontwaken strijd met de aanvechting me onder mijn dekbed te verschansen tot de dood erop volgt. Zit ik dan uiteindelijk toch weer achter mijn pc om te proberen iets zinnigs op te schrijven over de impact van deze oorlog op mezelf, mijn broer in Israël en de wereld om ons heen, dan is elke regel die uit mijn vingers komt hopeloos ontoereikend.
0: Ja. Ja. Ja, ik moet nu over dit boek praten. Met jou ook. Maar ja, nee, ik ben heel erg moedeloos. Ja, dat is zo, ja. Ik ben ook enorm gestimuleerd door allemaal mensen om dit boek te schrijven.
1: Ja, je ziet ook in het dankwoord, je had het bijna, nou ja, meerdere keren bijna opgegeven.
0: Twee keer heb ik het helemaal, ik dacht, doe het niet meer ook. De leven heeft geen zin en dit boek al helemaal niet. En ja. Ja, ik was over de helft en toen ging ik naar een boekpresentatie van een heel ander boek. En daar kwam ik mijn redacteur tegen, die daar ook was. Want die, nou ja. En die vroeg toen zo'n beetje aarzelend, en hoe is het met dat nieuwe boek van jou? En toen zei ik, elke schrijver heeft recht op een boek dat is mislukt. Ik denk dat dit van mij, dat dit het boek is waarvan ik moet zeggen, het is mislukt. En toen zei hij, nou, misschien kan je mij eerst laten lezen wat je tot nu toe
1: hebt
0: gedaan.
1: Dat zeggen ze altijd, ja.
0: En, nou, dat heb ik toen gedaan. En hij heeft mij toen opgemonterd. Uiteindelijk heeft het me ook, vond ik het ook fijn om dit boek te schrijven. Uiteindelijk wel.
1: En waar zit dat hem in?
0: Nou, omdat ik wel, als je, ik verdronk in dat nieuws. Ik verdronk helemaal in dat nieuws. Ik kon het niet meer loslaten. En weet je wel, dat je elke 's nachts, als je wakker wordt, nog even kijkt, wat is er nu gebeurd? En door dit boek te schrijven, ja, het is ook heel ambachtelijk om een boek te schrijven. Dan moet je een structuur en mooie zinnen. Of je moet heel erg nadenken. Ik moest heel erg nadenken. En dat vond ik uiteindelijk ook wel echt fijn om te doen, over wat ik nou precies wilde zeggen. Omdat ik het is een beroer in Jeruzalem, maar ik heb geprobeerd om niet een heel particulier boek over mijn broer te schrijven, maar ook een boek over, nou ja, een beetje de ontwikkeling van Israël. Ja, de ontwikkeling van hoe in Nederland naar Israël werd gekeken.
1: Ja, en ook dat gedoe tussen jou en jouw broer is niet uniek.
0: Nee, helemaal niet. Nee hoor.
1: Er zijn meerdere families waar
0: ja.
1: nou ja, die uit elkaar knallen bijna.
0: Ja, dat gebeurt ook, ja. Ja, dat mensen echt helemaal niet meer met elkaar praten en zo. Ja. Nou weet ik eigenlijk nooit of politieke meningsverschillen alleen dan tot zulke broeien leiden. Gezinnen zijn sowieso broeinesten van neuroses en jaloezie en ingewikkelde
1: zeker
0: dingen.
1: Maar vind jij dit, schaar jij dit nog onder een politiek meningsverschil? Is het niet groter dan dat?
0: Nee, het voelt wel groter, ja. Ja, ja, ja. Ja, ik vind het... ja, dit zijn dingen die ook heel diep in je emoties zitten natuurlijk. En bij mij zit heel diep in mijn emotie dat ik eigenlijk trouw ben gebleven aan Wieboud. Er is maar één land, de wereld. Er is maar één volk, de mensheid. Er is maar één geloof, de liefde.
1: Dat moet ook gewoon het streven blijven.
0: Nou ja, dat je dat principieel ook vindt. Dat al die... Het is niet alleen in Israël zo. Ook in Nederland Europa. Extreem rechts is in opkomst ook hier. Extreem rechts in Israël heeft gewonnen. Uiteindelijk, nu. En dat gaat bij mij vrij diep. Hoe emotioneel ik daarover ben. En ik vind dat heel lastig met mijn broer. Dat hij vanuit zijn positie in Israël toch meegaat met die stroom. Hij is daar geen woordvoerder van, hij is helemaal nooit politiek actief geweest, maar hij gaat mee met die stroom. En dat vind ik heel pijnlijk om aan te zien.
1: Hey, je wordt er ook wel gewoon stil van. Gewoon zwijgzaam uit moedeloosheid.
0: Ja.
1: Heb jij het idee?
0: Nou ja, ik ben nu wel heel erg aan tetteren natuurlijk.
1: Dat is het format, hè?
0: Ja.
1: Maar zit dat ook in? Ja, moet jij het oplossen?
0: Nee, ik heb helemaal niet het gevoel dat ik het moet oplossen. Ik ben iemand die af en ik ben een voetnoot. Ik schrijf voetnoten bij de geschiedenis. En dit is ook weer een voetnoot bij de geschiedenis. Nee, ik heb niet het gevoel dat ik het moet oplossen. Misschien zou ik dat meer moeten hebben, maar dat heb ik niet. Nee.
1: Ja, nou, weet ik niet of je dat meer zou moeten hebben, want je beschrijft ook dat, nou ja, sinds 7 oktober 2023 krijg je dus vaak de vraag hoe het met je broer in Israël gaat. Maar je zegt er ook over dat die vraag is eigenlijk gewoon een ingang om van wal te steken voor heel veel mensen met uit de kluiten gewassen meningen.
0: Ja, dat is zo. Dat is zo.
1: Dat zijn natuurlijk allemaal mensen die de oplossing hebben van de ene kant of van de andere kant.
0: Ja. Ja. Nou ja, dat is zo. Of die ja. Ja, mensen willen heel graag een pront mening hierover aan mij kwijt. Ja, dat is zo.
1: Ja. En jij hebt liever dat ze hun mond houden en nadenken? Of
0: oh nee, want ik vind het ook heel. Ik vind prima dat ze tegen. Omdat het zet wel allemaal aan denken. En het is heel fijn om je eigen gedachten te ordenen.
1: Ja, maar ik had het ook een gegeven moment uit de kluiten gewassen meningen. En gewoon hard. En je moet kleur bekennen. Aan welke kant sta je?
0: Ja, maar daar ben ik het wel mee eens. Alleen is de kant waar ik... bijvoorbeeld, ik heb heel veel vrienden in Iran. Hè. Ik heb ook boeken over Iran geschreven. En toen Israël ook nog oorlog ging maken met Iran, of omgekeerd. Er kwam oorlog tussen Iran en Israël. Er waren allemaal mensen die dachten dat ik daar een loyaliteitsconflict door zou krijgen. Net zoals... Maar zo voel ik het helemaal niet. Ik ben helemaal niet solidair met de mollahs in Iran. Net zo min als ik solidair ben met Netanyahu van Israël. Ik maak me zorgen over al die mensen die in al die landen wonen. En die allemaal bang zijn voor een toekomst. Op een of andere manier.
1: Hoe vaak bel je broer?
0: Oh, wij spreken elkaar zeker 1 keer per week. En nu mijn boek uit is, wil hij ongeveer elke dag weten of er nog iets is gebeurd rond het boek.
1: Ja. Toch wel, want hij kan heel, heel nukkig doen en panzerig.
0: Maar... Jawel, maar het is een soort dagelijks. Het is een soort gek genoeg een vanzelfsprekend contact geworden weer. Eigenlijk pas de laatste jaren, sinds de smartphone.
1: Gaat hij het lezen?
0: Jawel, hij heeft ook al delen gelezen, ja. Ja.
1: En wat vindt hij dan?
0: Nou, hij vond het mooi.
1: Ja, dat is het ook. Maar uit zijn mond is dat misschien verwacht.
0: Wat hij gelezen vond ik mooi. Want ik dacht nog, oh god. Ik had natuurlijk wel verteld, ik ga dat doen. Het zit zo in elkaar, hè, met die liedjes. Die hoofdstukken die dan opgehangen zijn aan die liedjes en zo. Maar ik dacht, oh ja. Maar nee, nu heeft hij een stuk gelezen en... Nou ja, ik dacht, als hij dat mooi vindt, dan kan hij de rest van het boek ook wel aan.
1: En hoop je dat het iets bij hem verandert? Iets in gang?
0: Nee, daar heb ik helemaal niets, geen illusies over. Nee hoor. Nee.
1: Gaat niet gebeuren?
0: Nee, echt niet. Nee. Nee.
1: Nou ja, het is, wat dat betreft heeft hij wel gelijk. Het is een mooi boek.
0: Dankjewel.
1: Dankjewel, Marja. Het boek Een broer in Jeruzalem van mijn gast van vannacht, Marja Fuisje, ligt nu in de winkel. Dit was Nooit meer slapen. We zijn ook te beluisteren als podcast. Handig voor wie eens op een ander moment van de dag een aflevering wil horen. We staan in elke podcast-app. Morgen is er een nieuwe Nooit meer slapen. Dan is Bo Tarenskeen mijn gast. Hij maakte de voorstelling Sukarno. Nog een mooie nacht.

0: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
0: NPO Radio 1.
2: 1 uur, Irma de Vries met het NOS-journaal. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt een luchtvaartbesluit van het kabinet. Daarin staan nieuwe regels voor geluidshinder en het aantal vluchten van en naar Schiphol. Zo komt er een maximum van 478.000 vliegbewegingen per jaar. Dat is zo'n 20.000 minder dan het aantal vluchten nu. Ook gaat het maximum voor het aantal vluchten 's nachts een paar duizend omlaag. Daarnaast komen de regels over het terugdringen van geluidsoverlast, het gebruik van start- en landingsbanen en de uitstoot van stoffen. Er zijn maatregelen nodig om NS-medewerkers te beschermen tegen agressieve reizigers. Dat schrijft de vakbond voor spoorpersoneel VVMC in een brandbrief aan de politiek. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. In 2023 kwamen er bij de NS zo'n 2700 meldingen binnen van agressie en geweld. En dit jaar zijn dat er al 5000. De bond roept de politiek daarom op om snel maatregelen te nemen. Bij een steekincident in het centrum van Arnhem zijn meerdere gewonden gevallen. Dat zegt een woordvoerder van de politie. Kort na 9:30 werden er op 3 plekken steekincidenten gemeld. Volgens de Gelderlander zou daar een grote ruzie aan vooraf zijn gegaan en zijn er zeker 3 mensen aangehouden. De directeur van de Eiffeltoren in Parijs stapte eind dit jaar op. Zijn positie werd onhoudbaar nadat de directeur vrouwelijke medewerkers begin deze maand wegstuurde. Dat deed hij op verzoek van een groep conservatieve hindoes die dag de Eiffeltoren wilden bezoeken. En het weer, het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw warm met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond volgen enkele buien, waardoor het ook weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. Apro Tros.
3: De superkracht van mensen is verzinnen, fantaseren en wensen. Toen George Floyd overleed, realiseerde ik me dat ik niet alleen was. Alles is nieuw en anders. De geuren, hoe de wind voelt op je huid.
4: Milutka Meulens. Ze presenteerde 15 jaar lang het Jeugdjournaal. Ze was een van de presentatoren van Vroege Vogels. Ze maakte documentaires zoals Boter, Kaas, Nog Eieren. En ze presenteerde hier op Radio 1 De Nacht is Zwart. En ze is schrijver. 5 jaar geleden verscheen haar eerste kinderboek Elin. En 2 jaar geleden haar autobiografische roman Moederland. Woensdag start de Kinderboekenweek. En dit jaar heeft ze het Kinderboekenweekgeschenk geschreven. En het heet Terug naar de Schoenenboom. En het gaat over Leon, die iedere zomer het Caraïbische eiland van zijn oma bezoekt. Over vriendschap, familie en de verhalen die verteld moeten blijven worden.
0: Misha. Misha. Een echt gesprek met Misha Blok.
4: Milutka, fijn dat je er bent.
3: Ja, fijn dat ik er mag zijn.
4: En wat geweldig dat je het Kinderboekenweekgeschenk hebt geschreven.
3: Ja, het is zo leuk. Het is echt een... Vorige week was het Kinderboekenbal. Toen mocht ik het eerste exemplaar van Terug naar de Schoenenboom in ontvangst nemen.
4: Ja.
3: En toen zei ik bij mijn dankwoordje ook zoiets van... ja, het is wat veel mensen dan een rollercoaster noemen. Voor mij was het een zweefvlucht. En het duurt nog steeds. Al is het voor mijn gevoel al wel een beetje aan het aflopen.
4: Ja? Want, ja, nee, nou ja, ik ben al net.
3: Ja, eigenlijk. Wel. De Kinderboekenweek moet nog beginnen.
4: Ja.
3: Met al die bezoeken door het hele land. Dus dat is ook heel erg leuk. Maar ik ben hier al vanaf 3 september 2025 mee bezig.
4: Ja.
3: Dus elke keer waren er weer nieuwe fases, nieuwe deadlines, nieuwe momenten. En met dit, hè, de Kinderboekenweek dan als eindstation.
4: De geboorte.
3: Ja. Ja, dus het is het begin en het eind.
4: Ja, ja, en ik vond het zo grappig. Ik was ook bij het Kinderboekenbal en daar vertelde je ook van... je was gevraagd voor het geschenk met een smoesje door je uitgever... dat je geïnterviewd zou worden door de Donald Duck.
3: Ja, ja, en toen was ik echt heel blij. Zo blij dat ik niet eens... ging nadenken. Ik vroeg nog wel van, hè, de Donald Duck, doen die boeken dan? Maar kort, heel toevallig had ik kort daarvoor wel met de hoofdredacteur, de nieuwe hoofdredacteur van de Donald Duck gesproken. En die wilde meer diversiteit. En ik dacht, ja, nou ja, misschien heeft Jolijn, mijn uitgever, wel gelijk. Doen ze af en toe specials. Dus ik was heel opgetogen. Ik had het ook tegen mijn kinderen gezegd. Die zijn 17 en 20.
4: Je had er echt zin in ook gewoon.
3: Ja. En zij gingen ook helemaal uit hun dak. Ze zeiden, oh mama, nou heb je het echt gemaakt. En ik kwam weer binnen en toen zat mijn agent er ook. Want die is ook heel erg fan van de Donald Duck. Dus die zei van, ja, nee, dit wilde ik niet missen, hoor. Oh, ik heb het thuis al helemaal verteld. Nou, en toen kwam de CPMB binnen.
4: En met de vraag, wil jij dit jaar dus het kinderboekweekgeschenk schrijven? Ja. En was het meteen een ja, of moet je daar dan nog even over nadenken?
3: Voor mij was het meteen een ja. Later ging ik wel begrijpen dat sommigen er even over na willen denken. En soms zelfs nee zeggen. Hm. Want het is echt wel een keurslijf. Hè? Je moet het ook maar willen om precies 96 pagina's te maken. In dat formaat, hè, dat kan niet afwijken. Het is, er ligt al een heleboel vast. Je gaat werken in een kader.
4: Ja,
3: in een formatje dat er al is.
4: Ja, want los van het aantal pagina's, waar moet je je nog meer aan houden?
3: Niet, nergens. Nee.
4: Dus het mag overal over gaan.
3: Ja, het moet gewoon een kinderboek zijn. De doelgroep is wel iets breder. Je wil natuurlijk dat zoveel mogelijk kinderen in de kinderboekenweek bediend worden met het kinderboekenweekgeschenk. Dus dat vind ik ook heel logisch. Maar behalve dat het voor een brede doelgroep van 8 tot 12 of zo een leuk, spannend, grappig verhaal moet zijn, ben je er helemaal vrij in. Er is wel een thema elk jaar. Dit jaar is het thema Spot aan. En ik vind dat heel leuk. Als je mij uitnodigt voor een verkleedfeestje, dan kom ik ook gewoon echt verkleed naar het thema. En ik kijk ook wel een beetje dan neer op mensen die zich niet verkleden binnen het thema. Ik vind dat dan heel erg leuk om iets met het thema te doen. Maar ik hou er dan wel van om het niet te letterlijk te maken. Dus nee. Ik ben er een beetje van afgegaan. Maar het heeft er in de verte nog wel mee te maken. Op een bepaalde manier. Maar zelfs dat is niet verplicht. Je mag als schrijver van het kinderboekweekgeschenk ben je echt heel erg vrij.
4: Ja, lijkt me ook wel lastig. Want dan mag heel veel. Hoe kom je dan uiteindelijk bij dit verhaal terecht?
3: Er mag heel veel. Je bent dus heel erg vrij. Maar tegelijkertijd is er dus toch best wel dat strakke format. Wat er al, 71 jaar is. Het formaat van het boekje, het aantal woorden, het aantal pagina's. Er zijn sponsoren, want ja, zo'n boekje kost niet niks. Ook al krijgen mensen het erbij als ze een boek kopen. Het wordt gemaakt, dus ja, daar werken mensen aan, dat kost geld. Daar moet je je aan committeren. En voor mij was dat prima en ik heb altijd heel veel ideeën. Dus het was een beetje kiezen tussen ideeën die ik toch al had en kijken of ik dat dan matchend kon krijgen met het thema.
4: Ja, want ik legde het al een beetje kort uit, hè, kort door de bocht. Leon die iedere zomer teruggaat naar het eiland van zijn oma en daar ook met het buurmeisje van zijn oma altijd vrienden is. Als ik inderdaad zeg, het is een boek over vriendschap, over tradities, over verhalen die verteld moeten blijven worden.
3: Ja.
4: Heb ik het dan goed samengevat?
3: Zeker. Ja. En ik ben ook heel blij, dat was niet eens de bedoeling dat er allemaal thema's in zouden komen of zo. Ik had gewoon eerst een verhaal. En later, toen ik het aan het fijnschrijven was, bedacht ik dat het ook nog gaat over de connectie tussen jong en oud. En ik vind het gewoon heel erg jammer dat we, voor mijn idee, hè, ik ben geen onderzoeker of zo, ik heb er geen rapportje over. Maar voor mijn idee gaan we steeds vaker niet alleen in de sociale bubbels, maar ook in de leeftijdbubbels. En hebben jongeren en ouderen nog maar heel weinig contact. Het was een tijdje terug, een paar jaar geleden was er zo'n programma waarbij jongeren ouderen opzochten. En dan gingen de gesprekken over bijvoorbeeld eenzaamheid. En daarin zag je beide opbloeien. Dit waren dan ouderen in een verzorgingshuis. Jongeren die waar ook iets mee was. Of tenminste die ook worstelden met iets. Eenzaamheid soms of iets anders. En allebei kwamen ze er beter, blijer uit. Alleen al gewoon door ervaringen uit te wisselen en echt met elkaar te praten. En ik zie dat op de eilanden nog wel. Maar in Nederland mis ik het soms wel. Dat er meer contact is tussen ouderen en jongeren.
4: Ja, heeft er misschien ook mee te maken wat daaronder ligt van hoe op wat voor voetstuk zetten wij onze ouderen?
3: Mm-hmm. Maar ook welke rol geven we ze nadat ze de economische rol er niet meer is?
4: Ja.
3: Welke rol geven we ze dan in de samenleving? En binnen gezinnen, maar ook gewoon in de maatschappij, in de wijk, in de buurt. En nou ja, dan was het de uitdaging. Dat is bij mij wel altijd echt een uitdaging om niet te veel een bijbel te schrijven. Dus met vol boodschappen en symbolen en vingertjes in de lucht en zo. Ja, want ik vind dan wel van alles. Maar als je een kinderboek schrijft, en dat is met de kinderboekweekgeschenk niet anders, dan gaat het daar niet over. Het gaat echt over het verhaal. Dus alleen als zo'n boodschap vanuit het verhaal zelf vanzelf naar voren komt, prima. Dat jij dan vriendschap daaruit haalt en verhalen die verteld moeten blijven worden, fijn. Dat is het. Ja, ik ben blij dat je dat eruit haalt. Mm-hmm. Maar ja, het verhaal is leidend.
4: Ja. En als je het hebt over, ik vind het mooi wat je zegt over omgaan met oudere mensen en dingen die je van ze kunt leren. Heb jij zelf vrienden met een groot leeftijdsverschil?
3: Ja. Toevallig dacht ik vandaag nog aan haar. De moeder van een inmiddels alweer heel lang geleden ex. Was mijn eerste serieuze relatie. Dus van mijn 18e tot mijn 25e. En zijn moeder, daar was ik eigenlijk eerder mee bevriend dan met hem. Ik ging altijd bij haar langs. We hadden het over dromen, uitleg en het leven, vrouw zijn, haar hippie verleden. En
4: weet je nog iets wat je van haar geleerd hebt?
3: Nou ja, ze heeft me één echt heel concreet ding geleerd. En ja, verder was het volgens mij gewoon meer een bijna soort van gelijkwaardige uitwisseling van ideeën van ook gezelschap houden. Mm-hmm. En het was pas toen ik een relatie kreeg, toen ik verkering kreeg met haar zoon, dat ik me realiseerde van, oh, wacht even, dit is wel even kwetsbaar. Want ik wil niet dat als het straks uit is, dat ik haar dan ook kwijt ben. Dus daar hebben we het ook wel even over gehad. Maar het was heel gelijkwaardig eigenlijk. En dat is het nog steeds. Ik zie er niet heel veel meer, maar nog steeds wel regelmatig. Het is vaak op mijn boekpresentaties bijvoorbeeld. Maar één ding wat ze me echt concreet heeft geleerd, om hoe ik van spinnenangst af. Zij heeft me echt van mijn spinnenangst afgeholpen. Ja.
4: En wat was de methode?
3: Ja, nou, ik logeerde een keer bij haar. Toen woonde ze in Doorn. En toen schrok ik weer eens wakker van een nachtmerrie met spinnen. En ik had een tijdje echt heel levendige nachtmerries. Dus dan voelde het ook heel echt. En ik schrok wakker, schreeuwend en helemaal bibberend en zwetend en zo. En toen zei zij de volgende ochtend, en nou is het klaar. Ik heb een afspraak voor je gemaakt bij vrienden van mij. En toen dropte ze me bij vrienden van haar. En die waren van haar leeftijd, dus al wat ouder. Ik was toen ergens in de 20. En zij was al in de richting de 70, denk ik.
4: Mm-hmm.
3: En die vrienden hadden een hele grote tuin. En die onderhielden ze zelf. Maar ze hadden wel hulp nodig. En zij had gewoon voor mij afgesproken dat ik die hele dag zou helpen. En dat echtpaar zei om te beginnen dat ik de composthoop moest gaan. De vuil dingetjes, spulletje, hoe noem je dat? Glasprintstukken en plastic en zo. Gewoon wat er niet in thuis hoorde uit de composthoop halen.
4: Scheiden ervan, ja.
3: Ja, ja, ja.
4: Ja.
3: Nou, als je een hele dag op de composthoop staat, dan is ook echt zo'n hele grote composthoop, daar kom je een heleboel spinnen tegen.
4: Dus het gewoon het blootstellen aan?
3: Het blootstellen aan en ook het niet willen aanstellen. Want dan zie je twee van die oudere mensen. Kijk, het is nog helemaal niet zo heel oud. Maar toen ik begin 20 was, vond ik dat wel best wel oud. Eind 60. En die liepen daar gewoon heel kwiek door hun tuin. En dat ik dan een beetje aanstellerig zou gaan doen over spinnen en regenwormen.
4: Ja.
3: Ja, dat heeft me wel erg geholpen om gewoon tanden op elkaar te zetten en door.
4: En heb je nu nog een andere angst waar je ook liever vanaf zou willen komen?
3: Ja, maar daar kom ik nooit meer vanaf.
4: Nee?
3: Kakkerlakken.
4: Kakkerlakken?
3: Dat ga ik echt niet. Ik ga nooit, never. Mijn zoon zegt wel eens tegen me, Oké, zou je liever, of nee, voor hoeveel geld zou je een uur in een kamer vol kakkerlakken zitten? En dan zeg ik, er is geen bedrag. En dan maakt hij het steeds groter, weet je wel. Voor miljoenen en een miljard, maar nee.
4: Want je zou denken, want ik heb zelf ook op Curaçao gewoond, daar zijn veel kakkerlakken.
3: Er zijn kakkerlakken,
4: dus je bent er veel aan blootgesteld.
3: Ja, maar het hangt er een beetje vanaf waar je bent.
4: Ja.
3: Kijk, op plekken waar veel mensen samen zijn, dat is in veel warme landen. Ja, daar zijn kakkerlakken. Maar gelukkig zoek ik dan net even andere plekken op. Ja, aan zee heb je ze bijvoorbeeld niet.
4: Nee.
3: Maar het houdt me wel tegen.
4: En dat is jammer, toch?
3: Ja, het houdt me tegen om bijvoorbeeld naar Suriname te gaan.
4: Oh ja. Oh, zo'n impact heeft het dus.
3: Ja, of naar India of zo. Ja, nee, dan denk ik dat. Nee, ik denk dat ik daar dan heel veel kakkerlakken tegen zou.
4: Dus als iemand een huis heeft vol met kakkerlakken, misschien een dagje daar werken? Helpen? Nee? Ik zie je echt heel vies kijken.
3: Ik vind het goed zo. Misha, ik vind het gewoon
4: goed zo. Oké, nou, we gaan door. Het voortgangsgesprek. Ik vraag altijd aan ChatGPT, wat zijn nou de positieve kanten van mijn gast en wat zijn de verbeterpunten?
3: Oh.
4: Ben je er klaar voor?
3: Nou, let's go. Laat het maar horen.
4: Ja, nou, de positieve punten. Milouska Meulens valt positief op door haar openheid over moeilijke persoonlijke ervaringen. Nou ja, zoals zojuist al, laat je zien. Haar veelzijdigheid als journalist en presentator en haar succesvolle ontwikkeling tot schrijver.
3: Leuk. Ja,
4: ben je mee eens,
3: hoor.
4: Ja. Veelzijdigheid als journalist en presentator. Voor de mensen die denken dat je nog maar kort aan het schrijven bent. Je hebt heel veel boeken al geschreven.
3: Ik ben nog maar kort aan het schrijven. Hè, vergeleken met op het moment dat ik eraan begon was ik al 48, 47, mm-hmm. 48. En ik ben nu 53, dus ik ben nu 5 à 6 jaar aan het schrijven.
4: Maar wel veel.
3: Maar ik schrijf wel veel, ja.
4: Ja. Hoe ontdekte jij van, ja, ik moet gaan schrijven?
3: Ik schreef altijd al. Ja. Alleen publiceren. Ja, eerst kwam het er niet van omdat ik. Weet je, ik schreef als tiener al bijvoorbeeld. Alleen vond ik het nooit goed genoeg. En ik stuurde wel verhalen in, zogenaamd echt gebeurde verhalen, naar brievenrubrieken van de tijdschriften en zo. En weet je wel, Lieve Mona, dat soort dingen.
4: Oh ja.
3: Omdat ik dacht van, als ze het plaatsen, dan kan het niet heel slecht zijn, want anders plaatsen ze het natuurlijk niet. Dus daar was ik al mee bezig. En ik had ook een feuilleton in op de kinderpagina van een huis en huisblad. Dus ik schreef altijd al als kind gewoon in mijn schriftje. Maar eerst vond ik het heel lang niet goed genoeg.
4: Hmm.
3: En toen ik een beetje een idee kreeg van, nou, oké, misschien is het wel oké. Toen presenteerde ik al bij het Jeugdjournaal. En dat vond ik dan heel doorzichtig of zo. Heel ongeloofwaardig om dan niet alleen zo van, oh, nou ben je BN'er en dan moet je ook nog eens een boek schrijven. Dat. Maar ik was ook nog heel streng omdat ik het een beetje doorzichtig vond dat je dan je populariteit of je bekendheid te danken hebt aan een kinderprogramma. Een nieuwsprogramma voor kinderen. In ieder geval dat je bekend bent bij grote groepen kinderen. En dat je dan iets commercieels gaat doen.
5: Oh ja, dus het voelde niet zo.
3: Schrijven is niet zozeer commercieel dat je er super rijk van wordt, maar het is wel een commercieel product. Het ligt in de winkel, je moet ervoor betalen. En je verdient aan hoeveel er verkocht worden. Ja, dat vond ik niet zuiver.
5: Nee. Is dat ook de reden dat je nu ook minder bent gaan presenteren?
3: Ja, ja, maar het was ook omdat... kijk, ik had heel lang heel veel smoesjes om het voor me uit te schuiven. Zo van, nou, ik ben nu bij het Jeugdjournaal en dat gaat niet samen en zo. Maar uiteindelijk moet je het... Als je het echt serieus wilt doen, dan... Ja, ik heb dan wel gewoon ruimte nodig in mijn hoofd. En als je dan een vast programma hebt om te presenteren, of dat nou radio is of televisie. Ik dacht dat het met radio wel zou gaan, maar dat is ook te veel. Dan neemt dat ook heel veel ruimte in. Je bent er toch mee bezig, hè? Ook als je niet aan het werk bent. Nee, ik had echt een harde scheiding nodig. En het was een gok, hè? Want hè, ik weet niet of ik de hypotheek kan betalen. Toen ik ermee begon, wist ik niet of het zou lukken. Maar ik dacht ook van, nou, als ik dit een kans wil geven, dan moet ik nu gewoon ook volledig dit doen.
5: We gaan naar de verbeterpunten. Even kijken, de verbeterpunten.
3: Vind je spannend? Daar ben ik natuurlijk echt het meest benieuwd naar.
5: Milouska zou afgaand op haar eigen reflecties, haar prestatiedrang en perfectionisme verder kunnen loslaten en op moeilijke momenten sneller vertrouwen op haar eigen stem en haar eigen grenzen.
3: Nou, chat.
5: Ja, zit die goed?
3: Ja. Is er nog meer?
5: Nee, dat was het.
3: Dat was het?
5: Ja. Okay. Nou, prestatiedrang. In je boek Moederland gaat het daar ook over. Hè? Het grote falen met hoofdletters. Ja. Merk je wel dat naarmate je ouder wordt, dat je daar beter mee om kunt gaan? Met angst om te falen?
3: Nou, wat dat betreft heeft Chad wel gelijk natuurlijk. Dat ik... Ik ben daar best wel veel mee bezig. Dus ja, dan zou je ook denken dat je ergens naartoe groeit. Hè, dat je het helemaal kan loslaten. Ergens heb ik ook wel geaccepteerd dat het voor een deel bij me hoort. Dat ik graag dingen goed doe. En anders liever niet. Maar als ik er al eenmaal aan begonnen ben, dan maak ik het ook af. En dan doe ik het ook goed. Zo goed mogelijk. Het kan ook beperken natuurlijk. Want ik zeg nee bijvoorbeeld als iemand me iets vraagt om iets te doen. Mm-hmm. Een leuk verzoek, een leuke opdracht. En ik denk dat ik daarin ga falen, dat ik niet goed kan, dan zeg ik nee.
5: Ja, en dan is het op basis waarvan denk je dat dan? Zijn dat gegronde redenen of is dat puur dat je denkt, oh, ik weet niet zeker of ik het kan?
3: Ja, ik weet niet zeker. Ik heb toen ik, hoe oud was ik toen? 18, 19 of zo, deed ik examen, VWO. En ik stond er heel goed voor. Behalve voor wiskunde en economie. En verder stond ik overal 8 en 9's voor. En toen ben ik na 2 of 3 examens ben ik gestopt. Omdat ik zo bang was om te zakken voor wiskunde en economie. Dat ik dacht, voor mezelf ging ik het dan helemaal goed praten in mijn hoofd. Van nou, ik wil dit helemaal niet. Ik wil helemaal niet huisje, boompje, beestje. Ik wil groots en meeslepend leven. Ik wil gaan reizen. Ik wil mijn idolen gaan ontmoeten. Schrijven.
5: Ja.
3: En niet zo'n burgerlijk leven. Met een diploma. Maar dat was alleen maar om het voor mezelf. Dus toen ben ik gestopt. Toen heb ik dus geen examen gedaan. Maar dan ben ik ook wel weer zo braaf dat toen mijn lerares Nederlands voor de deur stond en vroeg of ik helemaal van lotje getikt was. En toen ik dus vertelde dat ik groots en mislepend wilde leven, dat zei ik letterlijk. Daarom weet ik het ook nog zo. Goed komt uit een gedicht. En toen zei ze, ja, dat kan ook volgend jaar nog. na je examen. Je gaat gewoon weer opnieuw examen doen. En toen heb ik het het jaar erop gewoon gehaald.
5: Oh, wat goed.
3: Ja, daar ben ik dan wel heel braaf in. Hè? Dus dat als een autoritair figuur dan zegt van... nee, er komt helemaal niks van in. Dit doe jij gewoon, dan doe ik het ook. Maar die faalangst, ja, dat is wel heel extreem. Hè? Als je dan denkt van... ik doe liever iets niet.
5: Ja, dan is het echt vermijden.
3: Ja.
5: Ja.
3: Ja.
5: Wat heerlijk dat dan zo'n leerkracht precies de juiste woorden vindt. Hè?
3: Ja. Ja.
5: Om dan tegen je te zeggen.
3: Ja. Op een aantal momenten in mijn leven is wel me dat wel duidelijk geworden. Dat leraren of ja, andere volwassenen die een belangrijke rol spelen in het leven van jongeren of kinderen. Dat gewoon ja, levensreddend kan zijn. En dat klinkt heel dramatisch, maar ik weet gewoon dat dat zo is.
5: En dus ook echt gezien worden, hè? Want dit was dan een leerkracht die dus door had hoe ja. het bij jou werkte.
3: Ja, want ik zat dus op het volwassen onderwijs. Hè? Ik voelde me niet thuis op de middelbare school. Dus ik had dispensatie aangevraagd bij minister van Onderwijs en gekregen. En dus toen, ik zat op het volwassen onderwijs. Betekent dus dat ik overdag werkte. Ik woonde op kamers, ik werkte. En 's avonds ging ik naar school. En dat waren de enige contactmomenten met de docenten. En dat is heel anders dan op een middelbare school, waar je gewoon veel meer omarmd wordt. Hè, beschermd wordt ook door de docenten die goed opletten en die ja. in de gaten houden hoe het thuis gaat en zo. Maar ik vond dat heel fijn. Op die leeftijd vond ik het heel fijn om dat er niet zoveel bemoeid werd en niet zoveel vragen werden gesteld over ja, waarom ik dan al alleen woonde en zo. Maar die lerares die had het dus toch opgemerkt.
5: Ja.
3: Niet meteen, want ze merkte het pas nadat de examens voorbij waren. Maar ze had het wel gemerkt en ze heeft het er niet bij laten zitten.
5: Mooi, ja. Leven de man van de SRG, van je
3: hebt niet voor mij. Ja, dat was de reclame, hè?
5: Ja, het geluid van je jeugd.
3: Ja.
5: De SRV-man.
3: Ja.
5: Leg even, voor de mensen die nu luisteren en die niet meer weten wat de SRV-man was.
3: Die jongens zijn dan 40. Ja. De SRV-man was een soort rijdende camper die de wijk inkwam. Maar die camper die was dan helemaal ingericht als mini-supermarkt. En dat was vooral in buurten waar dan geen supermarkt was. Kijk, tegenwoordig heb je op elke hoek wel ergens een supermarkt of anders een toko of iets.
5: Ja, of bestel je het online.
3: Of je bestelt het online. Ja, daar ben ik nog steeds niet heel erg aan gewend. Ik doe dat niet zo snel. Maar vroeger was dat niet. Dan moest je echt naar de stad voor je boodschappen. En de SRV-man was een soort tussenweg. Dat was in de jaren 80 en die kwam dan de wijk in rijden met zo'n belletje. En dan ging iedereen daar zijn boodschappen halen. En ik weet nog dat we in Zwolle gingen wonen. We zijn een aantal keer heen en weer gegaan tussen Curaçao en Nederland. En toen ik een jaar of 9 was, gingen we in 8, 9, gingen we in Zwolle wonen. En er was heel veel nieuw en heel veel bijzonder. Maar niks haalde het bij die SRV-wagen. Ja, dat vond ik zo luxe. Zo bijzonder. Weet je wel, dat was heel lang gewoon het symbool voor welvarendheid. En ja.
5: Want je hebt tot je 5e op Curaçao gewoond?
3: Tot mijn 5e. Op mijn 5e kwamen we voor het eerst naar Nederland.
5: Ja.
3: Toen ik 6 was, gingen we weer terug. En dat was maar een paar maanden. Toen kwamen we weer. Nou ja, we zijn 4 keer heen en weer gegaan. En de 5e keer dat we naar Nederland terugkwamen, toen zijn we gebleven. Toen was ik 10. Dus na Zwolle nog 1 keer terug. En toen ik 10 was, bleven we hier.
5: Wat een onrust.
3: Ja, dat zou je zeggen, hè?
5: Toch? Of heb jij dat niet zo ervaren als kind?
3: Nou,
5: al die verhuizingen.
3: Als ik erop terugkijk, dan zeg ik dat ook.
5: Mm-hmm.
3: Maar ik zie ook wat het me gebracht heeft. En dat punt, dat zou ik dan zelf eerder dan de andere dingen van Chat gezegd hebben over... als ik een pluspunt van mezelf zou aanwijzen, is dat ik heel gemakkelijk kan zien wat er goed is ergens aan. Hè, een situatie, of wat de voordelen zijn, of wat het me brengt. Ik vind dat ik er niet zoveel aan heb om te kijken naar wat het me heeft gekost. Want het is nou eenmaal zo. Ik kan dat nu niet meer veranderen. Zo was het. En het is onrustig, maar het heeft me ook heel flexibel gemaakt, bijvoorbeeld. Ik pas me heel gemakkelijk aan in nieuwe situaties. Als je zegt, dit is nu je thuis, dan is dat mijn thuis. Dus ik voel me snel ook thuis op nieuwe plekken. Maar inderdaad, het was een rommelige tijd. Ja.
5: Ja, want die uitspraak, alles is nieuw en anders. De geuren, hoe de wind voelt op je huid.
3: Ja, ik weet niet meer. Kijk, van die eerste weet ik waar dat komt uit terug naar de schoenenboom.
5: Ja.
3: Ja, en toen George Floyd overleed, realiseerde ik me dat ik niet alleen was. Dat zal ik wel een keer gezegd hebben ergens in een programma of
5: ja,
3: zo.
5: Ja, en alles is nieuw en anders. Heb je ook in een interview gezegd over hoe die verhuizing was van Curaçao naar Nederland?
3: Oh ja.
5: Want
3: ja.
5: Wat is je vroegste herinnering dan? Is dat wel op Curaçao of is dat pas in Nederland?
3: Dat ligt een beetje ingewikkeld, want ik weet niet of dat mijn vroegste herinnering is. Want op een gegeven moment was ik natuurlijk iets ouder als we dan weer op Curaçao waren. En daar herinner ik me dingen van. Maar ik denk dat mijn vroegste herinneringen vertelde herinneringen zijn. Dus je hebt iets meegemaakt, maar omdat dat vaak herhaald wordt thuis, de keer dat ik giftige bessen uit een boom at en ook een paar aan mijn broertje gaf, omdat ik eerlijk deelde. En we allebei moesten overgeven naar het ziekenhuis, moesten en zo. En de koelkast die in de tuin stond, de oude koelkast waar we speelgoed in bewaarden. Omdat mijn moeder niet van rommel hield, dus dan kon die koelkast dicht en er zat daar alle rommel in. Nou ja, dat soort dingen kan ik me herinneren, maar ik denk dat ik me vooral herinner omdat we het gewoon het heel vaak erover hadden. Al die verhalen herhaalden.
5: Ja.
3: Maar mijn eerste echte herinnering, dat weet ik nog wel heel goed. En dat is wel toen ik in jaren 5 was dat we in Nederland waren. En naar mijn gevoel dan ook echt op het vliegveld al. Maar het kan ook heel goed later, net iets later zijn geweest. Maar in ieder geval een zwarte lucht waar sneeuw uitvalt. Het was niet eens avond, het was gewoon al donker. Maar nog niet. En toen zag ik het voor het eerst sneeuwen. En dat beeld raak ik nooit meer kwijt. Ik weet nog dat ik gewoon ademloos en geen woorden had voor wat ik zag.
5: En werd je er blij van?
3: Nou, gewoon totaal verwonderd. Van, wat is dit? En ik had er ook nog geen woorden voor, hè? Je weet niet dat sneeuw is. Dat komt pas veel later. Als je naar school gaat of met andere kinderen speelt of zo. Kou, ijs, al die dingen denk je wel. Maar niet sneeuw. Dat is een heel apart woord ook trouwens. Mooi woord. Maar dan heb je een ervaring waar je nog geen woorden voor hebt. En er zijn niet veel momenten in een mensenleven dat je daar gewoon heel erg bewust van bent. Dat je iets meemaakt waar je nog geen woorden voor hebt.
5: Heb je dat later ook nog wel eens een keer gehad?
3: Nou. Ja. Nou, misschien een keer. Eerste keer dat je een orgasme hebt en nog niet in de gaten heb wat dat is of zo. Misschien dat. Ja. Maar daar was ik me dan niet eens bewust van. Dat is zo'n moment dat is gekomen. Het is ooit een keer gebeurd, maar ik weet dat niet meer goed. Alleen dit moment van die lucht, die pikzwart. En dit is ook eind jaren 70, hè. Dus er was nog veel minder luchtvervuiling. Lichtvervuiling, moet ik zeggen. Dus die lucht, die zag er in mijn herinnering, zag die er ook echt pikzwart uit. En dan die witte vlokken die dan eruit vielen. En ik ging met mijn mond openstaan. Om het allemaal zo in me op te nemen. Ja. Oh, ik zit even in de knoei met de koptelefoon. Ja.
5: Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En jij zei, India Airy wil ik horen. There's hope. Waarom die muziek?
3: Omdat het een waarheid als een koe is. Er is altijd hoop. Gisteren was de première van een podcastserie waar ik 1 aflevering voor geschreven heb, Rebel. En de bedenker en producer hield een praatje, Nicole Poppen. En toen zei ze dat ze had ergens gelezen dat het ging over, dat het altijd gaat over, laat je de angst winnen of de hoop.
5: Mm-hmm.
3: En dat voel ik al heel erg lang. En dit liedje is daar gewoon de perfecte verwoording, verklanking van. Er is altijd hoop. Het is maar net hoe je er naar kijkt. Of naar welke kant je wil kijken. Kijk je naar de kant waar die helemaal in de schaduw ligt. En waar het donker is en koud. Of kijk je de andere kant op waar de zon net achter een wolk vandaan komt.
5: Maar heb jij dat altijd gekund? Naar die goede kant kijken?
3: Ja. Ja, ik denk dat dat ook mijn redding is geweest. Want ik ben wel een tijdje ziek geweest. Hè, dat ik een lange depressie had. Maar ik ben daar na 9 maanden of zo, met medicatie en therapie natuurlijk, uitgekomen. En ik denk dat het veel langer had geduurd. En misschien ook wel nog heftiger was geweest als ik niet dat vermogen had. Want zelfs in die maanden dat ik het echt niet zag zitten. En dan kon ik altijd nog wel iets verzinnen wat wel goed was. En ik heb pas veel op latere leeftijd, dus als volwassene of zo, opgemerkt dat dat niet bij iedereen zo is. Toen ging ik merken dat er ook mensen zijn die heel veel klagen. En die soms zelfs mensen die alles hebben en dan toch nog altijd wel iets kunnen vinden om te klagen. En ik hou van mensen en ik heb niet snel irritaties of ergernis of zo. Maar dat is iets, daar kan ik heel slecht tegen. Als, weet je wel, mensen die, dan vertel je iets en dan weten ze altijd net een nadeel op te noemen of iets wat minder eraan is. Of ja. Ja, dat vind ik stom. Vind ik echt stom. En India Airy die zingt het gewoon heel mooi. It doesn't cost a thing to smile. Toen ik dat hoorde de eerste keer, ik weet niet eens meer wanneer dat was. Ik denk dat het iets uit de jaren 90 is of zo, dat liedje. Toen dacht ik ook van ja, nee, inderdaad. Het kost gewoon helemaal niks. Het kost niks om vriendelijk te zijn. Je verliest er niks aan om elkaar gedag te zeggen op straat. Waarom zouden we dat niet doen?

0: valt nog iets op.
1: Ja?
0: Ja. Ze zegt ook stand up for your rights.
1: Mm-hmm.
0: Want hoopvol in het leven staan, hè, dat haal ik er nu uit. Vriendelijk zijn en zacht, voor jezelf ook, betekent nog niet dat je over je heen hoeft laten lopen. Hè? En dus stand up for your rights. Maar weet je wel, met een hoopvolle instelling.
1: En hoe makkelijk of hoe moeilijk was dat toen je hier nog bij de publieke omroep werkte?
0: Lachje. Nou, ik heb me intern wel altijd uitgesproken. Intern heb ik wel, ging ik wel voor mezelf staan. Maar niet naar buiten toe, weet je. Ik weet nog dat toen in die grenzen overschrijden. Ik heb me intern wel altijd uitgesproken. Intern heb ik wel, ging ik wel voor mezelf staan. Maar niet naar buiten toe, weet je. Ik weet nog dat toen in die grensoverschrijdend gedragperiode,

0: Want ik vind het. Ik vind het wel ingewikkeld om. Terwijl ik wel er heel lang heb gewerkt. Mm-hmm. En ook gewoon maandelijks mijn salaris ontving. Om dan naar buiten toe te gaan spuien. Dus dat heb ik eigenlijk nooit gedaan. Maar intern stond ik wel mijn mannetje, zeg maar. Er waren genoeg dingen waar ik tegenaan liep. En dan klom ik weer in de pen. Ik schrijf nog steeds wel eens een mailtje bij de publieke omroep.
1: Maar werkt het? Merkte je dat het dan ook effect had?
0: Ja, zeker. Ja? Zeker. Ja. En ik wil niet zeggen dat het dan alleen door mijn mailtjes kwam. Maar ze hebben wel meegeholpen dat er dingen gingen veranderen. Ja, bij de NOS, bij BNNVARA. Ja, zeker.
1: Want als je een soort van mini-workshop moet geven nu van hoe spreek je je uit? Wist je dan altijd wie de juiste persoon was om te mailen? Waar je moest zijn?
0: Oh nee, ik deed gewoon naar de hele organisatie.
1: Gewoon.
0: Redactiebreed of gewoon de hele organisatie, mm-hmm. Ja.
1: Vind ik best moedig.
0: Ik zag het niet eens als moedig. En misschien is het ook helemaal niet zo moedig als je een vast contract hebt. Mm. Dan moeten ze wel heel van goede huizen komen om je dan te ontslaan. Maar het was ook om me gewoon niet stil te kunnen houden, weet je wel. En ook uit die hoop, hè, de hoop dat er wel iets verandert. En als je niet je mond open doet, dan verandert er niks. Dus ja, dat deed ik wel, ja. En
1: heb je daar een concreet voorbeeld van dat je...
0: Nou, maar dan moet ik alsnog achteraf gaan klagen over mijn voormalige werkgever.
1: Oh ja, dat is waar. Ja. Maar zonder je werkgever te noemen? Iets algemeen? Of is dat lastig?
0: Ja, dat is lastig. Omdat ik lang op dezelfde plekken, weet je, 15 jaar NOS. Bijna 5 jaar bij BNNVARA.
1: Ja. Nou, laten we dan naar die uitspraak gaan. In het begin, toen George Floyd overleed, realiseerde ik me dat ik niet alleen was.
0: Ja.
1: Waarin voelde je je dan alleen?
0: Nou, letterlijk was ik vaak alleen. Was ik vaak de enige allochtoon. Ik weet niet of jij dat herkent, maar vooral mensen van mijn leeftijd, die kennen nog die periode dat je dan de enige allochtoon op een redactie was, of de enige überhaupt in het gebouw. En dus dat kan soms heel eenzaam voelen. Dat je denkt van, oh ja, het komt op mij aan nu. Ik ben degene die iets ervan moet zeggen, want de rest valt het niet op. En ja, wat alleen zijn betreft, het was ook een wat figuurlijker eenzaamheid. Zeg maar het grote verdriet dat ik altijd had. En het was toevallig, het viel samen met mijn periode van depressie. Waardoor ik veel meer tijd had om erover na te denken. Het was ook in de COVID-tijd. Dus iedereen zat binnen in zijn eentje te piekeren en te kniezen. Ja. Of te shoppen online. Maar ja. Dus dat werkte allemaal lekker mee. Maar ik heb het altijd al gehad, gewoon het grote verdriet om wat we elkaar aandoen. En dan heel specifiek ging het over het grote verdriet dat ik voelde elke keer als er nieuws kwam uit de Verenigde Staten. Dat er weer iemand door politiegeweld om het leven was gekomen en weer was het een zwart persoon. En dat is zo vaak gebeurd. Het is met kinderen gebeurd. En zeker toen ik nog bij het Jeugdjournaal werkte, kreeg ik daar ook heel veel van mee. Hè? Mm-hmm. Omdat het mijn werk was. En het verdriet van dat daar niks tegen werd gedaan, dat het leek alsof het maar door kon gaan.
1: Dat niemand opstond.
0: Ja. En toen kwam George Floyd. En daar was ik ook heel verdrietig om. Maar het was wel ook de eerste dag in 9 maanden dat ik

0: opstond, uit bed kwam, letterlijk, me aankleden, zonder hulp, en naar Amsterdam ging. Hè. Dus hij was 26 mei, geloof ik, 25 of 26 mei, vermoord. En toen, op 1 juni was die demonstratie op de Dam. Dus echt vers, nog maar een paar dagen ertussen. En de klagers die dan wezen op de coronaregels en anderhalve meter afstand en zo. En dat mensen geen mondkapje op hadden. Ik had toen al 9 maanden bijna in een kamertje gezeten zonder ramen. En ik ging niet naar buiten. Dus ik dacht van ja, doei. En nu ga ik wel naar buiten. Al die klagers die dan wel op het terras gingen zitten. Of naar de kapper gingen. Maar dit dan te ver vonden gaan. Mm-hmm. Dus ik ging toch. En we waren daar met heel veel. En toen voelde ik me zo gedragen. Toen dacht ik van, oh ja, dus ik ben niet alleen. Wij allemaal die hier zijn. En al die andere demonstranten over de hele wereld werd gedemonstreerd. En het was niet alleen Black Lives Matter. Het was ook tegen politiegeweld. En hè, voor meer gelijkheid. Ja, ik vond dat enerverend. Het was gewoon alsof ik weer kon ademen. Wat George Floyd dus niet kon. En dus ja, nou ja, dan heb je dat weer. Hè. Er gebeurt iets heel vreselijks. Mm-hmm. En hoe afschuwelijk ook. En je wil niet dat het had hoeven gebeuren. Maar voor mij is er wel heel veel uitgekomen. En ik zou willen zeggen dat het voor de hele wereld geldt. Maar soms hoor ik het nieuws. En dan ben ik bang dat de wereld toch nog steeds niet er iets van geleerd heeft. Maar voor mezelf wel. Gewoon dus dat er altijd, ook al zie je ze niet altijd, maar er zijn altijd mensen die jou helpen, die jou overeind helpen als je het echt even niet meer kan.
1: Hoi mama, verrassing. Ah. Ik wil je bij deze even laten weten hoe trots ik op je ben en hoe trots ik ben om jouw dochter te zijn.
0: Oh my.
1: Met jouw schrijverscarrière inspireer je tot nu toe niet alleen je eigen kinderen, maar vele andere kinderen en natuurlijk volwassenen. Met al je kinderboeken, ook dit prachtige kinderboekenweekgeschenk dat je hebt geschreven, ga jij op zoek naar wie jij bent en naar waar jij vandaan komt. En dat is iets wat je doet voor jezelf, maar je moet ook weten dat het heel veel goed doet voor alle andere kinderen en vooral voor de kinderen die op ons lijken. Dank je wel dat je aandacht geeft aan de verhalen die niemand meer vertelt. En aan de culturen die nog veel te vaak vergeten worden in dit soort prachtige verhalen.
0: Ach.
2: Oh, Misha.
0: Ik heb toch wel vaak geluisterd, maar ik heb dit is me helemaal niet opgevallen. Oh, wanneer dan? Hoe dan? Ze zit in Polen.
2: Nou ja, dit is mijn geweldige redacteur die dit soort dingen regelt.
0: Ja, ja inderdaad, ze zit vanuit dus in Polen. Ja.
2: Ja, je dochter, Jara Quinte. En wat een mooie woorden. Ze vindt de woorden er wel voor, hè?
0: Ja, ja, maar die is echt. Ze zijn allebei. Je hebt ze gezien misschien?
2: Ja,
0: heb
2: bij
0: je ze gezien
2: bij
0: de
2: Kinderboekenbal?
0: Ja, Kinderboekenbal, ja. Ja, ze zijn heel bijzonder. Dat vindt iedereen van zijn eigen kinderen. Maar mijn kinderen zijn echt heel bijzonder. Maar Jara, die is altijd al heel mondig. En ja, poëtisch. Ze leest veel. En ja, maar dit had ik echt niet verwacht. Toevallig staat ze vandaag ook in de Volkskrant. In een profiel dat Piotr
2: Sauer?
0: Nee, Lenter. Oh. Oh. Lenter van Lente. Nou ja, sorry. Nee, sorry, Piotr. Maar daarin vertelt ze ook iets over mijn liefde voor boeken. En dat ze dat nu begrijpt. Dat ze dat als kind een beetje niet helemaal kon volgen, maar nu wel. Mm-hmm. Maar ja, deze zag ik echt niet aankomen. Wat leuk.
2: Ook zo mooi dat ze zegt, ja, het heeft jou zelf ook geholpen om jezelf te vinden. Helpt kinderen ook om die zoektocht aan te gaan.
0: Ja.
2: Wat las jij zelf als kind eigenlijk?
0: Alles.
2: Ja?
0: Ja. Als er geen boek voorhanden was, wat thuis vaak was, omdat we geen boeken hadden of heel weinig boeken. Een medische encyclopedie hadden we en nog een paar exemplaren van de Winkler Prins die mijn ouders ooit voor mij hadden aangeschaft op afbetaling. En ik had een boek voor seksuele voorlichting, maar die mocht ik alleen omdat mijn moeder niet dacht dat dat een boek voor seksuele voorlichting was. En Siske de Rat had ik ook. En een boeketreeks natuurlijk. Eentje, ik had hem gejat bij een buurvrouw omdat er spannende stukjes in stonden. Maar verder hadden we weinig boeken thuis. En dus ik ging naar de bieb en ik las alles wat los en vast zat. Alles wat mocht, want ik mocht voor mijn gevoel een eeuwigheid niet geen volwassen boeken lenen. Alleen eerst A en dan B en dan C. Maar alles wat mocht, las ik. Er was geen genre dat ik niet las. En als er geen boeken voorhanden waren, dan las ik gewoon verpakkingen. Of de catalogus van Weekamp. Of bestaat Weekamp nou? Is dit reclame? Nou, de hoe heet dat ook weer? Thuiswinkelcatalogus. Ja.
2: Hey, en die zoektocht dus naar jezelf, hoe gaat het daarmee?
0: Ja, ik weet niet of die ooit voorbij is. Ik ben er gewoon wel veel mee bezig van wie, wat is dat, hè? Jezelf zijn. Ze zeggen ook, vooral in die hulpverleningswereld en of in die zenwereld gaat het heel vaak over jezelf zijn en van jezelf houden. En ik vind dat wel vage begrippen. Ik wil het wel heel graag leren begrijpen wat het dan is. Waar het dan over gaat. Maar ja, jezelf vinden is lastig, omdat je, hè, zoals jij naar mij kijkt, is anders dan hoe ik naar mij kijk. Of hoe mijn dochter naar mij kijkt. En betekent dat dan dat allemaal verschillende versies van mij zijn? Of heb je pas die complete versie juist door al die facetten aan jezelf? Nou, dat vind ik leuke dingen om over na te denken. En ik vind het ook leuk om het daar met kinderen over te hebben. En ik vind dat belangrijker zelfs dan tegen kinderen te zeggen, je moet lezen. Ik was vanochtend op een ROC, hele leuke gesprekken gevoerd. De bedoeling was dat ik daar kwam voorlezen en boeken ging promoten. Uiteindelijk hebben we gewoon hele mooie gesprekken gevoerd over herkennen wie je bent in een ander of in een muziek, in een liedje zoals dat van India Re of in een boek. Kan ook. Maar het kan ook door een film komen. Ik vind dat belangrijker dat jongeren zich daarvan bewust zijn. Dat ze dus hun eigen kringen kunnen vinden op een heleboel verschillende manieren. En dat boeken daar maar één manier van zijn. En zei ik ook vanmorgen tegen ze, je moet lezen om te kunnen leven, want we kunnen niet meer leven zonder te lezen. Maar er is een verschil tussen alles wat je moet lezen, je schoolboeken, informatie die je op internet vindt, dat soort dingen moet je natuurlijk kunnen lezen. Maar daarnaast gun ik ze vooral leesplezier, leesgeluk te vinden.
2: We eindigen met de liefde. Overjoyed van Stevie Wonder. Mm-hmm. Waarom is dat het geluid van de liefde?
0: Ik dacht heel lang dat dat dus gewoon een liefdesliedje was. Dus zo voelt hij voor mij ook nog wel. Dat je kan overlopen van geluk. Mm-hmm. Van liefde. Maar van de zomer ging ik er nog eens naar luisteren. En het is eigenlijk best wel verdrietig. Want het gaat juist over liefde die niet wederzijds is. Maar dat het er allebei in zit, dat vind ik juist zo mooi. Want ja, dat is het leven. Hè? Het is, sommige dingen zijn fijn en niet fijn tegelijk.
2: En dan is het de kunst om naar de juiste kant te kijken.
0: Mm-hmm.
2: Heel mooi, dankjewel. Heel fijn dat je mijn gast wilde zijn. En je boek heet dus Terug naar de Schoenenboom. Je gaat nu op tournee.
0: Ja, door het
2: heel
0: land.
2: Veel plezier ja. daarbij.
0: Ik ben al op heel veel plekken geweest, maar ik ga nog naar ja, nog veel meer plekken. Dus ja, ik heb er hartstikke veel zin in. En ja, het was echt een heel bijzonder jaar.
2: Dankjewel, Milouska Meulens. En wil je eerdere gesprekken terugluisteren? Zoek Misha dan op je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op Instagram @MishaBlok.

0: NPO Radio 1.
1: 2 uur Irma de Vries met het NOS-journaal. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt een luchtvaartbesluit van het kabinet. Daarin staan nieuwe regels voor geluidshinder en het aantal vluchten van en naar Schiphol. Zo komt er een maximum van 478.000 vliegbewegingen per jaar. Dat is zo'n 20.000 minder dan het aantal vluchten nu. Ook gaat het maximum voor het aantal vluchten 's nachts een paar duizend omlaag. De Israëlische premier Netanyahu heeft een smaadzaak aangespannen tegen media en journalisten in zijn land. Aanleiding is het bericht dat Netanyahu persoonlijk was gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Hij zou die waarschuwing niet door hebben gegeven aan zijn veiligheidschefs. Journalisten van de Israëlische krant Haaretz kwamen begin deze maand met die onthulling op basis van anonieme bronnen. Netanyahu ontkent dat hij was gewaarschuwd. Hij klaagt niet alleen 6 journalisten aan, maar ook 3 mediabedrijven die berichten daarover hebben overgenomen. Er zijn maatregelen nodig om NS-medewerkers te beschermen tegen agressieve reizigers. Dat schrijft de vakbond voor spoorpersoneel VVMC in een brandbrief aan de politiek. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. In 2023 kwamen er bij de NS zo'n 2700 meldingen binnen van agressie en geweld tegen medewerkers. Dit jaar ligt dat al boven de 5000. De bond roept de politiek daarom op om snel maatregelen te nemen. De directeur van de Eiffeltoren stapt eind dit jaar op. Zijn positie werd onhoudbaar nadat de directeur vrouwelijke medewerkers begin deze maand wegstuurde. Dat deed hij op verzoek van een groep conservatieve hindoes die dag de Eiffeltoren wilden bezoeken. En het weer, het koelt vannacht af naar 14 tot 19 graden. Morgen opnieuw warm met veel zon. Het wordt dan 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: NPO Radio 1. EO.
2: Mama is boos. Een zin die iedereen wel eens heeft gehoord thuis als de schoenen weer eens in de gang werden uitgetrokken, speelgoed niet werd opgeruimd of er werd geklaagd over het avondeten. Als alleenstaande moeder is het dagelijks leven een rollercoaster aan emoties voor Esther van der Voort. Met 4 kinderen gaat het de hele dag door. School, huiswerk, vriendjes, sport en de hele dag vragen. Hoe laat is het? Wat eten we?
3: Van EO.
2: Het wordt Esther af en toe te veel. En dan berg je maar. Want mama is boos. Boos op de kinderen, boos op de ex. Boos op het meisje achter de kassa. Boos op het navigatiesysteem. Boos op de baas. Maar vooral boos op zichzelf. Wij zochten Esther op na haar voorstelling. Mama is boos.
4: Nou, welkom Esther. Goed dat je er bent.
5: Dankjewel.
4: Je speelt hem nu 3 avonden.